koolsingel, maar bij de daden, naar eigen zeggen, handelde in persoonlijke opdracht van Jozef Stalin. Het kabinet begint.

0: of van rechtse partijen zoals JA21, de SGP en de fractiegroep Marcus Sover.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Het hoofd van de militaire inlichtingendienst van het Libisch Nationaal Leger is gedood bij een autobomaanslag in Benghazi. Fawzi al-Mansouri kwam om toen een explosief aan zijn auto ontplofte nadat hij 's avonds een moskee verliet. Het Libisch Nationaal Leger heeft de controle over het oosten en delen van het zuiden van Libië. Sinds de val van Muammar Gaddafi in 2011 is Libië verscheurd en strijden twee regeringen om de macht. Het door de VN erkende bestuur in Tripoli, onder leiding van premier Abdulhamid Dbeiba, en een rivaliserende regering in Benghazi, die wordt gesteund door legerleider Khalifa Haftar.
4: Het Amerikaanse zorgprogramma Medicaid vergoedt geen geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen meer. Dat heeft president Donald Trump aangekondigd op Truth Social. Medicaid is bedoeld voor Amerikanen met een laag inkomen en weinig vermogen. Eind vorig jaar nam de regering Trump ook al maatregelen om genderspecifieke zorg aan minderjarigen in te perken. Instellingen die bijvoorbeeld puberteitsremmers verstrekken, konden daardoor geen financiering meer krijgen via overheidsprogramma's zoals Medicaid. Een federale rechter heeft de Amerikaanse postdienst verboden een deel van een presidentieel decreet van Donald Trump uit te voeren. Het decreet is bedoeld om de regels voor stemmen per post aan te scherpen in aanloop naar de verkiezingen van november. De uitspraak bouwt voort op een eerdere beslissing van de rechter in juni, waarmee Trumps plannen voor strengere regels in 23 staten, die grotendeels door democraten worden bestuurd, werden geblokkeerd. Verschillende organisaties voor kiesrecht hadden de rechter gevraagd ook een andere voorgestelde regel te blokkeren. Volgens die regel moeten staten eerst stemlijsten samenstellen en nieuwe stemprocedures invoeren voordat stembiljetten per post verstuurd kunnen worden. Als staten daar niet aan voldoen, zou de postdienst de stembiljetten niet mogen bezorgen.
5: Het Kennedy Center moet zanger Chuck Redd van de rechter $250.000 schadevergoeding betalen. Redd weigerde afgelopen december zijn jaarlijkse kerstconcert te geven in het Concertgebouw in Washington, nadat president Trump het had omgedoopt tot het Trump Kennedy Center. Het Kennedy Center eiste $1 miljoen schadevergoeding omdat Redd zijn contract niet zou zijn nagekomen. Een rechter oordeelde nu dat Redd geen bindend contract had getekend. De schadevergoeding is bedoeld voor gemiste inkomsten en advocaatkosten.
6: Een Amerikaanse helikopter heeft twee raketten afgevuurd op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het schip, de MV Vela Nova, probeerde volgens de Amerikaanse krijgsmacht de blokkade van de Straat van Hormuz te doorbreken en negeerde meerdere waarschuwingen. De raketten troffen de machinekamer, waardoor het stuurmechanisme onklaar raakte. Zowel de Verenigde Staten als Iran blokkeren de strategische zeestraat voor schepen van de tegenstander of diens bondgenoten. Er wordt onderhandeld over heropening van de straat, die cruciaal is voor de wereldwijde oliehandel, maar berichten over de voortgang zijn tegenstrijdig.
7: Oekraïne heeft zijn plan voor een einde aan de oorlog met Rusland ingediend bij de Verenigde Staten. President Volodymyr Zelensky zegt dat de voorstellen nu bij de Amerikaanse onderhandelaars liggen. De VS proberen sinds het aantreden van president Donald Trump te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar de aandacht verschoof naar de oorlog in Iran. Zelensky roept de Amerikanen op meer druk op Rusland uit te oefenen en meer hulp te geven bij de luchtafweer. Hij wil dat Rusland zich gaat voorbereiden op het beëindigen van de oorlog in plaats van een verlenging daarvan.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20

0: minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag met kleine verliezen gesloten. Beleggers wachten af hoe de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran verlopen. Beide landen hebben harde eisen gesteld, waardoor er op dit moment niet verder kan worden onderhandeld. Door de onrust en de sluiting van de Straat van Hormuz steeg de olieprijs met 1,6%. De Dow Jones-index eindigde 0,3% lager. De S&P 500 verloor ook 0,3% en de Nasdaq zakte 0,6%. Californië beschuldigt Paramount van chantage nadat het entertainmentconcern dreigde het hoofdkantoor uit de staat te verhuizen. Topman David Ellison zou intern hebben aangekondigd op 1 oktober te vertrekken als de staat geen schikking treft in een rechtszaak over de overname van Warner Brothers door Paramount. De hoofdaanklager van Californië noemt het een poging om een illegale deal goed te keuren en waarschuwt voor hogere kosten, minder opties en minder mensen die films maken. Een Amerikaanse rechter behandelt de zaak begin maart. Paramount en Warner Brothers hebben afgesproken de overname van $110 miljard niet voor juni af te ronden. Colombia exporteert nauwelijks koffie meer na de aardbeving van maandag. De beving in het westen van het land heeft de werkzaamheden in een belangrijke haven verstoord en voor wegversperringen op cruciale snelwegen gezorgd. Buenaventura, de belangrijkste exporthaven van Colombia voor koffie, is nagenoeg onbereikbaar door wegversperringen, zegt Gustavo Gomez van exporteursorganisatie Azo Export. Andere havens hebben geen grote problemen gemeld, maar het omleiden van koffie naar het noorden wordt bemoeilijkt door een tekort aan vrachtwagens. Colombia is een van de grootste koffieproducerende landen ter wereld en een groot deel van de koffie uit de zuidelijke regio's wordt normaal gesproken via Buenaventura geëxporteerd. SpaceX van Elon Musk lanceert een nieuw AI-product voor de zakelijke markt, genaamd GrokBot. De tool kan verkoopteams helpen om buiten werktijden klanten te vinden en e-mails op te stellen. Ook kan GrokBot financiële teams ondersteunen bij het vinden van informatie uit e-mailverkeer. De bot kan inloggen op verschillende apps en websites, informatie van eerdere taken onthouden en details met andere bots delen. SpaceX liep achter op concurrenten als Anthropic en OpenAI in de markt voor AI-agenten. Claimstichting Veilige Bakfiets blijft bij de curatoren van het failliete Axel aandacht vragen voor compensatie aan eigenaren van ondeugdelijke baboe-bakfietsen. Advocaat Clirijn Bongaerts zegt dat het belang van de bakfietsen moet worden gehoord in de afwegingen van de curatoren. Hij benadrukt dat andere schuldeisers vooraan staan, maar dat ook bakfietsers reële aanspraak kunnen maken op een deel van de boedel. De stichting had haar achterban al gemobiliseerd na het uitstel van betaling vorige week en wil niet achteraan in de rij met schuldeisers belanden. Axel werd dinsdag failliet verklaard door de rechter in Amsterdam, mede door de financiële gevolgen van de problemen bij Baboe. De Amsterdamse AEX-index sloot dinsdag op een nieuw slotrecord van 1116,77 punten, een stijging van 0,3%. Chipbedrijven stuwden de index, met ASML als grootste stijger met een plus van 2,7%. Beleggers reageerden op het nieuws dat Nvidia samenwerkt met investeerders om $500 miljard aan financiering te regelen voor AI-infrastructuur. Philips won 1% na afspraken met Exor, die het belang in het zorgtechnologiebedrijf kan uitbreiden tot maximaal 22%. In de midcap steeg TKH met 8,7%, dankzij sterke resultaten in de eerste jaarhelft. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Nadine Visser heeft op de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham goud gewonnen op de 100 meter horde. De 31-jarige Nederlandse was 1/1000ste van een seconde sneller dan de Poolse Pia Skrzyżowska. Beide liepen 12,67 seconden. Het is de eerste grote prijs voor Visser op de 100 meter horde, na 2 Olympische finales en 3 WK-finales zonder medaille. De Noord-Hollandse won eerder wel 2 keer Europees indoor goud op de 60 meter horde en in maart zilver op de WK indoor. Na lang wachten bracht de fotofinish duidelijkheid. 12,668 voor Visser en 12,696 voor Skrzyzewska. NEC-trainer Dick Schreuder hoopt voor de wedstrijd tegen Bode Glimt in de laatste voorronde van de Champions League nog meerdere versterkingen te verwelkomen. Woensdag kondigt NEC waarschijnlijk de komst aan van verdediger Gabriel Brass van FC Porto. Ook is de club dicht bij het vastleggen van een tweede keeper. Schreuder wil meer versterkingen en gaat bij de directie aankloppen. Vooral de verdediging moet breder, volgens hem. Elvis Afrifa is net naast de medaille gegrepen op de 100 meter bij de EK-atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter finishte als 4e in 10,22 seconden, ruim boven zijn persoonlijk record. De Brit Romel Glaive won goud in 10,09. Voor Afrifa was het zijn eerste grote individuele finale outdoor. Vorig jaar won hij met de estafetteploeg nog brons op de 400 meter estafette tijdens de WK-atletiek. Nigel de Jong heeft namens de KNVB in Malaga gesproken met Roberto Martinez over de functie van bondscoach, meldt de Telegraaf. De Nederlandse Voetbalbond zoekt een opvolger voor Ronald Koeman. Eerdere kandidaten zoals Peter Bos, Arne Slot en Erik ten Hag haakten af. Martinez trainde eerder de nationale ploegen van België en Portugal. Met Portugal werd hij tijdens het laatste WK uitgeschakeld door Spanje, dat later wereldkampioen werd. Nadine Visser heeft goud gewonnen op de 100 meter horde bij de EK-atletiek in Birmingham. De 31-jarige atlete finishte 1/1000ste van een seconde voor de Poolse Pia Skrzyzewska. Het is haar eerste medaille op een EK, na 4 eerdere EK-finales en 9 finales in totaal op EK's, WK's en Olympische Spelen. Visser zegt dat ze deze keer de ontspanning vasthield en iedereen inhaalde op het einde van de race. Ze voelt vooral opluchting en is blij dat ze haar carrière nu niet zonder medaille hoeft af te sluiten. Nadine Visser heeft de week voor de EK-atletiek in Birmingham nog behoorlijk in de stress gezeten. De winnares van het goud op de 100 meter horde kreeg last van haar Achillespees en twijfelde of ze wel zou kunnen meedoen. Een medische check enkele dagen voor het toernooi bracht opluchting, want ze kreeg groen licht. De 31-jarige Visser zegt dat ze ondanks de pijn kon lopen en dat heeft kunnen laten zien. De ereronde was volgens haar geen pretje. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met vooral in het noorden plaatselijk wat mist. Het koelt af naar 5 graden in het noordoosten en 13 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het noordoosten. Morgenochtend veel zon en droog met hier en daar nog wat mist in het noorden. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig. Morgenmiddag wordt het zonnig en warm met 24 graden op de Wadden en lokaal 32 graden in het zuiden. Vanavond onbewolkt, dus de gedeeltelijke zonsverduistering is overal goed te zien. De oostenwind blijft zwak tot matig. Donderdag volop zon en zeer warm. 31 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een vrouw is in de nacht van dinsdag op woensdag gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning aan de Hubertuslaan. De reanimatie is inmiddels beëindigd en de vrouw wordt naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak rond 23 uur uit en sloeg over naar meerdere woningen in de directe omgeving. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. In delen van Zuidoost-Drenthe geldt vanaf donderdag een verbod op het gebruik van grondwater. Waterschap Vechtstromen stelt het verbod in om kwetsbare natuur te beschermen. Het verbod geldt binnen 200 meter rondom 11 aangewezen natuurgebieden ten noorden van de Overijsselse Vecht. Daar is het neerslagtekort opgelopen naar meer dan 250 mm, waardoor onherstelbare schade aan de natuur dreigt. Ook in het naastgelegen waterschap Rijn en IJssel mag sinds woensdag rond 10 natuurgebieden geen grondwater meer worden opgepompt voor beregening.
5: Van de ongeveer 4000 jeneverbesstruiken in natuurgebied Boshuizer Bergen in Noord-Limburg zijn er nog maar een kleine 100 over. Dat meldt Stichting Het Limburgs Landschap. Na de grote brand die op maandag 3 augustus uitbrak en dagen heeft doorgewoed. De brand legde ongeveer 100 hectare natuur in de as. Tientallen mensen zetten zich in om de resterende struiken te beschermen door stoplijnen nat te houden en nasmeulende brandhaarden te bestrijden. Burgemeester Michiel Uitdehaag van Venraai zei eerder in een gesprek met premier Rob Jette dat het herstel van de jeneverbesstruiken generaties gaat duren. Een kwart van de mensen met ernstige psychische aandoeningen krijgt geen zorg en is buiten beeld van de geestelijke gezondheidszorg, meldt de Nederlandse GGZ in een nieuw rapport. Het gaat naar schatting om 62.500 volwassenen die vaak tussen wal en schip vallen na een zorgopname of gevangenisstraf. Dat komt mede doordat er te weinig woningen beschikbaar zijn voor mensen met psychische klachten en niet altijd duidelijk is wie verantwoordelijk blijft. De Nederlandse GGZ doet aanbevelingen om mensen in beeld te houden, zoals bemoeizorg in alle gemeenten en meer woningen voor mensen met psychische klachten. Eerder dit jaar concludeerde ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat een aanzienlijk deel van de volwassenen met een ernstige psychische aandoening geen of onvoldoende zorg krijgt.
6: Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst van D66 heeft volgens eigen zeggen niet bewust informatie achtergehouden over de kostenoverschrijding van de geplande Oostbrug over het IJ. Stadsomroep AT5 meldde eerder dat van der Horst al voor de gemeenteraadsverkiezingen wist dat de kosten konden oplopen van 325 miljoen naar 850 miljoen euro. Volgens AT5 blijkt uit ambtelijke berichten dat meermaals is gesproken over de rol van de verkiezingen bij het wel of niet openbaren van de kostenstijging. Van der Horst zegt dat ze de Raad al ruim een jaar op verschillende momenten heeft geïnformeerd over hogere kosten en wijst erop dat bij grote infrastructurele projecten vaste afspraken gelden over communicatie. Volgende week donderdag vindt er op verzoek van de VVD een debat plaats over de kwestie.
7: In Rotterdam zijn dinsdag de stoffelijke resten opgegraven van de Oekraïense nationalist Yevhen Konovalets, die in 1938 in de stad werd geliquideerd. De resten worden naar Oekraïne gebracht om daar herbegraven te worden, meldt het kantoor van president Volodymyr Zelensky. Konovalets was sinds 1929 de eerste leider van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten, een politieke organisatie die streefde naar onafhankelijkheid. Hij kwam in 1938 om het leven door een bomaanslag op de Koolsingel, waarbij de daden naar eigen zeggen handelden in persoonlijke opdracht van Jozef Stalin. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. Het Pentagon heeft in een intern rapport erkend dat bij Amerikaanse aanvallen op Jemen vorig jaar honderden burgers zijn gedood en gewond geraakt. Het rapport is naar het congres gestuurd en door The Wall Street Journal ingezien. Bij 3 gerichte aanvallen in april kwamen 153 burgers om het leven en raakten 243 anderen gewond. De aanvallen waren gericht tegen de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Het Amerikaanse Centrale Commando onderzoekt nog 15 andere incidenten die mogelijk ook tot burgerslachtoffers hebben geleid.
9: Het hoofd van de militaire inlichtingendienst van het Libisch Nationaal Leger is gedood bij een autobomaanslag in Benghazi. Fawzi al-Mansouri kwam om toen een explosief aan zijn auto ontplofte nadat hij 's avonds een moskee verliet. Het Libisch Nationaal Leger heeft de controle over het oosten en delen van het zuiden van Libië. Sinds de val van Muammar Gaddafi in 2011 is Libië verscheurd en strijden twee regeringen om de macht. Het door de VN erkende bestuur in Tripoli, onder leiding van premier Abdulhamid Dbeibah, en een rivaliserende regering in Benghazi, die wordt gesteund door legerleider Khalifa Haftar.
10: Het Amerikaanse zorgprogramma Medicaid vergoedt geen geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen meer. Dat heeft president Donald Trump aangekondigd op Truth Social. Medicaid is bedoeld voor Amerikanen met een laag inkomen en weinig vermogen. Eind vorig jaar nam de regering Trump ook al maatregelen om genderspecifieke zorg aan minderjarigen in te perken. Instellingen die bijvoorbeeld puberteitsremmers verstrekken, konden daardoor geen financiering meer krijgen via overheidsprogramma's zoals Medicaid. Een federale rechter heeft de Amerikaanse postdienst verboden een deel van een presidentieel decreet van Donald Trump uit te voeren. Het decreet is bedoeld om de regels voor stemmen per post aan te scherpen in aanloop naar de verkiezingen van november. De uitspraak bouwt voort op een eerdere beslissing van de rechter in juni, waarmee Trumps plannen voor strengere regels in 23 staten, die grotendeels door democraten worden bestuurd, werden geblokkeerd. Verschillende organisaties voor kiesrecht hadden de rechter gevraagd ook een andere voorgestelde regel te blokkeren. Volgens die regel moeten staten eerst stemlijsten samenstellen en nieuwe stemprocedures invoeren voordat stembiljetten per post verstuurd kunnen worden. Als staten daar niet aan voldoen, zou de postdienst de stembiljetten niet mogen bezorgen.
11: Het Kennedy Center moet zanger Chuck Redd van de rechter $250.000 schadevergoeding betalen. Redd weigerde afgelopen december zijn jaarlijkse kerstconcert te geven in het Concertgebouw in Washington, nadat president Trump het had omgedoopt tot het Trump Kennedy Center. Het Kennedy Center eiste $1 miljoen schadevergoeding omdat Redd zijn contract niet zou zijn nagekomen. Een rechter oordeelde nu dat Redd geen bindend contract had getekend. De schadevergoeding is bedoeld voor gemiste inkomsten en advocaatkosten.
12: Een Amerikaanse helikopter heeft twee raketten afgevuurd op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het schip, de MV Vela Nova, probeerde volgens de Amerikaanse krijgsmacht de blokkade van de straat van Hormuz te doorbreken en negeerde meerdere waarschuwingen. De raketten troffen de machinekamer, waardoor het stuurmechanisme onklaar raakte. Zowel de Verenigde Staten als Iran blokkeren de strategische zeestraat voor schepen van de tegenstander of diens bondgenoten. Er wordt onderhandeld over heropening van de straat, die cruciaal is voor de wereldwijde oliehandel, maar berichten over de voortgang zijn tegenstrijdig.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag met kleine verliezen gesloten. Beleggers wachten af hoe de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran verlopen. Beide landen hebben harde eisen gesteld, waardoor er op dit moment niet verder kan worden onderhandeld. Door de onrust en de sluiting van de straat van Hormuz steeg de olieprijs met 1,6%. De Dow Jones-index eindigde 0,3% lager. De S&P 500 verloor ook 0,3% en de Nasdaq zakte 0,6%.
16: Californië beschuldigt Paramount van chantage nadat het entertainmentconcern dreigde het hoofdkantoor uit de staat te verhuizen. Topman David Ellison zou intern hebben aangekondigd op 1 oktober te vertrekken als de staat geen schikking treft in een rechtszaak over de overname van Warner Brothers door Paramount. De hoofdaanklager van Californië noemt het een poging om een illegale deal goed te keuren en waarschuwt voor hogere kosten, minder opties en minder mensen die films maken.
17: Een Amerikaanse rechter behandelt de zaak begin maart. Paramount en Warner Brothers hebben afgesproken de overname van $110 miljard niet voor juni af te ronden.
18: Colombia exporteert nauwelijks koffie meer na de aardbeving van maandag. De beving in het westen van het land heeft de werkzaamheden in een belangrijke haven verstoord en voor wegversperringen op cruciale snelwegen gezorgd. Buenaventura, de belangrijkste exporthaven van Colombia voor koffie, is nagenoeg onbereikbaar door wegversperringen, zegt Gustavo Gomez van exporteursorganisatie ASO Export. Andere havens hebben geen grote problemen gemeld, maar het omleiden van koffie naar het noorden wordt bemoeilijkt door een tekort aan vrachtwagens. Colombia is een van de grootste koffieproducerende landen ter wereld en een groot deel van de koffie uit de zuidelijke regio's wordt normaal gesproken via Buenaventura geëxporteerd.
19: SpaceX van Elon Musk lanceert een nieuw AI-product voor de zakelijke markt, genaamd Grokbot. De tool kan verkoopteams helpen om buiten werktijden klanten te vinden en e-mails op te stellen. Ook kan Grokbot financiële teams ondersteunen bij het vinden van informatie uit e-mailverkeer. De bot kan inloggen op verschillende apps en websites, informatie van eerdere taken onthouden en details met andere bots delen. SpaceX liep achter op concurrenten als Anthropic en OpenAI in de markt voor AI-agenten.
20: Claimstichting Veilige Bakfiets blijft bij de curatoren van het failliete Axel aandacht vragen voor compensatie aan eigenaren van ondeugdelijke baboebakfietsen. Advocaat Clirijn Bongaerts zegt dat het belang van de bakfietsen moet worden gehoord in de afwegingen van de curatoren. Hij benadrukt dat andere schuldeisers vooraan staan, maar dat ook bakfietsers reële aanspraak kunnen maken op een deel van de boedel. De stichting had haar achterban al gemobiliseerd na het uitstel van betaling vorige week en wil niet achteraan in de rij met schuldeisers belanden. Axel werd dinsdag failliet verklaard door de rechter in Amsterdam, mede door de financiële gevolgen van de problemen bij Baboe.
21: De Amsterdamse AEX-index sloot dinsdag op een nieuw slotrecord van 1116,77 punten, een stijging van 0,3%. Chipbedrijven stuwden de index, met ASML als grootste stijger met een plus van 2,7%. Beleggers reageerden op het nieuws dat Nvidia samenwerkt met investeerders om $500 miljard aan financiering te regelen voor AI-infrastructuur. Philips won 1% na afspraken met Exor, die het belang in het zorgtechnologiebedrijf kan uitbreiden tot maximaal 22%. In de midcap steeg TKH met 8,7%, dankzij sterke resultaten in de eerste jaarhelft.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Nadine Visser heeft op de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham goud gewonnen op de 100 meter horde. De 31-jarige Nederlandse was 1/1000ste van een seconde sneller dan de Poolse Pia Skrzyżowska. Beide liepen 12,67 seconden. Het is de eerste grote prijs voor Visser op de 100 meter horde, na twee Olympische finales en drie WK-finales zonder medaille. De Noord-Hollandse won eerder wel twee keer Europees indoor goud op de 60 meter horde en in maart zilver op de WK indoor. Na lang wachten bracht de fotofinish duidelijkheid. 12,668 voor Visser en 12,696 voor Skrzyżowska. NEC-trainer Dick Schreuder hoopt voor de wedstrijd tegen Bode Glimt in de laatste voorronde van de Champions League nog meerdere versterkingen te verwelkomen. Woensdag kondigt NEC waarschijnlijk de komst aan van verdediger Gabriel Brass van FC Porto. Ook is de club dicht bij het vastleggen van een tweede keeper. Schreuder wil meer versterkingen en gaat bij de directie aankloppen. Vooral de verdediging moet breder, volgens hem. Elvis Afrifa is net naast de medaille gegrepen op de 100 meter bij de EK-atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter finishte als vierde in 10,22 seconden, ruim boven zijn persoonlijk record. De Brit Romel Glave won goud in 10,09. Voor Afrifa was het zijn eerste grote individuele finale outdoor. Vorig jaar won hij met de estafetteploeg nog brons op de 400 meter estafette tijdens de WK-atletiek. Nigel de Jong heeft namens de KNVB in Malaga gesproken met Roberto Martinez over de functie van bondscoach, meldt de Telegraaf. De Nederlandse Voetbalbond zoekt een opvolger voor Ronald Koeman. Eerdere kandidaten zoals Peter Bos, Arne Slot en Erik ten Hag haakten af. Martinez trainde eerder de nationale ploegen van België en Portugal. Met Portugal werd hij tijdens het laatste WK uitgeschakeld door Spanje, dat later wereldkampioen werd. Nadine Visser heeft goud gewonnen op de 100 meter horde bij de EK Atletiek in Birmingham. De 31-jarige atlete finishte 1000ste van een seconde voor de Poolse Pia Skrzyszkowska. Het is haar eerste medaille op een EK, na 4 eerdere EK-finales en 9 finales in totaal op EK's, WK's en Olympische Spelen. Visser zegt dat ze deze keer de ontspanning vasthield en iedereen inhaalde op het einde van de race. Ze voelt vooral opluchting en is blij dat ze haar carrière nu niet zonder medaille hoeft af te sluiten. Nadine Visser heeft de week voor de EK-atletiek in Birmingham nog behoorlijk in de stress gezeten. De winnares van het goud op de 100 meter horde kreeg last van haar Achillespees en twijfelde of ze wel zou kunnen meedoen. Een medische check enkele dagen voor het toernooi bracht opluchting, want ze kreeg groen licht. De 31-jarige Visser zegt dat ze ondanks de pijn kon lopen en dat heeft kunnen laten zien. De ereronde was volgens haar geen pretje. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met vooral in het noorden plaatselijk wat mist. Het koelt af naar 5 graden in het noordoosten en 13 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het noordoosten. Morgenochtend veel zon en droog, met hier en daar nog wat mist in het noorden. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig. Morgenmiddag wordt het zonnig en warm met 24 graden op de Wadden en lokaal 32 graden in het zuiden. Vanavond onbewolkt, dus de gedeeltelijke zonsverduistering is overal goed te zien. De oostenwind blijft zwak tot matig. Donderdag volop zon en zeer warm. 31 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een vrouw is in de nacht van dinsdag op woensdag gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning aan de Hubertuslaan. De reanimatie is inmiddels beëindigd en de vrouw wordt naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak rond 23 uur uit en sloeg over naar meerdere woningen in de directe omgeving. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. In delen van Zuidoost-Drenthe geldt vanaf donderdag een verbod op het gebruik van grondwater. Waterschap Vechtstromen stelt het verbod in om kwetsbare natuur te beschermen. Het verbod geldt binnen 200 meter rondom 11 aangewezen natuurgebieden ten noorden van de Overijsselse Vecht. Daar is het neerslagtekort opgelopen naar meer dan 250 mm, waardoor onherstelbare schade aan de natuur dreigt. Ook in het naastgelegen waterschap Rijn en IJssel mag sinds woensdag rond 10 natuurgebieden geen grondwater meer worden opgepompt voor beregening.
24: Van de ongeveer 4000 jeneverbesstruiken in natuurgebied Boshuizerbergen in Noord-Limburg zijn er nog maar een kleine 100 over. Dat meldt Stichting Het Limburgs Landschap. Na de grote brand die op maandag 3 augustus uitbrak en dagen heeft doorgewoed. De brand legde ongeveer 100 hectare natuur in de as. Tientallen mensen zetten zich in om de resterende struiken te beschermen door stoplijnen nat te houden en nasmeulende brandhaarden te bestrijden. Burgemeester Michiel Uitdehaag van Venraai zei eerder in een gesprek met premier Rob Jetten dat het herstel van de jeneverbesstruiken generaties gaat duren.
5: Een kwart van de mensen met ernstige psychische aandoeningen krijgt geen zorg en is buiten beeld van de geestelijke gezondheidszorg, meldt de Nederlandse GGZ in een nieuw rapport. Het gaat naar schatting om 62.500 volwassenen die vaak tussen wal en schip vallen na een zorgopname of gevangenisstraf. Dat komt mede doordat er te weinig woningen beschikbaar zijn voor mensen met psychische klachten en niet altijd duidelijk is wie verantwoordelijk blijft. De Nederlandse GGZ doet aanbevelingen om mensen in beeld te houden, zoals bemoeizorg in alle gemeenten en meer woningen voor mensen met psychische klachten. Eerder dit jaar concludeerde ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat een aanzienlijk deel van de volwassenen met een ernstige psychische aandoening geen of onvoldoende zorg krijgt.
6: Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst van D66 heeft volgens eigen zeggen niet bewust informatie achtergehouden over de kostenoverschrijding van de geplande Oostbrug over het IJ. Stadsomroep AT5 meldde eerder dat van der Horst al voor de gemeenteraadsverkiezingen wist dat de kosten konden oplopen van 325 miljoen naar 850 miljoen euro. Volgens AT5 blijkt uit ambtelijke berichten dat meermaals is gesproken over de rol van de verkiezingen bij het wel of niet openbaren van de kostenstijging. Van der Horst zegt dat ze de raad al ruim een jaar op verschillende momenten heeft geïnformeerd over hogere kosten en wijst erop dat bij grote infrastructurele projecten vaste afspraken gelden over communicatie. Volgende week donderdag vindt er op verzoek van de VVD een debat plaats over de kwestie.
7: In Rotterdam zijn dinsdag de stoffelijke resten opgegraven van de Oekraïense nationalist Yevhen Konovalets, die in 1938 in de stad werd geliquideerd. De resten worden naar Oekraïne gebracht om daar herbegraven te worden, meldt het kantoor van president Volodymyr Zelensky. Konovalets was sinds 1929 de eerste leider van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten, een politieke organisatie die streefde naar onafhankelijkheid. Hij kwam in 1938 om het leven door een bomaanslag op de Koolsingel, waarbij de daden naar eigen zeggen handelden in persoonlijke opdracht van Jozef Stalin. Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Het Pentagon heeft in een intern rapport erkend dat bij Amerikaanse aanvallen op Jemen vorig jaar honderden burgers zijn gedood en gewond geraakt. Het rapport is naar het congres gestuurd en door The Wall Street Journal ingezien. Bij 3 gerichte aanvallen in april kwamen 153 burgers om het leven en raakten 243 anderen gewond. De aanvallen waren gericht tegen de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Het Amerikaanse Centrale Commando onderzoekt nog 15 andere incidenten die mogelijk ook tot burgerslachtoffers hebben geleid.
25: Het hoofd van de militaire inlichtingendienst van het Libisch Nationaal Leger is gedood bij een autobomaanslag in Benghazi. Fawzi al-Mansouri kwam om toen een explosief aan zijn auto ontplofte nadat hij 's avonds een moskee verliet. Het Libisch Nationaal Leger heeft de controle over het oosten en delen van het zuiden van Libië. Sinds de val van Muammar Gaddafi in 2011 is Libië verscheurd en strijden 2 regeringen om de macht. Het door de VN erkende bestuur in Tripoli, onder leiding van premier Abdulhamid Dbeiba, en een rivaliserende regering in Benghazi, die wordt gesteund door legerleider Khalifa Haftar.
26: Het Amerikaanse zorgprogramma Medicaid vergoedt geen geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen meer. Dat heeft president Donald Trump aangekondigd op Truth Social. Medicaid is bedoeld voor Amerikanen met een laag inkomen en weinig vermogen. Eind vorig jaar nam de regering Trump ook al maatregelen om genderspecifieke zorg aan minderjarigen in te perken. Instellingen die bijvoorbeeld puberteitsremmers verstrekken, konden daardoor geen financiering meer krijgen via overheidsprogramma's zoals Medicaid.
10: Een federale rechter heeft de Amerikaanse postdienst verboden een deel van een presidentieel decreet van Donald Trump uit te voeren. Het decreet is bedoeld om de regels voor stemmen per post aan te scherpen in aanloop naar de verkiezingen van november. De uitspraak bouwt voort op een eerdere beslissing van de rechter in juni, waarmee Trumps plannen voor strengere regels in 23 staten, die grotendeels door democraten worden bestuurd, werden geblokkeerd. Verschillende organisaties voor kiesrecht hadden de rechter gevraagd ook een andere voorgestelde regel te blokkeren. Volgens die regel moeten staten eerst stemlijsten samenstellen en nieuwe stemprocedures invoeren voordat stembiljetten per post verstuurd kunnen worden. Als staten daar niet aan voldoen, zou de postdienst de stembiljetten niet mogen bezorgen.
11: Het Kennedy Center moet zanger Chuck Redd van de rechter $250.000 schadevergoeding betalen. Redd weigerde afgelopen december zijn jaarlijkse kerstconcert te geven in het Concertgebouw in Washington, nadat president Trump het had omgedoopt tot het Trump Kennedy Center. Het Kennedy Center eiste $1 miljoen schadevergoeding omdat Redd zijn contract niet zou zijn nagekomen. Een rechter oordeelde nu dat Redd geen bindend contract had getekend. De schadevergoeding is bedoeld voor gemiste inkomsten en advocaatkosten.
12: Een Amerikaanse helikopter heeft 2 raketten afgevuurd op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het schip, de MV Vela Nova, probeerde volgens de Amerikaanse krijgsmacht de blokkade van de Straat van Hormuz te doorbreken en negeerde meerdere waarschuwingen. De raketten troffen de machinekamer, waardoor het stuurmechanisme onklaar raakte. Zowel de Verenigde Staten als Iran blokkeren de strategische zeestraat voor schepen van de tegenstander of diens bondgenoten. Er wordt onderhandeld over heropening van de straat, die cruciaal is voor de wereldwijde oliehandel, maar berichten over de voortgang zijn tegenstrijdig.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag met kleine verliezen gesloten. Beleggers wachten af hoe de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran verlopen. Beide landen hebben harde eisen gesteld, waardoor er op dit moment niet verder kan worden onderhandeld. Door de onrust en de sluiting van de Straat van Hormuz steeg de olieprijs met 1,6%. De Dow Jones-index eindigde 0,3% lager. De S&P 500 verloor ook 0,3% en de Nasdaq zakte 0,6%.
16: Californië beschuldigt Paramount van chantage nadat het entertainmentconcern dreigde het hoofdkantoor uit de staat te verhuizen. Topman David Ellison zou intern hebben aangekondigd op 1 oktober te vertrekken als de staat geen schikking treft in een rechtszaak over de overname van Warner Brothers door Paramount. De hoofdaanklager van Californië noemt het een poging om een illegale deal goed te keuren en waarschuwt voor hogere kosten, minder opties en minder mensen die films maken. Een Amerikaanse rechter behandelt de zaak begin maart. Paramount en Warner Brothers hebben afgesproken de overname van $110 miljard niet voor juni af te ronden.
27: Colombia exporteert nauwelijks koffie meer na de aardbeving van maandag. De beving in het westen van het land heeft de werkzaamheden in een belangrijke haven verstoord en voor wegversperringen op cruciale snelwegen gezorgd. Buenaventura, de belangrijkste exporthaven van Colombia voor koffie, is nagenoeg onbereikbaar door wegversperringen, zegt Gustavo Gomez van exporteursorganisatie Azo Export. Andere havens hebben geen grote problemen gemeld, maar het omleiden van koffie naar het noorden wordt bemoeilijkt door een tekort aan vrachtwagens. Colombia is een van de grootste koffieproducerende landen ter wereld en een groot deel van de koffie uit de zuidelijke regio's wordt normaal gesproken via Buenaventura geëxporteerd.
28: SpaceX van Elon Musk lanceert een nieuw AI-product voor de zakelijke markt, genaamd GrokBot. De tool kan verkoopteams helpen om buiten werktijden klanten te vinden en e-mails op te stellen.
0: Ook kan Grokbot financiële teams ondersteunen bij het vinden van informatie uit e-mailverkeer. De bot kan inloggen op verschillende apps en websites, informatie van eerdere taken onthouden en details met andere bots delen. SpaceX liep achter op concurrenten als Anthropic en OpenAI in de markt voor AI-agenten.
1: Claimstichting Veilige Bakfiets blijft bij de curatoren van het failliete Axel aandacht vragen voor compensatie aan eigenaren van ondeugdelijke baboebakfietsen. Advocaat Clirijn Bongaerts zegt dat het belang van de bakfietsen moet worden gehoord in de afwegingen van de curatoren. Hij benadrukt dat andere schuldeisers vooraan staan, maar dat ook bakfietsers reële aanspraak kunnen maken op een deel van de boedel. De stichting had haar achterban al gemobiliseerd na het uitstel van betaling vorige week en wil niet achteraan in de rij met schuldeisers belanden. Axel werd dinsdag failliet verklaard door de rechter in Amsterdam, mede door de financiële gevolgen van de problemen bij Baboe.
17: De Amsterdamse AEX-index sloot dinsdag op een nieuw slotrecord van 1116,77 punten, een stijging van 0,3%. Chipbedrijven stuwden de index, met ASML als grootste stijger met een plus van 2,7%. Beleggers reageerden op het nieuws dat Nvidia samenwerkt met investeerders om $500 miljard aan financiering te regelen voor AI-infrastructuur. Philips won 1% na afspraken met Exor, die het belang in het zorgtechnologiebedrijf kan uitbreiden tot maximaal 22%. In de midcap steeg TKH met 8,7%, dankzij sterke resultaten in de eerste jaarhelft.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. Nadine Visser heeft op de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham goud gewonnen op de 100 meter horde. De 31-jarige Nederlandse was 1/1000ste van een seconde sneller dan de Poolse Pia Skrzyżowska. Beide liepen 12,67 seconden. Het is de eerste grote prijs voor Visser op de 100 meter horde, na twee Olympische finales en drie WK-finales zonder medaille. De Noord-Hollandse won eerder wel twee keer Europees indoor goud op de 60 meter horde en in maart zilver op de WK indoor. Na lang wachten bracht de fotofinish duidelijkheid. 12,668 voor Visser en 12,696 voor Skrzyżowska. NEC-trainer Dick Schreuder hoopt voor de wedstrijd tegen Bode Glimt in de laatste voorronde van de Champions League nog meerdere versterkingen te verwelkomen. Woensdag kondigt NEC waarschijnlijk de komst aan van verdediger Gabriel Brass van FC Porto. Ook is de club dicht bij het vastleggen van een tweede keeper. Schreuder wil meer versterkingen en gaat bij de directie aankloppen. Vooral de verdediging moet breder, volgens hem. Elvis Afrifa is net naast de medaille gegrepen op de 100 meter bij de EK-atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter finishte als vierde in 10,22 seconden, ruim boven zijn persoonlijk record. De Brit Romel Glaive won goud in 10,09. Voor Afrifa was het zijn eerste grote individuele finale outdoor. Vorig jaar won hij met de estafetteploeg nog brons op de 400 meter estafette tijdens de WK-atletiek. Nigel de Jong heeft namens de KNVB in Malaga gesproken met Roberto Martinez over de functie van bondscoach, meldt de Telegraaf. De Nederlandse Voetbalbond zoekt een opvolger voor Ronald Koeman. Eerdere kandidaten zoals Peter Bos, Arne Slot en Erik ten Hag haakten af. Martinez trainde eerder de nationale ploegen van België en Portugal. Met Portugal werd hij tijdens het laatste WK uitgeschakeld door Spanje, dat later wereldkampioen werd. Nadine Visser heeft goud gewonnen op de 100 meter horde bij de EK-atletiek in Birmingham. De 31-jarige atlete finishte 1/1000ste van een seconde voor de Poolse Pia Skrzyżowska. Het is haar eerste medaille op een EK, na vier eerdere EK-finales en 9 finales in totaal op EK's, WK's en Olympische Spelen. Visser zegt dat ze deze keer de ontspanning vasthield en iedereen inhaalde op het einde van de race. Ze voelt vooral opluchting en is blij dat ze haar carrière nu niet zonder medaille hoeft af te sluiten. Nadine Visser heeft de week voor de EK-atletiek in Birmingham nog behoorlijk in de stress gezeten. De winnares van het goud op de 100 meter horde kreeg last van haar Achillespees en twijfelde of ze wel zou kunnen meedoen. Een medische check enkele dagen voor het toernooi bracht opluchting, want ze kreeg groen licht. De 31-jarige Visser zegt dat ze ondanks de pijn kon lopen en dat heeft kunnen laten zien. De ereronde was volgens haar geen pretje. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met in het noorden plaatselijke kans op mist. Het koelt af naar zo'n 5 graden in het noordoosten en oosten en rond de 13 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het noordoosten. Morgen begint zonnig en droog, al kan er in het noorden eerst nog wat mist hangen. In de middag wordt het flink warm, 24 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuiden. De wind blijft zwak tot matig uit het oosten. Vanavond blijft de lucht vrijwel onbewolkt, ideaal om de gedeeltelijke zonsverduistering te volgen. Donderdag wordt het nog warmer, met temperaturen tussen de 31 graden aan de kust en plaatselijk 36 graden in het zuiden. Droog en zonnig weer blijft aanhouden.
2: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een vrouw is in de nacht van dinsdag op woensdag gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning aan de Hubertuslaan. De reanimatie is inmiddels beëindigd en de vrouw wordt naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak rond 23 uur uit en sloeg over naar meerdere woningen in de directe omgeving. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. In delen van Zuidoost-Drenthe geldt vanaf donderdag een verbod op het gebruik van grondwater. Waterschap Vechtstromen stelt het verbod in om kwetsbare natuur te beschermen. Het verbod geldt binnen 200 meter rondom 11 aangewezen natuurgebieden ten noorden van de Overijsselse Vecht. Daar is het neerslagtekort opgelopen naar meer dan 250 mm, waardoor onherstelbare schade aan de natuur dreigt. Ook in het naastgelegen waterschap Rijn en IJssel mag sinds woensdag rond 10 natuurgebieden geen grondwater meer worden opgepompt voor beregening.
21: Van de ongeveer 4000 jeneverbesstruiken in natuurgebied Boshuizerbergen in Noord-Limburg zijn er nog maar een kleine 100 over. Dat meldt Stichting Het Limburgs Landschap. Na de grote brand die op maandag 3 augustus uitbrak en dagen heeft doorgewoed. De brand legde ongeveer 100 hectare natuur in de as. Tientallen mensen zetten zich in om de resterende struiken te beschermen door stoplijnen nat te houden en nasmeulende brandhaarden te bestrijden. Burgemeester Michiel Uitdehaag van Venraai zei eerder in een gesprek met premier Rob Jetten dat het herstel van de jeneverbesstruiken generaties gaat duren.
22: Een kwart van de mensen met ernstige psychische aandoeningen krijgt geen zorg en is buiten beeld van de geestelijke gezondheidszorg, meldt de Nederlandse GGZ in een nieuw rapport. Het gaat naar schatting om 62.500 volwassenen die vaak tussen wal en schip vallen na een zorgopname of gevangenisstraf. Dat komt mede doordat er te weinig woningen beschikbaar zijn voor mensen met psychische klachten en niet altijd duidelijk is wie verantwoordelijk blijft. De Nederlandse GGZ doet aanbevelingen om mensen in beeld te houden, zoals bemoeizorg in alle gemeenten en meer woningen voor mensen met psychische klachten. Eerder dit jaar concludeerde ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat een aanzienlijk deel van de volwassenen met een ernstige psychische aandoening geen of onvoldoende zorg krijgt.
23: Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst van D66 heeft volgens eigen zeggen niet bewust informatie achtergehouden over de kostenoverschrijding van de geplande Oostbrug over het IJ.
6: Stadsomroep AT5 meldde eerder dat Van der Horst al voor de gemeenteraadsverkiezingen wist dat de kosten konden oplopen van 325 miljoen naar 850 miljoen euro. Volgens AT5 blijkt uit ambtelijke berichten dat meermaals is gesproken over de rol van de verkiezingen bij het wel of niet openbaren van de kostenstijging. Van der Horst zegt dat ze de Raad al ruim een jaar op verschillende momenten heeft geïnformeerd over hogere kosten en wijst erop dat bij grote infrastructurele projecten vaste afspraken gelden over communicatie. Volgende week donderdag vindt er op verzoek van de VVD een debat plaats over de kwestie.
7: In Rotterdam zijn dinsdag de stoffelijke resten opgegraven van de Oekraïense nationalist Yevhen Konovalets, die in 1938 in de stad werd geliquideerd. De resten worden naar Oekraïne gebracht om daar herbegraven te worden, meldt het kantoor van president Volodymyr Zelensky. Konovalets was sinds 1929 de eerste leider van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten, een politieke organisatie die streefde naar onafhankelijkheid. Hij kwam in 1938 om het leven door een bomaanslag op de Koolsingel, waarbij de daden naar eigen zeggen handelden in persoonlijke opdracht van Jozef Stalin.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. Een veerboot met 95 mensen aan boord is gekapseisd op het Caribameer in Zimbabwe. 60 mensen zijn uit het water gehaald. Er wordt gevreesd voor meerdere doden. Volgens een ooggetuige drijven er lichamen in het meer. De veerboot Mbuya Nehanda vaart tussen de stad Kariba en verschillende eilanden en vissersdorpen. De boot kapseisde vermoedelijk door hoge golven.
11: Het Pentagon heeft in een intern rapport erkend dat bij Amerikaanse aanvallen op Jemen vorig jaar honderden burgers zijn gedood en gewond geraakt. Het rapport is naar het congres gestuurd en door The Wall Street Journal ingezien. Bij 3 gerichte aanvallen in april kwamen 153 burgers om het leven en raakten 243 anderen gewond. De aanvallen waren gericht tegen de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Het Amerikaanse Centrale Commando onderzoekt nog 15 andere incidenten die mogelijk ook tot burgerslachtoffers hebben geleid.
24: Het hoofd van de militaire inlichtingendienst van het Libisch Nationaal Leger is gedood bij een autobomaanslag in Benghazi. Fawzi al-Mansouri kwam om toen een explosief aan zijn auto ontplofte nadat hij 's avonds een moskee verliet. Het Libisch Nationaal Leger heeft de controle over het oosten en delen van het zuiden van Libië. Sinds de val van Muammar Gaddafi in 2011 is Libië verscheurd en strijden 2 regeringen om de macht. Het door de VN erkende bestuur in Tripoli, onder leiding van premier Abdulhamid Dbeiba, en een rivaliserende regering in Benghazi, die wordt gesteund door legerleider Khalifa Haftar.
25: Het Amerikaanse zorgprogramma Medicaid vergoedt geen geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen meer. Dat heeft president Donald Trump aangekondigd op Truth Social. Medicaid is bedoeld voor Amerikanen met een laag inkomen en weinig vermogen. Eind vorig jaar nam de regering Trump ook al maatregelen om genderspecifieke zorg aan minderjarigen in te perken. Instellingen die bijvoorbeeld puberteitsremmers verstrekken, konden daardoor geen financiering meer krijgen via overheidsprogramma's zoals Medicaid.
26: Een federale rechter heeft de Amerikaanse postdienst verboden een deel van een presidentieel decreet van Donald Trump uit te voeren. Het decreet is bedoeld om de regels voor stemmen per post aan te scherpen in aanloop naar de verkiezingen van november. De uitspraak bouwt voort op een eerdere beslissing van de rechter in juni, waarmee Trumps plannen voor strengere regels in 23 staten, die grotendeels door democraten worden bestuurd, werden geblokkeerd. Verschillende organisaties voor kiesrecht hadden de rechter gevraagd ook een andere voorgestelde regel te blokkeren.
0: Volgens die regel moeten staten eerst stemlijsten samenstellen en nieuwe stemprocedures invoeren voordat stembiljetten per post verstuurd kunnen worden. Als staten daar niet aan voldoen, zou de postdienst de stembiljetten niet mogen bezorgen.
1: Het Kennedy Center moet zanger Chuck Redd van de rechter $250.000 schadevergoeding betalen. Redd weigerde afgelopen december zijn jaarlijkse kerstconcert te geven in het Concertgebouw in Washington, nadat president Trump het had omgedoopt tot het Trump Kennedy Center. Het Kennedy Center eiste $1 miljoen schadevergoeding omdat Redd zijn contract niet zou zijn nagekomen. Een rechter oordeelde

0: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag met kleine verliezen gesloten. Beleggers wachten af hoe de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran verlopen. Beide landen hebben harde eisen gesteld, waardoor er op dit moment niet verder kan worden onderhandeld. Door de onrust en de sluiting van de Straat van Hormuz steeg de olieprijs met 1,6%. De Dow Jones-index eindigde 0,3% lager. De S&P 500 verloor ook 0,3% en de Nasdaq zakte 0,6%. Californië beschuldigt Paramount van chantage nadat het entertainmentconcern dreigde het hoofdkantoor uit de staat te verhuizen. Topman David Ellison zou intern hebben aangekondigd op 1 oktober te vertrekken als de staat geen schikking treft in een rechtszaak over de overname van Warner Brothers door Paramount. De hoofdaanklager van Californië noemt het een poging om een illegale deal goed te keuren en waarschuwt voor hogere kosten, minder opties en minder mensen die films maken. Een Amerikaanse rechter behandelt de zaak begin maart. Paramount en Warner Brothers hebben afgesproken de overname van $110 miljard niet voor juni af te ronden. Colombia exporteert nauwelijks koffie meer na de aardbeving van maandag. De beving in het westen van het land heeft de werkzaamheden in een belangrijke haven verstoord en voor wegversperringen op cruciale snelwegen gezorgd. Buenaventura, de belangrijkste exporthaven van Colombia voor koffie, is nagenoeg onbereikbaar door wegversperringen, zegt Gustavo Gomez van exporteursorganisatie Azo Export. Andere havens hebben geen grote problemen gemeld, maar het omleiden van koffie naar het noorden wordt bemoeilijkt door een tekort aan vrachtwagens. Colombia is een van de grootste koffieproducerende landen ter wereld en een groot deel van de koffie uit de zuidelijke regio's wordt normaal gesproken via Buenaventura geëxporteerd. SpaceX van Elon Musk lanceert een nieuw AI-product voor de zakelijke markt, genaamd Grokbot. De tool kan verkoopteams helpen om buiten werktijden klanten te vinden en e-mails op te stellen. Ook kan Grokbot financiële teams ondersteunen bij het vinden van informatie uit e-mailverkeer. De bot kan inloggen op verschillende apps en websites, informatie van eerdere taken onthouden en details met andere bots delen. SpaceX liep achter op concurrenten als Anthropic en OpenAI in de markt voor AI-agenten. Claimstichting Veilige Bakfiets blijft bij de curatoren van het failliete Axel aandacht vragen voor compensatie aan eigenaren van ondeugdelijke baboe-bakfietsen. Advocaat Clirijn Bongaerts zegt dat het belang van de bakfietser moet worden gehoord in de afwegingen van de curatoren. Hij benadrukt dat andere schuldeisers vooraan staan, maar dat ook bakfietsers reële aanspraak kunnen maken op een deel van de boedel. De stichting had haar achterban al gemobiliseerd na het uitstel van betaling vorige week en wil niet achteraan in de rij met schuldeisers belanden. Axel werd dinsdag failliet verklaard door de rechter in Amsterdam, mede door de financiële gevolgen van de problemen bij Baboe. De Amsterdamse AEX-index sloot dinsdag op een nieuw slotrecord van 1116,77 punten, een stijging van 0,3%. Chipbedrijven stuwden de index, met ASML als grootste stijger met een plus van 2,7%. Beleggers reageerden op het nieuws dat Nvidia samenwerkt met investeerders om $500 miljard aan financiering te regelen voor AI-infrastructuur. Philips won 1% na afspraken met Exor, die het belang in het zorgtechnologiebedrijf kan uitbreiden tot maximaal 22%. In de midcap steeg TKH met 8,7%, dankzij sterke resultaten in de eerste jaarhelft. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Nadine Visser heeft op de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham goud gewonnen op de 100 meter horde. De 31-jarige Nederlandse was 1/1000ste van een seconde sneller dan de Poolse Pia Skrzyżowska. Beide liepen 12,67 seconden. Het is de eerste grote prijs voor Visser op de 100 meter horde, na 2 Olympische finales en 3 WK-finales zonder medaille. De Noord-Hollandse won eerder wel 2 keer Europees indoor goud op de 60 meter horde en in maart zilver op de WK indoor. Na lang wachten bracht de fotofinish duidelijkheid.

0: 12,668 voor Visser en 12,696 voor Skrzyzowska. NEC-trainer Dick Schreuder hoopt voor de wedstrijd tegen Bode Glimt in de laatste voorronde van de Champions League nog meerdere versterkingen te verwelkomen. Woensdag kondigt NEC waarschijnlijk de komst aan van verdediger Gabriel Brass van FC Porto. Ook is de club dicht bij het vastleggen van een tweede keeper. Schreuder wil meer versterkingen en gaat bij de directie aankloppen. Vooral de verdediging moet breder, volgens hem. Elvis Afrifa is net naast de medaille gegrepen op de 100 meter bij de EK-atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter finishte als vierde in 10,22 seconden, ruim boven zijn persoonlijk record. De Brit Romel Glave won goud in 10,09. Voor Afrifa was het zijn eerste grote individuele finale outdoor. Vorig jaar won hij met de estafetteploeg nog brons op de 400 meter estafette tijdens de WK-atletiek. Nigel de Jong heeft namens de KNVB in Malaga gesproken met Roberto Martinez over de functie van bondscoach, meldt de Telegraaf. De Nederlandse Voetbalbond zoekt een opvolger voor Ronald Koeman. Eerdere kandidaten zoals Peter Bos, Arne Slot en Erik ten Hag haakten af. Martinez trainde eerder de nationale ploegen van België en Portugal. Met Portugal werd hij tijdens het laatste WK uitgeschakeld door Spanje, dat later wereldkampioen werd. Nadine Visser heeft goud gewonnen op de 100 meter horde bij de EK-atletiek in Birmingham. De 31-jarige atlete finishte 1000ste van een seconde voor de Poolse Pia Skrzyzowska. Het is haar eerste medaille op een EK, na 4 eerdere EK-finales en 9 finales in totaal op EK's, WK's en Olympische Spelen. Visser zegt dat ze deze keer de ontspanning vasthield en iedereen inhaalde op het einde van de race. Ze voelt vooral opluchting en is blij dat ze haar carrière nu niet zonder medaille hoeft af te sluiten. Nadine Visser heeft de week voor de EK-atletiek in Birmingham nog behoorlijk in de stress gezeten. De winnares van het goud op de 100 meter horde kreeg last van haar Achillespees en twijfelde of ze wel zou kunnen meedoen. Een medische check enkele dagen voor het toernooi bracht opluchting, want ze kreeg groen licht. De 31-jarige Visser zegt dat ze ondanks de pijn kon lopen en dat heeft kunnen laten zien. De ereronde was volgens haar geen pretje. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met vooral in het noorden plaatselijk wat mist. Het koelt af naar 5 graden in het noordoosten en oosten en rond de 13 graden in het zuiden. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten. Woensdag begint zonnig en droog, al kan er in het noorden 's ochtends nog wat mist hangen. In de middag wordt het 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 32 graden in het zuiden. De wind komt uit het oosten en blijft zwak tot matig. Vanavond is de lucht helemaal helder, dus de gedeeltelijke zonsverduistering is overal goed te zien. Donderdag wordt het zeer warm, tussen de 31 graden op de Wadden en lokaal zelfs 36 graden in het zuiden. Het blijft zonnig en droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een vrouw is in de nacht van dinsdag op woensdag gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning aan de Hubertuslaan. De reanimatie is inmiddels beëindigd en de vrouw wordt naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak rond 23 uur uit en sloeg over naar meerdere woningen in de directe omgeving. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. In delen van Zuidoost-Drenthe geldt vanaf donderdag een verbod op het gebruik van grondwater. Waterschap Vechtstromen stelt het verbod in om kwetsbare natuur te beschermen. Het verbod geldt binnen 200 meter rondom 11 aangewezen natuurgebieden ten noorden van de Overijsselse Vecht. Daar is het neerslagtekort opgelopen naar meer dan 250 mm, waardoor onherstelbare schade aan de natuur dreigt. Ook in het naastgelegen waterschap Rijn en IJssel mag sinds woensdag rond 10 natuurgebieden geen grondwater meer worden opgepompt voor beregening.
5: Van de ongeveer 4000 jeneverbeststruiken in natuurgebied Boshuizerbergen in Noord-Limburg zijn er nog maar een kleine 100 over. Dat meldt Stichting Het Limburgs Landschap. Na de grote brand die op maandag 3 augustus uitbrak en dagen heeft doorgewoed. De brand legde ongeveer 100 hectare natuur in de as. Tientallen mensen zetten zich in om de resterende struiken te beschermen door stoplijnen nat te houden en nasmeulende brandhaarden te bestrijden. Burgemeester Michiel Uitdehaag van Venraai zei eerder in een gesprek met premier Rob Jette dat het herstel van de jeneverbeststruiken generaties gaat duren. Een kwart van de mensen met ernstige psychische aandoeningen krijgt geen zorg en is buiten beeld van de geestelijke gezondheidszorg, meldt de Nederlandse GGZ in een nieuw rapport. Het gaat naar schatting om 62.500 volwassenen die vaak tussen wal en schip vallen na een zorgopname of gevangenisstraf. Dat komt mede doordat er te weinig woningen beschikbaar zijn voor mensen met psychische klachten en niet altijd duidelijk is wie verantwoordelijk blijft. De Nederlandse GGZ doet aanbevelingen om mensen in beeld te houden, zoals bemoeizorg in alle gemeenten en meer woningen voor mensen met psychische klachten. Eerder dit jaar concludeerde ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat een aanzienlijk deel van de volwassenen met een ernstige psychische aandoening geen of onvoldoende zorg krijgt.
6: Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst van D66 heeft volgens eigen zeggen niet bewust informatie achtergehouden over de kostenoverschrijding van de geplande Oostbrug over het IJ. Stadsomroep AT5 meldde eerder dat van der Horst al voor de gemeenteraadsverkiezingen wist dat de kosten konden oplopen van 325 miljoen naar 850 miljoen euro. Volgens AT5 blijkt uit ambtelijke berichten dat meermaals is gesproken over de rol van de verkiezingen bij het wel of niet openbaren van de kostenstijging. Van der Horst zegt dat ze de Raad al ruim een jaar op verschillende momenten heeft geïnformeerd over hogere kosten en wijst erop dat bij grote infrastructurele projecten vaste afspraken gelden over communicatie. Volgende week donderdag vindt er op verzoek van de VVD een debat plaats over de kwestie.
7: In Rotterdam zijn dinsdag de stoffelijke resten opgegraven van de Oekraïense nationalist Yevhen Konovalets, die in 1938 in de stad werd geliquideerd. De resten worden naar Oekraïne gebracht om daar herbegraven te worden, meldt het kantoor van president Volodymyr Zelensky. Konovalets was sinds 1929 de eerste leider van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten, een politieke organisatie die streefde naar onafhankelijkheid. Hij kwam in 1938 om het leven door een bomaanslag op de Koolsingel, waarbij de daden naar eigen zeggen handelden in persoonlijke opdracht van Jozef Stalin. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. Een veerboot met 95 mensen aan boord is gekapseisd op het Caribameer in Zimbabwe. 60 mensen zijn uit het water gehaald. Er wordt gevreesd voor meerdere doden. Volgens een ooggetuige drijven er lichamen in het meer. De veerboot Mbuya Nehanda vaart tussen de stad Kariba en verschillende eilanden en vissersdorpen. De boot kapseisde vermoedelijk door hoge golven.
9: Het Pentagon heeft in een intern rapport erkend dat bij Amerikaanse aanvallen op Jemen vorig jaar honderden burgers zijn gedood en gewond geraakt. Het rapport is naar het congres gestuurd en door The Wall Street Journal ingezien. Bij 3 gerichte aanvallen in april kwamen 153 burgers om het leven en raakten 243 anderen gewond.
10: De aanvallen waren gericht tegen de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Het Amerikaanse Centrale Commando onderzoekt nog 15 andere incidenten die mogelijk ook tot burgerslachtoffers hebben geleid. Het hoofd van de militaire inlichtingendienst van het Libisch Nationaal Leger is gedood bij een autobomaanslag in Benghazi. Fawzi al-Mansouri kwam om toen een explosief aan zijn auto ontplofte nadat hij 's avonds een moskee verliet. Het Libisch Nationaal Leger heeft de controle over het oosten en delen van het zuiden van Libië. Sinds de val van Muammar Gaddafi in 2011 is Libië verscheurd en strijden twee regeringen om de macht. Het door de VN erkende bestuur in Tripoli, onder leiding van premier Abdulhamid Dbeiba, en een rivaliserende regering in Benghazi, die wordt gesteund door legerleider Khalifa Haftar. Het Amerikaanse zorgprogramma Medicaid vergoedt geen geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen meer. Dat heeft president Donald Trump aangekondigd op Truth Social. Medicaid is bedoeld voor Amerikanen met een laag inkomen en weinig vermogen. Eind vorig jaar nam de regering Trump ook al maatregelen om genderspecifieke zorg aan minderjarigen in te perken. Instellingen die bijvoorbeeld puberteitsremmers verstrekken, konden daardoor geen financiering meer krijgen via overheidsprogramma's zoals Medicaid. Een federale rechter heeft de Amerikaanse postdienst verboden een deel van een presidentieel decreet van Donald Trump uit te voeren. Het decreet is bedoeld om de regels voor stemmen per post aan te scherpen in aanloop naar de verkiezingen van november. De uitspraak bouwt voort op een eerdere beslissing van de rechter in juni, waarmee Trumps plannen voor strengere regels in 23 staten, die grotendeels door democraten worden bestuurd, werden geblokkeerd. Verschillende organisaties voor kiesrecht hadden de rechter gevraagd ook een andere voorgestelde regel te blokkeren. Volgens die regel moeten staten eerst stemlijsten samenstellen en nieuwe stemprocedures invoeren voordat stembiljetten per post verstuurd kunnen worden. Als staten daar niet aan voldoen, zou de postdienst de stembiljetten niet mogen bezorgen. Het Kennedy Center moet zanger Chuck Redd van de rechter $250.000 schadevergoeding betalen. Redd weigerde afgelopen december zijn jaarlijkse kerstconcert te geven in het Concertgebouw in Washington, nadat president Trump het had omgedoopt tot het Trump Kennedy Center. Het Kennedy Center eiste $1 miljoen schadevergoeding omdat Redd zijn contract niet zou zijn nagekomen. Een rechter oordeelde nu dat Redd geen bindend contract had getekend. De schadevergoeding is bedoeld voor gemiste inkomsten en advocaatkosten.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag met kleine verliezen gesloten. Beleggers wachten af hoe de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran verlopen. Beide landen hebben harde eisen gesteld, waardoor er op dit moment niet verder kan worden onderhandeld. Door de onrust en de sluiting van de Straat van Hormuz steeg de olieprijs met 1,6%. De Dow Jones-index eindigde 0,3% lager. De S&P 500 verloor ook 0,3% en de Nasdaq zakte 0,6%. Californië beschuldigt Paramount van chantage nadat het entertainmentconcern dreigde het hoofdkantoor uit de staat te verhuizen. Topman David Ellison zou intern hebben aangekondigd op 1 oktober te vertrekken als de staat geen schikking treft in een rechtszaak over de overname van Warner Brothers door Paramount. De hoofdaanklager van Californië noemt het een poging om een illegale deal goed te keuren en waarschuwt voor hogere kosten, minder opties en minder mensen die films maken. Een Amerikaanse rechter behandelt de zaak begin maart. Paramount en Warner Brothers hebben afgesproken de overname van $110 miljard niet voor juni af te ronden. Colombia exporteert nauwelijks koffie meer na de aardbeving van maandag. De beving in het westen van het land heeft de werkzaamheden in een belangrijke haven verstoord en voor wegversperringen op cruciale snelwegen gezorgd.
13: Buenaventura, de belangrijkste exporthaven van Colombia voor koffie, is nagenoeg onbereikbaar door wegversperringen, zegt Gustavo Gomez van exporteursorganisatie ASO Export. Andere havens hebben geen grote problemen gemeld, maar het omleiden van koffie naar het noorden wordt bemoeilijkt door een tekort aan vrachtwagens. Colombia is een van de grootste koffieproducerende landen ter wereld en een groot deel van de koffie uit de zuidelijke regio's wordt normaal gesproken via Buenaventura geëxporteerd.
14: SpaceX van Elon Musk lanceert een nieuw AI-product voor de zakelijke markt, genaamd Grokbot. De tool kan verkoopteams helpen om buiten werktijden klanten te vinden en e-mails op te stellen. Ook kan Grokbot financiële teams ondersteunen bij het vinden van informatie uit e-mailverkeer. De bot kan inloggen op verschillende apps en websites, informatie van eerdere taken onthouden en details met andere bots delen. SpaceX liep achter op concurrenten als Anthropic en OpenAI in de markt voor AI-agenten.
15: Claimstichting Veilige Bakfiets blijft bij de curatoren van het failliete Axel aandacht vragen voor compensatie aan eigenaren van ondeugdelijke baboebakfietsen. Advocaat Clirijn Bongaerts zegt dat het belang van de bakfietsen moet worden gehoord in de afwegingen van de curatoren. Hij benadrukt dat andere schuldeisers vooraan staan, maar dat ook bakfietsers reële aanspraak kunnen maken op een deel van de boedel. De stichting had haar achterban al gemobiliseerd na het uitstel van betaling vorige week en wil niet achteraan in de rij met schuldeisers belanden. Axel werd dinsdag failliet verklaard door de rechter in Amsterdam, mede door de financiële gevolgen van de problemen bij Baboe.
16: De Amsterdamse AEX-index sloot dinsdag op een nieuw slotrecord van 1116,77 punten, een stijging van 0,3%. Chipbedrijven stuwden de index, met ASML als grootste stijger met een plus van 2,7%. Beleggers reageerden op het nieuws dat Nvidia samenwerkt met investeerders om $500 miljard aan financiering te regelen voor AI-infrastructuur. Philips won 1% na afspraken met Exor, die het belang in het zorgtechnologiebedrijf kan uitbreiden tot maximaal 22%. In de midcap steeg TKH met 8,7%, dankzij sterke resultaten in de eerste jaarhelft.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Nadine Visser heeft op de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham goud gewonnen op de 100 meter horde. De 31-jarige Nederlandse was 1/1000ste van een seconde sneller dan de Poolse Pia Skrzyzowska. Beide liepen 12,67 seconden. Het is de eerste grote prijs voor Visser op de 100 meter horde, na twee Olympische finales en drie WK-finales zonder medaille. De Noord-Hollandse won eerder wel 2 keer Europees indoor goud op de 60 meter horde en in maart zilver op de WK indoor. Na lang wachten bracht de fotofinish duidelijkheid. 12,668 voor Visser en 12,696 voor Skrzyzowska. NEC-trainer Dick Schreuder hoopt voor de wedstrijd tegen Bodø/Glimt in de laatste voorronde van de Champions League nog meerdere versterkingen te verwelkomen. Woensdag kondigt NEC waarschijnlijk de komst aan van verdediger Gabriel Brass van FC Porto. Ook is de club dicht bij het vastleggen van een tweede keeper. Schreuder wil meer versterkingen en gaat bij de directie aankloppen. Vooral de verdediging moet breder, volgens hem. Elvis Afrifa is net naast de medaille gegrepen op de 100 meter bij de EK-atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter finishte als vierde in 10,22 seconden, ruim boven zijn persoonlijk record. De Brit Romel Glave won goud in 10,09. Voor Afrifa was het zijn eerste grote individuele finale outdoor. Vorig jaar won hij met de estafetteploeg nog brons op de 400 meter estafette tijdens de WK-atletiek. Nigel de Jong heeft namens de KNVB in Malaga gesproken met Roberto Martinez over de functie van bondscoach, meldt de Telegraaf. De Nederlandse Voetbalbond zoekt een opvolger voor Ronald Koeman. Eerdere kandidaten zoals Peter Bos, Arne Slot en Erik ten Hag haakten af. Martinez trainde eerder de nationale ploegen van België en Portugal. Met Portugal werd hij tijdens het laatste WK uitgeschakeld door Spanje, dat later wereldkampioen werd.
19: Nadine Visser heeft goud gewonnen op de 100 meter horde bij de EK Atletiek in Birmingham. De 31-jarige atlete finishte 1000ste van een seconde voor de Poolse Pia Skrzyszkowska. Het is haar eerste medaille op een EK, na 4 eerdere EK-finales en 9 finales in totaal op EK's, WK's en Olympische Spelen. Visser zegt dat ze deze keer de ontspanning vasthield en iedereen inhaalde op het einde van de race. Ze voelt vooral opluchting en is blij dat ze haar carrière nu niet zonder medaille hoeft af te sluiten. Nadine Visser heeft de week voor de EK-atletiek in Birmingham nog behoorlijk in de stress gezeten. De winnares van het goud op de 100 meter horde kreeg last van haar Achillespees en twijfelde of ze wel zou kunnen meedoen. Een medische check enkele dagen voor het toernooi bracht opluchting, want ze kreeg groen licht. De 31-jarige Visser zegt dat ze ondanks de pijn kon lopen en dat heeft kunnen laten zien. De ereronde was volgens haar geen pretje. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met vooral in het noorden plaatselijk wat mist. Het koelt af naar 5 graden in het noordoosten en oosten en rond de 13 graden in het zuiden. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten. Woensdag begint zonnig en droog, al kan er in het noorden 's ochtends nog wat mist hangen. In de middag wordt het 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 32 graden in het zuiden. De wind komt uit het oosten en blijft zwak tot matig. Vanavond is de lucht helemaal helder, dus de gedeeltelijke zonsverduistering is overal goed te zien. Donderdag wordt het zeer warm, tussen de 31 graden op de Wadden en lokaal zelfs 36 graden in het zuiden. Het blijft zonnig en droog.
21: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een vrouw is in de nacht van dinsdag op woensdag gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning aan de Hubertuslaan. De reanimatie is inmiddels beëindigd en de vrouw wordt naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak rond 23 uur uit en sloeg over naar meerdere woningen in de directe omgeving. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. In delen van Zuidoost-Drenthe geldt vanaf donderdag een verbod op het gebruik van grondwater. Waterschap Vechtstromen stelt het verbod in om kwetsbare natuur te beschermen. Het verbod geldt binnen 200 meter rondom 11 aangewezen natuurgebieden ten noorden van de Overijsselse Vecht. Daar is het neerslagtekort opgelopen naar meer dan 250 mm, waardoor onherstelbare schade aan de natuur dreigt. Ook in het naastgelegen waterschap Rijn en IJssel mag sinds woensdag rond 10 natuurgebieden geen grondwater meer worden opgepompt voor beregening. Van de ongeveer 4000 jeneverbesstruiken in natuurgebied Boshuizer Bergen in Noord-Limburg zijn er nog maar een kleine 100 over. Dat meldt Stichting Het Limburgs Landschap. Na de grote brand die op maandag 3 augustus uitbrak en dagen heeft doorgewoed. De brand legde ongeveer 100 hectare natuur in de as. Tientallen mensen zetten zich in om de resterende struiken te beschermen door stoplijnen nat te houden en nasmeulende brandhaarden te bestrijden. Burgemeester Michiel Uitdehaag van Venraai zei eerder in een gesprek met premier Rob Jetten dat het herstel van de jeneverbesstruiken generaties gaat duren.
23: Een kwart van de mensen met ernstige psychische aandoeningen krijgt geen zorg en is buiten beeld van de geestelijke gezondheidszorg, meldt de Nederlandse GGZ in een nieuw rapport. Het gaat naar schatting om 62.500 volwassenen die vaak tussen wal en schip vallen na een zorgopname of gevangenisstraf. Dat komt mede doordat er te weinig woningen beschikbaar zijn voor mensen met psychische klachten en niet altijd duidelijk is wie verantwoordelijk blijft.
0: De Nederlandse GGZ doet aanbevelingen om mensen in beeld te houden, zoals bemoeizorg in alle gemeenten en meer woningen voor mensen met psychische klachten. Eerder dit jaar concludeerde ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat een aanzienlijk deel van de volwassenen met een ernstige psychische aandoening geen of onvoldoende zorg krijgt.
2: Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst van D66 heeft volgens eigen zeggen niet bewust informatie achtergehouden over de kostenoverschrijding van de geplande Oostbrug over het IJ. Stadsomroep AT5 meldde eerder dat van der Horst al voor de gemeenteraadsverkiezingen wist dat de kosten konden oplopen van 325 miljoen naar 850 miljoen euro. Volgens AT5 blijkt uit ambtelijke berichten dat meermaals is gesproken over de rol van de verkiezingen bij het wel of niet openbaren van de kostenstijging. Van der Horst zegt dat ze de Raad al ruim een jaar op verschillende momenten heeft geïnformeerd over hogere kosten en wijst erop dat bij grote infrastructurele projecten vaste afspraken gelden over communicatie. Volgende week donderdag vindt er op verzoek van de VVD een debat plaats over de kwestie.
5: In Rotterdam zijn dinsdag de stoffelijke resten opgegraven van de Oekraïense nationalist Yevhen Konovalets, die in 1938 in de stad werd geliquideerd. De resten worden naar Oekraïne gebracht om daar herbegraven te worden, meldt het kantoor van president Volodymyr Zelensky. Konovalets was sinds 1929 de eerste leider van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten, een politieke organisatie die streefde naar onafhankelijkheid. Hij kwam in 1938 om het leven door een bomaanslag op de Koolsingel, waarbij de daden naar eigen zeggen handelden in persoonlijke opdracht van Jozef Stalin. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. Een veerboot met 95 mensen aan boord is gekapseisd op het Caribameer in Zimbabwe. 60 mensen zijn uit het water gehaald. Er wordt gevreesd voor meerdere doden. Volgens een ooggetuige drijven er lichamen in het meer. De veerboot Mbuya Nehanda vaart tussen de stad Kariba en verschillende eilanden en vissersdorpen. De boot kapseisde vermoedelijk door hoge golven.
25: Het Pentagon heeft in een intern rapport erkend dat bij Amerikaanse aanvallen op Jemen vorig jaar honderden burgers zijn gedood en gewond geraakt. Het rapport is naar het congres gestuurd en door The Wall Street Journal ingezien. Bij 3 gerichte aanvallen in april kwamen 153 burgers om het leven en raakten 243 anderen gewond. De aanvallen waren gericht tegen de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Het Amerikaanse Centrale Commando onderzoekt nog 15 andere incidenten die mogelijk ook tot burgerslachtoffers hebben geleid.
26: Het hoofd van de militaire inlichtingendienst van het Libisch Nationaal Leger is gedood bij een autobomaanslag in Benghazi. Fawzi al-Mansouri kwam om toen een explosief aan zijn auto ontplofte, nadat hij 's avonds een moskee verliet. Het Libisch Nationaal Leger heeft de controle over het oosten en delen van het zuiden van Libië. Sinds de val van Muammar Gaddafi in 2011 is Libië verscheurd en strijden 2 regeringen om de macht. Het door de VN erkende bestuur in Tripoli, onder leiding van premier Abdulhamid Dbeiba, en een rivaliserende regering in Benghazi, die wordt gesteund door legerleider Khalifa Haftar.
27: Het Amerikaanse zorgprogramma Medicaid vergoedt geen geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen meer. Dat heeft president Donald Trump aangekondigd op Truth Social. Medicaid is bedoeld voor Amerikanen met een laag inkomen en weinig vermogen. Eind vorig jaar nam de regering Trump ook al maatregelen om genderspecifieke zorg aan minderjarigen in te perken. Instellingen die bijvoorbeeld puberteitsremmers verstrekken, konden daardoor geen financiering meer krijgen via overheidsprogramma's zoals Medicaid.
7: Een federale rechter heeft de Amerikaanse postdienst verboden een deel van een presidentieel decreet van Donald Trump uit te voeren. Het decreet is bedoeld om de regels voor stemmen per post aan te scherpen in aanloop naar de verkiezingen van november. De uitspraak bouwt voort op een eerdere beslissing van de rechter in juni, waarmee Trumps plannen voor strengere regels in 23 staten, die grotendeels door democraten worden bestuurd, werden geblokkeerd. Verschillende organisaties voor kiesrecht hadden de rechter gevraagd ook een andere voorgestelde regel te blokkeren. Volgens die regel moeten staten eerst stemlijsten samenstellen en nieuwe stemprocedures invoeren voordat stembiljetten per post verstuurd kunnen worden. Als staten daar niet aan voldoen, zou de postdienst de stembiljetten niet mogen bezorgen.
8: Het Kennedy Center moet zanger Chuck Redd van de rechter $250.000 schadevergoeding betalen. Redd weigerde afgelopen december zijn jaarlijkse kerstconcert te geven in het Concertgebouw in Washington, nadat president Trump het had omgedoopt tot het Trump Kennedy Center. Het Kennedy Center eiste $1 miljoen schadevergoeding omdat Redd zijn contract niet zou zijn nagekomen. Een rechter oordeelde nu dat Redd geen bindend contract had getekend. De schadevergoeding is bedoeld voor gemiste inkomsten en advocaatkosten.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag met kleine verliezen gesloten. Beleggers wachten af hoe de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran verlopen. Beide landen hebben harde eisen gesteld, waardoor er op dit moment niet verder kan worden onderhandeld. Door de onrust en de sluiting van de Straat van Hormuz steeg de olieprijs met 1,6%. De Dow Jones-index eindigde 0,3% lager. De S&P 500 verloor ook 0,3% en de Nasdaq zakte 0,6%.
12: Californië beschuldigt Paramount van chantage nadat het entertainmentconcern dreigde het hoofdkantoor uit de staat te verhuizen. Topman David Ellison zou intern hebben aangekondigd op 1 oktober te vertrekken als de staat geen schikking treft in een rechtszaak over de overname van Warner Brothers door Paramount. De hoofdaanklager van Californië noemt het een poging om een illegale deal goed te keuren en waarschuwt voor hogere kosten, minder opties en minder mensen die films maken. Een Amerikaanse rechter behandelt de zaak begin maart. Paramount en Warner Brothers hebben afgesproken de overname van $110 miljard niet voor juni af te ronden.
13: Colombia exporteert nauwelijks koffie meer na de aardbeving van maandag. De beving in het westen van het land heeft de werkzaamheden in een belangrijke haven verstoord en voor wegversperringen op cruciale snelwegen gezorgd. Buenaventura, de belangrijkste exporthaven van Colombia voor koffie, is nagenoeg onbereikbaar door wegversperringen, zegt Gustavo Gomez van exporteursorganisatie Azo Export. Andere havens hebben geen grote problemen gemeld, maar het omleiden van koffie naar het noorden wordt bemoeilijkt door een tekort aan vrachtwagens. Colombia is een van de grootste koffieproducerende landen ter wereld en een groot deel van de koffie uit de zuidelijke regio's wordt normaal gesproken via Buenaventura geëxporteerd.
14: SpaceX van Elon Musk lanceert een nieuw AI-product voor de zakelijke markt, genaamd Grokbot. De tool kan verkoopteams helpen om buiten werktijden klanten te vinden en e-mails op te stellen. Ook kan Grokbot financiële teams ondersteunen bij het vinden van informatie uit e-mailverkeer. De bot kan inloggen op verschillende apps en websites, informatie van eerdere taken onthouden en details met andere bots delen. SpaceX liep achter op concurrenten als Anthropic en OpenAI in de markt voor AI-agenten.
28: Claimstichting Veilige Bakfiets blijft bij de curatoren van het failliete Axel aandacht vragen voor compensatie aan eigenaren van ondeugdelijke baboebakfietsen. Advocaat Clirijn Bongaerts zegt dat het belang van de bakfietser moet worden gehoord in de afwegingen van de curatoren. Hij benadrukt dat andere schuldeisers vooraan staan, maar dat ook bakfietsers reële aanspraak kunnen maken op een deel van de boedel.
1: De stichting had haar achterban al gemobiliseerd na het uitstel van betaling vorige week en wil niet achteraan in de rij met schuldeisers belanden. Axel werd dinsdag failliet verklaard door de rechter in Amsterdam, mede door de financiële gevolgen van de problemen bij Babu.
3: De Amsterdamse AEX-index sloot dinsdag op een nieuw slotrecord van 1116,77 punten, een stijging van 0,3%. Chipbedrijven stuwden de index, met ASML als grootste stijger met een plus van 2,7%. Beleggers reageerden op het nieuws dat Nvidia samenwerkt met investeerders om $500 miljard aan financiering te regelen voor AI-infrastructuur. Philips won 1% na afspraken met Exor, die het belang in het zorgtechnologiebedrijf kan uitbreiden tot maximaal 22%. In de midcap steeg TKH met 8,7%, dankzij sterke resultaten in de eerste jaarhelft.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. Nadine Visser heeft op de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham goud gewonnen op de 100 meter horde. De 31-jarige Nederlandse was 1/1000ste van een seconde sneller dan de Poolse Pia Skrzyżowska. Beide liepen 12,67 seconden. Het is de eerste grote prijs voor Visser op de 100 meter horde, na twee Olympische finales en drie WK-finales zonder medaille. De Noord-Hollandse won eerder wel 2 keer Europees indoor goud op de 60 meter horde en in maart zilver op de WK indoor. Na lang wachten bracht de fotofinish duidelijkheid. 12,668 voor Visser en 12,696 voor Skrzyżowska. NEC-trainer Dick Schreuder hoopt voor de wedstrijd tegen Bode Glimt in de laatste voorronde van de Champions League nog meerdere versterkingen te verwelkomen. Woensdag kondigt NEC waarschijnlijk de komst aan van verdediger Gabriel Brass van FC Porto. Ook is de club dicht bij het vastleggen van een tweede keeper. Schreuder wil meer versterkingen en gaat bij de directie aankloppen. Vooral de verdediging moet breder, volgens hem. Elvis Afrifa is net naast de medaille gegrepen op de 100 meter bij de EK-atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter finishte als vierde in 10,22 seconden, ruim boven zijn persoonlijk record. De Brit Romel Glaive won goud in 10,09. Voor Afrifa was het zijn eerste grote individuele finale outdoor. Vorig jaar won hij met de estafetteploeg nog brons op de 400 meter estafette tijdens de WK-atletiek. Nigel de Jong heeft namens de KNVB in Malaga gesproken met Roberto Martinez over de functie van bondscoach, meldt de Telegraaf. De Nederlandse Voetbalbond zoekt een opvolger voor Ronald Koeman. Eerdere kandidaten zoals Peter Bos, Arne Slot en Erik ten Hag haakten af. Martinez trainde eerder de nationale ploegen van België en Portugal. Met Portugal werd hij tijdens het laatste WK uitgeschakeld door Spanje, dat later wereldkampioen werd. Nadine Visser heeft goud gewonnen op de 100 meter horde bij de EK-atletiek in Birmingham. De 31-jarige atlete finishte 1/1000ste van een seconde voor de Poolse Pia Skrzyżowska. Het is haar eerste medaille op een EK, na 4 eerdere EK-finales en 9 finales in totaal op EK's, WK's en Olympische Spelen. Visser zegt dat ze deze keer de ontspanning vasthield en iedereen inhaalde op het einde van de race. Ze voelt vooral opluchting en is blij dat ze haar carrière nu niet zonder medaille hoeft af te sluiten. Nadine Visser heeft de week voor de EK-atletiek in Birmingham nog behoorlijk in de stress gezeten. De winnares van het goud op de 100 meter horde kreeg last van haar Achillespees en twijfelde of ze wel zou kunnen meedoen. Een medische check enkele dagen voor het toernooi bracht opluchting, want ze kreeg groen licht. De 31-jarige Visser zegt dat ze ondanks de pijn kon lopen en dat heeft kunnen laten zien. De ereronde was volgens haar geen pretje. Dit was het laatste sportnieuws.
17: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met veel heldere lucht. In het noorden kan hier en daar wat mist ontstaan. Het koelt af naar 5 graden in het noordoosten en oosten en rond de 13 graden in het zuiden. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten. Morgen wordt het een mooie zomerdag met veel zon en droge omstandigheden. De temperatuur loopt flink uiteen. 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 32 graden in het zuiden. De wind komt uit het oosten en blijft zwak tot matig. Vanavond is de lucht helemaal helder. Ideaal om de gedeeltelijke zonsverduistering te volgen. Donderdag wordt het zelfs nog warmer, met temperaturen tussen de 31 graden op de Wadden en lokaal 36 graden in het zuiden. Het blijft droog en zonnig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een vrouw is in de nacht van dinsdag op woensdag gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning aan de Hubertuslaan. De reanimatie is inmiddels beëindigd en de vrouw wordt naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak rond 23 uur uit en sloeg over naar meerdere woningen in de directe omgeving. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. In delen van Zuidoost-Drenthe geldt vanaf donderdag een verbod op het gebruik van grondwater. Waterschap Vechtstromen stelt het verbod in om kwetsbare natuur te beschermen. Het verbod geldt binnen 200 meter rondom 11 aangewezen natuurgebieden ten noorden van de Overijsselse Vecht. Daar is het neerslagtekort opgelopen naar meer dan 250 mm, waardoor onherstelbare schade aan de natuur dreigt. Ook in het naastgelegen waterschap Rijn en IJssel mag sinds woensdag rond 10 natuurgebieden geen grondwater meer worden opgepompt voor beregening.
5: Van de ongeveer 4000 jeneverbesstruiken in natuurgebied Boshuizerbergen in Noord-Limburg zijn er nog maar een kleine 100 over. Dat meldt Stichting Het Limburgs Landschap. Na de grote brand die op maandag 3 augustus uitbrak en dagen heeft doorgewoed. De brand legde ongeveer 100 hectare natuur in de as. Tientallen mensen zetten zich in om de resterende struiken te beschermen door stoplijnen nat te houden en nasmeulende brandhaarden te bestrijden. Burgemeester Michiel Uitdehaag van Venraai zei eerder in een gesprek met premier Rob Jetten dat het herstel van de jeneverbesstruiken generaties gaat duren.
19: Een kwart van de mensen met ernstige psychische aandoeningen krijgt geen zorg en is buiten beeld van de geestelijke gezondheidszorg, meldt de Nederlandse GGZ in een nieuw rapport. Het gaat naar schatting om 62.500 volwassenen die vaak tussen wal en schip vallen na een zorgopname of gevangenisstraf. Dat komt mede doordat er te weinig woningen beschikbaar zijn voor mensen met psychische klachten en niet altijd duidelijk is wie verantwoordelijk blijft. De Nederlandse GGZ doet aanbevelingen om mensen in beeld te houden, zoals bemoeizorg in alle gemeenten en meer woningen voor mensen met psychische klachten. Eerder dit jaar concludeerde ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat een aanzienlijk deel van de volwassenen met een ernstige psychische aandoening geen of onvoldoende zorg krijgt.
20: Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst van D66 heeft volgens eigen zeggen niet bewust informatie achtergehouden over de kostenoverschrijding van de geplande Oostbrug over het IJ. Stadsomroep AT5 meldde eerder dat van der Horst al voor de gemeenteraadsverkiezingen wist dat de kosten konden oplopen van 325 miljoen naar 850 miljoen euro. Volgens AT5 blijkt uit ambtelijke berichten dat meermaals is gesproken over de rol van de verkiezingen bij het wel of niet openbaren van de kostenstijging. Van der Horst zegt dat ze de Raad al ruim een jaar op verschillende momenten heeft geïnformeerd over hogere kosten en wijst erop dat bij grote infrastructurele projecten vaste afspraken gelden over communicatie. Volgende week donderdag vindt er op verzoek van de VVD een debat plaats over de kwestie.
6: In Rotterdam zijn dinsdag de stoffelijke resten opgegraven van de Oekraïense nationalist Yevhen Konovalets, die in 1938 in de stad werd geliquideerd. De resten worden naar Oekraïne gebracht om daar herbegraven te worden, meldt het kantoor van president Volodymyr Zelensky. Konovalets was sinds 1929 de eerste leider van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten, een politieke organisatie die streefde naar onafhankelijkheid. Hij kwam in 1938 om het leven door een bomaanslag op de Koolsingel, waarbij de daden, naar eigen zeggen, handelden in persoonlijke opdracht van Jozef Stalin.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Darlene Graham gaat door naar de tweede ronde voor de Republikeinse senaatsnominatie in South Carolina. De 62-jarige Graham neemt het in augustus op tegen Ralph Norman, die als nummer 2 eindigde bij de voorverkiezing. Geen van de kandidaten haalde meer dan 50% van de stemmen, waardoor een tweede ronde nodig is. Graham werd door de gouverneur benoemd tot senator na het overlijden van haar broer Lindsey Graham en had zich tot vorige maand nooit kandidaat gesteld voor een verkiesbaar ambt. Niet lang daarna stelde ze zich verkiesbaar. President Donald Trump steunt haar kandidatuur. Een veerboot met 95 mensen aan boord is gekapseisd op het Caribameer in Zimbabwe. 60 mensen zijn uit het water gehaald. Er wordt gevreesd voor meerdere doden. Volgens een ooggetuige drijven er lichamen in het meer. De veerboot Mbuya Nehanda vaart tussen de stad Cariba en verschillende eilanden en vissersdorpen. De boot kapseisde vermoedelijk door hoge golven. Het Pentagon heeft in een intern rapport erkend dat bij Amerikaanse aanvallen op Jemen vorig jaar honderden burgers zijn gedood en gewond geraakt. Het rapport is naar het congres gestuurd en door The Wall Street Journal ingezien. Bij 3 gerichte aanvallen in april kwamen 153 burgers om het leven en raakten 243 anderen gewond. De aanvallen waren gericht tegen de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Het Amerikaanse Centrale Commando onderzoekt nog 15 andere incidenten die mogelijk ook tot burgerslachtoffers hebben geleid. Het hoofd van de militaire inlichtingendienst van het Libisch Nationaal Leger is gedood bij een autobomaanslag in Benghazi. Fawzi al-Mansouri kwam om toen een explosief aan zijn auto ontplofte nadat hij 's avonds een moskee verliet. Het Libisch Nationaal Leger heeft de controle over het oosten en delen van het zuiden van Libië. Sinds de val van Muammar Gaddafi in 2011 is Libië verscheurd en strijden 2 regeringen om de macht. Het door de VN erkende bestuur in Tripoli, onder leiding van premier Abdulhamid Dbeiba, en een rivaliserende regering in Benghazi, die wordt gesteund door legerleider Khalifa Haftar. Het Amerikaanse zorgprogramma Medicaid vergoedt geen geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen meer. Dat heeft president Donald Trump aangekondigd op Truth Social. Medicaid is bedoeld voor Amerikanen met een laag inkomen en weinig vermogen. Eind vorig jaar nam de regering Trump ook al maatregelen om genderspecifieke zorg aan minderjarigen in te perken. Instellingen die bijvoorbeeld puberteitsremmers verstrekken, konden daardoor geen financiering meer krijgen via overheidsprogramma's zoals Medicaid. Een federale rechter heeft de Amerikaanse postdienst verboden een deel van een presidentieel decreet van Donald Trump uit te voeren. Het decreet is bedoeld om de regels voor stemmen per post aan te scherpen in aanloop naar de verkiezingen van november. De uitspraak bouwt voort op een eerdere beslissing van de rechter in juni, waarmee Trumps plannen voor strengere regels in 23 staten, die grotendeels door democraten worden bestuurd, werden geblokkeerd. Verschillende organisaties voor kiesrecht hadden de rechter gevraagd ook een andere voorgestelde regel te blokkeren. Volgens die regel moeten staten eerst stemlijsten samenstellen
8: en nieuwe stemprocedures invoeren voordat stembiljetten per post verstuurd kunnen worden. Als staten daar niet aan voldoen, zou de postdienst de stembiljetten niet mogen bezorgen.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag met kleine verliezen gesloten. Beleggers wachten af hoe de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran verlopen. Beide landen hebben harde eisen gesteld, waardoor er op dit moment niet verder kan worden onderhandeld. Door de onrust en de sluiting van de Straat van Hormuz steeg de olieprijs met 1,6%. De Dow Jones-index eindigde 0,3% lager. De S&P 500 verloor ook 0,3% en de Nasdaq zakte 0,6%.
23: Californië beschuldigt Paramount van chantage nadat het entertainmentconcern dreigde het hoofdkantoor uit de staat te verhuizen. Topman David Ellison zou intern hebben aangekondigd op 1 oktober te vertrekken als de staat geen schikking treft in een rechtszaak over de overname van Warner Brothers door Paramount. De hoofdaanklager van Californië noemt het een poging om een illegale deal goed te keuren en waarschuwt voor hogere kosten, minder opties en minder mensen die films maken. Een Amerikaanse rechter behandelt de zaak begin maart. Paramount en Warner Brothers hebben afgesproken de overname van $110 miljard niet voor juni af te ronden.
24: Colombia exporteert nauwelijks koffie meer na de aardbeving van maandag. De beving in het westen van het land heeft de werkzaamheden in een belangrijke haven verstoord en voor wegversperringen op cruciale snelwegen gezorgd. Buenaventura, de belangrijkste exporthaven van Colombia voor koffie, is nagenoeg onbereikbaar door wegversperringen, zegt Gustavo Gomez van exporteursorganisatie Azo Export. Andere havens hebben geen grote problemen gemeld, maar het omleiden van koffie naar het noorden wordt bemoeilijkt door een tekort aan vrachtwagens. Colombia is een van de grootste koffieproducerende landen ter wereld en een groot deel van de koffie uit de zuidelijke regio's wordt normaal gesproken via Buenaventura geëxporteerd.
25: SpaceX van Elon Musk lanceert een nieuw AI-product voor de zakelijke markt, genaamd Grokbot. De tool kan verkoopteams helpen om buiten werktijden klanten te vinden en e-mails op te stellen. Ook kan Grokbot financiële teams ondersteunen bij het vinden van informatie uit e-mailverkeer. De bot kan inloggen op verschillende apps en websites, informatie van eerdere taken onthouden en details met andere bots delen. SpaceX liep achter op concurrenten als Anthropic en OpenAI in de markt voor AI-agenten.
26: Claimstichting Veilige Bakfiets blijft bij de curatoren van het failliete Axel aandacht vragen voor compensatie aan eigenaren van ondeugdelijke baboebakfietsen. Advocaat Clirijn Bongaerts zegt dat het belang van de bakfietser moet worden gehoord in de afwegingen van de curatoren. Hij benadrukt dat andere schuldeisers vooraan staan, maar dat ook bakfietsers reële aanspraak kunnen maken op een deel van de boedel. De stichting had haar achterban al gemobiliseerd na het uitstel van betaling vorige week en wil niet achteraan in de rij met schuldeisers belanden. Axel werd dinsdag failliet verklaard door de rechter in Amsterdam, mede door de financiële gevolgen van de problemen bij Baboe.
27: De Amsterdamse AEX-index sloot dinsdag op een nieuw slotrecord van 1116,77 punten, een stijging van 0,3%. Chipbedrijven stuwden de index, met ASML als grootste stijger met een plus van 2,7%. Beleggers reageerden op het nieuws dat Nvidia samenwerkt met investeerders om $500 miljard aan financiering te regelen voor AI-infrastructuur. Philips won 1% na afspraken met Exor, die het belang in het zorgtechnologiebedrijf kan uitbreiden tot maximaal 22%. In de midcap steeg TKH met 8,7%, dankzij sterke resultaten in de eerste jaarhelft.
29: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws.
3: Nadine Visser heeft op de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham goud gewonnen op de 100 meter horde. De 31-jarige Nederlandse was 1/1000ste van een seconde sneller dan de Poolse Pia Skrzyżowska. Beide liepen 12,67 seconden. Het is de eerste grote prijs voor Visser op de 100 meter horde, na twee Olympische finales en drie WK-finales zonder medaille. De Noord-Hollandse won eerder wel twee keer Europees indoor goud op de 60 meter horde en in maart zilver op de WK indoor. Na lang wachten bracht de fotofinish duidelijkheid. 12,668 voor Visser en 12,696 voor Skrzyżowska.

0: Elvis Afrifa is net naast de medaille gegrepen op de 100 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter finishte als vierde in 10,22 seconden, ruim boven zijn persoonlijk record. De Brit Romel Glave won goud in 10,09. Voor Afrifa was het zijn eerste grote individuele finale outdoor. Vorig jaar won hij met de estafetteploeg nog brons op de 400 meter estafette tijdens de WK Atletiek. Nigel de Jong heeft namens de KNVB in Malaga gesproken met Roberto Martinez over de functie van bondscoach, meldt de Telegraaf. De Nederlandse Voetbalbond zoekt een opvolger voor Ronald Koeman. Eerdere kandidaten zoals Peter Bos, Arne Slot en Erik ten Hag haakten af. Martinez trainde eerder de nationale ploegen van België en Portugal. Met Portugal werd hij tijdens het laatste WK uitgeschakeld door Spanje, dat later wereldkampioen werd. Nadine Visser heeft goud gewonnen op de 100 meter horde bij de EK Atletiek in Birmingham. De 31-jarige atlete finishte 1/1000ste van een seconde voor de Poolse Pia Skrzyszkowska. Het is haar eerste medaille op een EK, na 4 eerdere EK-finales en 9 finales in totaal op EK's, WK's en Olympische Spelen. Visser zegt dat ze deze keer de ontspanning vasthield en iedereen inhaalde op het einde van de race. Ze voelt vooral opluchting en is blij dat ze haar carrière nu niet zonder medaille hoeft af te sluiten. Nadine Visser heeft de week voor de EK-atletiek in Birmingham nog behoorlijk in de stress gezeten. De winnares van het goud op de 100 meter horde kreeg last van haar Achillespees en twijfelde of ze wel zou kunnen meedoen. Een medische check enkele dagen voor het toernooi bracht opluchting, want ze kreeg groen licht. De 31-jarige Visser zegt dat ze ondanks de pijn kon lopen en dat heeft kunnen laten zien. De ereronde was volgens haar geen pretje. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met veel heldere lucht. In het noorden kan hier en daar wat mist ontstaan. Het koelt af naar 5 graden in het noordoosten en oosten en rond de 13 graden in het zuiden. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten. Morgen wordt het een mooie zomerdag met veel zon en droge omstandigheden. De temperatuur loopt flink uiteen. 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 32 graden in het zuiden. De wind komt uit het oosten en blijft zwak tot matig. Vanavond is de lucht helemaal helder, ideaal om de gedeeltelijke zonsverduistering te volgen. Donderdag wordt het zelfs nog warmer, met temperaturen tussen de 31 graden op de Wadden en lokaal 36 graden in het zuiden. Het blijft droog en zonnig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een vrouw is in de nacht van dinsdag op woensdag gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning aan de Hubertuslaan. De reanimatie is inmiddels beëindigd en de vrouw wordt naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak rond 23 uur uit en sloeg over naar meerdere woningen in de directe omgeving. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. In delen van Zuidoost-Drenthe geldt vanaf donderdag een verbod op het gebruik van grondwater. Waterschap Vechtstromen stelt het verbod in om kwetsbare natuur te beschermen. Het verbod geldt binnen 200 meter rondom 11 aangewezen natuurgebieden ten noorden van de Overijsselse Vecht. Daar is het neerslagtekort opgelopen naar meer dan 250 mm, waardoor onherstelbare schade aan de natuur dreigt. Ook in het naastgelegen waterschap Rijn en IJssel mag sinds woensdag rond 10 natuurgebieden geen grondwater meer worden opgepompt voor beregening. Van de ongeveer 4000 jeneverbeststruiken in natuurgebied Boshuizer Bergen in Noord-Limburg zijn er nog maar een kleine 100 over. Dat meldt Stichting Het Limburgs Landschap. Na de grote brand, die op maandag 3 augustus uitbrak,

0: en dagen heeft doorgewoed. De brand legde ongeveer 100 hectare natuur in de as. Tientallen mensen zetten zich in om de resterende struiken te beschermen door stoplijnen nat te houden en nasmeulende brandhaarden te bestrijden. Burgemeester Michiel Uitdehaag van Venraai zei eerder in een gesprek met premier Rob Jette dat het herstel van de jeneverbesstruiken generaties gaat duren. Een kwart van de mensen met ernstige psychische aandoeningen krijgt geen zorg en is buiten beeld van de geestelijke gezondheidszorg, meldt de Nederlandse GGZ in een nieuw rapport. Het gaat naar schatting om 62.500 volwassenen die vaak tussen wal en schip vallen na een zorgopname of gevangenisstraf. Dat komt mede doordat er te weinig woningen beschikbaar zijn voor mensen met psychische klachten en niet altijd duidelijk is wie verantwoordelijk blijft. De Nederlandse GGZ doet aanbevelingen om mensen in beeld te houden, zoals bemoeizorg in alle gemeenten en meer woningen voor mensen met psychische klachten. Eerder dit jaar concludeerde ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat een aanzienlijk deel van de volwassenen met een ernstige psychische aandoening geen of onvoldoende zorg krijgt. Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst van D66 heeft volgens eigen zeggen niet bewust informatie achtergehouden over de kostenoverschrijding van de geplande Oostbrug over het IJ. Stadsomroep AT5 meldde eerder dat Van der Horst al voor de gemeenteraadsverkiezingen wist dat de kosten konden oplopen van 325 miljoen naar 850 miljoen euro. Volgens AT5 blijkt uit ambtelijke berichten dat meermaals is gesproken over de rol van de verkiezingen bij het wel of niet openbaren van de kostenstijging. Van der Horst zegt dat ze de raad al ruim een jaar op verschillende momenten heeft geïnformeerd over hogere kosten. En wijst erop dat bij grote infrastructurele projecten vaste afspraken gelden over communicatie. Volgende week donderdag vindt er op verzoek van de VVD een debat plaats over de kwestie. In Rotterdam zijn dinsdag de stoffelijke resten opgegraven van de Oekraïense nationalist Yevhen Konovalets, die in 1938 in de stad werd geliquideerd. De resten worden naar Oekraïne gebracht om daar herbegraven te worden, meldt het kantoor van president Volodymyr Zelensky. Konovalets was sinds 1929 de eerste leider van de Organisatie van Oekraïnse Nationalisten, een politieke organisatie die streefde naar onafhankelijkheid. Hij kwam in 1938 om het leven door een bomaanslag op de Koolsingel, waarbij de daden naar eigen zeggen handelden in persoonlijke opdracht van Jozef Stalin. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Darlene Graham gaat door naar de tweede ronde voor de Republikeinse senaatsnominatie in South Carolina. De 62-jarige Graham neemt het in augustus op tegen Ralph Norman, die als nummer 2 eindigde bij de voorverkiezing. Geen van de kandidaten haalde meer dan 50% van de stemmen, waardoor een tweede ronde nodig is. Graham werd door de gouverneur benoemd tot senator na het overlijden van haar broer Lindsey Graham en had zich tot vorige maand nooit kandidaat gesteld voor een verkiesbaar ambt. Niet lang daarna stelde ze zich verkiesbaar. President Donald Trump steunt haar kandidatuur. Een veerboot met 95 mensen aan boord is gekapseisd op het Caribameer in Zimbabwe. 60 mensen zijn uit het water gehaald. Er wordt gevreesd voor meerdere doden. Volgens een ooggetuige drijven er lichamen in het meer. De veerboot Mbuya Nehanda vaart tussen de stad Kariba en verschillende eilanden en vissersdorpen. De boot kapseisde vermoedelijk door hoge golven. Het Pentagon heeft in een intern rapport erkend dat bij Amerikaanse aanvallen op Jemen vorig jaar honderden burgers zijn gedood en gewond geraakt. Het rapport is naar het congres gestuurd en door The Wall Street Journal ingezien. Bij 3 gerichte aanvallen in april kwamen 153 burgers om het leven en raakten 243 anderen gewond. De aanvallen waren gericht tegen de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Het Amerikaanse Centrale Commando onderzoekt nog 15 andere incidenten die mogelijk ook tot burgerslachtoffers hebben geleid. Het hoofd van de militaire inlichtingendienst van het Libisch Nationaal Leger is gedood bij een autobomaanslag in Benghazi. Fawzi al-Mansouri kwam om toen een explosief aan zijn auto ontplofte nadat hij 's avonds een moskee verliet. Het Libisch Nationaal Leger heeft de controle over het oosten en delen van het zuiden van Libië. Sinds de val van Muammar Gaddafi in 2011 is Libië verscheurd en strijden 2 regeringen om de macht. Het door de VN erkende bestuur in Tripoli, onder leiding van premier Abdulhamid Dbeibah, en een rivaliserende regering in Benghazi, die wordt gesteund door legerleider Khalifa Haftar. Het Amerikaanse zorgprogramma Medicaid vergoedt geen geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen meer. Dat heeft president Donald Trump aangekondigd op Truth Social. Medicaid is bedoeld voor Amerikanen met een laag inkomen en weinig vermogen. Eind vorig jaar nam de regering Trump ook al maatregelen om genderspecifieke zorg aan minderjarigen in te perken. Instellingen die bijvoorbeeld puberteitsremmers verstrekken, konden daardoor geen financiering meer krijgen via overheidsprogramma's zoals Medicaid. Een federale rechter heeft de Amerikaanse postdienst verboden een deel van een presidentieel decreet van Donald Trump uit te voeren. Het decreet is bedoeld om de regels voor stemmen per post aan te scherpen in aanloop naar de verkiezingen van november. De uitspraak bouwt voort op een eerdere beslissing van de rechter in juni, waarmee Trumps plannen voor strengere regels in 23 staten, die grotendeels door democraten worden bestuurd, werden geblokkeerd. Verschillende organisaties voor kiesrecht hadden de rechter gevraagd ook een andere voorgestelde regel te blokkeren. Volgens die regel moeten staten eerst stemlijsten samenstellen en nieuwe stemprocedures invoeren voordat stembiljetten per post verstuurd kunnen worden. Als staten daar niet aan voldoen, zou de postdienst de stembiljetten niet mogen bezorgen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag met kleine verliezen gesloten. Beleggers wachten af hoe de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran verlopen. Beide landen hebben harde eisen gesteld, waardoor er op dit moment niet verder kan worden onderhandeld. Door de onrust en de sluiting van de Straat van Hormuz steeg de olieprijs met 1,6%. De Dow Jones-index eindigde 0,3% lager. De S&P 500 verloor ook 0,3% en de Nasdaq zakte 0,6%. Californië beschuldigt Paramount van chantage nadat het entertainmentconcern dreigde het hoofdkantoor uit de staat te verhuizen. Topman David Ellison zou intern hebben aangekondigd op 1 oktober te vertrekken als de staat geen schikking treft in een rechtszaak over de overname van Warner Brothers door Paramount. De hoofdaanklager van Californië noemt het een poging om een illegale deal goed te keuren en waarschuwt voor hogere kosten, minder opties en minder mensen die films maken. Een Amerikaanse rechter behandelt de zaak begin maart. Paramount en Warner Brothers hebben afgesproken de overname van $110 miljard niet voor juni af te ronden. Colombia exporteert nauwelijks koffie meer na de aardbeving van maandag. De beving in het westen van het land heeft de werkzaamheden in een belangrijke haven verstoord en voor wegversperringen op cruciale snelwegen gezorgd. Buenaventura, de belangrijkste exporthaven van Colombia voor koffie, is nagenoeg onbereikbaar door wegversperringen, zegt Gustavo Gomez van exporteursorganisatie Azo Export. Andere havens hebben geen grote problemen gemeld, maar het omleiden van koffie naar het noorden wordt bemoeilijkt door een tekort aan vrachtwagens. Colombia is een van de grootste koffieproducerende landen ter wereld en een groot deel van de koffie uit de zuidelijke regio's wordt normaal gesproken via Buenaventura geëxporteerd. SpaceX van Elon Musk lanceert een nieuw AI-product voor de zakelijke markt, genaamd Grokbot. De tool kan verkoopteams helpen om buiten werktijden klanten te vinden en e-mails op te stellen. Ook kan Grokbot financiële teams ondersteunen bij het vinden van informatie uit e-mailverkeer. De bot kan inloggen op verschillende apps en websites, informatie van eerdere taken onthouden en details met andere bots delen. SpaceX liep achter op concurrenten als Anthropic en OpenAI in de markt voor AI-agenten. Claimstichting Veilige Bakfiets blijft bij de curatoren van het failliete Axel aandacht vragen voor compensatie aan eigenaren van ondeugdelijke baboe-bakfietsen. Advocaat Clirijn Bongaerts zegt dat het belang van de bakfietsen moet worden gehoord in de afwegingen van de curatoren. Hij benadrukt dat andere schuldeisers vooraan staan, maar dat ook bakfietsers reële aanspraak kunnen maken op een deel van de boedel. De stichting had haar achterban al gemobiliseerd na het uitstel van betaling vorige week en wil niet achteraan in de rij met schuldeisers belanden. Axel werd dinsdag failliet verklaard door de rechter in Amsterdam, mede door de financiële gevolgen van de problemen bij Baboe. De Amsterdamse AEX-index sloot dinsdag op een nieuw slotrecord van 1116,77 punten, een stijging van 0,3%. Chipbedrijven stuwden de index, met ASML als grootste stijger met een plus van 2,7%. Beleggers reageerden op het nieuws dat Nvidia samenwerkt met investeerders om $500 miljard aan financiering te regelen voor AI-infrastructuur. Philips won 1% na afspraken met Exor, die het belang in het zorgtechnologiebedrijf kan uitbreiden tot maximaal 22%. In de midcap steeg TKH met 8,7%, dankzij sterke resultaten in de eerste jaarhelft. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Nadine Visser heeft op de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham goud gewonnen op de 100 meter horde. De 31-jarige Nederlandse was 1/1000ste van een seconde sneller dan de Poolse Pia Skrzyżowska. Beide liepen 12,67 seconden. Het is de eerste grote prijs voor Visser op de 100 meter horde, na twee Olympische finales en drie WK-finales zonder medaille. De Noord-Hollandse won eerder wel 2 keer Europees indoor goud op de 60 meter horde en in maart zilver op de WK indoor. Na lang wachten bracht de fotofinish duidelijkheid. 12,668 voor Visser en 12,696 voor Skrzyżowska. NEC-trainer Dick Schreuder hoopt voor de wedstrijd tegen Bode Glimt in de laatste voorronde van de Champions League nog meerdere versterkingen te verwelkomen. Woensdag kondigt NEC waarschijnlijk de komst aan van verdediger Gabriel Brass van FC Porto. Ook is de club dicht bij het vastleggen van een tweede keeper. Schreuder wil meer versterkingen en gaat bij de directie aankloppen. Vooral de verdediging moet breder, volgens hem. Elvis Afrifa is net naast de medaille gegrepen op de 100 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter finishte als vierde in 10,22 seconden, ruim boven zijn persoonlijk record. De Brit Romel Glaive won goud in 10,09. Voor Afrifa was het zijn eerste grote individuele finale outdoor. Vorig jaar won hij met de estafetteploeg nog brons op de 400 meter estafette tijdens de WK Atletiek. Nigel de Jong heeft namens de KNVB in Malaga gesproken met Roberto Martinez over de functie van bondscoach, meldt de Telegraaf. De Nederlandse Voetbalbond zoekt een opvolger voor Ronald Koeman. Eerdere kandidaten zoals Peter Bos, Arne Slot en Erik ten Hag haakten af. Martinez trainde eerder de nationale ploegen van België en Portugal. Met Portugal werd hij tijdens het laatste WK uitgeschakeld door Spanje, dat later wereldkampioen werd. Nadine Visser heeft goud gewonnen op de 100 meter horde bij de EK Atletiek in Birmingham. De 31-jarige atlete finishte 1/1000ste van een seconde voor de Poolse Pia Skrzyżowska. Het is haar eerste medaille op een EK, na 4 eerdere EK-finales en 9 finales in totaal op EK's, WK's en Olympische Spelen. Visser zegt dat ze deze keer de ontspanning vasthield en iedereen inhaalde op het einde van de race. Ze voelt vooral opluchting en is blij dat ze haar carrière nu niet zonder medaille hoeft af te sluiten. Nadine Visser heeft de week voor de EK-atletiek in Birmingham nog behoorlijk in de stress gezeten. De winnares van het goud op de 100 meter horde kreeg last van haar Achillespees en twijfelde of ze wel zou kunnen meedoen. Een medische check enkele dagen voor het toernooi bracht opluchting, want ze kreeg groen licht. De 31-jarige Visser zegt dat ze ondanks de pijn kon lopen en dat heeft kunnen laten zien. De ereronde was volgens haar geen pretje. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, maar let op, in het noorden kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 5 graden in het noordoosten en oosten. In het zuiden blijft het met 13 graden een stuk zachter. De wind waait zwak tot matig uit oostelijke richting. Vanochtend breekt de zon volop door en blijft het droog. In het noorden kan er eerst nog wat mist hangen. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig. Vanmiddag wordt het zonnig en droog, met temperaturen tussen 24 graden op de Wadden en plaatselijk 32 graden in het zuiden. De wind blijft zwak tot matig uit het oosten. Vanavond is de lucht vrijwel onbewolkt, ideaal dus voor de gedeeltelijke zonsverduistering die overal goed te zien zal zijn. De wind blijft zwak tot matig uit oostelijke richting. Komende nacht opnieuw droog, met minimaal 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden en aan de kust. De oostenwind blijft zwak tot matig. Morgen wordt het zeer warm, overdag zonnig en droog, met temperaturen tussen 31 graden op de Wadden en plaatselijk zelfs 36 graden in het zuiden. Ook dan zwakke tot matige wind uit het oosten.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een vrouw is in de nacht van dinsdag op woensdag gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning aan de Hubertuslaan. Na de reanimatie is de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak rond 0:30 uit en sloeg over naar meerdere woningen in de directe omgeving. De brandweer rukte uit met 3 tankautospuiten en een hoogwerker en was rond 2:30 de brandmeester. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. In delen van Zuidoost-Drenthe geldt vanaf donderdag een verbod op het gebruik van grondwater. Waterschap Vechtstromen stelt het verbod in om kwetsbare natuur te beschermen. Het verbod geldt binnen 200 meter rondom 11 aangewezen natuurgebieden ten noorden van de Overijsselse Vecht. Daar is het neerslagtekort opgelopen naar meer dan 250 mm, waardoor onherstelbare schade aan de natuur dreigt. Ook in het naastgelegen waterschap Rijn en IJssel mag sinds woensdag rond 10 natuurgebieden geen grondwater meer worden opgepompt voor beregening. Van de ongeveer 4000 jeneverbesstruiken in natuurgebied Boshuizer Bergen in Noord-Limburg zijn er nog maar een kleine 100 over. Dat meldt Stichting Het Limburgs Landschap. Na de grote brand die op maandag 3 augustus uitbrak en dagen heeft doorgewoed. De brand legde ongeveer 100 hectare natuur in de as. Tientallen mensen zetten zich in om de resterende struiken te beschermen door stoplijnen nat te houden en nasmeulende brandhaarden te bestrijden. Burgemeester Michiel Uitdehaag van Venraai zei eerder in een gesprek met premier Rob Jetten dat het herstel van de jeneverbesstruiken generaties gaat duren. Een kwart van de mensen met ernstige psychische aandoeningen krijgt geen zorg en is buiten beeld van de geestelijke gezondheidszorg, meldt de Nederlandse GGZ in een nieuw rapport. Het gaat naar schatting om 62.500 volwassenen die vaak tussen wal en schip vallen na een zorgopname of gevangenisstraf. Dat komt mede doordat er te weinig woningen beschikbaar zijn voor mensen met psychische klachten. en niet altijd duidelijk is wie verantwoordelijk blijft. De Nederlandse GGZ doet aanbevelingen om mensen in beeld te houden, zoals bemoeizorg in alle gemeenten en meer woningen voor mensen met psychische klachten. Eerder dit jaar concludeerde ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat een aanzienlijk deel van de volwassenen met een ernstige psychische aandoening geen of onvoldoende zorg krijgt. Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst van D66 heeft volgens eigen zeggen niet bewust informatie achtergehouden over de kostenoverschrijding van de geplande Oostbrug over het IJ. Stadsomroep AT5 meldde eerder dat van der Horst al voor de gemeenteraadsverkiezingen wist dat de kosten konden oplopen van 325 miljoen naar 850 miljoen euro. Volgens AT5 blijkt uit ambtelijke berichten dat meermaals is gesproken over de rol van de verkiezingen bij het wel of niet openbaren van de kostenstijging. Van der Horst zegt dat ze de raad al ruim een jaar op verschillende momenten heeft geïnformeerd over hogere kosten en wijst erop dat bij grote infrastructurele projecten vaste afspraken gelden over communicatie. Volgende week donderdag vindt er op verzoek van de VVD een debat plaats over de kwestie. In Rotterdam zijn dinsdag de stoffelijke resten opgegraven van de Oekraïense nationalist Yevhen Konovalets, die in 1938 in de stad werd geliquideerd. De resten worden naar Oekraïne gebracht om daar herbegraven te worden, meldt het kantoor van president Volodymyr Zelensky. Konovalets was sinds 1929 de eerste leider van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten, een politieke organisatie die streefde naar onafhankelijkheid. Hij kwam in 1938 om het leven door een bomaanslag op de Koolsingel, waarbij de daden naar eigen zeggen handelden in persoonlijke opdracht van Jozef Stalin. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten en ongeveer 40 andere landen, waaronder Nederland, waarschuwen voor de gevaren van het testen van ballistische raketten zonder voorafgaande waarschuwing. De gezamenlijke verklaring komt een maand nadat China een intercontinentale ballistische raket afvuurde in de Stille Oceaan. Volgens de verklaring is het uitvoeren van tests met ballistische raketten die geschikt zijn voor kernwapens zonder voldoende waarschuwing vooraf gevaarlijk en verstoort het de vrede en veiligheid van landen in de nabijheid. De landen roepen op om lanceringen minstens 24 uur van tevoren aan te kondigen, inclusief het type raket, de geplande tijd, het gebied en de richtingscoördinaten. China gaf vorige maand slechts een aantal landen op het laatste moment een waarschuwing voordat het een intercontinentale ballistische raket afvuurde die landde in de oceaan tussen de Salomonseilanden, Nauru en Tuvalu. Darlene Graham gaat door naar de tweede ronde voor de Republikeinse senaatsnominatie in South Carolina. De 62-jarige Graham neemt het in augustus op tegen Ralph Norman, die als nummer 2 eindigde bij de voorverkiezing. Geen van de kandidaten haalde meer dan 50% van de stemmen, waardoor een tweede ronde nodig is. Graham werd door de gouverneur benoemd tot senator na het overlijden van haar broer Lindsey Graham en had zich tot vorige maand nooit kandidaat gesteld voor een verkiesbaar ambt. Niet lang daarna stelde ze zich verkiesbaar. President Donald Trump steunt haar kandidatuur. Een veerboot met 95 mensen aan boord is gekapseisd op het Caribameer in Zimbabwe. 60 mensen zijn uit het water gehaald. Er wordt gevreesd voor meerdere doden. Volgens een ooggetuige drijven er lichamen in het meer. De veerboot Mbuya Nehanda vaart tussen de stad Kariba en verschillende eilanden en vissersdorpen. De boot kapseisde vermoedelijk door hoge golven. Het Pentagon heeft in een intern rapport erkend dat bij Amerikaanse aanvallen op Jemen vorig jaar honderden burgers zijn gedood en gewond geraakt. Het rapport is naar het congres gestuurd en door The Wall Street Journal ingezien. Bij 3 gerichte aanvallen in april kwamen 153 burgers om het leven en raakten 243 anderen gewond. De aanvallen waren gericht tegen de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Het Amerikaanse Centrale Commando onderzoekt nog 15 andere incidenten die mogelijk ook tot burgerslachtoffers hebben geleid. Het hoofd van de militaire inlichtingendienst van het Libisch Nationaal Leger is gedood bij een autobomaanslag in Benghazi. Fawzi al-Mansouri kwam om toen een explosief aan zijn auto ontplofte nadat hij 's avonds een moskee verliet. Het Libisch Nationaal Leger heeft de controle over het oosten en delen van het zuiden van Libië. Sinds de val van Muammar Gaddafi in 2011 is Libië verscheurd en strijden 2 regeringen om de macht. Het door de VN erkende bestuur in Tripoli, onder leiding van premier Abdulhamid Dbeiba, en een rivaliserende regering in Benghazi, die wordt gesteund door legerleider Khalifa Haftar. Het Amerikaanse zorgprogramma Medicaid vergoedt geen geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen meer. Dat heeft president Donald Trump aangekondigd op Truth Social. Medicaid is bedoeld voor Amerikanen met een laag inkomen en weinig vermogen. Eind vorig jaar nam de regering Trump ook al maatregelen om genderspecifieke zorg aan minderjarigen in te perken. Instellingen die bijvoorbeeld puberteitsremmers verstrekken, konden daardoor geen financiering meer krijgen via overheidsprogramma's zoals Medicaid. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag met kleine verliezen gesloten. Beleggers wachten af hoe de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran verlopen. Beide landen hebben harde eisen gesteld, waardoor er op dit moment niet verder kan worden onderhandeld. Door de onrust en de sluiting van de Straat van Hormuz steeg de olieprijs met 1,6%. De Dow Jones-index eindigde 0,3% lager. De S&P 500 verloor ook 0,3% en de Nasdaq zakte 0,6%. Californië beschuldigt Paramount van chantage nadat het entertainmentconcern dreigde het hoofdkantoor uit de staat te verhuizen. Topman David Ellison zou intern hebben aangekondigd op 1 oktober te vertrekken als de staat geen schikking treft in een rechtszaak over de overname van Warner Brothers door Paramount. De hoofdaanklager van Californië noemt het een poging om een illegale deal goed te keuren en waarschuwt voor hogere kosten, minder opties en minder mensen die films maken. Een Amerikaanse rechter behandelt de zaak begin maart. Paramount en Warner Brothers hebben afgesproken de overname van $110 miljard niet voor juni af te ronden. Colombia exporteert nauwelijks koffie meer na de aardbeving van maandag. De beving in het westen van het land heeft de werkzaamheden in een belangrijke haven verstoord en voor wegversperringen op cruciale snelwegen gezorgd. Buenaventura, de belangrijkste exporthaven van Colombia voor koffie, is nagenoeg onbereikbaar door wegversperringen, zegt Gustavo Gomez van exporteursorganisatie Azo Export. Andere havens hebben geen grote problemen gemeld, maar het omleiden van koffie naar het noorden wordt bemoeilijkt door een tekort aan vrachtwagens. Colombia is een van de grootste koffieproducerende landen ter wereld en een groot deel van de koffie uit de zuidelijke regio's wordt normaal gesproken via Buenaventura geëxporteerd. SpaceX van Elon Musk lanceert een nieuw AI-product voor de zakelijke markt, genaamd Grokbot. De tool kan verkoopteams helpen om buiten werktijden klanten te vinden en e-mails op te stellen. Ook kan Grokbot financiële teams ondersteunen bij het vinden van informatie uit e-mailverkeer. De bot kan inloggen op verschillende apps en websites, informatie van eerdere taken onthouden en details met andere bots delen. SpaceX liep achter op concurrenten als Anthropic en OpenAI in de markt voor AI-agenten. Claimstichting Veilige Bakfiets blijft bij de curatoren van het failliete Axel aandacht vragen voor compensatie aan eigenaren van ondeugdelijke baboebakfietsen. Advocaat Clirijn Bongaerts zegt dat het belang van de bakfietser moet worden gehoord in de afwegingen van de curatoren. Hij benadrukt dat andere schuldeisers vooraan staan, maar dat ook bakfietsers reële aanspraak kunnen maken op een deel van de boedel. De stichting had haar achterban al gemobiliseerd na het uitstel van betaling vorige week en wil niet achteraan in de rij met schuldeisers belanden. Axel werd dinsdag failliet verklaard door de rechter in Amsterdam, mede door de financiële gevolgen van de problemen bij Baboe. De Amsterdamse AEX-index sloot dinsdag op een nieuw slotrecord van 1116,77 punten, een stijging van 0,3%. Chipbedrijven stuwden de index, met ASML als grootste stijger met een plus van 2,7%. Beleggers reageerden op het nieuws dat Nvidia samenwerkt met investeerders om $500 miljard aan financiering te regelen voor AI-infrastructuur. Philips won 1% na afspraken met Exor, die het belang in het zorgtechnologiebedrijf kan uitbreiden tot maximaal 22%. In de midcap steeg TKH met 8,7%, dankzij sterke resultaten in de eerste jaarhelft.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Nadine Visser heeft op de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham goud gewonnen op de 100 meter horde. De 31-jarige Nederlandse was 1/1000ste van een seconde sneller dan de Poolse Pia Skrzyżowska. Beide liepen 12,67 seconden. Het is de eerste grote prijs voor Visser op de 100 meter horde, na twee Olympische finales en drie WK-finales zonder medaille. De Noord-Hollandse won eerder wel 2 keer Europees indoor goud op de 60 meter horde en in maart zilver op de WK indoor. Na lang wachten bracht de fotofinish duidelijkheid. 12,668 voor Visser en 12,696 voor Skrzyżowska. NEC-trainer Dick Schreuder hoopt voor de wedstrijd tegen Bode Glimt in de laatste voorronde van de Champions League nog meerdere versterkingen te verwelkomen. Woensdag kondigt NEC waarschijnlijk de komst aan van verdediger Gabriel Brass van FC Porto. Ook is de club dicht bij het vastleggen van een tweede keeper. Schreuder wil meer versterkingen en gaat bij de directie aankloppen. Vooral de verdediging moet breder, volgens hem. Elvis Afrifa is net naast de medaille gegrepen op de 100 meter bij de EK-atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter finishte als vierde in 10,22 seconden, ruim boven zijn persoonlijk record. De Brit Romel Glaive won goud in 10,09. Voor Afrifa was het zijn eerste grote individuele finale outdoor. Vorig jaar won hij met de estafetteploeg nog brons op de 400 meter estafette tijdens de WK-atletiek. Nigel de Jong heeft namens de KNVB in Malaga gesproken met Roberto Martinez over de functie van bondscoach, meldt de Telegraaf. De Nederlandse Voetbalbond zoekt een opvolger voor Ronald Koeman. Eerdere kandidaten zoals Peter Bos, Arne Slot en Erik ten Hag haakten af. Martinez trainde eerder de nationale ploegen van België en Portugal. Met Portugal werd hij tijdens het laatste WK uitgeschakeld door Spanje, dat later wereldkampioen werd. Nadine Visser heeft goud gewonnen op de 100 meter horde bij de EK-atletiek in Birmingham. De 31-jarige atlete finishte 1/1000ste van een seconde voor de Poolse Pia Skrzyżowska. Het is haar eerste medaille op een EK, na 4 eerdere EK-finales en 9 finales in totaal op EK's, WK's en Olympische Spelen. Visser zegt dat ze deze keer de ontspanning vasthield en iedereen inhaalde op het einde van de race. Ze voelt vooral opluchting en is blij dat ze haar carrière nu niet zonder medaille hoeft af te sluiten. Nadine Visser heeft de week voor de EK-atletiek in Birmingham nog behoorlijk in de stress gezeten. De winnares van het goud op de 100 meter horde kreeg last van haar Achillespees en twijfelde of ze wel zou kunnen meedoen. Een medische check enkele dagen voor het toernooi bracht opluchting, want ze kreeg groen licht. De 31-jarige Visser zegt dat ze ondanks de pijn kon lopen en dat heeft kunnen laten zien. De ereronde was volgens haar geen pretje.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met in het noorden plaatselijk wat mist. De temperatuur zakt naar 5 graden in het noordoosten en oosten en 13 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het oosten tot noordoosten. Vanochtend veel zon en droog weer. In het noorden kan er eerst nog wat mist hangen. De wind komt uit het oosten, zwak tot matig. Morgenmiddag zonnig en droog. Het wordt warm met 24 graden op de Wadden en plaatselijk 32 graden in het zuiden. De wind blijft zwak tot matig uit het oosten. Vanavond helder en droog. Ideaal om de gedeeltelijke zonsverduistering te volgen. Die is in het hele land goed te zien. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een vrouw is in de nacht van dinsdag op woensdag gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning aan de Hubertuslaan. Na de reanimatie is de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak rond 0:30 uit en sloeg over naar meerdere woningen in de directe omgeving. De brandweer rukte uit met 3 tankautospuiten en een hoogwerker en was rond 2:30 de brandmeester. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. In delen van Zuidoost-Drenthe geldt vanaf donderdag een verbod op het gebruik van grondwater. Waterschap Vechtstromen stelt het verbod in om kwetsbare natuur te beschermen. Het verbod geldt binnen 200 meter rondom 11 aangewezen natuurgebieden ten noorden van de Overijsselse Vecht. Daar is het neerslagtekort opgelopen naar meer dan 250 mm, waardoor onherstelbare schade aan de natuur dreigt. Ook in het naastgelegen waterschap Rijn en IJssel mag sinds woensdag rond 10 natuurgebieden geen grondwater meer worden opgepompt voor beregening. Van de ongeveer 4000 jeneverbesstruiken in natuurgebied Boshuizerbergen in Noord-Limburg zijn er nog maar een kleine 100 over. Dat meldt Stichting Het Limburgs Landschap. Na de grote brand die op maandag 3 augustus uitbrak en dagen heeft doorgewoed. De brand legde ongeveer 100 hectare natuur in de as. Tientallen mensen zetten zich in om de resterende struiken te beschermen door stoplijnen nat te houden en nasmeulende brandhaarden te bestrijden. Burgemeester Michiel Uitdehaag van Venraai zei eerder in een gesprek met premier Rob Jette dat het herstel van de jeneverbesstruiken generaties gaat duren. Een kwart van de mensen met ernstige psychische aandoeningen krijgt geen zorg en is buiten beeld van de geestelijke gezondheidszorg, meldt de Nederlandse GGZ in een nieuw rapport. Het gaat naar schatting om 62.500 volwassenen die vaak tussen wal en schip vallen na een zorgopname of gevangenisstraf. Dat komt mede doordat er te weinig woningen beschikbaar zijn voor mensen met psychische klachten en niet altijd duidelijk is wie verantwoordelijk blijft. De Nederlandse GGZ doet aanbevelingen om mensen in beeld te houden, zoals bemoeizorg in alle gemeenten en meer woningen voor mensen met psychische klachten. Eerder dit jaar concludeerde ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat een aanzienlijk deel van de volwassenen met een ernstige psychische aandoening geen of onvoldoende zorg krijgt. Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst van D66 heeft volgens eigen zeggen niet bewust informatie achtergehouden over de kostenoverschrijding van de geplande Oostbrug over het IJ. Stadsomroep AT5 meldde eerder dat van der Horst al voor de gemeenteraadsverkiezingen wist dat de kosten konden oplopen van 325 miljoen naar 850 miljoen euro. Volgens AT5 blijkt uit ambtelijke berichten dat meermaals is gesproken over de rol van de verkiezingen bij het wel of niet openbaren van de kostenstijging. Van der Horst zegt dat ze de Raad al ruim een jaar op verschillende momenten heeft geïnformeerd over hogere kosten en wijst erop dat bij grote infrastructurele projecten vaste afspraken gelden over communicatie. Volgende week donderdag vindt er op verzoek van de VVD een debat plaats over de kwestie. In Rotterdam zijn dinsdag de stoffelijke resten opgegraven van de Oekraïense nationalist Yevhen Konovalets, die in 1938 in de stad werd geliquideerd. De resten worden naar Oekraïne gebracht om daar herbegraven te worden, meldt het kantoor van president Volodymyr Zelensky. Konovalets was sinds 1929 de eerste leider van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten, een politieke organisatie die streefde naar onafhankelijkheid. Hij kwam in 1938 om het leven door een bomaanslag op de Koolsingel, waarbij de daden naar eigen zeggen handelden in persoonlijke opdracht van Jozef Stalin. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij in Turkije van vliegtuig is gewisseld vanwege een dreiging. De Washington Post meldde eerder dat Trump via een cateringwagen uit Air Force One werd gesmokkeld. Trump zegt dat de Secret Service hem vroeg over te stappen naar een ander vliegtuig. Hij vertelt dat hij aanneemt dat er een dreiging was, maar zegt er niet veel naar te hebben gevraagd. Journalisten en naaste medewerkers bleven aan boord van het oorspronkelijke toestel. De Verenigde Staten en ongeveer 40 andere landen, waaronder Nederland, waarschuwen voor de gevaren van het testen van ballistische raketten zonder voorafgaande waarschuwing. De gezamenlijke verklaring komt een maand nadat China een intercontinentale ballistische raket afvuurde in de Stille Oceaan. Volgens de verklaring is het uitvoeren van tests met ballistische raketten die geschikt zijn voor kernwapens, zonder voldoende waarschuwing vooraf, gevaarlijk en verstoort het de vrede en veiligheid van landen in de nabijheid. De landen roepen op om lanceringen minstens 24 uur van tevoren aan te kondigen, inclusief het type raket, de geplande tijd, het gebied en de richtingscoördinaten. China gaf vorige maand slechts een aantal landen op het laatste moment een waarschuwing voordat het een intercontinentale ballistische raket afvuurde die landde in de oceaan tussen de Salomonseilanden, Nauru en Tuvalu. Darlene Graham gaat door naar de tweede ronde voor de Republikeinse senaatsnominatie in South Carolina. De 62-jarige Graham neemt het in augustus op tegen Ralph Norman, die als nummer 2 eindigde bij de voorverkiezing. Geen van de kandidaten haalde meer dan 50% van de stemmen, waardoor een tweede ronde nodig is. Graham werd door de gouverneur benoemd tot senator na het overlijden van haar broer Lindsey Graham en had zich tot vorige maand nooit kandidaat gesteld voor een verkiesbaar ambt. Niet lang daarna stelde ze zich verkiesbaar. President Donald Trump steunt haar kandidatuur. Een veerboot met 95 mensen aan boord is gekapseisd op het Caribameer in Zimbabwe. 60 mensen zijn uit het water gehaald. Er wordt gevreesd voor meerdere doden. Volgens een ooggetuige drijven er lichamen in het meer. De veerboot Mbuya Nehanda vaart tussen de stad Cariba en verschillende eilanden en vissersdorpen. De boot kapseisde vermoedelijk door hoge golven. Het Pentagon heeft in een intern rapport erkend dat bij Amerikaanse aanvallen op Jemen vorig jaar honderden burgers zijn gedood en gewond geraakt. Het rapport is naar het congres gestuurd en door The Wall Street Journal ingezien. Bij 3 gerichte aanvallen in april kwamen 153 burgers om het leven en raakten 243 anderen gewond. De aanvallen waren gericht tegen de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Het Amerikaanse Centrale Commando onderzoekt nog 15 andere incidenten die mogelijk ook tot burgerslachtoffers hebben geleid. Het hoofd van de militaire inlichtingendienst van het Libisch Nationaal Leger is gedood bij een autobomaanslag in Benghazi. Fawzi al-Mansouri kwam om toen een explosief aan zijn auto ontplofte nadat hij 's avonds een moskee verliet. Het Libisch Nationaal Leger heeft de controle over het oosten en delen van het zuiden van Libië. Sinds de val van Muammar Gaddafi in 2011 is Libië verscheurd en strijden twee regeringen om de macht. Het door de VN erkende bestuur in Tripoli, onder leiding van premier Abdulhamid Dbeiba, en een rivaliserende regering in Benghazi, die wordt gesteund door legerleider Khalifa Haftar. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag met kleine verliezen gesloten. Beleggers wachten af hoe de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran verlopen. Beide landen hebben harde eisen gesteld, waardoor er op dit moment niet verder kan worden onderhandeld. Door de onrust en de sluiting van de Straat van Hormuz steeg de olieprijs met 1,6%. De Dow Jones-index eindigde 0,3% lager. De S&P 500 verloor ook 0,3% en de Nasdaq zakte 0,6%. Californië beschuldigt Paramount van chantage nadat het entertainmentconcern dreigde het hoofdkantoor uit de staat te verhuizen. Topman David Ellison zou intern hebben aangekondigd op 1 oktober te vertrekken als de staat geen schikking treft in een rechtszaak over de overname van Warner Brothers door Paramount. De hoofdaanklager van Californië noemt het een poging om een illegale deal goed te keuren en waarschuwt voor hogere kosten, minder opties en minder mensen die films maken. Een Amerikaanse rechter behandelt de zaak begin maart. Paramount en Warner Brothers hebben afgesproken de overname van $110 miljard niet voor juni af te ronden. Colombia exporteert nauwelijks koffie meer na de aardbeving van maandag. De beving in het westen van het land heeft de werkzaamheden in een belangrijke haven verstoord en voor wegversperringen op cruciale snelwegen gezorgd. Buenaventura, de belangrijkste exporthaven van Colombia voor koffie, is nagenoeg onbereikbaar door wegversperringen, zegt Gustavo Gomez van exporteursorganisatie Azo Export. Andere havens hebben geen grote problemen gemeld, maar het omleiden van koffie naar het noorden wordt bemoeilijkt door een tekort aan vrachtwagens. Colombia is een van de grootste koffieproducerende landen ter wereld en een groot deel van de koffie uit de zuidelijke regio's wordt normaal gesproken via Buenaventura geëxporteerd. SpaceX van Elon Musk lanceert een nieuw AI-product voor de zakelijke markt, genaamd GrokBot. De tool kan verkoopteams helpen om buiten werktijden klanten te vinden en e-mails op te stellen. Ook kan GrokBot financiële teams ondersteunen bij het vinden van informatie uit e-mailverkeer. De bot kan inloggen op verschillende apps en websites, informatie van eerdere taken onthouden en details met andere bots delen. SpaceX liep achter op concurrenten als Anthropic en OpenAI in de markt voor AI-agenten. Claimstichting Veilige Bakfiets blijft bij de curatoren van het failliete Axel aandacht vragen voor compensatie aan eigenaren van ondeugdelijke baboe-bakfietsen. Advocaat Clirijn Bongaerts zegt dat het belang van de bakfietser moet worden gehoord in de afwegingen van de curatoren. Hij benadrukt dat andere schuldeisers vooraan staan, maar dat ook bakfietsers reële aanspraak kunnen maken op een deel van de boedel. De stichting had haar achterban al gemobiliseerd na het uitstel van betaling vorige week en wil niet achteraan in de rij met schuldeisers belanden. Axel werd dinsdag failliet verklaard door de rechter in Amsterdam, mede door de financiële gevolgen van de problemen bij Baboe. De Amsterdamse AEX-index sloot dinsdag op een nieuw slotrecord van 1116,77 punten, een stijging van 0,3%. Chipbedrijven stuwden de index, met ASML als grootste stijger met een plus van 2,7%. Beleggers reageerden op het nieuws dat Nvidia samenwerkt met investeerders om $500 miljard aan financiering te regelen voor AI-infrastructuur. Philips won 1% na afspraken met Exorg, die het belang in het zorgtechnologiebedrijf kan uitbreiden tot maximaal 22%. In de midcap steeg TKH met 8,7%, dankzij sterke resultaten in de eerste jaarhelft.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Nadine Visser heeft op de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham goud gewonnen op de 100 meter horde. De 31-jarige Nederlandse was 1/1000ste van een seconde sneller dan de Poolse Pia Skrzyżowska. Beide liepen 12,67 seconden. Het is de eerste grote prijs voor Visser op de 100 meter horde, na 2 Olympische finales en 3 WK-finales zonder medaille. De Noord-Hollandse won eerder wel 2 keer Europees indoor goud op de 60 meter horde en in maart zilver op de WK indoor. Na lang wachten bracht de fotofinish duidelijkheid. 12,668 voor Visser en 12,696 voor Skrzyżowska. NEC-trainer Dick Schreuder hoopt voor de wedstrijd tegen Bode Glimt in de laatste voorronde van de Champions League nog meerdere versterkingen te verwelkomen. Woensdag kondigt NEC waarschijnlijk de komst aan van verdediger Gabriel Brass van FC Porto. Ook is de club dicht bij het vastleggen van een tweede keeper. Schreuder wil meer versterkingen en gaat bij de directie aankloppen. Vooral de verdediging moet breder, volgens hem. Elvis Afrifa is net naast de medaille gegrepen op de 100 meter bij de EK-atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter finishte als vierde in 10,22 seconden, ruim boven zijn persoonlijk record. De Brit Romel Glave won goud in 10,09. Voor Afrifa was het zijn eerste grote individuele finale outdoor. Vorig jaar won hij met de estafetteploeg nog brons op de 400 meter estafette tijdens de WK-atletiek. Nigel de Jong heeft namens de KNVB in Malaga gesproken met Roberto Martinez over de functie van bondscoach, meldt de Telegraaf. De Nederlandse Voetbalbond zoekt een opvolger voor Ronald Koeman. Eerdere kandidaten zoals Peter Bos, Arne Slot en Erik ten Hag haakten af. Martinez trainde eerder de nationale ploegen van België en Portugal. Met Portugal werd hij tijdens het laatste WK uitgeschakeld door Spanje, dat later wereldkampioen werd. Nadine Visser heeft goud gewonnen op de 100 meter horde bij de EK-atletiek in Birmingham. De 31-jarige atlete finishte 1/1000ste van een seconde voor de Poolse Pia Skrzyżowska. Het is haar eerste medaille op een EK, na 4 eerdere EK-finales en 9 finales in totaal op EK's, WK's en Olympische Spelen. Visser zegt dat ze deze keer de ontspanning vasthield en iedereen inhaalde op het einde van de race. Ze voelt vooral opluchting en is blij dat ze haar carrière nu niet zonder medaille hoeft af te sluiten. Nadine Visser heeft de week voor de EK-atletiek in Birmingham nog behoorlijk in de stress gezeten. De winnares van het goud op de 100 meter horde kreeg last van haar Achillespees en twijfelde of ze wel zou kunnen meedoen. Een medische check enkele dagen voor het toernooi bracht opluchting, want ze kreeg groen licht. De 31-jarige Visser zegt dat ze ondanks de pijn kon lopen en dat heeft kunnen laten zien. De ereronde was volgens haar geen pretje. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met in het noorden plaatselijk wat mist. De temperatuur zakt naar 5 graden in het noordoosten en oosten en 13 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het oosten tot noordoosten. Vanochtend veel zon en droog weer. In het noorden kan er eerst nog wat mist hangen. De wind komt uit het oosten, zwak tot matig. Morgenmiddag zonnig en droog. Het wordt warm met 24 graden op de Wadden en plaatselijk 32 graden in het zuiden. De wind blijft zwak tot matig uit het oosten. Vanavond helder en droog. Ideaal om de gedeeltelijke zonsverduistering te volgen. Die is in het hele land goed te zien. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een vrouw is in de nacht van dinsdag op woensdag gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning aan de Hubertuslaan. Na de reanimatie is de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak rond 0:30 uit en sloeg over naar meerdere woningen in de directe omgeving. De brandweer rukte uit met 3 tankautospuiten en een hoogwerker en was rond 2:30 de brandmeester. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. In delen van Zuidoost-Drenthe geldt vanaf donderdag een verbod op het gebruik van grondwater.

0: gebieden geen grondwater meer worden opgepompt voor beregening. Van de ongeveer 4000 jeneverbesstruiken in natuurgebied Boshuizerbergen in Noord-Limburg zijn er nog maar een kleine 100 over. Dat meldt Stichting Het Limburgs Landschap. Na de grote brand die op maandag 3 augustus uitbrak en dagen heeft doorgewoed. De brand legde ongeveer 100 hectare natuur in de as. Tientallen mensen zetten zich in om de resterende struiken te beschermen door stoplijnen nat te houden en nasmeulende brandhaarden te bestrijden. Burgemeester Michiel Uitdehaag van Venraai zei eerder in een gesprek met premier Rob Jetten dat het herstel van de jeneverbesstruiken generaties gaat duren. Een kwart van de mensen met ernstige psychische aandoeningen krijgt geen zorg en is buiten beeld van de geestelijke gezondheidszorg, meldt de Nederlandse GGZ in een nieuw rapport. Het gaat naar schatting om 62.500 volwassenen die vaak tussen wal en schip vallen na een zorgopname of gevangenisstraf. Dat komt mede doordat er te weinig woningen beschikbaar zijn voor mensen met psychische klachten en niet altijd duidelijk is wie verantwoordelijk blijft. De Nederlandse GGZ doet aanbevelingen om mensen in beeld te houden, zoals bemoeizorg in alle gemeenten en meer woningen voor mensen met psychische klachten. Eerder dit jaar concludeerde ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat een aanzienlijk deel van de volwassenen met een ernstige psychische aandoening geen of onvoldoende zorg krijgt. Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst van D66 heeft volgens eigen zeggen niet bewust informatie achtergehouden over de kostenoverschrijding van de geplande Oostbrug over het IJ. Stadsomroep AT5 meldde eerder dat van der Horst al voor de gemeenteraadsverkiezingen wist dat de kosten konden oplopen van 325 miljoen naar 850 miljoen euro. Volgens AT5 blijkt uit ambtelijke berichten dat meermaals is gesproken over de rol van de verkiezingen bij het wel of niet openbaren van de kostenstijging. Van der Horst zegt dat ze de Raad al ruim een jaar op verschillende momenten heeft geïnformeerd over hogere kosten en wijst erop dat bij grote infrastructurele projecten vaste afspraken gelden over communicatie. Volgende week donderdag vindt er op verzoek van de VVD een debat plaats over de kwestie. In Rotterdam zijn dinsdag de stoffelijke resten opgegraven van de Oekraïense nationalist Yevhen Konovalets, die in 1938 in de stad werd geliquideerd. De resten worden naar Oekraïne gebracht om daar herbegraven te worden, meldt het kantoor van president Volodymyr Zelensky. Konovalets was sinds 1929 de eerste leider van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten, een politieke organisatie die streefde naar onafhankelijkheid. Hij kwam in 1938 om het leven door een bomaanslag op de Koolsingel, waarbij de daden naar eigen zeggen handelden in persoonlijke opdracht van Jozef Stalin. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij in Turkije van vliegtuig is gewisseld vanwege een dreiging. De Washington Post meldde eerder dat Trump via een cateringwagen uit Air Force One werd gesmokkeld. Trump zegt dat de Secret Service hem vroeg over te stappen naar een ander vliegtuig. Hij vertelt dat hij aanneemt dat er een dreiging was, maar zegt er niet veel naar te hebben gevraagd. Journalisten en naaste medewerkers bleven aan boord van het oorspronkelijke toestel. De Verenigde Staten en ongeveer 40 andere landen, waaronder Nederland, waarschuwen voor de gevaren van het testen van ballistische raketten zonder voorafgaande waarschuwing. De gezamenlijke verklaring komt een maand nadat China een intercontinentale ballistische raket afvuurde in de Stille Oceaan. Volgens de verklaring is het uitvoeren van tests met ballistische raketten die geschikt zijn voor kernwapens zonder voldoende waarschuwing vooraf gevaarlijk

0: en verstoort het de vrede en veiligheid van landen in de nabijheid. De landen roepen op om lanceringen minstens 24 uur van tevoren aan te kondigen, inclusief het type raket, de geplande tijd, het gebied en de richtingscoördinaten. China gaf vorige maand slechts een aantal landen op het laatste moment een waarschuwing voordat het een intercontinentale ballistische raket afvuurde die landde in de oceaan tussen de Salomonseilanden, Nauru en Tuvalu. Darlene Graham gaat door naar de tweede ronde voor de Republikeinse senaatsnominatie in South Carolina. De 62-jarige Graham neemt het in augustus op tegen Ralph Norman, die als nummer 2 eindigde bij de voorverkiezing. Geen van de kandidaten haalde meer dan 50% van de stemmen, waardoor een tweede ronde nodig is. Graham werd door de gouverneur benoemd tot senator na het overlijden van haar broer Lindsey Graham en had zich tot vorige maand nooit kandidaat gesteld voor een verkiesbaar ambt. Niet lang daarna stelde ze zich verkiesbaar. President Donald Trump steunt haar kandidatuur. Een veerboot met 95 mensen aan boord is gekapseisd op het Caribameer in Zimbabwe. 60 mensen zijn uit het water gehaald. Er wordt gevreesd voor meerdere doden. Volgens een ooggetuige drijven er lichamen in het meer. De veerboot Mbuya Nehanda vaart tussen de stad Cariba en verschillende eilanden en vissersdorpen. De boot kapseisde vermoedelijk door hoge golven. Het Pentagon heeft in een intern rapport erkend dat bij Amerikaanse aanvallen op Jemen vorig jaar honderden burgers zijn gedood en gewond geraakt. Het rapport is naar het congres gestuurd en door The Wall Street Journal ingezien. Bij 3 gerichte aanvallen in april kwamen 153 burgers om het leven en raakten 243 anderen gewond. De aanvallen waren gericht tegen de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Het Amerikaanse Centrale Commando onderzoekt nog 15 andere incidenten die mogelijk ook tot burgerslachtoffers hebben geleid. Het hoofd van de militaire inlichtingendienst van het Libisch Nationaal Leger is gedood bij een autobomaanslag in Benghazi. Fawzi al-Mansouri kwam om toen een explosief aan zijn auto ontplofte nadat hij 's avonds een moskee verliet. Het Libisch Nationaal Leger heeft de controle over het oosten en delen van het zuiden van Libië. Sinds de val van Muammar Gaddafi in 2011 is Libië verscheurd en strijden 2 regeringen om de macht. Het door de VN erkende bestuur in Tripoli, onder leiding van premier Abdulhamid Dbeibah, en een rivaliserende regering in Benghazi, die wordt gesteund door legerleider Khalifa Haftar. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag met kleine verliezen gesloten. Beleggers wachten af hoe de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran verlopen. Beide landen hebben harde eisen gesteld, waardoor er op dit moment niet verder kan worden onderhandeld. Door de onrust en de sluiting van de Straat van Hormuz steeg de olieprijs met 1,6%. De Dow Jones-index eindigde 0,3% lager. De S&P 500 verloor ook 0,3% en de Nasdaq zakte 0,6%. Californië beschuldigt Paramount van chantage nadat het entertainmentconcern dreigde het hoofdkantoor uit de staat te verhuizen. Topman David Ellison zou intern hebben aangekondigd op 1 oktober te vertrekken als de staat geen schikking treft in een rechtszaak over de overname van Warner Brothers door Paramount. De hoofdaanklager van Californië noemt het een poging om een illegale deal goed te keuren en waarschuwt voor hogere kosten, minder opties en minder mensen die films maken. Een Amerikaanse rechter behandelt de zaak begin maart. Paramount en Warner Brothers hebben afgesproken de overname van $110 miljard niet voor juni af te ronden. Colombia exporteert nauwelijks koffie meer na de aardbeving van maandag. De beving in het westen van het land heeft de werkzaamheden in een belangrijke haven verstoord en voor wegversperringen op cruciale snelwegen gezorgd. Buenaventura, de belangrijkste exporthaven van Colombia voor koffie, is nagenoeg onbereikbaar door wegversperringen, zegt Gustavo Gomez van exporteursorganisatie Azo Export. Andere havens hebben geen grote problemen gemeld, maar het omleiden van koffie naar het noorden wordt bemoeilijkt door een tekort aan vrachtwagens. Colombia is een van de grootste koffieproducerende landen ter wereld en een groot deel van de koffie uit de zuidelijke regio's wordt normaal gesproken via Buenaventura geëxporteerd. SpaceX van Elon Musk lanceert een nieuw AI-product voor de zakelijke markt, genaamd Grokbot. De tool kan verkoopteams helpen om buiten werktijden klanten te vinden en e-mails op te stellen. Ook kan Grokbot financiële teams ondersteunen bij het vinden van informatie uit e-mailverkeer. De bot kan inloggen op verschillende apps en websites, informatie van eerdere taken onthouden en details met andere bots delen. SpaceX liep achter op concurrenten als Anthropic en OpenAI in de markt voor AI-agenten. Claimstichting Veilige Bakfiets blijft bij de curatoren van het failliete Axel aandacht vragen voor compensatie aan eigenaren van ondeugdelijke baboebakfietsen. Advocaat Clirijn Bongaerts zegt dat het belang van de bakfietsen moet worden gehoord in de afwegingen van de curatoren. Hij benadrukt dat andere schuldeisers vooraan staan, maar dat ook bakfietsers reële aanspraak kunnen maken op een deel van de boedel. De stichting had haar achterban al gemobiliseerd na het uitstel van betaling vorige week en wil niet achteraan in de rij met schuldeisers belanden. Axel werd dinsdag failliet verklaard door de rechter in Amsterdam, mede door de financiële gevolgen van de problemen bij Baboe. De Amsterdamse AEX-index sloot dinsdag op een nieuw slotrecord van 1116,77 punten, een stijging van 0,3%. Chipbedrijven stuwden de index, met ASML als grootste stijger met een plus van 2,7%. Beleggers reageerden op het nieuws dat Nvidia samenwerkt met investeerders om $500 miljard aan financiering te regelen voor AI-infrastructuur. Philips won 1% na afspraken met Exor, die het belang in het zorgtechnologiebedrijf kan uitbreiden tot maximaal 22%. In de midcap steeg TKH met 8,7%, dankzij sterke resultaten in de eerste jaarhelft. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Nadine Visser heeft op de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham goud gewonnen op de 100 meter horde. De 31-jarige Nederlandse was 1/1000ste van een seconde sneller dan de Poolse Pia Skrzyżowska. Beide liepen 12,67 seconden. Het is de eerste grote prijs voor Visser op de 100 meter horde, na twee Olympische finales en drie WK-finales zonder medaille. De Noord-Hollandse won eerder wel 2 keer Europees indoor goud op de 60 meter horde en in maart zilver op de WK indoor. Na lang wachten bracht de fotofinish duidelijkheid. 12,668 voor Visser en 12,696 voor Skrzyżowska. NEC-trainer Dick Schreuder hoopt voor de wedstrijd tegen Bode Glimt in de laatste voorronde van de Champions League nog meerdere versterkingen te verwelkomen. Woensdag kondigt NEC waarschijnlijk de komst aan van verdediger Gabriel Brass van FC Porto. Ook is de club dicht bij het vastleggen van een tweede keeper. Schreuder wil meer versterkingen en gaat bij de directie aankloppen. Vooral de verdediging moet breder, volgens hem. Elvis Afrifa is net naast de medaille gegrepen op de 100 meter bij de EK-atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter finishte als vierde in 10,22 seconden, ruim boven zijn persoonlijk record. De Brit Romel Glaive won goud in 10,09. Voor Afrifa was het zijn eerste grote individuele finale outdoor. Vorig jaar won hij met de estafetteploeg nog brons op de 400 meter estafette tijdens de WK-atletiek. Nigel de Jong heeft namens de KNVB in Malaga gesproken met Roberto Martinez over de functie van bondscoach, meldt de Telegraaf. De Nederlandse Voetbalbond zoekt een opvolger voor Ronald Koeman. Eerdere kandidaten zoals Peter Bos, Arne Slot en Erik ten Hag haakten af. Martinez trainde eerder de nationale ploegen van België en Portugal. Met Portugal werd hij tijdens het laatste WK uitgeschakeld door Spanje, dat later wereldkampioen werd.
2: Nadine Visser heeft goud gewonnen op de 100 meter horde bij de EK Atletiek in Birmingham. De 31-jarige atlete finishte 1000ste van een seconde voor de Poolse Pia Skrzyszkowska. Het is haar eerste medaille op een EK, na 4 eerdere EK-finales en 9 finales in totaal op EK's, WK's en Olympische Spelen. Visser zegt dat ze deze keer de ontspanning vasthield en iedereen inhaalde op het einde van de race. Ze voelt vooral opluchting en is blij dat ze haar carrière nu niet zonder medaille hoeft af te sluiten. Nadine Visser heeft de week voor de EK-atletiek in Birmingham nog behoorlijk in de stress gezeten. De winnares van het goud op de 100 meter horde kreeg last van haar Achillespees en twijfelde of ze wel zou kunnen meedoen. Een medische check enkele dagen voor het toernooi bracht opluchting, want ze kreeg groen licht. De 31-jarige Visser zegt dat ze ondanks de pijn kon lopen en dat heeft kunnen laten zien. De ereronde was volgens haar geen pretje. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend veel zon en droog weer. In het noorden kan er eerst nog wat mist hangen. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig. Vanmiddag blijft het zonnig en droog. Het wordt warm met maxima tussen de 24 graden op de Wadden en plaatselijk 32 graden in het zuiden. Vanavond helder en onbewolkt. Ideaal om de gedeeltelijke zonsverduistering te volgen. Vannacht droog met temperaturen tussen de 12 en 16 graden. Morgen volop zon en zeer warm, tot wel 36 graden in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een vrouw is in de nacht van dinsdag op woensdag gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning aan de Hubertuslaan. Na de reanimatie is de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak rond 0:30 uit en sloeg over naar meerdere woningen in de directe omgeving. De brandweer rukte uit met 3 tankautospuiten en een hoogwerker en was rond 2:30 de brandmeester. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. In delen van Zuidoost-Drenthe geldt vanaf donderdag een verbod op het gebruik van grondwater. Waterschap Vechtstromen stelt het verbod in om kwetsbare natuur te beschermen. Het verbod geldt binnen 200 meter rondom 11 aangewezen natuurgebieden ten noorden van de Overijsselse Vecht. Daar is het neerslagtekort opgelopen naar meer dan 250 mm, waardoor onherstelbare schade aan de natuur dreigt. Ook in het naastgelegen waterschap Rijn en IJssel mag sinds woensdag rond 10 natuurgebieden geen grondwater meer worden opgepompt voor beregening. Van de ongeveer 4000 jeneverbesstruiken in natuurgebied Boshuizer Bergen in Noord-Limburg zijn er nog maar een kleine 100 over. Dat meldt Stichting Het Limburgs Landschap. Na de grote brand die op maandag 3 augustus uitbrak en dagen heeft doorgewoed. De brand legde ongeveer 100 hectare natuur in de as. Tientallen mensen zetten zich in om de resterende struiken te beschermen door stoplijnen nat te houden en nasmeulende brandhaarden te bestrijden. Burgemeester Michiel Uitdehaag van Venraai zei eerder in een gesprek met premier Rob Jette dat het herstel van de jeneverbesstruiken generaties gaat duren. Een kwart van de mensen met ernstige psychische aandoeningen krijgt geen zorg en is buiten beeld van de geestelijke gezondheidszorg, meldt de Nederlandse GGZ in een nieuw rapport. Het gaat naar schatting om 62.500 volwassenen die vaak tussen wal en schip vallen na een zorgopname of gevangenisstraf. Dat komt mede doordat er te weinig woningen beschikbaar zijn voor mensen met psychische klachten en niet altijd duidelijk is wie verantwoordelijk blijft. De Nederlandse GGZ doet aanbevelingen om mensen in beeld te houden, zoals bemoeizorg in alle gemeenten en meer woningen voor mensen met psychische klachten. Eerder dit jaar concludeerde ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat een aanzienlijk deel van de volwassenen met een ernstige psychische aandoening geen of onvoldoende zorg krijgt. Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst van D66 heeft volgens eigen zeggen niet bewust informatie achtergehouden over de kostenoverschrijding van de geplande Oostbrug over het IJ. Stadsomroep AT5 meldde eerder dat Van der Horst al voor de gemeenteraadsverkiezingen wist dat de kosten konden oplopen van 325 miljoen naar 850 miljoen euro. Volgens AT5 blijkt uit ambtelijke berichten dat meermaals is gesproken over de rol van de verkiezingen bij het wel of niet openbaren van de kostenstijging. Van der Horst zegt dat ze de raad al ruim een jaar op verschillende momenten heeft geïnformeerd over hogere kosten en wijst erop dat bij grote infrastructurele projecten vaste afspraken gelden over communicatie. Volgende week donderdag vindt er op verzoek van de VVD een debat plaats over de kwestie. In Rotterdam zijn dinsdag de stoffelijke resten opgegraven van de Oekraïense nationalist Yevhen Konovalets, die in 1938 in de stad werd geliquideerd. De resten worden naar Oekraïne gebracht om daar herbegraven te worden, meldt het kantoor van president Volodymyr Zelensky. Konovalets was sinds 1929 de eerste leider van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten, een politieke organisatie die streefde naar onafhankelijkheid. Hij kwam in 1938 om het leven door een bomaanslag op de Koolsingel, waarbij de daden naar eigen zeggen handelden in persoonlijke opdracht van Jozef Stalin. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij in Turkije van vliegtuig is gewisseld vanwege een dreiging. De Washington Post meldde eerder dat Trump via een cateringwagen uit Air Force One werd gesmokkeld. Trump zegt dat de Secret Service hem vroeg over te stappen naar een ander vliegtuig. Hij vertelt dat hij aanneemt dat er een dreiging was, maar zegt er niet veel naar te hebben gevraagd. Journalisten en naaste medewerkers bleven aan boord van het oorspronkelijke toestel. De Verenigde Staten en ongeveer 40 andere landen, waaronder Nederland, waarschuwen voor de gevaren van het testen van ballistische raketten zonder voorafgaande waarschuwing. De gezamenlijke verklaring komt een maand nadat China een intercontinentale ballistische raket afvuurde in de Stille Oceaan. Volgens de verklaring is het uitvoeren van tests met ballistische raketten die geschikt zijn voor kernwapens, zonder voldoende waarschuwing vooraf, gevaarlijk en verstoort het de vrede en veiligheid van landen in de nabijheid. De landen roepen op om lanceringen minstens 24 uur van tevoren aan te kondigen, inclusief het type raket, de geplande tijd, het gebied en de richtingscoördinaten. China gaf vorige maand slechts een aantal landen op het laatste moment een waarschuwing voordat het een intercontinentale ballistische raket afvuurde die landde in de oceaan tussen de Salomonseilanden, Nauru en Tuvalu. Darlene Graham gaat door naar de tweede ronde voor de Republikeinse senaatsnominatie in South Carolina. De 62-jarige Graham neemt het in augustus op tegen Ralph Norman, die als nummer 2 eindigde bij de voorverkiezing. Geen van de kandidaten haalde meer dan 50% van de stemmen, waardoor een tweede ronde nodig is. Graham werd door de gouverneur benoemd tot senator na het overlijden van haar broer Lindsey Graham en had zich tot vorige maand nooit kandidaat gesteld voor een verkiesbaar ambt. Niet lang daarna stelde ze zich verkiesbaar. President Donald Trump steunt haar kandidatuur. Een veerboot met 95 mensen aan boord is gekapseisd op het Caribameer in Zimbabwe. 60 mensen zijn uit het water gehaald. Er wordt gevreesd voor meerdere doden. Volgens een ooggetuige drijven er lichamen in het meer.
0: De veerboot Mbuya Nehanda vaart tussen de stad Kariba en verschillende eilanden en vissersdorpen. De boot kapseisde vermoedelijk door hoge golven. Het Pentagon heeft in een intern rapport erkend dat bij Amerikaanse aanvallen op Jemen vorig jaar honderden burgers zijn gedood en gewond geraakt. Het rapport is naar het congres gestuurd en door The Wall Street Journal ingezien. Bij 3 gerichte aanvallen in april kwamen 153 burgers om het leven en raakten 243 anderen gewond. De aanvallen waren gericht tegen de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Het Amerikaanse Centrale Commando onderzoekt nog 15 andere incidenten die mogelijk ook tot burgerslachtoffers hebben geleid. Het hoofd van de militaire inlichtingendienst van het Libisch Nationaal Leger is gedood bij een autobomaanslag in Benghazi. Fawzi al-Mansouri kwam om toen een explosief aan zijn auto ontplofte nadat hij 's avonds een moskee verliet. Het Libisch Nationaal Leger heeft de controle over het oosten en delen van het zuiden van Libië. Sinds de val van Muammar Gaddafi in 2011 is Libië verscheurd en strijden 2 regeringen om de macht. Het door de VN erkende bestuur in Tripoli, onder leiding van premier Abdulhamid Dbeiba, en een rivaliserende regering in Benghazi, die wordt gesteund door legerleider Khalifa Haftar. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. ABN AMRO wil medewerkers verplichten minimaal de helft van hun werkweek op kantoor te werken. De bank hoopt daarmee de productiviteit te verhogen en de 10G's te verbeteren, schrijft het Financiële Dagblad. De eis kwam eind mei op tafel tijdens cao-onderhandelingen met de vakbonden. Sinds de coronapandemie in 2020 mochten de meeste van de 70.000 werknemers van Nederlandse banken zelf bepalen waar ze werken. Volgens medewerkers zou topvrouw Marguerite Bérard hierop hebben aangedrongen na haar komst in het voorjaar van 2025, toen zij zich verbaasde over de stille kantoorgangen op de Amsterdamse Zuidas. De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag met kleine verliezen gesloten. Beleggers wachten af hoe de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran verlopen. Beide landen hebben harde eisen gesteld, waardoor er op dit moment niet verder kan worden onderhandeld. Door de onrust en de sluiting van de Straat van Hormuz steeg de olieprijs met 1,6%. De Dow Jones-index eindigde 0,3% lager. De S&P 500 verloor ook 0,3% en de Nasdaq zakte 0,6%. Californië beschuldigt Paramount van chantage nadat het entertainmentconcern dreigde het hoofdkantoor uit de staat te verhuizen. Topman David Ellison zou intern hebben aangekondigd op 1 oktober te vertrekken als de staat geen schikking treft in een rechtszaak over de overname van Warner Brothers door Paramount. De hoofdaanklager van Californië noemt het een poging om een illegale deal goed te keuren en waarschuwt voor hogere kosten, minder opties en minder mensen die films maken. Een Amerikaanse rechter behandelt de zaak begin maart. Paramount en Warner Brothers hebben afgesproken de overname van $110 miljard niet voor juni af te ronden. Colombia exporteert nauwelijks koffie meer na de aardbeving van maandag. De beving in het westen van het land heeft de werkzaamheden in een belangrijke haven verstoord en voor wegversperringen op cruciale snelwegen gezorgd. Buenaventura, de belangrijkste exporthaven van Colombia voor koffie, is nagenoeg onbereikbaar door wegversperringen, zegt Gustavo Gomez van exporteursorganisatie Azo Export. Andere havens hebben geen grote problemen gemeld, maar het omleiden van koffie naar het noorden wordt bemoeilijkt door een tekort aan vrachtwagens. Colombia is een van de grootste koffieproducerende landen ter wereld en een groot deel van de koffie uit de zuidelijke regio's wordt normaal gesproken via Buenaventura geëxporteerd. SpaceX van Elon Musk lanceert een nieuw AI-product voor de zakelijke markt, genaamd Grokbot. De tool kan verkoopteams helpen om buiten werktijden klanten te vinden en e-mails op te stellen. Ook kan Grokbot financiële teams ondersteunen bij het vinden van informatie uit e-mailverkeer. De bot kan inloggen op verschillende apps en websites, informatie van eerdere taken onthouden en details met andere bots delen. SpaceX liep achter op concurrenten als Anthropic en OpenAI in de markt voor AI-agenten. Claimstichting Veilige Bakfiets blijft bij de curatoren van het failliete Axel aandacht vragen voor compensatie aan eigenaren van ondeugdelijke baboebakfietsen. Advocaat Clirijn Bongaerts zegt dat het belang van de bakfietser moet worden gehoord in de afwegingen van de curatoren. Hij benadrukt dat andere schuldeisers vooraan staan, maar dat ook bakfietsers reële aanspraak kunnen maken op een deel van de boedel. De stichting had haar achterban al gemobiliseerd na het uitstel van betaling vorige week en wil niet achteraan in de rij met schuldeisers belanden. Axel werd dinsdag failliet verklaard door de rechter in Amsterdam, mede door de financiële gevolgen van de problemen bij Baboe. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Nadine Visser heeft op de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham goud gewonnen op de 100 meter horde. De 31-jarige Nederlandse was 1/1000ste van een seconde sneller dan de Poolse Pia Skrzyżowska. Beide liepen 12,67 seconden. Het is de eerste grote prijs voor Visser op de 100 meter horde, na twee Olympische finales en drie WK-finales zonder medaille. De Noord-Hollandse won eerder wel twee keer Europees indoor goud op de 60 meter horde en in maart zilver op de WK indoor. Na lang wachten bracht de fotofinish duidelijkheid. 12,668 voor Visser en 12,696 voor Skrzyżowska. NEC-trainer Dick Schreuder hoopt voor de wedstrijd tegen Bode Glimt in de laatste voorronde van de Champions League nog meerdere versterkingen te verwelkomen. Woensdag kondigt NEC waarschijnlijk de komst aan van verdediger Gabriel Brass van FC Porto. Ook is de club dicht bij het vastleggen van een tweede keeper. Schreuder wil meer versterkingen en gaat bij de directie aankloppen. Vooral de verdediging moet breder, volgens hem. Elvis Afrifa is net naast de medaille gegrepen op de 100 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter finishte als vierde in 10,22 seconden. Ruim boven zijn persoonlijk record. De Brit Romel Gleave won goud in 10,09. Voor Afrifa was het zijn eerste grote individuele finale outdoor. Vorig jaar won hij met de estafetteploeg nog brons op de 400 meter estafette tijdens de WK Atletiek. Nigel de Jong heeft namens de KNVB in Malaga gesproken met Roberto Martinez over de functie van bondscoach, meldt de Telegraaf. De Nederlandse Voetbalbond zoekt een opvolger voor Ronald Koeman. Eerdere kandidaten zoals Peter Bos, Arne Slot en Erik ten Hag haakten af. Martinez trainde eerder de nationale ploegen van België en Portugal. Met Portugal werd hij tijdens het laatste WK uitgeschakeld door Spanje, dat later wereldkampioen werd. Nadine Visser heeft goud gewonnen op de 100 meter horde bij de EK Atletiek in Birmingham. De 31-jarige atlete finishte 1/1000ste van een seconde voor de Poolse Pia Skrzyżowska. Het is haar eerste medaille op een EK, na vier eerdere EK-finales en 9 finales in totaal op EK's, WK's en Olympische Spelen. Visser zegt dat ze deze keer de ontspanning vasthield en iedereen inhaalde op het einde van de race. Ze voelt vooral opluchting en is blij dat ze haar carrière nu niet zonder medaille hoeft af te sluiten. Nadine Visser heeft de week voor de EK-atletiek in Birmingham nog behoorlijk in de stress gezeten. De winnares van het goud op de 100 meter horde kreeg last van haar Achillespees en twijfelde of ze wel zou kunnen meedoen. Een medische check enkele dagen voor het toernooi bracht opluchting, want ze kreeg groen licht. De 31-jarige Visser zegt dat ze ondanks de pijn kon lopen en dat heeft kunnen laten zien. De ereronde was volgens haar geen pretje. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog. In het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. Het wordt 5 graden in het noordoosten en oosten en rond de 13 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het oosten tot noordoosten. Vanochtend veel zon en droog weer. In het noorden kan eerst nog wat mist hangen. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Vanmiddag wordt het zonnig en droog, met temperaturen tussen de 24 graden op de Wadden en plaatselijk 32 graden in het zuiden. De wind blijft zwak tot matig uit het oosten. Vanavond nagenoeg geen bewolking, ideaal om de gedeeltelijke zonsverduistering te volgen. Ook morgen wordt het zonnig en zeer warm, met temperaturen tot 36 graden in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een vrouw is in de nacht van dinsdag op woensdag gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning aan de Hubertuslaan. Na de reanimatie is de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak rond 0:30 uit en sloeg over naar meerdere woningen in de directe omgeving. De brandweer rukte uit met 3 tankautospuiten en een hoogwerker en was rond 2:30 de brandmeester. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. In delen van Zuidoost-Drenthe geldt vanaf donderdag een verbod op het gebruik van grondwater. Waterschap Vechtstromen stelt het verbod in om kwetsbare natuur te beschermen. Het verbod geldt binnen 200 meter rondom 11 aangewezen natuurgebieden ten noorden van de Overijsselse Vecht. Daar is het neerslagtekort opgelopen naar meer dan 250 mm, waardoor onherstelbare schade aan de natuur dreigt. Ook in het naastgelegen waterschap Rijn en IJssel mag sinds woensdag rond 10 natuurgebieden geen grondwater meer worden opgepompt voor beregening. Van de ongeveer 4000 jeneverbesstruiken in natuurgebied Boshuizerbergen in Noord-Limburg zijn er nog maar een kleine 100 over. Dat meldt Stichting Het Limburgs Landschap. Na de grote brand die op maandag 3 augustus uitbrak en dagen heeft doorgewoed. De brand legde ongeveer 100 hectare natuur in de as. Tientallen mensen zetten zich in om de resterende struiken te beschermen door stoplijnen nat te houden en nasmeulende brandhaarden te bestrijden. Burgemeester Michiel Uitdehaag van Venraai zei eerder in een gesprek met premier Rob Jetten dat het herstel van de jeneverbesstruiken generaties gaat duren. Een kwart van de mensen met ernstige psychische aandoeningen krijgt geen zorg en is buiten beeld van de geestelijke gezondheidszorg, meldt de Nederlandse GGZ in een nieuw rapport. Het gaat naar schatting om 62.500 volwassenen die vaak tussen wal en schip vallen na een zorgopname of gevangenisstraf. Dat komt mede doordat er te weinig woningen beschikbaar zijn voor mensen met psychische klachten en niet altijd duidelijk is wie verantwoordelijk blijft. De Nederlandse GGZ doet aanbevelingen om mensen in beeld te houden, zoals bemoeizorg in alle gemeenten en meer woningen voor mensen met psychische klachten. Eerder dit jaar concludeerde ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat een aanzienlijk deel van de volwassenen met een ernstige psychische aandoening geen of onvoldoende zorg krijgt. Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst van D66 heeft volgens eigen zeggen niet bewust informatie achtergehouden over de kostenoverschrijding van de geplande Oostbrug over het IJ. Stadsomroep AT5 meldde eerder dat Van der Horst al voor de gemeenteraadsverkiezingen wist dat de kosten konden oplopen van 325 miljoen naar 850 miljoen euro. Volgens AT5 blijkt uit ambtelijke berichten dat meermaals is gesproken over de rol van de verkiezingen bij het wel of niet openbaren van de kostenstijging. Van der Horst zegt dat ze de raad al ruim een jaar op verschillende momenten heeft geïnformeerd over hogere kosten en wijst erop dat bij grote infrastructurele projecten vaste afspraken gelden over communicatie. Volgende week donderdag vindt er op verzoek van de VVD een debat plaats over de kwestie.
9: In Rotterdam zijn dinsdag de stoffelijke resten opgegraven van de Oekraïense nationalist Yevhen Konovalets, die in 1938 in de stad werd geliquideerd. De resten worden naar Oekraïne gebracht om daar herbegraven te worden, meldt het kantoor van president Volodymyr Zelensky. Konovalets was sinds 1929 de eerste leider van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten, een politieke organisatie die streefde naar onafhankelijkheid. Hij kwam in 1938 om het leven door een bomaanslag op de Koolsingel, waarbij de daden naar eigen zeggen handelden in persoonlijke opdracht van Jozef Stalin. Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Noord-Korea heeft een ballistische raket afgevuurd richting de Japanse Zee. Dat melden de Zuid-Koreaanse en Japanse autoriteiten. De raket werd rond 6 uur lokale tijd gelanceerd vanuit het Wonsan-gebied aan de oostkust. 6 dagen geleden vuurde Noord-Korea vanuit hetzelfde gebied ook al een ballistische raket af. De lancering komt enkele dagen voor grootschalige gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten, die van 17 tot 27 augustus gepland staan. De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij in Turkije van vliegtuig is gewisseld vanwege een dreiging. De Washington Post meldde eerder dat Trump via een cateringwagen uit Air Force One werd gesmokkeld. Trump zegt dat de Secret Service hem vroeg over te stappen naar een ander vliegtuig. Hij vertelt dat hij aanneemt dat er een dreiging was, maar zegt er niet veel naar te hebben gevraagd. Journalisten en naaste medewerkers bleven aan boord van het oorspronkelijke toestel. De Verenigde Staten en ongeveer 40 andere landen, waaronder Nederland, waarschuwen voor de gevaren van het testen van ballistische raketten zonder voorafgaande waarschuwing. De gezamenlijke verklaring komt een maand nadat China een intercontinentale ballistische raket afvuurde in de Stille Oceaan. Volgens de verklaring is het uitvoeren van tests met ballistische raketten die geschikt zijn voor kernwapens zonder voldoende waarschuwing vooraf gevaarlijk en verstoort het de vrede en veiligheid van landen in de nabijheid. De landen roepen op om lanceringen minstens 24 uur van tevoren aan te kondigen, inclusief het type raket, de geplande tijd, het gebied en de richtingscoördinaten. China gaf vorige maand slechts een aantal landen op het laatste moment een waarschuwing voordat het een intercontinentale ballistische raket afvuurde die landde in de oceaan tussen de Salomonseilanden, Nauru en Tuvalu. Darlene Graham gaat door naar de tweede ronde voor de Republikeinse senaatsnominatie in South Carolina. De 62-jarige Graham neemt het in augustus op tegen Ralph Norman, die als nummer 2 eindigde bij de voorverkiezing. Geen van de kandidaten haalde meer dan 50% van de stemmen, waardoor een tweede ronde nodig is. Graham werd door de gouverneur benoemd tot senator na het overlijden van haar broer Lindsey Graham en had zich tot vorige maand nooit kandidaat gesteld voor een verkiesbaar ambt. Niet lang daarna stelde ze zich verkiesbaar. President Donald Trump steunt haar kandidatuur. Een veerboot met 95 mensen aan boord is gekapseisd op het Caribameer in Zimbabwe. 60 mensen zijn uit het water gehaald. Er wordt gevreesd voor meerdere doden. Volgens een ooggetuige drijven er lichamen in het meer. De veerboot Mbuya Nehanda vaart tussen de stad Kariba en verschillende eilanden en vissersdorpen. De boot kapseisde vermoedelijk door hoge golven. Het Pentagon heeft in een intern rapport erkend dat bij Amerikaanse aanvallen op Jemen vorig jaar honderden burgers zijn gedood en gewond geraakt. Het rapport is naar het congres gestuurd en door The Wall Street Journal ingezien. Bij 3 gerichte aanvallen in april kwamen 153 burgers om het leven en raakten 243 anderen gewond. De aanvallen waren gericht tegen de door Iran gesteunde Houthi-rebellen.
11: Het Amerikaanse Centrale Commando onderzoekt nog 15 andere incidenten die mogelijk ook tot burgerslachtoffers hebben geleid. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws. ABN AMRO wil medewerkers verplichten minimaal de helft van hun werkweek op kantoor te werken. De bank hoopt daarmee de productiviteit te verhogen en de 10G's te verbeteren, schrijft het Financiële Dagblad. De eis kwam eind mei op tafel tijdens cao-onderhandelingen met de vakbonden. Sinds de coronapandemie in 2020 mochten de meeste van de 70.000 werknemers van Nederlandse banken zelf bepalen waar ze werken. Volgens medewerkers zou topvrouw Margriet Berard hierop hebben aangedrongen na haar komst in het voorjaar van 2025, toen zij zich verbaasde over de stille kantoorgangen op de Amsterdamse Zuidas. De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag met kleine verliezen gesloten. Beleggers wachten af hoe de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran verlopen. Beide landen hebben harde eisen gesteld, waardoor er op dit moment niet verder kan worden onderhandeld. Door de onrust en de sluiting van de Straat van Hormuz steeg de olieprijs met 1,6%. De Dow Jones-index eindigde 0,3% lager. De S&P 500 verloor ook 0,3% en de Nasdaq zakte 0,6%.
0: Californië beschuldigt Paramount van chantage nadat het entertainmentconcern dreigde het hoofdkantoor uit de staat te verhuizen. Topman David Ellison zou intern hebben aangekondigd op 1 oktober te vertrekken als de staat geen schikking treft in een rechtszaak over de overname van Warner Brothers door Paramount. De hoofdaanklager van Californië noemt het een poging om een illegale deal goed te keuren en waarschuwt voor hogere kosten, minder opties en minder mensen die films maken. Een Amerikaanse rechter behandelt de zaak begin maart. Paramount en Warner Brothers hebben afgesproken de overname van $110 miljard niet voor juni af te ronden. Colombia exporteert nauwelijks koffie meer na de aardbeving van maandag. De beving in het westen van het land heeft de werkzaamheden in een belangrijke haven verstoord en voor wegversperringen op cruciale snelwegen gezorgd. Buenaventura, de belangrijkste exporthaven van Colombia voor koffie, is nagenoeg onbereikbaar door wegversperringen, zegt Gustavo Gomez van exporteursorganisatie ASO Export. Andere havens hebben geen grote problemen gemeld, maar het omleiden van koffie naar het noorden wordt bemoeilijkt door een tekort aan vrachtwagens. Colombia is een van de grootste koffieproducerende landen ter wereld en een groot deel van de koffie uit de zuidelijke regio's wordt normaal gesproken via Buenaventura geëxporteerd.
13: SpaceX van Elon Musk lanceert een nieuw AI-product voor de zakelijke markt, genaamd Grokbot. De tool kan verkoopteams helpen om buiten werktijden klanten te vinden en e-mails op te stellen. Ook kan Grokbot financiële teams ondersteunen bij het vinden van informatie uit e-mailverkeer. De bot kan inloggen op verschillende apps en websites, informatie van eerdere taken onthouden en details met andere bots delen. SpaceX liep achter op concurrenten als Anthropic en OpenAI in de markt voor AI-agenten.
14: Claimstichting Veilige Bakfiets blijft bij de curatoren van het failliete Axel aandacht vragen voor compensatie aan eigenaren van ondeugdelijke baboe-bakfietsen. Advocaat Clirijn Bongaerts zegt dat het belang van de bakfietser moet worden gehoord in de afwegingen van de curatoren. Hij benadrukt dat andere schuldeisers vooraan staan, maar dat ook bakfietsers reële aanspraak kunnen maken op een deel van de boedel. De stichting had haar achterban al gemobiliseerd na het uitstel van betaling vorige week en wil niet achteraan in de rij met schuldeisers belanden. Axel werd dinsdag failliet verklaard door de rechter in Amsterdam, mede door de financiële gevolgen van de problemen bij Baboe.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. Nadine Visser heeft op de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham goud gewonnen op de 100 meter horde.
7: De 31-jarige Nederlandse was 1/1000ste van een seconde sneller dan de Poolse Pia Skrzyżowska. Beide liepen 12,67 seconden. Het is de eerste grote prijs voor Visser op de 100 meter horde, na twee Olympische finales en drie WK-finales zonder medaille. De Noord-Hollandse won eerder wel twee keer Europees indoor goud op de 60 meter horde en in maart zilver op de WK indoor. Na lang wachten bracht de fotofinish duidelijkheid. 12,668 voor Visser en 12,696 voor Skrzyżowska. NEC-trainer Dick Schreuder hoopt voor de wedstrijd tegen Bode Glimt in de laatste voorronde van de Champions League nog meerdere versterkingen te verwelkomen. Woensdag kondigt NEC waarschijnlijk de komst aan van verdediger Gabriel Brass van FC Porto. Ook is de club dicht bij het vastleggen van een tweede keeper. Schreuder wil meer versterkingen en gaat bij de directie aankloppen. Vooral de verdediging moet breder, volgens hem. Elvis Afrifa is net naast de medaille gegrepen op de 100 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter finishte als vierde in 10,22 seconden, ruim boven zijn persoonlijk record. De Brit Romel Glave won goud in 10,09. Voor Afrifa was het zijn eerste grote individuele finale outdoor. Vorig jaar won hij met de estafetteploeg nog brons op de 400 meter estafette tijdens de WK Atletiek. Nigel de Jong heeft namens de KNVB in Malaga gesproken met Roberto Martinez over de functie van bondscoach, meldt de Telegraaf. De Nederlandse Voetbalbond zoekt een opvolger voor Ronald Koeman. Eerdere kandidaten zoals Peter Bos, Arne Slot en Erik ten Hag haakten af. Martinez trainde eerder de nationale ploegen van België en Portugal. Met Portugal werd hij tijdens het laatste WK uitgeschakeld door Spanje, dat later wereldkampioen werd. Nadine Visser heeft goud gewonnen op de 100 meter horde bij de EK Atletiek in Birmingham. De 31-jarige atlete finishte 1/1000ste van een seconde voor de Poolse Pia Skrzyżowska. Het is haar eerste medaille op een EK, na vier eerdere EK-finales en 9 finales in totaal op EK's, WK's en Olympische Spelen. Visser zegt dat ze deze keer de ontspanning vasthield en iedereen inhaalde op het einde van de race. Ze voelt vooral opluchting en is blij dat ze haar carrière nu niet zonder medaille hoeft af te sluiten. Nadine Visser heeft de week voor de EK-atletiek in Birmingham nog behoorlijk in de stress gezeten. De winnares van het goud op de 100 meter horde kreeg last van haar Achillespees en twijfelde of ze wel zou kunnen meedoen. Een medische check enkele dagen voor het toernooi bracht opluchting, want ze kreeg groen licht. De 31-jarige Visser zegt dat ze ondanks de pijn kon lopen en dat heeft kunnen laten zien. De ereronde was volgens haar geen pretje. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog. In het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. Het wordt 5 graden in het noordoosten en oosten en rond de 13 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het oosten tot noordoosten. Vanochtend veel zon en droog weer. In het noorden kan eerst nog wat mist hangen. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Vanmiddag wordt het zonnig en droog, met temperaturen tussen de 24 graden op de Wadden en plaatselijk 32 graden in het zuiden. De wind blijft zwak tot matig uit het oosten. Vanavond nagenoeg geen bewolking, ideaal om de gedeeltelijke zonsverduistering te volgen. Ook morgen wordt het zonnig en zeer warm, met temperaturen tot 36 graden in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een vrouw is in de nacht van dinsdag op woensdag gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning aan de Hubertuslaan. Na de reanimatie is de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak rond 0:30 uit en sloeg over naar meerdere woningen in de directe omgeving.
20: De brandweer rukte uit met 3 tankautospuiten en een hoogwerker en was rond 2:30 de brandmeester. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. In delen van Zuidoost-Drenthe geldt vanaf donderdag een verbod op het gebruik van grondwater. Waterschap Vechtstromen stelt het verbod in om kwetsbare natuur te beschermen. Het verbod geldt binnen 200 meter rondom 11 aangewezen natuurgebieden ten noorden van de Overijsselse Vecht. Daar is het neerslagtekort opgelopen naar meer dan 250 mm, waardoor onherstelbare schade aan de natuur dreigt. Ook in het naastgelegen waterschap Rijn en IJssel mag sinds woensdag rond 10 natuurgebieden geen grondwater meer worden opgepompt voor beregening.
21: Van de ongeveer 4000 jeneverbeststruiken in natuurgebied Boshuizerbergen in Noord-Limburg zijn er nog maar een kleine 100 over. Dat meldt Stichting Het Limburgs Landschap. Na de grote brand die op maandag 3 augustus uitbrak en dagen heeft doorgewoed. De brand legde ongeveer 100 hectare natuur in de as. Tientallen mensen zetten zich in om de resterende struiken te beschermen door stoplijnen nat te houden en nasmeulende brandhaarden te bestrijden. Burgemeester Michiel Uitdehaag van Venraai zei eerder in een gesprek met premier Rob Jetten dat het herstel van de jeneverbeststruiken generaties gaat duren.
22: Een kwart van de mensen met ernstige psychische aandoeningen krijgt geen zorg en is buiten beeld van de geestelijke gezondheidszorg, meldt de Nederlandse GGZ in een nieuw rapport. Het gaat naar schatting om 62.500 volwassenen die vaak tussen wal en schip vallen na een zorgopname of gevangenisstraf. Dat komt mede doordat er te weinig woningen beschikbaar zijn voor mensen met psychische klachten en niet altijd duidelijk is wie verantwoordelijk blijft. De Nederlandse GGZ doet aanbevelingen om mensen in beeld te houden, zoals bemoeizorg in alle gemeenten en meer woningen voor mensen met psychische klachten. Eerder dit jaar concludeerde ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat een aanzienlijk deel van de volwassenen met een ernstige psychische aandoening geen of onvoldoende zorg krijgt.
23: Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst van D66 heeft volgens eigen zeggen niet bewust informatie achtergehouden over de kostenoverschrijding van de geplande Oostbrug over het IJ. Stadsomroep AT5 meldde eerder dat van der Horst al voor de gemeenteraadsverkiezingen wist dat de kosten konden oplopen van 325 miljoen naar 850 miljoen euro. Volgens AT5 blijkt uit ambtelijke berichten dat meermaals is gesproken over de rol van de verkiezingen bij het wel of niet openbaren van de kostenstijging. Van der Horst zegt dat ze de Raad al ruim een jaar op verschillende momenten heeft geïnformeerd over hogere kosten en wijst erop dat bij grote infrastructurele projecten vaste afspraken gelden over communicatie. Volgende week donderdag vindt er op verzoek van de VVD een debat plaats over de kwestie.
24: In Rotterdam zijn dinsdag de stoffelijke resten opgegraven van de Oekraïense nationalist Yevhen Konovalets, die in 1938 in de stad werd geliquideerd. De resten worden naar Oekraïne gebracht om daar herbegraven te worden, meldt het kantoor van president Volodymyr Zelensky. Konovalets was sinds 1929 de eerste leider van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten, een politieke organisatie die streefde naar onafhankelijkheid. Hij kwam in 1938 om het leven door een bomaanslag op de Koolsingel, waarbij de daden naar eigen zeggen handelde in persoonlijke opdracht van Jozef Stalin. Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
26: Nu het buitenlandsnieuws. Noord-Korea heeft een ballistische raket afgevuurd richting de Japanse zee. Dat melden de Zuid-Koreaanse en Japanse autoriteiten. De raket werd rond 6 uur lokale tijd gelanceerd vanuit het Wonsan-gebied aan de oostkust.
1: Zes dagen geleden vuurde Noord-Korea vanuit hetzelfde gebied ook al een ballistische raket af. De lancering komt enkele dagen voor grootschalige gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten, die van 17 tot 27 augustus gepland staan. De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij in Turkije van vliegtuig is gewisseld vanwege een dreiging. De Washington Post meldde eerder dat Trump via een cateringwagen uit Air Force One werd gesmokkeld. Trump zegt dat de Secret Service hem vroeg over te stellen.

0: onder voorafgaande waarschuwing. De gezamenlijke verklaring komt een maand nadat China een intercontinentale ballistische raket afvuurde in de Stille Oceaan. Volgens de verklaring is het uitvoeren van tests met ballistische raketten die geschikt zijn voor kernwapens, zonder voldoende waarschuwing vooraf, gevaarlijk en verstoort het de vrede en veiligheid van landen in de nabijheid. De landen roepen op om lanceringen minstens 24 uur van tevoren aan te kondigen, inclusief het type raket, de geplande tijd, het gebied en de richtingscoördinaten. China gaf vorige maand slechts een aantal landen op het laatste moment een waarschuwing, voordat het een intercontinentale ballistische raket afvuurde die landde in de oceaan tussen de Salomonseilanden, Nauru en Tuvalu. Darlene Graham gaat door naar de tweede ronde voor de Republikeinse senaatsnominatie in South Carolina. De 62-jarige Graham neemt het in augustus op tegen Ralph Norman, die als nummer 2 eindigde bij de voorverkiezing. Geen van de kandidaten haalde meer dan 50% van de stemmen, waardoor een tweede ronde nodig is. Graham werd door de gouverneur benoemd tot senator na het overlijden van haar broer Lindsey Graham en had zich tot vorige maand nooit kandidaat gesteld voor een verkiesbaar ambt. Niet lang daarna stelde ze zich verkiesbaar. President Donald Trump steunt haar kandidatuur. Een veerboot met 95 mensen aan boord is gekapseisd op het Caribameer in Zimbabwe. 60 mensen zijn uit het water gehaald. Er wordt gevreesd voor meerdere doden. Volgens een ooggetuige drijven er lichamen in het meer. De veerboot Mbuya Nehanda vaart tussen de stad Cariba en verschillende eilanden en vissersdorpen. De boot kapseisde vermoedelijk door hoge golven. Het Pentagon heeft in een intern rapport erkend dat bij Amerikaanse aanvallen op Jemen vorig jaar honderden burgers zijn gedood en gewond geraakt. Het rapport is naar het congres gestuurd en door The Wall Street Journal ingezien. Bij 3 gerichte aanvallen in april kwamen 153 burgers om het leven en raakten 243 anderen gewond. De aanvallen waren gericht tegen de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Het Amerikaanse Centrale Commando onderzoekt nog 15 andere incidenten die mogelijk ook tot burgerslachtoffers hebben geleid. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. ABN AMRO wil medewerkers verplichten minimaal de helft van hun werkweek op kantoor te werken. De bank hoopt daarmee de productiviteit te verhogen en de teamgeest te verbeteren, schrijft het Financiële Dagblad. De eis kwam eind mei op tafel tijdens cao-onderhandelingen met de vakbonden. Sinds de coronapandemie in 2020 mochten de meeste van de 70.000 werknemers van Nederlandse banken zelf bepalen waar ze werken. Volgens medewerkers zou topvrouw Marguerite Bérard hierop hebben aangedrongen na haar komst in het voorjaar van 2025, toen zij zich verbaasde over de stille kantoorgangen op de Amsterdamse Zuidas. De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag met kleine verliezen gesloten. Beleggers wachten af hoe de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran verlopen. Beide landen hebben harde eisen gesteld, waardoor er op dit moment niet verder kan worden onderhandeld. Door de onrust en de sluiting van de Straat van Hormuz steeg de olieprijs met 1,6%. De Dow Jones-index eindigde 0,3% lager. De S&P 500 verloor ook 0,3% en de Nasdaq zakte 0,6%. Californië beschuldigt Paramount van chantage nadat het entertainmentconcern dreigde het hoofdkantoor uit de staat te verhuizen. Topman David Ellison zou intern hebben aangekondigd op 1 oktober te vertrekken als de staat geen schikking treft in een rechtszaak over de overname van Warner Brothers door Paramount. De hoofdaanklager van Californië noemt het een poging om een illegale deal goed te keuren en waarschuwt voor hogere kosten, minder opties en minder mensen die films maken. Een Amerikaanse rechter behandelt de zaak begin maart. Paramount en Warner Brothers hebben afgesproken de overname van $110 miljard niet voor juni af te ronden.

0: Colombia exporteert nauwelijks koffie meer na de aardbeving van maandag. De beving in het westen van het land heeft de werkzaamheden in een belangrijke haven verstoord en voor wegversperringen op cruciale snelwegen gezorgd. Buenaventura, de belangrijkste exporthaven van Colombia voor koffie, is nagenoeg onbereikbaar door wegversperringen, zegt Gustavo Gomez van exporteursorganisatie ASO Export. Andere havens hebben geen grote problemen gemeld, maar het omleiden van koffie naar het noorden wordt bemoeilijkt door een tekort aan vrachtwagens. Colombia is een van de grootste koffieproducerende landen ter wereld en een groot deel van de koffie uit de zuidelijke regio's wordt normaal gesproken via Buenaventura geëxporteerd. SpaceX van Elon Musk lanceert een nieuw AI-product voor de zakelijke markt, genaamd Grokbot. De tool kan verkoopteams helpen om buiten werktijden klanten te vinden en e-mails op te stellen. Ook kan Grokbot financiële teams ondersteunen bij het vinden van informatie uit e-mailverkeer. De bot kan inloggen op verschillende apps en websites, informatie van eerdere taken onthouden en details met andere bots delen. SpaceX liep achter op concurrenten als Anthropic en OpenAI in de markt voor AI-agenten. Claimstichting Veilige Bakfiets blijft bij de curatoren van het failliete Axel aandacht vragen voor compensatie aan eigenaren van ondeugdelijke baboe-bakfietsen. Advocaat Clirijn Bongaerts zegt dat het belang van de bakfietsen moet worden gehoord in de afwegingen van de curatoren. Hij benadrukt dat andere schuldeisers vooraan staan, maar dat ook bakfietsers reële aanspraak kunnen maken op een deel van de boedel. De stichting had haar achterban al gemobiliseerd na het uitstel van betaling vorige week en wil niet achteraan in de rij met schuldeisers belanden. Axel werd dinsdag failliet verklaard door de rechter in Amsterdam, mede door de financiële gevolgen van de problemen bij Baboe. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Nadine Visser heeft op de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham goud gewonnen op de 100 meter horde. De 31-jarige Nederlandse was 1/1000ste van een seconde sneller dan de Poolse Pia Skrzyżowska. Beide liepen 12,67 seconden. Het is de eerste grote prijs voor Visser op de 100 meter horde, na twee Olympische finales en drie WK-finales zonder medaille. De Noord-Hollandse won eerder wel twee keer Europees indoor goud op de 60 meter horde en in maart zilver op de WK indoor. Na lang wachten bracht de fotofinish duidelijkheid. 12,668 voor Visser en 12,696 voor Skrzyżowska. NEC-trainer Dick Schreuder hoopt voor de wedstrijd tegen Bodø Glimt in de laatste voorronde van de Champions League nog meerdere versterkingen te verwelkomen. Woensdag kondigt NEC waarschijnlijk de komst aan van verdediger Gabriel Brass van FC Porto. Ook is de club dicht bij het vastleggen van een tweede keeper. Schreuder wil meer versterkingen en gaat bij de directie aankloppen. Vooral de verdediging moet breder, volgens hem. Elvis Afrifa is net naast de medaille gegrepen op de 100 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter finishte als vierde in 10,22 seconden, ruim boven zijn persoonlijk record. De Brit Romel Glaive won goud in 10,09. Voor Afrifa was het zijn eerste grote individuele finale outdoor. Vorig jaar won hij met de estafetteploeg nog brons op de 400 meter estafette tijdens de WK Atletiek. Nigel de Jong heeft namens de KNVB in Malaga gesproken met Roberto Martinez over de functie van bondscoach, meldt de Telegraaf. De Nederlandse Voetbalbond zoekt een opvolger voor Ronald Koeman. Eerdere kandidaten zoals Peter Bos, Arne Slot en Erik ten Hag haakten af. Martinez trainde eerder de nationale ploegen van België en Portugal. Met Portugal werd hij tijdens het laatste WK uitgeschakeld door Spanje, dat later wereldkampioen werd. Nadine Visser heeft goud gewonnen op de 100 meter horde bij de EK Atletiek in Birmingham. De 31-jarige atlete finishte 1/1000ste van een seconde voor de Poolse Pia Skrzyżowska. Het is haar eerste medaille op een EK, na vier eerdere EK-finales en 9 finales in totaal op EK's, WK's en Olympische Spelen. Visser zegt dat ze deze keer de ontspanning vasthield en iedereen inhaalde op het einde van de race. Ze voelt vooral opluchting en is blij dat ze haar carrière nu niet zonder medaille hoeft af te sluiten. Nadine Visser heeft de week voor de EK-atletiek in Birmingham nog behoorlijk in de stress gezeten. De winnares van het goud op de 100 meter horde kreeg last van haar Achillespees en twijfelde of ze wel zou kunnen meedoen. Een medische check enkele dagen voor het toernooi bracht opluchting, want ze kreeg groen licht. De 31-jarige Visser zegt dat ze ondanks de pijn kon lopen en dat heeft kunnen laten zien. De ereronde was volgens haar geen pretje. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend volop zon en droog weer. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Vanmiddag blijft het zonnig en droog met temperaturen tussen de 24 graden op de Wadden en lokaal 32 graden in het zuiden. Vanavond onbewolkt, ideaal om de gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Vannacht droog, met minimaal 12 graden in het noordoosten en rond de 16 graden in het zuiden. Morgen zonnig en droog en het wordt zeer warm, tussen de 31 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een vrouw is in de nacht van dinsdag op woensdag gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning aan de Hubertuslaan. Na de reanimatie is de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak rond 0:30 uit en sloeg over naar meerdere woningen in de directe omgeving. De brandweer rukte uit met 3 tankautospuiten en een hoogwerker en was rond 2:30 de brandmeester. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. In delen van Zuidoost-Drenthe geldt vanaf donderdag een verbod op het gebruik van grondwater. Waterschap Vechtstromen stelt het verbod in om kwetsbare natuur te beschermen. Het verbod geldt binnen 200 meter rondom 11 aangewezen natuurgebieden ten noorden van de Overijsselse Vecht. Daar is het neerslagtekort opgelopen naar meer dan 250 mm, waardoor onherstelbare schade aan de natuur dreigt. Ook in het naastgelegen waterschap Rijn en IJssel mag sinds woensdag rond 10 natuurgebieden geen grondwater meer worden opgepompt voor beregening. Van de ongeveer 4000 jeneverbesstruiken in natuurgebied Boshuizer Bergen in Noord-Limburg zijn er nog maar een kleine 100 over. Dat meldt Stichting Het Limburgs Landschap. Na de grote brand die op maandag 3 augustus uitbrak en dagen heeft doorgewoed. De brand legde ongeveer 100 hectare natuur in de as. Tientallen mensen zetten zich in om de resterende struiken te beschermen door stoplijnen nat te houden en nasmeulende brandhaarden te bestrijden. Burgemeester Michiel Uitdehaag van Venraai zei eerder in een gesprek met premier Rob Jette dat het herstel van de jeneverbesstruiken generaties gaat duren. Een kwart van de mensen met ernstige psychische aandoeningen krijgt geen zorg en is buiten beeld van de geestelijke gezondheidszorg, meldt de Nederlandse GGZ in een nieuw rapport. Het gaat naar schatting om 62.500 volwassenen die vaak tussen wal en schip vallen na een zorgopname of gevangenisstraf. Dat komt mede doordat er te weinig woningen beschikbaar zijn voor mensen met psychische klachten en niet altijd duidelijk is wie verantwoordelijk blijft. De Nederlandse GGZ doet aanbevelingen om mensen in beeld te houden, zoals bemoeizorg in alle gemeenten en meer woningen voor mensen met psychische klachten. Eerder dit jaar concludeerde ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat een aanzienlijk deel van de volwassenen met een ernstige psychische aandoening geen of onvoldoende zorg krijgt. Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst van D66 heeft volgens eigen zeggen niet bewust informatie achtergehouden over de kostenoverschrijding van de geplande Oostbrug over het IJ. Stadsomroep AT5 meldde eerder dat Van der Horst al voor de gemeenteraadsverkiezingen wist dat de kosten konden oplopen van 325 miljoen naar 850 miljoen euro. Volgens AT5 blijkt uit ambtelijke berichten dat meermaals is gesproken over de rol van de verkiezingen bij het wel of niet openbaren van de kostenstijging. Van der Horst zegt dat ze de raad al ruim een jaar op verschillende momenten heeft geïnformeerd over hogere kosten en wijst erop dat bij grote infrastructurele projecten vaste afspraken gelden over communicatie. Volgende week donderdag vindt er op verzoek van de VVD een debat plaats over de kwestie. In Rotterdam zijn dinsdag de stoffelijke resten opgegraven van de Oekraïense nationalist Yevhen Konovalets, die in 1938 in de stad werd geliquideerd. De resten worden naar Oekraïne gebracht om daar herbegraven te worden, meldt het kantoor van president Volodymyr Zelensky. Konovalets was sinds 1929 de eerste leider van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten, een politieke organisatie die streefde naar onafhankelijkheid. Hij kwam in 1938 om het leven door een bomaanslag op de Koolsingel, waarbij de daden naar eigen zeggen handelden in persoonlijke opdracht van Jozef Stalin. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Darlene Graham gaat door naar de tweede ronde voor de Republikeinse senaatsnominatie in South Carolina. De 62-jarige Graham neemt het in augustus op tegen Ralph Norman, de nummer 2 van de voorverkiezing. Geen van de kandidaten haalde meer dan 50% van de stemmen. Graham werd door de gouverneur benoemd tot senator nadat haar broer Lindsey Graham overleed en stelt zich nu verkiesbaar voor de zetel. President Donald Trump steunt haar kandidatuur. Noord-Korea heeft een ballistische raket afgevuurd richting de Japanse zee. Dat melden de Zuid-Koreaanse en Japanse autoriteiten. De raket werd rond 6 uur lokale tijd gelanceerd vanuit het Wonsan-gebied aan de oostkust. 6 dagen geleden vuurde Noord-Korea vanuit hetzelfde gebied ook al een ballistische raket af. De lancering komt enkele dagen voor grootschalige gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten, die van 17 tot 27 augustus gepland staan. De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij in Turkije van vliegtuig is gewisseld vanwege een dreiging. De Washington Post meldde eerder dat Trump via een cateringwagen uit Air Force One werd gesmokkeld. Trump zegt dat de Secret Service hem vroeg over te stappen naar een ander vliegtuig. Hij vertelt dat hij aanneemt dat er een dreiging was, maar zegt er niet veel naar te hebben gevraagd. Journalisten en naaste medewerkers bleven aan boord van het oorspronkelijke toestel. De Verenigde Staten en ongeveer 40 andere landen, waaronder Nederland, waarschuwen voor de gevaren van het testen van ballistische raketten zonder voorafgaande waarschuwing. De gezamenlijke verklaring komt een maand nadat China een intercontinentale ballistische raket afvuurde in de Stille Oceaan. Volgens de verklaring is het uitvoeren van tests met ballistische raketten die geschikt zijn voor kernwapens, zonder voldoende waarschuwing vooraf, gevaarlijk en verstoort het de vrede en veiligheid van landen in de nabijheid. De landen roepen op om lanceringen minstens 24 uur van tevoren aan te kondigen, inclusief het type raket, de geplande tijd, het gebied en de richtingscoördinaten. China gaf vorige maand slechts een aantal landen op het laatste moment een waarschuwing voordat het een intercontinentale ballistische raket afvuurde die landde in de oceaan tussen de Salomonseilanden, Nauru en Tuvalu. Een veerboot met 95 mensen aan boord is gekapseisd op het Caribameer in Zimbabwe. 60 mensen zijn uit het water gehaald. Er wordt gevreesd voor meerdere doden. Volgens een ooggetuige drijven er lichamen in het meer. De veerboot Mbuya Nehanda vaart tussen de stad Kariba en verschillende eilanden en vissersdorpen. De boot kapseisde vermoedelijk door hoge golven. Het Pentagon heeft in een intern rapport erkend dat bij Amerikaanse aanvallen op Jemen vorig jaar honderden burgers zijn gedood en gewond geraakt. Het rapport is naar het congres gestuurd en door The Wall Street Journal ingezien. Bij 3 gerichte aanvallen in april kwamen 153 burgers om het leven en raakten 243 anderen gewond. De aanvallen waren gericht tegen de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Het Amerikaanse Centrale Commando onderzoekt nog 15 andere incidenten die mogelijk ook tot burgerslachtoffers hebben geleid. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. ABN AMRO wil medewerkers verplichten minimaal de helft van hun werkweek op kantoor te werken. De bank hoopt daarmee de productiviteit te verhogen en de 10G's te verbeteren, schrijft het Financiële Dagblad. De eis kwam eind mei op tafel tijdens cao-onderhandelingen met de vakbonden. Sinds de coronapandemie in 2020 mochten de meeste van de 70.000 werknemers van Nederlandse banken zelf bepalen waar ze werken. Volgens medewerkers zou topvrouw Marguerite Bérard hierop hebben aangedrongen na haar komst in het voorjaar van 2025, toen zij zich verbaasde over de stille kantoorgangen op de Amsterdamse Zuidas. De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag met kleine verliezen gesloten. Beleggers wachten af hoe de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran verlopen. Beide landen hebben harde eisen gesteld, waardoor er op dit moment niet verder kan worden onderhandeld. Door de onrust en de sluiting van de Straat van Hormuz steeg de olieprijs met 1,6%. De Dow Jones-index eindigde 0,3% lager. De S&P 500 verloor ook 0,3% en de Nasdaq zakte 0,6%. Californië beschuldigt Paramount van chantage nadat het entertainmentconcern dreigde het hoofdkantoor uit de staat te verhuizen. Topman David Ellison zou intern hebben aangekondigd op 1 oktober te vertrekken als de staat geen schikking treft in een rechtszaak over de overname van Warner Brothers door Paramount. De hoofdaanklager van Californië noemt het een poging om een illegale deal goed te keuren en waarschuwt voor hogere kosten, minder opties en minder mensen die films maken. Een Amerikaanse rechter behandelt de zaak begin maart. Paramount en Warner Brothers hebben afgesproken de overname van $110 miljard niet voor juni af te ronden. Colombia exporteert nauwelijks koffie meer na de aardbeving van maandag. De beving in het westen van het land heeft de werkzaamheden in een belangrijke haven verstoord en voor wegversperringen op cruciale snelwegen gezorgd. Buenaventura, de belangrijkste exporthaven van Colombia voor koffie, is nagenoeg onbereikbaar door wegversperringen, zegt Gustavo Gomez van exporteursorganisatie ASO Export. Andere havens hebben geen grote problemen gemeld, maar het omleiden van koffie naar het noorden wordt bemoeilijkt door een tekort aan vrachtwagens. Colombia is een van de grootste koffieproducerende landen ter wereld en een groot deel van de koffie uit de zuidelijke regio's wordt normaal gesproken via Buenaventura geëxporteerd. SpaceX van Elon Musk lanceert een nieuw AI-product voor de zakelijke markt, genaamd GrokBot. De tool kan verkoopteams helpen om buiten werktijden klanten te vinden en e-mails op te stellen. Ook kan GrokBot financiële teams ondersteunen bij het vinden van informatie uit e-mailverkeer. De bot kan inloggen op verschillende apps en websites, informatie van eerdere taken onthouden en details met andere bots delen. SpaceX liep achter op concurrenten als Anthropic en OpenAI in de markt voor AI-agenten. Claimstichting Veilige Bakfiets blijft bij de curatoren van het failliete Axel aandacht vragen voor compensatie aan eigenaren van ondeugdelijke baboebakfietsen. Advocaat Clirijn Bongaerts zegt dat het belang van de bakfietsen moet worden gehoord in de afwegingen van de curatoren. Hij benadrukt dat andere schuldeisers vooraan staan,
0: maar dat ook bakfietsers reële aanspraak kunnen maken op een deel van de boedel. De stichting had haar achterban al gemobiliseerd na het uitstel van betaling vorige week en wil niet achteraan in de rij met schuldeisers belanden. Axel werd dinsdag failliet verklaard door de rechter in Amsterdam, mede door de financiële gevolgen van de problemen bij Babu.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Nadine Visser heeft op de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham goud gewonnen op de 100 meter horde. De 31-jarige Nederlandse was 1/1000ste van een seconde sneller dan de Poolse Pia Skrzyżowska. Beide liepen 12,67 seconden. Het is de eerste grote prijs voor Visser op de 100 meter horde, na twee Olympische finales en drie WK-finales zonder medaille. De Noord-Hollandse won eerder wel twee keer Europees indoor goud op de 60 meter horde en in maart zilver op de WK indoor. Na lang wachten bracht de fotofinish duidelijkheid. 12,668 voor Visser en 12,696 voor Skrzyżowska. NEC-trainer Dick Schreuder hoopt voor de wedstrijd tegen Bode Glimt in de laatste voorronde van de Champions League nog meerdere versterkingen te verwelkomen. Woensdag kondigt NEC waarschijnlijk de komst aan van verdediger Gabriel Brass van FC Porto. Ook is de club dicht bij het vastleggen van een tweede keeper. Schreuder wil meer versterkingen en gaat bij de directie aankloppen. Vooral de verdediging moet breder, volgens hem. Elvis Afrifa is net naast de medaille gegrepen op de 100 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter finishte als vierde in 10,22 seconden, ruim boven zijn persoonlijk record. De Brit Romel Glave won goud in 10,09. Voor Afrifa was het zijn eerste grote individuele finale outdoor. Vorig jaar won hij met de estafetteploeg nog brons op de 400 meter estafette tijdens de WK Atletiek. Nigel de Jong heeft namens de KNVB in Malaga gesproken met Roberto Martinez over de functie van bondscoach, meldt de Telegraaf. De Nederlandse Voetbalbond zoekt een opvolger voor Ronald Koeman. Eerdere kandidaten zoals Peter Bos, Arne Slot en Erik ten Hag haakten af. Martinez trainde eerder de nationale ploegen van België en Portugal. Met Portugal werd hij tijdens het laatste WK uitgeschakeld door Spanje, dat later wereldkampioen werd. Nadine Visser heeft goud gewonnen op de 100 meter horde bij de EK Atletiek in Birmingham. De 31-jarige atlete finishte 1/1000ste van een seconde voor de Poolse Pia Skrzyżowska. Het is haar eerste medaille op een EK, na vier eerdere EK-finales en 9 finales in totaal op EK's, WK's en Olympische Spelen. Visser zegt dat ze deze keer de ontspanning vasthield en iedereen inhaalde op het einde van de race. Ze voelt vooral opluchting en is blij dat ze haar carrière nu niet zonder medaille hoeft af te sluiten. Nadine Visser heeft de week voor de EK-atletiek in Birmingham nog behoorlijk in de stress gezeten. De winnares van het goud op de 100 meter horde kreeg last van haar Achillespees en twijfelde of ze wel zou kunnen meedoen. Een medische check enkele dagen voor het toernooi bracht opluchting, want ze kreeg groen licht. De 31-jarige Visser zegt dat ze ondanks de pijn kon lopen en dat heeft kunnen laten zien. De ereronde was volgens haar geen pretje. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend volop zon en droog weer. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Vanmiddag blijft het zonnig en droog met temperaturen tussen de 24 graden op de Wadden en lokaal 32 graden in het zuiden. Vanavond onbewolkt, ideaal om de gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Vannacht droog, met minimaal 12 graden in het noordoosten en rond de 16 graden in het zuiden. Morgen zonnig en droog en het wordt zeer warm, tussen de 31 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een vrouw is in de nacht van dinsdag op woensdag gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning aan de Hubertuslaan. Na de reanimatie is de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak rond 0:30 uit en sloeg over naar meerdere woningen in de directe omgeving. De brandweer rukte uit met 3 tankautospuiten en een hoogwerker en was rond 2:30 de brandmeester. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. In delen van Zuidoost-Drenthe geldt vanaf donderdag een verbod op het gebruik van grondwater. Waterschap Vechtstromen stelt het verbod in om kwetsbare natuur te beschermen. Het verbod geldt binnen 200 meter rondom 11 aangewezen natuurgebieden ten noorden van de Overijsselse Vecht. Daar is het neerslagtekort opgelopen naar meer dan 250 mm, waardoor onherstelbare schade aan de natuur dreigt. Ook in het naastgelegen waterschap Rijn en IJssel mag sinds woensdag rond 10 natuurgebieden geen grondwater meer worden opgepompt voor beregening. Van de ongeveer 4000 jeneverbesstruiken in natuurgebied Boshuizerbergen in Noord-Limburg zijn er nog maar een kleine 100 over. Dat meldt Stichting Het Limburgs Landschap. Na de grote brand die op maandag 3 augustus uitbrak en dagen heeft doorgewoed. De brand legde ongeveer 100 hectare natuur in de as. Tientallen mensen zetten zich in om de resterende struiken te beschermen door stoplijnen nat te houden en nasmeulende brandhaarden te bestrijden. Burgemeester Michiel Uitdehaag van Venraai zei eerder in een gesprek met premier Rob Jetten dat het herstel van de jeneverbesstruiken generaties gaat duren. Een kwart van de mensen met ernstige psychische aandoeningen krijgt geen zorg en is buiten beeld van de geestelijke gezondheidszorg, meldt de Nederlandse GGZ in een nieuw rapport. Het gaat naar schatting om 62.500 volwassenen die vaak tussen wal en schip vallen na een zorgopname of gevangenisstraf. Dat komt mede doordat er te weinig woningen beschikbaar zijn voor mensen met psychische klachten en niet altijd duidelijk is wie verantwoordelijk blijft. De Nederlandse GGZ doet aanbevelingen om mensen in beeld te houden, zoals bemoeizorg in alle gemeenten en meer woningen voor mensen met psychische klachten. Eerder dit jaar concludeerde ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat een aanzienlijk deel van de volwassenen met een ernstige psychische aandoening geen of onvoldoende zorg krijgt. Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst van D66 heeft volgens eigen zeggen niet bewust informatie achtergehouden over de kostenoverschrijding van de geplande Oostbrug over het IJ. Stadsomroep AT5 meldde eerder dat van der Horst al voor de gemeenteraadsverkiezingen wist dat de kosten konden oplopen van 325 miljoen naar 850 miljoen euro. Volgens AT5 blijkt uit ambtelijke berichten dat meermaals is gesproken over de rol van de verkiezingen bij het wel of niet openbaren van de kostenstijging. Van der Horst zegt dat ze de Raad al ruim een jaar op verschillende momenten heeft geïnformeerd over hogere kosten en wijst erop dat bij grote infrastructurele projecten vaste afspraken gelden over communicatie. Volgende week donderdag vindt er op verzoek van de VVD een debat plaats over de kwestie. In Rotterdam zijn dinsdag de stoffelijke resten opgegraven van de Oekraïense nationalist Yevhen Konovalets, die in 1938 in de stad werd geliquideerd. De resten worden naar Oekraïne gebracht om daar herbegraven te worden, meldt het kantoor van president Volodymyr Zelensky. Konovalets was sinds 1929 de eerste leider van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten, een politieke organisatie die streefde naar onafhankelijkheid. Hij kwam in 1938 om het leven door een bomaanslag op de Koolsingel, waarbij de daden naar eigen zeggen handelden in persoonlijke opdracht van Jozef Stalin. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws.
7: Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Darlene Graham gaat door naar de tweede ronde voor de Republikeinse senaatsnominatie in South Carolina. De 62-jarige Graham neemt het in augustus op tegen Ralph Norman, de nummer 2 van de voorverkiezing. Geen van de kandidaten haalde meer dan 50% van de stemmen. Graham werd door de gouverneur benoemd tot senator nadat haar broer Lindsey Graham overleed en stelt zich nu verkiesbaar voor de zetel. President Donald Trump steunt haar kandidatuur. Noord-Korea heeft een ballistische raket afgevuurd richting de Japanse zee. Dat melden de Zuid-Koreaanse en Japanse autoriteiten. De raket werd rond 6 uur lokale tijd gelanceerd vanuit het Wonsan-gebied aan de oostkust. 6 dagen geleden vuurde Noord-Korea vanuit hetzelfde gebied ook al een ballistische raket af. De lancering komt enkele dagen voor grootschalige gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten, die van 17 tot 27 augustus gepland staan. De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij in Turkije van vliegtuig is gewisseld vanwege een dreiging. De Washington Post meldde eerder dat Trump via een cateringwagen uit Air Force One werd gesmokkeld. Trump zegt dat de Secret Service hem vroeg over te stappen naar een ander vliegtuig. Hij vertelt dat hij aanneemt dat er een dreiging was, maar zegt er niet veel naar te hebben gevraagd. Journalisten en naaste medewerkers bleven aan boord van het oorspronkelijke toestel. De Verenigde Staten en ongeveer 40 andere landen, waaronder Nederland, waarschuwen voor de gevaren van het testen van ballistische raketten zonder voorafgaande waarschuwing. De gezamenlijke verklaring komt een maand nadat China een intercontinentale ballistische raket afvuurde in de Stille Oceaan. Volgens de verklaring is het uitvoeren van tests met ballistische raketten die geschikt zijn voor kernwapens zonder voldoende waarschuwing vooraf gevaarlijk en verstoort het de vrede en veiligheid van landen in de nabijheid. De landen roepen op om lanceringen minstens 24 uur van tevoren aan te kondigen, inclusief het type raket, de geplande tijd, het gebied en de richtingscoördinaten. China gaf vorige maand slechts een aantal landen op het laatste moment een waarschuwing voordat het een intercontinentale ballistische raket afvuurde die landde in de oceaan tussen de Salomonseilanden, Nauru en Tuvalu. Een veerboot met 95 mensen aan boord is gekapseisd op het Caribameer in Zimbabwe. 60 mensen zijn uit het water gehaald. Er wordt gevreesd voor meerdere doden. Volgens een ooggetuige drijven er lichamen in het meer. De veerboot Mbuya Nehanda vaart tussen de stad Cariba en verschillende eilanden en vissersdorpen. De boot kapseisde vermoedelijk door hoge golven. Het Pentagon heeft in een intern rapport erkend dat bij Amerikaanse aanvallen op Jemen vorig jaar honderden burgers zijn gedood en gewond geraakt. Het rapport is naar het congres gestuurd en door The Wall Street Journal ingezien. Bij 3 gerichte aanvallen in april kwamen 153 burgers om het leven en raakten 243 anderen gewond. De aanvallen waren gericht tegen de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Het Amerikaanse Centrale Commando onderzoekt nog 15 andere incidenten die mogelijk ook tot burgerslachtoffers hebben geleid. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. ABN AMRO wil medewerkers verplichten minimaal de helft van hun werkweek op kantoor te werken. De bank hoopt daarmee de productiviteit te verhogen en de teamgeest te verbeteren, schrijft het Financiële Dagblad. De eis kwam eind mei op tafel tijdens cao-onderhandelingen met de vakbonden. Sinds de coronapandemie in 2020 mochten de meeste van de 70.000 werknemers van Nederlandse banken zelf bepalen waar ze werken. Volgens medewerkers zou topvrouw Marguerite Bérard hierop hebben aangedrongen na haar komst in het voorjaar van 2025, toen zij zich verbaasde over de stille kantoorgangen op de Amsterdamse Zuidas. De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag met kleine verliezen gesloten. Beleggers wachten af hoe de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran verlopen. Beide landen hebben harde eisen gesteld, waardoor er op dit moment niet verder kan worden onderhandeld. Door de onrust en de sluiting van de Straat van Hormuz steeg de olieprijs met 1,6%. De Dow Jones-index eindigde 0,3% lager. De S&P 500 verloor ook 0,3% en de Nasdaq zakte 0,6%. Californië beschuldigt Paramount van chantage nadat het entertainmentconcern dreigde het hoofdkantoor uit de staat te verhuizen. Topman David Ellison zou intern hebben aangekondigd op 1 oktober te vertrekken als de staat geen schikking treft in een rechtszaak over de overname van Warner Brothers door Paramount. De hoofdaanklager van Californië noemt het een poging om een illegale deal goed te keuren en waarschuwt voor hogere kosten, minder opties en minder mensen die films maken. Een Amerikaanse rechter behandelt de zaak begin maart. Paramount en Warner Brothers hebben afgesproken de overname van $110 miljard niet voor juni af te ronden. Colombia exporteert nauwelijks koffie meer na de aardbeving van maandag. De beving in het westen van het land heeft de werkzaamheden in een belangrijke haven verstoord en voor wegversperringen op cruciale snelwegen gezorgd. Buenaventura, de belangrijkste exporthaven van Colombia voor koffie, is nagenoeg onbereikbaar door wegversperringen, zegt Gustavo Gomez van exporteursorganisatie ASO Export. Andere havens hebben geen grote problemen gemeld, maar het omleiden van koffie naar het noorden wordt bemoeilijkt door een tekort aan vrachtwagens. Colombia is een van de grootste koffieproducerende landen ter wereld en een groot deel van de koffie uit de zuidelijke regio's wordt normaal gesproken via Buenaventura geëxporteerd. SpaceX van Elon Musk lanceert een nieuw AI-product voor de zakelijke markt, genaamd Grokbot. De tool kan verkoopteams helpen om buiten werktijden klanten te vinden en e-mails op te stellen. Ook kan Grokbot financiële teams ondersteunen bij het vinden van informatie uit e-mailverkeer. De bot kan inloggen op verschillende apps en websites, informatie van eerdere taken onthouden en details met andere bots delen. SpaceX liep achter op concurrenten als Anthropic en OpenAI in de markt voor AI-agenten. Claimstichting Veilige Bakfiets blijft bij de curatoren van het failliete Axel aandacht vragen voor compensatie aan eigenaren van ondeugdelijke baboe-bakfietsen. Advocaat Clirijn Bongaerts zegt dat het belang van de bakfietser moet worden gehoord in de afwegingen van de curatoren. Hij benadrukt dat andere schuldeisers vooraan staan, maar dat ook bakfietsers reële aanspraak kunnen maken op een deel van de boedel. De stichting had haar achterban al gemobiliseerd na het uitstel van betaling vorige week en wil niet achteraan in de rij met schuldeisers belanden. Axel werd dinsdag failliet verklaard door de rechter in Amsterdam, mede door de financiële gevolgen van de problemen bij Baboe.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Nadine Visser heeft op de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham goud gewonnen op de 100 meter horde. De 31-jarige Nederlandse was 1/1000ste van een seconde sneller dan de Poolse Pia Skrzyżowska. Beide liepen 12,67 seconden. Het is de eerste grote prijs voor Visser op de 100 meter horde, na 2 Olympische finales en 3 WK-finales zonder medaille. De Noord-Hollandse won eerder wel 2 keer Europees indoor goud op de 60 meter horde en in maart zilver op de WK indoor. Na lang wachten bracht de fotofinish duidelijkheid. 12,668 voor Visser en 12,696 voor Skrzyżowska. NEC-trainer Dick Schreuder hoopt voor de wedstrijd tegen Bode Glimt in de laatste voorronde van de Champions League nog meerdere versterkingen te verwelkomen. Woensdag kondigt NEC waarschijnlijk de komst aan van verdediger Gabriel Brass van FC Porto. Ook is de club dicht bij het vastleggen van een tweede keeper. Schreuder wil meer versterkingen en gaat bij de directie aankloppen. Vooral de verdediging moet breder, volgens hem. Elvis Afrifa is net naast de medaille gegrepen op de 100 meter bij de EK-atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter finishte als vierde in 10,22 seconden, ruim boven zijn persoonlijk record. De Brit Romel Glave won goud in 10,09. Voor Afrifa was het zijn eerste grote individuele finale outdoor. Vorig jaar won hij met de estafetteploeg nog brons op de 400 meter estafette tijdens de WK-atletiek. Nigel de Jong heeft namens de KNVB in Malaga gesproken met Roberto Martinez over de functie van bondscoach, meldt de Telegraaf. De Nederlandse Voetbalbond zoekt een opvolger voor Ronald Koeman. Eerdere kandidaten zoals Peter Bos, Arne Slot en Erik ten Hag haakten af. Martinez trainde eerder de nationale ploegen van België en Portugal. Met Portugal werd hij tijdens het laatste WK uitgeschakeld door Spanje, dat later wereldkampioen werd. Nadine Visser heeft goud gewonnen op de 100 meter horde bij de EK-atletiek in Birmingham. De 31-jarige atlete finishte 1000ste van een seconde voor de Poolse Pia Skrzyszkowska. Het is haar eerste medaille op een EK, na 4 eerdere EK-finales en 9 finales in totaal op EK's, WK's en Olympische Spelen. Visser zegt dat ze deze keer de ontspanning vasthield en iedereen inhaalde op het einde van de race. Ze voelt vooral opluchting en is blij dat ze haar carrière nu niet zonder medaille hoeft af te sluiten. Nadine Visser heeft de week voor de EK-atletiek in Birmingham nog behoorlijk in de stress gezeten. De winnares van het goud op de 100 meter horde kreeg last van haar Achillespees en twijfelde of ze wel zou kunnen meedoen. Een medische check enkele dagen voor het toernooi bracht opluchting, want ze kreeg groen licht. De 31-jarige Visser zegt dat ze ondanks de pijn kon lopen en dat heeft kunnen laten zien. De ereronde was volgens haar geen pretje. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er veel zon en blijft het droog. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Vanmiddag blijft het zonnig met temperaturen tussen 24 graden op de Wadden en lokaal 32 graden in het zuiden. Vanavond is er nagenoeg geen bewolking, dus de gedeeltelijke zonsverduistering is in het hele land goed te volgen. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden en blijft het droog. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zeer warm, tussen 31 graden aan de kust en plaatselijk 36 graden in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een vrouw is in de nacht van dinsdag op woensdag gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning aan de Hubertuslaan. Na de reanimatie is de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak rond 0:30 uit en sloeg over naar meerdere woningen in de directe omgeving. De brandweer rukte uit met 3 tankautospuiten en een hoogwerker en was rond 2:30 de brandmeester. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. In delen van Zuidoost-Drenthe geldt vanaf donderdag een verbod op het gebruik van grondwater. Waterschap Vechtstromen stelt het verbod in om kwetsbare natuur te beschermen. Het verbod geldt binnen 200 meter rondom 11 aangewezen natuurgebieden ten noorden van de Overijsselse Vecht. Daar is het neerslagtekort opgelopen naar meer dan 250 mm, waardoor onherstelbare schade aan de natuur dreigt. Ook in het naastgelegen waterschap Rijn en IJssel mag sinds woensdag rond 10 natuurgebieden geen grondwater meer worden opgepompt voor beregening.
10: Van de ongeveer 4000 jeneverbesstruiken in natuurgebied Boshuizerbergen in Noord-Limburg zijn er nog maar een kleine 100 over. Dat meldt Stichting Het Limburgs Landschap. Na de grote brand die op maandag 3 augustus uitbrak en dagen heeft doorgewoed. De brand legde ongeveer 100 hectare natuur in de as.
11: Tientallen mensen zetten zich in om de resterende struiken te beschermen door stoplijnen nat te houden en nasmeulende brandhaarden te bestrijden. Burgemeester Michiel Uitdehaag van Venraai zei eerder in een gesprek met premier Rob Jetten dat het herstel van de jeneverbesstruiken generaties gaat duren.
12: Een kwart van de mensen met ernstige psychische aandoeningen krijgt geen zorg en is buiten beeld van de geestelijke gezondheidszorg, meldt de Nederlandse GGZ in een nieuw rapport. Het gaat naar schatting om 62.500 volwassenen die vaak tussen wal en schip vallen na een zorgopname of gevangenisstraf. Dat komt mede doordat er te weinig woningen beschikbaar zijn voor mensen met psychische klachten en niet altijd duidelijk is wie verantwoordelijk blijft. De Nederlandse GGZ doet aanbevelingen om mensen in beeld te houden, zoals bemoeizorg in alle gemeenten en meer woningen voor mensen met psychische klachten. Eerder dit jaar concludeerde ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat een aanzienlijk deel van de volwassenen met een ernstige psychische aandoening geen of onvoldoende zorg krijgt.
13: Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst van D66 heeft volgens eigen zeggen niet bewust informatie achtergehouden over de kostenoverschrijding van de geplande Oostbrug over het IJ. Stadsomroep AT5 meldde eerder dat van der Horst al voor de gemeenteraadsverkiezingen wist dat de kosten konden oplopen van 325 miljoen naar 850 miljoen euro. Volgens AT5 blijkt uit ambtelijke berichten dat meermaals is gesproken over de rol van de verkiezingen bij het wel of niet openbaren van de kostenstijging. Van der Horst zegt dat ze de Raad al ruim een jaar op verschillende momenten heeft geïnformeerd over hogere kosten en wijst erop dat bij grote infrastructurele projecten vaste afspraken gelden over communicatie. Volgende week donderdag vindt er op verzoek van de VVD een debat plaats over de kwestie.
14: In Rotterdam zijn dinsdag de stoffelijke resten opgegraven van de Oekraïense nationalist Yevhen Konovalets, die in 1938 in de stad werd geliquideerd. De resten worden naar Oekraïne gebracht om daar herbegraven te worden, meldt het kantoor van president Volodymyr Zelensky. Konovalets was sinds 1929 de eerste leider van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten, een politieke organisatie die streefde naar onafhankelijkheid. Hij kwam in 1938 om het leven door een bomaanslag op de Koolsingel, waarbij de daden naar eigen zeggen handelde in persoonlijke opdracht van Jozef Stalin.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Verenigde Staten volledige controle hebben over de Straat van Hormuz. Hij voegde daaraan toe dat hij Iran niet vertrouwt en dat het land voortdurend tegen hem heeft gelogen. Het conflict over de doorvaartrechten in de Zeestraat heeft de spanningen tussen Washington en Teheran verder aangewakkerd. De Straat van Hormuz is een belangrijke internationale route voor het vervoer van olie en gas en is al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Afgelopen week waren er optimistische geluiden over een overeenkomst tussen Oman en Iran. Maar Iran benadrukte dat een akkoord nog geen volledige heropening zou betekenen.
18: Darlene Graham gaat door naar de tweede ronde voor de Republikeinse senaatsnominatie in South Carolina. De 62-jarige Graham neemt het in augustus op tegen Ralph Norman, de nummer 2 van de voorverkiezing. Geen van de kandidaten haalde meer dan 50% van de stemmen. Graham werd door de gouverneur benoemd tot senator nadat haar broer Lindsey Graham overleed en stelt zich nu verkiesbaar voor de zetel. President Donald Trump steunt haar kandidatuur.
19: Noord-Korea heeft een ballistische raket afgevuurd richting de Japanse zee. Dat melden de Zuid-Koreaanse en Japanse autoriteiten.
20: De raket werd rond 6 uur lokale tijd gelanceerd vanuit het Wonsan-gebied aan de oostkust. 6 dagen geleden vuurde Noord-Korea vanuit hetzelfde gebied ook al een ballistische raket af. De lancering komt enkele dagen voor grootschalige gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten, die van 17 tot 27 augustus gepland staan. De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij in Turkije van vliegtuig is gewisseld vanwege een dreiging. De Washington Post meldde eerder dat Trump via een cateringwagen uit Air Force One werd gesmokkeld. Trump zegt dat de Secret Service hem vroeg over te stappen naar een ander vliegtuig. Hij vertelt dat hij aanneemt dat er een dreiging was, maar zegt er niet veel naar te hebben gevraagd. Journalisten en naaste medewerkers bleven aan boord van het oorspronkelijke toestel. De Verenigde Staten en ongeveer 40 andere landen, waaronder Nederland, waarschuwen voor de gevaren van het testen van ballistische raketten zonder voorafgaande waarschuwing. De gezamenlijke verklaring komt een maand nadat China een intercontinentale ballistische raket afvuurde in de Stille Oceaan. Volgens de verklaring is het uitvoeren van tests met ballistische raketten die geschikt zijn voor kernwapens, zonder voldoende waarschuwing vooraf, gevaarlijk en verstoort het de vrede en veiligheid van landen in de nabijheid. De landen roepen op om lanceringen minstens 24 uur van tevoren aan te kondigen, inclusief het type raket, de geplande tijd, het gebied en de richtingscoördinaten. China gaf vorige maand slechts een aantal landen op het laatste moment een waarschuwing voordat het een intercontinentale ballistische raket afvuurde die landde in de oceaan tussen de Salomonseilanden, Nauru en Tuvalu. Een veerboot met 95 mensen aan boord is gekapseisd op het Caribameer in Zimbabwe. 60 mensen zijn uit het water gehaald. Er wordt gevreesd voor meerdere doden. Volgens een ooggetuige drijven er lichamen in het meer. De veerboot Mbuya Nehanda vaart tussen de stad Kariba en verschillende eilanden en vissersdorpen. De boot kapseisde vermoedelijk door hoge golven. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws.
22: ABN AMRO wil medewerkers verplichten minimaal de helft van hun werkweek op kantoor te werken. De bank hoopt daarmee de productiviteit te verhogen en de teamgeest te verbeteren, schrijft het Financiële Dagblad. De eis kwam eind mei op tafel tijdens cao-onderhandelingen met de vakbonden. Sinds de coronapandemie in 2020 mochten de meeste van de 70.000 werknemers van Nederlandse banken zelf bepalen waar ze werken. Volgens medewerkers zou topvrouw Marguerite Bérard hierop hebben aangedrongen na haar komst in het voorjaar van 2025, toen zij zich verbaasde over de stille kantoorgangen op de Amsterdamse Zuidas.
20: De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag met kleine verliezen gesloten. Beleggers wachten af hoe de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran verlopen. Beide landen hebben harde eisen gesteld, waardoor er op dit moment niet verder kan worden onderhandeld. Door de onrust en de sluiting van de Straat van Hormuz steeg de olieprijs met 1,6%. De Dow Jones-index eindigde 0,3% lager. De S&P 500 verloor ook 0,3% en de Nasdaq zakte 0,6%. Californië beschuldigt Paramount van chantage nadat het entertainmentconcern dreigde het hoofdkantoor uit de staat te verhuizen. Topman David Ellison zou intern hebben aangekondigd op 1 oktober te vertrekken als de staat geen schikking treft in een rechtszaak over de overname van Warner Brothers door Paramount. De hoofdaanklager van Californië noemt het een poging om een illegale deal goed te keuren en waarschuwt voor hogere kosten, minder opties en minder mensen die films maken. Een Amerikaanse rechter behandelt de zaak begin maart. Paramount en Warner Brothers hebben afgesproken de overname van $110 miljard niet voor juni af te ronden. Colombia exporteert nauwelijks koffie meer na de aardbeving van maandag.
0: De beving in het westen van het land heeft de werkzaamheden in een belangrijke haven verstoord en voor wegversperringen op cruciale snelwegen gezorgd. Buenaventura, de belangrijkste exporthaven van Colombia voor koffie, is nagenoeg onbereikbaar door wegversperringen, zegt Gustavo Gomez van exporteursorganisatie ASO Export. Andere havens hebben geen grote problemen gemeld, maar het omleiden van koffie naar het noorden wordt bemoeilijkt door een tekort aan vrachtwagens. Colombia is een van de grootste koffieproducerende landen ter wereld en een groot deel van de koffie uit de zuidelijke regio

0: Inloggen op verschillende apps en websites, informatie van eerdere taken onthouden en details met andere bots delen. SpaceX liep achter op concurrenten als Anthropic en OpenAI in de markt voor AI-agenten. Claimstichting Veilige Bakfiets blijft bij de curatoren van het failliete Axel aandacht vragen voor compensatie aan eigenaren van ondeugdelijke baboebakfietsen. Advocaat Clirijn Bongaerts zegt dat het belang van de bakfietser moet worden gehoord in de afwegingen van de curatoren. Hij benadrukt dat andere schuldeisers vooraan staan, maar dat ook bakfietsers reële aanspraak kunnen maken op een deel van de boedel. De stichting had haar achterban al gemobiliseerd na het uitstel van betaling vorige week en wil niet achteraan in de rij met schuldeisers belanden. Axel werd dinsdag failliet verklaard door de rechter in Amsterdam, mede door de financiële gevolgen van de problemen bij Baboe.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Nadine Visser heeft op de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham goud gewonnen op de 100 meter horde. De 31-jarige Nederlandse was 1/1000ste van een seconde sneller dan de Poolse Pia Skrzyżowska. Beide liepen 12,67 seconden. Het is de eerste grote prijs voor Visser op de 100 meter horde, na twee Olympische finales en drie WK-finales zonder medaille. De Noord-Hollandse won eerder wel twee keer Europees indoor goud op de 60 meter horde en in maart zilver op de WK indoor. Na lang wachten bracht de fotofinish duidelijkheid. 12,668 voor Visser en 12,696 voor Skrzyżowska. NEC-trainer Dick Schreuder hoopt voor de wedstrijd tegen Bode Glimt in de laatste voorronde van de Champions League nog meerdere versterkingen te verwelkomen. Woensdag kondigt NEC waarschijnlijk de komst aan van verdediger Gabriel Brass van FC Porto. Ook is de club dicht bij het vastleggen van een tweede keeper. Schreuder wil meer versterkingen en gaat bij de directie aankloppen. Vooral de verdediging moet breder, volgens hem. Elvis Afrifa is net naast de medaille gegrepen op de 100 meter bij de EK-atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter finishte als vierde in 10,22 seconden, ruim boven zijn persoonlijk record. De Brit Romel Glave won goud in 10,09. Voor Afrifa was het zijn eerste grote individuele finale outdoor. Vorig jaar won hij met de estafetteploeg nog brons op de 400 meter estafette tijdens de WK-atletiek. Nigel de Jong heeft namens de KNVB in Malaga gesproken met Roberto Martinez over de functie van bondscoach, meldt de Telegraaf. De Nederlandse Voetbalbond zoekt een opvolger voor Ronald Koeman. Eerdere kandidaten zoals Peter Bos, Arne Slot en Erik ten Hag haakten af. Martinez trainde eerder de nationale ploegen van België en Portugal. Met Portugal werd hij tijdens het laatste WK uitgeschakeld door Spanje, dat later wereldkampioen werd. Nadine Visser heeft goud gewonnen op de 100 meter horde bij de EK-atletiek in Birmingham. De 31-jarige atlete finishte 1/1000ste van een seconde voor de Poolse Pia Skrzyżowska. Het is haar eerste medaille op een EK, na vier eerdere EK-finales en 9 finales in totaal op EK's, WK's en Olympische Spelen. Visser zegt dat ze deze keer de ontspanning vasthield en iedereen inhaalde op het einde van de race. Ze voelt vooral opluchting en is blij dat ze haar carrière nu niet zonder medaille hoeft af te sluiten. Nadine Visser heeft de week voor de EK-atletiek in Birmingham nog behoorlijk in de stress gezeten. De winnares van het goud op de 100 meter horde kreeg last van haar Achillespees en twijfelde of ze wel zou kunnen meedoen. Een medische check enkele dagen voor het toernooi bracht opluchting, want ze kreeg groen licht. De 31-jarige Visser zegt dat ze ondanks de pijn kon lopen en dat heeft kunnen laten zien. De ereronde was volgens haar geen pretje. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend volop zon en droog weer. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten. Vanmiddag blijft het zonnig met temperatuur.

0: Temperaturen tussen 24 graden op de Wadden en plaatselijk 32 graden in het zuiden. Vanavond is het helder, ideaal om de gedeeltelijke zonsverduistering te bekijken. Vannacht droog met temperaturen tussen 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden. Morgen wordt het nog warmer, zonnig en droog met maxima van 31 graden op de Wadden tot lokaal 36 graden in het zuiden. Morgenavond blijft het lang warm bij een heldere hemel. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws.
3: Een vrouw is in de nacht van dinsdag op woensdag gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning aan de Hubertuslaan. Na de reanimatie is de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak rond 0:30 uit en sloeg over naar meerdere woningen in de directe omgeving. De brandweer rukte uit met 3 tankautospuiten en een hoogwerker en was rond 2:30 de brandmeester. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. In delen van Zuidoost-Drenthe geldt vanaf donderdag een verbod op het gebruik van grondwater. Waterschap Vechtstromen stelt het verbod in om kwetsbare natuur te beschermen. Het verbod geldt binnen 200 meter rondom 11 aangewezen natuurgebieden ten noorden van de Overijsselse Vecht. Daar is het neerslagtekort opgelopen naar meer dan 250 mm, waardoor onherstelbare schade aan de natuur dreigt. Ook in het naastgelegen waterschap Rijn en IJssel mag sinds woensdag rond 10 natuurgebieden geen grondwater meer worden opgepompt voor beregening. Van de ongeveer 4000 jeneverbeststruiken in natuurgebied Boshuizerbergen in Noord-Limburg zijn er nog maar een kleine 100 over. Dat meldt Stichting Het Limburgs Landschap. Na de grote brand die op maandag 3 augustus uitbrak en dagen heeft doorgewoed. De brand legde ongeveer 100 hectare natuur in de as. Tientallen mensen zetten zich in om de resterende struiken te beschermen door stoplijnen nat te houden en nasmeulende brandhaarden te bestrijden. Burgemeester Michiel Uitdehaag van Venraai zei eerder in een gesprek met premier Rob Jetten dat het herstel van de jeneverbeststruiken generaties gaat duren. Een kwart van de mensen met ernstige psychische aandoeningen krijgt geen zorg en is buiten beeld van de geestelijke gezondheidszorg, meldt de Nederlandse GGZ in een nieuw rapport. Het gaat naar schatting om 62.500 volwassenen die vaak tussen wal en schip vallen na een zorgopname of gevangenisstraf. Dat komt mede doordat er te weinig woningen beschikbaar zijn voor mensen met psychische klachten en niet altijd duidelijk is wie verantwoordelijk blijft. De Nederlandse GGZ doet aanbevelingen om mensen in beeld te houden, zoals bemoeizorg in alle gemeenten en meer woningen voor mensen met psychische klachten. Eerder dit jaar concludeerde ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat een aanzienlijk deel van de volwassenen met een ernstige psychische aandoening geen of onvoldoende zorg krijgt.
4: Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst van D66 heeft volgens eigen zeggen niet bewust informatie achtergehouden over de kostenoverschrijding van de geplande Oostbrug over het IJ. Stadsomroep AT5 meldde eerder dat van der Horst al voor de gemeenteraadsverkiezingen wist dat de kosten konden oplopen van 325 miljoen naar 850 miljoen euro. Volgens AT5 blijkt uit ambtelijke berichten dat meermaals is gesproken over de rol van de verkiezingen bij het wel of niet openbaren van de kostenstijging. Van der Horst zegt dat ze de Raad al ruim een jaar op verschillende momenten heeft geïnformeerd over hogere kosten en wijst erop dat bij grote infrastructurele projecten vaste afspraken gelden over communicatie. Volgende week donderdag vindt er op verzoek van de VVD een debat plaats over de kwestie.
5: In Rotterdam zijn dinsdag de stoffelijke resten opgegraven van de Oekraïense nationalist Yevhen Konovalets, die in 1938 in de stad werd geliquideerd. De resten worden naar Oekraïne gebracht om daar herbegraven te worden, meldt het kantoor van president Volodymyr Zelensky.
3: Konovalets was sinds 1929 de eerste leider van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten, een politieke organisatie die streefde naar onafhankelijkheid. Hij kwam in 1938 om het leven door een bomaanslag op de Koolsingel, waarbij de daden naar eigen zeggen handelden in persoonlijke opdracht van Jozef Stalin. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Verenigde Staten volledige controle hebben over de Straat van Hormuz. Hij voegde daaraan toe dat hij Iran niet vertrouwt en dat het land voortdurend tegen hem heeft gelogen. Het conflict over de doorvaartrechten in de zeestraat heeft de spanningen tussen Washington en Teheran verder aangewakkerd. De Straat van Hormuz is een belangrijke internationale route voor het vervoer van olie en gas en is al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Afgelopen week waren er optimistische geluiden over een overeenkomst tussen Oman en Iran. Maar Iran benadrukte dat een akkoord nog geen volledige heropening zou betekenen. Darlene Graham gaat door naar de tweede ronde voor de Republikeinse senaatsnominatie in South Carolina. De 62-jarige Graham neemt het in augustus op tegen Ralph Norman, de nummer 2 van de voorverkiezing. Geen van de kandidaten haalde meer dan 50% van de stemmen. Graham werd door de gouverneur benoemd tot senator nadat haar broer Lindsey Graham overleed en stelt zich nu verkiesbaar voor de zetel. President Donald Trump steunt haar kandidatuur. Noord-Korea heeft een ballistische raket afgevuurd richting de Japanse zee. Dat melden de Zuid-Koreaanse en Japanse autoriteiten. De raket werd rond 6 uur lokale tijd gelanceerd vanuit het Wonsan-gebied aan de oostkust. 6 dagen geleden vuurde Noord-Korea vanuit hetzelfde gebied ook al een ballistische raket af. De lancering komt enkele dagen voor grootschalige gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten, die van 17 tot 27 augustus gepland staan. De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij in Turkije van vliegtuig is gewisseld vanwege een dreiging. De Washington Post meldde eerder dat Trump via een cateringwagen uit Air Force One werd gesmokkeld. Trump zegt dat de Secret Service hem vroeg over te stappen naar een ander vliegtuig. Hij vertelt dat hij aanneemt dat er een dreiging was, maar zegt er niet veel naar te hebben gevraagd. Journalisten en naaste medewerkers bleven aan boord van het oorspronkelijke toestel. De Verenigde Staten en ongeveer 40 andere landen, waaronder Nederland, waarschuwen voor de gevaren van het testen van ballistische raketten zonder voorafgaande waarschuwing. De gezamenlijke verklaring komt een maand nadat China een intercontinentale ballistische raket afvuurde in de Stille Oceaan. Volgens de verklaring is het uitvoeren van tests met ballistische raketten die geschikt zijn voor kernwapens, zonder voldoende waarschuwing vooraf, gevaarlijk en verstoort het de vrede en veiligheid van landen in de nabijheid. De landen roepen op om lanceringen minstens 24 uur van tevoren aan te kondigen, inclusief het type raket, de geplande tijd, het gebied en de richtingscoördinaten. China gaf vorige maand slechts een aantal landen op het laatste moment een waarschuwing voordat het een intercontinentale ballistische raket afvuurde die landde in de oceaan tussen de Salomonseilanden, Nauru en Tuvalu. Een veerboot met 95 mensen aan boord is gekapseisd op het Caribameer in Zimbabwe. 60 mensen zijn uit het water gehaald. Er wordt gevreesd voor meerdere doden. Volgens een ooggetuige drijven er lichamen in het meer. De veerboot Mbuya Nehanda vaart tussen de stad Kariba en verschillende eilanden en vissersdorpen. De boot kapseisde vermoedelijk door hoge golven. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon Nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws.
7: ABN AMRO wil medewerkers verplichten minimaal de helft van hun werkweek op kantoor te werken. De bank hoopt daarmee de productiviteit te verhogen en de 10G's te verbeteren, schrijft het Financiële Dagblad. De eis kwam eind mei op tafel tijdens cao-onderhandelingen met de vakbonden. Sinds de coronapandemie in 2020 mochten de meeste van de 70.000 werknemers van Nederlandse banken zelf bepalen waar ze werken. Volgens medewerkers zou topvrouw Marguerite Bérard hierop hebben aangedrongen na haar komst in het voorjaar van 2025, toen zij zich verbaasde over de stille kantoorgangen op de Amsterdamse Zuidas.
8: De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag met kleine verliezen gesloten. Beleggers wachten af hoe de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran verlopen. Beide landen hebben harde eisen gesteld, waardoor er op dit moment niet verder kan worden onderhandeld. Door de onrust en de sluiting van de Straat van Hormuz steeg de olieprijs met 1,6%. De Dow Jones-index eindigde 0,3% lager. De S&P 500 verloor ook 0,3% en de Nasdaq zakte 0,6%.
9: Californië beschuldigt Paramount van chantage nadat het entertainmentconcern dreigde het hoofdkantoor uit de staat te verhuizen. Topman David Ellison zou intern hebben aangekondigd op 1 oktober te vertrekken als de staat geen schikking treft in een rechtszaak over de overname van Warner Brothers door Paramount. De hoofdaanklager van Californië noemt het een poging om een illegale deal goed te keuren en waarschuwt voor hogere kosten, minder opties en minder mensen die films maken. Een Amerikaanse rechter behandelt de zaak begin maart. Paramount en Warner Brothers hebben afgesproken de overname van $110 miljard niet voor juni af te ronden.
10: Colombia exporteert nauwelijks koffie meer na de aardbeving van maandag. De beving in het westen van het land heeft de werkzaamheden in een belangrijke haven verstoord en voor wegversperringen op cruciale snelwegen gezorgd. Buenaventura, de belangrijkste exporthaven van Colombia voor koffie, is nagenoeg onbereikbaar door wegversperringen, zegt Gustavo Gomez van exporteursorganisatie ASO Export. Andere havens hebben geen grote problemen gemeld, maar het omleiden van koffie naar het noorden wordt bemoeilijkt door een tekort aan vrachtwagens. Colombia is een van de grootste koffieproducerende landen ter wereld en een groot deel van de koffie uit de zuidelijke regio's wordt normaal gesproken via Buenaventura geëxporteerd.
11: SpaceX van Elon Musk lanceert een nieuw AI-product voor de zakelijke markt, genaamd Grokbot. De tool kan verkoopteams helpen om buiten werktijden klanten te vinden en e-mails op te stellen. Ook kan Grokbot financiële teams ondersteunen bij het vinden van informatie uit e-mailverkeer. De bot kan inloggen op verschillende apps en websites, informatie van eerdere taken onthouden en details met andere bots delen. SpaceX liep achter op concurrenten als Anthropic en OpenAI in de markt voor AI-agenten.
12: Claimstichting Veilige Bakfiets blijft bij de curatoren van het failliete Axel aandacht vragen voor compensatie aan eigenaren van ondeugdelijke baboe-bakfietsen. Advocaat Clirijn Bongaerts zegt dat het belang van de bakfietsen moet worden gehoord in de afwegingen van de curatoren. Hij benadrukt dat andere schuldeisers vooraan staan, maar dat ook bakfietsers reële aanspraak kunnen maken op een deel van de boedel. De stichting had haar achterban al gemobiliseerd na het uitstel van betaling vorige week en wil niet achteraan in de rij met schuldeisers belanden. Axel werd dinsdag failliet verklaard door de rechter in Amsterdam, mede door de financiële gevolgen van de problemen bij Baboe.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Nadine Visser heeft op de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham goud gewonnen op de 100 meter horde. De 31-jarige Nederlandse was 1/1000ste van een seconde sneller dan de Poolse Pia Skrzyżowska. Beide liepen 12,67 seconden. Het is de eerste grote prijs voor Visser op de 100 meter horde, na 2 Olympische finales en 3 WK-finales zonder medaille.
14: De Noord-Hollandse won eerder wel 2 keer Europees indoor goud op de 60 meter horde en in maart zilver op de WK indoor. Na lang wachten bracht de fotofinish duidelijkheid. 12,668 voor Visser en 12,696 voor Skrzyzowska. NEC-trainer Dick Schreuder hoopt voor de wedstrijd tegen Bodø Glimt in de laatste voorronde van de Champions League nog meerdere versterkingen te verwelkomen. Woensdag kondigt NEC waarschijnlijk de komst aan van verdediger Gabriel Brass van FC Porto. Ook is de club dicht bij het vastleggen van een tweede keeper. Schreuder wil meer versterkingen en gaat bij de directie aankloppen. Vooral de verdediging moet breder, volgens hem. Elvis Afrifa is net naast de medaille gegrepen op de 100 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter finishte als 4e in 10,22 seconden, ruim boven zijn persoonlijk record. De Brit Romel Glaive won goud in 10,09. Voor Afrifa was het zijn eerste grote individuele finale outdoor. Vorig jaar won hij met de estafetteploeg nog brons op de 400 meter estafette tijdens de WK Atletiek. Nigel de Jong heeft namens de KNVB in Malaga gesproken met Roberto Martinez over de functie van bondscoach, meldt de Telegraaf. De Nederlandse Voetbalbond zoekt een opvolger voor Ronald Koeman. Eerdere kandidaten zoals Peter Bos, Arne Slot en Erik ten Hag haakten af. Martinez trainde eerder de nationale ploegen van België en Portugal. Met Portugal werd hij tijdens het laatste WK uitgeschakeld door Spanje, dat later wereldkampioen werd. Nadine Visser heeft goud gewonnen op de 100 meter horde bij de EK Atletiek in Birmingham. De 31-jarige atlete finishte 1000ste van een seconde voor de Poolse Pia Skrzyzowska. Het is haar eerste medaille op een EK, na 4 eerdere EK-finales en 9 finales in totaal op EK's, WK's en Olympische Spelen. Visser zegt dat ze deze keer de ontspanning vasthield en iedereen inhaalde op het einde van de race. Ze voelt vooral opluchting en is blij dat ze haar carrière nu niet zonder medaille hoeft af te sluiten. Nadine Visser heeft de week voor de EK-atletiek in Birmingham nog behoorlijk in de stress gezeten. De winnares van het goud op de 100 meter horde kreeg last van haar Achillespees en twijfelde of ze wel zou kunnen meedoen. Een medische check enkele dagen voor het toernooi bracht opluchting, want ze kreeg groen licht. De 31-jarige Visser zegt dat ze ondanks de pijn kon lopen en dat heeft kunnen laten zien. De ereronde was volgens haar geen pretje. Dit was het laatste sportnieuws.
15: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend veel zon en droog weer. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Vanmiddag blijft het zonnig met temperaturen tussen 24 graden op de Wadden en lokaal 32 graden in het zuiden. Vanavond wordt het helder, ideaal om de gedeeltelijke zonsverduistering te volgen. Vannacht koelt het af naar 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden. Morgen wordt het nog warmer, tussen de 31 en plaatselijk 36 graden, met volop zon en weinig wind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een vrouw is in de nacht van dinsdag op woensdag gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning aan de Hubertuslaan. Na de reanimatie is de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak rond 0:30 uit en sloeg over naar meerdere woningen in de directe omgeving. De brandweer rukte uit met 3 tankautospuiten en een hoogwerker en was rond 2:30 de brandmeester. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. In delen van Zuidoost-Drenthe geldt vanaf donderdag een verbod op het gebruik van grondwater. Waterschap Vechtstromen stelt het verbod in om kwetsbare natuur te beschermen. Het verbod geldt binnen 200 meter rondom 11 aangewezen natuurgebieden ten noorden van de Overijsselse Vecht.
19: Daar is het neerslagtekort opgelopen naar meer dan 250 mm, waardoor onherstelbare schade aan de natuur dreigt. Ook in het naastgelegen waterschap Rijn en IJssel mag sinds woensdag rond 10 natuurgebieden geen grondwater meer worden opgepompt voor beregening.
20: Van de ongeveer 4000 jeneverbeststruiken in natuurgebied Boshuizerbergen in Noord-Limburg zijn er nog maar een kleine 100 over. Dat meldt Stichting Het Limburgs Landschap. Na de grote brand die op maandag 3 augustus uitbrak en dagen heeft doorgewoed. De brand legde ongeveer 100 hectare natuur in de as. Tientallen mensen zetten zich in om de resterende struiken te beschermen door stoplijnen nat te houden en nasmeulende brandhaarden te bestrijden. Burgemeester Michiel Uitdehaag van Venraai zei eerder in een gesprek met premier Rob Jetten dat het herstel van de jeneverbeststruiken generaties gaat duren.
21: Een kwart van de mensen met ernstige psychische aandoeningen krijgt geen zorg en is buiten beeld van de geestelijke gezondheidszorg, meldt de Nederlandse GGZ in een nieuw rapport. Het gaat naar schatting om 62.500 volwassenen die vaak tussen wal en schip vallen na een zorgopname of gevangenisstraf. Dat komt mede doordat er te weinig woningen beschikbaar zijn voor mensen met psychische klachten en niet altijd duidelijk is wie verantwoordelijk blijft. De Nederlandse GGZ doet aanbevelingen om mensen in beeld te houden, zoals bemoeizorg in alle gemeenten en meer woningen voor mensen met psychische klachten. Eerder dit jaar concludeerde ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat een aanzienlijk deel van de volwassenen met een ernstige psychische aandoening geen of onvoldoende zorg krijgt.
22: Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst van D66 heeft volgens eigen zeggen niet bewust informatie achtergehouden over de kostenoverschrijding van de geplande Oostbrug over het IJ. Stadsomroep AT5 meldde eerder dat van der Horst al voor de gemeenteraadsverkiezingen wist dat de kosten konden oplopen van 325 miljoen naar 850 miljoen euro. Volgens AT5 blijkt uit ambtelijke berichten dat meermaals is gesproken over de rol van de verkiezingen bij het wel of niet openbaren van de kostenstijging. Van der Horst zegt dat ze de Raad al ruim een jaar op verschillende momenten heeft geïnformeerd over hogere kosten en wijst erop dat bij grote infrastructurele projecten vaste afspraken gelden over communicatie. Volgende week donderdag vindt er op verzoek van de VVD een debat plaats over de kwestie.
23: In Rotterdam zijn dinsdag de stoffelijke resten opgegraven van de Oekraïense nationalist Yevhen Konovalets, die in 1938 in de stad werd geliquideerd. De resten worden naar Oekraïne gebracht om daar herbegraven te worden, meldt het kantoor van president Volodymyr Zelensky. Konovalets was sinds 1929 de eerste leider van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten, een politieke organisatie die streefde naar onafhankelijkheid. Hij kwam in 1938 om het leven door een bomaanslag op de Koolsingel, waarbij de daden naar eigen zeggen handelde in persoonlijke opdracht van Jozef Stalin.
24: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Verenigde Staten volledige controle hebben over de Straat van Hormuz. Hij voegde daaraan toe dat hij Iran niet vertrouwt en dat het land voortdurend tegen hem heeft gelogen. Het conflict over de doorvaartrechten in de Zeestraat heeft de spanningen tussen Washington en Teheran verder aangewakkerd. De Straat van Hormuz is een belangrijke internationale route voor het vervoer van olie en gas en is al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Afgelopen week waren er optimistische geluiden over een overeenkomst tussen Oman en Iran. Maar Iran benadrukte dat een akkoord nog geen volledige heropening zou betekenen.
0: Darlene Graham gaat door naar de tweede ronde voor de Republikeinse senaatsnominatie in South Carolina. De 62-jarige Graham neemt het in augustus op tegen Ralph Norman, de nummer 2 van de voorverkiezing. Geen van de kandidaten haalde meer dan 50% van de stemmen. Graham werd door de gouverneur benoemd tot senator nadat haar broer Lindsey Graham overleed en stelt zich nu verkiesbaar voor de zetel. President Donald Trump steunt haar kandidatuur.
2: Noord-Korea heeft een ballistische raket afgevuurd richting de Japanse zee. Dat melden de Zuid-Koreaanse en Japanse autoriteiten. De raket werd rond 6 uur lokale tijd gelanceerd vanuit het Wonsan-gebied aan de oostkust. 6 dagen geleden vuurde Noord-Korea vanuit hetzelfde gebied ook al een ballistische raket af. De lancering komt enkele dagen voor grootschalige gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten, die van 17 tot 27 augustus gepland staan.
3: De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij in Turkije van vliegtuig is gewisseld vanwege een dreiging. De Washington Post meldde eerder dat Trump via een cateringwagen uit Air Force One werd gesmokkeld. Trump zegt dat de Secret Service hem vroeg over te stappen naar een ander vliegtuig. Hij vertelt dat hij aanneemt dat er een dreiging was, maar zegt er niet veel naar te hebben gevraagd. Journalisten en naaste medewerkers bleven aan boord van het oorspronkelijke toestel.
4: De Verenigde Staten en ongeveer 40 andere landen, waaronder Nederland, waarschuwen voor de gevaren van het testen van ballistische raketten zonder voorafgaande waarschuwing. De gezamenlijke verklaring komt een maand nadat China een intercontinentale ballistische raket afvuurde in de Stille Oceaan. Volgens de verklaring is het uitvoeren van tests met ballistische raketten die geschikt zijn voor kernwapens zonder voldoende waarschuwing vooraf gevaarlijk en verstoort het de vrede en veiligheid van landen in de nabijheid. De landen roepen op om lanceringen minstens 24 uur van tevoren aan te kondigen, inclusief het type raket, de geplande tijd, het gebied en de richtingscoördinaten. China gaf vorige maand slechts een aantal landen op het laatste moment een waarschuwing voordat het een intercontinentale ballistische raket afvuurde die landde in de oceaan tussen de Salomonseilanden, Nauru en Tuvalu.
5: Een veerboot met 95 mensen aan boord is gekapseisd op het Caribameer in Zimbabwe. 60 mensen zijn uit het water gehaald. Er wordt gevreesd voor meerdere doden. Volgens een ooggetuige drijven er lichamen in het meer. De veerboot Mbuya Nehanda vaart tussen de stad Kariba en verschillende eilanden en vissersdorpen. De boot kapseisde vermoedelijk door hoge golven.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
26: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws. De Kospi-index in Seoul steeg woensdag met 4%. Vooral door forse koerswinsten van de Zuid-Koreaanse chipbedrijven Samsung Electronics en SK Hynix. Die wonnen tot 6,6%. De stemming werd gesteund door goede kwartaalcijfers van de Amerikaanse techbedrijven Supermicrocomputer en CoreWeave, waardoor het optimisme over grote AI-investeringen toenam. Ook elders in Azië stonden chipfondsen in de plus. In Tokio klommen Advantest, Tokyo Electron en Kioxia tot 3,8%. En het Taiwanese TSMC won bijna 1%. De Nikkei in Tokio steeg 0,7%. Maar de Hang Seng in Hongkong daalde 1,2%.
28: ABN AMRO wil medewerkers verplichten minimaal de helft van hun werkweek op kantoor te werken. De bank hoopt daarmee de productiviteit te verhogen en de teamgeest te verbeteren, schrijft het Financiële Dagblad. De eis kwam eind mei op tafel tijdens cao-onderhandelingen met de vakbonden. Sinds de coronapandemie in 2020 mochten de meeste van de 70.000 werknemers van Nederlandse banken zelf bepalen waar ze werken. Volgens medewerkers zou topvrouw Marguerite Bérard hierop hebben aangedrongen na haar komst in het voorjaar van 2025,
7: toen zij zich verbaasde over de stille kantoorgangen op de Amsterdamse Zuidas.
8: De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag met kleine verliezen gesloten. Beleggers wachten af hoe de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran verlopen. Beide landen hebben harde eisen gesteld, waardoor er op dit moment niet verder kan worden onderhandeld. Door de onrust en de sluiting van de Straat van Hormuz steeg de olieprijs met 1,6%. De Dow Jones-index eindigde 0,3% lager. De S&P 500 verloor ook 0,3% en de Nasdaq zakte 0,6%.
9: Californië beschuldigt Paramount van chantage nadat het entertainmentconcern dreigde het hoofdkantoor uit de staat te verhuizen. Topman David Ellison zou intern hebben aangekondigd op 1 oktober te vertrekken als de staat geen schikking treft in een rechtszaak over de overname van Warner Brothers door Paramount. De hoofdaanklager van Californië noemt het een poging om een illegale deal goed te keuren en waarschuwt voor hogere kosten, minder opties en minder mensen die films maken. Een Amerikaanse rechter behandelt de zaak begin maart. Paramount en Warner Brothers hebben afgesproken de overname van $110 miljard niet voor juni af te ronden.
10: Colombia exporteert nauwelijks koffie meer na de aardbeving van maandag. De beving in het westen van het land heeft de werkzaamheden in een belangrijke haven verstoord en voor wegversperringen op cruciale snelwegen gezorgd. Buenaventura, de belangrijkste exporthaven van Colombia voor koffie, is nagenoeg onbereikbaar door wegversperringen, zegt Gustavo Gomez van exporteursorganisatie Azo Export. Andere havens hebben geen grote problemen gemeld, maar het omleiden van koffie naar het noorden wordt bemoeilijkt door een tekort aan vrachtwagens. Colombia is een van de grootste koffieproducerende landen ter wereld en een groot deel van de koffie uit de zuidelijke regio's wordt normaal gesproken via Buenaventura geëxporteerd.
11: SpaceX van Elon Musk lanceert een nieuw AI-product voor de zakelijke markt, genaamd Grokbot. De tool kan verkoopteams helpen om buiten werktijden klanten te vinden en e-mails op te stellen. Ook kan Grokbot financiële teams ondersteunen bij het vinden van informatie uit e-mailverkeer. De bot kan inloggen op verschillende apps en websites, informatie van eerdere taken onthouden en details met andere bots delen. SpaceX liep achter op concurrenten als Anthropic en OpenAI in de markt voor AI-agenten.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. Nadine Visser heeft op de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham goud gewonnen op de 100 meter horde. De 31-jarige Nederlandse was 1/1000ste van een seconde sneller dan de Poolse Pia Skrzyżowska. Beide liepen 12,67 seconden. Het is de eerste grote prijs voor Visser op de 100 meter horde, na 2 Olympische finales en 3 WK-finales zonder medaille. De Noord-Hollandse won eerder wel 2 keer Europees indoor goud op de 60 meter horde en in maart zilver op de WK indoor. Na lang wachten bracht de fotofinish duidelijkheid. 12,668 voor Visser en 12,696 voor Skrzyżowska. NEC-trainer Dick Schreuder hoopt voor de wedstrijd tegen Bode Glimt in de laatste voorronde van de Champions League nog meerdere versterkingen te verwelkomen. Woensdag kondigt NEC waarschijnlijk de komst aan van verdediger Gabriel Brass van FC Porto. Ook is de club dicht bij het vastleggen van een tweede keeper. Schreuder wil meer versterkingen en gaat bij de directie aankloppen. Vooral de verdediging moet breder, volgens hem. Elvis Afrifa is net naast de medaille gegrepen op de 100 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter finishte als vierde in 10,22 seconden, ruim boven zijn persoonlijk record. De Brit Romel Glave won goud in 10,09. Voor Afrifa was het zijn eerste grote individuele finale outdoor. Vorig jaar won hij met de estafetteploeg nog brons op de 400 meter estafette tijdens de WK Atletiek. Nigel de Jong heeft namens de KNVB in Malaga gesproken met Roberto Martinez over de functie van bondscoach, meldt de Telegraaf. De Nederlandse Voetbalbond zoekt een opvolger voor Ronald Koeman. Eerdere kandidaten zoals Peter Bos, Arne Slot en Erik ten Hag haakten af. Martinez trainde eerder de nationale ploegen van België en Portugal.
14: Met Portugal werd hij tijdens het laatste WK uitgeschakeld door Spanje, dat later wereldkampioen werd. Nadine Visser heeft goud gewonnen op de 100 meter horde bij de EK Atletiek in Birmingham. De 31-jarige atlete finishte 1/1000ste van een seconde voor de Poolse Pia Skrzyszkowska. Het is haar eerste medaille op een EK, na 4 eerdere EK-finales en 9 finales in totaal op EK's, WK's en Olympische Spelen. Visser zegt dat ze deze keer de ontspanning vasthield en iedereen inhaalde op het einde van de race. Ze voelt vooral opluchting en is blij dat ze haar carrière nu niet zonder medaille hoeft af te sluiten. Nadine Visser heeft de week voor de EK-atletiek in Birmingham nog behoorlijk in de stress gezeten. De winnares van het goud op de 100 meter horde kreeg last van haar Achillespees en twijfelde of ze wel zou kunnen meedoen. Een medische check enkele dagen voor het toernooi bracht opluchting, want ze kreeg groen licht. De 31-jarige Visser zegt dat ze ondanks de pijn kon lopen en dat heeft kunnen laten zien. De ereronde was volgens haar geen pretje. Dit was het laatste sportnieuws.
15: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen 24 graden op de Wadden en plaatselijk 32 graden in het zuiden. Vanavond is de lucht helder, ideaal om de gedeeltelijke zonsverduistering te volgen. Vannacht droog met minimumtemperaturen van 12 graden in het noordoosten tot 16 graden in het zuiden. Morgen volop zon en zeer warm, tussen 31 graden op de Wadden en 36 graden in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een vrouw is in de nacht van dinsdag op woensdag gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning aan de Hubertuslaan. Na de reanimatie is de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak rond 0:30 uit en sloeg over naar meerdere woningen in de directe omgeving. De brandweer rukte uit met 3 tankautospuiten en een hoogwerker en was rond 2:30 de brandmeester. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. In delen van Zuidoost-Drenthe geldt vanaf donderdag een verbod op het gebruik van grondwater. Waterschap Vechtstromen stelt het verbod in om kwetsbare natuur te beschermen. Het verbod geldt binnen 200 meter rondom 11 aangewezen natuurgebieden ten noorden van de Overijsselse Vecht. Daar is het neerslagtekort opgelopen naar meer dan 250 mm, waardoor onherstelbare schade aan de natuur dreigt. Ook in het naastgelegen waterschap Rijn en IJssel mag sinds woensdag rond 10 natuurgebieden geen grondwater meer worden opgepompt voor beregening.
19: Van de ongeveer 4000 jeneverbesstruiken in natuurgebied Boshuizerbergen in Noord-Limburg zijn er nog maar een kleine 100 over. Dat meldt Stichting Het Limburgs Landschap. Na de grote brand die op maandag 3 augustus uitbrak en dagen heeft doorgewoed. De brand legde ongeveer 100 hectare natuur in de as. Tientallen mensen zetten zich in om de resterende struiken te beschermen door stoplijnen nat te houden en nasmeulende brandhaarden te bestrijden. Burgemeester Michiel Uitdehaag van Venraai zei eerder in een gesprek met premier Rob Jetten dat het herstel van de jeneverbesstruiken generaties gaat duren.
20: Een kwart van de mensen met ernstige psychische aandoeningen krijgt geen zorg en is buiten beeld van de geestelijke gezondheidszorg, meldt de Nederlandse GGZ in een nieuw rapport. Het gaat naar schatting om 62.500 volwassenen die vaak tussen wal en schip vallen na een zorgopname of gevangenisstraf. Dat komt mede doordat er te weinig woningen beschikbaar zijn voor mensen met psychische klachten.
0: en niet altijd duidelijk is wie verantwoordelijk blijft. De Nederlandse GGZ doet aanbevelingen om mensen in beeld te houden, zoals bemoeizorg in alle gemeenten en meer woningen voor mensen met psychische klachten. Eerder dit jaar concludeerde ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat een aanzienlijk deel van de volwassenen met een ernstige psychische aandoening geen of onvoldoende zorg krijgt.
1: Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst van D66 heeft volgens eigen zeggen niet bewust informatie achtergehouden over de kostenoverschrijding van de geplande Oostbrug over het IJ. Stadsomroep AT5 meldde eerder dat van der Horst al voor de gemeenteraadsverkiezingen wist dat de kosten konden oplopen van 325 miljoen naar 850 miljoen euro. Volgens AT5 blijkt uit ambtelijke berichten dat meermaals is gesproken over de rol van de verkiezingen bij het wel of niet openbaren van de kostenstijging. Van der Horst zegt dat ze de Raad al ruim een jaar op verschillende momenten heeft geïnformeerd over hogere kosten en wijst erop dat bij grote infrastructurele projecten vaste afspraken gelden over communicatie. Volgende week donderdag vindt er op verzoek van de VVD een debat plaats over de kwestie.
2: In Rotterdam zijn dinsdag de stoffelijke resten opgegraven van de Oekraïense nationalist Yevhen Konovalets, die in 1938 in de stad werd geliquideerd. De resten worden naar Oekraïne gebracht om daar herbegraven te worden, meldt het kantoor van president Volodymyr Zelensky. Konovalets was sinds 1929 de eerste leider van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten, een politieke organisatie die streefde naar onafhankelijkheid. Hij kwam in 1938 om het leven door een bomaanslag op de Koolsingel, waarbij de daden naar eigen zeggen handelde in persoonlijke opdracht van Jozef Stalin.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Verenigde Staten volledige controle hebben over de Straat van Hormuz. Hij voegde daaraan toe dat hij Iran niet vertrouwt en dat het land voortdurend tegen hem heeft gelogen. Het conflict over de doorvaartrechten in de Zeestraat heeft de spanningen tussen Washington en Teheran verder aangewakkerd. De Straat van Hormuz is een belangrijke internationale route voor het vervoer van olie en gas en is al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Afgelopen week waren er optimistische geluiden over een overeenkomst tussen Oman en Iran. Maar Iran benadrukte dat een akkoord nog geen volledige heropening zou betekenen.
22: Darlene Graham gaat door naar de tweede ronde voor de Republikeinse senaatsnominatie in South Carolina. De 62-jarige Graham neemt het in augustus op tegen Ralph Norman, de nummer 2 van de voorverkiezing. Geen van de kandidaten haalde meer dan 50% van de stemmen. Graham werd door de gouverneur benoemd tot senator nadat haar broer Lindsey Graham overleed en stelt zich nu verkiesbaar voor de zetel. President Donald Trump steunt haar kandidatuur.
23: Noord-Korea heeft een ballistische raket afgevuurd richting de Japanse zee. Dat melden de Zuid-Koreaanse en Japanse autoriteiten. De raket werd rond 6 uur lokale tijd gelanceerd vanuit het Wonsan-gebied aan de oostkust. 6 dagen geleden vuurde Noord-Korea vanuit hetzelfde gebied ook al een ballistische raket af. De lancering komt enkele dagen voor grootschalige gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten, die van 17 tot 27 augustus gepland staan.
24: De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij in Turkije van vliegtuig is gewisseld vanwege een dreiging. De Washington Post meldde eerder dat Trump via een cateringwagen uit Air Force One werd gesmokkeld. Trump zegt dat de Secret Service hem vroeg over te stappen naar een ander vliegtuig. Hij vertelt dat hij aanneemt dat er een dreiging was, maar zegt er niet veel naar te hebben gevraagd.
4: Journalisten en naaste medewerkers bleven aan boord van het oorspronkelijke toestel.
5: De Verenigde Staten en ongeveer 40 andere landen, waaronder Nederland, waarschuwen voor de gevaren van het testen van ballistische raketten zonder voorafgaande waarschuwing. De gezamenlijke verklaring komt een maand nadat China een intercontinentale ballistische raket afvuurde in de Stille Oceaan. Volgens de verklaring is het uitvoeren van tests met ballistische raketten die geschikt zijn voor kernwapens zonder voldoende waarschuwing vooraf gevaarlijk en verstoort het de vrede en veiligheid van landen in de nabijheid. De landen roepen op om lanceringen minstens 24 uur van tevoren aan te kondigen, inclusief het type raket, de geplande tijd, het gebied en de richtingscoördinaten. China gaf vorige maand slechts een aantal landen op het laatste moment een waarschuwing voordat het een intercontinentale ballistische raket afvuurde die landde in de oceaan tussen de Salomonseilanden, Nauru en Tuvalu.
6: Een veerboot met 95 mensen aan boord is gekapseisd op het Caribameer in Zimbabwe. 60 mensen zijn uit het water gehaald. Er wordt gevreesd voor meerdere doden. Volgens een ooggetuige drijven er lichamen in het meer. De veerboot Mbuya Nehanda vaart tussen de stad Cariba en verschillende eilanden en vissersdorpen. De boot kapseisde vermoedelijk door hoge golven.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
26: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. Het aantal faillissementen is vorige maand met 11% gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat in juli 266 bedrijven failliet gingen. 33 minder dan in dezelfde maand vorig jaar. De faillissementsgraad kwam uit op 7,1 per 100.000 bedrijven, tegen 8,1 een jaar eerder. Na een stijging tot 2024 stabiliseerde de faillissementsgraad tot het najaar van 2024. En sindsdien is de trend licht dalend.
9: De Kospi-index in Seoul steeg woensdag met 4%, vooral door forse koerswinsten van de Zuid-Koreaanse chipbedrijven Samsung Electronics en SK Hynix. Die wonnen tot 6,6%. De stemming werd gesteund door goede kwartaalcijfers van de Amerikaanse techbedrijven Supermicrocomputer en CoreWeave, waardoor het optimisme over grote AI-investeringen toenam. Ook elders in Azië stonden chipfondsen in de plus. In Tokio klommen Advantest, Tokyo Electron en Kioxia tot 3,8%. En het Taiwanese TSMC won bijna 1%. De Nikkei in Tokio steeg 0,7%, maar de Hang Seng in Hongkong daalde 1,2%.
25: ABN AMRO wil medewerkers verplichten minimaal de helft van hun werkweek op kantoor te werken. De bank hoopt daarmee de productiviteit te verhogen en de 10G's te verbeteren, schrijft het Financiële Dagblad. De eis kwam eind mei op tafel tijdens cao-onderhandelingen met de vakbonden. Sinds de coronapandemie in 2020 mochten de meeste van de 70.000 werknemers van Nederlandse banken zelf bepalen waar ze werken. Volgens medewerkers zou topvrouw Margriet Berard hierop hebben aangedrongen na haar komst in het voorjaar van 2025. Toen zij zich verbaasde over de stille kantoorgangen op de Amsterdamse Zuidas.
27: De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag met kleine verliezen gesloten. Beleggers wachten af hoe de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran verlopen. Beide landen hebben harde eisen gesteld, waardoor er op dit moment niet verder kan worden onderhandeld. Door de onrust en de sluiting van de Straat van Hormuz steeg de olieprijs met 1,6%. De Dow Jones-index eindigde 0,3% lager. De S&P 500 verloor ook 0,3% en de Nasdaq zakte 0,6%.
28: Californië beschuldigt Paramount van chantage nadat het entertainmentconcern dreigde het hoofdkantoor uit de staat te verhuizen. Topman David Ellison zou intern hebben aangekondigd op 1 oktober te vertrekken als de staat geen schikking treft in een rechtszaak over de overname van Warner Brothers door Paramount. De hoofdaanklager van Californië noemt het een poging om een illegale deal goed te keuren en waarschuwt voor hogere kosten, minder opties en minder mensen die films maken. Een Amerikaanse rechter behandelt de zaak begin maart. Paramount en Warner Brothers hebben afgesproken de overname van $110 miljard niet voor juni af te ronden. Colombia exporteert nauwelijks koffie meer na de aardbeving van maandag. De beving in het westen van het land heeft de werkzaamheden in een belangrijke haven verstoord en voor wegversperringen op cruciale snelwegen gezorgd. Buenaventura, de belangrijkste exporthaven van Colombia voor koffie, is nagenoeg onbereikbaar door wegversperringen, zegt Gustavo Gomez van exporteursorganisatie Azo Export. Andere havens hebben geen grote problemen gemeld, maar het omleiden van koffie naar het noorden wordt bemoeilijkt door een tekort aan vrachtwagens. Colombia is een van de grootste koffieproducerende landen ter wereld en een groot deel van de koffie uit de zuidelijke regio's wordt normaal gesproken via Buenaventura geëxporteerd.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. Nadine Visser heeft op de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham goud gewonnen op de 100 meter horde. De 31-jarige Nederlandse was 1/1000ste van een seconde sneller dan de Poolse Pia Skrzyżowska. Beide liepen 12,67 seconden. Het is de eerste grote prijs voor Visser op de 100 meter horde, na 2 Olympische finales en 3 WK-finales zonder medaille. De Noord-Hollandse won eerder wel 2 keer Europees indoor goud op de 60 meter horde en in maart zilver op de WK indoor. Na lang wachten bracht de fotofinish duidelijkheid. 12,668 voor Visser en 12,696 voor Skrzyżowska. NEC-trainer Dick Schreuder hoopt voor de wedstrijd tegen Bode Glimt in de laatste voorronde van de Champions League nog meerdere versterkingen te verwelkomen. Woensdag kondigt NEC waarschijnlijk de komst aan van verdediger Gabriel Brass van FC Porto. Ook is de club dicht bij het vastleggen van een tweede keeper. Schreuder wil meer versterkingen en gaat bij de directie aankloppen. Vooral de verdediging moet breder, volgens hem. Elvis Afrifa is net naast de medaille gegrepen op de 100 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter finishte als vierde in 10,22 seconden, ruim boven zijn persoonlijk record. De Brit Romel Glave won goud in 10,09. Voor Afrifa was het zijn eerste grote individuele finale outdoor. Vorig jaar won hij met de estafetteploeg nog brons op de 400 meter estafette tijdens de WK Atletiek. Nigel de Jong heeft namens de KNVB in Malaga gesproken met Roberto Martinez over de functie van bondscoach, meldt De Telegraaf. De Nederlandse Voetbalbond zoekt een opvolger voor Ronald Koeman. Eerdere kandidaten zoals Peter Bos, Arne Slot en Erik ten Hag haakten af. Martinez trainde eerder de nationale ploegen van België en Portugal. Met Portugal werd hij tijdens het laatste WK uitgeschakeld door Spanje, dat later wereldkampioen werd. Nadine Visser heeft goud gewonnen op de 100 meter horde bij de EK Atletiek in Birmingham. De 31-jarige atlete finishte 1/1000ste van een seconde voor de Poolse Pia Skrzyżowska. Het is haar eerste medaille op een EK, na 4 eerdere EK-finales en 9 finales in totaal op EK's, WK's en Olympische Spelen. Visser zegt dat ze deze keer de ontspanning vasthield en iedereen inhaalde op het einde van de race. Ze voelt vooral opluchting en is blij dat ze haar carrière nu niet zonder medaille hoeft af te sluiten. Nadine Visser heeft de week voor de EK-atletiek in Birmingham nog behoorlijk in de stress gezeten. De winnares van het goud op de 100 meter horde kreeg last van haar Achillespees en twijfelde of ze wel zou kunnen meedoen. Een medische check enkele dagen voor het toernooi bracht opluchting, want ze kreeg groen licht. De 31-jarige Visser zegt dat ze ondanks de pijn kon lopen en dat heeft kunnen laten zien. De ereronde was volgens haar geen pretje. Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio.
0: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend veel zon en droog weer. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten. Vanmiddag blijft het zonnig met maximaal 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 32 graden in het zuiden. Vanavond geen bewolking, ideaal dus voor de gedeeltelijke zonsverduistering die in het hele land goed te volgen is. Vannacht droog met minimaal 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden. Morgen volop zon en droog. Het wordt zeer warm, van 31 graden op

0: is het binnenlands nieuws.
1: Een vrouw is in de nacht van dinsdag op woensdag gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning aan de Hubertuslaan. Na de reanimatie is de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak rond 0:30 uit en sloeg over naar meerdere woningen in de directe omgeving. De brandweer rukte uit met 3 tankautospuiten en een hoogwerker en was rond 2:30 de brandmeester. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. In delen van Zuidoost-Drenthe geldt vanaf donderdag een verbod op het gebruik van grondwater. Waterschap Vechtstromen stelt het verbod in om kwetsbare natuur te beschermen. Het verbod geldt binnen 200 meter rondom 11 aangewezen natuurgebieden ten noorden van de Overijsselse Vecht. Daar is het neerslagtekort opgelopen naar meer dan 250 mm, waardoor onherstelbare schade aan de natuur dreigt. Ook in het naastgelegen waterschap Rijn en IJssel mag sinds woensdag rond 10 natuurgebieden geen grondwater meer worden opgepompt voor beregening. Van de ongeveer 4000 jeneverbeststruiken in natuurgebied Boshuizerbergen in Noord-Limburg zijn er nog maar een kleine 100 over. Dat meldt Stichting Het Limburgs Landschap. Na de grote brand die op maandag 3 augustus uitbrak en dagen heeft doorgewoed. De brand legde ongeveer 100 hectare natuur in de as. Tientallen mensen zetten zich in om de resterende struiken te beschermen door stoplijnen nat te houden en nasmeulende brandhaarden te bestrijden. Burgemeester Michiel Uitdehaag van Venraai zei eerder in een gesprek met premier Rob Jette dat het herstel van de jeneverbeststruiken generaties gaat duren. Een kwart van de mensen met ernstige psychische aandoeningen krijgt geen zorg en is buiten beeld van de geestelijke gezondheidszorg, meldt de Nederlandse GGZ in een nieuw rapport. Het gaat naar schatting om 62.500 volwassenen die vaak tussen wal en schip vallen na een zorgopname of gevangenisstraf. Dat komt mede doordat er te weinig woningen beschikbaar zijn voor mensen met psychische klachten en niet altijd duidelijk is wie verantwoordelijk blijft. De Nederlandse GGZ doet aanbevelingen om mensen in beeld te houden, zoals bemoeizorg in alle gemeenten en meer woningen voor mensen met psychische klachten. Eerder dit jaar concludeerde ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat een aanzienlijk deel van de volwassenen met een ernstige psychische aandoening geen of onvoldoende zorg krijgt. Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst van D66 heeft volgens eigen zeggen niet bewust informatie achtergehouden over de kostenoverschrijding van de geplande Oostbrug over het IJ. Stadsomroep AT5 meldde eerder dat van der Horst al voor de gemeenteraadsverkiezingen wist dat de kosten konden oplopen van 325 miljoen naar 850 miljoen euro. Volgens AT5 blijkt uit ambtelijke berichten dat meermaals is gesproken over de rol van de verkiezingen bij het wel of niet openbaren van de kostenstijging. Van der Horst zegt dat ze de Raad al ruim een jaar op verschillende momenten heeft geïnformeerd over hogere kosten en wijst erop dat bij grote infrastructurele projecten vaste afspraken gelden over communicatie. Volgende week donderdag vindt er op verzoek van de VVD een debat plaats over de kwestie. In Rotterdam zijn dinsdag de stoffelijke resten opgegraven van de Oekraïense nationalist Yevhen Konovalets, die in 1938 in de stad werd geliquideerd. De resten worden naar Oekraïne gebracht om daar herbegraven te worden, meldt het kantoor van president Volodymyr Zelensky. Konovalets was sinds 1929 de eerste leider van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten, een politieke organisatie die streefde naar onafhankelijkheid. Hij kwam in 1938 om het leven door een bomaanslag op de Koolsingel, waarbij de daden naar eigen zeggen handelden in persoonlijke opdracht van Jozef Stalin. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.

0: Nu het buitenlands nieuws.
1: De Amerikaanse president Trump zegt dat de Verenigde Staten volledige controle hebben over de Straat van Hormuz. Hij voegde daaraan toe dat hij Iran niet vertrouwt en dat het land voortdurend tegen hem heeft gelogen. Het conflict over de doorvaartrechten in de Zeestraat heeft de spanningen tussen Washington en Teheran verder aangewakkerd. De Straat van Hormuz is een belangrijke internationale route voor het vervoer van olie en gas en is al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Afgelopen week waren er optimistische geluiden over een overeenkomst tussen Oman en Iran. Maar Iran benadrukte dat een akkoord nog geen volledige heropening zou betekenen. Darlene Graham gaat door naar de tweede ronde voor de Republikeinse senaatsnominatie in South Carolina. De 62-jarige Graham neemt het in augustus op tegen Ralph Norman, de nummer 2 van de voorverkiezing. Geen van de kandidaten haalde meer dan 50% van de stemmen. Graham werd door de gouverneur benoemd tot senator nadat haar broer Lindsey Graham overleed en stelt zich nu verkiesbaar voor de zetel. President Donald Trump steunt haar kandidatuur.
0: Noord-Korea heeft een ballistische raket afgevuurd richting de Japanse zee. Dat melden de Zuid-Koreaanse en Japanse autoriteiten. De raket werd rond 6 uur lokale tijd gelanceerd vanuit het Wonsan-gebied aan de oostkust. 6 dagen geleden vuurde Noord-Korea vanuit hetzelfde gebied ook al een ballistische raket af. De lancering komt enkele dagen voor grootschalige gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten, die van 17 tot 27 augustus gepland staan. De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij in Turkije van vliegtuig is gewisseld vanwege een dreiging. De Washington Post meldde eerder dat Trump via een cateringwagen uit Air Force One werd gesmokkeld. Trump zegt dat de Secret Service hem vroeg over te stappen naar een ander vliegtuig. Hij vertelt dat hij aanneemt dat er een dreiging was, maar zegt er niet veel naar te hebben gevraagd. Journalisten en naaste medewerkers bleven aan boord van het oorspronkelijke toestel. De Verenigde Staten en ongeveer 40 andere landen, waaronder Nederland, waarschuwen voor de gevaren van het testen van ballistische raketten zonder voorafgaande waarschuwing. De gezamenlijke verklaring komt een maand nadat China een intercontinentale ballistische raket afvuurde in de Stille Oceaan. Volgens de verklaring is het uitvoeren van tests met ballistische raketten die geschikt zijn voor kernwapens, zonder voldoende waarschuwing vooraf, gevaarlijk en verstoort het de vrede en veiligheid van landen in de nabijheid. De landen roepen op om lanceringen minstens 24 uur van tevoren aan te kondigen, inclusief het type raket, de geplande tijd, het gebied en de richtingscoördinaten. China gaf vorige maand slechts een aantal landen op het laatste moment een waarschuwing voordat het een intercontinentale ballistische raket afvuurde die landde in de oceaan tussen de Salomonseilanden, Nauru en Tuvalu. Een veerboot met 95 mensen aan boord is gekapseisd op het Caribameer in Zimbabwe. 60 mensen zijn uit het water gehaald. Er wordt gevreesd voor meerdere doden. Volgens een ooggetuige drijven er lichamen in het meer. De veerboot Mbuya Nehanda vaart tussen de stad Cariba en verschillende eilanden en vissersdorpen. De boot kapseisde vermoedelijk door hoge golven.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
1: ABN AMRO heeft zijn winst in het tweede kwartaal met bijna een derde verhoogd, tot 781 miljoen euro. De bank groeide met hypotheken en leningen aan bedrijven en wist de kosten te verlagen. Topvrouw Marguerite Bérard zegt dat de bank profiteerde van een veerkrachtige economie, ondanks hogere inflatie door de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen kwartaal verdwenen 253 arbeidsplaatsen, waarmee ongeveer 45% van de geplande banenreductie van meer dan 5000 banen is gerealiseerd. ABN AMRO heeft ook de kostenverwachting voor heel 2026 naar beneden bijgesteld. Het aantal bedrijven dat in juli failliet werd verklaard is met 11% gedaald vergeleken met een jaar eerder. In totaal gingen vorige maand 266 bedrijven failliet, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De faillissementsgraad kwam uit op 7,1 per 100.000 bedrijven, tegen 8,1 een jaar eerder. Industriële bedrijven gingen het vaakst failliet, gevolgd door transportbedrijven en horecazaken. In de horeca daalde de faillissementsgraad het sterkst, van 35,1 naar 17,9 per 100.000 bedrijven. De Kospi-index in Seoul steeg woensdag met 4%, vooral door forse koerswinsten van de Zuid-Koreaanse chipbedrijven Samsung Electronics en SK Hynix. Die wonnen tot 6,6%. De stemming werd gesteund door goede kwartaalcijfers van de Amerikaanse techbedrijven Supermicrocomputer en CoreWeave, waardoor het optimisme over grote AI-investeringen toenam. Ook elders in Azië stonden chipfondsen in de plus. In Tokio klommen Advantest, Tokyo Electron en Kioxia tot 3,8%. En het Taiwanese TSMC won bijna 1%. De Nikkei in Tokio steeg 0,7%, maar de Hang Seng in Hongkong daalde 1,2%. ABN AMRO wil medewerkers verplichten minimaal de helft van hun werkweek op kantoor te werken. De bank hoopt daarmee de productiviteit te verhogen en de teamgeest te verbeteren, schrijft het Financiële Dagblad. De eis kwam eind mei op tafel tijdens cao-onderhandelingen met de vakbonden. Sinds de coronapandemie in 2020 mochten de meeste van de 70.000 werknemers van Nederlandse banken zelf bepalen waar ze werken. Volgens medewerkers zou topvrouw Margriet Berard hierop hebben aangedrongen na haar komst in het voorjaar van 2025, toen zij zich verbaasde over de stille kantoorgangen op de Amsterdamse Zuidas. De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag met kleine verliezen gesloten. Beleggers wachten af hoe de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran verlopen. Beide landen hebben harde eisen gesteld, waardoor er op dit moment niet verder kan worden onderhandeld. Door de onrust en de sluiting van de Straat van Hormuz steeg de olieprijs met 1,6%. De Dow Jones-index eindigde 0,3% lager. De S&P 500 verloor ook 0,3% en de Nasdaq zakte 0,6%. Californië beschuldigt Paramount van chantage nadat het entertainmentconcern dreigde het hoofdkantoor uit de staat te verhuizen. Topman David Ellison zou intern hebben aangekondigd op 1 oktober te vertrekken als de staat geen schikking treft in een rechtszaak over de overname van Warner Brothers door Paramount. De hoofdaanklager van Californië noemt het een poging om een illegale deal goed te keuren en waarschuwt voor hogere kosten, minder opties en minder mensen die films maken. Een Amerikaanse rechter behandelt de zaak begin maart. Paramount en Warner Brothers hebben afgesproken de overname van $110 miljard niet voor juni af te ronden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Nadine Visser heeft op de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham goud gewonnen op de 100 meter horde. De 31-jarige Nederlandse was 1/1000ste van een seconde sneller dan de Poolse Pia Skrzyżowska. Beide liepen 12,67 seconden. Het is de eerste grote prijs voor Visser op de 100 meter horde, na 2 Olympische finales en 3 WK-finales zonder medaille. De Noord-Hollandse won eerder wel 2 keer Europees indoor goud op de 60 meter horde en in maart zilver op de WK indoor. Na lang wachten bracht de fotofinish duidelijkheid. 12,668 voor Visser en 12,696 voor Skrzyżowska. NEC-trainer Dick Schreuder hoopt voor de wedstrijd tegen Bode Glimt in de laatste voorronde van de Champions League nog meerdere versterkingen te verwelkomen. Woensdag kondigt NEC waarschijnlijk de komst aan van verdediger Gabriel Brass van FC Porto. Ook is de club dicht bij het vastleggen van een tweede keeper. Schreuder wil meer versterkingen en gaat bij de directie aankloppen. Vooral de verdediging moet breder, volgens hem. Elvis Afrifa is net naast de medaille gegrepen op de 100 meter bij de EK-atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter finishte als vierde in 10,22 seconden, ruim boven zijn persoonlijk record. De Brit Romel Glave won goud in 10,09. Voor Afrifa was het zijn eerste grote individuele finale outdoor. Vorig jaar won hij met de estafetteploeg nog brons op de 400 meter estafette tijdens de WK atletiek. Nigel de Jong heeft namens de KNVB in Malaga gesproken met Roberto Martinez over de functie van bondscoach, meldt de Telegraaf. De Nederlandse Voetbalbond zoekt een opvolger voor Ronald Koeman. Eerdere kandidaten zoals Peter Bos, Arne Slot en Erik ten Hag haakten af. Martinez trainde eerder de nationale ploegen van België en Portugal. Met Portugal werd hij tijdens het laatste WK uitgeschakeld door Spanje, dat later wereldkampioen werd. Nadine Visser heeft goud gewonnen op de 100 meter horde bij de EK Atletiek in Birmingham. De 31-jarige atlete finishte 1000ste van een seconde voor de Poolse Pia Skrzyszkowska. Het is haar eerste medaille op een EK, na 4 eerdere EK-finales en 9 finales in totaal op EK's, WK's en Olympische Spelen. Visser zegt dat ze deze keer de ontspanning vasthield en iedereen inhaalde op het einde van de race. Ze voelt vooral opluchting en is blij dat ze haar carrière nu niet zonder medaille hoeft af te sluiten. Nadine Visser heeft de week voor de EK-atletiek in Birmingham nog behoorlijk in de stress gezeten. De winnares van het goud op de 100 meter horde kreeg last van haar Achillespees en twijfelde of ze wel zou kunnen meedoen. Een medische check enkele dagen voor het toernooi bracht opluchting, want ze kreeg groen licht. De 31-jarige Visser zegt dat ze ondanks de pijn kon lopen en dat heeft kunnen laten zien. De ereronde was volgens haar geen pretje. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend veel zon en droog weer. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Vanmiddag blijft het zonnig met temperaturen tussen 24 graden op de Wadden en lokaal 32 graden in het zuiden. Vanavond is het helder, ideaal om de gedeeltelijke zonsverduistering te volgen. Vannacht droog met minimaal 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden. Morgen volop zon en zeer warm, tussen 31 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een vrouw is in de nacht van dinsdag op woensdag gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning aan de Hubertuslaan. Na de reanimatie is de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak rond 0:30 uit en sloeg over naar meerdere woningen in de directe omgeving. De brandweer rukte uit met 3 tankautospuiten en een hoogwerker en was rond 2:30 de brandmeester. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. In delen van Zuidoost-Drenthe geldt vanaf donderdag een verbod op het gebruik van grondwater. Waterschap Vechtstromen stelt het verbod in om kwetsbare natuur te beschermen. Het verbod geldt binnen 200 meter rondom 11 aangewezen natuurgebieden ten noorden van de Overijsselse Vecht. Daar is het neerslagtekort opgelopen naar meer dan 250 mm, waardoor onherstelbare schade aan de natuur dreigt. Ook in het naastgelegen waterschap Rijn en IJssel mag sinds woensdag rond 10 natuurgebieden geen grondwater meer worden opgepompt voor beregening. Van de ongeveer 4000 jeneverbesstruiken in natuurgebied Boshuizerbergen in Noord-Limburg zijn er nog maar een kleine 100 over. Dat meldt Stichting Het Limburgs Landschap. Na de grote brand die op maandag 3 augustus uitbrak en dagen heeft doorgewoed. De brand legde ongeveer 100 hectare natuur in de as. Tientallen mensen zetten zich in om de resterende struiken te beschermen door stoplijnen nat te houden en nasmeulende brandhaarden te bestrijden. Burgemeester Michiel Uitdehaag van Venraai zei eerder in een gesprek met premier Rob Jetten
0: dat het herstel van de jeneverbesstruiken generaties gaat duren. Een kwart van de mensen met ernstige psychische aandoeningen krijgt geen zorg en is buiten beeld van de geestelijke gezondheidszorg, meldt de Nederlandse GGZ in een nieuw rapport. Het gaat naar schatting om 62.500 volwassenen die vaak tussen wal en schip vallen na een zorgopname of gevangenisstraf. Dat komt mede doordat er te weinig woningen beschikbaar zijn voor mensen met psychische klachten en niet altijd duidelijk is wie verantwoordelijk blijft. De Nederlandse GGZ doet aanbevelingen om mensen in beeld te houden, zoals bemoeizorg in alle gemeenten en meer woningen voor mensen met psychische klachten. Eerder dit jaar concludeerde ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat een aanzienlijk deel van de volwassenen met een ernstige psychische aandoening geen of onvoldoende zorg krijgt.
2: Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst van D66 heeft volgens eigen zeggen niet bewust informatie achtergehouden over de kostenoverschrijding van de geplande Oostbrug over het IJ. Stadsomroep AT5 meldde eerder dat van der Horst al voor de gemeenteraadsverkiezingen wist dat de kosten konden oplopen van 325 miljoen naar 850 miljoen euro. Volgens AT5 blijkt uit ambtelijke berichten dat meermaals is gesproken over de rol van de verkiezingen bij het wel of niet openbaren van de kostenstijging. Van der Horst zegt dat ze de Raad al ruim een jaar op verschillende momenten heeft geïnformeerd over hogere kosten en wijst erop dat bij grote infrastructurele projecten vaste afspraken gelden over communicatie. Volgende week donderdag vindt er op verzoek van de VVD een debat plaats over de kwestie. In Rotterdam zijn dinsdag de stoffelijke resten opgegraven van de Oekraïense nationalist Yevhen Konovalets, die in 1938 in de stad werd geliquideerd. De resten worden naar Oekraïne gebracht om daar herbegraven te worden, meldt het kantoor van president Volodymyr Zelensky. Konovalets was sinds 1929 de eerste leider van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten, een politieke organisatie die streefde naar onafhankelijkheid. Hij kwam in 1938 om het leven door een bomaanslag op de Koolsingel, waarbij de daden naar eigen zeggen handelden in persoonlijke opdracht van Jozef Stalin. Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws.
0: De Amerikaanse president Trump zegt dat de Verenigde Staten volledige controle hebben over de Straat van Hormuz. Hij voegde daaraan toe dat hij Iran niet vertrouwt en dat het land voortdurend tegen hem heeft gelogen. Het conflict over de doorvaartrechten in de Zeestraat heeft de spanningen tussen Washington en Teheran verder aangewakkerd. De Straat van Hormuz is een belangrijke internationale route voor het vervoer van olie en gas en is al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Afgelopen week waren er optimistische geluiden over een overeenkomst tussen Oman en Iran. Maar Iran benadrukte dat een akkoord nog geen volledige heropening zou betekenen.
2: Darlene Graham gaat door naar de tweede ronde voor de Republikeinse senaatsnominatie in South Carolina. De 62-jarige Graham neemt het in augustus op tegen Ralph Norman, de nummer 2 van de voorverkiezing. Geen van de kandidaten haalde meer dan 50% van de stemmen. Graham werd door de gouverneur benoemd tot senator nadat haar broer Lindsey Graham overleed en stelt zich nu verkiesbaar voor de zetel. President Donald Trump steunt haar kandidatuur. Noord-Korea heeft een ballistische raket afgevuurd richting de Japanse zee. Dat melden de Zuid-Koreaanse en Japanse autoriteiten. De raket werd rond 6 uur lokale tijd gelanceerd vanuit het Wonsan-gebied aan de oostkust. 6 dagen geleden vuurde Noord-Korea vanuit hetzelfde gebied ook al een ballistische raket af.
0: De lancering komt enkele dagen voor grootschalige gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten, die van 17 tot 27 augustus gepland staan. De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij in Turkije van vliegtuig is gewisseld vanwege een dreiging. De Washington Post meldde eerder dat Trump via een cateringwagen uit Air Force One werd gesmokkeld. Trump zegt dat de Secret Service hem vroeg over te stappen naar een ander vliegtuig. Hij vertelt dat hij aanneemt dat er een dreiging was, maar zegt er niet veel naar te hebben gevraagd. Journalisten en naaste medewerkers bleven aan boord van het oorspronkelijke toestel. De Verenigde Staten en ongeveer 40 andere landen, waaronder Nederland, waarschuwen voor de gevaren van het testen van ballistische raketten zonder voorafgaande waarschuwing. De gezamenlijke verklaring komt een maand nadat China een intercontinentale ballistische raket afvuurde in de Stille Oceaan. Volgens de verklaring is het uitvoeren van tests met ballistische raketten die geschikt zijn voor kernwapens zonder voldoende waarschuwing vooraf gevaarlijk en verstoort het de vrede en veiligheid van landen in de nabijheid. De landen roepen op om lanceringen minstens 24 uur van tevoren aan te kondigen, inclusief het type raket, de geplande tijd, het gebied en de richtingscoördinaten. China gaf vorige maand slechts een aantal landen op het laatste moment een waarschuwing voordat het een intercontinentale ballistische raket afvuurde die landde in de oceaan tussen de Salomonseilanden, Nauru en Tuvalu. Een veerboot met 95 mensen aan boord is gekapseisd op het Caribameer in Zimbabwe. 60 mensen zijn uit het water gehaald. Er wordt gevreesd voor meerdere doden. Volgens een ooggetuige drijven er lichamen in het meer. De veerboot Mbuya Nehanda vaart tussen de stad Kariba en verschillende eilanden en vissersdorpen. De boot kapseisde vermoedelijk door hoge golven.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Reisorganisatie TUI heeft in het afgelopen kwartaal 20 miljoen euro verlies geleden door de oorlog in het Midden-Oosten. Het conflict zorgde voor misgelopen inkomsten en extra kosten door geannuleerde reizen tussen april en half mei. Ook moesten twee cruiseschepen langer in de golfregio blijven tot een veilig vertrek mogelijk was. De omzet daalde met 6,1% tot 5,8 miljard euro. De netto-winst zakte met bijna 55% naar 82,5 miljoen euro.
2: Het aantal bedrijven dat in juli failliet werd verklaard is met 11% gedaald vergeleken met een jaar eerder. In totaal gingen vorige maand 266 bedrijven failliet, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De faillissementsgraad kwam uit op 7,1 per 100.000 bedrijven, tegen 8,1 een jaar eerder. Industriële bedrijven gingen het vaakst failliet, gevolgd door transportbedrijven en horecazaken. In de horeca daalde de faillissementsgraad het sterkst, van 35,1 naar 17,9 per 100.000 bedrijven.
0: ABN AMRO heeft zijn winst in het tweede kwartaal met bijna een derde verhoogd, tot 781 miljoen euro. De bank groeide met hypotheken en leningen aan bedrijven en wist de kosten te verlagen. Topvrouw Marguerite Bérard zegt dat de bank profiteerde van een veerkrachtige economie, ondanks hogere inflatie door de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen kwartaal verdwenen 253 arbeidsplaatsen, waarmee ongeveer 45% van de geplande banenreductie van meer dan 5000 banen is gerealiseerd. ABN AMRO heeft ook de kostenverwachting voor heel 2026 naar beneden bijgesteld.
2: De Kospi-index in Seoul steeg woensdag met 4%, vooral door forse koerswinsten van de Zuid-Koreaanse chipbedrijven Samsung Electronics en SK Hynix. Die wonnen tot 6,6%. De stemming werd gesteund door goede kwartaalcijfers van de Amerikaanse techbedrijven Supermicrocomputer en CoreWeave.
0: waardoor het optimisme over grote AI-investeringen toenam. Ook elders in Azië stonden chipfondsen in de plus. In Tokio klommen Advantest, Tokyo Electron en Kioxia tot 3,8%. En het Taiwanese TSMC won bijna 1%. De Nikkei in Tokio steeg 0,7%, maar de Hang Seng in Hongkong daalde 1,2%.
10: ABN AMRO wil medewerkers verplichten minimaal de helft van hun werkweek op kantoor te werken. De bank hoopt daarmee de productiviteit te verhogen en de teamgeest te verbeteren, schrijft het Financiële Dagblad. De eis kwam eind mei op tafel tijdens cao-onderhandelingen met de vakbonden. Sinds de coronapandemie in 2020 mochten de meeste van de 70.000 werknemers van Nederlandse banken zelf bepalen waar ze werken. Volgens medewerkers zou topvrouw Marguerite Bérard hierop hebben aangedrongen na haar komst in het voorjaar van 2025, toen zij zich verbaasde over de stille kantoorgangen op de Amsterdamse Zuidas.
11: De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag met kleine verliezen gesloten. Beleggers wachten af hoe de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran verlopen. Beide landen hebben harde eisen gesteld, waardoor er op dit moment niet verder kan worden onderhandeld. Door de onrust en de sluiting van de Straat van Hormuz steeg de olieprijs met 1,6%. De Dow Jones-index eindigde 0,3% lager. De S&P 500 verloor ook 0,3% en de Nasdaq zakte 0,6%.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. Jonas Vijvers heeft zich op de EK Atletiek in Birmingham geplaatst voor de finale van de 400 meter. De 23-jarige atleet uit Hellendoorn won zijn halve finale in een persoonlijk record van 44,63 seconden. In de laatste meters liep Vijvers zelfs de Britse tweevoudig Europees kampioen Matthew Hudson-Smith voorbij. De finale is woensdag. Eugene O'Malla strandde in de halve finales met een tijd van 45,19. Elvis Afrifa is net naast de medaille gegrepen op de 100 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter finishte als vierde in 10,22 seconden, ruim boven zijn persoonlijk record. De Brit Romel Glaive won goud in 10,09. Voor Afrifa was het zijn eerste grote individuele finale outdoor. Vorig jaar won hij met de estafetteploeg nog brons op de 400 meter estafette tijdens de WK Atletiek. Nigel de Jong heeft namens de KNVB in Malaga gesproken met Roberto Martinez over de functie van bondscoach, meldt de Telegraaf. De Nederlandse Voetbalbond zoekt een opvolger voor Ronald Koeman. Eerdere kandidaten zoals Peter Bos, Arne Slot en Erik ten Hag haakten af. Martinez trainde eerder de nationale ploegen van België en Portugal. Met Portugal werd hij tijdens het laatste WK uitgeschakeld door Spanje, dat later wereldkampioen werd. Nadine Visser heeft goud gewonnen op de 100 meter horde bij de EK Atletiek in Birmingham. De 31-jarige atlete finishte 1/1000ste van een seconde voor de Poolse Pia Skrzyszkowska. Het is haar eerste medaille op een EK, na 4 eerdere EK-finales en 9 finales in totaal op EK's, WK's en Olympische Spelen. Visser zegt dat ze deze keer de ontspanning vasthield en iedereen inhaalde op het einde van de race. Ze voelt vooral opluchting en is blij dat ze haar carrière nu niet zonder medaille hoeft af te sluiten. Nadine Visser heeft de week voor de EK-atletiek in Birmingham nog behoorlijk in de stress gezeten. De winnares van het goud op de 100 meter horde kreeg last van haar Achillespees en twijfelde of ze wel zou kunnen meedoen. Een medische check enkele dagen voor het toernooi bracht opluchting, want ze kreeg groen licht. De 31-jarige Visser zegt dat ze ondanks de pijn kon lopen en dat heeft kunnen laten zien. De ereronde was volgens haar geen pretje.
14: Bondscoach Raoul Erens start zaterdag met een fitte selectie aan het WK Hockey in Amstelveen. De Nederlandse hockeysters spelen eerst tegen Chili, daarna tegen Australië en Japan. De beste twee ploegen gaan door naar een winnaarspool, waar mogelijk China en Engeland bijkomen. Eren zegt dat de wedstrijd tegen Australië heel belangrijk wordt, omdat de punten worden meegenomen naar de tweede pool. De hockeysters wonnen de vorige 3 WK's en zijn regerend Olympisch en Europees kampioen.
15: Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend veel zon en droog weer. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig. Vanmiddag blijft het zonnig en droog met temperaturen tussen 24 graden op de Wadden en plaatselijk 32 graden in het zuiden. Vanavond nagenoeg onbewolkt. Ideaal voor de gedeeltelijke zonsverduistering die in het hele land goed te zien zal zijn. Vannacht droog, met minimaal 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden. Morgen wordt het zeer warm. Volop zon en temperaturen tussen 31 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een vrouw is in de nacht van dinsdag op woensdag gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning aan de Hubertuslaan. Na de reanimatie is de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak rond 0:30 uit en sloeg over naar meerdere woningen in de directe omgeving. De brandweer rukte uit met 3 tankautospuiten en een hoogwerker en was rond 2:30 de brandmeester. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. In delen van Zuidoost-Drenthe geldt vanaf donderdag een verbod op het gebruik van grondwater. Waterschap Vechtstromen stelt het verbod in om kwetsbare natuur te beschermen. Het verbod geldt binnen 200 meter rondom 11 aangewezen natuurgebieden ten noorden van de Overijsselse Vecht. Daar is het neerslagtekort opgelopen naar meer dan 250 mm, waardoor onherstelbare schade aan de natuur dreigt. Ook in het naastgelegen waterschap Rijn en IJssel mag sinds woensdag rond 10 natuurgebieden geen grondwater meer worden opgepompt voor beregening. Van de ongeveer 4000 jeneverbesstruiken in natuurgebied Boshuizerbergen in Noord-Limburg zijn er nog maar een kleine 100 over. Dat meldt Stichting Het Limburgs Landschap. Na de grote brand die op maandag 3 augustus uitbrak en dagen heeft doorgewoed. De brand legde ongeveer 100 hectare natuur in de as. Tientallen mensen zetten zich in om de resterende struiken te beschermen door stoplijnen nat te houden en nasmeulende brandhaarden te bestrijden. Burgemeester Michiel Uitdehaag van Venraai zei eerder in een gesprek met premier Rob Jetten dat het herstel van de jeneverbesstruiken generaties gaat duren. Een kwart van de mensen met ernstige psychische aandoeningen krijgt geen zorg en is buiten beeld van de geestelijke gezondheidszorg, meldt de Nederlandse GGZ in een nieuw rapport. Het gaat naar schatting om 62.500 volwassenen die vaak tussen wal en schip vallen na een zorgopname of gevangenisstraf. Dat komt mede doordat er te weinig woningen beschikbaar zijn voor mensen met psychische klachten en niet altijd duidelijk is wie verantwoordelijk blijft. De Nederlandse GGZ doet aanbevelingen om mensen in beeld te houden, zoals bemoeizorg in alle gemeenten en meer woningen voor mensen met psychische klachten. Eerder dit jaar concludeerde ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat een aanzienlijk deel van de volwassenen met een ernstige psychische aandoening geen of onvoldoende zorg krijgt.
17: Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst van D66 heeft volgens eigen zeggen niet bewust informatie achtergehouden over de kostenoverschrijding van de geplande Oostbrug over het IJ. Stadsomroep AT5 meldde eerder dat van der Horst al voor de gemeenteraadsverkiezingen wist dat de kosten konden oplopen van 325 miljoen naar 850 miljoen euro. Volgens AT5 blijkt uit ambtelijke berichten dat meermaals is gesproken over de rol van de verkiezingen bij het wel of niet openbaren van de kostenstijging. Van der Horst zegt dat ze de Raad al ruim een jaar op verschillende momenten heeft geïnformeerd over hogere kosten en wijst erop dat bij grote infrastructurele projecten
18: vaste afspraken gelden over communicatie. Volgende week donderdag vindt er op verzoek van de VVD een debat plaats over de kwestie.
19: In Rotterdam zijn dinsdag de stoffelijke resten opgegraven van de Oekraïense nationalist Yevhen Konovalets, die in 1938 in de stad werd geliquideerd. De resten worden naar Oekraïne gebracht om daar herbegraven te worden, meldt het kantoor van president Volodymyr Zelensky. Konovalets was sinds 1929 de eerste leider van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten, een politieke organisatie die streefde naar onafhankelijkheid. Hij kwam in 1938 om het leven door een bomaanslag op de Koolsingel, waarbij de daden naar eigen zeggen handelden in persoonlijke opdracht van Jozef Stalin.
20: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws.
23: De Amerikaanse president Trump zegt dat de Verenigde Staten volledige controle hebben over de Straat van Hormuz. Hij voegde daaraan toe dat hij Iran niet vertrouwt en dat het land voortdurend tegen hem heeft gelogen. Het conflict over de doorvaartrechten in de zeestraat heeft de spanningen tussen Washington en Teheran verder aangewakkerd. De Straat van Hormuz is een belangrijke internationale route voor het vervoer van olie en gas en is al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Afgelopen week waren er optimistische geluiden over een overeenkomst tussen Oman en Iran. Maar Iran benadrukte dat een akkoord nog geen volledige heropening zou betekenen.
24: Darlene Graham gaat door naar de tweede ronde voor de Republikeinse senaatsnominatie in South Carolina. De 62-jarige Graham neemt het in augustus op tegen Ralph Norman, de nummer 2 van de voorverkiezing. Geen van de kandidaten haalde meer dan 50% van de stemmen. Graham werd door de gouverneur benoemd tot senator nadat haar broer Lindsey Graham overleed en stelt zich nu verkiesbaar voor de zetel. President Donald Trump steunt haar kandidatuur.
25: Noord-Korea heeft een ballistische raket afgevuurd richting de Japanse zee. Dat melden de Zuid-Koreaanse en Japanse autoriteiten. De raket werd rond 6 uur lokale tijd gelanceerd vanuit het Wonsan-gebied aan de oostkust. 6 dagen geleden vuurde Noord-Korea vanuit hetzelfde gebied ook al een ballistische raket af. De lancering komt enkele dagen voor grootschalige gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten, die van 17 tot 27 augustus gepland staan.
26: De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij in Turkije van vliegtuig is gewisseld vanwege een dreiging. De Washington Post meldde eerder dat Trump via een cateringwagen uit Air Force One werd gesmokkeld. Trump zegt dat de Secret Service hem vroeg over te stappen naar een ander vliegtuig. Hij vertelt dat hij aanneemt dat er een dreiging was, maar zegt er niet veel naar te hebben gevraagd. Journalisten en naaste medewerkers bleven aan boord van het oorspronkelijke toestel.
27: De Verenigde Staten en ongeveer 40 andere landen, waaronder Nederland, waarschuwen voor de gevaren van het testen van ballistische raketten zonder voorafgaande waarschuwing. De gezamenlijke verklaring komt een maand nadat China een intercontinentale ballistische raket afvuurde in de Stille Oceaan. Volgens de verklaring is het uitvoeren van tests met ballistische raketten die geschikt zijn voor kernwapens, zonder voldoende waarschuwing vooraf, gevaarlijk en verstoort het de vrede en veiligheid van landen in de nabijheid. De landen roepen op om lanceringen minstens 24 uur van tevoren aan te kondigen, inclusief het type raket, de geplande tijd, het gebied en de richtingscoördinaten. China gaf vorige maand slechts een aantal landen op het laatste moment een waarschuwing voordat het een intercontinentale ballistische raket afvuurde die landde in de oceaan tussen de Salomonseilanden, Nauru en Tuvalu.
0: Een veerboot met 95 mensen aan boord is gekapseisd op het Caribameer in Zimbabwe. 60 mensen zijn uit het water gehaald. Er wordt gevreesd voor meerdere doden. Volgens een ooggetuige drijven er lichamen in het meer. De veerboot Mbuya Nehanda vaart tussen de stad Kariba en verschillende eilanden en vissersdorpen. De boot kapseisde vermoedelijk door hoge golven.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Parfumerie- en cosmetica-winkelketen Douglas heeft last van scherpe concurrentie in vooral Nederland, Duitsland en Frankrijk. Het bedrijf wil daarom sterker inzetten op exclusieve producten en meer investeren in het online aanbod. Topman Sander van der Laan zegt dat steeds meer klanten online winkelen in plaats van fysieke winkels te bezoeken. De omzet daalde het afgelopen kwartaal met 4,5% tot €987,8 miljoen. De operationele winst ging met ruim 45% omlaag tot €55,5 miljoen. Prijsorganisatie TUI heeft in het afgelopen kwartaal €20 miljoen verlies geleden door de oorlog in het Midden-Oosten. Het conflict zorgde voor misgelopen inkomsten en extra kosten door geannuleerde reizen tussen april en half mei. Ook moesten twee cruiseschepen langer in de golfregio blijven tot een veilig vertrek mogelijk was. De omzet daalde met 6,1% tot €5,8 miljard. De netto-winst zakte met bijna 55% naar €82,5 miljoen. ABN AMRO heeft zijn winst in het tweede kwartaal met bijna een derde verhoogd tot €781 miljoen. De bank groeide met hypotheken en leningen aan bedrijven en wist de kosten te verlagen. Topvrouw Marguerite Bérard zegt dat de bank profiteerde van een veerkrachtige economie, ondanks hogere inflatie door de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen kwartaal verdwenen 253 arbeidsplaatsen, waarmee ongeveer 45% van de geplande banenreductie van meer dan 5000 banen is gerealiseerd. ABN AMRO heeft ook de kostenverwachting voor heel 2026 naar beneden bijgesteld. Het aantal bedrijven dat in juli failliet werd verklaard is met 11% gedaald vergeleken met een jaar eerder. In totaal gingen vorige maand 266 bedrijven failliet, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De faillissementsgraad kwam uit op 7,1 per 100.000 bedrijven, tegen 8,1 een jaar eerder. Industriële bedrijven gingen het vaakst failliet, gevolgd door transportbedrijven en horecazaken. In de horeca daalde de faillissementsgraad het sterkst, van 35,1 naar 17,9 per 100.000 bedrijven. De Kospi-index in Seoul steeg woensdag met 4%, vooral door forse koerswinsten van de Zuid-Koreaanse chipbedrijven Samsung Electronics en SK Hynix. Die wonnen tot 6,6%. De stemming werd gesteund door goede kwartaalcijfers van de Amerikaanse techbedrijven Supermicrocomputer en CoreWeave, waardoor het optimisme over grote AI-investeringen toenam. Ook elders in Azië stonden chipfondsen in de plus. In Tokio klommen Advantest, Tokyo Electron en Kioxia tot 3,8%. En het Taiwanese TSMC won bijna 1%. De Nikkei in Tokio steeg 0,7%, maar de Hang Seng in Hongkong daalde 1,2%. ABN AMRO wil medewerkers verplichten minimaal de helft van hun werkweek op kantoor te werken. De bank hoopt daarmee de productiviteit te verhogen en de teamgeest te verbeteren, schrijft het Financiële Dagblad. De eis kwam eind mei op tafel tijdens cao-onderhandelingen met de vakbonden. Sinds de coronapandemie in 2020 mochten de meeste van de 70.000 werknemers van Nederlandse banken zelf bepalen waar ze werken. Volgens medewerkers zou topvrouw Marguerite Bérard hierop hebben aangedrongen na haar komst in het voorjaar van 2025. Toen zij zich verbaasde over de stille kantoorgangen op de Amsterdamse Zuidas.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Jonas Vijvers heeft zich op de EK Atletiek in Birmingham geplaatst voor de finale van de 400 meter. De 23-jarige atleet uit Hellendoorn won zijn halve finale in een persoonlijk record van 44,63 seconden. In de laatste meters liep Vijvers zelfs de Britse tweevoudig Europees kampioen Matthew Hudson-Smith voorbij. De finale is woensdag. Eugene O'Malla strandde in de halve finales met een tijd van 45,19. Elvis Afrifa is net naast de medaille gegrepen op de 100 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter finishte als vierde in 10,22 seconden, ruim boven zijn persoonlijk record. De Brit Romel Glaive won goud in 10,09. Voor Afrifa was het zijn eerste grote individuele finale outdoor. Vorig jaar won hij met de estafetteploeg nog brons op de 400 meter estafette tijdens de WK Atletiek. Nigel de Jong heeft namens de KNVB in Malaga gesproken met Roberto Martinez over de functie van bondscoach, meldt de Telegraaf. De Nederlandse Voetbalbond zoekt een opvolger voor Ronald Koeman. Eerdere kandidaten zoals Peter Bos, Arne Slot en Erik ten Hag haakten af. Martinez trainde eerder de nationale ploegen van België en Portugal. Met Portugal werd hij tijdens het laatste WK uitgeschakeld door Spanje, dat later wereldkampioen werd. Nadine Visser heeft goud gewonnen op de 100 meter horde bij de EK Atletiek in Birmingham. De 31-jarige atlete finishte 1000ste van een seconde voor de Poolse Pia Skrzyszkowska. Het is haar eerste medaille op een EK, na 4 eerdere EK-finales en 9 finales in totaal op EK's, WK's en Olympische Spelen. Visser zegt dat ze deze keer de ontspanning vasthield en iedereen inhaalde op het einde van de race. Ze voelt vooral opluchting en is blij dat ze haar carrière nu niet zonder medaille hoeft af te sluiten. Nadine Visser heeft de week voor de EK-atletiek in Birmingham nog behoorlijk in de stress gezeten. De winnares van het goud op de 100 meter horde kreeg last van haar Achillespees en twijfelde of ze wel zou kunnen meedoen. Een medische check enkele dagen voor het toernooi bracht opluchting, want ze kreeg groen licht. De 31-jarige Visser zegt dat ze ondanks de pijn kon lopen en dat heeft kunnen laten zien. De ereronde was volgens haar geen pretje.
4: Bondscoach Raoul Eeren start zaterdag met een fitte selectie aan het WK Hockey in Amstelveen. De Nederlandse hockeysters spelen eerst tegen Chili, daarna tegen Australië en Japan. De beste twee ploegen gaan door naar een winnaarspool, waar mogelijk China en Engeland bijkomen. Eeren zegt dat de wedstrijd tegen Australië heel belangrijk wordt, omdat de punten worden meegenomen naar de tweede pool. De hockeysters wonnen de vorige 3 WK's en zijn regerend Olympisch en Europees kampioen. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend veel zon en droog weer. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Vanmiddag blijft het zonnig en droog met temperaturen tussen 24 graden op de Wadden en plaatselijk 32 graden in het zuiden. Vanavond is er nagenoeg geen bewolking, dus de gedeeltelijke zonsverduistering is in het hele land goed te zien. Vannacht droog met minimumtemperaturen tussen 12 en 16 graden. Morgen volop zon en zeer warm. Op de Wadden 31 graden, in het zuiden plaatselijk zelfs 36 graden.
11: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een vrouw is in de nacht van dinsdag op woensdag gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning aan de Hubertuslaan. Na de reanimatie is de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak rond 0:30 uit en sloeg over naar meerdere woningen in de directe omgeving. De brandweer rukte uit met 3 tankautospuiten en een hoogwerker en was rond 2:30 de brandmeester. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand.
5: In delen van Zuidoost-Drenthe geldt vanaf donderdag een verbod op het gebruik van grondwater. Waterschap Vechtstromen stelt het verbod in om kwetsbare natuur te beschermen. Het verbod geldt binnen 200 meter rondom 11 aangewezen natuurgebieden ten noorden van de Overijsselse Vecht. Daar is het neerslagtekort opgelopen naar meer dan 250 mm, waardoor onherstelbare schade aan de natuur dreigt. Ook in het naastgelegen waterschap Rijn en IJssel mag sinds woensdag rond 10 natuurgebieden geen grondwater meer worden opgepompt voor beregening.
7: Van de ongeveer 4000 jeneverbeststruiken in natuurgebied Boshuizerbergen in Noord-Limburg zijn er nog maar een kleine 100 over. Dat meldt Stichting Het Limburgs Landschap. Na de grote brand die op maandag 3 augustus uitbrak en dagen heeft doorgewoed. De brand legde ongeveer 100 hectare natuur in de as. Tientallen mensen zetten zich in om de resterende struiken te beschermen door stoplijnen nat te houden en nasmeulende brandhaarden te bestrijden. Burgemeester Michiel Uitdehaag van Venraai zei eerder in een gesprek met premier Rob Jette dat het herstel van de jeneverbeststruiken generaties gaat duren.
8: Een kwart van de mensen met ernstige psychische aandoeningen krijgt geen zorg en is buiten beeld van de geestelijke gezondheidszorg, meldt de Nederlandse GGZ in een nieuw rapport. Het gaat naar schatting om 62.500 volwassenen die vaak tussen wal en schip vallen na een zorgopname of gevangenisstraf. Dat komt mede doordat er te weinig woningen beschikbaar zijn voor mensen met psychische klachten en niet altijd duidelijk is wie verantwoordelijk blijft. De Nederlandse GGZ doet aanbevelingen om mensen in beeld te houden, zoals bemoeizorg in alle gemeenten en meer woningen voor mensen met psychische klachten. Eerder dit jaar concludeerde ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat een aanzienlijk deel van de volwassenen met een ernstige psychische aandoening geen of onvoldoende zorg krijgt.
14: Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst van D66 heeft volgens eigen zeggen niet bewust informatie achtergehouden over de kostenoverschrijding van de geplande Oostbrug over het IJ. Stadsomroep AT5 meldde eerder dat van der Horst al voor de gemeenteraadsverkiezingen wist dat de kosten konden oplopen van 325 miljoen naar 850 miljoen euro. Volgens AT5 blijkt uit ambtelijke berichten dat meermaals is gesproken over de rol van de verkiezingen bij het wel of niet openbaren van de kostenstijging. Van der Horst zegt dat ze de Raad al ruim een jaar op verschillende momenten heeft geïnformeerd over hogere kosten en wijst erop dat bij grote infrastructurele projecten vaste afspraken gelden over communicatie. Volgende week donderdag vindt er op verzoek van de VVD een debat plaats over de kwestie.
15: In Rotterdam zijn dinsdag de stoffelijke resten opgegraven van de Oekraïense nationalist Yevhen Konovalets, die in 1938 in de stad werd geliquideerd. De resten worden naar Oekraïne gebracht om daar herbegraven te worden, meldt het kantoor van president Volodymyr Zelensky. Konovalets was sinds 1929 de eerste leider van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten, een politieke organisatie die streefde naar onafhankelijkheid. Hij kwam in 1938 om het leven door een bomaanslag op de Koolsingel, waarbij de daden naar eigen zeggen handelden in persoonlijke opdracht van Jozef Stalin.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. Op een veerboot tussen Bali en Lombok is brand uitgebroken, waarbij 172 opvarenden zijn gered. Een marineschip, een andere veerboot en meerdere andere vaartuigen hielpen bij de reddingsactie voor de kust van Lombok. Er is 1 dode gevallen en de autoriteiten zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. Aan boord was 1 buitenlander, een Australiër. Het is de 2e scheepsbrand in Indonesië in enkele dagen tijd.
19: Afgelopen week vielen voor de kust van Java 5 doden.
20: De Amerikaanse president Trump zegt dat de Verenigde Staten volledige controle hebben over de Straat van Hormuz. Hij voegde daaraan toe dat hij Iran niet vertrouwt en dat het land voortdurend...

0: aan en Iran. Maar Iran benadrukte dat een akkoord nog geen volledige heropening zou betekenen. Darlene Graham gaat door naar de tweede ronde voor de Republikeinse senaatsnominatie in South Carolina. De 62-jarige Graham neemt het in augustus op tegen Ralph Norman, de nummer 2 van de voorverkiezing. Geen van de kandidaten haalde meer dan 50% van de stemmen. Graham werd door de gouverneur benoemd tot senator nadat haar broer Lindsey Graham overleed en stelt zich nu verkiesbaar voor de zetel. President Donald Trump steunt haar kandidatuur. Noord-Korea heeft een ballistische raket afgevuurd richting de Japanse zee. Dat melden de Zuid-Koreaanse en Japanse autoriteiten. De raket werd rond 6 uur lokale tijd gelanceerd vanuit het Wonsan-gebied aan de oostkust. 6 dagen geleden vuurde Noord-Korea vanuit hetzelfde gebied ook al een ballistische raket af. De lancering komt enkele dagen voor grootschalige gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten, die van 17 tot 27 augustus gepland staan. De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij in Turkije van vliegtuig is gewisseld vanwege een dreiging. De Washington Post meldde eerder dat Trump via een cateringwagen uit Air Force One werd gesmokkeld. Trump zegt dat de Secret Service hem vroeg over te stappen naar een ander vliegtuig. Hij vertelt dat hij aanneemt dat er een dreiging was, maar zegt er niet veel naar te hebben gevraagd. Journalisten en naaste medewerkers bleven aan boord van het oorspronkelijke toestel. De Verenigde Staten en ongeveer 40 andere landen, waaronder Nederland, waarschuwen voor de gevaren van het testen van ballistische raketten zonder voorafgaande waarschuwing. De gezamenlijke verklaring komt een maand nadat China een intercontinentale ballistische raket afvuurde in de Stille Oceaan. Volgens de verklaring is het uitvoeren van tests met ballistische raketten die geschikt zijn voor kernwapens zonder voldoende waarschuwing vooraf gevaarlijk en verstoort het de vrede en veiligheid van landen in de nabijheid. De landen roepen op om lanceringen minstens 24 uur van tevoren aan te kondigen, inclusief het type raket, de geplande tijd, het gebied en de richtingscoördinaten. China gaf vorige maand slechts een aantal landen op het laatste moment een waarschuwing voordat het een intercontinentale ballistische raket afvuurde die landde in de oceaan tussen de Salomonseilanden, Nauru en Tuvalu. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Reisorganisatie TUI heeft in het afgelopen kwartaal 20 miljoen euro verlies geleden door de oorlog in Iran. Het conflict zorgde voor misgelopen inkomsten en extra kosten door geannuleerde reizen tussen april en half mei. 2 cruiseschepen moesten in de golfregio blijven wachten op een veilig vertrek. De omzet daalde met ruim 6% tot 5,8 miljard euro. De netto-winst zakte met bijna 55%. TUI heeft de omzetverwachting voor het hele boekjaar opgeschort, maar handhaaft wel zijn winstvooruitzicht en zegt dat de boekingsgroei voor deze zomer bemoedigend is, met Griekenland en Spanje als populairste bestemmingen. ABN AMRO heeft de winst in het tweede kwartaal met bijna een derde verhoogd, tot 781 miljoen euro. De bank groeide met hypotheken en zakelijke leningen en wist de kosten te verlagen. Topvrouw Marguerite Bérard zegt dat de bank profiteert van een veerkrachtige economie, ondanks hogere inflatie door de oorlog in het Midden-Oosten. De hypotheekportefeuille groeide met 1,7 miljard euro. Al koelt de woningmarkt af na jaren van prijsstijgingen. ABN AMRO heeft inmiddels ongeveer 45% van de geplande banenreductie van meer dan 5000 banen doorgevoerd. Parfumerie- en cosmetica-winkelketen Douglas heeft last van scherpe concurrentie in vooral Nederland, Duitsland en Frankrijk. Het bedrijf wil daarom sterker inzetten op exclusieve producten en meer investeren in het online aanbod. Topman Sander van der Laan zegt dat steeds meer klanten online

0: winkelen in plaats van fysieke winkels te bezoeken. De omzet daalde het afgelopen kwartaal met 4,5% tot €987,8 miljoen. De operationele winst ging met ruim 45% omlaag tot €55,5 miljoen.
1: Het aantal bedrijven dat in juli failliet werd verklaard is met 11% gedaald vergeleken met een jaar eerder. In totaal gingen vorige maand 266 bedrijven failliet, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De faillissementsgraad kwam uit op 7,1 per 100.000 bedrijven, tegen 8,1 een jaar eerder. Industriële bedrijven gingen het vaakst failliet, gevolgd door transportbedrijven en horecazaken. In de horeca daalde de faillissementsgraad het sterkst, van 35,1 naar 17,9 per 100.000 bedrijven.
2: De Kospi-index in Seoul steeg woensdag met 4%, vooral door forse koerswinsten van de Zuid-Koreaanse chipbedrijven Samsung Electronics en SK Hynix. Die wonnen tot 6,6%. De stemming werd gesteund door goede kwartaalcijfers van de Amerikaanse techbedrijven Supermicrocomputer en CoreWeave, waardoor het optimisme over grote AI-investeringen toenam. Ook elders in Azië stonden chipfondsen in de plus. In Tokio klommen Advantest, Tokyo Electron en Kioxia tot 3,8%. En het Taiwanese TSMC won bijna 1%. De Nikkei in Tokio steeg 0,7%. Maar de Hang Seng in Hongkong daalde 1,2%.
1: ABN AMRO wil medewerkers verplichten minimaal de helft van hun werkweek op kantoor te werken. De bank hoopt daarmee de productiviteit te verhogen en de teamgeest te verbeteren, schrijft het Financiële Dagblad. De eis kwam eind mei op tafel tijdens cao-onderhandelingen met de vakbonden. Sinds de coronapandemie in 2020 mochten de meeste van de 70.000 werknemers van Nederlandse banken zelf bepalen waar ze werken. Volgens medewerkers zou topvrouw Marguerite Bérard hierop hebben aangedrongen na haar komst in het voorjaar van 2025, toen zij zich verbaasde over de stille kantoorgangen op de Amsterdamse Zuidas.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Jonas Vijvers heeft zich op de EK Atletiek in Birmingham geplaatst voor de finale van de 400 meter. De 23-jarige atleet uit Hellendoorn won zijn halve finale in een persoonlijk record van 44,63 seconden. In de laatste meters liep Vijvers zelfs de Britse tweevoudig Europees kampioen Matthew Hudson-Smith voorbij. De finale is woensdag. Eugene O'Malla strandde in de halve finales met een tijd van 45,19. Elvis Afrifa is net naast de medaille gegrepen op de 100 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter finishte als vierde in 10,22 seconden, ruim boven zijn persoonlijk record. De Brit Romel Glaive won goud in 10,09. Voor Afrifa was het zijn eerste grote individuele finale outdoor. Vorig jaar won hij met de estafetteploeg nog brons op de 400 meter estafette tijdens de WK Atletiek. Nigel de Jong heeft namens de KNVB in Malaga gesproken met Roberto Martinez over de functie van bondscoach, meldt de Telegraaf. De Nederlandse Voetbalbond zoekt een opvolger voor Ronald Koeman. Eerdere kandidaten zoals Peter Bos, Arne Slot en Erik ten Hag haakten af. Martinez trainde eerder de nationale ploegen van België en Portugal. Met Portugal werd hij tijdens het laatste WK uitgeschakeld door Spanje, dat later wereldkampioen werd. Nadine Visser heeft goud gewonnen op de 100 meter horde bij de EK Atletiek in Birmingham. De 31-jarige atlete finishte 1/1000ste van een seconde voor de Poolse Pia Skrzyszowska. Het is haar eerste medaille op een EK, na 4 eerdere EK-finales en 9 finales in totaal op EK's, WK's en Olympische Spelen. Visser zegt dat ze deze keer de ontspanning vasthield en iedereen inhaalde op het einde van de race. Ze voelt vooral opluchting en is blij dat ze haar carrière nu niet zonder medaille hoeft af te sluiten. Nadine Visser heeft de week voor de EK-atletiek in Birmingham nog behoorlijk in de stress gezeten. De winnares van het goud op de 100 meter horde kreeg last van haar Achillespees en twijfelde of ze wel zou kunnen meedoen. Een medische check enkele dagen voor het toernooi bracht opluchting, want ze kreeg groen licht. De 31-jarige Visser zegt dat ze ondanks de pijn kon lopen en dat heeft kunnen laten zien. De ereronde was volgens haar geen pretje. Bondscoach Raoul Erens start zaterdag met een fitte selectie aan het WK Hockey in Amstelveen. De Nederlandse hockeysters spelen eerst tegen Chili, daarna tegen Australië en Japan. De beste twee ploegen gaan door naar een winnaarspool, waar mogelijk China en Engeland bij komen. Erens zegt dat de wedstrijd tegen Australië heel belangrijk wordt, omdat de punten worden meegenomen naar de tweede pool. De hockeysters wonnen de vorige drie WK's en zijn regerend Olympisch en Europees kampioen. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend veel zon en droog weer. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Vanmiddag blijft het zonnig met temperaturen tussen 24 graden op de Wadden en lokaal 32 graden in het zuiden. Vanavond nagenoeg onbewolkt. Ideaal om de gedeeltelijke zonsverduistering te volgen. Vannacht droog met minimumtemperaturen van 12 graden in het noordoosten tot 16 graden in het zuiden. Morgen volop zon en zeer warm. Van 31 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. De zonsverduistering is woensdagavond in een groot deel van Nederland goed te zien. Overdag is er nog sluierbewolking, maar aan het einde van de middag trekt die weg. Het hoogtepunt van de eclips is rond 20:11. Voor goed zicht is een plek met vrij uitzicht richting het westen tot noordwesten nodig. De komende nacht bereikt ook de meteorenzwerm Perseïde zijn piek, met bijna 60 vallende sterren per uur. Een vrouw is in de nacht van dinsdag op woensdag gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning aan de Hubertuslaan. Na de reanimatie is de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak rond 0:30 uit en sloeg over naar meerdere woningen in de directe omgeving. De brandweer rukte uit met 3 tankautospuiten en een hoogwerker en was rond 2:30 de brandmeester. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. In delen van Zuidoost-Drenthe geldt vanaf donderdag een verbod op het gebruik van grondwater. Waterschap Vechtstromen stelt het verbod in om kwetsbare natuur te beschermen. Het verbod geldt binnen 200 meter rondom 11 aangewezen natuurgebieden ten noorden van de Overijsselse Vecht. Daar is het neerslagtekort opgelopen naar meer dan 250 mm, waardoor onherstelbare schade aan de natuur dreigt. Ook in het naastgelegen waterschap Rijn en IJssel mag sinds woensdag rond 10 natuurgebieden geen grondwater meer worden opgepompt voor beregening. Van de ongeveer 4000 jeneverbesstruiken in natuurgebied Boshuizer Bergen in Noord-Limburg zijn er nog maar een kleine 100 over. Dat meldt Stichting Het Limburgs Landschap. Na de grote brand die op maandag 3 augustus uitbrak en dagen heeft doorgewoed. De brand legde ongeveer 100 hectare natuur in de as. Tientallen mensen zetten zich in om de resterende struiken te beschermen door stoplijnen nat te houden en nasmeulende brandhaarden te bestrijden. Burgemeester Michiel Uitdehaag van Venraai zei eerder in een gesprek met premier Rob Jetten dat het herstel van de jeneverbesstruiken generaties gaat duren. Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst van D66 heeft volgens eigen zeggen niet bewust informatie achtergehouden over de kostenoverschrijding van de geplande Oostbrug over het IJ. Stadsomroep AT5 meldde eerder dat van der Horst al voor de gemeenteraadsverkiezingen wist dat de kosten konden oplopen van 325 miljoen naar 850 miljoen euro.
9: Volgens AT5 blijkt uit ambtelijke berichten dat meermaals is gesproken over de rol van de verkiezingen bij het wel of niet openbaren van de kostenstijging. Van der Horst zegt dat ze de Raad al ruim een jaar op verschillende momenten heeft geïnformeerd over hogere kosten en wijst erop dat bij grote infrastructurele projecten vaste afspraken gelden over communicatie. Volgende week donderdag vindt er op verzoek van de VVD een debat plaats over de kwestie.
10: Een kwart van de mensen met ernstige psychische aandoeningen krijgt geen zorg en is buiten beeld van de geestelijke gezondheidszorg, meldt de Nederlandse GGZ in een nieuw rapport. Het gaat naar schatting om 62.500 volwassenen die vaak tussen wal en schip vallen na een zorgopname of gevangenisstraf. Dat komt mede doordat er te weinig woningen beschikbaar zijn voor mensen met psychische klachten en niet altijd duidelijk is wie verantwoordelijk blijft. De Nederlandse GGZ doet aanbevelingen om mensen in beeld te houden, zoals bemoeizorg in alle gemeenten en meer woningen voor mensen met psychische klachten. Eerder dit jaar concludeerde ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat een aanzienlijk deel van de volwassenen met een ernstige psychische aandoening geen of onvoldoende zorg krijgt.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. Pakistan meldt dat 3 Pakistanse bemanningsleden zijn omgekomen bij een aanval van jemenitische Houthis op een vrachtschip in de Rode Zee. Minister van Buitenlandse Zaken, Mohammad Ishaq Dar, zegt dat er ook een gewonde is gevallen. De kustwacht van Jemen meldde dinsdag dat de Houthis een schip onder vuur hadden genomen, waarbij in totaal zeker 6 doden vielen. De Houthi-beweging, die grote delen van Jemen controleert, bestookt de Saoedische scheepvaart in de Rode Zee. Saoedi-Arabië leidt een militaire coalitie tegen de Houthis en is bondgenoot van Pakistan.
13: In Colombia is een 32-jarige vrouw levend onder het puin vandaan gehaald, ongeveer 30 uur na een zware aardbeving. Hulpverleners denken dat onder het ingestorte gebouw waar zij lag mogelijk nog 24 mensen liggen. Bij de aardbeving met een kracht van 7,4 kwamen meer dan 200 mensen om het leven en raakten 2595 mensen gewond. Officieel worden tegen de 200 mensen vermist, maar volgens een platform waar mensen zelf vermisten kunnen opgeven, gaat het om ruim 4000 vermisten. Met het verstrijken van de tijd wordt het steeds minder waarschijnlijk dat mensen levend worden gevonden.
14: Op een veerboot tussen Bali en Lombok is brand uitgebroken, waarbij 172 opvarenden zijn gered. Een marineschip, een andere veerboot en meerdere andere vaartuigen hielpen bij de reddingsactie voor de kust van Lombok. Er is 1 dode gevallen en de autoriteiten zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. Aan boord was 1 buitenlander, een Australiër. Het is de 2e scheepsbrand in Indonesië in enkele dagen tijd. Afgelopen week vielen voor de kust van Java 5 doden.
15: De Amerikaanse president Trump zegt dat de Verenigde Staten volledige controle hebben over de Straat van Hormuz. Hij voegde daaraan toe dat hij Iran niet vertrouwt en dat het land voortdurend tegen hem heeft gelogen. Het conflict over de doorvaartrechten in de zeestraat heeft de spanningen tussen Washington en Teheran verder aangewakkerd. De Straat van Hormuz is een belangrijke internationale route voor het vervoer van olie en gas en is al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Afgelopen week waren er optimistische geluiden over een overeenkomst tussen Oman en Iran. Maar Iran benadrukte dat een akkoord nog geen volledige heropening zou betekenen.
16: Darlene Graham gaat door naar de tweede ronde voor de Republikeinse senaatsnominatie in South Carolina. De 62-jarige Graham neemt het in augustus op tegen Ralph Norman, de nummer 2 van de voorverkiezing. Geen van de kandidaten haalde meer dan 50% van de stemmen.
17: Graham werd door de gouverneur benoemd tot senator nadat haar broer Lindsey Graham overleed en stelt zich nu verkiesbaar voor de zetel. President Donald Trump steunt haar kandidatuur.
18: Noord-Korea heeft een ballistische raket afgevuurd richting de Japanse zee. Dat melden de Zuid-Koreaanse en Japanse autoriteiten. De raket werd rond 6 uur lokale tijd gelanceerd vanuit het Wonsan-gebied aan de oostkust. 6 dagen geleden vuurde Noord-Korea vanuit hetzelfde gebied ook al een ballistische raket af. De lancering komt enkele dagen voor grootschalige gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten, die van 17 tot 27 augustus gepland staan.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws. ABN AMRO heeft de winst in het tweede kwartaal met bijna een derde verhoogd, tot 781 miljoen euro. De bank groeide met hypotheken en zakelijke leningen en wist de kosten te verlagen. Topvrouw Marguerite Bérard zegt dat de bank profiteert van een veerkrachtige economie, ondanks hogere inflatie door de oorlog in het Midden-Oosten. De hypotheekportefeuille groeide met 1,7 miljard euro. Al koelt de woningmarkt af na jaren van prijsstijgingen. ABN AMRO heeft inmiddels ongeveer 45% van de geplande banenreductie van meer dan 5000 banen doorgevoerd.
22: Reisorganisatie TUI heeft in het afgelopen kwartaal 20 miljoen euro verlies geleden door de oorlog in Iran. Het conflict zorgde voor misgelopen inkomsten en extra kosten door geannuleerde reizen tussen april en half mei. 2 cruiseschepen moesten in de golfregio blijven wachten op een veilig vertrek. De omzet daalde met ruim 6% tot 5,8 miljard euro. De netto-winst zakte met bijna 55%. TUI heeft de omzetverwachting voor het hele boekjaar opgeschort, maar handhaaft wel zijn winstvooruitzicht en zegt dat de boekingsgroei voor deze zomer bemoedigend is, met Griekenland en Spanje als populairste bestemmingen.
23: Parfumerie- en cosmetica-winkelketen Douglas heeft last van scherpe concurrentie in vooral Nederland, Duitsland en Frankrijk. Het bedrijf wil daarom sterker inzetten op exclusieve producten en meer investeren in het online aanbod. Topman Sander van der Laan zegt dat steeds meer klanten online winkelen in plaats van fysieke winkels te bezoeken. De omzet daalde het afgelopen kwartaal met 4,5% tot 987,8 miljoen euro. De operationele winst ging met ruim 45% omlaag tot 55,5 miljoen euro.
24: Het aantal bedrijven dat in juli failliet werd verklaard is met 11% gedaald vergeleken met een jaar eerder. In totaal gingen vorige maand 266 bedrijven failliet, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De faillissementsgraad kwam uit op 7,1 per 100.000 bedrijven, tegen 8,1 een jaar eerder. Industriële bedrijven gingen het vaakst failliet, gevolgd door transportbedrijven en horecazaken. In de horeca daalde de faillissementsgraad het sterkst, van 35,1 naar 17,9 per 100.000 bedrijven.
25: De Kospi-index in Seoul steeg woensdag met 4%, vooral door forse koerswinsten van de Zuid-Koreaanse chipbedrijven Samsung Electronics en SK Hynix. Die wonnen tot 6,6%. De stemming werd gesteund door goede kwartaalcijfers van de Amerikaanse techbedrijven Supermicrocomputer en CoreWeave, waardoor het optimisme over grote AI-investeringen toenam. Ook elders in Azië stonden chipfondsen in de plus. In Tokio klommen Advantest, Tokyo Electron en Kioxia tot 3,8%. En het Taiwanese TSMC won bijna 1%. De Nikkei in Tokio steeg 0,7%, maar de Hang Seng in Hongkong daalde 1,2%.
26: ABN AMRO wil medewerkers verplichten minimaal de helft van hun werkweek op kantoor te werken. De bank hoopt daarmee de productiviteit te verhogen en de 10G's te verbeteren, schrijft het Financiële Dagblad. De eis kwam eind mei op tafel tijdens cao-onderhandelingen met de vakbonden.
0: Sinds de coronapandemie in 2020 mochten de meeste van de 70.000 werknemers van Nederlandse banken zelf bepalen waar ze werken. Volgens medewerkers zou topvrouw Marguerite Bérard hierop hebben aangedrongen na haar komst in het voorjaar van 2025, toen zij zich verbaasde over de stille kantoorgangen op de Amsterdamse Zuidas.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Jonas Vijvers heeft zich op de EK Atletiek in Birmingham geplaatst voor de finale van de 400 meter. De 23-jarige atleet uit Hellendoorn won zijn halve finale in een persoonlijk record van 44,63 seconden. In de laatste meters liep Vijvers zelfs de Britse tweevoudig Europees kampioen Matthew Hudson-Smith voorbij. De finale is woensdag. Eugene O'Malla strandde in de halve finales met een tijd van 45,19. Elvis Afrifa is net naast de medaille gegrepen op de 100 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter finishte als vierde in 10,22 seconden, ruim boven zijn persoonlijk record. De Brit Romel Glaive won goud in 10,09. Voor Afrifa was het zijn eerste grote individuele finale outdoor. Vorig jaar won hij met de estafetteploeg nog brons op de 400 meter estafette tijdens de WK Atletiek. Nigel de Jong heeft namens de KNVB in Malaga gesproken met Roberto Martinez over de functie van bondscoach, meldt de Telegraaf. De Nederlandse Voetbalbond zoekt een opvolger voor Ronald Koeman. Eerdere kandidaten zoals Peter Bos, Arne Slot en Erik ten Hag haakten af. Martinez trainde eerder de nationale ploegen van België en Portugal. Met Portugal werd hij tijdens het laatste WK uitgeschakeld door Spanje, dat later wereldkampioen werd. Nadine Visser heeft goud gewonnen op de 100 meter horde bij de EK Atletiek in Birmingham. De 31-jarige atlete finishte 1.000ste van een seconde voor de Poolse Pia Skrzyszkowska. Het is haar eerste medaille op een EK, na 4 eerdere EK-finales en 9 finales in totaal op EK's, WK's en Olympische Spelen. Visser zegt dat ze deze keer de ontspanning vasthield en iedereen inhaalde op het einde van de race. Ze voelt vooral opluchting en is blij dat ze haar carrière nu niet zonder medaille hoeft af te sluiten. Nadine Visser heeft de week voor de EK Atletiek in Birmingham nog behoorlijk in de stress gezeten. De winnares van het goud op de 100 meter horde kreeg last van haar Achillespees en twijfelde of ze wel zou kunnen meedoen. Een medische check enkele dagen voor het toernooi bracht opluchting, want ze kreeg groen licht. De 31-jarige Visser zegt dat ze ondanks de pijn kon lopen en dat heeft kunnen laten zien. De ereronde was volgens haar geen pretje. Bondscoach Raoul Erens start zaterdag met een fitte selectie aan het WK Hockey in Amstelveen. De Nederlandse hockeysters spelen eerst tegen Chili, daarna tegen Australië en Japan. De beste twee ploegen gaan door naar een winnaarspool, waar mogelijk China en Engeland bijkomen. Eren zegt dat de wedstrijd tegen Australië heel belangrijk wordt, omdat de punten worden meegenomen naar de tweede pool. De hockeysters wonnen de vorige 3 WK's en zijn regerend Olympisch en Europees kampioen. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend veel zon en droog weer. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten. Vanmiddag blijft het zonnig met temperaturen tussen 24 graden op de Wadden en plaatselijk 32 graden in het zuiden. Vanavond nagenoeg onbewolkt, ideaal om de gedeeltelijke zonsverduistering te volgen. Vannacht droog met minimaal 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden. Morgen volop zon en zeer warm, tussen 31 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
27: Dit is het Binnenlands Nieuws.
7: Kinderen in Leeuwarden kunnen voorlopig alleen op kunstgrasvelden gymles krijgen. De gemeente heeft besloten de grasvelden te sparen omdat die door de droogte te slecht aan toe zijn. De maatregel geldt waarschijnlijk de eerste 2 weken na de zomervakantie die in het noorden volgende week begint. De grasvelden krijgen zo de tijd om te herstellen en kunnen worden beregend. Sportwedstrijden kunnen naar verwachting wel doorgaan, maar de gemeente sluit niet uit dat sommige velden meer tijd nodig hebben.
8: De zonsverduistering is woensdagavond in een groot deel van Nederland goed te zien. Overdag is er nog sluierbewolking, maar aan het einde van de middag trekt die weg. Het hoogtepunt van de eclips is rond 20:11. Voor goed zicht is een plek met vrij uitzicht richting het westen tot noordwesten nodig. De komende nacht bereikt ook de meteorenzwerm Perseïde zijn piek, met bijna 60 vallende sterren per uur.
9: Een vrouw is in de nacht van dinsdag op woensdag gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning aan de Hubertuslaan. Na de reanimatie is de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak rond 0:30 uit en sloeg over naar meerdere woningen in de directe omgeving. De brandweer rukte uit met 3 tankautospuiten en een hoogwerker en was rond 2:30 de brandmeester. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand.
10: Van de ongeveer 4000 jeneverbesstruiken in natuurgebied Boshuizer Bergen in Noord-Limburg zijn er nog maar een kleine 100 over. Dat meldt Stichting Het Limburgs Landschap. Na de grote brand die op maandag 3 augustus uitbrak en dagen heeft doorgewoed. De brand legde ongeveer 100 hectare natuur in de as. Tientallen mensen zetten zich in om de resterende struiken te beschermen door stoplijnen nat te houden en nasmeulende brandhaarden te bestrijden. Burgemeester Michiel Uitdehaag van Venraai zei eerder in een gesprek met premier Rob Jetten dat het herstel van de jeneverbesstruiken generaties gaat duren.
11: In delen van Zuidoost-Drenthe geldt vanaf donderdag een verbod op het gebruik van grondwater. Waterschap Vechtstromen stelt het verbod in om kwetsbare natuur te beschermen. Het verbod geldt binnen 200 meter rondom 11 aangewezen natuurgebieden ten noorden van de Overijsselse Vecht. Daar is het neerslagtekort opgelopen naar meer dan 250 mm, waardoor onherstelbare schade aan de natuur dreigt. Ook in het naastgelegen waterschap Rijn en IJssel mag sinds woensdag rond 10 natuurgebieden geen grondwater meer worden opgepompt voor beregening.
12: Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst van D66 heeft volgens eigen zeggen niet bewust informatie achtergehouden over de kostenoverschrijding van de geplande Oostbrug over het IJ. Stadsomroep AT5 meldde eerder dat van der Horst al voor de gemeenteraadsverkiezingen wist dat de kosten konden oplopen van 325 miljoen naar 850 miljoen euro. Volgens AT5 blijkt uit ambtelijke berichten dat meermaals is gesproken over de rol van de verkiezingen bij het wel of niet openbaren van de kostenstijging. Van der Horst zegt dat ze de Raad al ruim een jaar op verschillende momenten heeft geïnformeerd over hogere kosten en wijst erop dat bij grote infrastructurele projecten vaste afspraken gelden over communicatie. Volgende week donderdag vindt er op verzoek van de VVD een debat plaats over de kwestie.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
27: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws. Pakistan meldt dat 3 Pakistanse bemanningsleden zijn omgekomen bij een aanval van jemenitische Houthis op een vrachtschip in de Rode Zee. Minister van Buitenlandse Zaken, Mohammad Ishaq Dar, zegt dat er ook een gewonde is gevallen. De kustwacht van Jemen meldde dinsdag dat de Houthis een schip onder vuur hadden genomen, waarbij in totaal zeker 6 doden vielen. De Houthi-beweging, die grote delen van Jemen controleert, bestookt de Saoedische scheepvaart in de Rode Zee. Saoedi-Arabië leidt een militaire coalitie tegen de Houthis en is bondgenoot van Pakistan.
14: In Colombia is een 32-jarige vrouw levend onder het puin vandaan gehaald, ongeveer 30 uur na een zware aardbeving. Hulpverleners denken dat onder het ingestorte gebouw waar zij lag mogelijk nog 24 mensen liggen. Bij de aardbeving met een kracht van 7,4 kwamen meer dan 200 mensen om het leven en raakten 2595 mensen gewond. Officieel worden tegen de 200 mensen vermist. Maar volgens een platform waar mensen zelf vermisten kunnen opgeven, gaat het om ruim 4000 vermisten. Met het verstrijken van de tijd wordt het steeds minder waarschijnlijk dat mensen levend worden gevonden.
15: Op een veerboot tussen Bali en Lombok is brand uitgebroken, waarbij 172 opvarenden zijn gered. Een marineschip, een andere veerboot en meerdere andere vaartuigen hielpen bij de reddingsactie voor de kust van Lombok. Er is één dode gevallen en de autoriteiten zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. Aan boord was één buitenlander, een Australiër. Het is de tweede scheepsbrand in Indonesië in enkele dagen tijd. Afgelopen week vielen voor de kust van Java 5 doden.
16: De Amerikaanse president Trump zegt dat de Verenigde Staten volledige controle hebben over de Straat van Hormuz. Hij voegde daaraan toe dat hij Iran niet vertrouwt en dat het land voortdurend tegen hem heeft gelogen. Het conflict over de doorvaartrechten in de zeestraat heeft de spanningen tussen Washington en Teheran verder aangewakkerd. De Straat van Hormuz is een belangrijke internationale route voor het vervoer van olie en gas en is al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Afgelopen week waren er optimistische geluiden over een overeenkomst tussen Oman en Iran. Maar Iran benadrukte dat een akkoord nog geen volledige heropening zou betekenen.
17: Darlene Graham gaat door naar de tweede ronde voor de Republikeinse senaatsnominatie in South Carolina. De 62-jarige Graham neemt het in augustus op tegen Ralph Norman, de nummer 2 van de voorverkiezing. Geen van de kandidaten haalde meer dan 50% van de stemmen. Graham werd door de gouverneur benoemd tot senator nadat haar broer Lindsey Graham overleed en stelt zich nu verkiesbaar voor de zetel. President Donald Trump steunt haar kandidatuur.
18: Noord-Korea heeft een ballistische raket afgevuurd richting de Japanse zee. Dat melden de Zuid-Koreaanse en Japanse autoriteiten. De raket werd rond 6 uur lokale tijd gelanceerd vanuit het Wonsan-gebied aan de oostkust. 6 dagen geleden vuurde Noord-Korea vanuit hetzelfde gebied ook al een ballistische raket af. De lancering komt enkele dagen voor grootschalige gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten, die van 17 tot 27 augustus gepland staan.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
27: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws. Windmolenmaker Vestas verhoogt de winstverwachting voor dit jaar en kondigt aan voor 400 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen. Het Deense bedrijf profiteert van een wereldwijd groeiende vraag naar windturbines. In de eerste helft van dit jaar stegen de bestellingen met meer dan 50% vergeleken met een jaar eerder. Vestas rekent nu op een winstmarge van 7-9%, een procent hoger dan eerder verwacht. Het bedrijf heeft jaren gewerkt aan het herstel van de winstgevendheid na hoge kosten en verstoringen door de coronapandemie.
21: ABN AMRO was woensdag de sterkste stijger in de AEX, met een plus van 4,8%. De bank zag de winst in het tweede kwartaal met bijna een derde stijgen tot 781 miljoen euro. Die groei kwam onder meer door meer hypotheken en bedrijfsleningen. Ook slaagde ABN AMRO erin de kosten te verlagen. De AEX-index noteerde kort na opening 0,2% hoger.
22: ABN AMRO heeft de winst in het tweede kwartaal met bijna een derde verhoogd, tot 781 miljoen euro. De bank groeide met hypotheken en zakelijke leningen en wist de kosten te verlagen. Topvrouw Marguerite Bérard zegt dat de bank profiteert van een veerkrachtige economie,
0: ondanks hogere inflatie door de oorlog in het Midden-Oosten. De hypotheekportefeuille groeide met 1,7 miljard euro. Al koelt de woningmarkt af na jaren van prijsstijgingen. ABN AMRO heeft inmiddels ongeveer 45% van de geplande banenreductie van meer dan 5000 banen doorgevoerd.
1: Reisorganisatie TUI heeft in het afgelopen kwartaal 20 miljoen euro verlies geleden door de oorlog in Iran. Het conflict zorgde voor misgelopen inkomsten en extra kosten door geannuleerde reizen tussen april en half mei. Twee cruiseschepen moesten in de golfregio blijven wachten op een veilig vertrek. De omzet daalde met ruim 6% tot 5,8 miljard euro. De netto-winst zakte met bijna 55%. TUI heeft de omzetverwachting voor het hele boekjaar opgeschort, maar handhaaft wel zijn winstvooruitzicht en zegt dat de boekingsgroei voor deze zomer bemoedigend is, met Griekenland en Spanje als populairste bestemmingen.
2: Parfumerie- en cosmetica-winkelketen Douglas heeft last van scherpe concurrentie in vooral Nederland, Duitsland en Frankrijk. Het bedrijf wil daarom sterker inzetten op exclusieve producten en meer investeren in het online aanbod. Topman Sander van der Laan zegt dat steeds meer klanten online winkelen in plaats van fysieke winkels te bezoeken. De omzet daalde het afgelopen kwartaal met 4,5% tot 987,8 miljoen euro. De operationele winst ging met ruim 45% omlaag tot 55,5 miljoen euro.
3: Het aantal bedrijven dat in juli failliet werd verklaard is met 11% gedaald vergeleken met een jaar eerder. In totaal gingen vorige maand 266 bedrijven failliet, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De faillissementsgraad kwam uit op 7,1 per 100.000 bedrijven, tegen 8,1 een jaar eerder. Industriële bedrijven gingen het vaakst failliet, gevolgd door transportbedrijven en horecazaken. In de horeca daalde de faillissementsgraad het sterkst, van 35,1 naar 17,9 per 100.000 bedrijven.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Jonas Vijvers heeft zich op de EK Atletiek in Birmingham geplaatst voor de finale van de 400 meter. De 23-jarige atleet uit Hellendoorn won zijn halve finale in een persoonlijk record van 44,63 seconden. In de laatste meters liep Vijvers zelfs de Britse tweevoudig Europees kampioen Matthew Hudson-Smith voorbij. De finale is woensdag. Eugene O'Malla strandde in de halve finales met een tijd van 45,19. Elvis Afrifa is net naast de medaille gegrepen op de 100 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter finishte als vierde in 10,22 seconden, ruim boven zijn persoonlijk record. De Brit Romel Glaive won goud in 10,09. Voor Afrifa was het zijn eerste grote individuele finale outdoor. Vorig jaar won hij met de estafetteploeg nog brons op de 400 meter estafette tijdens de WK Atletiek. Nigel de Jong heeft namens de KNVB in Malaga gesproken met Roberto Martinez over de functie van bondscoach, meldt de Telegraaf. De Nederlandse Voetbalbond zoekt een opvolger voor Ronald Koeman. Eerdere kandidaten zoals Peter Bos, Arne Slot en Erik ten Hag haakten af. Martinez trainde eerder de nationale ploegen van België en Portugal. Met Portugal werd hij tijdens het laatste WK uitgeschakeld door Spanje, dat later wereldkampioen werd. Nadine Visser heeft goud gewonnen op de 100 meter horde bij de EK Atletiek in Birmingham. De 31-jarige atlete finishte 1000ste van een seconde voor de Poolse Pia Skrzyszowska. Het is haar eerste medaille op een EK, na 4 eerdere EK-finales en 9 finales in totaal op EK's, WK's en Olympische Spelen. Visser zegt dat ze deze keer de ontspanning vasthield en iedereen inhaalde op het einde van de race. Ze voelt vooral opluchting en is blij dat ze haar carrière nu niet zonder medaille hoeft af te sluiten. Nadine Visser heeft de week voor de EK-atletiek in Birmingham nog behoorlijk in de stress gezeten. De winnares van het goud op de 100 meter horde kreeg last van haar Achillespees en twijfelde of ze wel zou kunnen meedoen. Een medische check enkele dagen voor het toernooi bracht opluchting, want ze kreeg groen licht. De 31-jarige visser zegt dat ze ondanks de pijn kon lopen en dat heeft kunnen laten zien. De ereronde was volgens haar geen pretje. Bondscoach Raoul Erens start zaterdag met een fitte selectie aan het WK Hockey in Amstelveen. De Nederlandse hockeysters spelen eerst tegen Chili, daarna tegen Australië en Japan. De beste twee ploegen gaan door naar een winnaarspool, waar mogelijk China en Engeland bijkomen. Eren zegt dat de wedstrijd tegen Australië heel belangrijk wordt, omdat de punten worden meegenomen naar de tweede pool. De hockeysters wonnen de vorige drie WK's en zijn regerend Olympisch en Europees kampioen. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend veel zon en droog weer. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig. Vanmiddag blijft het zonnig en droog met temperaturen tussen 24 graden op de Wadden en lokaal 32 graden in het zuiden. Vanavond nauwelijks bewolking, ideaal om de gedeeltelijke zonsverduistering te volgen. Vannacht droog met temperaturen tussen 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden en aan zee. Morgen volop zon en droog en het wordt zeer warm, tussen 31 graden op de Wadden en lokaal 36 graden in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. De rechtbank in Rotterdam is in de nacht van dinsdag op woensdag beklad met rode verf. Op het pand zijn onder meer de woorden pedofielen en 282 SR gespoten. Dat laatste zou kunnen verwijzen naar het wetsartikel over wederrechtelijke vrijheidsberoving. De bekladding werd ontdekt door de beveiliging en is inmiddels deels afgeplakt. Woensdag dient bij de rechtbank een zaak tegen een man die wordt verdacht van zware mishandeling van een sociotherapeut in de forensisch-psychiatrische kliniek Vivor in Portugal. De politie onderzoekt wie verantwoordelijk is voor de bekladding. Kinderen in Leeuwarden kunnen voorlopig alleen op kunstgrasvelden gymles krijgen. De gemeente heeft besloten de grasvelden te sparen omdat die door de droogte te slecht aan toe zijn. De maatregel geldt waarschijnlijk de eerste twee weken na de zomervakantie die in het noorden volgende week begint. De grasvelden krijgen zo de tijd om te herstellen en kunnen worden beregend. Sportwedstrijden kunnen naar verwachting wel doorgaan, maar de gemeente sluit niet uit dat sommige velden meer tijd nodig hebben. De zonsverduistering is woensdagavond in een groot deel van Nederland goed te zien. Overdag is er nog sluierbewolking, maar aan het einde van de middag trekt die weg. Het hoogtepunt van de eclips is rond 20:11. Voor goed zicht is een plek met vrij uitzicht richting het westen tot noordwesten nodig. De komende nacht bereikt ook de meteorenzwerm Perseides een piek, met bijna 60 vallende sterren per uur. Een vrouw is in de nacht van dinsdag op woensdag gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning aan de Hubertuslaan. Na de reanimatie is de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak rond 0:30 uit en sloeg over naar meerdere woningen in de directe omgeving. De brandweer rukte uit met 3 tankautospuiten en een hoogwerker en was rond 2:30 de brandmeester. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Van de ongeveer 4000 jeneverbesstruiken in natuurgebied Boshuizerbergen in Noord-Limburg zijn er nog maar een kleine 100 over. Dat meldt Stichting Het Limburgs Landschap. Na de grote brand die op maandag 3 augustus uitbrak en dagen heeft doorgewoed. De brand legde ongeveer 100 hectare natuur in de as. Tientallen mensen zetten zich in om de resterende struiken te beschermen door stoplijnen nat te houden en nasmeulende brandhaarden te bestrijden. Burgemeester Michiel Uitdehaag van Venraai zei eerder in een gesprek met premier Rob Jetten dat het herstel van de jeneverbesstruiken generaties gaat duren.
10: In delen van Zuidoost-Drenthe geldt vanaf donderdag een verbod op het gebruik van grondwater. Waterschap Vechtstromen stelt het verbod in om kwetsbare natuur te beschermen. Het verbod geldt binnen 200 meter rondom 11 aangewezen natuurgebieden ten noorden van de Overijsselse Vecht. Daar is het neerslagtekort opgelopen naar meer dan 250 mm, waardoor onherstelbare schade aan de natuur dreigt. Ook in het naastgelegen waterschap Rijn en IJssel mag sinds woensdag rond 10 natuurgebieden geen grondwater meer worden opgepompt voor beregening. Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. Pakistan meldt dat 3 Pakistanse bemanningsleden zijn omgekomen bij een aanval van jemenitische Houthis op een vrachtschip in de Rode Zee. Minister van Buitenlandse Zaken, Mohammad Ishaq Dar, zegt dat er ook een gewonde is gevallen. De kustwacht van Jemen meldde dinsdag dat de Houthis een schip onder vuur hadden genomen, waarbij in totaal zeker 6 doden vielen. De Houthi-beweging, die grote delen van Jemen controleert, bestookt de Saoedische scheepvaart in de Rode Zee. Saoedi-Arabië leidt een militaire coalitie tegen de Houthis en is bondgenoot van Pakistan.
13: In Colombia is een 32-jarige vrouw levend onder het puin vandaan gehaald, ongeveer 30 uur na een zware aardbeving. Hulpverleners denken dat onder het ingestorte gebouw waar zij lag mogelijk nog 24 mensen liggen. Bij de aardbeving met een kracht van 7,4 kwamen meer dan 200 mensen om het leven en raakten 2595 mensen gewond. Officieel worden tegen de 200 mensen vermist, maar volgens een platform waar mensen zelf vermisten kunnen opgeven, gaat het om ruim 4000 vermisten. Met het verstrijken van de tijd wordt het steeds minder waarschijnlijk dat mensen levend worden gevonden.
14: Op een veerboot tussen Bali en Lombok is brand uitgebroken, waarbij 172 opvarenden zijn gered. Een marineschip, een andere veerboot en meerdere andere vaartuigen hielpen bij de reddingsactie voor de kust van Lombok. Er is 1 dode gevallen en de autoriteiten zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. Aan boord was 1 buitenlander, een Australiër. Het is de 2e scheepsbrand in Indonesië in enkele dagen tijd. Afgelopen week vielen voor de kust van Java 5 doden.
24: De Amerikaanse president Trump zegt dat de Verenigde Staten volledige controle hebben over de Straat van Hormuz. Hij voegde daaraan toe dat hij Iran niet vertrouwt en dat het land voortdurend tegen hem heeft gelogen. Het conflict over de doorvaartrechten in de zeestraat heeft de spanningen tussen Washington en Teheran verder aangewakkerd. De Straat van Hormuz is een belangrijke internationale route voor het vervoer van olie en gas en is al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Afgelopen week waren er optimistische geluiden over een overeenkomst tussen Oman en Iran. Maar Iran benadrukte dat een akkoord nog geen volledige heropening zou betekenen.
25: Darlene Graham gaat door naar de tweede ronde voor de Republikeinse senaatsnominatie in South Carolina. De 62-jarige Graham neemt het in augustus op tegen Ralph Norman, de nummer 2 van de voorverkiezing. Geen van de kandidaten haalde meer dan 50% van de stemmen. Graham werd door de gouverneur benoemd tot senator nadat haar broer Lindsey Graham overleed en stelt zich nu verkiesbaar voor de zetel. President Donald Trump steunt haar kandidatuur.
26: Noord-Korea heeft een ballistische raket afgevuurd richting de Japanse zee. Dat melden de Zuid-Koreaanse en Japanse autoriteiten. De raket werd rond 6 uur lokale tijd gelanceerd vanuit het Wonsan-gebied aan de oostkust. 6 dagen geleden vuurde Noord-Korea vanuit hetzelfde gebied ook al een ballistische raket af. De lancering komt enkele dagen voor grootschalige gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten, die van 17 tot 27 augustus gepland staan.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. Windmolenmaker Vestas heeft zijn winstverwachting voor dit jaar verhoogd en kondigt aan voor 400 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen. De vraag naar windturbines groeit wereldwijd door de overstap naar duurzame energie. In de eerste helft van dit jaar stegen de bestellingen met meer dan 50% vergeleken met vorig jaar. Vestas rekent nu op een winstmarge van 7-9%, een procent hoger dan eerder verwacht. Het aandeel steeg woensdag op de beurs in Kopenhagen met meer dan 18%.
18: De brandstofprijzen aan de Nederlandse pomp zijn woensdag opnieuw gestegen. Een liter euro 95 kost nu 2,56 euro, bijna 1,5 cent meer dan een dag eerder. Diesel werd 2,5 cent duurder en kost nu 2,59 euro. In België is benzine ongeveer 70 cent per liter goedkoper, waardoor Nederlanders bij een volle tank van 60 liter meer dan 40 euro besparen. De prijsstijging hangt samen met hernieuwde spanningen in het Midden-Oosten, waardoor ruwe olie duurder werd.
19: ABN AMRO is vanmorgen koploper in de AEX. De bank zag de winst in het tweede kwartaal met bijna een derde stijgen tot 781 miljoen euro. Onder meer door groei bij hypotheken en bedrijfsleningen. Ook lukte het ABN AMRO de kosten wat naar beneden te krijgen. De AEX noteerde kort na opening 0,2% hoger op 1119,23 punten. Beleggers wachten op Amerikaanse inflatiecijfers die later vandaag naar buiten komen.
20: ABN AMRO heeft de winst in het tweede kwartaal met bijna een derde verhoogd, tot 781 miljoen euro. De bank groeide met hypotheken en zakelijke leningen en wist de kosten te verlagen. Topvrouw Marguerite Bérard zegt dat de bank profiteert van een veerkrachtige economie, ondanks hogere inflatie door de oorlog in het Midden-Oosten. De hypotheekportefeuille groeide met 1,7 miljard euro. Al koelt de woningmarkt af na jaren van prijsstijgingen. ABN AMRO heeft inmiddels ongeveer 45% van de geplande banenreductie van meer dan 5000 banen doorgevoerd.
21: Reisorganisatie TUI heeft in het afgelopen kwartaal 20 miljoen euro verlies geleden door de oorlog in Iran. Het conflict zorgde voor misgelopen inkomsten en extra kosten door geannuleerde reizen tussen april en half mei. Twee cruiseschepen moesten in de golfregio blijven wachten op een veilig vertrek. De omzet daalde met ruim 6% tot 5,8 miljard euro. De netto-winst zakte met bijna 55%. TUI heeft de omzetverwachting voor het hele boekjaar opgeschort, maar handhaaft wel zijn winstvooruitzicht en zegt dat de boekingsgroei voor deze zomer bemoedigend is, met Griekenland en Spanje als populairste bestemmingen.
27: Parfumerie- en cosmetica-winkelketen Douglas heeft last van scherpe concurrentie in vooral Nederland, Duitsland en Frankrijk. Het bedrijf wil daarom sterker inzetten op exclusieve producten en meer investeren in het online aanbod. Topman Sander van der Laan zegt dat steeds meer klanten online winkelen in plaats van fysieke winkels te bezoeken. De omzet daalde het afgelopen kwartaal met 4,5% tot 987,8 miljoen euro. De operationele winst ging met ruim 45% omlaag, tot 55,5 miljoen euro.
28: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
29: Tot slot het sportnieuws. Nigel de Jong heeft namens de KNVB in Malaga gesproken met Roberto Martinez over de functie van bondscoach, meldt de Telegraaf. De Nederlandse Voetbalbond zoekt een opvolger voor Ronald Koeman. Eerdere kandidaten zoals Peter Bos, Arne Slot en Erik ten Hag haakten af. Martinez trainde eerder de nationale ploegen van België en Portugal. Met Portugal werd hij tijdens het laatste WK uitgeschakeld door Spanje, dat later wereldkampioen werd. Elvis Afrifa is net naast de medaille gegrepen op de 100 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter finishte als vierde in 10,22 seconden, ruim boven zijn persoonlijk record. De Brit Romel Glave won goud in 10,09. Voor Afrifa was het zijn eerste grote individuele finale outdoor. Vorig jaar won hij met de estafetteploeg nog brons op de 400 meter estafette tijdens de WK atletiek. Nadine Visser heeft goud gewonnen op de 100.

0: opluchting en is blij dat ze haar carrière nu niet zonder medaille hoeft af te sluiten. Nadine Visser heeft de week voor de EK-atletiek in Birmingham nog behoorlijk in de stress gezeten. De winnares van het goud op de 100 meter horde kreeg last van haar Achillespees en twijfelde of ze wel zou kunnen meedoen. Een medische check enkele dagen voor het toernooi bracht opluchting, want ze kreeg groen licht. De 31-jarige Visser zegt dat ze ondanks de pijn kon lopen en dat heeft kunnen laten zien. De ereronde was volgens haar geen pretje. Bondscoach Raoul Erens start zaterdag met een fitte selectie aan het WK Hockey in Amstelveen. De Nederlandse hockeysters spelen eerst tegen Chili, daarna tegen Australië en Japan. De beste twee ploegen gaan door naar een winnaarspool, waar mogelijk China en Engeland bijkomen. Erens zegt dat de wedstrijd tegen Australië heel belangrijk wordt, omdat de punten worden meegenomen naar de tweede pool. De hockeysters wonnen de vorige drie WK's en zijn regerend Olympisch en Europees kampioen. Memphis Depay haalt op X uit naar zijn oude club Corinthians. De Braziliaanse club maakte dinsdag bekend het aflopende contract van de Oranje International niet te verlengen om financiële redenen. Depay zegt dat de club daarmee gemaakte afspraken schendt en spreekt van onaanvaardbaar gedrag. Hij belooft de komende dagen publiekelijk te reageren. Depay speelde 79 wedstrijden voor Corinthians en scoorde 20 keer. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend volop zon en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Vanmiddag blijft het zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuiden. Vanavond helder, ideaal voor de gedeeltelijke zonsverduistering die overal goed te zien is. Vannacht droog, met temperaturen tussen 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden. Morgen overdag opnieuw volop zon en dan wordt het zeer warm. Tussen de 31 graden op de Wadden en lokaal 36 graden in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De rechtbank in Rotterdam is in de nacht van dinsdag op woensdag beklad met rode verf. Op het pand zijn onder meer de woorden pedofielen en 282 SR gespoten. Dat laatste zou kunnen verwijzen naar het wetsartikel over wederrechtelijke vrijheidsberoving. De bekladding werd ontdekt door de beveiliging en is inmiddels deels afgeplakt. Woensdag dient bij de rechtbank een zaak tegen een man die wordt verdacht van zware mishandeling van een sociotherapeut in de forensisch-psychiatrische kliniek Vivor in Portugal. De politie onderzoekt wie verantwoordelijk is voor de bekladding. Kinderen in Leeuwarden kunnen voorlopig alleen op kunstgrasvelden gymles krijgen. De gemeente heeft besloten de grasvelden te sparen omdat die door de droogte te slecht aan toe zijn. De maatregel geldt waarschijnlijk de eerste twee weken na de zomervakantie die in het noorden volgende week begint. De grasvelden krijgen zo de tijd om te herstellen en kunnen worden beregend. Sportwedstrijden kunnen naar verwachting wel doorgaan, maar de gemeente sluit niet uit dat sommige velden meer tijd nodig hebben. De zonsverduistering is woensdagavond in een groot deel van Nederland goed te zien. Overdag is er nog sluierbewolking, maar aan het einde van de middag trekt die weg. Het hoogtepunt van de eclips is rond 20:11. Voor goed zicht is een plek met vrij uitzicht richting het westen tot noordwesten nodig. De komende nacht bereikt ook de meteorenzwerm Perseides een piek, met bijna 60 vallende sterren per uur. Een vrouw is in de nacht van dinsdag op woensdag gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning aan de Hubertuslaan. Na de reanimatie is de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak rond 0:30 uit en sloeg over naar meerdere woningen in de directe omgeving. De brandweer rukte uit met drie tankautospuiten en een hoogwerker, en was

0: rond 2:30 de brandmeester. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Van de ongeveer 4000 jeneverbesstruiken in natuurgebied Boshuizerbergen in Noord-Limburg zijn er nog maar een kleine 100 over. Dat meldt Stichting Het Limburgs Landschap. Na de grote brand die op maandag 3 augustus uitbrak en dagen heeft doorgewoed. De brand legde ongeveer 100 hectare natuur in de as. Tientallen mensen zetten zich in om de resterende struiken te beschermen door stoplijnen nat te houden en nasmeulende brandhaarden te bestrijden. Burgemeester Michiel Uitdehaag van Venraai zei eerder in een gesprek met premier Rob Jetten dat het herstel van de jeneverbesstruiken generaties gaat duren. In delen van Zuidoost-Drenthe geldt vanaf donderdag een verbod op het gebruik van grondwater. Waterschap Vechtstromen stelt het verbod in om kwetsbare natuur te beschermen. Het verbod geldt binnen 200 meter rondom 11 aangewezen natuurgebieden ten noorden van de Overijsselse Vecht. Daar is het neerslagtekort opgelopen naar meer dan 250 mm, waardoor onherstelbare schade aan de natuur dreigt. Ook in het naastgelegen waterschap Rijn en IJssel mag sinds woensdag rond 10 natuurgebieden geen grondwater meer worden opgepompt voor beregening. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Pakistan meldt dat 3 Pakistanse bemanningsleden zijn omgekomen bij een aanval van jemenitische Houthis op een vrachtschip in de Rode Zee. Minister van Buitenlandse Zaken, Mohammad Ishaq Dar, zegt dat er ook een gewonde is gevallen. De kustwacht van Jemen meldde dinsdag dat de Houthis een schip onder vuur hadden genomen, waarbij in totaal zeker 6 doden vielen. De Houthi-beweging, die grote delen van Jemen controleert, bestookt de Saoedische scheepvaart in de Rode Zee. Saoedi-Arabië leidt een militaire coalitie tegen de Houthis en is bondgenoot van Pakistan. In Colombia is een 32-jarige vrouw levend onder het puin vandaan gehaald. Ongeveer 30 uur na een zware aardbeving. Hulpverleners denken dat onder het ingestorte gebouw waar zij lag mogelijk nog 24 mensen liggen. Bij de aardbeving met een kracht van 7,4 kwamen meer dan 200 mensen om het leven en raakten 2.595 mensen gewond. Officieel worden tegen de 200 mensen vermist, maar volgens een platform waar mensen zelf vermisten kunnen opgeven gaat het om ruim 4.000 vermisten. Met het verstrijken van de tijd wordt het steeds minder waarschijnlijk dat mensen levend worden gevonden. Op een veerboot tussen Bali en Lombok is brand uitgebroken, waarbij 172 opvarenden zijn gered. Een marineschip, een andere veerboot en meerdere andere vaartuigen hielpen bij de reddingsactie voor de kust van Lombok. Er is 1 dode gevallen en de autoriteiten zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. Aan boord was 1 buitenlander, een Australiër. Het is de 2e scheepsbrand in Indonesië in enkele dagen tijd. Afgelopen week vielen voor de kust van Java 5 doden. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Verenigde Staten volledige controle hebben over de Straat van Hormuz. Hij voegde daaraan toe dat hij Iran niet vertrouwt en dat het land voortdurend tegen hem heeft gelogen. Het conflict over de doorvaartrechten in de Zeestraat heeft de spanningen tussen Washington en Teheran verder aangewakkerd. De Straat van Hormuz is een belangrijke internationale route voor het vervoer van olie en gas en is al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Afgelopen week waren er optimistische geluiden over een overeenkomst tussen Oman en Iran. Maar Iran benadrukte dat een akkoord nog geen volledige heropening zou betekenen. Darlene Graham gaat door naar de tweede ronde voor de Republikeinse senaatsnominatie in South Carolina. De 62-jarige Graham neemt het in augustus op tegen Ralph Norman, de nummer 2 van de voorverkiezing. Geen van de kandidaten haalde meer dan 50% van de stemmen. Graham werd door de gouverneur benoemd tot senator nadat haar broer Lindsey Graham overleed en stelt zich nu verkiesbaar voor de zetel. President Donald Trump steunt haar kandidatuur. Noord-Korea heeft een ballistische raket afgevuurd richting de Japanse zee. Dat melden de Zuid-Koreaanse en Japanse autoriteiten. De raket werd rond 6 uur lokale tijd gelanceerd vanuit het Wonsan-gebied aan de oostkust. 6 dagen geleden vuurde Noord-Korea vanuit hetzelfde gebied ook al een ballistische raket af. De lancering komt enkele dagen voor grootschalige gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten, die van 17 tot 27 augustus gepland staan. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Het Noorse staatsinvesteringsfonds heeft in de eerste helft van dit jaar een recordwinst behaald van omgerekend 160 miljard euro. Het fonds, het grootste ter wereld, met een beheerd vermogen van meer dan 1990 miljard euro, profiteerde vooral van gestegen koersen van technologieaandelen uit Azië. Het fonds belegt de staatsinkomsten uit de Noorse olie- en gasproductie en bezit gemiddeld 1,5% van alle beursgenoteerde bedrijven wereldwijd. Dinsdag maakte het fonds bekend dat het een belang van 0,05% in SpaceX heeft, goed voor een waarde van ruim 1 miljard euro. SpaceX is het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk. De brandstofprijzen aan de Nederlandse pomp zijn woensdag opnieuw gestegen. Een liter euro 95 kost nu 2,56 euro, bijna 1,5 cent meer dan een dag eerder. Diesel werd 2,5 cent duurder en kost nu 2,59 euro. In België is benzine ongeveer 70 cent per liter goedkoper, waardoor Nederlanders bij een volle tank van 60 liter meer dan 40 euro besparen. De prijsstijging hangt samen met hernieuwde spanningen in het Midden-Oosten, waardoor ruwe olie duurder werd. Windmolenmaker Vestas heeft zijn winstverwachting voor dit jaar verhoogd en kondigt aan voor 400 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen. De vraag naar windturbines groeit wereldwijd door de overstap naar duurzame energie. In de eerste helft van dit jaar stegen de bestellingen met meer dan 50% vergeleken met vorig jaar. Vestas rekent nu op een winstmarge van 7-9%, een procent hoger dan eerder verwacht. Het aandeel steeg woensdag op de beurs in Kopenhagen met meer dan 18%. ABN AMRO is vanmorgen koploper in de AEX. De bank zag de winst in het tweede kwartaal met bijna een derde stijgen tot 781 miljoen euro. Onder meer door groei bij hypotheken en bedrijfsleningen. Ook lukte het ABN AMRO de kosten wat naar beneden te krijgen. De AEX noteerde kort na opening 0,2% hoger op 1119,23 punten. Beleggers wachten op Amerikaanse inflatiecijfers die later vandaag naar buiten komen. Reisorganisatie TUI heeft in het afgelopen kwartaal 20 miljoen euro verlies geleden door de oorlog in Iran. Het conflict zorgde voor misgelopen inkomsten en extra kosten door geannuleerde reizen tussen april en half mei. 2 cruiseschepen moesten in de golfregio blijven wachten op een veilig vertrek. De omzet daalde met ruim 6% tot 5,8 miljard euro. De netto-winst zakte met bijna 55%. TUI heeft de omzetverwachting voor het hele boekjaar opgeschort, maar handhaaft wel zijn winstvooruitzicht en zegt dat de boekingsgroei voor deze zomer bemoedigend is, met Griekenland en Spanje als populairste bestemmingen. ABN AMRO heeft de winst in het tweede kwartaal met bijna een derde verhoogd, tot 781 miljoen euro. De bank groeide met hypotheken en zakelijke leningen en wist de kosten te verlagen. Topvrouw Marguerite Bérard zegt dat de bank profiteert van een veerkrachtige economie, ondanks hogere inflatie door de oorlog in het Midden-Oosten. De hypotheekportefeuille groeide met 1,7 miljard euro. Al koelt de woningmarkt af na jaren van prijsstijgingen.
0: ABN AMRO heeft inmiddels ongeveer 45% van de geplande banenreductie van meer dan 5000 banen doorgevoerd. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws.
4: Nigel de Jong heeft namens de KNVB in Malaga gesproken met Roberto Martinez over de functie van bondscoach, meldt de Telegraaf. De Nederlandse Voetbalbond zoekt een opvolger voor Ronald Koeman. Eerdere kandidaten zoals Peter Bos, Arne Slot en Erik ten Hag haakten af. Martinez trainde eerder de nationale ploegen van België en Portugal. Met Portugal werd hij tijdens het laatste WK uitgeschakeld door Spanje, dat later wereldkampioen werd.
5: Elvis Afrifa is net naast de medaille gegrepen op de 100 meter bij de EK-atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter finishte als vierde in 10,22 seconden, ruim boven zijn persoonlijk record. De Brit Romel Glaive won goud in 10,09. Voor Afrifa was het zijn eerste grote individuele finale outdoor. Vorig jaar won hij met de estafetteploeg nog brons op de 400 meter estafette tijdens de WK-atletiek. Nadine Visser heeft goud gewonnen op de 100 meter horde bij de EK-atletiek in Birmingham. De 31-jarige atlete finishte 1000ste van een seconde voor de Poolse Pia Skrzyszowska. Het is haar eerste medaille op een EK, na 4 eerdere EK-finales en 9 finales in totaal op EK's, WK's en Olympische Spelen. Visser zegt dat ze deze keer de ontspanning vasthield en iedereen inhaalde op het einde van de race. Ze voelt vooral opluchting en is blij dat ze haar carrière nu niet zonder medaille hoeft af te sluiten. Nadine Visser heeft de week voor de EK-atletiek in Birmingham nog behoorlijk in de stress gezeten. De winnares van het goud op de 100 meter horde kreeg last van haar Achillespees en twijfelde of ze wel zou kunnen meedoen. Een medische check enkele dagen voor het toernooi bracht opluchting, want ze kreeg groen licht. De 31-jarige Visser zegt dat ze ondanks de pijn kon lopen en dat heeft kunnen laten zien. De ereronde was volgens haar geen pretje.
6: Bondscoach Raoul Erens start zaterdag met een fitte selectie aan het WK Hockey in Amstelveen. De Nederlandse hockeysters spelen eerst tegen Chili, daarna tegen Australië en Japan. De beste twee ploegen gaan door naar een winnaarspool, waar mogelijk China en Engeland bijkomen. Erens zegt dat de wedstrijd tegen Australië heel belangrijk wordt, omdat de punten worden meegenomen naar de tweede pool. De hockeysters wonnen de vorige 3 WK's en zijn regerend Olympisch en Europees kampioen.
7: Memphis Depay haalt op X uit naar zijn oude club Corinthians. De Braziliaanse club maakte dinsdag bekend het aflopende contract van de Oranje International niet te verlengen om financiële redenen. Depay zegt dat de club daarmee gemaakte afspraken schendt en spreekt van onaanvaardbaar gedrag. Hij belooft de komende dagen publiekelijk te reageren. Depay speelde 79 wedstrijden voor Corinthians en scoorde 20 keer.
3: Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend volop zon en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Vanmiddag blijft het zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuiden. Vanavond helder, ideaal voor de gedeeltelijke zonsverduistering die overal goed te zien is. Vannacht droog, met temperaturen tussen 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden. Morgen overdag opnieuw volop zon en dan wordt het zeer warm. Tussen de 31 graden op de Wadden en lokaal 36 graden in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. De rechtbank in Rotterdam is in de nacht van dinsdag op woensdag beklad met rode verf. Op het pand zijn onder meer de woorden pedofielen en 282 SR gespoten.
0: Dat laatste zou kunnen verwijzen naar het wetsartikel over wederrechtelijke vrijheidsberoving. De bekladding werd ontdekt door de beveiliging en is inmiddels deels afgeplakt. Woensdag dient bij de rechtbank een zaak tegen een man die wordt verdacht van zware mishandeling van een sociotherapeut in de forensisch-psychiatrische kliniek Vivor in Portugal. De politie onderzoekt wie verantwoordelijk is voor de bekladding. Kinderen in Leeuwarden kunnen voorlopig alleen op kunstgrasvelden gymles krijgen. De gemeente heeft besloten de grasvelden te sparen omdat die door de droogte te slecht aan toe zijn. De maatregel geldt waarschijnlijk de eerste 2 weken na de zomervakantie die in het noorden volgende week begint. De grasvelden krijgen zo de tijd om te herstellen en kunnen worden beregend. Sportwedstrijden kunnen naar verwachting wel doorgaan, maar de gemeente sluit niet uit dat sommige velden meer tijd nodig hebben. De zonsverduistering is woensdagavond in een groot deel van Nederland goed te zien. Overdag is er nog sluierbewolking, maar aan het einde van de middag trekt die weg. Het hoogtepunt van de eclips is rond 20:11. Voor goed zicht is een plek met vrij uitzicht richting het westen tot noordwesten nodig. De komende nacht bereikt ook de meteorenzwerm Perseides een piek, met bijna 60 vallende sterren per uur. Een vrouw is in de nacht van dinsdag op woensdag gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning aan de Hubertuslaan. Na de reanimatie is de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak rond 0:30 uit en sloeg over naar meerdere woningen in de directe omgeving. De brandweer rukte uit met 3 tankautospuiten en een hoogwerker en was rond 2:30 de brandmeester. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Van de ongeveer 4000 jeneverbesstruiken in natuurgebied Boshuizerbergen in Noord-Limburg zijn er nog maar een kleine 100 over. Dat meldt Stichting Het Limburgs Landschap. Na de grote brand die op maandag 3 augustus uitbrak en dagen heeft doorgewoed. De brand legde ongeveer 100 hectare natuur in de as. Tientallen mensen zetten zich in om de resterende struiken te beschermen door stoplijnen nat te houden en nasmeulende brandhaarden te bestrijden. Burgemeester Michiel Uitdehaag van Venraai zei eerder in een gesprek met premier Rob Jette dat het herstel van de jeneverbesstruiken generaties gaat duren. In delen van Zuidoost-Drenthe geldt vanaf donderdag een verbod op het gebruik van grondwater. Waterschap Vechtstromen stelt het verbod in om kwetsbare natuur te beschermen. Het verbod geldt binnen 200 meter rondom 11 aangewezen natuurgebieden ten noorden van de Overijsselse Vecht. Daar is het neerslagtekort opgelopen naar meer dan 250 mm, waardoor onherstelbare schade aan de natuur dreigt. Ook in het naastgelegen waterschap Rijn en IJssel mag sinds woensdag rond 10 natuurgebieden geen grondwater meer worden opgepompt voor beregening. Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Pakistan meldt dat 3 Pakistanse bemanningsleden zijn omgekomen bij een aanval van jemenitische Houthis op een vrachtschip in de Rode Zee. Minister van Buitenlandse Zaken, Mohammad Ishaq Dar, zegt dat er ook een gewonde is gevallen. De kustwacht van Jemen meldde dinsdag dat de Houthis een schip onder vuur hadden genomen, waarbij in totaal zeker 6 doden vielen. De Houthi-beweging, die grote delen van Jemen controleert, bestookt de Saoedische scheepvaart in de Rode Zee. Saoedi-Arabië leidt een militaire coalitie tegen de Houthis en is bondgenoot van Pakistan. In Colombia is een 32-jarige vrouw levend onder het puin vandaan gehaald, ongeveer 30 uur na een zware aardbeving. Hulpverleners denken dat onder het ingestorte gebouw waar zij lag mogelijk nog 24 mensen liggen. Bij de aardbeving met een kracht van 7,4 kwamen meer dan 200 mensen om het leven en raakten 2595 mensen gewond. Officieel worden tegen de 200 mensen vermist,
0: Maar volgens een platform waar mensen zelf vermisten kunnen opgeven, gaat het om ruim 4000 vermisten. Met het verstrijken van de tijd wordt het steeds minder waarschijnlijk dat mensen levend worden gevonden. Op een veerboot tussen Bali en Lombok is brand uitgebroken, waarbij 172 opvarenden zijn gered. Een marineschip, een andere veerboot en meerdere andere vaartuigen hielpen bij de reddingsactie voor de kust van Lombok. Er is één dode gevallen en de autoriteiten zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. Aan boord was één buitenlander, een Australiër. Het is de tweede scheepsbrand in Indonesië in enkele dagen tijd. Afgelopen week vielen voor de kust van Java 5 doden. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Verenigde Staten volledige controle hebben over de Straat van Hormuz. Hij voegde daaraan toe dat hij Iran niet vertrouwt en dat het land voortdurend tegen hem heeft gelogen. Het conflict over de doorvaartrechten in de zeestraat heeft de spanningen tussen Washington en Teheran verder aangewakkerd. De Straat van Hormuz is een belangrijke internationale route voor het vervoer van olie en gas en is al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Afgelopen week waren er optimistische geluiden over een overeenkomst tussen Oman en Iran. Maar Iran benadrukte dat een akkoord nog geen volledige heropening zou betekenen. Darlene Graham gaat door naar de tweede ronde voor de Republikeinse senaatsnominatie in South Carolina. De 62-jarige Graham neemt het in augustus op tegen Ralph Norman, de nummer 2 van de voorverkiezing. Geen van de kandidaten haalde meer dan 50% van de stemmen. Graham werd door de gouverneur benoemd tot senator nadat haar broer Lindsey Graham overleed en stelt zich nu verkiesbaar voor de zetel. President Donald Trump steunt haar kandidatuur. Noord-Korea heeft een ballistische raket afgevuurd richting de Japanse zee. Dat melden de Zuid-Koreaanse en Japanse autoriteiten. De raket werd rond 6 uur lokale tijd gelanceerd vanuit het Wonsan-gebied aan de oostkust. 6 dagen geleden vuurde Noord-Korea vanuit hetzelfde gebied ook al een ballistische raket af. De lancering komt enkele dagen voor grootschalige gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten, die van 17 tot 27 augustus gepland staan. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Het Noorse Staatsinvesteringsfonds heeft in de eerste helft van dit jaar een recordwinst behaald van omgerekend 160 miljard euro. Het fonds, het grootste ter wereld met een beheerd vermogen van meer dan 1990 miljard euro, profiteerde vooral van gestegen koersen van technologieaandelen uit Azië. Het fonds belegt de staatsinkomsten uit de Noorse olie- en gasproductie en bezit gemiddeld 1,5% van alle beursgenoteerde bedrijven wereldwijd. Dinsdag maakte het fonds bekend dat het een belang van 0,05% in SpaceX heeft, goed voor een waarde van ruim 1 miljard euro. SpaceX is het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk. De brandstofprijzen aan de Nederlandse pomp zijn woensdag opnieuw gestegen. Een liter euro 95 kost nu 2,56 euro, bijna 1,5 cent meer dan een dag eerder. Diesel werd 2,5 cent duurder en kost nu 2,59 euro. In België is benzine ongeveer 70 cent per liter goedkoper, waardoor Nederlanders bij een volle tank van 60 liter meer dan 40 euro besparen. De prijsstijging hangt samen met hernieuwde spanningen in het Midden-Oosten, waardoor ruwe olie duurder werd. Windmolenmaker Vestas heeft zijn winstverwachting voor dit jaar verhoogd en kondigt aan voor 400 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen. De vraag naar windturbines groeit wereldwijd door de overstap naar duurzame energie. In de eerste helft van dit jaar stegen de bestellingen met meer dan 50% vergeleken met vorig jaar. Vestas rekent nu op een winstmarge van 7 tot 9%, een procent hoger dan eerder verwacht.
0: Het aandeel steeg woensdag op de beurs in Kopenhagen met meer dan 18%.
2: ABN AMRO is vanmorgen koploper in de AEX. De bank zag de winst in het tweede kwartaal met bijna een derde stijgen tot 781 miljoen euro. Onder meer door groei bij hypotheken en bedrijfsleningen. Ook lukte het ABN AMRO de kosten wat naar beneden te krijgen. De AEX noteerde kort na opening 0,2% hoger op 1119,23 punten. Beleggers wachten op Amerikaanse inflatiecijfers die later vandaag naar buiten komen. Reisorganisatie TUI heeft in het afgelopen kwartaal 20 miljoen euro verlies geleden door de oorlog in Iran. Het conflict zorgde voor misgelopen inkomsten en extra kosten door geannuleerde reizen tussen april en half mei. Twee cruiseschepen moesten in de golfregio blijven wachten op een veilig vertrek. De omzet daalde met ruim 6% tot 5,8 miljard euro. De netto-winst zakte met bijna 55%. TUI heeft de omzetverwachting voor het hele boekjaar opgeschort, maar handhaaft wel zijn winstvooruitzicht en zegt dat de boekingsgroei voor deze zomer bemoedigend is, met Griekenland en Spanje als populairste bestemmingen. ABN AMRO heeft de winst in het tweede kwartaal met bijna een derde verhoogd, tot 781 miljoen euro. De bank groeide met hypotheken en zakelijke leningen en wist de kosten te verlagen. Topvrouw Marguerite Bérard zegt dat de bank profiteert van een veerkrachtige economie, ondanks hogere inflatie door de oorlog in het Midden-Oosten. De hypotheekportefeuille groeide met 1,7 miljard euro. Al koelt de woningmarkt af na jaren van prijsstijgingen. ABN AMRO heeft inmiddels ongeveer 45% van de geplande banenreductie van meer dan 5000 banen doorgevoerd. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws.
4: Nigel de Jong heeft namens de KNVB in Malaga gesproken met Roberto Martinez over de functie van bondscoach, meldt de Telegraaf. De Nederlandse Voetbalbond zoekt een opvolger voor Ronald Koeman. Eerdere kandidaten zoals Peter Bos, Arne Slot en Erik ten Hag haakten af. Martinez trainde eerder de nationale ploegen van België en Portugal. Met Portugal werd hij tijdens het laatste WK uitgeschakeld door Spanje, dat later wereldkampioen werd. Elvis Afrifa is net naast de medaille gegrepen op de 100 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter finishte als vierde in 10,22 seconden, ruim boven zijn persoonlijk record. De Brit Romel Glaive won goud in 10,09. Voor Afrifa was het zijn eerste grote individuele finale outdoor. Vorig jaar won hij met de estafetteploeg nog brons op de 400 meter estafette tijdens de WK Atletiek. Nadine Visser heeft goud gewonnen op de 100 meter horde bij de EK Atletiek in Birmingham. De 31-jarige atlete finishte 1000ste van een seconde voor de Poolse Pia Skrzyszowska. Het is haar eerste medaille op een EK, na 4 eerdere EK-finales en 9 finales in totaal op EK's, WK's en Olympische Spelen. Visser zegt dat ze deze keer de ontspanning vasthield en iedereen inhaalde op het einde van de race. Ze voelt vooral opluchting en is blij dat ze haar carrière nu niet zonder medaille hoeft af te sluiten. Nadine Visser heeft de week voor de EK-atletiek in Birmingham nog behoorlijk in de stress gezeten. De winnares van het goud op de 100 meter horde kreeg last van haar Achillespees en twijfelde of ze wel zou kunnen meedoen. Een medische check enkele dagen voor het toernooi bracht opluchting, want ze kreeg groen licht. De 31-jarige Visser zegt dat ze ondanks de pijn kon lopen en dat heeft kunnen laten zien. De ereronde was volgens haar geen pretje.
6: Bondscoach Raoul Eeren start zaterdag met een fitte selectie aan het WK Hockey in Amstelveen. De Nederlandse hockeysters spelen eerst tegen Chili, daarna tegen Australië en Japan. De beste twee ploegen gaan door naar een winnaarspool, waar mogelijk China en Engeland bijkomen. Eeren zegt dat de wedstrijd tegen Australië heel belangrijk wordt, omdat de punten worden meegenomen naar de tweede pool. De hockeysters wonnen de vorige 3 WK's en zijn regerend Olympisch en Europees kampioen.
4: Memphis Depay haalt op X uit naar zijn oude club Corinthians.
12: De Braziliaanse club maakte dinsdag bekend het aflopende contract van de Oranje International niet te verlengen om financiële redenen. Depay zegt dat de club daarmee gemaakte afspraken schendt en spreekt van onaanvaardbaar gedrag. Hij belooft de komende dagen publiekelijk te reageren. Depay speelde 79 wedstrijden voor Corinthians en scoorde 20 keer.
3: Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend veel zon en het blijft droog. De wind uit het oosten is zwak tot matig. Vanmiddag zonnig en droog met temperaturen tussen 24 graden op de Wadden en lokaal 32 graden in het zuiden. Vanavond is de lucht helder, ideaal om de gedeeltelijke zonsverduistering te volgen. Vannacht droog met 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden. Morgen volop zon en zeer warm. Op de Wadden 31 graden, in het zuiden plaatselijk 36 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De stalen boogconstructie van de Merwedebrug bij Gorinchem is zo verzwakt dat het verbod op zware voertuigen blijft bestaan. Aanvullend onderzoek door ingenieursbureau Movares en TNO bevestigt dat de belasting op de brug moet worden verlaagd om overbelasting van de bogen te voorkomen. Sinds 18 juli mogen vrachtwagens en touringcars er niet meer overheen. Maar gemiddeld rijden er nog 1600 zware voertuigen per werkdag over de brug. Een meerderheid daarvan heeft een buitenlands kenteken en kan niet worden beboet via het camerasysteem, omdat internationale regelgeving daarvoor eerst moet worden aangepast. In de twee weken na 25 juli zijn volgens voorlopige cijfers 2236 bekeuringen verstuurd. De rechtbank in Rotterdam is in de nacht van dinsdag op woensdag beklad met rode verf. Op het pand zijn onder meer de woorden pedofiele en 282 SR gespoten. Dat laatste zou kunnen verwijzen naar het wetsartikel over wederrechtelijke vrijheidsberoving. De bekladding werd ontdekt door de beveiliging en is inmiddels deels afgeplakt. Woensdag dient bij de rechtbank een zaak tegen een man die wordt verdacht van zware mishandeling van een sociotherapeut in de forensisch-psychiatrische kliniek Vivor in Portugal. De politie onderzoekt wie verantwoordelijk is voor de bekladding. Kinderen in Leeuwarden kunnen voorlopig alleen op kunstgrasvelden gymles krijgen. De gemeente heeft besloten de grasvelden te sparen omdat die door de droogte te slecht aan toe zijn. De maatregel geldt waarschijnlijk de eerste twee weken na de zomervakantie die in het noorden volgende week begint. De grasvelden krijgen zo de tijd om te herstellen en kunnen worden beregend. Sportwedstrijden kunnen naar verwachting wel doorgaan, maar de gemeente sluit niet uit dat sommige velden meer tijd nodig hebben. De zonsverduistering is woensdagavond in een groot deel van Nederland goed te zien. Overdag is er nog sluierbewolking, maar aan het einde van de middag trekt die weg. Het hoogtepunt van de eclips is rond 20:11. Voor goed zicht is een plek met vrij uitzicht richting het westen tot noordwesten nodig. De komende nacht bereikt ook de meteorenzwerm Perseides een piek, met bijna 60 vallende sterren per uur. Een vrouw is in de nacht van dinsdag op woensdag gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning aan de Hubertuslaan. Na de reanimatie is de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak rond 0:30 uit en sloeg over naar meerdere woningen in de directe omgeving. De brandweer rukte uit met 3 tankautospuiten en een hoogwerker en was rond 2:30 de brandmeester. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. In delen van Zuidoost-Drenthe geldt vanaf donderdag een verbod op het gebruik van grondwater. Waterschap Vechtstromen stelt het verbod in om kwetsbare natuur te beschermen. Het verbod geldt binnen 200 meter rondom 11 aangewezen natuurgebieden ten noorden van de Overijsselse Vecht. Daar is het neerslagtekort opgelopen naar meer dan 250 mm, waardoor onherstelbare schade aan de natuur dreigt. Ook in het naastgelegen waterschap Rijn en IJssel mag sinds woensdag rond 10 natuurgebieden geen grondwater meer worden opgepompt voor beregening.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De grote natuurbrand in Andalusië ten westen van Sevilla is aanzienlijk minder hevig geworden. De brand, die donderdag uitbrak in bergen in Niebla, heeft al 25.000 hectare verwoest, maar breidt zich niet snel meer uit. Voor het eerst sinds dagen zijn er dinsdag en woensdag geen evacuaties geweest. Nog steeds zijn er 680 geëvacueerden die niet terug kunnen, onder wie ruim 500 mensen uit de regio. De bluswerkzaamheden zijn gericht op het volledig indammen van de vuurzee langs de randen. Drone-aanvallen hebben meer dan 20 woongebouwen beschadigd in de Russische Zwarte Zeehaven Novorossiysk. Daarbij zijn 2 mensen om het leven gekomen, onder wie een kind van 8 jaar. 8 anderen raakten gewond. Op sociale media gingen foto's rond van een grote brand in de stad. In de door Rusland bezette Krim werden meer dan 30 drones neergehaald. In Colombia is een 32-jarige vrouw levend onder het puin vandaan gehaald, ongeveer 30 uur na een zware aardbeving. Hulpverleners denken dat onder het ingestorte gebouw waar zij lag mogelijk nog 24 mensen liggen. Bij de aardbeving met een kracht van 7,4 kwamen meer dan 200 mensen om het leven en raakten 2595 mensen gewond. Officieel worden tegen de 200 mensen vermist. Maar volgens een platform waar mensen zelf vermisten kunnen opgeven, gaat het om ruim 4000 vermisten. Met het verstrijken van de tijd wordt het steeds minder waarschijnlijk dat mensen levend worden gevonden. Pakistan meldt dat 3 Pakistaanse bemanningsleden zijn omgekomen bij een aanval van Jemenitische Houthis op een vrachtschip in de Rode Zee. Minister van Buitenlandse Zaken, Mohammad Ishaq Dar, zegt dat er ook een gewonde is gevallen. De kustwacht van Jemen meldde dinsdag dat de Houthis een schip onder vuur hadden genomen, waarbij in totaal zeker 6 doden vielen. De Houthi-beweging, die grote delen van Jemen controleert, bestookt de Saoedische scheepvaart in de Rode Zee. Saoedi-Arabië leidt een militaire coalitie tegen de Houthis en is bondgenoot van Pakistan. Op een veerboot tussen Bali en Lombok is brand uitgebroken, waarbij 172 opvarenden zijn gered. Een marineschip, een andere veerboot en meerdere andere vaartuigen hielpen bij de reddingsactie voor de kust van Lombok. Er is 1 dode gevallen en de autoriteiten zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. Aan boord was 1 buitenlander, een Australiër. Het is de 2e scheepsbrand in Indonesië in enkele dagen tijd. Afgelopen week vielen voor de kust van Java 5 doden. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Verenigde Staten volledige controle hebben over de Straat van Hormuz. Hij voegde daaraan toe dat hij Iran niet vertrouwt en dat het land voortdurend tegen hem heeft gelogen. Het conflict over de doorvaartrechten in de zeestraat heeft de spanningen tussen Washington en Teheran verder aangewakkerd. De Straat van Hormuz is een belangrijke internationale route voor het vervoer van olie en gas en is al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Afgelopen week waren er optimistische geluiden over een overeenkomst tussen Oman en Iran. Maar Iran benadrukte dat een akkoord nog geen volledige heropening zou betekenen.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Het Noorse staatsinvesteringsfonds heeft in de eerste helft van dit jaar een recordwinst behaald van omgerekend 160 miljard euro. Het fonds, het grootste ter wereld met een beheerd vermogen van meer dan 1990 miljard euro, profiteerde vooral van gestegen koersen van technologieaandelen uit Azië. Het fonds belegt de staatsinkomsten uit de Noorse olie- en gasproductie en bezit gemiddeld 1,5% van alle beursgenoteerde bedrijven wereldwijd. Dinsdag maakte het fonds bekend dat het een belang van 0,05% in SpaceX heeft, goed voor een waarde van ruim 1 miljard euro. SpaceX is het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk. De brandstofprijzen aan de Nederlandse pomp zijn woensdag opnieuw gestegen. Een liter euro 95 kost nu 2,56 euro, bijna 1,5 cent meer dan een dag eerder. Diesel werd 2,5 cent duurder en kost nu 2,59 euro. In België is benzine ongeveer 70 cent per liter goedkoper, waardoor Nederlanders bij een volle tank van 60 liter meer dan 40 euro besparen. De prijsstijging hangt samen met hernieuwde spanningen in het Midden-Oosten, waardoor ruwe olie duurder werd. Windmolenmaker Vestas heeft zijn winstverwachting voor dit jaar verhoogd en kondigt aan voor 400 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen. De vraag naar windturbines groeit wereldwijd door de overstap naar duurzame energie. In de eerste helft van dit jaar stegen de bestellingen met meer dan 50% vergeleken met vorig jaar. Vestas rekent nu op een winstmarge van 7-9%, een procent hoger dan eerder verwacht. Het aandeel steeg woensdag op de beurs in Kopenhagen met meer dan 18%. ABN AMRO is vanmorgen koploper in de AEX. De bank zag de winst in het tweede kwartaal met bijna een derde stijgen tot 781 miljoen euro. Onder meer door groei bij hypotheken en bedrijfsleningen. Ook lukte het ABN AMRO de kosten wat naar beneden te krijgen. De AEX noteerde kort na opening 0,2% hoger op 1119,23 punten. Beleggers wachten op Amerikaanse inflatiecijfers die later vandaag naar buiten komen. Reisorganisatie TUI heeft in het afgelopen kwartaal 20 miljoen euro verlies geleden door de oorlog in Iran. Het conflict zorgde voor misgelopen inkomsten en extra kosten door geannuleerde reizen tussen april en half mei. Twee cruiseschepen moesten in de golfregio blijven wachten op een veilig vertrek. De omzet daalde met ruim 6% tot 5,8 miljard euro. De netto-winst zakte met bijna 55%. TUI heeft de omzetverwachting voor het hele boekjaar opgeschort, maar handhaaft wel zijn winstvooruitzicht en zegt dat de boekingsgroei voor deze zomer bemoedigend is, met Griekenland en Spanje als populairste bestemmingen. ABN AMRO heeft de winst in het tweede kwartaal met bijna een derde verhoogd, tot 781 miljoen euro. De bank groeide met hypotheken en zakelijke leningen en wist de kosten te verlagen. Topvrouw Marguerite Bérard zegt dat de bank profiteert van een veerkrachtige economie, ondanks hogere inflatie door de oorlog in het Midden-Oosten. De hypotheekportefeuille groeide met 1,7 miljard euro. Al koelt de woningmarkt af na jaren van prijsstijgingen. ABN AMRO heeft inmiddels ongeveer 45% van de geplande banenreductie van meer dan 5000 banen doorgevoerd. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. Nadine Visser heeft de week voor de EK-atletiek in Birmingham nog behoorlijk in de stress gezeten. De winnares van het goud op de 100 meter horde kreeg last van haar Achillespees en twijfelde of ze wel zou kunnen meedoen. Een medische check enkele dagen voor het toernooi bracht opluchting, want ze kreeg groen licht. De 31-jarige Visser zegt dat ze ondanks de pijn kon lopen en dat heeft kunnen laten zien. De ereronde was volgens haar geen pretje.
14: Bondscoach Raoul Erens start zaterdag met een fitte selectie aan het WK Hockey in Amstelveen. De Nederlandse hockeysters spelen eerst tegen Chili, daarna tegen Australië en Japan. De beste twee ploegen gaan door naar een winnaarspool, waar mogelijk China en Engeland bij komen. Erens zegt dat de wedstrijd tegen Australië heel belangrijk wordt, omdat de punten worden meegenomen naar de tweede pool.
15: De hockeysters wonnen de vorige drie WK's en zijn regerend Olympisch en Europees kampioen.
16: Memphis Depay haalt op X uit naar zijn oude club Corinthians. De Braziliaanse club maakte dinsdag bekend het aflopende contract van de Oranje International niet te verlengen om financiële redenen. Depay zegt dat de club daarmee

0: gemaakte afspraken schendt en spreekt van onaanvaardbaar gedrag. Hij belooft de komende dagen publiekelijk te reageren. Depay speelde 79 wedstrijden voor Corinthians en scoorde 20 keer.
1: Roberto Martinez heeft nog geen rechtstreeks contact gehad met de KNVB over de functie van bondscoach van Oranje. Dat zegt zijn advocaat Jesse de Preter, die namens de Spaanse trainer gesprekken voert met meerdere geïnteresseerde partijen. De 53-jarige Martinez nam na het WK afscheid als bondscoach van Portugal, na een nederlaag in de achtste finale tegen de latere wereldkampioen Spanje. De KNVB zoekt een opvolger voor Ronald Koeman, die na de uitschakeling van Oranje door Marokko op het WK opstapte. Het Nederlands elftal komt op 24 september weer in actie tegen Duitsland in de Nations League. NEC heeft de 24-jarige Oostenrijkse doelman Nicolas Polster aangetrokken. Hij komt over van Wolfsberger AC en tekent een contract tot de zomer van 2030. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat Polster voldoet aan de specifieke eisen die de speelstijl van NEC vraagt. De afgelopen twee seizoenen speelde Polster in de hoogste Oostenrijkse competitie. Bij NEC gaat hij concurreren met keepers Gonzalo Kretas, Freek Entzius en Joep Geneste. Zwemster Marit Steenbergen heeft zich geplaatst voor de halve finales op de 200 meter vrije slag bij de EK in Parijs. De 26-jarige Friesin noteerde met 1 minuut en 58 seconden de vierde tijd. Ook Imani de Jong bereikte de halve eindstrijd met de 13e tijd. Steenbergen veroverde dinsdag de Europese titel op de 100 meter vrije slag en zwom diezelfde dag met de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag naar het zilver. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend veel zon en droog weer. De oostenwind is zwak tot matig. Vanmiddag blijft het zonnig met temperaturen tussen 24 graden op de Wadden en plaatselijk 32 graden in het zuiden. Vanavond is de lucht helder, ideaal om de gedeeltelijke zonsverduistering te volgen. Vannacht droog met minimumtemperaturen van 12 graden in het noordoosten tot 16 graden in het zuiden. Morgen volop zon en zeer warm, tussen 31 graden op de Wadden en lokaal 36 graden in het zuiden. De wind blijft uit het oosten, zwak tot matig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een deel van de Nederlanders die tijdens de aardbeving in Colombia via reisorganisatie Sawadee in het land waren, vliegt woensdag terug naar Nederland. Sawadee had maandag 4 groepen van elk ongeveer 20 Nederlanders in Colombia. Niemand van hen raakte gewond bij de aardbeving. Een groep jongeren tussen de 22 en 35 jaar vertrekt woensdag vanuit het noorden van het land. Een andere groep vertrekt volgens planning vrijdag. En de overige twee groepen blijven nog zeker een week in het noorden van Colombia. Bij de zware aardbeving in het westen van Colombia kwamen zeker 216 mensen om het leven en raakten 2.595 mensen gewond. De stalen boogconstructie van de Merwedebrug bij Gorinchem is zo verzwakt dat het verbod op zware voertuigen blijft bestaan. Aanvullend onderzoek door ingenieursbureau Movares en TNO bevestigt dat de belasting op de brug moet worden verlaagd om overbelasting van de bogen te voorkomen. Sinds 18 juli mogen vrachtwagens en touringcars er niet meer overheen. Maar gemiddeld rijden er nog 1600 zware voertuigen per werkdag over de brug. Een meerderheid daarvan heeft een buitenlands kenteken en kan niet worden beboet via het camerasysteem, omdat internationale regelgeving daarvoor eerst moet worden aangepast. In de twee weken na 25 juli zijn volgens voorlopige cijfers 2236 bekeuringen verstuurd.
7: De rechtbank in Rotterdam is in de nacht van dinsdag op woensdag beklad met rode verf. Op het pand zijn onder meer de

0: worden pedofielen en 282 SR gespoten. Dat laatste zou kunnen verwijzen naar het wetsartikel over wederrechtelijke vrijheidsberoving. De bekladding werd ontdekt door de beveiliging en is inmiddels deels afgeplakt. Woensdag dient bij de rechtbank een zaak tegen een man die wordt verdacht van zware mishandeling van een sociotherapeut in de forensisch-psychiatrische kliniek Vivor in Portugal. De politie onderzoekt wie verantwoordelijk is voor de bekladding. Kinderen in Leeuwarden kunnen voorlopig alleen op kunstgrasvelden gymles krijgen. De gemeente heeft besloten de grasvelden te sparen omdat die door de droogte te slecht aan toe zijn. De maatregel geldt waarschijnlijk de eerste twee weken na de zomervakantie die in het noorden volgende week begint. De grasvelden krijgen zo de tijd om te herstellen en kunnen worden beregend. Sportwedstrijden kunnen naar verwachting wel doorgaan, maar de gemeente sluit niet uit dat sommige velden meer tijd nodig hebben. De zonsverduistering is woensdagavond in een groot deel van Nederland goed te zien. Overdag is er nog sluierbewolking, maar aan het einde van de middag trekt die weg. Het hoogtepunt van de eclips is rond 20:11. Voor goed zicht is een plek met vrij uitzicht richting het westen tot noordwesten nodig. De komende nacht bereikt ook de meteorenzwerm Perseides een piek, met bijna 60 vallende sterren per uur. Een vrouw is in de nacht van dinsdag op woensdag gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning aan de Hubertuslaan. Na de reanimatie is de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak rond 0:30 uit en sloeg over naar meerdere woningen in de directe omgeving. De brandweer rukte uit met 3 tankautospuiten en een hoogwerker en was rond 2:30 de brandmeester. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De grote natuurbrand in Andalusië ten westen van Sevilla is aanzienlijk minder hevig geworden. De brand, die donderdag uitbrak in bergen in Niebla, heeft al 25.000 hectare verwoest, maar breidt zich niet snel meer uit. Voor het eerst sinds dagen zijn er dinsdag en woensdag geen evacuaties geweest. Nog steeds zijn er 680 geëvacueerden die niet terug kunnen, onder wie ruim 500 mensen uit de regio. De bluswerkzaamheden zijn gericht op het volledig indammen van de vuurzee langs de randen. Drone-aanvallen hebben meer dan 20 woongebouwen beschadigd in de Russische Zwarte Zeehaven Novorossiysk. Daarbij zijn 2 mensen om het leven gekomen, onder wie een kind van 8 jaar. 8 anderen raakten gewond. Op sociale media gingen foto's rond van een grote brand in de stad. In de door Rusland bezette Krim werden meer dan 30 drones neergehaald. In Colombia is een 32-jarige vrouw levend onder het puin vandaan gehaald, ongeveer 30 uur na een zware aardbeving. Hulpverleners denken dat onder het ingestorte gebouw waar zij lag mogelijk nog 24 mensen liggen. Bij de aardbeving met een kracht van 7,4 kwamen meer dan 200 mensen om het leven en raakten 2.595 mensen gewond. Officieel worden tegen de 200 mensen vermist. Maar volgens een platform waar mensen zelf vermisten kunnen opgeven, gaat het om ruim 4.000 vermisten. Met het verstrijken van de tijd wordt het steeds minder waarschijnlijk dat mensen levend worden gevonden. Pakistan meldt dat 3 Pakistanse bemanningsleden zijn omgekomen bij een aanval van Jemenitische Houthis op een vrachtschip in de Rode Zee. Minister van Buitenlandse Zaken, Mohammad Ishaq Dar, zegt dat er ook een gewonde is gevallen. De kustwacht van Jemen meldde dinsdag dat de Houthis een schip onder vuur hadden genomen, waarbij in totaal zeker 6 doden vielen. De Houthi-beweging, die grote delen van Jemen controleert, bestookt de Saoedische scheepvaart in de Rode Zee. Saoedi-Arabië leidt een militaire coalitie tegen de Houthis en is bondgenoot van Pakistan. Op een veerboot tussen Bali en Lombok is brand uitgebroken, waarbij 172 opvarenden zijn gered. Een marineschip, een andere veerboot en meerdere andere vaartuigen hielpen bij de reddingsactie.

0: zegt dat de Verenigde Staten volledige controle hebben over de Straat van Hormuz. Hij voegde daaraan toe dat hij Iran niet vertrouwt en dat het land voortdurend tegen hem heeft gelogen. Het conflict over de doorvaartrechten in de Zeestraat heeft de spanningen tussen Washington en Teheran verder aangewakkerd. De Straat van Hormuz is een belangrijke internationale route voor het vervoer van olie en gas en is al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Afgelopen week waren er optimistische geluiden over een overeenkomst tussen Oman en Iran. Maar Iran benadrukte dat een akkoord nog geen volledige heropening zou betekenen.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat de wereldwijde olievoorraden dit kwartaal ruim 2 keer zo snel dalen als eerder werd verwacht. Door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten is er een tekort van ongeveer 1,8 miljoen vaten olie per dag. Voor heel 2026 verwacht het IEA het grootste tekort in 5 jaar. Aanvallen op scheepvaart en energieinfrastructuur in het Midden-Oosten zorgen voor hogere prijzen van benzine en diesel. De vraag naar olie is wel afgenomen door de hoge prijzen, waardoor het IEA de verwachting voor de daling van de wereldwijde olievraag dit jaar bijna heeft verdubbeld naar 1,6 miljoen vaten per dag. Het Noorse Staatsinvesteringsfonds heeft in de eerste helft van dit jaar een recordwinst behaald van omgerekend 160 miljard euro. Het fonds, het grootste ter wereld, met een beheerd vermogen van meer dan 1990 miljard euro, profiteerde vooral van gestegen koersen van technologieaandelen uit Azië. Het fonds belegt de staatsinkomsten uit de Noorse olie- en gasproductie en bezit gemiddeld 1,5% van alle beursgenoteerde bedrijven wereldwijd. Dinsdag maakte het fonds bekend dat het een belang van 0,05% in SpaceX heeft, goed voor een waarde van ruim 1 miljard euro. SpaceX is het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk. De brandstofprijzen aan de Nederlandse pomp zijn woensdag opnieuw gestegen. Een liter euro 95 kost nu 2,56 euro, bijna 1,5 cent meer dan een dag eerder. Diesel werd 2,5 cent duurder en kost nu 2,59 euro. In België is benzine ongeveer 70 cent per liter goedkoper, waardoor Nederlanders bij een volle tank van 60 liter meer dan 40 euro besparen. De prijsstijging hangt samen met hernieuwde spanningen in het Midden-Oosten, waardoor ruwe olie duurder werd. Windmolenmaker Vestas heeft zijn winstverwachting voor dit jaar verhoogd en kondigt aan voor 400 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen. De vraag naar windturbines groeit wereldwijd door de overstap naar duurzame energie. In de eerste helft van dit jaar stegen de bestellingen met meer dan 50% vergeleken met vorig jaar. Vestas rekent nu op een winstmarge van 7-9%, een procent hoger dan eerder verwacht. Het aandeel steeg woensdag op de beurs in Kopenhagen met meer dan 18%. ABN AMRO is vanmorgen koploper in de AEX. De bank zag de winst in het tweede kwartaal met bijna een derde stijgen tot 781 miljoen euro. Onder meer door groei bij hypotheken en bedrijfsleningen. Ook lukte het ABN AMRO de kosten wat naar beneden te krijgen. De AEX noteerde kort na opening 0,2% hoger op 1119,23 punten. Beleggers wachten op Amerikaanse inflatiecijfers die later vandaag naar buiten komen. ABN AMRO heeft de winst in het tweede kwartaal met bijna een derde verhoogd, tot 781 miljoen euro. De bank groeide met hypotheken en zakelijke leningen en wist de kosten te verlagen. Topvrouw Marguerite Bérard zegt dat de bank profiteert van een veerkrachtige economie, ondanks hogere inflatie door de oorlog in het Midden-Oosten. De hypotheekportefeuille groeide met 1,7 miljard euro. Al koelt de woningmarkt af na jaren van prijsstijgingen. ABN AMRO heeft inmiddels ongeveer 45% van de geplande banenreductie van meer dan 5000 banen doorgevoerd.

0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Raoul Eeren start zaterdag met een fitte selectie aan het WK Hockey in Amstelveen. De Nederlandse hockeysters spelen eerst tegen Chili, daarna tegen Australië en Japan. De beste twee ploegen gaan door naar een winnaarspool, waar mogelijk China en Engeland bijkomen. Eeren zegt dat de wedstrijd tegen Australië heel belangrijk wordt, omdat de punten worden meegenomen naar de tweede pool. De hockeysters wonnen de vorige drie WK's en zijn regerend Olympisch en Europees kampioen. Memphis Depay haalt op X uit naar zijn oude club Corinthians. De Braziliaanse club maakte dinsdag bekend het aflopende contract van de Oranje International niet te verlengen om financiële redenen. Depay zegt dat de club daarmee gemaakte afspraken schendt en spreekt van onaanvaardbaar gedrag. Hij belooft de komende dagen publiekelijk te reageren. Depay speelde 79 wedstrijden voor Corinthians en scoorde 20 keer.
2: Roberto Martinez heeft nog geen rechtstreeks contact gehad met de KNVB over de functie van bondscoach van Oranje. Dat zegt zijn advocaat Jesse de Preter, die namens de Spaanse trainer gesprekken voert met meerdere geïnteresseerde partijen. De 53-jarige Martinez nam na het WK afscheid als bondscoach van Portugal, na een nederlaag in de achtste finale tegen de latere wereldkampioen Spanje. De KNVB zoekt een opvolger voor Ronald Koeman, die na de uitschakeling van Oranje door Marokko op het WK opstapte. Het Nederlands elftal komt op 24 september weer in actie tegen Duitsland in de Nations League. Zwemster Marit Steenbergen heeft zich geplaatst voor de halve finales op de 200 meter vrije slag bij de EK in Parijs. De 26-jarige Friesin noteerde met 1 minuut en 58 seconden de vierde tijd. Ook Imani de Jong bereikte de halve eindstrijd met de 13e tijd. Steenbergen veroverde dinsdag de Europese titel op de 100 meter vrije slag en zwom diezelfde dag met de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag naar het zilver. NEC heeft de 24-jarige Oostenrijkse doelman Nicolas Polster aangetrokken. Hij komt over van Wolfsberger AC en tekent een contract tot de zomer van 2030. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat Polster voldoet aan de specifieke eisen die de speelstijl van NEC vraagt. De afgelopen twee seizoenen speelde Polster in de hoogste Oostenrijkse competitie. Bij NEC gaat hij concurreren met keepers Gonzalo Kretas, Freek Entzius en Joep Geneste. Turnster Sanne Wevers, 34, komt tijdens de kwalificatiewedstrijd bij de EK-turnen in Zagreb in actie op brug en balk. Nederlands meerkampkampioene Naomi Visser en Floor Sloof turnen een volledige meerkamp. Debutante Vera Ubbink, 15, turnt drie toestellen, vloer, sprong en balk. Sanna Veerman komt ook op drie toestellen in actie, vloer, sprong en brug. De Europese kampioenschappen voor vrouwen beginnen op donderdag 13 augustus met de kwalificaties en gelijktijdig de strijd om de meerkampmedailles.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend veel zon en droog weer. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten. Vanmiddag blijft het zonnig met temperaturen tussen 24 graden op de Wadden en plaatselijk 32 graden in het zuiden. Vanavond is het nagenoeg onbewolkt, ideaal om de gedeeltelijke zonsverduistering te volgen. Vannacht droog met minimaal 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden. Morgen volop zon en zeer warm, tot 36 graden in het zuiden.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een deel van de Nederlanders die tijdens de aardbeving in Colombia via reisorganisatie Sawadi in het land waren, vliegt woensdag terug naar Nederland. Sawadi had maandag vier groepen van elk ongeveer 20 Nederlanders in Colombia.
7: Niemand van hen raakte gewond bij de aardbeving. Een groep jongeren tussen de 22 en 35 jaar vertrekt woensdag vanuit het noorden van het land. Een andere groep vertrekt volgens planning vrijdag. En de overige twee groepen blijven nog zeker een week in het noorden van Colombia. Bij de zware aardbeving in het westen van Colombia kwamen zeker 216 mensen om het leven en raakten 2.595 mensen gewond. De stalen boogconstructie van de Merwedebrug bij Gorinchem is zo verzwakt dat het verbod op zware voertuigen blijft bestaan. Aanvullend onderzoek door ingenieursbureau Movares en TNO bevestigt dat de belasting op de brug moet worden verlaagd om overbelasting van de bogen te voorkomen. Sinds 18 juli mogen vrachtwagens en touringcars er niet meer overheen. Maar gemiddeld rijden er nog 1600 zware voertuigen per werkdag over de brug. Een meerderheid daarvan heeft een buitenlands kenteken en kan niet worden beboet via het camerasysteem, omdat internationale regelgeving daarvoor eerst moet worden aangepast. In de twee weken na 25 juli zijn volgens voorlopige cijfers 2236 bekeuringen verstuurd. De rechtbank in Rotterdam is in de nacht van dinsdag op woensdag beklad met rode verf. Op het pand zijn onder meer de woorden pedofiele en 282 SR gespoten. Dat laatste zou kunnen verwijzen naar het wetsartikel over wederrechtelijke vrijheidsberoving. De bekladding werd ontdekt door de beveiliging en is inmiddels deels afgeplakt. Woensdag dient bij de rechtbank een zaak tegen een man die wordt verdacht van zware mishandeling van een sociotherapeut in de forensisch-psychiatrische kliniek Vivor in Portugal. De politie onderzoekt wie verantwoordelijk is voor de bekladding. Kinderen in Leeuwarden kunnen voorlopig alleen op kunstgrasvelden gymles krijgen. De gemeente heeft besloten de grasvelden te sparen omdat die door de droogte te slecht aan toe zijn. De maatregel geldt waarschijnlijk de eerste twee weken na de zomervakantie die in het noorden volgende week begint. De grasvelden krijgen zo de tijd om te herstellen en kunnen worden beregend. Sportwedstrijden kunnen naar verwachting wel doorgaan, maar de gemeente sluit niet uit dat sommige velden meer tijd nodig hebben. De zonsverduistering is woensdagavond in een groot deel van Nederland goed te zien. Overdag is er nog sluierbewolking, maar aan het einde van de middag trekt die weg. Het hoogtepunt van de eclips is rond 20:11. Voor goed zicht is een plek met vrij uitzicht richting het westen tot noordwesten nodig. De komende nacht bereikt ook de meteorenzwerm Perseides een piek, met bijna 60 vallende sterren per uur. Een vrouw is in de nacht van dinsdag op woensdag gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning aan de Hubertuslaan. Na de reanimatie is de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak rond 0:30 uit en sloeg over naar meerdere woningen in de directe omgeving. De brandweer rukte uit met 3 tankautospuiten en een hoogwerker en was rond 2:30 de brandmeester. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Op een veerboot tussen Bali en Lombok is brand uitgebroken. Met een grote reddingsactie zijn 172 opvarenden in veiligheid gebracht. Een 19-jarige Indonesische is omgekomen. De autoriteiten zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. Het is de tweede scheepsbrand in enkele dagen tijd in Indonesië. Vorige week vielen voor de kust van Java 5 doden. De grote natuurbrand in Andalusië ten westen van Sevilla is aanzienlijk minder hevig geworden. De brand, die donderdag uitbrak in bergen in Niebla, heeft al 25.000 hectare verwoest, maar breidt zich niet snel meer uit. Voor het eerst sinds dagen zijn er dinsdag en woensdag geen evacuaties geweest. Nog steeds zijn er 680 geëvacueerden die niet terug kunnen, onder wie ruim 500 mensen uit de regio. De bluswerkzaamheden zijn gericht op het volledig indammen van de vuurzee langs de randen. Drone-aanvallen hebben meer dan 20 woongebouwen beschadigd in de Russische Zwarte Zeehaven Novorossiysk. Daarbij zijn 2 mensen om het leven gekomen, onder wie een kind van 8 jaar. 8 anderen raakten gewond. Op sociale media gingen foto's rond van een grote brand in de stad. In de door Rusland bezette Krim werden meer dan 30 drones neergehaald. In Colombia is een 32-jarige vrouw levend onder het puin vandaan gehaald, ongeveer 30 uur na een zware aardbeving. Hulpverleners denken dat onder het ingestorte gebouw waar zij lag mogelijk nog 24 mensen liggen. Bij de aardbeving met een kracht van 7,4 kwamen meer dan 200 mensen om het leven en raakten 2595 mensen gewond. Officieel worden tegen de 200 mensen vermist, maar volgens een platform waar mensen zelf vermisten kunnen opgeven, gaat het om ruim 4000 vermisten. Met het verstrijken van de tijd wordt het steeds minder waarschijnlijk dat mensen levend worden gevonden. Pakistan meldt dat 3 Pakistaanse bemanningsleden zijn omgekomen bij een aanval van Jemenitische Houthis op een vrachtschip in de Rode Zee. Minister van Buitenlandse Zaken, Mohammad Ishaq Dar, zegt dat er ook een gewonde is gevallen. De kustwacht van Jemen meldde dinsdag dat de Houthis een schip onder vuur hadden genomen, waarbij in totaal zeker 6 doden vielen. De Houthi-beweging, die grote delen van Jemen controleert, bestookt de Saoedische scheepvaart in de Rode Zee. Saoedi-Arabië leidt een militaire coalitie tegen de Houthis en is bondgenoot van Pakistan. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Verenigde Staten volledige controle hebben over de Straat van Hormuz. Hij voegde daaraan toe dat hij Iran niet vertrouwt en dat het land voortdurend tegen hem heeft gelogen. Het conflict over de doorvaartrechten in de zeestraat heeft de spanningen tussen Washington en Teheran verder aangewakkerd. De Straat van Hormuz is een belangrijke internationale route voor het vervoer van olie en gas en is al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Afgelopen week waren er optimistische geluiden over een overeenkomst tussen Oman en Iran. Maar Iran benadrukte dat een akkoord nog geen volledige heropening zou betekenen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat de wereldwijde olievoorraden dit kwartaal ruim 2 keer zo snel dalen als eerder werd verwacht. Door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten is er een tekort van ongeveer 1,8 miljoen vaten olie per dag. Voor heel 2026 verwacht het IEA het grootste tekort in 5 jaar. Aanvallen op scheepvaart en energieinfrastructuur in het Midden-Oosten zorgen voor hogere prijzen van benzine en diesel. De vraag naar olie is wel afgenomen door de hoge prijzen, waardoor het IEA de verwachting voor de daling van de wereldwijde olievraag dit jaar bijna heeft verdubbeld naar 1,6 miljoen vaten per dag. Het Noorse Staatsinvesteringsfonds heeft in de eerste helft van dit jaar een recordwinst behaald van omgerekend 160 miljard euro. Het fonds, het grootste ter wereld, met een beheerd vermogen van meer dan 1990 miljard euro, profiteerde vooral van gestegen koersen van technologieaandelen uit Azië. Het fonds belegt de staatsinkomsten uit de Noorse olie- en gasproductie en bezit gemiddeld 1,5% van alle beursgenoteerde bedrijven wereldwijd. Dinsdag maakte het fonds bekend dat het een belang van 0,05% in SpaceX heeft, goed voor een waarde van ruim 1 miljard euro. SpaceX is het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk. De brandstofprijzen aan de Nederlandse pomp zijn woensdag opnieuw gestegen. Een liter euro 95 kost nu 2,56 euro, bijna 1,5 cent meer dan een dag eerder. Diesel werd 2,5 cent duurder en kost nu 2,59 euro. In België is benzine ongeveer 70 cent per liter goedkoper.
7: waardoor Nederlanders bij een volle tank van 60 liter meer dan €40 besparen. De prijsstijging hangt samen met hernieuwde spanningen in het Midden-Oosten, waardoor ruwe olie duurder werd. Windmolenmaker Vestas heeft zijn winstverwachting voor dit jaar verhoogd en kondigt aan voor €400 miljoen aan eigen aandelen in te kopen. De vraag naar windturbines groeit wereldwijd door de overstap naar duurzame energie. In de eerste helft van dit jaar stegen de bestellingen met meer dan 50% vergeleken met vorig jaar. Vestas rekent nu op een winstmarge van 7-9%, een procent hoger dan eerder verwacht. Het aandeel steeg woensdag op de beurs in Kopenhagen met meer dan 18%.
10: ABN AMRO is vanmorgen koploper in de AEX. De bank zag de winst in het tweede kwartaal met bijna een derde stijgen tot €781 miljoen. Onder meer door groei bij hypotheken en bedrijfsleningen. Ook lukte het ABN AMRO de kosten wat naar beneden te krijgen. De AEX noteerde kort na opening 0,2% hoger op 1119,23 punten. Beleggers wachten op Amerikaanse inflatiecijfers die later vandaag naar buiten komen.
11: ABN AMRO heeft de winst in het tweede kwartaal met bijna een derde verhoogd, tot €781 miljoen. De bank groeide met hypotheken en zakelijke leningen en wist de kosten te verlagen. Topvrouw Marguerite Bérard zegt dat de bank profiteert van een veerkrachtige economie, ondanks hogere inflatie door de oorlog in het Midden-Oosten. De hypotheekportefeuille groeide met €1,7 miljard. Al koelt de woningmarkt af na jaren van prijsstijgingen. ABN AMRO heeft inmiddels ongeveer 45% van de geplande banenreductie van meer dan 5000 banen doorgevoerd.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Raoul Eeren start zaterdag met een fitte selectie aan het WK Hockey in Amstelveen. De Nederlandse hockeysters spelen eerst tegen Chili, daarna tegen Australië en Japan. De beste twee ploegen gaan door naar een winnaarspool, waar mogelijk China en Engeland bijkomen. Eeren zegt dat de wedstrijd tegen Australië heel belangrijk wordt, omdat de punten worden meegenomen naar de tweede pool. De hockeysters wonnen de vorige drie WK's en zijn regerend Olympisch en Europees kampioen. Memphis Depay haalt op X uit naar zijn oude club Corinthians. De Braziliaanse club maakte dinsdag bekend het aflopende contract van de Oranje International niet te verlengen om financiële redenen. Depay zegt dat de club daarmee gemaakte afspraken schendt en spreekt van onaanvaardbaar gedrag. Hij belooft de komende dagen publiekelijk te reageren. Depay speelde 79 wedstrijden voor Corinthians en scoorde 20 keer.
2: Roberto Martinez heeft nog geen rechtstreeks contact gehad met de KNVB over de functie van bondscoach van Oranje. Dat zegt zijn advocaat Jesse de Preter, die namens de Spaanse trainer gesprekken voert met meerdere geïnteresseerde partijen. De 53-jarige Martinez nam na het WK afscheid als bondscoach van Portugal, na een nederlaag in de achtste finale tegen de latere wereldkampioen Spanje. De KNVB zoekt een opvolger voor Ronald Koeman, die na de uitschakeling van Oranje door Marokko op het WK opstapte. Het Nederlands elftal komt op 24 september weer in actie tegen Duitsland in de Nations League. NEC heeft de 24-jarige Oostenrijkse doelman Nicolas Polster aangetrokken. Hij komt over van Wolfsberger AC en tekent een contract tot de zomer van 2030. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat Polster voldoet aan de specifieke eisen die de speelstijl van NEC vraagt. De afgelopen twee seizoenen speelde Polster in de hoogste Oostenrijkse competitie. Bij NEC gaat hij concurreren met keepers Gonzalo Kretas, Freek Entzius en Joep Geneste. Turnster Sanne Wevers, 34, komt tijdens de kwalificatiewedstrijd bij de EK-turnen in Zagreb in actie op brug en balk. Nederlands meerkampkampioenen Naomi Visser en Floor Sloof turnen een volledige meerkamp. Debutante Vera Ubbink, 15, turnt drie toestellen, vloer, sprong en balk. Sanna Veerman komt ook op drie toestellen in actie, vloer, sprong en brug. De Europese kampioenschappen voor vrouwen beginnen op donderdag 13 augustus met de kwalificaties en gelijktijdig de strijd om de meerkampmedailles.
12: Zwemster Marit Steenberg heeft zich geplaatst voor de halve finales op de 200 meter vrije slag bij de EK in Parijs. De 26-jarige Friesin noteerde de vierde tijd in 1 minuut en 58 seconden. Ook Imani de Jong bereikte de halve eindstrijd met de 13e tijd. Later op de ochtend plaatste Steenbergen zich ook voor de halve finale op de 50 meter rugslag met de derde tijd. Net als landgenote Tessa Gielen, die zesde werd. Dinsdag veroverde Steenbergen de Europese titel op de 100 meter vrije slag en won ze zilver met de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen 24 graden op de Wadden en plaatselijk 32 graden in het zuiden. Vanavond is de lucht helder, ideaal om de gedeeltelijke zonsverduistering te volgen. Vannacht droog met 12 tot 16 graden. Morgen wordt het nog warmer met veel zon en temperaturen tot 36 graden in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Rotterdam zijn drie overheidsgebouwen beklad met rode verf. Het gaat om het gerechtsgebouw aan het Wilhelminaplein, een UWV-gebouw aan de Laan op Zuid en een pand van de reclassering aan de Westerstraat. Op alle gebouwen staan dezelfde teksten: pedofielen en 288 SR. De politie onderzoekt wie erachter zit, maar heeft nog niemand aangehouden. De rechtbank Rotterdam heeft aangifte gedaan.
16: Een deel van de Nederlanders die tijdens de aardbeving in Colombia via reisorganisatie Sawadi in het land waren, vliegt woensdag terug naar Nederland. Sawadi had maandag vier groepen van elk ongeveer 20 Nederlanders in Colombia. Niemand van hen raakte gewond bij de aardbeving. Een groep jongeren tussen de 22 en 35 jaar vertrekt woensdag vanuit het noorden van het land. Een andere groep vertrekt volgens planning vrijdag. En de overige twee groepen blijven nog zeker een week in het noorden van Colombia. Bij de zware aardbeving in het westen van Colombia kwamen zeker 216 mensen om het leven en raakten 2.595 mensen gewond.
17: De stalen boogconstructie van de Merwedebrug bij Gorinchem is zo verzwakt dat het verbod op zware voertuigen blijft bestaan. Aanvullend onderzoek door ingenieursbureau Movares en TNO bevestigt dat de belasting op de brug moet worden verlaagd om overbelasting van de bogen te voorkomen. Sinds 18 juli mogen vrachtwagens en touringcars er niet meer overheen. Maar gemiddeld rijden er nog 1600 zware voertuigen per werkdag over de brug. Een meerderheid daarvan heeft een buitenlands kenteken en kan niet worden beboet via het camerasysteem, omdat internationale regelgeving daarvoor eerst moet worden aangepast. In de twee weken na 25 juli zijn volgens voorlopige cijfers 2236 bekeuringen verstuurd.
18: De rechtbank in Rotterdam is in de nacht van dinsdag op woensdag beklad met rode verf. Op het pand zijn onder meer de woorden pedofiele en 282 SR gespoten. Dat laatste zou kunnen verwijzen naar het wetsartikel over wederrechtelijke vrijheidsberoving. De bekladding werd ontdekt door de beveiliging en is inmiddels deels afgeplakt. Woensdag dient bij de rechtbank een zaak tegen een man die wordt verdacht van zware mishandeling van een sociotherapeut in de forensisch-psychiatrische kliniek Vivor in Portugal. De politie onderzoekt wie verantwoordelijk is voor de bekladding.
19: Kinderen in Leeuwarden kunnen voorlopig alleen op kunstgrasvelden gymles krijgen. De gemeente heeft besloten de grasvelden te sparen omdat die door de droogte te slecht aan toe zijn. De maatregel geldt waarschijnlijk de eerste twee weken na de zomervakantie die in het noorden volgende week begint. De grasvelden krijgen zo de tijd om te herstellen en kunnen worden beregend.
20: Sportwedstrijden kunnen naar verwachting wel doorgaan, maar de gemeente sluit niet uit dat sommige velden meer tijd nodig hebben.
21: De zonsverduistering is woensdagavond in een groot deel van Nederland goed te zien. Overdag is er nog sluierbewolking, maar aan het einde van de middag trekt die weg. Het hoogtepunt van de eclips is rond 20:11. Voor goed zicht is een plek met vrij uitzicht richting het westen tot noordwesten nodig. De komende nacht bereikt ook de meteorenzwerm Perseides een piek, met bijna 60 vallende sterren per uur. Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. Op een veerboot tussen Bali en Lombok is brand uitgebroken. Met een grote reddingsactie zijn 172 opvarenden in veiligheid gebracht. Een 19-jarige Indonesische is omgekomen. De autoriteiten zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. Het is de tweede scheepsbrand in enkele dagen tijd in Indonesië. Vorige week vielen voor de kust van Java 5 doden.
24: De grote natuurbrand in Andalusië ten westen van Sevilla is aanzienlijk minder hevig geworden. De brand, die donderdag uitbrak in bergen in Niebla, heeft al 25.000 hectare verwoest, maar breidt zich niet snel meer uit. Voor het eerst sinds dagen zijn er dinsdag en woensdag geen evacuaties geweest. Nog steeds zijn er 680 geëvacueerden die niet terug kunnen, onder wie ruim 500 mensen uit de regio. De bluswerkzaamheden zijn gericht op het volledig indammen van de vuurzee langs de randen.
25: Drone-aanvallen hebben meer dan 20 woongebouwen beschadigd in de Russische Zwarte Zeehaven Novorossiysk. Daarbij zijn 2 mensen om het leven gekomen, onder wie een kind van 8 jaar. 8 anderen raakten gewond. Op sociale media gingen foto's rond van een grote brand in de stad. In de door Rusland bezette Krim werden meer dan 30 drones neergehaald.
26: Pakistan meldt dat 3 Pakistanse bemanningsleden zijn omgekomen bij een aanval van Jemenitische Houthis op een vrachtschip in de Rode Zee. Minister van Buitenlandse Zaken, Mohammad Ishaq Dar, zegt dat er ook een gewonde is gevallen. De kustwacht van Jemen meldde dinsdag dat de Houthis een schip onder vuur hadden genomen, waarbij in totaal zeker 6 doden vielen. De Houthi-beweging, die grote delen van Jemen controleert, bestookt de Saoedische scheepvaart in de Rode Zee. Saoedi-Arabië leidt een militaire coalitie tegen de Houthis en is bondgenoot van Pakistan.
27: In Colombia is een 32-jarige vrouw levend onder het puin vandaan gehaald, ongeveer 30 uur na een zware aardbeving. Hulpverleners denken dat onder het ingestorte gebouw waar zij lag mogelijk nog 24 mensen liggen. Bij de aardbeving met een kracht van 7,4 kwamen meer dan 200 mensen om het leven en raakten 2595 mensen gewond. Officieel worden tegen de 200 mensen vermist, maar volgens een platform waar mensen zelf vermisten kunnen opgeven, gaat het om ruim 4000 vermisten. Met het verstrijken van de tijd wordt het steeds minder waarschijnlijk dat mensen levend worden gevonden.
28: De Amerikaanse president Trump zegt dat de Verenigde Staten volledige controle hebben over de Straat van Hormuz. Hij voegde daaraan toe dat hij Iran niet vertrouwt en dat het land voortdurend tegen hem heeft gelogen. Het conflict over de doorvaartrechten in de zeestraat heeft de spanningen tussen Washington en Teheran verder aangewakkerd. De Straat van Hormuz is een belangrijke internationale route voor het vervoer van olie en gas en is al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Afgelopen week waren er optimistische geluiden over een overeenkomst tussen Oman en Iran. Maar Iran benadrukte dat een akkoord nog geen volledige heropening zou betekenen.
29: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
30: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, Altijd nu.
0: En nu het economisch nieuws. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat de wereldwijde olievoorraden dit kwartaal ruim 2 keer zo snel dalen als eerder werd verwacht. Door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten is er een tekort van ongeveer 1,8 miljoen vaten olie per dag. Voor heel 2026 verwacht het IEA het grootste tekort in 5 jaar. Aanvallen op scheepvaart en energieinfrastructuur in het Midden-Oosten zorgen voor hogere prijzen van benzine en diesel. De vraag naar olie is wel afgenomen door de hoge prijzen, waardoor het IEA de verwachting voor de daling van de wereldwijde olievraag dit jaar bijna heeft verdubbeld naar 1,6 miljoen vaten per dag.
1: Het Noorse Staatsinvesteringsfonds heeft in de eerste helft van dit jaar een recordwinst behaald van omgerekend 160 miljard euro. Het fonds, het grootste ter wereld, met een beheerd vermogen van meer dan 1990 miljard euro, profiteerde vooral van gestegen koersen van technologieaandelen uit Azië. Het fonds belegt de staatsinkomsten uit de Noorse olie- en gasproductie en bezit gemiddeld 1,5% van alle beursgenoteerde bedrijven wereldwijd. Dinsdag maakte het fonds bekend dat het een belang van 0,05% in SpaceX heeft, goed voor een waarde van ruim 1 miljard euro. SpaceX is het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk.
2: De brandstofprijzen aan de Nederlandse pomp zijn woensdag opnieuw gestegen. Een liter euro 95 kost nu 2,56 euro, bijna 1,5 cent meer dan een dag eerder. Diesel werd 2,5 cent duurder en kost nu 2,59 euro. In België is benzine ongeveer 70 cent per liter goedkoper, waardoor Nederlanders bij een volle tank van 60 liter meer dan 40 euro besparen. De prijsstijging hangt samen met hernieuwde spanningen in het Midden-Oosten, waardoor ruwe olie duurder werd.
4: Windmolenmaker Vestas heeft zijn winstverwachting voor dit jaar verhoogd en kondigt aan voor 400 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen. De vraag naar windturbines groeit wereldwijd door de overstap naar duurzame energie. In de eerste helft van dit jaar stegen de bestellingen met meer dan 50% vergeleken met vorig jaar. Vestas rekent nu op een winstmarge van 7-9%, een procent hoger dan eerder verwacht. Het aandeel steeg woensdag op de beurs in Kopenhagen met meer dan 18%.
5: ABN AMRO is vanmorgen koploper in de AEX. De bank zag de winst in het tweede kwartaal met bijna een derde stijgen tot 781 miljoen euro. Onder meer door groei bij hypotheken en bedrijfsleningen. Ook lukte het ABN AMRO de kosten wat naar beneden te krijgen. De AEX noteerde kort na opening 0,2% hoger op 1119,23 punten. Beleggers wachten op Amerikaanse inflatiecijfers die later vandaag naar buiten komen.
7: ABN AMRO heeft de winst in het tweede kwartaal met bijna een derde verhoogd, tot 781 miljoen euro. De bank groeide met hypotheken en zakelijke leningen en wist de kosten te verlagen. Topvrouw Marguerite Bérard zegt dat de bank profiteert van een veerkrachtige economie, ondanks hogere inflatie door de oorlog in het Midden-Oosten. De hypotheekportefeuille groeide met 1,7 miljard euro. Al koelt de woningmarkt af na jaren van prijsstijgingen. ABN AMRO heeft inmiddels ongeveer 45% van de geplande banenreductie van meer dan 5000 banen doorgevoerd.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws.
10: Bondscoach Raoul Erens start zaterdag met een fitte selectie aan het WK Hockey in Amstelveen. De Nederlandse hockeysters spelen eerst tegen Chili, daarna tegen Australië en Japan. De beste twee ploegen gaan door naar een winnaarspool, waar mogelijk China en Engeland bij komen. Eren zegt dat de wedstrijd tegen Australië heel belangrijk wordt, omdat de punten worden meegenomen naar de tweede pool. De hockeysters wonnen de vorige 3 WK's en zijn regerend Olympisch en Europees kampioen.
11: Memphis Depay haalt op X uit naar zijn oude club Corinthians. De Braziliaanse club maakte dinsdag bekend het aflopende contract van de Oranje International niet te verlengen om financiële redenen. Depay zegt dat de club daarmee gemaakte afspraken schendt en spreekt van onaanvaardbaar gedrag.
10: Hij belooft de komende dagen publiekelijk te reageren. Depay speelde 79 wedstrijden voor Corinthians en scoorde 20 keer.
3: Roberto Martinez heeft nog geen rechtstreeks contact gehad met de KNVB over de functie van bondscoach van Oranje. Dat zegt zijn advocaat Jesse de Preter, die namens de Spaanse trainer gesprekken voert met meerdere geïnteresseerde partijen. De 53-jarige Martinez nam na het WK afscheid als bondscoach van Portugal, na een nederlaag in de achtste finale tegen de latere wereldkampioen Spanje. De KNVB zoekt een opvolger voor Ronald Koeman, die na de uitschakeling van Oranje door Marokko op het WK opstapte. Het Nederlands elftal komt op 24 september weer in actie tegen Duitsland in de Nations League. NEC heeft de 24-jarige Oostenrijkse doelman Nicolas Polster aangetrokken. Hij komt over van Wolfsberger AC en tekent een contract tot de zomer van 2030. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat Polster voldoet aan de specifieke eisen die de speelstijl van NEC vraagt. De afgelopen twee seizoenen speelde Polster in de hoogste Oostenrijkse competitie. Bij NEC gaat hij concurreren met keepers Gonzalo Kretas, Freek Entzius en Joep Geneste. Turnster Sanne Wevers, 34, komt tijdens de kwalificatiewedstrijd bij de EK-turnen in Zagreb in actie op brug en balk. Nederlands meerkampkampioenen Naomi Visser en Floor Sloof turnen een volledige meerkamp. Debutante Vera Ubbink, 15, turnt drie toestellen, vloer, sprong en balk. Sanna Veerman komt ook op drie toestellen in actie, vloer, sprong en brug. De Europese kampioenschappen voor vrouwen beginnen op donderdag 13 augustus met de kwalificaties en gelijktijdig de strijd om de meerkampmedailles. Zwemster Marit Steenberg heeft zich geplaatst voor de halve finales op de 200 meter vrije slag bij de EK in Parijs. De 26-jarige Friesin noteerde de vierde tijd in 1 minuut en 58 seconden. Ook Imani de Jong bereikte de halve eindstrijd met de 13e tijd. Later op de ochtend plaatste Steenbergen zich ook voor de halve finale op de 50 meter rugslag met de derde tijd. Net als landgenote Tessa Giele, die zesde werd. Dinsdag veroverde Steenbergen de Europese titel op de 100 meter vrije slag en won ze zilver met de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend veel zon en droog weer. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen 24 graden op de Wadden en plaatselijk 32 graden in het zuiden. Vanavond nagenoeg onbewolkt, ideaal om de gedeeltelijke zonsverduistering te volgen. Vannacht droog met minimaal 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden. Morgen volop zon en zeer warm, tot 36 graden in het zuiden en 31 graden op de Wadden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
30: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Raad van State heeft bepaald dat Stichting Parlan de kosten voor buitenschoolse opvang van pleegkinderen moet blijven vergoeden in de gemeenten Stedenbroek en Medemblik. Twee pleegouders stapten naar de rechter nadat hun verzoeken om vergoeding in 2024 werden afgewezen. Parlan voerde aan dat de stichting als uitvoerder niet hoefde te beslissen over dit soort kosten. Maar de Raad van State oordeelt daar anders. Wel ligt het volgens de Raad aan gemeenten om zorgaanbieders van voldoende geld te voorzien voor deze vergoedingen. Parlan moet de vergoeding alsnog aan de pleegouders uitbetalen. In Rotterdam zijn drie overheidsgebouwen beklad met rode verf. Het gaat om het gerechtsgebouw aan het Wilhelminaplein, een UWV-gebouw aan de Laan op Zuid en een pand van de reclassering aan de Westerstraat. Op alle gebouwen staan dezelfde teksten, pedofielen en 288 SR.
15: De politie onderzoekt wie erachter zit, maar heeft nog niemand aangehouden. De rechtbank Rotterdam heeft aangifte gedaan.
16: Een deel van de Nederlanders die tijdens de aardbeving in Colombia via reisorganisatie Sawadi in het land waren, vliegt woensdag terug naar Nederland. Sawadi had maandag 4 groepen van elk ongeveer 20 Nederlanders in Colombia. Niemand van hen raakte gewond bij de aardbeving. Een groep jongeren tussen de 22 en 35 jaar vertrekt woensdag vanuit het noorden van het land. Een andere groep vertrekt volgens planning vrijdag. En de overige 2 groepen blijven nog zeker een week in het noorden van Colombia. Bij de zware aardbeving in het westen van Colombia kwamen zeker 216 mensen om het leven en raakten 2.595 mensen gewond. De stalen boogconstructie van de Merwedebrug bij Gorinchem is zo verzwakt dat het verbod op zware voertuigen blijft bestaan. Aanvullend onderzoek door ingenieursbureau Movares en TNO bevestigt dat de belasting op de brug moet worden verlaagd om overbelasting van de bogen te voorkomen. Sinds 18 juli mogen vrachtwagens en touringcars er niet meer overheen. Maar gemiddeld rijden er nog 1600 zware voertuigen per werkdag over de brug. Een meerderheid daarvan heeft een buitenlands kenteken en kan niet worden beboet via het camerasysteem, omdat internationale regelgeving daarvoor eerst moet worden aangepast. In de 2 weken na 25 juli zijn volgens voorlopige cijfers 2236 bekeuringen verstuurd.
17: De rechtbank in Rotterdam is in de nacht van dinsdag op woensdag beklad met rode verf. Op het pand zijn onder meer de woorden pedofiele en 282 SR gespoten. Dat laatste zou kunnen verwijzen naar het wetsartikel over wederrechtelijke vrijheidsberoving. De bekladding werd ontdekt door de beveiliging en is inmiddels deels afgeplakt. Woensdag dient bij de rechtbank een zaak tegen een man die wordt verdacht van zware mishandeling van een sociotherapeut in de forensisch-psychiatrische kliniek Vivor in Portugal. De politie onderzoekt wie verantwoordelijk is voor de bekladding.
18: Kinderen in Leeuwarden kunnen voorlopig alleen op kunstgrasvelden gymles krijgen. De gemeente heeft besloten de grasvelden te sparen omdat die door de droogte te slecht aan toe zijn. De maatregel geldt waarschijnlijk de eerste 2 weken na de zomervakantie die in het noorden volgende week begint. De grasvelden krijgen zo de tijd om te herstellen en kunnen worden beregend. Sportwedstrijden kunnen naar verwachting wel doorgaan, maar de gemeente sluit niet uit dat sommige velden meer tijd nodig hebben.
19: Dit was het Binnenlands Nieuws.
20: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws. Olie uit de gestrande tanker Caroline Bezenji nadert de kust van Oman. De olievlek besloeg maandag bijna 400 vierkante kilometer en dreef richting het vasteland. Op het dichtstbijzijnde punt lag de vlek ongeveer 7 kilometer van de kust. Het schip strandde in juni bij een natuurreservaat. De oorzaak van het lek is niet bekend. De tanker vaart onder Cameroense vlag en staat op sanctielijsten van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk vanwege het vervoeren van Russische olie.
22: Op een veerboot tussen Bali en Lombok is brand uitgebroken. Met een grote reddingsactie zijn 172 opvarenden in veiligheid gebracht. Een 19-jarige Indonesische is omgekomen. De autoriteiten zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. Het is de 2e scheepsbrand in enkele dagen tijd in Indonesië. Vorige week vielen voor de kust van Java 5 doden.
23: De grote natuurbrand in Andalusië ten westen van Sevilla is aanzienlijk minder hevig geworden. De brand, die donderdag uitbrak in bergen in Niebla, heeft al 25.000 hectare verwoest, maar breidt zich niet snel meer uit. Voor het eerst sinds dagen zijn er dinsdag en woensdag geen evacuaties geweest. Nog steeds zijn er 680 geëvacueerden die niet terug kunnen, onder wie ruim 500 mensen uit de regio. De bluswerkzaamheden zijn gericht op het volledig indammen van de vuurzee langs de randen.
0: Drone-aanvallen hebben meer dan 20 woongebouwen beschadigd in de Russische Zwarte Zeehaven Novorossiysk. Daarbij zijn 2 mensen om het leven gekomen, onder wie een kind van 8 jaar. 8 anderen raakten gewond. Op sociale media gingen foto's rond van een grote brand in de stad. In de door Rusland bezette Krim werden meer dan 30 drones neergehaald.
1: Pakistan meldt dat 3 Pakistanse bemanningsleden zijn omgekomen bij een aanval van Jemenitische Houthis op een vrachtschip in de Rode Zee. Minister van Buitenlandse Zaken, Mohammad Ishaq Dar, zegt dat er ook een gewonde is gevallen. De kustwacht van Jemen meldde dinsdag dat de Houthis een schip onder vuur hadden genomen, waarbij in totaal zeker 6 doden vielen. De Houthi-beweging, die grote delen van Jemen controleert, bestookt de Saoedische scheepvaart in de Rode Zee. Saoedi-Arabië leidt een militaire coalitie tegen de Houthis en is bondgenoot van Pakistan.
2: In Colombia is een 32-jarige vrouw levend onder het puin vandaan gehaald, ongeveer 30 uur na een zware aardbeving. Hulpverleners denken dat onder het ingestorte gebouw waar zij lag mogelijk nog 24 mensen liggen. Bij de aardbeving met een kracht van 7,4 kwamen meer dan 200 mensen om het leven en raakten 2595 mensen gewond. Officieel worden tegen de 200 mensen vermist, maar volgens een platform waar mensen zelf vermisten kunnen opgeven, gaat het om ruim 4000 vermisten. Met het verstrijken van de tijd wordt het steeds minder waarschijnlijk dat mensen levend worden gevonden.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws. De productie van bedrijven in de chemische industrie ondervindt nog geen hinder van de droogte of lage waterstanden. Dat meldt de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. Vorige week waarschuwde de brancheorganisatie nog dat chemiebedrijven mogelijk de productie deels moeten afschalen als de lage waterstanden langdurig aanhouden en er niet genoeg vervangende transportcapaciteit beschikbaar is. Volgens een woordvoerster komt dat doordat de bereikbaarheid binnen Nederland relatief goed is. Veel bedrijven zijn gevestigd in chemieclusters en leveren aan elkaar.
25: Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat de wereldwijde olievoorraden dit kwartaal ruim 2 keer zo snel dalen als eerder werd verwacht. Door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten is er een tekort van ongeveer 1,8 miljoen vaten olie per dag. Voor heel 2026 verwacht het IEA het grootste tekort in 5 jaar. Aanvallen op scheepvaart en energieinfrastructuur in het Midden-Oosten zorgen voor hogere prijzen van benzine en diesel. De vraag naar olie is wel afgenomen door de hoge prijzen, waardoor het IEA de verwachting voor de daling van de wereldwijde olievraag dit jaar bijna heeft verdubbeld naar 1,6 miljoen vaten per dag.
26: Het Noorse Staatsinvesteringsfonds heeft in de eerste helft van dit jaar een recordwinst behaald van omgerekend 160 miljard euro. Het fonds, het grootste ter wereld, met een beheerd vermogen van meer dan 1990 miljard euro, profiteerde vooral van gestegen koersen van technologieaandelen uit Azië. Het fonds belegt de staatsinkomsten uit de Noorse olie- en gasproductie en bezit gemiddeld 1,5% van alle beursgenoteerde bedrijven wereldwijd. Dinsdag maakte het fonds bekend dat het een belang van 0,05% in SpaceX heeft, goed voor een waarde van ruim 1 miljard euro. SpaceX is het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk.
27: De brandstofprijzen aan de Nederlandse pomp zijn woensdag opnieuw gestegen. Een liter euro 95 kost nu 2,56 euro, bijna 1,5 cent meer dan een dag eerder. Diesel werd 2,5 cent duurder en kost nu 2,59 euro. In België is benzine ongeveer 70 cent per liter goedkoper, waardoor Nederlanders bij een volle tank van 60 liter meer dan 40 euro besparen. De prijsstijging hangt samen met hernieuwde spanningen in het Midden-Oosten, waardoor ruwe olie duurder werd.
28: Windmolenmaker Vestas heeft zijn winstverwachting voor dit jaar verhoogd
3: en kondigt aan voor 400 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen. De vraag naar windturbines groeit wereldwijd door de overstap naar duurzame energie. In de eerste helft van dit jaar stegen de bestellingen met meer dan 50% vergeleken met vorig jaar. Vestas rekent nu op een winstmarge van 7-9%, een procent hoger dan eerder verwacht. Het aandeel steeg woensdag op de beurs in Kopenhagen met meer dan 18%.
6: ABN AMRO is vanmorgen koploper in de AEX. De bank zag de winst in het tweede kwartaal met bijna een derde stijgen tot 781 miljoen euro. Onder meer door groei bij hypotheken en bedrijfsleningen. Ook lukte het ABN AMRO de kosten wat naar beneden te krijgen. De AEX noteerde kort na opening 0,2% hoger op 1119,23 punten. Beleggers wachten op Amerikaanse inflatiecijfers die later vandaag naar buiten komen.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Memphis Depay haalt op X uit naar zijn oude club Corinthians. De Braziliaanse club maakte dinsdag bekend het aflopende contract van de Oranje International niet te verlengen om financiële redenen. Depay zegt dat de club daarmee gemaakte afspraken schendt en spreekt van onaanvaardbaar gedrag. Hij belooft de komende dagen publiekelijk te reageren. Depay speelde 79 wedstrijden voor Corinthians en scoorde 20 keer.
9: Roberto Martinez heeft nog geen rechtstreeks contact gehad met de KNVB over de functie van bondscoach van Oranje. Dat zegt zijn advocaat Jesse de Preter, die namens de Spaanse trainer gesprekken voert met meerdere geïnteresseerde partijen. De 53-jarige Martinez nam na het WK afscheid als bondscoach van Portugal, na een nederlaag in de achtste finale tegen de latere wereldkampioen Spanje. De KNVB zoekt een opvolger voor Ronald Koeman, die na de uitschakeling van Oranje door Marokko op het WK opstapte. Het Nederlands elftal komt op 24 september weer in actie tegen Duitsland in de Nations League. NEC heeft de 24-jarige Oostenrijkse doelman Nicolas Polster aangetrokken. Hij komt over van Wolfsberger AC en tekent een contract tot de zomer van 2030. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat Polster voldoet aan de specifieke eisen die de speelstijl van NEC vraagt. De afgelopen twee seizoenen speelde Polster in de hoogste Oostenrijkse competitie. Bij NEC gaat hij concurreren met keepers Gonzalo Kretas, Freek Entzius en Joep Geneste.
10: Turnster Sanne Wevers, 34, komt tijdens de kwalificatiewedstrijd bij de EK-turnen in Zagreb in actie op brug en balk. Nederlands meerkampkampioenen Naomi Visser en Floor Sloof turnen een volledige meerkamp. Debutante Vera Ubbink, 15, turnt 3 toestellen, vloer, sprong en balk. Sanna Veerman komt ook op 3 toestellen in actie, vloer, sprong en brug. De Europese kampioenschappen voor vrouwen beginnen op donderdag 13 augustus met de kwalificaties en gelijktijdig de strijd om de meerkampmedailles.
11: Zwemster Marit Steenberg heeft zich geplaatst voor de halve finales op de 200 meter vrije slag bij de EK in Parijs. De 26-jarige Friesin noteerde de vierde tijd in 1 minuut en 58 seconden. Ook Imani de Jong bereikte de halve eindstrijd met de 13e tijd. Later op de ochtend plaatste Steenbergen zich ook voor de halve finale op de 50 meter rugslag met de 3e tijd. Net als landgenote Tessa Gielen, die 6e werd. Dinsdag veroverde Steenbergen de Europese titel op de 100 meter vrije slag en won ze zilver met de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag.
12: Otniel Raterink speelt komend seizoen op huurbasis voor ADO Den Haag. De 20-jarige verdediger komt over van het Italiaanse Cagliari voor 1 seizoen met een optie tot koop. ADO was gericht op zoek naar versterking voor de rechtsbackpositie die nog niet dubbel bezet was. Raterink speelde vorig seizoen 24 wedstrijden voor de Graafschap, waarin hij 3 keer scoorde en 4 assists gaf. Afgelopen winter maakte hij de overstap naar Cagliari, waar hij tot medio 2030 onder contract staat.
13: Dit was het laatste sportnieuws.
28: Je luistert naar Talk Radio.
29: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie.
14: virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend veel zon en droog weer. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten. Vanmiddag wordt het zonnig met temperatuur.

0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Raad van State heeft bepaald dat Stichting Parlan de kosten voor buitenschoolse opvang van pleegkinderen moet blijven vergoeden in de gemeenten Stedenbroek en Medemblik. Twee pleegouders stapten naar de rechter nadat hun verzoeken om vergoeding in 2024 werden afgewezen. Parlan voerde aan dat de stichting als uitvoerder niet hoefde te beslissen over dit soort kosten. Maar de Raad van State oordeelt daar anders. Wel ligt het volgens de Raad aan gemeenten om zorgaanbieders van voldoende geld te voorzien voor deze vergoedingen. Parlan moet de vergoeding alsnog aan de pleegouders uitbetalen. In Rotterdam zijn drie overheidsgebouwen beklad met rode verf. Het gaat om het gerechtsgebouw aan het Wilhelminaplein, een UWV-gebouw aan de Laan op Zuid en een pand van de reclassering aan de Westerstraat. Op alle gebouwen staan dezelfde teksten, pedofielen en 288 SR. De politie onderzoekt wie erachter zit, maar heeft nog niemand aangehouden. De rechtbank Rotterdam heeft aangifte gedaan. Een deel van de Nederlanders die tijdens de aardbeving in Colombia via reisorganisatie Sawadi in het land waren, vliegt woensdag terug naar Nederland. Sawadi had maandag vier groepen van elk ongeveer 20 Nederlanders in Colombia. Niemand van hen raakte gewond bij de aardbeving. Een groep jongeren tussen de 22 en 35 jaar vertrekt woensdag vanuit het noorden van het land. Een andere groep vertrekt volgens planning vrijdag. En de overige twee groepen blijven nog zeker een week in het noorden van Colombia. Bij de zware aardbeving in het westen van Colombia kwamen zeker 216 mensen om het leven en raakten 2.595 mensen gewond. De stalen boogconstructie van de Merwedebrug bij Gorinchem is zo verzwakt dat het verbod op zware voertuigen blijft bestaan. Aanvullend onderzoek door ingenieursbureau Movares en TNO bevestigt dat de belasting op de brug moet worden verlaagd om overbelasting van de bogen te voorkomen. Sinds 18 juli mogen vrachtwagens en touringcars er niet meer overheen. Maar gemiddeld rijden er nog 1600 zware voertuigen per werkdag over de brug. Een meerderheid daarvan heeft een buitenlands kenteken en kan niet worden beboet via het camerasysteem, omdat internationale regelgeving daarvoor eerst moet worden aangepast. In de twee weken na 25 juli zijn volgens voorlopige cijfers 2236 bekeuringen verstuurd. De rechtbank in Rotterdam is in de nacht van dinsdag op woensdag beklad met rode verf. Op het pand zijn onder meer de woorden pedofiele en 282 SR gespoten. Dat laatste zou kunnen verwijzen naar het wetsartikel over wederrechtelijke vrijheidsberoving. De bekladding werd ontdekt door de beveiliging en is inmiddels deels afgeplakt. Woensdag dient bij de rechtbank een zaak tegen een man die wordt verdacht van zware mishandeling van een sociotherapeut in de forensisch-psychiatrische kliniek Vivor in Portugal. De politie onderzoekt wie verantwoordelijk is voor de bekladding. Kinderen in Leeuwarden kunnen voorlopig alleen op kunstgrasvelden gymles krijgen. De gemeente heeft besloten de grasvelden te sparen omdat die door de droogte te slecht aan toe zijn. De maatregel geldt waarschijnlijk de eerste twee weken na de zomervakantie die in het noorden volgende week begint. De grasvelden krijgen zo de tijd om te herstellen en kunnen worden beregend. Sportwedstrijden kunnen naar verwachting wel doorgaan, maar de gemeente sluit niet uit dat sommige velden meer tijd nodig hebben. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Olie uit de gestrande tanker Caroline Bezenji nadert de kust van Oman. De olievlek besloeg maandag bijna 400 vierkante kilometer en dreef richting het vasteland. Op het dichtstbijzijnde punt lag de vlek ongeveer 7 kilometer van de kust.

0: Het schip strandde in juni bij een natuurreservaat. De oorzaak van het lek is niet bekend. De tanker vaart onder Cameroense vlag en staat op sanctielijsten van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk vanwege het vervoeren van Russische olie. Op een veerboot tussen Bali en Lombok is brand uitgebroken. Met een grote reddingsactie zijn 172 opvarenden in veiligheid gebracht. Een 19-jarige Indonesische is omgekomen. De autoriteiten zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. Het is de tweede scheepsbrand in enkele dagen tijd in Indonesië. Vorige week vielen voor de kust van Java 5 doden. De grote natuurbrand in Andalusië ten westen van Sevilla is aanzienlijk minder hevig geworden. De brand, die donderdag uitbrak in bergen in Niebla, heeft al 25.000 hectare verwoest, maar breidt zich niet snel meer uit. Voor het eerst sinds dagen zijn er dinsdag en woensdag geen evacuaties geweest. Nog steeds zijn er 680 geëvacueerden die niet terug kunnen, onder wie ruim 500 mensen uit de regio. De bluswerkzaamheden zijn gericht op het volledig indammen van de vuurzee langs de randen. Drone-aanvallen hebben meer dan 20 woongebouwen beschadigd in de Russische Zwarte Zeehaven Novorossiysk. Daarbij zijn 2 mensen om het leven gekomen, onder wie een kind van 8 jaar. 8 anderen raakten gewond. Op sociale media gingen foto's rond van een grote brand in de stad. In de door Rusland bezette Krim werden meer dan 30 drones neergehaald. Pakistan meldt dat 3 Pakistaanse bemanningsleden zijn omgekomen bij een aanval van jemenitische Houthis op een vrachtschip in de Rode Zee. Minister van Buitenlandse Zaken, Mohammad Ishaq Dar, zegt dat er ook een gewonde is gevallen. De kustwacht van Jemen meldde dinsdag dat de Houthis een schip onder vuur hadden genomen, waarbij in totaal zeker 6 doden vielen. De Houthi-beweging, die grote delen van Jemen controleert, bestookt de Saoedische scheepvaart in de Rode Zee. Saoedi-Arabië leidt een militaire coalitie tegen de Houthis en is bondgenoot van Pakistan. In Colombia is een 32-jarige vrouw levend onder het puin vandaan gehaald, ongeveer 30 uur na een zware aardbeving. Hulpverleners denken dat onder het ingestorte gebouw waar zij lag mogelijk nog 24 mensen liggen. Bij de aardbeving met een kracht van 7,4 kwamen meer dan 200 mensen om het leven en raakten 2595 mensen gewond. Officieel worden tegen de 200 mensen vermist, maar volgens een platform waar mensen zelf vermisten kunnen opgeven, gaat het om ruim 4000 vermisten. Met het verstrijken van de tijd wordt het steeds minder waarschijnlijk dat mensen levend worden gevonden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De productie van bedrijven in de chemische industrie ondervindt nog geen hinder van de droogte of lage waterstanden. Dat meldt de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. Vorige week waarschuwde de brancheorganisatie nog dat chemiebedrijven mogelijk de productie deels moeten afschalen als de lage waterstanden langdurig aanhouden en er niet genoeg vervangende transportcapaciteit beschikbaar is. Volgens een woordvoerster komt dat doordat de bereikbaarheid binnen Nederland relatief goed is. Veel bedrijven zijn gevestigd in chemieclusters en leveren aan elkaar. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat de wereldwijde olievoorraden dit kwartaal ruim 2 keer zo snel dalen als eerder werd verwacht. Door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten is er een tekort van ongeveer 1,8 miljoen vaten olie per dag. Voor heel 2026 verwacht het IEA het grootste tekort in 5 jaar. Aanvallen op scheepvaart en energieinfrastructuur in het Midden-Oosten zorgen voor hogere prijzen van benzine en diesel. De vraag naar olie is wel afgenomen door de hoge prijzen, waardoor het IEA de verwachting voor de daling van de wereldwijde olievraag dit jaar bijna heeft verdubbeld naar 1,6 miljoen vaten per dag.
2: Het Noorse staatsinvesteringsfonds heeft in de eerste helft van dit jaar een recordwinst behaald van omgerekend 160 miljard euro. Het fonds, het grootste ter wereld met een beheerd vermogen van meer dan 1990 miljard euro, profiteerde vooral van gestegen koersen van technologieaandelen uit Azië. Het fonds belegt de staatsinkomsten uit de Noorse olie- en gasproductie en bezit gemiddeld 1,5% van alle beursgenoteerde bedrijven wereldwijd. Dinsdag maakte het fonds bekend dat het een belang van 0,05% in SpaceX heeft, goed voor een waarde van ruim 1 miljard euro. SpaceX is het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk. De brandstofprijzen aan de Nederlandse pomp zijn woensdag opnieuw gestegen. Een liter euro 95 kost nu 2,56 euro, bijna 1,5 cent meer dan een dag eerder. Diesel werd 2,5 cent duurder en kost nu 2,59 euro. In België is benzine ongeveer 70 cent per liter goedkoper, waardoor Nederlanders bij een volle tank van 60 liter meer dan 40 euro besparen. De prijsstijging hangt samen met hernieuwde spanningen in het Midden-Oosten, waardoor ruwe olie duurder werd. Windmolenmaker Vestas heeft zijn winstverwachting voor dit jaar verhoogd en kondigt aan voor 400 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen. De vraag naar windturbines groeit wereldwijd door de overstap naar duurzame energie. In de eerste helft van dit jaar stegen de bestellingen met meer dan 50% vergeleken met vorig jaar. Vestas rekent nu op een winstmarge van 7-9%, een procent hoger dan eerder verwacht. Het aandeel steeg woensdag op de beurs in Kopenhagen met meer dan 18%. ABN AMRO is vanmorgen koploper in de AEX. De bank zag de winst in het tweede kwartaal met bijna een derde stijgen tot 781 miljoen euro. Onder meer door groei bij hypotheken en bedrijfsleningen. Ook lukte het ABN AMRO de kosten wat naar beneden te krijgen. De AEX noteerde kort na opening 0,2% hoger op 1119,23 punten. Beleggers wachten op Amerikaanse inflatiecijfers die later vandaag naar buiten komen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Memphis Depay haalt op X uit naar zijn oude club Corinthians. De Braziliaanse club maakte dinsdag bekend het aflopende contract van de Oranje International niet te verlengen om financiële redenen. Depay zegt dat de club daarmee gemaakte afspraken schendt en spreekt van onaanvaardbaar gedrag. Hij belooft de komende dagen publiekelijk te reageren. Depay speelde 79 wedstrijden voor Corinthians en scoorde 20 keer.
4: Roberto Martinez heeft nog geen rechtstreeks contact gehad met de KNVB over de functie van bondscoach van Oranje. Dat zegt zijn advocaat Jesse de Preter, die namens de Spaanse trainer gesprekken voert met meerdere geïnteresseerde partijen. De 53-jarige Martinez nam na het WK afscheid als bondscoach van Portugal, na een nederlaag in de 8e finale tegen de latere wereldkampioen Spanje. De KNVB zoekt een opvolger voor Ronald Koeman, die na de uitschakeling van Oranje door Marokko op het WK opstapte. Het Nederlands elftal komt op 24 september weer in actie tegen Duitsland in de Nations League. NEC heeft de 24-jarige Oostenrijkse doelman Nicolas Polster aangetrokken. Hij komt over van Wolfsberger AC en tekent een contract tot de zomer van 2030. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat Polster voldoet aan de specifieke eisen die de speelstijl van NEC vraagt. De afgelopen twee seizoenen speelde Polster in de hoogste Oostenrijkse competitie. Bij NEC gaat hij concurreren met keepers Gonzalo Kretas, Freek Entzius en Joep Geneste. Turnster Sanne Wevers, 34, komt tijdens de kwalificatiewedstrijd bij de EK-turnen in Zagreb in actie op brug en balk. Nederlands meerkampkampioenen Naomi Visser en Floor Sloof turnen een volledige meerkamp. Debutante Vera Ubbink, 15, turnt 3 toestellen, vloer, sprong en balk. Sanna Veerman komt ook op 3 toestellen in actie, vloer, sprong en brug. De Europese kampioenschappen voor vrouwen beginnen op donderdag 13 augustus met de kwalificaties en gelijktijdig de strijd om de meerkampmedailles.
3: Zwemster Marit Steenberg heeft zich geplaatst voor de halve finales op de 200 meter vrije slag bij de EK in Parijs. De 26-jarige Friesin noteerde de vierde tijd in 1 minuut en 58 seconden. Ook Imani de Jong bereikte de halve eindstrijd met de 13e tijd. Later op de ochtend plaatste Steenbergen zich ook voor de halve finale op de 50 meter rugslag met de 3e tijd. Net als landgenote Tessa Gielen, die 6e werd. Dinsdag veroverde Steenbergen de Europese titel op de 100 meter vrije slag en won ze zilver met de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag. Othniel Raterink speelt komend seizoen op huurbasis voor ADO Den Haag. De 20-jarige verdediger komt over van het Italiaanse Cagliari voor 1 seizoen met een optie tot koop. ADO was gericht op zoek naar versterking voor de rechtsbackpositie die nog niet dubbel bezet was. Raterink speelde vorig seizoen 24 wedstrijden voor de Graafschap, waarin hij 3 keer scoorde en 4 assists gaf. Afgelopen winter maakte hij de overstap naar Cagliari, waar hij tot medio 2030 onder contract staat. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend volop zon en droog weer. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig. Vanmiddag blijft het zonnig en droog, met temperaturen tussen de 24 graden op de Wadden en lokaal 32 graden in het zuiden. Vanavond onbewolkt, ideaal om de gedeeltelijke zonsverduistering te volgen. Komende nacht droog, met minimumtemperaturen van 12 tot 16 graden. Morgen wordt het zeer warm, overdag tussen de 31 en plaatselijk 36 graden, bij volop zon en droog weer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie Noord-Holland geeft veiligheidstips voor de zonsverduistering woensdagavond. Automobilisten mogen niet met een speciale eclipsbril oprijden en moeten anderen niet in gevaar brengen voor een beter uitzicht. Ook raadt de politie af om de eclips te filmen tijdens het rijden. Wie het natuurverschijnsel wil zien, kan beter een veilige parkeerplaats zoeken en niet op de vluchtstrook gaan staan. Krakers in de voormalige jeugdsynagoge aan de Volkingedwarsstraat in Groningen moeten het pand binnen 30 dagen verlaten. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank in Groningen bepaald. Het pand is eigendom van de gemeente en wordt sinds 2023 gekraakt. De gemeente wil het gebouw gaan gebruiken als trainings- en opleidingslocatie voor ambtenaren en handhavers. De rechter oordeelde dat de gemeentelijke plannen voldoende serieus, concreet en uitvoerbaar zijn. Stichting Parlan moet de kosten voor buitenschoolse opvang van pleegkinderen in de West-Friese gemeenten Stedenbroek en Medemblik blijven vergoeden. Dat heeft de Raad van State bepaald. Parlan vond dat de gemeenten zelf verantwoordelijk waren voor die vergoeding. Maar de rechter oordeelt dat de stichting als uitvoerder van de pleegzorg wel moet beslissen over deze kosten. De Raad van State bevestigt wel dat gemeenten zorgaanbieders van voldoende geld moeten voorzien om dit soort vergoedingen uit te kunnen keren. Parlan had de vergoeding na een eerdere rechtszaak al uitbetaald aan de pleegouders en hoeft nu alleen de proceskosten te betalen. Behalve het gerechtsgebouw aan het Wilhelminaplein in Rotterdam, zijn ook een gebouw van het UWV aan de Laan op Zuid en een pand van de reclassering aan de Westerstraat beklad. Op alle gebouwen zijn dezelfde teksten in rode verf geschreven. Pedofielen en 282SR. Dat laatste zou kunnen verwijzen naar het artikel in het Wetboek van Strafrecht dat gaat over wederrechtelijke vrijheidsberoving. De politie onderzoekt wie er achter de bekladdingen zit en heeft nog niemand aangehouden. De rechtbank Rotterdam heeft aangifte gedaan. Een deel van de Nederlanders die tijdens de aardbeving in Colombia via reisorganisatie Sawadee in het land waren, vliegt woensdag terug naar Nederland.
2: Sawadi had maandag 4 groepen van elk ongeveer 20 Nederlanders in Colombia. Niemand van hen raakte gewond bij de aardbeving. Een groep jongeren tussen de 22 en 35 jaar vertrekt woensdag vanuit het noorden van het land. Een andere groep vertrekt volgens planning vrijdag. En de overige 2 groepen blijven nog zeker een week in het noorden van Colombia. Bij de zware aardbeving in het westen van Colombia kwamen zeker 216 mensen om het leven en raakten 2.595 mensen gewond. De stalen boogconstructie van de Merwedebrug bij Gorinchem is zo verzwakt dat het verbod op zware voertuigen blijft bestaan. Aanvullend onderzoek door ingenieursbureau Movares en TNO bevestigt dat de belasting op de brug moet worden verlaagd om overbelasting van de bogen te voorkomen. Sinds 18 juli mogen vrachtwagens en touringcars er niet meer overheen. Maar gemiddeld rijden er nog 1600 zware voertuigen per werkdag over de brug. Een meerderheid daarvan heeft een buitenlands kenteken en kan niet worden beboet via het camerasysteem, omdat internationale regelgeving daarvoor eerst moet worden aangepast. In de 2 weken na 25 juli zijn volgens voorlopige cijfers 2236 bekeuringen verstuurd. Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Russische president Vladimir Poetin dreigt met het in beslag nemen van westerse schepen als reactie op westerse plannen om Russische schepen te confisceren. Poetin zei dit op een schip bij het eiland Sakhalin, waar Rusland naar olie en gas boort. De Europese Unie breidde onlangs sancties uit tegen de Russische schaduwvloot, waardoor schepen die worden gebruikt om sancties te omzeilen niet alleen kunnen worden tegengehouden, maar waarvan de lading ook kan worden verkocht. Volgens persbureau TASS zei Poetin dat Rusland waar dan ook zal optreden wanneer het dat nodig vindt. Bij een aanval van jemenitische Houthis op een vrachtschip in de Rode Zee zijn 3 Pakistaanse bemanningsleden om het leven gekomen en 1 gewond geraakt. De aanval vond dinsdag plaats voor de kust van Murad aan de zeestraat Bab el-Mandeb tussen Jemen en Djibouti. De kustwacht van Jemen meldde eerder dat bij de aanval in totaal 6 doden zijn gevallen, onder wie 4 bemanningsleden, waaronder een Indonesiër, en 2 leden van een reddingsploeg van een jemenitische militie die tegen de Houthis vecht. De Houthis beheersen grote delen van Jemen, waaronder de hoofdstad Sanaa en een belangrijk stuk van de kust aan de Rode Zee. Olie uit de gestrande tanker Caroline Bezenji nadert de kust van Oman. De olievlek besloeg maandag bijna 400 vierkante kilometer en dreef richting het vasteland. Op het dichtstbijzijnde punt lag de vlek ongeveer 7 kilometer van de kust. Het schip strandde in juni bij een natuurreservaat. De oorzaak van het lek is niet bekend. De tanker vaart onder Cameroense vlag en staat op sanctielijsten van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk vanwege het vervoeren van Russische olie. Op een veerboot tussen Bali en Lombok is brand uitgebroken. Met een grote reddingsactie zijn 172 opvarenden in veiligheid gebracht. Een 19-jarige Indonesische is omgekomen. De autoriteiten zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. Het is de 2e scheepsbrand in enkele dagen tijd in Indonesië. Vorige week vielen voor de kust van Java 5 doden. De grote natuurbrand in Andalusië ten westen van Sevilla is aanzienlijk minder hevig geworden. De brand, die donderdag uitbrak in bergen in Niebla, heeft al 25.000 hectare verwoest, maar breidt zich niet snel meer uit. Voor het eerst sinds dagen zijn er dinsdag en woensdag geen evacuaties geweest. Nog steeds zijn er 680 geëvacueerden die niet terug kunnen, onder wie ruim 500 mensen uit de regio. De bluswerkzaamheden zijn gericht op het volledig indammen van de vuurzee langs de randen. Drone-aanvallen hebben meer dan 20 woongebouwen beschadigd in de Russische Zwarte Zeehaven Novorossiysk. Daarbij zijn twee mensen om het leven gekomen, onder wie een kind van 8 jaar. 8 anderen raakten gewond. Op sociale media gingen foto's rond van een grote brand in de stad. In de door Rusland bezette Krim werden meer dan 30 drones neergehaald. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De bekende beleggingsexpert Geert Schaai roept Facebook-moeder Meta en de autoriteiten op harder op te treden tegen nepaccounts en frauduleuze WhatsApp-beleggingsgroepen. Oplichters maken steeds vaker misbruik van zijn naam en beeltenis. Via advertenties op onder meer Facebook en Instagram worden consumenten doorgestuurd naar WhatsApp-groepen waarin personen zich voordoen als Schaai of als medewerkers van zijn platform Beursgenoten. Beursgenoten ontvangt vrijwel dagelijks telefoontjes en e-mails van mensen die slachtoffer zijn geworden of twijfelen of ze echt met de organisatie communiceren. Schaai zegt dat zijn belangrijkste zorg is dat mensen hierdoor hun spaargeld verliezen. De productie van bedrijven in de chemische industrie ondervindt momenteel nog geen hinder van de droogte of de lage waterstanden. Dat meldt de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. De brancheorganisatie had vorige week gewaarschuwd dat chemiebedrijven de productie mogelijk deels moeten afschalen als de lage waterstanden langdurig aanhouden en er niet genoeg vervangende transportcapaciteit beschikbaar is. De bereikbaarheid binnen Nederland is relatief goed, omdat veel bedrijven in chemieclusters zijn gevestigd en aan elkaar leveren via pijpleidingen. Langdurig lage waterstanden kunnen wel leiden tot logistieke knelpunten en hogere kosten voor bedrijven die afhankelijk zijn van vervoer over water. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat de wereldwijde olievoorraden dit kwartaal ruim 2 keer zo snel dalen als eerder werd verwacht. Door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten is er een tekort van ongeveer 1,8 miljoen vaten olie per dag. Voor heel 2026 verwacht het IEA het grootste tekort in 5 jaar. Aanvallen op scheepvaart en energieinfrastructuur in het Midden-Oosten zorgen voor hogere prijzen van benzine en diesel. De vraag naar olie is wel afgenomen door de hoge prijzen, waardoor het IEA de verwachting voor de daling van de wereldwijde olievraag dit jaar bijna heeft verdubbeld naar 1,6 miljoen vaten per dag. Het Noorse Staatsinvesteringsfonds heeft in de eerste helft van dit jaar een recordwinst behaald van omgerekend 160 miljard euro. Het fonds, het grootste ter wereld met een beheerd vermogen van meer dan 1990 miljard euro, profiteerde vooral van gestegen koersen van technologieaandelen uit Azië. Het fonds belegt de staatsinkomsten uit de Noorse olie- en gasproductie en bezit gemiddeld 1,5% van alle beursgenoteerde bedrijven wereldwijd. Dinsdag maakte het fonds bekend dat het een belang van 0,05% in SpaceX heeft, goed voor een waarde van ruim 1 miljard euro. SpaceX is het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk. Windmolenmaker Vestas heeft zijn winstverwachting voor dit jaar verhoogd en kondigt aan voor 400 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen. De vraag naar windturbines groeit wereldwijd door de overstap naar duurzame energie. In de eerste helft van dit jaar stegen de bestellingen met meer dan 50% vergeleken met vorig jaar. Vestas rekent nu op een winstmarge van 7-9%, een procent hoger dan eerder verwacht. Het aandeel steeg woensdag op de beurs in Kopenhagen met meer dan 18%. De brandstofprijzen aan de Nederlandse pomp zijn woensdag opnieuw gestegen. Een liter euro 95 kost nu 2,56 euro, bijna 1,5 cent meer dan een dag eerder. Diesel werd 2,5 cent duurder en kost nu 2,59 euro. In België is benzine ongeveer 70 cent per liter goedkoper, waardoor Nederlanders bij een volle tank van 60 liter meer dan 40 euro besparen. De prijsstijging hangt samen met hernieuwde spanningen in het Midden-Oosten, waardoor ruwe olie duurder werd. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws.
4: NEC heeft de 24-jarige Oostenrijkse doelman Nicolas Polster aangetrokken. Hij komt over van Wolfsberger AC en tekent een contract tot de zomer van 2030. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat Polster voldoet aan de specifieke eisen die de speelstijl van NEC vraagt. De afgelopen twee seizoenen speelde Polster in de hoogste Oostenrijkse competitie. Bij NEC gaat hij concurreren met keepers Gonzalo Kretas, Freek Entzius en Joep Geneste. Turnster Sanne Wevers, 34, komt tijdens de kwalificatiewedstrijd bij de EK-turnen in Zagreb in actie op brug en balk. Nederlands meerkampkampioene Naomi Visser en Floor Sloof turnen een volledige meerkamp. Debutante Vera Ubbink, 15, turnt drie toestellen, vloer, sprong en balk. Sanna Veerman komt ook op drie toestellen in actie, vloer, sprong en brug. De Europese kampioenschappen voor vrouwen beginnen op donderdag 13 augustus met de kwalificaties en gelijktijdig de strijd om de meerkampmedailles. Otniel Raterink speelt komend seizoen op huurbasis voor ADO Den Haag. De 20-jarige verdediger komt over van het Italiaanse Cagliari voor één seizoen met een optie tot koop. ADO was gericht op zoek naar versterking voor de rechtsbackpositie die nog niet dubbel bezet was. Raterink speelde vorig seizoen 24 wedstrijden voor de Graafschap, waarin hij drie keer scoorde en vier assists gaf. Afgelopen winter maakte hij de overstap naar Cagliari, waar hij tot medio 2030 onder contract staat. Nadine Visser kan altijd meedoen om medailles, als ze gezond blijft en haar huidige niveau vasthoudt, voorspelt haar coach Laurent Meulli. De 31-jarige atlete won dinsdagavond goud op de 100 meter horde bij de EK in Birmingham. 1000ste voor de Poolse Pia Skrzyszkowska. Het was voor Visser een bevrijdende medaille na 8 voorgaande grote finales zonder eremetaal. Meulli nam Visser in 2022 onder zijn hoede en legde nadruk op een goede voorbereiding om blessures te voorkomen. Volgens de Zwitserse coach verkeert Visser in de vorm om meer medailles te winnen. Zwemmer Casper Corbeau heeft zich verzekerd van een plek in de halve finale op de 200 meter schoolslag bij de EK in Parijs. De 25-jarige Nederlander noteerde tijdens de series de derde tijd in 2 minuten en 9,66 seconden. Corbeau won op deze discipline in 2024 Olympisch brons. Woensdagavond staan de halve finales op het programma, waarna donderdag de finale volgt. Zwemster Marit Steenbergen heeft zich geplaatst voor de halve finales op de 200 meter vrije slag bij de EK in Parijs. De 26-jarige Friesin noteerde met 1 minuut en 58 seconden de vierde tijd. Ook Imani de Jong verzekerde zich van een plek in de halve eindstrijd met de 13e tijd. Steenbergen plaatste zich later ook voor de halve finale op de 50 meter rugslag met de derde tijd, net als landgenote Tessa Giele. De Nederlandse vrouwenploeg kwalificeerde zich als tweede voor de finale op de 4x100 meter vrije slag. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het zonnig en droog. Het wordt tussen de 24 graden op de Wadden en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten. Vanavond blijft het helder, ideaal om de gedeeltelijke zonsverduistering te volgen. Het Nationaal Hitteplan is actief in het zuidoosten. Morgen geldt dat voor het hele land. Morgenmiddag wordt het zeer warm met temperaturen tussen de 31 graden op de Wadden en lokaal 36 graden in het zuiden.
11: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 78-jarige fietser uit Zevenbergen is woensdag om het leven gekomen bij het havengebied van Moerdijk. Hij werd aangereden door een vrachtwagen toen hij de zuidelijke randweg overstak. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plekke. De vrachtwagenchauffeur is 25 jaar en komt ook uit Zevenbergen.
13: 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf donderdag nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil zo voorkomen dat er meer zout water het gebied instroomt. De sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder, Zaandam en Westzaan blijven wel gewoon open voor de beroepsvaart. Door de aanhoudende droogte daalt de voorraad zoetwater in het IJsselmeer en Markermeer. Dijkgraaf Remco Bosma zegt dat het waterschap het beschikbare water duurzaam en spaarzaam moet verdelen.
14: Donderdagavond wordt in Den Haag een stille tocht gelopen voor de 34-jarige vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten in een woning aan de New York Singel. De dader was de vader van haar kinderen, die op dat moment in huis waren. De tocht begint om 7 uur 's avonds in de Betje Wolfstraat en staat naast herdenken in het teken van de strijd tegen femicide. De organisatie is in handen van een goede vriendin, in afstemming met de directe familie. Aanwezigen wordt gevraagd witte kleding te dragen. De politie Noord-Holland geeft veiligheidstips voor de zonsverduistering woensdagavond. Automobilisten mogen niet met een speciale eclipsbril oprijden en moeten anderen niet in gevaar brengen voor een beter uitzicht. Ook raadt de politie af om de eclips te filmen tijdens het rijden. Wie het natuurverschijnsel wil zien, kan beter een veilige parkeerplaats zoeken en niet op de vluchtstrook gaan staan. Behalve het gerechtsgebouw aan het Wilhelminaplein in Rotterdam, zijn ook een gebouw van het UWV aan de Laan op Zuid en een pand van de reclassering aan de Westerstraat beklad. Op alle gebouwen zijn dezelfde teksten in rode verf geschreven. Pedofielen en 282SR. Dat laatste zou kunnen verwijzen naar het artikel in het Wetboek van Strafrecht dat gaat over wederrechtelijke vrijheidsberoving. De politie onderzoekt wie er achter de bekladdingen zit en heeft nog niemand aangehouden. De rechtbank Rotterdam heeft aangifte gedaan. Krakers in de voormalige jeugdsynagoge aan de Volkingedwarsstraat in Groningen moeten het pand binnen 30 dagen verlaten. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank in Groningen bepaald. Het pand is eigendom van de gemeente en wordt sinds 2023 gekraakt. De gemeente wil het gebouw gaan gebruiken als trainings- en opleidingslocatie voor ambtenaren en handhavers. De rechter oordeelde dat de gemeentelijke plannen voldoende serieus, concreet en uitvoerbaar zijn.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. De Russische president Vladimir Poetin dreigt met het in beslag nemen van westerse schepen als reactie op westerse plannen om Russische schepen te confisceren. Poetin zei dit op een schip bij het eiland Sakhalin, waar Rusland naar olie en gas boort. De Europese Unie breidde onlangs sancties uit tegen de Russische schaduwvloot, waardoor schepen die worden gebruikt om sancties te omzeilen niet alleen kunnen worden tegengehouden, maar waarvan de lading ook kan worden verkocht. Volgens persbureau TASS zei Poetin dat Rusland waar dan ook zal optreden wanneer het dat nodig vindt. Bij een aanval van jemenitische Houthis op een vrachtschip in de Rode Zee zijn 3 Pakistaanse bemanningsleden om het leven gekomen en 1 gewond geraakt. De aanval vond dinsdag plaats voor de kust van Murad aan de zeestraat Bab el-Mandeb tussen Jemen en Djibouti. De kustwacht van Jemen meldde eerder dat bij de aanval in totaal 6 doden zijn gevallen, onder wie 4 bemanningsleden, waaronder een Indonesiër, en 2 leden van een reddingsploeg van een jemenitische militie die tegen de Houthis vecht. De Houthis beheersen grote delen van Jemen, waaronder de hoofdstad Sanaa en een belangrijk stuk van de kust aan de Rode Zee.
18: Olie uit de gestrande tanker Caroline Bezenji nadert de kust van Oman. De olievlek besloeg maandag bijna 400 vierkante kilometer en dreef richting het vasteland. Op het dichtstbijzijnde punt lag de vlek ongeveer 7 kilometer van de kust. Het schip strandde in juni bij een natuurreservaat. De oorzaak van het lek is niet bekend.
19: De tanker vaart onder Cameroense vlag en staat op sanctielijsten van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk vanwege het vervoeren van Russische olie.
20: Op een veerboot tussen Bali en Lombok is brand uitgebroken. Met een grote reddingsactie zijn 172 opvarenden in veiligheid gebracht. Een 19-jarige Indonesische is omgekomen. De autoriteiten zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. Het is de tweede scheepsbrand in enkele dagen tijd in Indonesië. Vorige week vielen voor de kust van Java 5 doden.
21: De grote natuurbrand in Andalusië ten westen van Sevilla is aanzienlijk minder hevig geworden. De brand, die donderdag uitbrak in bergen in Niebla, heeft al 25.000 hectare verwoest, maar breidt zich niet snel meer uit. Voor het eerst sinds dagen zijn er dinsdag en woensdag geen evacuaties geweest. Nog steeds zijn er 680 geëvacueerden die niet terug kunnen, onder wie ruim 500 mensen uit de regio. De bluswerkzaamheden zijn gericht op het volledig indammen van de vuurzee langs de randen.
22: Drone-aanvallen hebben meer dan 20 woongebouwen beschadigd in de Russische Zwarte Zeehaven Novorossiysk. Daarbij zijn 2 mensen om het leven gekomen, onder wie een kind van 8 jaar. 8 anderen raakten gewond. Op sociale media gingen foto's rond van een grote brand in de stad. In de door Rusland bezette Krim werden meer dan 30 drones neergehaald.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws.
26: De bekende beleggingsexpert Geert Schaai roept Facebook-moeder Meta en de autoriteiten op harder op te treden tegen nepaccounts en frauduleuze WhatsApp-beleggingsgroepen. Oplichters maken steeds vaker misbruik van zijn naam en beeltenis. Via advertenties op onder meer Facebook en Instagram worden consumenten doorgestuurd naar WhatsApp-groepen waarin personen zich voordoen als Schaai of als medewerkers van zijn platform Beursgenoten. Beursgenoten ontvangt vrijwel dagelijks telefoontjes en e-mails van mensen die slachtoffer zijn geworden of twijfelen of ze echt met de organisatie communiceren. Schaai zegt dat zijn belangrijkste zorg is dat mensen hierdoor hun spaargeld verliezen.
27: De productie van bedrijven in de chemische industrie ondervindt momenteel nog geen hinder van de droogte of de lage waterstanden. Dat meldt de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. De brancheorganisatie had vorige week gewaarschuwd dat chemiebedrijven de productie mogelijk deels moeten afschalen als de lage waterstanden langdurig aanhouden en er niet genoeg vervangende transportcapaciteit beschikbaar is. De bereikbaarheid binnen Nederland is relatief goed, omdat veel bedrijven in chemieclusters zijn gevestigd en aan elkaar leveren via pijpleidingen. Langdurig lage waterstanden kunnen wel leiden tot logistieke knelpunten en hogere kosten voor bedrijven die afhankelijk zijn van vervoer over water.
28: Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat de wereldwijde olievoorraden dit kwartaal ruim 2 keer zo snel dalen als eerder werd verwacht. Door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten is er een tekort van ongeveer 1,8 miljoen vaten olie per dag. Voor heel 2026 verwacht het IEA het grootste tekort in 5 jaar. Aanvallen op scheepvaart en energieinfrastructuur in het Midden-Oosten zorgen voor hogere prijzen van benzine en diesel. De vraag naar olie is wel afgenomen door de hoge prijzen, waardoor het IEA de verwachting voor de daling van de wereldwijde olievraag dit jaar bijna heeft verdubbeld naar 1,6 miljoen vaten per dag.
29: Het Noorse Staatsinvesteringsfonds heeft in de eerste helft van dit jaar een recordwinst behaald van omgerekend 160 miljard euro. Het fonds, het grootste ter wereld met een beheerd vermogen van meer dan 1990 miljard euro, profiteerde vooral van gestegen koersen van technologieaandelen uit Azië. Het fonds belegt de staatsinkomsten uit de Noorse olie- en gasproductie en bezit gemiddeld 1,5% van alle beursgenoteerde bedrijven wereldwijd. Dinsdag maakte het fonds bekend dat het een belang van 0,05% in SpaceX heeft, goed voor een waarde van ruim 1 miljard euro.
0: SpaceX is het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk.
1: Windmolenmaker Vestas heeft zijn winstverwachting voor dit jaar verhoogd en kondigt aan voor €400 miljoen aan eigen aandelen in te kopen. De vraag naar windturbines groeit wereldwijd door de overstap naar duurzame energie. In de eerste helft van dit jaar stegen de bestellingen met meer dan 50% vergeleken met vorig jaar. Vestas rekent nu op een winstmarge van 7-9%, een procent hoger dan eerder verwacht. Het aandeel steeg woensdag op de beurs in Kopenhagen met meer dan 18%.
2: De brandstofprijzen aan de Nederlandse pomp zijn woensdag opnieuw gestegen. Een liter €95 kost nu €2,56, bijna 1,5 cent meer dan een dag eerder. Diesel werd 2,5 cent duurder en kost nu €2,59. In België is benzine ongeveer 70 cent per liter goedkoper, waardoor Nederlanders bij een volle tank van 60 liter meer dan €40 besparen. De prijsstijging hangt samen met hernieuwde spanningen in het Midden-Oosten, waardoor ruwe olie duurder werd.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Turnster Sanne Wevers, 34, komt tijdens de kwalificatiewedstrijd bij de EK-turnen in Zagreb in actie op brug en balk. Nederlands meerkampkampioenen Naomi Visser en Floor Sloof turnen een volledige meerkamp. Debutante Vera Ubbink, 15, turnt 3 toestellen, vloer, sprong en balk. Sanna Veerman komt ook op 3 toestellen in actie, vloer, sprong en brug. De Europese kampioenschappen voor vrouwen beginnen op donderdag 13 augustus met de kwalificaties en gelijktijdig de strijd om de meerkampmedailles. Otniel Raterink speelt komend seizoen op huurbasis voor ADO Den Haag. De 20-jarige verdediger komt over van het Italiaanse Cagliari voor 1 seizoen met een optie tot koop. ADO was gericht op zoek naar versterking voor de rechtsbackpositie die nog niet dubbel bezet was. Raterink speelde vorig seizoen 24 wedstrijden voor de Graafschap, waarin hij 3 keer scoorde en 4 assists gaf. Afgelopen winter maakte hij de overstap naar Cagliari, waar hij tot medio 2030 onder contract staat. Zwemmer Casper Corbeau heeft zich verzekerd van een plek in de halve finale op de 200 meter schoolslag bij de EK in Parijs. De 25-jarige Nederlander noteerde tijdens de series de 3e tijd in 2 minuten en 9,66 seconden. Corbeau won op deze discipline in 2024 Olympisch brons. Woensdagavond staan de halve finales op het programma, waarna donderdag de finale volgt. Zwemster Marit Steenbergen heeft zich geplaatst voor de halve finales op de 200 meter vrije slag bij de EK in Parijs. De 26-jarige Friesin noteerde met 1 minuut en 58 seconden de 4e tijd. Ook Imani de Jong verzekerde zich van een plek in de halve eindstrijd met de 13e tijd. Steenbergen plaatste zich later ook voor de halve finale op de 50 meter rugslag met de 3e tijd, net als landgenote Tessa Gielen. De Nederlandse vrouwenploeg kwalificeerde zich als 2e voor de finale op de 4x100 meter vrije slag. Nadine Visser kan altijd meedoen om medailles als ze gezond blijft en haar huidige niveau vasthoudt, voorspelt haar coach Laurent Meulli. De 31-jarige atlete won dinsdagavond goud op de 100 meter horde bij de EK in Birmingham, 1000ste voor de Poolse Pia Skrzyszkowska. Het was voor Visser een bevrijdende medaille na 8 voorgaande grote finales zonder eremetaal. Meulli nam Visser in 2022 onder zijn hoede en legde nadruk op een goede voorbereiding om blessures te voorkomen. Volgens de Zwitserse coach verkeert Visser in de vorm om meer medailles te winnen. Jorinde van Klinken heeft zich geplaatst voor de finale van het discuswerpen op de EK Atletiek in Birmingham. De winnares van het zilver bij het kogelstoten had in de kwalificaties genoeg aan 1 worp om de limiet van 62,50 te slechten. Ze noteerde 62,74. Van Klinken voert met haar Nederlands record van 70,99 de Europese ranglijst aan en geldt als topkandidaat voor goud. De finale is vrijdag.
5: Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 24 graden op de Wadden en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het oosten. Vanavond blijft het helder, ideaal om de gedeeltelijke zonsverduistering te volgen. Vannacht droog met minimaal 12 tot 16 graden. Morgen volop zon en zeer warm, tot 36 graden in het zuiden en rond de 31 graden op de Wadden. Het Nationaal Hitteplan wordt morgen en overmorgen landelijk actief. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 78-jarige fietser uit Zevenbergen is woensdag om het leven gekomen bij het havengebied van Moerdijk. Hij werd aangereden door een vrachtwagen toen hij de zuidelijke randweg overstak. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plekke. De vrachtwagenchauffeur is 25 jaar en komt ook uit Zevenbergen. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf donderdag nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil zo voorkomen dat er meer zout water het gebied instroomt. De sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder, Zaandam en Westzaan blijven wel gewoon open voor de beroepsvaart. Door de aanhoudende droogte daalt de voorraad zoetwater in het IJsselmeer en Markermeer. Dijkgraaf Remco Bosma zegt dat het waterschap het beschikbare water duurzaam en spaarzaam moet verdelen.
11: Donderdagavond wordt in Den Haag een stille tocht gelopen voor de 34-jarige vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten in een woning aan de New York Singel. De dader was de vader van haar kinderen, die op dat moment in huis waren. De tocht begint om 7 uur 's avonds in de Betje Wolfstraat en staat naast herdenken in het teken van de strijd tegen femicide. De organisatie is in handen van een goede vriendin, in afstemming met de directe familie. Aanwezigen wordt gevraagd witte kleding te dragen.
12: De politie Noord-Holland geeft veiligheidstips voor de zonsverduistering woensdagavond. Automobilisten mogen niet met een speciale eclipsbril oprijden en moeten anderen niet in gevaar brengen voor een beter uitzicht. Ook raadt de politie af om de eclips te filmen tijdens het rijden. Wie het natuurverschijnsel wil zien, kan beter een veilige parkeerplaats zoeken en niet op de vluchtstrook gaan staan.
13: Stichting Parlan moet de kosten voor buitenschoolse opvang van pleegkinderen in de West-Friese gemeenten Stedenbroek en Medemblik blijven vergoeden. Dat heeft de Raad van State bepaald. Parlan vond dat de gemeenten zelf verantwoordelijk waren voor die vergoeding. Maar de rechter oordeelt dat de stichting als uitvoerder van de pleegzorg wel moet beslissen over deze kosten. De Raad van State bevestigt wel dat gemeenten zorgaanbieders van voldoende geld moeten voorzien om dit soort vergoedingen uit te kunnen keren. Parlan had de vergoeding na een eerdere rechtszaak al uitbetaald aan de pleegouders en hoeft nu alleen de proceskosten te betalen.
14: Behalve het gerechtsgebouw aan het Wilhelminaplein in Rotterdam, zijn ook een gebouw van het UWV aan de Laan op Zuid en een pand van de reclassering aan de Westerstraat beklad. Op alle gebouwen zijn dezelfde teksten in rode verf geschreven. Pedofielen en 282SR. Dat laatste zou kunnen verwijzen naar het artikel in het Wetboek van Strafrecht dat gaat over wederrechtelijke vrijheidsberoving. De politie onderzoekt wie er achter de bekladdingen zit en heeft nog niemand aangehouden. De rechtbank Rotterdam heeft aangifte gedaan.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
30: Nu het buitenlands nieuws. De Russische president Vladimir Poetin dreigt met het in beslag nemen van westerse schepen
17: als reactie op westerse plannen om Russische schepen te confisceren. Poetin zei dit op een schip bij het eiland Sakhalin, waar Rusland naar olie en gas boort. De Europese Unie breidde onlangs sancties uit tegen de Russische schaduwvloot, waardoor schepen die worden gebruikt om sancties te omzeilen niet alleen kunnen worden tegengehouden, maar waarvan de lading ook kan worden verkocht. Volgens persbureau TASS zei Poetin dat Rusland waar dan ook zal optreden wanneer het dat nodig vindt. Bij een aanval van jemenitische Houthis op een vrachtschip in de Rode Zee zijn 3 Pakistaanse bemanningsleden om het leven gekomen en 1 gewond geraakt. De aanval vond dinsdag plaats voor de kust van Murad aan de zeestraat Bab el-Mandeb tussen Jemen en Djibouti. De kustwacht van Jemen meldde eerder dat bij de aanval in totaal 6 doden zijn gevallen, onder wie 4 bemanningsleden, waaronder een Indonesiër, en 2 leden van een reddingsploeg van een jemenitische militie die tegen de Houthis vecht. De Houthis beheersen grote delen van Jemen, waaronder de hoofdstad Sanaa en een belangrijk stuk van de kust aan de Rode Zee.
18: Olie uit de gestrande tanker Caroline Bezenji nadert de kust van Oman. De olievlek besloeg maandag bijna 400 vierkante kilometer en dreef richting het vasteland. Op het dichtstbijzijnde punt lag de vlek ongeveer 7 kilometer van de kust. Het schip strandde in juni bij een natuurreservaat. De oorzaak van het lek is niet bekend. De tanker vaart onder Cameroense vlag en staat op sanctielijsten van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk vanwege het vervoeren van Russische olie. Op een veerboot tussen Bali en Lombok is brand uitgebroken. Met een grote reddingsactie zijn 172 opvarenden in veiligheid gebracht. Een 19-jarige Indonesische is omgekomen. De autoriteiten zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. Het is de 2e scheepsbrand in enkele dagen tijd in Indonesië. Vorige week vielen voor de kust van Java 5 doden. De grote natuurbrand in Andalusië ten westen van Sevilla is aanzienlijk minder hevig geworden. De brand, die donderdag uitbrak in bergen in Niebla, heeft al 25.000 hectare verwoest, maar breidt zich niet snel meer uit. Voor het eerst sinds dagen zijn er dinsdag en woensdag geen evacuaties geweest. Nog steeds zijn er 680 geëvacueerden die niet terug kunnen, onder wie ruim 500 mensen uit de regio. De bluswerkzaamheden zijn gericht op het volledig indammen van de vuurzee langs de randen. Drone-aanvallen hebben meer dan 20 woongebouwen beschadigd in de Russische Zwarte Zeehaven Novorossiysk. Daarbij zijn 2 mensen om het leven gekomen, onder wie een kind van 8 jaar. 8 anderen raakten gewond. Op sociale media gingen foto's rond van een grote brand in de stad. In de door Rusland bezette Krim werden meer dan 30 drones neergehaald.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws.
22: CNV en FNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol. De vakbonden geven de luchthaven en de 3 beveiligingsbedrijven tot volgende week woensdagmiddag de tijd om met concrete toezeggingen te komen voor betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Als dat niet gebeurt, komen de beveiligers kort daarna in actie. De bonden zeggen dat beveiligers sinds Schiphol het aantal beveiligingsbedrijven terugbracht van 5 naar 3 te maken hebben met grote problemen. De werkdruk is volgens de vakbonden bijzonder hoog, waardoor veel medewerkers ziek worden en een neerwaartse spiraal dreigt te ontstaan.
23: De bekende beleggingsexpert Geert Schaai roept Facebook-moeder Meta en de autoriteiten op harder op te treden tegen nepaccounts en frauduleuze WhatsApp-beleggingsgroepen. Oplichters maken steeds vaker misbruik van zijn naam en beeltenis. Via advertenties op onder meer Facebook en Instagram worden consumenten doorgestuurd naar WhatsApp-groepen waarin personen zich voordoen als Schaai of als medewerkers van zijn platform Beursgenoten. Beursgenoten ontvangt vrijwel dagelijks telefoontjes en e-mails van mensen die slachtoffer zijn geworden of twijfelen of ze echt met de organisatie communiceren. Schaai zegt dat zijn belangrijkste zorg is dat mensen hierdoor hun spaargeld verliezen.
0: De productie van bedrijven in de chemische industrie ondervindt momenteel nog geen hinder van de droogte of de lage waterstanden. Dat meldt de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. De brancheorganisatie had vorige week gewaarschuwd dat chemiebedrijven de productie mogelijk deels moeten afschalen als de lage waterstanden langdurig aanhouden en er niet genoeg vervangende transportcapaciteit beschikbaar is. De bereikbaarheid binnen Nederland is relatief goed, omdat veel bedrijven in chemieclusters

0: Verenigde Staten is er een tekort van ongeveer 1,8 miljoen vaten olie per dag. Voor heel 2026 verwacht het IEA het grootste tekort in 5 jaar. Aanvallen op scheepvaart en energieinfrastructuur in het Midden-Oosten zorgen voor hogere prijzen van benzine en diesel. De vraag naar olie is wel afgenomen door de hoge prijzen, waardoor het IEA de verwachting voor de daling van de wereldwijde olievraag dit jaar bijna heeft verdubbeld naar 1,6 miljoen vaten per dag. Het Noorse Staatsinvesteringsfonds heeft in de eerste helft van dit jaar een recordwinst behaald van omgerekend 160 miljard euro. Het fonds, het grootste ter wereld met een beheerd vermogen van meer dan 1990 miljard euro, profiteerde vooral van gestegen koersen van technologieaandelen uit Azië. Het fonds belegt de staatsinkomsten uit de Noorse olie- en gasproductie en bezit gemiddeld 1,5% van alle beursgenoteerde bedrijven wereldwijd. Dinsdag maakte het fonds bekend dat het een belang van 0,05% in SpaceX heeft, goed voor een waarde van ruim 1 miljard euro. SpaceX is het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk. Windmolenmaker Vestas heeft zijn winstverwachting voor dit jaar verhoogd en kondigt aan voor 400 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen. De vraag naar windturbines groeit wereldwijd door de overstap naar duurzame energie. In de eerste helft van dit jaar stegen de bestellingen met meer dan 50% vergeleken met vorig jaar. Vestas rekent nu op een winstmarge van 7-9%, een procent hoger dan eerder verwacht. Het aandeel steeg woensdag op de beurs in Kopenhagen met meer dan 18%. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Turnster Sanne Wevers, 34, komt tijdens de kwalificatiewedstrijd bij de EK-turnen in Zagreb in actie op brug en balk. Nederlands meerkampkampioenen Naomi Visser en Floor Sloof turnen een volledige meerkamp. Debutante Vera Ubbink, 15, turnt 3 toestellen, vloer, sprong en balk. Sanna Veerman komt ook op 3 toestellen in actie, vloer, sprong en brug. De Europese kampioenschappen voor vrouwen beginnen op donderdag 13 augustus met de kwalificaties en gelijktijdig de strijd om de meerkampmedailles. Otniel Raterink speelt komend seizoen op huurbasis voor ADO Den Haag. De 20-jarige verdediger komt over van het Italiaanse Cagliari voor 1 seizoen met een optie tot koop. ADO was gericht op zoek naar versterking voor de rechtsbackpositie die nog niet dubbel bezet was. Raterink speelde vorig seizoen 24 wedstrijden voor de Graafschap, waarin hij 3 keer scoorde en 4 assists gaf. Afgelopen winter maakte hij de overstap naar Cagliari, waar hij tot medio 2030 onder contract staat. Nadine Visser kan altijd meedoen om medailles, als ze gezond blijft en haar huidige niveau vasthoudt, voorspelt haar coach Laurent Meully. De 31-jarige atlete won dinsdagavond goud op de 100 meter horde bij de EK in Birmingham. 1000ste voor de Poolse Pia Skrzyszowska. Het was voor Visser een bevrijdende medaille na 8 voorgaande grote finales zonder eremetaal. Meully nam Visser in 2022 onder zijn hoede en legde nadruk op een goede voorbereiding om blessures te voorkomen. Volgens de Zwitserse coach verkeert Visser in de vorm om meer medailles te winnen. Zwemster Marit Steenbergen heeft zich geplaatst voor de halve finales op de 200 meter vrije slag bij de EK in Parijs. De 26-jarige Friesin noteerde met 1 minuut en 58 seconden de 4e tijd. Ook Imani de Jong verzekerde zich van een plek in de halve eindstrijd met de 13e tijd. Steenbergen plaatste zich later ook voor de halve finale op de 50 meter rugslag met de 3e tijd, net als landgenote Tessa Gielen. De Nederlandse vrouwenploeg kwalificeerde zich als 2e voor de finale op de 4x100 meter vrije slag. Zwemmer Caspar Corbeau heeft zich geplaatst voor de halve finale op de 200 meter schoolslag bij het EK in Parijs. De 25-jarige Nederlander noteerde in de series de 3e tijd, 2 minuten en 9,66 seconden. De Rus Kirill Prigoda was de snelste in 2 minuten en 9,33 seconden. Nipt voor de Brit Filip Nowatzki. Corbeau won in 2024 Olympisch brons op deze afstand. Woensdagavond staan de halve finales op het programma. Donderdag

0: volgt de finale. Jorinde van Klinken heeft zich geplaatst voor de finale van het discuswerpen op de EK Atletiek in Birmingham. De winnares van het zilver bij het kogelstoten had in de kwalificaties genoeg aan één worp om de limiet van 62,50 meter te slechten. Ze noteerde 62,74 pond. Van Klinken voert met haar Nederlands record van 70,99 de Europese ranglijst aan en geldt als topkandidaat voor goud. De finale is vrijdag. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon en droog weer. Het wordt warm tussen de 24 graden op de Wadden en lokaal 32 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het oosten. Vanavond helder, ideaal om de gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Vannacht droog met temperaturen tussen de 12 en 16 graden. Morgen wordt het nog warmer, overdag tussen de 31 en 36 graden. De zon schijnt volop en het blijft droog. De wind blijft matig en oostelijk. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief. Morgen geldt dat voor het hele land. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een oogarts van het Erasmus MC waarschuwt voor extra risico's bij jonge kinderen en jongeren tijdens de zonsverduistering van woensdagavond. Hun ooglenzen zijn helderder dan bij volwassenen, waardoor ze meer kans hebben op schade. De zonsverduistering vindt plaats midden in de zomervakantie, rond etenstijd, wat volgens de arts het risico vergroot dat nieuwsgierige kinderen toch in de zon kijken. Rechtstreeks in de zon kijken kan blijvende netvliesschade veroorzaken die niet te genezen is. Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap roept op om kinderen goed in de gaten te houden. De 29-jarige Bilal H. bekend seks te hebben gehad met een 15-jarig meisje dat werd opgevangen in jeugdzorginstelling IHUB in Alphen, waar hij als invalkracht werkte. Hij en de 21-jarige Abdelouahab O. worden verdacht van verkrachting van een kind in de nacht van 5 op 6 november vorig jaar. O. zegt onschuldig te zijn en weigerde woensdag in de rechtbank vragen te beantwoorden. Hij wordt verdacht van de verkrachting van een 14-jarig meisje dat net als het andere slachtoffer werd opgevangen op de afdeling voor slachtoffers van Loverboys. Beide verdachten werkten via uitzendbureau Zorgwerk, een dochteronderneming van Randstad.
6: Donderdagavond wordt in Den Haag een stille tocht gelopen voor de 34-jarige vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten in een woning aan de New York Single. De dader was de vader van haar kinderen, die op dat moment in huis waren. De tocht begint om 7 uur 's avonds in de Betje Wolfstraat en staat naast herdenken in het teken van de strijd tegen femicide. De organisatie is in handen van een goede vriendin, in afstemming met de directe familie. Aanwezigen wordt gevraagd witte kleding te dragen. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf donderdag nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil zo voorkomen dat er meer zout water het gebied instroomt. De sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder, Zaandam en Westzaan blijven wel gewoon open voor de beroepsvaart. Door de aanhoudende droogte daalt de voorraad zoetwater in het IJsselmeer en Markermeer. Dijkgraaf Remco Bosma zegt dat het waterschap het beschikbare water duurzaam en spaarzaam moet verdelen. Een 78-jarige fietser uit Zevenbergen is woensdag om het leven gekomen bij het havengebied van Moerdijk. Hij werd aangereden door een vrachtwagen toen hij de zuidelijke randweg overstak. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plekke. De vrachtwagenchauffeur is 25 jaar en komt ook uit Zevenbergen. De politie Noord-Holland geeft veiligheidstips voor de zonsverduistering woensdagavond.
5: Automobilisten mogen niet met een speciale eclipsbril oprijden en moeten anderen niet in gevaar brengen voor een beter uitzicht. Ook raadt de politie af om de eclips te filmen tijdens het rijden. Wie het natuurverschijnsel wil zien, kan beter een veilige parkeerplaats zoeken en niet op de vluchtstrook gaan staan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. De moeder van de 7-jarige jongen die vorige week in België om het leven kwam, ziet zichzelf als slachtoffer van wat haar broer heeft gedaan. Dat zegt haar advocaat. De vrouw is volgens hem totaal ontredderd. Zij verschijnt woensdag samen met de twee andere verdachten voor de rechter in Brussel. De 24-jarige oom wordt verdacht van moord. De moeder en haar vriendin van het niet verlenen van hulp. De jongen overleed vorige week in een appartement in Merchten bij Brussel aan verwondingen die kunnen wijzen op kindermishandeling. Bij een aanval van jemenitische Houthis op een vrachtschip in de Rode Zee zijn 3 Pakistaanse bemanningsleden om het leven gekomen en 1 gewond geraakt. De aanval vond dinsdag plaats voor de kust van Murad aan de zeestraat Bab el-Mandeb tussen Jemen en Djibouti. De kustwacht van Jemen meldde eerder dat bij de aanval in totaal 6 doden zijn gevallen, onder wie 4 bemanningsleden, waaronder een Indonesiër, en 2 leden van een reddingsploeg van een jemenitische militie die tegen de Houthis vecht. De Houthis beheersen grote delen van Jemen, waaronder de hoofdstad Sanaa en een belangrijk stuk van de kust aan de Rode Zee. De Russische president Vladimir Poetin dreigt met het in beslag nemen van westerse schepen als reactie op westerse plannen om Russische schepen te confisceren. Poetin zei dit op een schip bij het eiland Sakhalin, waar Rusland naar olie en gas boort. De Europese Unie breidde onlangs sancties uit tegen de Russische schaduwvloot, waardoor schepen die worden gebruikt om sancties te omzeilen niet alleen kunnen worden tegengehouden, maar waarvan de lading ook kan worden verkocht. Volgens persbureau TASS zei Poetin dat Rusland waar dan ook zal optreden wanneer het dat nodig vindt. Olie uit de gestrande tanker Caroline Bezenji nadert de kust van Oman. De olievlek besloeg maandag bijna 400 vierkante kilometer en dreef richting het vasteland. Op het dichtstbijzijnde punt lag de vlek ongeveer 7 kilometer van de kust. Het schip strandde in juni bij een natuurreservaat. De oorzaak van het lek is niet bekend. De tanker vaart onder Cameroense vlag en staat op sanctielijsten van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk vanwege het vervoeren van Russische olie. Op een veerboot tussen Bali en Lombok is brand uitgebroken. Met een grote reddingsactie zijn 172 opvarenden in veiligheid gebracht. Een 19-jarige Indonesische is omgekomen. De autoriteiten zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. Het is de 2e scheepsbrand in enkele dagen tijd in Indonesië. Vorige week vielen voor de kust van Java 5 doden. De grote natuurbrand in Andalusië ten westen van Sevilla is aanzienlijk minder hevig geworden. De brand, die donderdag uitbrak in bergen in Niebla, heeft al 25.000 hectare verwoest, maar breidt zich niet snel meer uit. Voor het eerst sinds dagen zijn er dinsdag en woensdag geen evacuaties geweest. Nog steeds zijn er 680 geëvacueerden die niet terug kunnen, onder wie ruim 500 mensen uit de regio. De bluswerkzaamheden zijn gericht op het volledig indammen van de vuurzee langs de randen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. De Britse voormalige straaljagerpiloot Andy Green heeft in de Amerikaanse staat Utah een nieuw snelheidsrecord voor waterstofauto's gevestigd. Hij haalde met de JCB Hydromax een topsnelheid van 654 km per uur op de Bonneville zoutvlakte. De auto, die eruit ziet als een rijdende raket, heeft twee waterstof aangedreven verbrandingsmotoren van graafmachines die geen CO2 uitstoten. Het vorige record stond sinds 2004 op naam van de BMW H2R met een snelheid van 302,4 km per uur. JCB ontwikkelt de waterstoftechnologie voor nieuwe graafmachines en werkt samen met het Formule 1-team van Aston Martin. CNV en FNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol. De vakbonden geven de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven tot volgende week woensdagmiddag de tijd om met concrete toezeggingen te komen voor betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Als dat niet gebeurt, komen de beveiligers kort daarna in actie. De bonden zeggen dat beveiligers sinds Schiphol het aantal beveiligingsbedrijven terugbracht van 5 naar 3 te maken hebben met grote problemen. De werkdruk is volgens de vakbonden bijzonder hoog, waardoor veel medewerkers ziek worden en een neerwaartse spiraal dreigt te ontstaan. De productie van bedrijven in de chemische industrie ondervindt momenteel nog geen hinder van de droogte of de lage waterstanden. Dat meldt de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. De brancheorganisatie had vorige week gewaarschuwd dat chemiebedrijven de productie mogelijk deels moeten afschalen als de lage waterstanden langdurig aanhouden en er niet genoeg vervangende transportcapaciteit beschikbaar is. De bereikbaarheid binnen Nederland is relatief goed, omdat veel bedrijven in chemieclusters zijn gevestigd en aan elkaar leveren via pijpleidingen. Langdurig lage waterstanden kunnen wel leiden tot logistieke knelpunten en hogere kosten voor bedrijven die afhankelijk zijn van vervoer over water. De bekende beleggingsexpert Geert Schaai roept Facebook-moeder Meta en de autoriteiten op harder op te treden tegen nepaccounts en frauduleuze WhatsApp-beleggingsgroepen. Oplichters maken steeds vaker misbruik van zijn naam en beeldenis. Via advertenties op onder meer Facebook en Instagram worden consumenten doorgestuurd naar WhatsApp-groepen waarin personen zich voordoen als Schaai of als medewerkers van zijn platform Beursgenoten. Beursgenoten ontvangt vrijwel dagelijks telefoontjes en e-mails van mensen die slachtoffer zijn geworden of twijfelen of ze echt met de organisatie communiceren. Schaai zegt dat zijn belangrijkste zorg is dat mensen hierdoor hun spaargeld verliezen. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat de wereldwijde olievoorraden dit kwartaal ruim 2 keer zo snel dalen als eerder werd verwacht. Door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten is er een tekort van ongeveer 1,8 miljoen vaten olie per dag. Voor heel 2026 verwacht het IEA het grootste tekort in 5 jaar. Aanvallen op scheepvaart en energieinfrastructuur in het Midden-Oosten zorgen voor hogere prijzen van benzine en diesel. De vraag naar olie is wel afgenomen door de hoge prijzen, waardoor het IEA de verwachting voor de daling van de wereldwijde olievraag dit jaar bijna heeft verdubbeld naar 1,6 miljoen vaten per dag. Het Noorse Staatsinvesteringsfonds heeft in de eerste helft van dit jaar een recordwinst behaald van omgerekend 160 miljard euro. Het fonds, het grootste ter wereld, met een beheerd vermogen van meer dan 1990 miljard euro, profiteerde vooral van gestegen koersen van technologieaandelen uit Azië. Het fonds belegt de staatsinkomsten uit de Noorse olie- en gasproductie en bezit gemiddeld 1,5% van alle beursgenoteerde bedrijven wereldwijd. Dinsdag maakte het fonds bekend dat het een belang van 0,05% in SpaceX heeft, goed voor een waarde van ruim 1 miljard euro. SpaceX is het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws.
8: Turnster Sanne Wevers, 34, komt tijdens de kwalificatiewedstrijd bij de EK-turnen in Zagreb in actie op brug en balk. Nederlands meerkampkampioenen Naomi Visser en Floor Sloof turnen een volledige meerkamp. Debutante Vera Ubbink, 15, turnt 3 toestellen, vloer, sprong en balk. Sanna Veerman komt ook op 3 toestellen in actie, vloer, sprong en brug. De Europese kampioenschappen voor vrouwen beginnen op donderdag 13 augustus met de kwalificaties en gelijktijdig de strijd om de meerkampmedailles. Othniel Raterink speelt komend seizoen op huurbasis voor ADO Den Haag. De 20-jarige verdediger komt over van het Italiaanse Cagliari voor één seizoen met een optie tot koop. ADO was gericht op zoek naar versterking voor de rechtsbackpositie die nog niet dubbel bezet was. Raterink speelde vorig seizoen 24 wedstrijden voor de Graafschap, waarin hij 3 keer scoorde en 4 assists gaf. Afgelopen winter maakte hij de overstap naar Cagliari, waar hij tot medio 2030 onder contract staat. Zwemster Marit Steenbergen heeft zich geplaatst voor de halve finales op de 200 meter vrije slag bij de EK in Parijs. De 26-jarige Friesin noteerde met 1 minuut en 58 seconden de 4e tijd. Ook Imani de Jong verzekerde zich van een plek in de halve eindstrijd met de 13e tijd. Steenbergen plaatste zich later ook voor de halve finale op de 50 meter rugslag met de 3e tijd, net als landgenote Tessa Gielen. De Nederlandse vrouwenploeg kwalificeerde zich als 2e voor de finale op de 4x100 meter vrije slag. Nadine Visser kan altijd meedoen om medailles als ze gezond blijft en haar huidige niveau vasthoudt, voorspelt haar coach Laurent Meulli. De 31-jarige atlete won dinsdagavond goud op de 100 meter horde bij de EK in Birmingham. 1000ste voor de Poolse Pia Skrzyszkowska. Het was voor Visser een bevrijdende medaille na 8 voorgaande grote finales zonder eremetaal. Meulli nam Visser in 2022 onder zijn hoede en legde nadruk op een goede voorbereiding om blessures te voorkomen. Volgens de Zwitserse coach verkeert Visser in de vorm om meer medailles te winnen. Zwemmer Caspar Corbeau heeft zich geplaatst voor de halve finale op de 200 meter schoolslag bij het EK in Parijs. De 25-jarige Nederlander noteerde in de series de 3e tijd, 2 minuten en 9,66 seconden. De Rus Kirill Prigoda was de snelste in 2 minuten en 9,33 seconden, nipt voor de Brit Filip Nowatzki. Corbeau won in 2024 Olympisch brons op deze afstand. Woensdagavond staan de halve finales op het programma. Donderdag volgt de finale. Jorinde van Klinken heeft zich geplaatst voor de finale van het discuswerpen op de EK Atletiek in Birmingham. De winnares van het zilver bij het kogelstoten had in de kwalificaties genoeg aan 1 worp om de limiet van 62,50 meter te slechten. Ze noteerde 62,74. Van Klinken voert met haar Nederlands record van 70,99 de Europese ranglijst aan en geldt als topkandidaat voor goud. De finale is vrijdag. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten. Vanavond blijft het helder. Ideaal weer om de gedeeltelijke zonsverduistering te volgen. Vannacht daalt de temperatuur naar 12 tot 16 graden. Morgen wordt het zeer warm met temperaturen tussen de 31 graden aan de kust en 36 graden in het zuiden. Het Nationaal Hitteplan wordt morgen landelijk van kracht. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws.
10: Een oogarts van het Erasmus MC waarschuwt ouders om goed op de ogen van kinderen te letten tijdens de zonsverduistering van woensdagavond. Jonge kinderen en jongeren lopen meer risico op oogschade, omdat hun ooglenzen helderder zijn. Rechtstreeks in de zon kijken kan netvliesschade veroorzaken, doordat het zonlicht gebundeld wordt op het netvlies. De schade is niet te voelen en klachten kunnen pas uren later ontstaan. Het veiligst is om indirect naar de zonsverduistering te kijken. Bijvoorbeeld door een vergiet, waarbij de reflectie op papier wordt geprojecteerd.
11: Een 29-jarige invalkracht van jeugdzorginstelling IHUB in Alphen aan de Rijn bekent seks te hebben gehad met een 15-jarig meisje dat daar werd opgevangen. De man en een 21-jarige collega worden verdacht van verkrachting van kinderen in de nacht van 5 op 6 november vorig jaar. De tweede verdachte ontkent en weigert vragen te beantwoorden. Beide mannen werkten voor uitzendbureau Zorgwerk, een dochteronderneming van Randstad. Volgens de bekennende verdachte rookten de meisjes en de mannen samen wiet en speelden ze het spel Doem, Durf of de Waarheid, waarna de seks plaatsvond op de slaapkamer van het slachtoffer.
12: Donderdagavond wordt in Den Haag een stille tocht gelopen voor de 34-jarige vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten in een woning aan de New York Singel. De dader was de vader van haar kinderen, die op dat moment in huis waren. De tocht begint om 7 uur 's avonds in de Betje Wolfstraat en staat naast herdenken in het teken van de strijd tegen femicide. De organisatie is in handen van een goede vriendin, in afstemming met de directe familie. Aanwezigen wordt gevraagd witte kleding te dragen.
13: 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf donderdag nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil zo voorkomen dat er meer zout water het gebied instroomt. De sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder, Zaandam en Westzaan blijven wel gewoon open voor de beroepsvaart. Door de aanhoudende droogte daalt de voorraad zoetwater in het IJsselmeer en Markermeer. Dijkgraaf Remco Bosma zegt dat het waterschap het beschikbare water duurzaam en spaarzaam moet verdelen.
14: Een 78-jarige fietser uit Zevenbergen is woensdag om het leven gekomen bij het havengebied van Moerdijk. Hij werd aangereden door een vrachtwagen toen hij de zuidelijke randweg overstak. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plekke. De vrachtwagenchauffeur is 25 jaar en komt ook uit Zevenbergen.
15: De politie Noord-Holland geeft veiligheidstips voor de zonsverduistering woensdagavond. Automobilisten mogen niet met een speciale eclipsbril oprijden en moeten anderen niet in gevaar brengen voor een beter uitzicht. Ook raadt de politie af om de eclips te filmen tijdens het rijden. Wie het natuurverschijnsel wil zien, kan beter een veilige parkeerplaats zoeken en niet op de vluchtstrook gaan staan.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse regering wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. Ze mogen straks bijvoorbeeld terughacken om een cyberaanval te stoppen, als het parlement instemt met het nieuwe wetsvoorstel. Duitsland hield zijn diensten sinds het nazi-bewind met opzet beperkt. Maar het groeiende gevaar van sabotage en ontwrichting door landen als Rusland vraagt volgens de regering van bondskanselier Friedrich Merz om meer armslag. De buitenlandse inlichtingendienst BND en binnenland tegenhanger BFV kunnen ook op meer geld rekenen. De nieuwe wet regelt daarnaast strenger toezicht en nieuwe regels tegen machtsmisbruik.
19: De moeder van de 7-jarige jongen die vorige week in België om het leven kwam, ziet zichzelf als slachtoffer van wat haar broer heeft gedaan. Dat zegt haar advocaat. De vrouw is volgens hem totaal ontredderd. Zij verschijnt woensdag samen met de 2 andere verdachten voor de rechter in Brussel. De 24-jarige oom wordt verdacht van moord. De moeder en haar vriendin van het niet verlenen van hulp. De jongen overleed vorige week in een appartement in Merchten bij Brussel aan verwondingen die kunnen wijzen op kindermishandeling.
20: Bij een aanval van jemenitische Houthis op een vrachtschip in de Rode Zee zijn 3 Pakistaanse bemanningsleden om het leven gekomen en 1 gewond geraakt. De aanval vond dinsdag plaats voor de kust van Murat aan de zeestraat Bab el-Mandeb tussen Jemen en Djibouti. De kustwacht van Jemen meldde eerder dat bij de aanval in totaal 6 doden zijn gevallen, onder wie 4 bemanningsleden, waaronder een Indonesiër, en 2 leden van een reddingsploeg van een jemenitische militie die tegen de Houthis vecht.
0: De Houthis beheersen grote delen van Jemen, waaronder de hoofdstad Sanaa en een belangrijk stuk van de kust aan de Rode Zee.
21: De Russische president Vladimir Poetin dreigt met het in beslag nemen van westerse schepen als reactie op westerse plannen om Russische schepen te confisceren. Poetin zei dit op een schip bij het eiland Sakhalin, waar Rusland naar olie en gas boort. De Europese Unie breidde onlangs sancties uit tegen de Russische schaduwvloot, waardoor schepen die worden gebruikt om sancties te omzeilen niet alleen kunnen worden tegengehouden, maar waarvan de lading ook kan worden verkocht. Volgens persbureau TASS zei Poetin dat Rusland waar dan ook zal optreden wanneer het dat nodig vindt.
22: Olie uit de gestrande tanker Caroline Bezenji nadert de kust van Oman. De olievlek besloeg maandag bijna 400 vierkante kilometer en dreef richting het vasteland. Op het dichtstbijzijnde punt lag de vlek ongeveer 7 kilometer van de kust. Het schip strandde in juni bij een natuurreservaat. De oorzaak van het lek is niet bekend. De tanker vaart onder Cameroense vlag en staat op sanctielijsten van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk vanwege het vervoeren van Russische olie.
23: Op een veerboot tussen Bali en Lombok is brand uitgebroken. Met een grote reddingsactie zijn 172 opvarenden in veiligheid gebracht. Een 19-jarige Indonesische is omgekomen. De autoriteiten zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. Het is de tweede scheepsbrand in enkele dagen tijd in Indonesië. Vorige week vielen voor de kust van Java 5 doden.
24: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws.
27: CNV en FNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol. De vakbonden geven de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven tot volgende week woensdagmiddag de tijd om met concrete toezeggingen te komen voor betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Doen ze dat niet, dan komen de beveiligers kort daarna in actie. De bonden zeggen dat beveiligers sinds de teruggang van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven te maken hebben met grote problemen. De werkdruk is bijzonder hoog, waardoor veel medewerkers ziek worden en een neerwaartse spiraal dreigt te ontstaan.
28: De Britse voormalige straaljagerpiloot Andy Green heeft in de Amerikaanse staat Utah een nieuw snelheidsrecord voor waterstofauto's gevestigd. Hij haalde met de JCB Hydromax een topsnelheid van 654 km per uur op de Bonneville zoutvlakte. De auto, die eruit ziet als een rijdende raket, heeft 2 waterstof aangedreven verbrandingsmotoren van graafmachines die geen CO2 uitstoten. Het vorige record stond sinds 2004 op naam van de BMW H2R met een snelheid van 302,4 km per uur. JCB ontwikkelt de waterstoftechnologie voor nieuwe graafmachines en werkt samen met het Formule 1-team van Aston Martin.
29: De productie van bedrijven in de chemische industrie ondervindt momenteel nog geen hinder van de droogte of de lage waterstanden. Dat meldt de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. De brancheorganisatie had vorige week gewaarschuwd dat chemiebedrijven de productie mogelijk deels moeten afschalen als de lage waterstanden langdurig aanhouden en er niet genoeg vervangende transportcapaciteit beschikbaar is. De bereikbaarheid binnen Nederland is relatief goed, omdat veel bedrijven in chemieclusters zijn gevestigd en aan elkaar leveren via pijpleidingen. Langdurig lage waterstanden kunnen wel leiden tot logistieke knelpunten en hogere kosten voor bedrijven die afhankelijk zijn van vervoer over water.
30: De bekende beleggingsexpert Geert Schaai roept Facebook-moeder Meta en de autoriteiten op harder op te treden tegen nepaccounts en frauduleuze WhatsApp-beleggingsgroepen. Oplichters maken steeds vaker misbruik van zijn naam en beeltenis. Via advertenties op onder meer Facebook en Instagram worden consumenten doorgestuurd naar WhatsApp-groepen waarin personen zich voordoen als Schaai of als medewerkers van zijn platform Beursgenoten. Beursgenoten ontvangt vrijwel dagelijks telefoontjes en e-mails van mensen die slachtoffer zijn geworden of twijfelen of ze echt met de organisatie communiceren.
1: Schaai zegt dat zijn belangrijkste zorg is dat mensen hierdoor hun spaargeld verliezen.
2: Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat de wereldwijde olievoorraden dit kwartaal ruim 2 keer zo snel dalen als eerder werd verwacht. Door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten is er een tekort van ongeveer 1,8 miljoen vaten olie per dag. Voor heel 2026 verwacht het IEA het grootste tekort in 5 jaar. Aanvallen op scheepvaart en energieinfrastructuur in het Midden-Oosten zorgen voor hogere prijzen van benzine en diesel. De vraag naar olie is wel afgenomen door de hoge prijzen, waardoor het IEA de verwachting voor de daling van de wereldwijde olievraag dit jaar bijna heeft verdubbeld naar 1,6 miljoen vaten per dag.
3: Het Noorse Staatsinvesteringsfonds heeft in de eerste helft van dit jaar een recordwinst behaald van omgerekend 160 miljard euro. Het fonds, het grootste ter wereld, met een beheerd vermogen van meer dan 1990 miljard euro, profiteerde vooral van gestegen koersen van technologieaandelen uit Azië. Het fonds belegt de staatsinkomsten uit de Noorse olie- en gasproductie en bezit gemiddeld 1,5% van alle beursgenoteerde bedrijven wereldwijd. Dinsdag maakte het fonds bekend dat het een belang van 0,05% in SpaceX heeft, goed voor een waarde van ruim 1 miljard euro. SpaceX is het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Nadine Visser kan altijd meedoen om medailles als ze gezond blijft en haar huidige niveau vasthoudt, voorspelt haar coach Laurent Meulli. De 31-jarige atlete won dinsdagavond goud op de 100 meter horde bij de EK in Birmingham. 1000ste voor de Poolse Pia Skrzyszkowska. Het was voor Visser een bevrijdende medaille na 8 voorgaande grote finales zonder eremetaal. Meulli nam Visser in 2022 onder zijn hoede en legde nadruk op een goede voorbereiding om blessures te voorkomen. Volgens de Zwitserse coach verkeert Visser in de vorm om meer medailles te winnen. Zwemster Marit Steenbergen heeft zich geplaatst voor de halve finales op de 200 meter vrije slag bij de EK in Parijs. De 26-jarige Friesin noteerde met 1 minuut en 58 seconden de 4e tijd. Ook Imani de Jong verzekerde zich van een plek in de halve eindstrijd met de 13e tijd. Steenbergen plaatste zich later ook voor de halve finale op de 50 meter rugslag met de 3e tijd, net als landgenote Tessa Gielen. De Nederlandse vrouwenploeg kwalificeerde zich als 2e voor de finale op de 4x100 meter vrije slag. Jorinde van Klinken heeft zich geplaatst voor de finale van het discuswerpen op de EK Atletiek in Birmingham. De winnares van het zilver bij het kogelstoten had in de kwalificaties genoeg aan 1 worp om de limiet van 62,50 meter te slechten. Ze noteerde 62,74. Van Klinken voert met haar Nederlands record van 70,99 de Europese ranglijst aan en geldt als topkandidaat voor goud. De finale is vrijdag. Zwemmer Caspar Corbeau heeft zich geplaatst voor de halve finale op de 200 meter schoolslag bij het EK in Parijs. De 25-jarige Nederlander noteerde in de series de 3e tijd, 2 minuten en 9,66 seconden. De Rus Kirill Prigoda was de snelste in 2 minuten en 9,33 seconden, nipt voor de Brit Filip Nowatzki. Corbeau won in 2024 Olympisch brons op deze afstand. Woensdagavond staan de halve finales op het programma. Donderdag volgt de finale. Doelman Geronimo Rulli keert terug bij Manchester City. De 34-jarige Argentijn komt over van Olympique Marseille en tekent een contract voor 2 seizoenen. Rulli stond in het seizoen 2016-2017 ook al onder contract bij City, maar speelde toen geen wedstrijd in de hoofdmacht. Daarna kwam hij uit voor Real Sociedad, Montpellier, Villarreal en Ajax. Voor de Amsterdammers keepte Rulli van begin 2023 tot de zomer van 2024, waarna hij naar Marseille vertrok. De wedstrijd tussen NEC en Excelsior in de 3e speelronde van de Eredivisie is uitgesteld. Dat komt doordat NEC de play-offs voor de Champions League heeft bereikt. Als de Nijmegenaren de dubbele ontmoeting met het Noorse Bodø/Glimt verliezen, wordt het duel op 8 september gespeeld.
6: Bij plaatsing voor de Champions League vindt de wedstrijd op 16 september plaats. NEC verloor in de eerste speelronde thuis van Telstar met 1-2. Excelsior won bij SC Cambuur met 4-0 en staat eerste. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 24 graden aan de kust en lokaal 32 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig. Vanavond blijft het helder, ideaal om de gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen wordt het een zeer warme dag met veel zon. De temperatuur loopt op tot 31 graden op de Wadden en lokaal 36 graden in het zuiden. De wind blijft zwak tot matig uit het oosten. Het Nationaal Hitteplan is actief in het zuidoosten en geldt morgen en overmorgen voor het hele land.
10: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 29-jarige invalkracht van jeugdzorginstelling IHUB in Alphen aan de Rijn bekent seks te hebben gehad met een 15-jarig meisje dat daar werd opgevangen. De man en een 21-jarige collega worden verdacht van verkrachting van kinderen in de nacht van 5 op 6 november vorig jaar. De tweede verdachte ontkent en weigert vragen te beantwoorden. Beide mannen werkten voor uitzendbureau Zorgwerk, een dochteronderneming van Randstad. Volgens de bekennende verdachte rookten de meisjes en de mannen samen wiet en speelden ze het spel Doem, Durf of de Waarheid, waarna de seks plaatsvond op de slaapkamer van het slachtoffer.
13: Een oogarts van het Erasmus MC waarschuwt ouders om goed op de ogen van kinderen te letten tijdens de zonsverduistering van woensdagavond. Jonge kinderen en jongeren lopen meer risico op oogschade, omdat hun ooglenzen helderder zijn. Rechtstreeks in de zon kijken kan netvliesschade veroorzaken, doordat het zonlicht gebundeld wordt op het netvlies. De schade is niet te voelen en klachten kunnen pas uren later ontstaan. Het veiligst is om indirect naar de zonsverduistering te kijken, bijvoorbeeld door een vergiet waarbij de reflectie op papier wordt geprojecteerd.
14: 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf donderdag nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil zo voorkomen dat er meer zout water het gebied instroomt. De sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder, Zaandam en Westzaan blijven wel gewoon open voor de beroepsvaart. Door de aanhoudende droogte daalt de voorraad zoetwater in het IJsselmeer en Markermeer. Dijkgraaf Remco Bosma zegt dat het waterschap het beschikbare water duurzaam en spaarzaam moet verdelen.
15: Een 78-jarige fietser uit Zevenbergen is woensdag om het leven gekomen bij het havengebied van Moerdijk. Hij werd aangereden door een vrachtwagen toen hij de zuidelijke randweg overstak. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plekke. De vrachtwagenchauffeur is 25 jaar en komt ook uit Zevenbergen.
16: Donderdagavond wordt in Den Haag een stille tocht gelopen voor de 34-jarige vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten in een woning aan de New York Singel. De dader was de vader van haar kinderen, die op dat moment in huis waren. De tocht begint om 7 uur 's avonds in de Betje Wolfstraat en staat naast herdenken in het teken van de strijd tegen femicide. De organisatie is in handen van een goede vriendin, in afstemming met de directe familie. Aanwezigen wordt gevraagd witte kleding te dragen.
31: De politie Noord-Holland geeft veiligheidstips voor de zonsverduistering woensdagavond. Automobilisten mogen niet met een speciale eclipsbril oprijden en moeten anderen niet in gevaar brengen voor een beter uitzicht. Ook raadt de politie af om de eclips te filmen tijdens het rijden. Wie het natuurverschijnsel wil zien, kan beter een veilige parkeerplaats zoeken en niet op de vluchtstrook gaan staan.
32: Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. De voormalige Chinese premier Zhu Rongji is woensdag op 97-jarige leeftijd overleden in Beijing. Hij stond vooral bekend om zijn rol bij het hervormen van de Chinese economie. Zhu voerde ingrijpende hervormingen door bij staatsbedrijven en speelde een belangrijke rol bij de toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie. Ook was hij betrokken bij de vormgeving van het Chinese beleid tijdens de Aziatische financiële crisis van 1997. In 1998 werd hij premier en stond bekend als iemand die zich makkelijk uitsprak en snel besluiten nam.
18: De Spaanse autoriteiten nemen verkeers- en andere maatregelen om te voorkomen dat grote aantallen toeschouwers van de zonsverduistering voor extra gevaar zorgen. De totale verduistering is alleen te zien in een smalle strook over delen van Spanje, IJsland, Groenland en Rusland. De Spaanse verkeersdienst heeft een speciale surveillanceoperatie ingesteld op belangrijke wegen ten noorden van Madrid. Catalonië en Mallorca hebben besloten bepaalde wegen en natuurgebieden tijdelijk te sluiten. De zonsverduistering is woensdagavond tussen 20:25 en 20:33 te zien over een strook van Noordwest-Spanje tot aan Valencia.
19: Droneaanvallen hebben woongebouwen en onderwijsinstellingen beschadigd in de Russische Zwarte Zeehaven Novorossiysk. Bij de aanvallen vielen 2 doden, onder wie een 8-jarig kind, en raakten 8 mensen gewond. Door de schade werd de watervoorziening in de stad stilgelegd. In Sebastopol, op de door Rusland bezette Krim, werden meer dan 30 drones neergehaald. Een Russische aanval leidde daarnaast tot een brand in een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Zaporizhia, waardoor zo'n 1200 huishoudens zonder elektriciteit zitten.
20: De Duitse regering wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. Ze mogen straks bijvoorbeeld terughacken om een cyberaanval te stoppen, als het parlement instemt met het nieuwe wetsvoorstel. Duitsland hield zijn diensten sinds het nazi-bewind met opzet beperkt. Maar het groeiende gevaar van sabotage en ontwrichting door landen als Rusland vraagt volgens de regering van bondskanselier Friedrich Merz om meer armslag. De buitenlandse inlichtingendienst BND en binnenland tegenhanger BFV kunnen ook op meer geld rekenen. De nieuwe wet regelt daarnaast strenger toezicht en nieuwe regels tegen machtsmisbruik.
21: De moeder van de 7-jarige jongen die vorige week in België om het leven kwam, ziet zichzelf als slachtoffer van wat haar broer heeft gedaan. Dat zegt haar advocaat. De vrouw is volgens hem totaal ontredderd. Zij verschijnt woensdag samen met de 2 andere verdachten voor de rechter in Brussel. De 24-jarige oom wordt verdacht van moord. De moeder en haar vriendin van het niet verlenen van hulp. De jongen overleed vorige week in een appartement in Merchten bij Brussel aan verwondingen die kunnen wijzen op kindermishandeling.
22: De Russische president Vladimir Poetin dreigt met het in beslag nemen van westerse schepen als reactie op westerse plannen om Russische schepen te confisceren. Poetin zei dit op een schip bij het eiland Sakhalin, waar Rusland naar olie en gas boort. De Europese Unie breidde onlangs sancties uit tegen de Russische schaduwvloot, waardoor schepen die worden gebruikt om sancties te omzeilen niet alleen kunnen worden tegengehouden, maar waarvan de lading ook kan worden verkocht. Volgens persbureau TASS zei Poetin dat Rusland waar dan ook zal optreden wanneer het dat nodig vindt.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws. CNV en FNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol.
1: De vakbonden geven de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven tot volgende week woensdagmiddag de tijd om met concrete toezeggingen te komen voor betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Doen ze dat niet, dan komen de beveiligers kort daarna in actie. De bonden zeggen dat beveiligers sinds de teruggang van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven te maken hebben met grote problemen. De werkdruk is bijzonder hoog, waardoor veel medewerkers ziek worden en een neerwaartse spiraal dreigt te ontstaan.
2: De Britse voormalige straaljagerpiloot Andy Green heeft in de Amerikaanse staat Utah een nieuw snelheidsrecord voor waterstofauto's gevestigd. Hij haalde met de JCB Hydromax een topsnelheid van 654 km per uur op de Bonneville zoutvlakte. De auto, die eruit ziet als een rijdende raket, heeft 2 waterstof-aangedreven verbrandingsmotoren van graafmachines die geen CO2 uitstoten. Het vorige record stond sinds 2004 op naam van de BMW H2R met een snelheid van 302,4 km per uur. JCB ontwikkelt de waterstoftechnologie voor nieuwe graafmachines en werkt samen met het Formule 1-team van Aston Martin.
3: De productie van bedrijven in de chemische industrie ondervindt momenteel nog geen hinder van de droogte of de lage waterstanden. Dat meldt de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. De brancheorganisatie had vorige week gewaarschuwd dat chemiebedrijven de productie mogelijk deels moeten afschalen als de lage waterstanden langdurig aanhouden en er niet genoeg vervangende transportcapaciteit beschikbaar is. De bereikbaarheid binnen Nederland is relatief goed, omdat veel bedrijven in chemieclusters zijn gevestigd en aan elkaar leveren via pijpleidingen. Langdurig lage waterstanden kunnen wel leiden tot logistieke knelpunten en hogere kosten voor bedrijven die afhankelijk zijn van vervoer over water.
4: De bekende beleggingsexpert Geert Schaai roept Facebook-moeder Meta en de autoriteiten op harder op te treden tegen nepaccounts en frauduleuze WhatsApp-beleggingsgroepen. Oplichters maken steeds vaker misbruik van zijn naam en beeltenis. Via advertenties op onder meer Facebook en Instagram worden consumenten doorgestuurd naar WhatsApp-groepen waarin personen zich voordoen als Schaai of als medewerkers van zijn platform Beursgenoten. Beursgenoten ontvangt vrijwel dagelijks telefoontjes en e-mails van mensen die slachtoffer zijn geworden of twijfelen of ze echt met de organisatie communiceren. Schaai zegt dat zijn belangrijkste zorg is dat mensen hierdoor hun spaargeld verliezen.
5: Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat de wereldwijde olievoorraden dit kwartaal ruim 2 keer zo snel dalen als eerder werd verwacht. Door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten is er een tekort van ongeveer 1,8 miljoen vaten olie per dag. Voor heel 2026 verwacht het IEA het grootste tekort in 5 jaar. Aanvallen op scheepvaart en energieinfrastructuur in het Midden-Oosten zorgen voor hogere prijzen van benzine en diesel. De vraag naar olie is wel afgenomen door de hoge prijzen, waardoor het IEA de verwachting voor de daling van de wereldwijde olievraag dit jaar bijna heeft verdubbeld naar 1,6 miljoen vaten per dag.
6: Het Noorse Staatsinvesteringsfonds heeft in de eerste helft van dit jaar een recordwinst behaald van omgerekend 160 miljard euro. Het fonds, het grootste ter wereld, met een beheerd vermogen van meer dan 1990 miljard euro, profiteerde vooral van gestegen koersen van technologieaandelen uit Azië. Het fonds belegt de staatsinkomsten uit de Noorse olie- en gasproductie en bezit gemiddeld 1,5% van alle beursgenoteerde bedrijven wereldwijd. Dinsdag maakte het fonds bekend dat het een belang van 0,05% in SpaceX heeft, goed voor een waarde van ruim 1 miljard euro. SpaceX is het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk.
25: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. Nadine Visser kan altijd meedoen om medailles als ze gezond blijft en haar huidige niveau vasthoudt, voorspelt haar coach Laurent Meulli. De 31-jarige atlete won dinsdagavond goud op de 100 meter horde bij de EK in Birmingham. 1000ste voor de Poolse Pia Skliszowska. Het was voor Visser een bevrijdende medaille na 8 voorgaande grote finales zonder eremetaal. Mully nam Visser in 2022 onder zijn hoede en legde nadruk op een goede voorbereiding om blessures te voorkomen. Volgens de Zwitserse coach verkeert Visser in de vorm om meer medailles te winnen. Zwemster Marit Steenbergen heeft zich geplaatst voor de halve finales op de 200 meter vrije slag bij de EK in Parijs. De 26-jarige Friesin noteerde met 1 minuut en 58 seconden de vierde tijd. Ook Imani de Jong verzekerde zich van een plek in de halve eindstrijd met de 13e tijd. Steenbergen plaatste zich later ook voor de halve finale op de 50 meter rugslag met de derde tijd, net als landgenote Tessa Gielen. De Nederlandse vrouwenploeg kwalificeerde zich als tweede voor de finale op de 4x100 meter vrije slag. Jorinde van Klinken heeft zich geplaatst voor de finale van het discuswerpen op de EK Atletiek in Birmingham. De winnares van het zilver bij het kogelstoten had in de kwalificaties genoeg aan één worp om de limiet van 62,50 meter te slechten. Ze noteerde 62,74. Van Klinken voert met haar Nederlands record van 70,99 de Europese ranglijst aan en geldt als topkandidaat voor goud. De finale is vrijdag. Zwemmer Caspar Corbeau heeft zich geplaatst voor de halve finale op de 200 meter schoolslag bij het EK in Parijs. De 25-jarige Nederlander noteerde in de series de derde tijd, 2 minuten en 9,66 seconden. De Rus Kirill Prigoda was de snelste in 2 minuten en 9,33 seconden, nipt voor de Brit Filip Nowatzki. Corbeau won in 2024 Olympisch brons op deze afstand. Woensdagavond staan de halve finales op het programma. Donderdag volgt de finale. De wedstrijd tussen NEC en Excelsior in de derde speelronde van de Eredivisie is uitgesteld. Dat komt doordat NEC de play-offs voor de Champions League heeft bereikt. Als de Nijmegenaren de dubbele ontmoeting met het Noorse Bodø Glimt verliezen, wordt het duel op 8 september gespeeld. Bij plaatsing voor de Champions League vindt de wedstrijd op 16 september plaats. NEC verloor in de eerste speelronde thuis van Telstar met 1-2. Excelsior won bij SC Cambuur met 4-0 en staat eerste. Doelman Geronimo Rulli keert terug bij Manchester City. De 34-jarige Argentijn komt over van Olympique Marseille en tekent een contract voor 2 seizoenen. Rulli stond in het seizoen 2016-2017 ook al onder contract bij City, maar speelde toen geen wedstrijd in de hoofdmacht. Daarna kwam hij uit voor Real Sociedad, Montpellier, Villarreal en Ajax. Voor de Amsterdammers keepte Rulli van begin 2023 tot de zomer van 2024, waarna hij naar Marseille vertrok. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 24 graden op de Wadden en lokaal 32 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het oosten. Vanavond blijft het helder, ideaal om de gedeeltelijke zonsverduistering te volgen. Vannacht daalt de temperatuur naar 12 tot 16 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zeer warm. Tussen de 31 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. Het Nationaal Hitteplan is actief. Morgen en overmorgen geldt code geel voor het hele land. De wind blijft zwak tot matig en oostelijk.
10: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
31: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 29-jarige invalkracht van jeugdzorginstelling IHUB in Alphen aan de Rijn bekent seks te hebben gehad met een 15-jarig meisje dat daar werd opgevangen. De man en een 21-jarige collega worden verdacht van verkrachting van kinderen in de nacht van 5 op 6 november vorig jaar. De tweede verdachte ontkent en weigert vragen te beantwoorden. Beide mannen werkten voor uitzendbureau Zorgwerk, een dochteronderneming van Randstad. Volgens de bekennende verdachte rookten de meisjes en de mannen samen wiet en speelden ze het spel Doom
31: durf of de waarheid, waarna de seks plaatsvond op de slaapkamer van het slachtoffer.
12: Een oogarts van het Erasmus MC waarschuwt ouders om goed op de ogen van kinderen te letten tijdens de zonsverduistering van woensdagavond. Jonge kinderen en jongeren lopen meer risico op oogschade, omdat hun ooglenzen helderder zijn. Rechtstreeks in de zon kijken kan netvliesschade veroorzaken, doordat het zonlicht gebundeld wordt op het netvlies. De schade is niet te voelen en klachten kunnen pas uren later ontstaan. Het veiligst is om indirect naar de zonsverduistering te kijken. Bijvoorbeeld door een vergiet, waarbij de reflectie op papier wordt geprojecteerd.

0: Jasma zegt dat het waterschap het beschikbare water duurzaam en spaarzaam moet verdelen.
1: Een 78-jarige fietser uit Zevenbergen is woensdag om het leven gekomen bij het havengebied van Moerdijk. Hij werd aangereden door een vrachtwagen toen hij de zuidelijke randweg overstak. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plekke. De vrachtwagenchauffeur is 25 jaar en komt ook uit Zevenbergen.
2: Donderdagavond wordt in Den Haag een stille tocht gelopen voor de 34-jarige vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten in een woning aan de New York Singel. De dader was de vader van haar kinderen, die op dat moment in huis waren. De tocht begint om 7 uur 's avonds in de Betje Wolfstraat en staat naast herdenken in het teken van de strijd tegen femicide. De organisatie is in handen van een goede vriendin, in afstemming met de directe familie. Aanwezigen wordt gevraagd witte kleding te dragen. De politie Noord-Holland geeft veiligheidstips voor de zonsverduistering woensdagavond. Automobilisten mogen niet met een speciale eclipsbril oprijden en moeten anderen niet in gevaar brengen voor een beter uitzicht. Ook raadt de politie af om de eclips te filmen tijdens het rijden. Wie het natuurverschijnsel wil zien, kan beter een veilige parkeerplaats zoeken en niet op de vluchtstrook gaan staan.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Het Witte Huis bouwt voor minstens $927 miljoen aan nieuwe voorzieningen, schrijft de Washington Post. Dat is veel meer dan eerder gemeld en het grootste deel wordt betaald door de belastingbetaler. De plannen omvatten een grote balzaal, een opknapbeurt van Lafayette Square en een helikopterlandingsplaats. Een rechtbank oordeelde vrijdag dat de bouw van de balzaal niet mag doorgaan zonder toestemming van het congres. President Trump heeft gezegd in beroep te gaan tegen dat vonnis.
1: De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro noodhulp aan Colombia na de zware aardbeving van maandag. De beving, met een kracht van 7,4, veroorzaakte al ruim 200 doden en grote schade in het midden en westen van Colombia. Het geld is bedoeld voor medische hulp, schoon water, onderdak en voedsel. Brussel werkt samen met de Colombiaanse autoriteiten en heeft de satellietdienst Copernicus ingezet om reddingsoperaties te ondersteunen.
2: De voormalige Chinese premier Zhu Rongji is woensdag op 97-jarige leeftijd overleden in Beijing. Hij stond vooral bekend om zijn rol bij het hervormen van de Chinese economie. Zhu voerde ingrijpende hervormingen door bij staatsbedrijven en speelde een belangrijke rol bij de toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie. Ook was hij betrokken bij de vormgeving van het Chinese beleid tijdens de Aziatische financiële crisis van 1997. In 1998 werd hij premier en stond bekend als iemand die zich makkelijk uitsprak en snel besluiten nam.
1: Droneaanvallen hebben woongebouwen en onderwijsinstellingen beschadigd in de Russische Zwarte Zeehaven Novorossiysk. Bij de aanvallen vielen 2 doden, onder wie een 8-jarig kind, en raakten 8 mensen gewond. Door de schade werd de watervoorziening in de stad stilgelegd. In Sebastopol, op de door Rusland bezette Krim, werden meer dan 30 drones neergehaald. Een Russische aanval leidde daarnaast tot een brand in een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Zaporizhia, waardoor zo'n 1200 huishoudens zonder elektriciteit zitten. De Spaanse autoriteiten nemen verkeers- en andere maatregelen om te voorkomen dat grote aantallen toeschouwers van de zonsverduistering voor extra gevaar zorgen. De totale verduistering is alleen te zien in een smalle strook over delen van Spanje, IJsland, Groenland en Rusland. De Spaanse verkeersdienst heeft een speciale surveillanceoperatie ingesteld op belangrijke wegen ten noorden van Madrid. Catalonië en Mallorca hebben besloten bepaalde wegen en natuurgebieden tijdelijk te sluiten. De zonsverduistering is woensdagavond tussen 20:25 uur

0: 20 en 20 uur 33 te zien over een strook van Noordwest-Spanje tot aan Valencia. De Duitse regering wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. Ze mogen straks bijvoorbeeld terughacken om een cyberaanval te stoppen, als het parlement instemt met het nieuwe wetsvoorstel. Duitsland hield zijn diensten sinds het nazi-bewind met opzet beperkt. Maar het groeiende gevaar van sabotage en ontwrichting door landen als Rusland vraagt volgens de regering van bondskanselier Friedrich Merz om meer armslag. De buitenlandse inlichtingendienst BND en binnenland tegenhanger BFV kunnen ook op meer geld rekenen. De nieuwe wet regelt daarnaast strenger toezicht en nieuwe regels tegen machtsmisbruik.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
0: CNV en FNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol. De vakbonden geven de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven tot volgende week woensdagmiddag de tijd om met concrete toezeggingen te komen voor betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Doen ze dat niet, dan komen de beveiligers kort daarna in actie. De bonden zeggen dat beveiligers sinds de teruggang van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven te maken hebben met grote problemen. De werkdruk is bijzonder hoog, waardoor veel medewerkers ziek worden en een neerwaartse spiraal dreigt te ontstaan.
1: De Britse voormalige straaljagerpiloot Andy Green heeft in de Amerikaanse staat Utah een nieuw snelheidsrecord voor waterstofauto's gevestigd. Hij haalde met de JCB Hydromax een topsnelheid van 654 km per uur op de Bonneville zoutvlakte. De auto, die eruit ziet als een rijdende raket, heeft 2 waterstof aangedreven verbrandingsmotoren van graafmachines die geen CO2 uitstoten. Het vorige record stond sinds 2004 op naam van de BMW H2R met een snelheid van 302,4 km per uur. JCB ontwikkelt de waterstoftechnologie voor nieuwe graafmachines en werkt samen met het Formule 1-team van Aston Martin.
0: De productie van bedrijven in de chemische industrie ondervindt momenteel nog geen hinder van de droogte of de lage waterstanden. Dat meldt de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. De brancheorganisatie had vorige week gewaarschuwd dat chemiebedrijven de productie mogelijk deels moeten afschalen als de lage waterstanden langdurig aanhouden en er niet genoeg vervangende transportcapaciteit beschikbaar is. De bereikbaarheid binnen Nederland is relatief goed, omdat veel bedrijven in chemieclusters zijn gevestigd en aan elkaar leveren via pijpleidingen. Langdurig lage waterstanden kunnen wel leiden tot logistieke knelpunten en hogere kosten voor bedrijven die afhankelijk zijn van vervoer over water.
1: De bekende beleggingsexpert Geert Schaai roept Facebook-moeder Meta en de autoriteiten op harder op te treden tegen nepaccounts en frauduleuze WhatsApp-beleggingsgroepen. Oplichters maken steeds vaker misbruik van zijn naam en beeltenis. Via advertenties op onder meer Facebook en Instagram worden consumenten doorgestuurd naar WhatsApp-groepen waarin personen zich voordoen als Schaai of als medewerkers van zijn platform Beursgenoten. Beursgenoten ontvangt vrijwel dagelijks telefoontjes en e-mails van mensen die slachtoffer zijn geworden of twijfelen of ze echt met de organisatie communiceren. Schaai zegt dat zijn belangrijkste zorg is dat mensen hierdoor hun spaargeld verliezen.
0: Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat de wereldwijde olievoorraden dit kwartaal ruim 2 keer zo snel dalen als eerder werd verwacht. Door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten is er een tekort van ongeveer 1,8 miljoen vaten olie per dag. Voor heel 2026 verwacht het IEA het grootste tekort in 5 jaar. Aanvallen op scheepvaart en energieinfrastructuur in het Midden-Oosten zorgen voor hogere prijzen van benzine en diesel. De vraag naar olie is wel afgenomen door de hoge prijzen, waardoor het IEA de verwachting voor de daling van de wereldwijde olievraag dit jaar bijna heeft verdubbeld naar 1,6 miljoen vaten per dag.
1: Het Noorse staatsinvesteringsfonds heeft in de eerste helft van dit jaar een recordwinst behaald van omgerekend 160 miljard euro. Het fonds, het grootste ter wereld, met een beheerd vermogen van meer dan 1990 miljard euro, profiteren vooral van gestegen koersen van technologieaandelen uit Azië. Het fonds belegt de staatsinkomsten uit de Noorse olie- en gasproductie en bezit gemiddeld 1,5% van alle beursgenoteerde bedrijven wereldwijd. Dinsdag maakte het fonds bekend dat het een belang van 0,05% in SpaceX heeft, goed voor een waarde van ruim 1 miljard euro. SpaceX is het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Nadine Visser kan altijd meedoen om medailles, als ze gezond blijft en haar huidige niveau vasthoudt, voorspelt haar coach Laurent Meulli. De 31-jarige atlete won dinsdagavond goud op de 100 meter horde bij de EK in Birmingham. 1000ste voor de Poolse Pia Skrzyszkowska. Het was voor Visser een bevrijdende medaille na 8 voorgaande grote finales zonder eremetaal. Meulli nam Visser in 2022 onder zijn hoede en legde nadruk op een goede voorbereiding om blessures te voorkomen. Volgens de Zwitserse coach verkeert Visser in de vorm om meer medailles te winnen. Zwemmer Caspar Corbeau heeft zich geplaatst voor de halve finale op de 200 meter schoolslag bij het EK in Parijs. De 25-jarige Nederlander noteerde in de series de derde tijd, 2 minuten en 9,66 seconden. De Rus Kirill Prigoda was de snelste in 2 minuten en 9,33 seconden, nipt voor de Brit Filip Nowatzki. Corbeau won in 2024 Olympisch brons op deze afstand. Woensdagavond staan de halve finales op het programma. Donderdag volgt de finale. Doelman Geronimo Rulli keert terug bij Manchester City. De 34-jarige Argentijn komt over van Olympique Marseille en tekent een contract voor 2 seizoenen. Rulli stond in het seizoen 2016-2017 ook al onder contract bij City, maar speelde toen geen wedstrijd in de hoofdmacht. Daarna kwam hij uit voor Real Sociedad, Montpellier, Villarreal en Ajax. Voor de Amsterdammers keepte Rulli van begin 2023 tot de zomer van 2024, waarna hij naar Marseille vertrok. De wedstrijd tussen NEC en Excelsior in de derde speelronde van de Eredivisie is uitgesteld. Dat komt doordat NEC de play-offs voor de Champions League heeft bereikt. Als de Nijmegenaren de dubbele ontmoeting met het Noorse Bodø Glimt verliezen, wordt het duel op 8 september gespeeld. Bij plaatsing voor de Champions League vindt de wedstrijd op 16 september plaats. NEC verloor in de eerste speelronde thuis van Telstar met 1-2. Excelsior won bij SC Cambuur met 4-0 en staat eerste. Jorinde van Klinken heeft zich geplaatst voor de finale van het discuswerpen op de EK Atletiek in Birmingham. De winnares van het zilver bij het kogelstoten had in de kwalificaties genoeg aan 1 worp om de limiet van 62,50 meter te slechten. Ze noteerde 62,74. Alida van Dalen voegde zich later ook bij de finalisten met een afstand van 62,58 in haar derde poging. Van Klinken voert met haar Nederlands record van 70,99 de Europese ranglijst aan en geldt als topkandidaat voor goud. De finale is vrijdag. Meerte van der Schoot en Eveline Saalberg hebben zich geplaatst voor de halve finales van de 400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Van der Schoot noteerde in de series de tweede tijd van 51,21. Saalberg klokte de zesde tijd met 51,65. Lieke Klaver stroomt donderdag direct in bij de halve finales vanwege haar hoge positie op de Europese ranking. Ryan Clark strandde in de halve finales van de 800 meter. Hij kwam als 8e en laatste over de finish in 1.46,17. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 24 graden op de Wadden en lokaal 32 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten. Vanavond blijft het helder. Ideaal weer om de gedeeltelijke zonsverduistering te volgen. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen wordt het nog warmer, zonnig en droog met temperaturen tussen de 31 en plaatselijk 36 graden. Het Nationaal Hitteplan is actief, morgen en overmorgen voor het hele land. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Waterschappen voeren extra inspecties uit bij dijken die kwetsbaar zijn door de droogte. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier controleert deze week 450 kilometer aan dijken. Wetterskip Friesland inspecteert 187 kilometer. Vorige week meldde het Hoogheemraadschap van Rijnland dat twee dijken in Zuid-Holland moeten worden versterkt vanwege problematische scheuren door de droogte. De dijken staan niet op instorten, maar moeten wel worden aangepakt. Tot nu toe hebben waterschappen 13 onttrekkingsverboden ingesteld vanwege de droogte. Een oogarts van het Erasmus MC waarschuwt ouders om goed op de ogen van kinderen te letten tijdens de zonsverduistering van woensdagavond. Jonge kinderen en jongeren lopen meer risico op oogschade, omdat hun ooglenzen helderder zijn. Rechtstreeks in de zon kijken kan netvliesschade veroorzaken, doordat het zonlicht gebundeld wordt op het netvlies. De schade is niet te voelen en klachten kunnen pas uren later ontstaan. Het veiligst is om indirect naar de zonsverduistering te kijken. Bijvoorbeeld door een vergiet, waarbij de reflectie op papier wordt geprojecteerd. Een 29-jarige invalkracht van jeugdzorginstelling IHUB in Alphen aan de Rijn bekent seks te hebben gehad met een 15-jarig meisje dat daar werd opgevangen. De man en een 21-jarige collega worden verdacht van verkrachting van kinderen in de nacht van 5 op 6 november vorig jaar. De tweede verdachte ontkent en weigert vragen te beantwoorden. Beide mannen werkten voor uitzendbureau Zorgwerk, een dochteronderneming van Randstad. Volgens de bekennende verdachte rookten de meisjes en de mannen samen wiet en speelden ze het spel Doem, Durf of de Waarheid, waarna de seks plaatsvond op de slaapkamer van het slachtoffer. Een 78-jarige fietser uit Zevenbergen is woensdag om het leven gekomen bij het havengebied van Moerdijk. Hij werd aangereden door een vrachtwagen toen hij de zuidelijke randweg overstak. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plekke. De vrachtwagenchauffeur is 25 jaar en komt ook uit Zevenbergen. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf donderdag nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil zo voorkomen dat er meer zout water het gebied instroomt. De sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder, Zaandam en Westzaan blijven wel gewoon open voor de beroepsvaart. Door de aanhoudende droogte daalt de voorraad zoetwater in het IJsselmeer en Markermeer. Dijkgraaf Remco Bosma zegt dat het waterschap het beschikbare water duurzaam en spaarzaam moet verdelen. Donderdagavond wordt in Den Haag een stille tocht gelopen voor de 34-jarige vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten in een woning aan de New York Singel. De dader was de vader van haar kinderen, die op dat moment in huis waren. De tocht begint om 7 uur 's avonds in de Betje Wolfstraat en staat naast herdenken in het teken van de strijd tegen femicide. De organisatie is in handen van een goede vriendin, in afstemming met de directe familie. Aanwezigen wordt gevraagd witte kleding te dragen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Spaanse autoriteiten nemen verkeersmaatregelen om problemen te voorkomen bij de zonsverduistering van woensdagavond. De totale verduistering is alleen te zien in een smalle strook over delen van Spanje, IJsland, Groenland en Rusland. De verkeersdienst houdt extra toezicht op wegen ten noorden van Madrid, terwijl Catalonië en Mallorca bepaalde wegen en natuurgebieden tijdelijk sluiten. Ook wordt de toegang tot uitzichtplekken beperkt en is zwaar vrachtverkeer in Baskenland tussen 5:00 PM en middernacht aan banden gelegd. De eclips is tussen ongeveer 20:25 en 20:33 te zien over een strook van La Coruña tot Valencia.
5: De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro noodhulp aan Colombia na de zware aardbeving van maandag. De beving, met een kracht van 7,4, veroorzaakte al ruim 200 doden en grote schade in het midden en westen van Colombia. Het geld is bedoeld voor medische hulp, schoon water, onderdak en voedsel. Brussel werkt samen met de Colombiaanse autoriteiten en heeft de satellietdienst Copernicus ingezet om reddingsoperaties te ondersteunen.
6: Het Witte Huis bouwt voor minstens $927 miljoen aan nieuwe voorzieningen, schrijft de Washington Post. Dat is veel meer dan eerder gemeld en het grootste deel wordt betaald door de belastingbetaler. De plannen omvatten een grote balzaal, een opknapbeurt van Lafayette Square en een helikopterlandingsplaats. Een rechtbank oordeelde vrijdag dat de bouw van de balzaal niet mag doorgaan zonder toestemming van het congres. President Trump heeft gezegd in beroep te gaan tegen dat vonnis.
7: De voormalige Chinese premier Zhu Rongji is woensdag op 97-jarige leeftijd overleden in Beijing. Hij stond vooral bekend om zijn rol bij het hervormen van de Chinese economie. Zhu voerde ingrijpende hervormingen door bij staatsbedrijven en speelde een belangrijke rol bij de toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie. Ook was hij betrokken bij de vormgeving van het Chinese beleid tijdens de Aziatische financiële crisis van 1997. In 1998 werd hij premier en stond bekend als iemand die zich makkelijk uitsprak en snel besluiten nam.
8: Droneaanvallen hebben woongebouwen en onderwijsinstellingen beschadigd in de Russische Zwarte Zeehaven Novorossiysk. Bij de aanvallen vielen 2 doden, onder wie een 8-jarig kind, en raakten 8 mensen gewond. Door de schade werd de watervoorziening in de stad stilgelegd. In Sebastopol, op de door Rusland bezette Krim, werden meer dan 30 drones neergehaald. Een Russische aanval leidde daarnaast tot een brand in een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Zaporizhia, waardoor zo'n 1200 huishoudens zonder elektriciteit zitten.
9: De Duitse regering wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. Ze mogen straks bijvoorbeeld terughacken om een cyberaanval te stoppen, als het parlement instemt met het nieuwe wetsvoorstel. Duitsland hield zijn diensten sinds het nazi-bewind met opzet beperkt. Maar het groeiende gevaar van sabotage en ontwrichting door landen als Rusland vraagt volgens de regering van bondskanselier Friedrich Merz om meer armslag. De buitenlandse inlichtingendienst BND en binnenland tegenhanger BFV kunnen ook op meer geld rekenen. De nieuwe wet regelt daarnaast strenger toezicht en nieuwe regels tegen machtsmisbruik.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws.
11: CNV en FNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol. De vakbonden geven de luchthaven en de 3 beveiligingsbedrijven tot volgende week woensdagmiddag de tijd om met concrete toezeggingen te komen voor betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Doen ze dat niet, dan komen de beveiligers kort daarna in actie. De bonden zeggen dat beveiligers sinds de teruggang van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven te maken hebben met grote problemen. De werkdruk is bijzonder hoog, waardoor veel medewerkers ziek worden en een neerwaartse spiraal dreigt te ontstaan.
12: De Britse voormalige straaljagerpiloot Andy Green heeft in de Amerikaanse staat Utah een nieuw snelheidsrecord voor waterstofauto's gevestigd.
13: Hij haalde met de JCB Hydromax een topsnelheid van 654 km per uur op de Bonneville zoutvlakte. De auto, die eruit ziet als een rijdende raket, heeft twee waterstof aangedreven verbrandingsmotoren van graafmachines die geen CO2 uitstoten. Het vorige record stond sinds 2004 op naam van de BMW H2R met een snelheid van 302,4 km per uur. JCB ontwikkelt de waterstoftechnologie voor nieuwe graafmachines en werkt samen met het Formule 1-team van Aston Martin.
14: De productie van bedrijven in de chemische industrie ondervindt momenteel nog geen hinder van de droogte of de lage waterstanden. Dat meldt de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. De brancheorganisatie had vorige week gewaarschuwd dat chemiebedrijven de productie mogelijk deels moeten afschalen als de lage waterstanden langdurig aanhouden en er niet genoeg vervangende transportcapaciteit beschikbaar is. De bereikbaarheid binnen Nederland is relatief goed, omdat veel bedrijven in chemieclusters zijn gevestigd en aan elkaar leveren via pijpleidingen. Langdurig lage waterstanden kunnen wel leiden tot logistieke knelpunten en hogere kosten voor bedrijven die afhankelijk zijn van vervoer over water.
15: De bekende beleggingsexpert Geert Schaai roept Facebook-moeder Meta en de autoriteiten op harder op te treden tegen nepaccounts en frauduleuze WhatsApp-beleggingsgroepen. Oplichters maken steeds vaker misbruik van zijn naam en beeltenis. Via advertenties op onder meer Facebook en Instagram worden consumenten doorgestuurd naar WhatsApp-groepen waarin personen zich voordoen als Schaai of als medewerkers van zijn platform Beursgenoten. Beursgenoten ontvangt vrijwel dagelijks telefoontjes en e-mails van mensen die slachtoffer zijn geworden of twijfelen of ze echt met de organisatie communiceren. Schaai zegt dat zijn belangrijkste zorg is dat mensen hierdoor hun spaargeld verliezen.
16: Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat de wereldwijde olievoorraden dit kwartaal ruim 2 keer zo snel dalen als eerder werd verwacht. Door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten is er een tekort van ongeveer 1,8 miljoen vaten olie per dag. Voor heel 2026 verwacht het IEA het grootste tekort in 5 jaar. Aanvallen op scheepvaart en energieinfrastructuur in het Midden-Oosten zorgen voor hogere prijzen van benzine en diesel. De vraag naar olie is wel afgenomen door de hoge prijzen, waardoor het IEA de verwachting voor de daling van de wereldwijde olievraag dit jaar bijna heeft verdubbeld naar 1,6 miljoen vaten per dag.
17: Het Noorse Staatsinvesteringsfonds heeft in de eerste helft van dit jaar een recordwinst behaald van omgerekend 160 miljard euro. Het fonds, het grootste ter wereld, met een beheerd vermogen van meer dan 1990 miljard euro, profiteerde vooral van gestegen koersen van technologieaandelen uit Azië. Het fonds belegt de staatsinkomsten uit de Noorse olie- en gasproductie en bezit gemiddeld 1,5% van alle beursgenoteerde bedrijven wereldwijd. Dinsdag maakte het fonds bekend dat het een belang van 0,05% in SpaceX heeft, goed voor een waarde van ruim 1 miljard euro. SpaceX is het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. Nadine Visser kan altijd meedoen om medailles, als ze gezond blijft en haar huidige niveau vasthoudt, voorspelt haar coach Laurent Meulli. De 31-jarige atlete won dinsdagavond goud op de 100 meter horde bij de EK in Birmingham. 1000ste voor de Poolse Pia Skrzyszkowska. Het was voor Visser een bevrijdende medaille na 8 voorgaande grote finales zonder eremetaal. Meulli nam Visser in 2022 onder zijn hoede en legde nadruk op een goede voorbereiding om blessures te voorkomen. Volgens de Zwitserse coach verkeert Visser in de vorm om meer medailles te winnen. Zwemmer Caspar Corbeau heeft zich geplaatst voor de halve finale op de 200 meter schoolslag bij het EK in Parijs. De 25-jarige Nederlander noteerde in de series de 3e tijd, 2 minuten en 9,66 seconden. De Rus Kirill Prigoda was de snelste in 2 minuten en 9,33 seconden, nipt voor de Brit Filip Nowatzki. Corbeau won in 2024 Olympisch brons op deze afstand. Woensdagavond staan de halve finales op het programma. Donderdag volgt de finale. Doelman Geronimo Rulli keert terug bij Manchester City. De 34-jarige Argentijn komt over van Olympique Marseille en tekent een contract voor 2 seizoenen. Rulli stond in het seizoen 2016-2017 ook al onder contract bij City, maar speelde toen geen wedstrijd in de hoofdmacht. Daarna kwam hij uit voor Real Sociedad, Montpellier, Villarreal en Ajax. Voor de Amsterdammers keepte Rulli van begin 2023 tot de zomer van 2024, waarna hij naar Marseille vertrok. De wedstrijd tussen NEC en Excelsior in de derde speelronde van de Eredivisie is uitgesteld. Dat komt doordat NEC de play-offs voor de Champions League heeft bereikt. Als de Nijmegenaren de dubbele ontmoeting met het Noorse Bodø Glimt verliezen, wordt het duel op 8 september gespeeld. Bij plaatsing voor de Champions League vindt de wedstrijd op 16 september plaats. NEC verloor in de eerste speelronde thuis van Telstar met 1-2. Excelsior won bij SC Cambuur met 4-0 en staat eerste. Jorinde van Klinken heeft zich geplaatst voor de finale van het discuswerpen op de EK Atletiek in Birmingham. De winnares van het zilver bij het kogelstoten had in de kwalificaties genoeg aan één worp om de limiet van 62,50 meter te slechten. Ze noteerde 62,74. Alida van Dalen voegde zich later ook bij de finalisten met een afstand van 62,58 in haar derde poging. Van Klinken voert met haar Nederlands record van 70,99 de Europese ranglijst aan en geldt als topkandidaat voor goud. De finale is vrijdag. Meerte van der Schoot en Eveline Saalberg hebben zich geplaatst voor de halve finales van de 400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Van der Schoot noteerde in de series de tweede tijd van 51,21. Saalberg klokte de zesde tijd met 51,65. Lieke Klaver stroomt donderdag direct in bij de halve finales vanwege haar hoge positie op de Europese ranking. Ryan Clark strandde in de halve finales van de 800 meter. Hij kwam als achtste en laatste over de finish in 1,46,17. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het zonnig en droog. Het wordt tussen de 24 graden op de Wadden en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig. Vanavond blijft het helder, ideaal om de gedeeltelijke zonsverduistering te volgen. Vannacht droog met minimaal 12 graden in het noordoosten tot 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zeer warm. 31 graden op de Wadden tot wel 36 graden in het zuiden. Het Nationaal Hitteplan geldt morgen voor het hele land.
22: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. Waterschappen voeren extra inspecties uit bij dijken die kwetsbaar zijn door de droogte. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier controleert deze week 450 kilometer aan dijken. Wetterskip Friesland inspecteert 187 kilometer. Vorige week meldde het Hoogheemraadschap van Rijnland dat 2 dijken in Zuid-Holland moeten worden versterkt vanwege problematische scheuren door de droogte. Tot nu toe hebben waterschappen 13 onttrekkingsverboden ingesteld. En vrijdag komt daar een 14e bij van waterschap Amstel, Gooi en Vecht. In een gebied tussen Amsterdam, Hilversum en Nieuwkoop mag dan overdag geen water uit sloten, rivieren, meren en grachten worden gehaald.
25: Een oogarts van het Erasmus MC waarschuwt ouders om goed op de ogen van kinderen te letten tijdens de zonsverduistering van woensdagavond. Jonge kinderen en jongeren lopen meer risico op oogschade, omdat hun ooglenzen helderder zijn. Rechtstreeks in de zon kijken kan netvliesschade veroorzaken, doordat het zonlicht gebundeld wordt op het netvlies. De schade is niet te voelen en klachten kunnen pas uren later ontstaan. Het veiligst is om indirect naar de zonsverduistering te kijken. Bijvoorbeeld door een vergiet, waarbij de reflectie op papier wordt geprojecteerd. Een 29-jarige invalkracht van jeugdzorginstelling IHUB in Alphen aan de Rijn bekent seks te hebben gehad met een 15-jarig meisje dat daar werd opgevangen. De man en een 21-jarige collega worden verdacht van verkrachting van kinderen in de nacht van 5 op 6 november vorig jaar. De tweede verdachte ontkent en weigert vragen te beantwoorden. Beide mannen werkten voor uitzendbureau Zorgwerk, een dochteronderneming van Randstad. Volgens de bekennende verdachte rookten de meisjes en de mannen samen wiet en speelden ze het spel Doem, Durf of de Waarheid, waarna de seks plaatsvond op de slaapkamer van het slachtoffer. Een 78-jarige fietser uit Zevenbergen is woensdag om het leven gekomen bij het havengebied van Moerdijk. Hij werd aangereden door een vrachtwagen toen hij de zuidelijke randweg overstak. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plekke. De vrachtwagenchauffeur is 25 jaar en komt ook uit Zevenbergen. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf donderdag nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil zo voorkomen dat er meer zout water het gebied instroomt. De sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder, Zaandam en Westzaan blijven wel gewoon open voor de beroepsvaart. Door de aanhoudende droogte daalt de voorraad zoetwater in het IJsselmeer en Markermeer. Dijkgraaf Remco Bosma zegt dat het waterschap het beschikbare water duurzaam en spaarzaam moet verdelen. Donderdagavond wordt in Den Haag een stille tocht gelopen voor de 34-jarige vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten in een woning aan de New York Singel. De dader was de vader van haar kinderen, die op dat moment in huis waren. De tocht begint om 7 uur 's avonds in de Betje Wolfstraat en staat naast herdenken in het teken van de strijd tegen femicide. De organisatie is in handen van een goede vriendin, in afstemming met de directe familie. Aanwezigen wordt gevraagd witte kleding te dragen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. De Spaanse autoriteiten nemen verkeersmaatregelen om problemen te voorkomen bij de zonsverduistering van woensdagavond. De totale verduistering is alleen te zien in een smalle strook over delen van Spanje, IJsland, Groenland en Rusland. De verkeersdienst houdt extra toezicht op wegen ten noorden van Madrid, terwijl Catalonië en Mallorca bepaalde wegen en natuurgebieden tijdelijk sluiten. Ook wordt de toegang tot uitzichtplekken beperkt en is zwaar vrachtverkeer in Baskenland tussen 5 uur 's middags en middernacht aan banden gelegd. De eclipse is tussen ongeveer 20 uur 25 en 20 uur 33 te zien over een strook van La Coruña tot Valencia.
0: De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro noodhulp aan Colombia na de zware aardbeving van maandag. De beving, met een kracht van 7,4, veroorzaakte al ruim 200 doden en grote schade in het midden en westen van Colombia. Het geld is bedoeld voor medische hulp, schoon water, onderdak en voedsel. Brussel werkt samen met de Colombiaanse autoriteiten en heeft de satellietdienst Copernicus ingezet om reddingsoperaties te ondersteunen.
25: Het Witte Huis bouwt voor minstens $927 miljoen aan nieuwe voorzieningen, schrijft de Washington Post. Dat is veel meer dan eerder gemeld en het grootste deel wordt betaald door de belastingbetaler. De plannen omvatten een grote balzaal, een opknapbeurt van Lafayette Square en een helikopterlandingsplaats. Een rechtbank oordeelde vrijdag dat de bouw van de balzaal niet mag doorgaan zonder toestemming van het congres. President Trump heeft gezegd in beroep te gaan tegen dat vonnis.
0: De voormalige Chinese premier Zhu Rongji is woensdag op 97-jarige leeftijd overleden in Beijing. Hij stond vooral bekend om zijn rol bij het hervormen van de Chinese economie.
25: Zhu voerde ingrijpende hervormingen door bij staatsbedrijven en speelde een belangrijke rol bij de toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie. Ook was hij betrokken bij de vormgeving van het Chinese beleid tijdens de Aziatische financiële crisis van 1997. In 1998 werd hij premier en stond bekend als iemand die zich makkelijk uitsprak en snel besluiten nam. Droneaanvallen hebben woongebouwen en onderwijsinstellingen beschadigd in de Russische Zwarte Zeehaven Novorossiysk. Bij de aanvallen vielen 2 doden, onder wie een 8-jarig kind, en raakten 8 mensen gewond. Door de schade werd de watervoorziening in de stad stilgelegd. In Sebastopol, op de door Rusland bezette Krim, werden meer dan 30 drones neergehaald. Een Russische aanval leidde daarnaast tot een brand in een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Zaporizhia, waardoor zo'n 1200 huishoudens zonder elektriciteit zitten. De Duitse regering wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. Ze mogen straks bijvoorbeeld terughacken om een cyberaanval te stoppen, als het parlement instemt met het nieuwe wetsvoorstel. Duitsland hield zijn diensten sinds het nazi-bewind met opzet beperkt. Maar het groeiende gevaar van sabotage en ontwrichting door landen als Rusland vraagt volgens de regering van bondskanselier Friedrich Merz om meer armslag. De buitenlandse inlichtingendienst BND en binnenland tegenhanger BFV kunnen ook op meer geld rekenen. De nieuwe wet regelt daarnaast strenger toezicht en nieuwe regels tegen machtsmisbruik.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
25: CNV en FNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol. De vakbonden geven de luchthaven en de 3 beveiligingsbedrijven tot volgende week woensdagmiddag de tijd om met concrete toezeggingen te komen voor betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Doen ze dat niet, dan komen de beveiligers kort daarna in actie. De bonden zeggen dat beveiligers sinds de teruggang van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven te maken hebben met grote problemen. De werkdruk is bijzonder hoog, waardoor veel medewerkers ziek worden en een neerwaartse spiraal dreigt te ontstaan.
5: De Britse voormalige straaljagerpiloot Andy Green heeft in de Amerikaanse staat Utah een nieuw snelheidsrecord voor waterstofauto's gevestigd. Hij haalde met de JCB Hydromax een topsnelheid van 654 km per uur op de Bonneville zoutvlakte. De auto, die eruit ziet als een rijdende raket, heeft 2 waterstof aangedreven verbrandingsmotoren van graafmachines die geen CO2 uitstoten. Het vorige record stond sinds 2004 op naam van de BMW H2R met een snelheid van 302,4 km per uur. JCB ontwikkelt de waterstoftechnologie voor nieuwe graafmachines en werkt samen met het Formule 1-team van Aston Martin.
6: De productie van bedrijven in de chemische industrie ondervindt momenteel nog geen hinder van de droogte of de lage waterstanden. Dat meldt de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. De brancheorganisatie had vorige week gewaarschuwd dat chemiebedrijven de productie mogelijk deels moeten afschalen als de lage waterstanden langdurig aanhouden en er niet genoeg vervangende transportcapaciteit beschikbaar is. De bereikbaarheid binnen Nederland is relatief goed, omdat veel bedrijven in chemieclusters zijn gevestigd en aan elkaar leveren via pijpleidingen. Langdurig lage waterstanden kunnen wel leiden tot logistieke knelpunten en hogere kosten voor bedrijven die afhankelijk zijn van vervoer over water.
7: De bekende beleggingsexpert Geert Schaai roept Facebook-moeder Meta en de autoriteiten op harder op te treden tegen nepaccounts en frauduleuze WhatsApp-beleggingsgroepen. Oplichters maken steeds vaker misbruik van zijn naam en beeldenis. Via advertenties op onder meer Facebook en Instagram worden consumenten doorgestuurd naar WhatsApp-groepen waarin personen zich voordoen als Schaai of als medewerkers van zijn platform Beursgenoten. Beursgenoten ontvangt vrijwel dagelijks telefoontjes en e-mails van mensen die slachtoffer zijn geworden of twijfelen of ze echt met de organisatie communiceren. Schaai zegt dat zijn belangrijkste zorg is dat mensen hierdoor hun spaargeld verliezen.
25: Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat de wereldwijde olievoorraden dit kwartaal ruim 2 keer zo snel dalen als eerder werd verwacht. Door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten is er een tekort van ongeveer 1,8 miljoen vaten olie per dag. Voor heel 2026 verwacht het IEA het grootste tekort in 5 jaar. Aanvallen op scheepvaart en energieinfrastructuur in het Midden-Oosten zorgen voor hogere prijzen van benzine en diesel. De vraag naar olie is wel afgenomen door de hoge prijzen, waardoor het IEA de verwachting voor de daling van de wereldwijde olievraag dit jaar bijna heeft verdubbeld naar 1,6 miljoen vaten per dag.
2: Het Noorse Staatsinvesteringsfonds heeft in de eerste helft van dit jaar een recordwinst behaald van omgerekend 160 miljard euro. Het fonds, het grootste ter wereld met een beheerd vermogen van meer dan 1990 miljard euro, profiteerde vooral van gestegen koersen van technologieaandelen uit Azië. Het fonds belegt de staatsinkomsten uit de Noorse olie- en gasproductie en bezit gemiddeld 1,5% van alle beursgenoteerde bedrijven wereldwijd. Dinsdag maakte het fonds bekend dat het een belang van 0,05% in SpaceX heeft, goed voor een waarde van ruim 1 miljard euro. SpaceX is het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Nadine Visser kan altijd meedoen om medailles als ze gezond blijft en haar huidige niveau vasthoudt, voorspelt haar coach Laurent Meulli. De 31-jarige atlete won dinsdagavond goud op de 100 meter horde bij de EK in Birmingham. 1000ste voor de Poolse Pia Skrzyszkowska. Het was voor Visser een bevrijdende medaille na 8 voorgaande grote finales zonder eremetaal. Meulli nam Visser in 2022 onder zijn hoede en legde nadruk op een goede voorbereiding om blessures te voorkomen. Volgens de Zwitserse coach verkeert Visser in de vorm om meer medailles te winnen. Zwemmer Caspar Corbeau heeft zich geplaatst voor de halve finale op de 200 meter schoolslag bij het EK in Parijs. De 25-jarige Nederlander noteerde in de series de 3e tijd, 2 minuten en 9,66 seconden. De Rus Kirill Prigoda was de snelste in 2 minuten en 9,33 seconden, nipt voor de Brit Filip Nowatzki. Corbeau won in 2024 Olympisch brons op deze afstand. Woensdagavond staan de halve finales op het programma. Donderdag volgt de finale. Doelman Geronimo Rulli keert terug bij Manchester City. De 34-jarige Argentijn komt over van Olympique Marseille en tekent een contract voor 2 seizoenen. Rulli stond in het seizoen 2016-2017 ook al onder contract bij City, maar speelde toen geen wedstrijd in de hoofdmacht. Daarna kwam hij uit voor Real Sociedad, Montpellier, Villarreal en Ajax. Voor de Amsterdammers keepte Rulli van begin 2023 tot de zomer van 2024, waarna hij naar Marseille vertrok. De wedstrijd tussen NEC en Excelsior in de 3e speelronde van de Eredivisie is uitgesteld. Dat komt doordat NEC de play-offs voor de Champions League heeft bereikt. Als de Nijmegenaren de dubbele ontmoeting met het Noorse Bodø Glimt verliezen, wordt het duel op 8 september gespeeld. Bij plaatsing voor de Champions League vindt de wedstrijd op 16 september plaats. NEC verloor in de 1e speelronde thuis van Telstar met 1-2. Excelsior won bij SC Cambuur met 4-0 en staat eerste. Jorinde van Klinken heeft zich geplaatst voor de finale van het discuswerpen op de EK Atletiek in Birmingham. De winnares van het zilver bij het kogelstoten had in de kwalificaties genoeg aan 1 worp om de limiet van 62,50 meter te slechten. Ze noteerde 62,74. Alida van Dalen voegde zich later ook bij de finalisten met een afstand van 62,58 in haar 3e poging. Van Klinken voert met haar Nederlands record van 70,99 de Europese ranglijst aan en geldt als topkandidaat voor goud. De finale is vrijdag. Meerte van der Schoot en Eveline Saalberg hebben zich geplaatst voor de halve finales van de 400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Van der Schoot noteerde in de series de 2e tijd van 51,21. Saalberg klokte de 6e tijd met 51,65.
10: Lieke Klaver stroomt donderdag direct in bij de halve finales vanwege haar hoge positie op de Europese ranking. Ryan Clark strandde in de halve finales van de 800 meter. Hij kwam als achtste en laatste over de finish in 1.46,17.
11: Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het zonnig en droog. Op de Wadden wordt het zo'n 24 graden. In het zuidoosten kan het oplopen tot 32 graden. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Vanavond blijft het helder. Ideaal weer om de gedeeltelijke zonsverduistering te volgen. Het Nationaal Hitteplan is actief in het zuidoosten. Morgen wordt het nog warmer, tussen de 31 graden aan de kust en 36 graden in het zuiden. Dan geldt het hitteplan voor het hele land. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie in Tilburg heeft twee minderjarigen aangehouden voor een steekincident aan de Edisonlaan. Ze probeerden een fatbike te stelen en werden daarop aangesproken door de vader van de eigenaresse. De man werd gestoken en moest naar het ziekenhuis. Na een buurtonderzoek pakte de politie de twee verdachten op. De rechtercommissaris besloot dat één van hen langer vastzit. De ander mag onder voorwaarden vrij de uitspraak afwachten. Twee mannen staan terecht voor de verkrachting van twee minderjarige meisjes in jeugdzorginstelling IHUB in Alphen aan den Rijn. De 29-jarige Bilal H. bekent seks te hebben gehad met een 15-jarig meisje dat daar werd opgevangen. De 21-jarige Abdelouahab O. ontkent en wordt verdacht van de verkrachting van een 14-jarig meisje. Beide mannen werkten als invalkracht via uitzendbureau Zorgwerk en moesten 's nachts voorkomen dat de meisjes zouden ontsnappen. De zorginstelling meldde de signalen dagen later bij de politie, waardoor DNA-onderzoek werd bemoeilijkt.
25: Waterschappen voeren extra inspecties uit bij dijken die kwetsbaar zijn door de droogte. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier controleert deze week 450 kilometer aan dijken. Wetterskip Friesland inspecteert 187 kilometer. Vorige week meldde het Hoogheemraadschap van Rijnland dat twee dijken in Zuid-Holland moeten worden versterkt vanwege problematische scheuren door de droogte. Tot nu toe hebben waterschappen 13 onttrekkingsverboden ingesteld. En vrijdag komt daar een 14e bij van waterschap Amstel, Gooi en Vecht. In een gebied tussen Amsterdam, Hilversum en Nieuwkoop mag dan overdag geen water uit sloten, rivieren, meren en grachten worden gehaald.
10: Een oogarts van het Erasmus MC waarschuwt ouders om goed op de ogen van kinderen te letten tijdens de zonsverduistering van woensdagavond. Jonge kinderen en jongeren lopen meer risico op oogschade, omdat hun ooglenzen helderder zijn. Rechtstreeks in de zon kijken kan netvliesschade veroorzaken, doordat het zonlicht gebundeld wordt op het netvlies. De schade is niet te voelen en klachten kunnen pas uren later ontstaan. Het veiligst is om indirect naar de zonsverduistering te kijken. Bijvoorbeeld door een vergiet, waarbij de reflectie op papier wordt geprojecteerd.
25: Een 78-jarige fietser uit Zevenbergen is woensdag om het leven gekomen bij het havengebied van Moerdijk. Hij werd aangereden door een vrachtwagen toen hij de zuidelijke randweg overstak. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plekke. De vrachtwagenchauffeur is 25 jaar en komt ook uit Zevenbergen. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf donderdag nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil zo voorkomen dat er meer zout water het gebied instroomt. De sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder, Zaandam en Westzaan blijven wel gewoon open voor de beroepsvaart. Door de aanhoudende droogte daalt de voorraad zoet water in het IJsselmeer en Markermeer.
3: Dijkgraaf Remco Bosma zegt dat het waterschap het beschikbare water duurzaam en spaarzaam moet verdelen.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse regering wil de inlichtingendiensten veel meer bevoegdheden geven. Ze mogen straks bijvoorbeeld terughacken om cyberaanvallen te stoppen, als het parlement instemt met het nieuwe wetsvoorstel. Duitsland hield zijn diensten sinds het nazi-bewind bewust tandenloos. Maar het groeiende gevaar van sabotage en misleiding door landen als Rusland vraagt volgens de regering van bondskanselier Friedrich Merz om meer armslag. De diensten krijgen ook meer mogelijkheden om in te breken in apparaten en digitale communicatie. Oppositiepartijen waarschuwen voor een geheime politie. Maar in de Bondsdag lijkt voldoende steun te zijn voor de veranderingen.
19: Op het Caribameer in Zimbabwe zijn 44 mensen omgekomen doordat een veerboot kapseisde. De boot kwam vermoedelijk in de problemen door een combinatie van slecht weer en overbelasting. De veerboot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk meer dan 120 mensen aan boord. Minstens 67 mensen zijn gered en verzorgd in een nabijgelegen school. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen er nog vermist worden.
20: De topbestuurder van de Universiteit van Cambridge noemt het schandaal rond een zwarte professor een dwaling en belooft grondig onderzoek. Een hoogleraar onderwijssociologie nam vorige week ontslag na beschuldigingen van plagiaat in zijn proefschrift. De 37-jarige Jason R. Day was de jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van de universiteit en ontkent de aantijgingen. Vice-kanselier Deborah Prentice zegt dat de vermeende misdragingen niet moeten worden gebruikt om twijfel te zaaien over andere academici van kleur.
26: De Spaanse autoriteiten nemen verkeersmaatregelen om problemen te voorkomen bij de zonsverduistering van woensdagavond. De totale verduistering is alleen te zien in een smalle strook over delen van Spanje, IJsland, Groenland en Rusland. De verkeersdienst houdt extra toezicht op wegen ten noorden van Madrid, terwijl Catalonië en Mallorca bepaalde wegen en natuurgebieden tijdelijk sluiten. Ook wordt de toegang tot uitzichtplekken beperkt en is zwaar vrachtverkeer in Baskenland tussen 5:00 PM en middernacht aan banden gelegd. De eclips is tussen ongeveer 20:25 en 20:33 te zien over een strook van La Coruña tot Valencia.
27: Het Witte Huis bouwt voor minstens $927 miljoen aan nieuwe voorzieningen, schrijft de Washington Post. Dat is veel meer dan eerder gemeld en het grootste deel wordt betaald door de belastingbetaler. De plannen omvatten een grote balzaal, een opknapbeurt van Lafayette Square en een helikopterlandingsplaats. Een rechtbank oordeelde vrijdag dat de bouw van de balzaal niet mag doorgaan zonder toestemming van het congres. President Trump heeft gezegd in beroep te gaan tegen dat vonnis.
28: De Europese Unie geeft €2,1 miljoen noodhulp aan Colombia na de zware aardbeving van maandag. De beving, met een kracht van 7,4, veroorzaakte al ruim 200 doden en grote schade in het midden en westen van Colombia. Het geld is bedoeld voor medische hulp, schoon water, onderdak en voedsel. Brussel werkt samen met de Colombiaanse autoriteiten en heeft de satellietdienst Copernicus ingezet om reddingsoperaties te ondersteunen.
29: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
30: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
31: En nu het economisch nieuws. CNV en FNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol.
0: De vakbonden geven de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven tot volgende week woensdagmiddag de tijd om met concrete toezeggingen te komen voor betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Doen ze dat niet, dan komen de beveiligers kort daarna in actie. De bonden zeggen dat beveiligers sinds de teruggang van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven te maken hebben met grote problemen. De werkdruk is bijzonder hoog, waardoor veel medewerkers ziek worden en een neerwaartse spiraal dreigt te ontstaan.
1: De Britse voormalige straaljagerpiloot Andy Green heeft in de Amerikaanse staat Utah een nieuw snelheidsrecord voor waterstofauto's gevestigd. Hij haalde met de JCB Hydromax een topsnelheid van 600

0: voor nieuwe graafmachines en werkt samen met het Formule 1-team van Aston Martin. De productie van bedrijven in de chemische industrie ondervindt momenteel nog geen hinder van de droogte of de lage waterstanden. Dat meldt de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. De brancheorganisatie had vorige week gewaarschuwd dat chemiebedrijven de productie mogelijk deels moeten afschalen als de lage waterstanden langdurig aanhouden en er niet genoeg vervangende transportcapaciteit beschikbaar is. De bereikbaarheid binnen Nederland is relatief goed, omdat veel bedrijven in chemieclusters zijn gevestigd en aan elkaar leveren via pijpleidingen. Langdurig lage waterstanden kunnen wel leiden tot logistieke knelpunten en hogere kosten voor bedrijven die afhankelijk zijn van vervoer over water. De bekende beleggingsexpert Geert Schaai roept Facebook-moeder Meta en de autoriteiten op harder op te treden tegen nepaccounts en frauduleuze WhatsApp-beleggingsgroepen. Oplichters maken steeds vaker misbruik van zijn naam en beeltenis. Via advertenties op onder meer Facebook en Instagram worden consumenten doorgestuurd naar WhatsApp-groepen waarin personen zich voordoen als Schaai of als medewerkers van zijn platform Beursgenoten. Beursgenoten ontvangt vrijwel dagelijks telefoontjes en e-mails van mensen die slachtoffer zijn geworden of twijfelen of ze echt met de organisatie communiceren. Schaai zegt dat zijn belangrijkste zorg is dat mensen hierdoor hun spaargeld verliezen. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat de wereldwijde olievoorraden dit kwartaal ruim 2 keer zo snel dalen als eerder werd verwacht. Door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten is er een tekort van ongeveer 1,8 miljoen vaten olie per dag. Voor heel 2026 verwacht het IEA het grootste tekort in 5 jaar. Aanvallen op scheepvaart en energieinfrastructuur in het Midden-Oosten zorgen voor hogere prijzen van benzine en diesel. De vraag naar olie is wel afgenomen door de hoge prijzen, waardoor het IEA de verwachting voor de daling van de wereldwijde olievraag dit jaar bijna heeft verdubbeld naar 1,6 miljoen vaten per dag. Het Noorse Staatsinvesteringsfonds heeft in de eerste helft van dit jaar een recordwinst behaald van omgerekend 160 miljard euro. Het fonds, het grootste ter wereld, met een beheerd vermogen van meer dan 1990 miljard euro, profiteerde vooral van gestegen koersen van technologieaandelen uit Azië. Het fonds belegt de staatsinkomsten uit de Noorse olie- en gasproductie en bezit gemiddeld 1,5% van alle beursgenoteerde bedrijven wereldwijd. Dinsdag maakte het fonds bekend dat het een belang van 0,05% in SpaceX heeft, goed voor een waarde van ruim 1 miljard euro. SpaceX is het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Zwemmer Caspar Corbeau heeft zich geplaatst voor de halve finale op de 200 meter schoolslag bij het EK in Parijs. De 25-jarige Nederlander noteerde in de series de derde tijd, 2 minuten en 9,66 seconden. De Rus Kirill Prigoda was de snelste in 2 minuten en 9,33 seconden, nipt voor de Brit Filip Nowatzki. Corbeau won in 2024 Olympisch brons op deze afstand. Woensdagavond staan de halve finales op het programma. Donderdag volgt de finale. De wedstrijd tussen NEC en Excelsior in de derde speelronde van de Eredivisie is uitgesteld. Dat komt doordat NEC de play-offs voor de Champions League heeft bereikt. Als de Nijmegenaren de dubbele ontmoeting met het Noorse Bodø Glimt verliezen, wordt het duel op 8 september gespeeld. Bij plaatsing voor de Champions League vindt de wedstrijd op 16 september plaats. NEC verloor in de eerste speelronde thuis van Telstar met 1-2. Excelsior won bij SC Cambuur met 4-0 en staat eerste. Doelman Geronimo Rulli keert terug bij Manchester City. De 34-jarige Argentijn komt over van Olympique Marseille en tekent een contract voor 2 seizoenen. Rulli stond in het seizoen 2016-2017 ook al onder contract bij City, maar speelde toen geen wedstrijd in de hoofdmacht. Daarna kwam hij uit voor Real Sociedad, Montpellier, Villarreal en Ajax. Voor de Amsterdammers keepte Rulli van begin 2023 tot de zomer van 2024, waarna hij naar Marseille vertrok.

0: Jorinde van Klinken heeft zich geplaatst voor de finale van het discuswerpen op de EK Atletiek in Birmingham. De winnares van het zilver bij het kogelstoten had in de kwalificaties genoeg aan één worp om de limiet van 62,50 meter te slechten. Ze noteerde 62,74. Alida van Dalen voegde zich later ook bij de finalisten met een afstand van 62,58 in haar derde poging. Van Klinken voert met haar Nederlands record van 70,99 de Europese ranglijst aan en geldt als topkandidaat voor goud. De finale is vrijdag. Meerte van der Schoot en Eveline Saalberg hebben zich geplaatst voor de halve finales van de 400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Van der Schoot noteerde in de series de tweede tijd van 51,21. Saalberg klokte de zesde tijd met 51,65. Lieke Klaver strandt donderdag direct in bij de halve finales vanwege haar hoge positie op de Europese ranking. Ryan Clark strandde in de halve finales van de 800 meter. Hij kwam als achtste en laatste over de finish in 1.46,17. Jef Tesselaar staat na drie onderdelen tweede op de teamkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper loopt de 100 meter in 10,75 seconden, springt 7,67 meter ver en stoot de kogel naar een persoonlijk record van 15,11 meter. Alleen de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer staat voor hem. Tesselaar debuteerde 2 jaar geleden op het EK in Rome en werd daar 12e. Vanavond vervolgt hij de tienkamp met hoogspringen en de 400 meter. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het oosten. Vanavond blijft het helder, ideaal om de gedeeltelijke zonsverduistering te zien. In het zuidoosten geldt code geel vanwege warmte. Morgen en overmorgen voor het hele land. Komende nacht droog met 12 tot 16 graden. Morgen volop zon en zeer warm. 31 graden op de Wadden tot lokaal 36 graden in het zuiden.
1: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie in Tilburg heeft 2 minderjarigen aangehouden voor een steekincident aan de Edisonlaan. Ze probeerden een fatbike te stelen en werden daarop aangesproken door de vader van de eigenaresse. De man werd gestoken en moest naar het ziekenhuis. Na een buurtonderzoek pakte de politie de 2 verdachten op. De rechtercommissaris besloot dat 1 van hen langer vastzit. De ander mag onder voorwaarden vrij de uitspraak afwachten. 2 mannen staan terecht voor de verkrachting van 2 minderjarige meisjes in jeugdzorginstelling IHUB in Alphen aan den Rijn. De 29-jarige Bilal H. bekent seks te hebben gehad met een 15-jarig meisje dat daar werd opgevangen. De 21-jarige Abdelouahab O. ontkent en wordt verdacht van de verkrachting van een 14-jarig meisje. Beide mannen werkten als invalkracht via uitzendbureau Zorgwerk en moesten 's nachts voorkomen dat de meisjes zouden ontsnappen. De zorginstelling meldde de signalen dagen later bij de politie, waardoor DNA-onderzoek werd bemoeilijkt. Waterschappen voeren extra inspecties uit bij dijken die kwetsbaar zijn door de droogte. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier controleert deze week 450 kilometer aan dijken. Wetterskip Friesland inspecteert 187 kilometer. Vorige week meldde het Hoogheemraadschap van Rijnland dat 2 dijken in Zuid-Holland moeten worden versterkt vanwege problematische scheuren door de droogte. Tot nu toe hebben waterschappen 13 onttrekkingsverboden ingesteld. En vrijdag komt daar een 14e bij van waterschap Amstel, Gooi en Vecht. In een gebied tussen Amsterdam, Hilversum en Nieuwkoop mag dan overdag geen water uit sloten, rivieren, meren en grachten worden gehaald. Een oogarts van het Erasmus MC waarschuwt ouders om goed op de ogen van kinderen te letten tijdens de zonsverduistering van woensdagavond. Jonge kinderen en jongeren lopen meer risico op oogschade, omdat hun ooglenzen helderder zijn. Rechtstreeks in de zon kijken kan netvliesschade veroorzaken, doordat het zonlicht gebundeld wordt op het netvlies. De schade is niet te voelen en klachten kunnen pas uren later ontstaan. Het veiligst is om indirect naar de zonsverduistering te kijken. Bijvoorbeeld door een vergiet, waarbij de reflectie op papier wordt geprojecteerd. Een 78-jarige fietser uit Zevenbergen is woensdag om het leven gekomen bij het havengebied van Moerdijk. Hij werd aangereden door een vrachtwagen toen hij de zuidelijke randweg overstak. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plekke. De vrachtwagenchauffeur is 25 jaar en komt ook uit Zevenbergen. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf donderdag nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil zo voorkomen dat er meer zout water het gebied instroomt. De sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder, Zaandam en Westzaan blijven wel gewoon open voor de beroepsvaart. Door de aanhoudende droogte daalt de voorraad zoetwater in het IJsselmeer en Markermeer. Dijkgraaf Remco Bosma zegt dat het waterschap het beschikbare water duurzaam en spaarzaam moet verdelen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Tienduizenden mensen maken zich woensdag in IJsland op om de totale zonsverduistering te bekijken. Het is de eerste in Europa in 27 jaar en de eerste in IJsland sinds 1954. Het land verwacht tot 80.000 bezoekers, terwijl IJsland zelf 400.000 inwoners telt. De totale verduistering is alleen in het westen te zien en duurt daar maximaal 2 minuten en 13 seconden. Voor een groot deel van het gebied worden bewolking en regen voorspeld. Maar NASA volgt de eclips wel met een vliegtuig en onderzoeksballonnen. De topbestuurder van de Universiteit van Cambridge noemt het schandaal rond een zwarte professor een dwaling en belooft grondig onderzoek. Hoogleraar onderwijssociologie Jason Ardee nam vorige week ontslag na beschuldigingen van plagiaat in zijn proefschrift. De 37-jarige Ardee was sinds 2023 de jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van de universiteit. Vice-kanselier Deborah Prentice zegt dat Ardees vermeende misdragingen niet moeten worden gebruikt om twijfel te zaaien over andere academici van kleur. De universiteit gaat door met onderzoek naar zijn benoeming en evalueert de wervingsprocedure voor hoge functies. Op het Karibameer in Zimbabwe zijn 44 mensen omgekomen doordat een veerboot kapseisde. De boot kwam vermoedelijk in de problemen door een combinatie van slecht weer en overbelasting. De veerboot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk meer dan 120 mensen aan boord. Minstens 67 mensen zijn gered en verzorgd in een nabijgelegen school. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen er nog vermist worden. De Duitse regering wil de inlichtingendiensten veel meer bevoegdheden geven. Ze mogen straks bijvoorbeeld terughacken om cyberaanvallen te stoppen, als het parlement instemt met het nieuwe wetsvoorstel. Duitsland hield zijn diensten sinds het nazi-bewind bewust tandenloos. Maar het groeiende gevaar van sabotage en misleiding door landen als Rusland vraagt volgens de regering van bondskanselier Friedrich Merz om meer armslag. De diensten krijgen ook meer mogelijkheden om in te breken in apparaten en digitale communicatie. Oppositiepartijen waarschuwen voor een geheime politie. Maar in de Bondsdag lijkt voldoende steun te zijn voor de veranderingen. De Spaanse autoriteiten nemen verkeersmaatregelen om problemen te voorkomen bij de zonsverduistering van woensdagavond. De totale verduistering is alleen te zien in een smalle strook over delen van Spanje, IJsland, Groenland en Rusland. De verkeersdienst houdt extra toezicht op wegen ten noorden van Madrid, terwijl Catalonië en Mallorca bepaalde wegen en natuurgebieden tijdelijk sluiten. Ook wordt de toegang tot uitzichtplekken beperkt en is zwaar vrachtverkeer in Baskenland tussen 5:00 PM en middernacht aan banden gelegd. De eclipse is tussen ongeveer 20:25 en 20:33 te zien over een strook van La Coruña tot Valencia. Het Witte Huis bouwt voor minstens $927 miljoen aan nieuwe voorzieningen, schrijft de Washington Post. Dat is veel meer dan eerder gemeld en het grootste deel wordt betaald door de belastingbetaler. De plannen omvatten een grote balzaal, een opknapbeurt van Lafayette Square en een helikopterlandingsplaats. Een rechtbank oordeelde vrijdag dat de bouw van de balzaal niet mag doorgaan zonder toestemming van het congres. President Trump heeft gezegd in beroep te gaan tegen dat vonnis. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. CNV en FNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol. De vakbonden geven de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven tot volgende week woensdagmiddag de tijd om met concrete toezeggingen te komen voor betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Doen ze dat niet, dan komen de beveiligers kort daarna in actie. De bonden zeggen dat beveiligers sinds de teruggang van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven te maken hebben met grote problemen. De werkdruk is bijzonder hoog, waardoor veel medewerkers ziek worden en een neerwaartse spiraal dreigt te ontstaan. De Britse voormalige straaljagerpiloot Andy Green heeft in de Amerikaanse staat Utah een nieuw snelheidsrecord voor waterstofauto's gevestigd. Hij haalde met de JCB Hydromax een topsnelheid van 654 km per uur op de Bonneville zoutvlakte. De auto, die eruit ziet als een rijdende raket, heeft 2 waterstof aangedreven verbrandingsmotoren van graafmachines die geen CO2 uitstoten. Het vorige record stond sinds 2004 op naam van de BMW H2R met een snelheid van 302,4 km per uur. JCB ontwikkelt de waterstoftechnologie voor nieuwe graafmachines en werkt samen met het Formule 1-team van Aston Martin. De productie van bedrijven in de chemische industrie ondervindt momenteel nog geen hinder van de droogte of de lage waterstanden. Dat meldt de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. De brancheorganisatie had vorige week gewaarschuwd dat chemiebedrijven de productie mogelijk deels moeten afschalen als de lage waterstanden langdurig aanhouden en er niet genoeg vervangende transportcapaciteit beschikbaar is. De bereikbaarheid binnen Nederland is relatief goed, omdat veel bedrijven in chemieclusters zijn gevestigd en aan elkaar leveren via pijpleidingen. Langdurig lage waterstanden kunnen wel leiden tot logistieke knelpunten en hogere kosten voor bedrijven die afhankelijk zijn van vervoer over water.
6: De bekende beleggingsexpert Geert Schaai roept Facebook-moeder Meta en de autoriteiten op harder op te treden tegen nepaccounts en frauduleuze WhatsApp-beleggingsgroepen. Oplichters maken steeds vaker misbruik van zijn naam en beeltenis. Via advertenties op onder meer Facebook en Instagram worden consumenten doorgestuurd naar WhatsApp-groepen waarin personen zich voordoen als Schaai of als medewerkers van zijn platform Beursgenoten. Beursgenoten ontvangt vrijwel dagelijks telefoontjes en e-mails van mensen die slachtoffer zijn geworden of twijfelen of ze echt met de organisatie communiceren. Schaai zegt dat zijn belangrijkste zorg is dat mensen hierdoor hun spaargeld verliezen.
5: Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat de wereldwijde olievoorraden dit kwartaal ruim 2 keer zo snel dalen als eerder werd verwacht. Door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten is er een tekort van ongeveer 1,8 miljoen vaten olie per dag. Voor heel 2026 verwacht het IEA het grootste tekort in 5 jaar. Aanvallen op scheepvaart en energieinfrastructuur in het Midden-Oosten zorgen voor hogere prijzen van benzine en diesel. De vraag naar olie is wel afgenomen door de hoge prijzen,
2: waardoor het IEA de verwachting voor de daling van de wereldwijde olievraag dit jaar bijna heeft verdubbeld naar 1,6 miljoen vaten per dag.
7: Het Noorse Staatsinvesteringsfonds heeft in de eerste helft van dit jaar een recordwinst behaald van omgerekend 160 miljard euro. Het fonds, het grootste ter wereld, met een beheerd vermogen van meer dan 1990 miljard euro, profiteren vooral van gestegen koersen van technologieaandelen uit Azië. Het fonds belegt de staatsinkomsten uit de Noorse olie- en gasproductie en bezit gemiddeld 1,5% van alle beursgenoteerde bedrijven wereldwijd. Dinsdag maakte het fonds bekend dat het een belang van 0,05% in SpaceX heeft, goed voor een waarde van ruim 1 miljard euro. SpaceX is het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. De wedstrijd tussen NEC en Excelsior in de derde speelronde van de Eredivisie is uitgesteld. Dat komt doordat NEC de play-offs voor de Champions League heeft bereikt. Als de Nijmegenaren de dubbele ontmoeting met het Noorse Bodø Glimt verliezen, wordt het duel op 8 september gespeeld. Bij plaatsing voor de Champions League vindt de wedstrijd op 16 september plaats. NEC verloor in de eerste speelronde thuis van Telstar met 1-2. Excelsior won bij SC Cambuur met 4-0 en staat eerste. Jorinde van Klinken heeft zich geplaatst voor de finale van het discuswerpen op de EK Atletiek in Birmingham. De winnares van het zilver bij het kogelstoten had in de kwalificaties genoeg aan één worp om de limiet van 62,50 meter te slechten. Ze noteerde 62,74. Alida van Dalen voegde zich later ook bij de finalisten met een afstand van 62,58 in haar derde poging. Van Klinken voert met haar Nederlands record van 70,99 de Europese ranglijst aan en geldt als topkandidaat voor goud. De finale is vrijdag. Meerte van der Schoot en Eveline Saalberg hebben zich geplaatst voor de halve finales van de 400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Van der Schoot noteerde in de series de tweede tijd van 51,21. Saalberg klokte de zesde tijd met 51,65. Lieke Klaver stroomt donderdag direct in bij de halve finales vanwege haar hoge positie op de Europese ranking. Ryan Clark strandde in de halve finales van de 800 meter. Hij kwam als achtste en laatste over de finish in 1.46,17. Jeff Tesselaar staat na drie onderdelen tweede op de teamkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper loopt de 100 meter in 10,75 seconden, springt 7,67 meter ver en stoot de kogel naar een persoonlijk record van 15,11 meter. Alleen de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer staat voor hem. Tesselaar debuteerde 2 jaar geleden op het EK in Rome en werd daar 12e. Vanavond vervolgt hij de tienkamp met hoogspringen en de 400 meter. Lennart Hartjes blijft langer bij Excelsior. De 23-jarige middenvelder heeft zijn contract bij de Rotterdamse club verlengd tot medio 2028. Hartjes lag al vast tot de zomer van 2027. Technisch directeur Mark Ruil zegt dat Hartjes zich sterk heeft ontwikkeld en is uitgegroeid tot een dragende speler. Hartjes kwam in 2023 op huurbasis over van Feyenoord en werd een jaar later definitief ingelijfd door Excelsior. Het wereldkampioenschap hockey dat zaterdag in Amstelveen van start gaat, is voorbereid op de droogte. Vanaf vrijdag geldt er een sproeiverbod in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, maar het hockeystadion in het Amsterdamse Bos valt net buiten die grenzen. De Hockeybond heeft afgelopen jaar het watermanagement aangepast en beschikt over voldoende wateropslagcapaciteit in bassins. Het water wordt hergebruikt en uitsluitend gebruikt om veilige speelomstandigheden te waarborgen. Het WK duurt van 15 tot en met 30 augustus. De helft van het toernooi wordt afgewerkt in het Belgische Waver. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie.
2: virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 24 graden op de Wadden en lokaal 32 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het oosten. Vanavond blijft het helder, ideaal om de gedeeltelijke zonsverduistering te bekijken. Vannacht blijft het droog, met minimumtemperaturen tussen 12 en 16 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zeer warm, tussen 31 graden op de Wadden en lokaal 36 graden in het zuiden. Het Nationaal Hitteplan gaat dan voor het hele land gelden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. 19% van de mensen die vanavond de eclips buiten wil bekijken, doet dat zonder bescherming. Dat meldt Eén Vandaag na onderzoek onder leden van het opiniepanel. Vaak konden ze geen speciale bril meer krijgen, maar een kwart denkt ook dat het niet veel kwaad kan. 43% gebruikt wel een eclipsbril, terwijl anderen een zonnebril opzetten of door een cd of karton kijken, wat oogartsen afraden. De zonsverduistering begint rond 7:15 vanavond en is rond 8:10 op zijn hoogtepunt. Bij de Zandenplas aan de Eperweg bij Nunspeet zijn vanmiddag een jongen en een man uit het water gehaald door hulpdiensten. Dat meldt de politie. De eerste melding kwam rond 12:00 binnen, waarna de hulpdiensten massaal uitrukten. Beiden zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie gaat uit van een ongeval. Voor omstanders die het zagen gebeuren of hielpen zoeken, is slachtofferhulp beschikbaar. De politie in Tilburg heeft 2 minderjarigen aangehouden voor een steekincident aan de Edisonlaan. Ze probeerden een fatbike te stelen en werden daarop aangesproken door de vader van de eigenaresse. De man werd gestoken en moest naar het ziekenhuis. Na een buurtonderzoek pakte de politie de 2 verdachten op. De rechtercommissaris besloot dat 1 van hen langer vastzit. De ander mag onder voorwaarden vrij de uitspraak afwachten. 2 mannen staan terecht voor de verkrachting van 2 minderjarige meisjes in jeugdzorginstelling IHUB in Alphen aan den Rijn. De 29-jarige Bilal H. bekent seks te hebben gehad met een 15-jarig meisje dat daar werd opgevangen. De 21-jarige Abdelouahab O. ontkent en wordt verdacht van de verkrachting van een 14-jarig meisje. Beide mannen werkten als invalkracht via uitzendbureau Zorgwerk en moesten 's nachts voorkomen dat de meisjes zouden ontsnappen. De zorginstelling meldde de signalen dagen later bij de politie, waardoor DNA-onderzoek werd bemoeilijkt. Waterschappen voeren extra inspecties uit bij dijken die kwetsbaar zijn door de droogte. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier controleert deze week 450 kilometer aan dijken. Wetterskip Friesland inspecteert 187 kilometer. Vorige week meldde het Hoogheemraadschap van Rijnland dat 2 dijken in Zuid-Holland moeten worden versterkt vanwege problematische scheuren door de droogte. Tot nu toe hebben waterschappen 13 onttrekkingsverboden ingesteld. En vrijdag komt daar een 14e bij van waterschap Amstel, Gooi en Vecht. In een gebied tussen Amsterdam, Hilversum en Nieuwkoop mag dan overdag geen water uit sloten, rivieren, meren en grachten worden gehaald. Een oogarts van het Erasmus MC waarschuwt ouders om goed op de ogen van kinderen te letten tijdens de zonsverduistering van woensdagavond. Jonge kinderen en jongeren lopen meer risico op oogschade, omdat hun ooglenzen helderder zijn. Rechtstreeks in de zon kijken kan netvliesschade veroorzaken, doordat het zonlicht gebundeld wordt op het netvlies. De schade is niet te voelen en klachten kunnen pas uren later ontstaan. Het veiligst is om indirect naar de zonsverduistering te kijken, bijvoorbeeld door een vergiet waarbij de reflectie op papier wordt geprojecteerd. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal,
13: Altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. Tienduizenden mensen maken zich woensdag in IJsland op om de totale zonsverduistering te bekijken. Het is de eerste in Europa in 27 jaar en de eerste in IJsland sinds 1954. Het land verwacht tot 80.000 bezoekers, terwijl IJsland zelf 400.000 inwoners telt. De totale verduistering is alleen in het westen te zien en duurt daar maximaal 2 minuten en 13 seconden. Voor een groot deel van het gebied worden bewolking en regen voorspeld. Maar NASA volgt de eclips wel met een vliegtuig en onderzoeksballonnen. De topbestuurder van de Universiteit van Cambridge noemt het schandaal rond een zwarte professor een dwaling en belooft grondig onderzoek. Hoogleraar onderwijssociologie Jason Ardet nam vorige week ontslag na beschuldigingen van plagiaat in zijn proefschrift. De 37-jarige Ardet was sinds 2023 de jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van de universiteit. Vice-kanselier Deborah Prentice zegt dat Ardet's vermeende misdragingen niet moeten worden gebruikt om twijfel te zaaien over andere academici van kleur. De universiteit gaat door met onderzoek naar zijn benoeming en evalueert de wervingsprocedure voor hoge functies. Op het Caribameer in Zimbabwe zijn 44 mensen omgekomen doordat een veerboot kapseisde. De boot kwam vermoedelijk in de problemen door een combinatie van slecht weer en overbelasting. De veerboot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk meer dan 120 mensen aan boord. Minstens 67 mensen zijn gered en verzorgd in een nabijgelegen school. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen er nog vermist worden. De Duitse regering wil de inlichtingendiensten veel meer bevoegdheden geven. Ze mogen straks bijvoorbeeld terughacken om cyberaanvallen te stoppen, als het parlement instemt met het nieuwe wetsvoorstel. Duitsland hield zijn diensten sinds het nazi-bewind bewust tandenloos. Maar het groeiende gevaar van sabotage en misleiding door landen als Rusland vraagt volgens de regering van bondskanselier Friedrich Merz om meer armslag. De diensten krijgen ook meer mogelijkheden om in te breken in apparaten en digitale communicatie. Oppositiepartijen waarschuwen voor een geheime politie. Maar in de Bondsdag lijkt voldoende steun te zijn voor de veranderingen. De Spaanse autoriteiten nemen verkeersmaatregelen om problemen te voorkomen bij de zonsverduistering van woensdagavond. De totale verduistering is alleen te zien in een smalle strook over delen van Spanje, IJsland, Groenland en Rusland. De verkeersdienst houdt extra toezicht op wegen ten noorden van Madrid, terwijl Catalonië en Mallorca bepaalde wegen en natuurgebieden tijdelijk sluiten. Ook wordt de toegang tot uitzichtplekken beperkt en is zwaar vrachtverkeer in Baskenland tussen 5 uur 's middags en middernacht aan banden gelegd. De eclips is tussen ongeveer 20 uur 25 en 20 uur 33 te zien over een strook van La Coruña tot Valencia. Het Witte Huis bouwt voor minstens $927 miljoen aan nieuwe voorzieningen, schrijft de Washington Post. Dat is veel meer dan eerder gemeld en het grootste deel wordt betaald door de belastingbetaler. De plannen omvatten een grote balzaal, een opknapbeurt van Lafayette Square en een helikopterlandingsplaats. Een rechtbank oordeelde vrijdag dat de bouw van de balzaal niet mag doorgaan zonder toestemming van het congres. President Trump heeft gezegd in beroep te gaan tegen dat vonnis. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws. CNV en FNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol. De vakbonden geven de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven tot volgende week woensdagmiddag de tijd om met concrete toezeggingen te komen voor betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Doen ze dat niet, dan komen de beveiligers kort daarna in actie. De bonden zeggen dat beveiligers sinds de teruggang van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven te maken hebben met grote problemen.
15: De werkdruk is bijzonder hoog, waardoor veel medewerkers ziek worden en een neerwaartse spiraal dreigt te ontstaan.
16: De Britse voormalige straaljagerpiloot Andy Green heeft in de Amerikaanse staat Utah een nieuw snelheidsrecord voor waterstofauto's gevestigd. Hij haalde met de JCB Hydromax een topsnelheid van 654 km per uur op de Bonneville zoutvlakte. De auto, die eruit ziet als een rijdende raket, heeft twee waterstof-aangedreven verbrandingsmotoren van graafmachines die geen CO2 uitstoten. Het vorige record stond sinds 2004 op naam van de BMW H2R met een snelheid van 302,4 km per uur. JCB ontwikkelt de waterstoftechnologie voor nieuwe graafmachines en werkt samen met het Formule 1-team van Aston Martin.
17: De productie van bedrijven in de chemische industrie ondervindt momenteel nog geen hinder van de droogte of de lage waterstanden. Dat meldt de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. De brancheorganisatie had vorige week gewaarschuwd dat chemiebedrijven de productie mogelijk deels moeten afschalen als de lage waterstanden langdurig aanhouden en er niet genoeg vervangende transportcapaciteit beschikbaar is. De bereikbaarheid binnen Nederland is relatief goed, omdat veel bedrijven in chemieclusters zijn gevestigd en aan elkaar leveren via pijpleidingen. Langdurig lage waterstanden kunnen wel leiden tot logistieke knelpunten en hogere kosten voor bedrijven die afhankelijk zijn van vervoer over water.
18: De bekende beleggingsexpert Geert Schaai roept Facebook-moeder Meta en de autoriteiten op harder op te treden tegen nepaccounts en frauduleuze WhatsApp-beleggingsgroepen. Oplichters maken steeds vaker misbruik van zijn naam en beeldtenis. Via advertenties op onder meer Facebook en Instagram worden consumenten doorgestuurd naar WhatsApp-groepen waarin personen zich voordoen als Schaai of als medewerkers van zijn platform Beursgenoten. Beursgenoten ontvangt vrijwel dagelijks telefoontjes en e-mails van mensen die slachtoffer zijn geworden of twijfelen of ze echt met de organisatie communiceren. Schaai zegt dat zijn belangrijkste zorg is dat mensen hierdoor hun spaargeld verliezen.
19: Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat de wereldwijde olievoorraden dit kwartaal ruim 2 keer zo snel dalen als eerder werd verwacht. Door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten is er een tekort van ongeveer 1,8 miljoen vaten olie per dag. Voor heel 2026 verwacht het IEA het grootste tekort in 5 jaar. Aanvallen op scheepvaart en energieinfrastructuur in het Midden-Oosten zorgen voor hogere prijzen van benzine en diesel. De vraag naar olie is wel afgenomen door de hoge prijzen, waardoor het IEA de verwachting voor de daling van de wereldwijde olievraag dit jaar bijna heeft verdubbeld naar 1,6 miljoen vaten per dag.
20: Het Noorse Staatsinvesteringsfonds heeft in de eerste helft van dit jaar een recordwinst behaald van omgerekend 160 miljard euro. Het fonds, het grootste ter wereld, met een beheerd vermogen van meer dan 1990 miljard euro, profiteerde vooral van gestegen koersen van technologieaandelen uit Azië. Het fonds belegt de staatsinkomsten uit de Noorse olie- en gasproductie en bezit gemiddeld 1,5% van alle beursgenoteerde bedrijven wereldwijd. Dinsdag maakte het fonds bekend dat het een belang van 0,05% in SpaceX heeft, goed voor een waarde van ruim 1 miljard euro. SpaceX is het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. De wedstrijd tussen NEC en Excelsior in de derde speelronde van de Eredivisie is uitgesteld. Dat komt doordat NEC de play-offs voor de Champions League heeft bereikt. Als de Nijmegenaren de dubbele ontmoeting met het Noorse Bodø Glimt verliezen, wordt het duel op 8 september gespeeld. Bij plaatsing voor de Champions League vindt de wedstrijd op 16 september plaats. NEC verloor in de eerste speelronde thuis van Telstar met 1-2. Excelsior won bij SC Cambuur met 4-0 en staat eerste. Meerte van der Schoot en Eveline Saalberg hebben zich geplaatst voor de halve finales van de 400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Van der Schoot noteerde in de series de tweede tijd van 51,21. Saalberg klokte de zesde tijd met 51,65. Lieke Klaver stroomt donderdag direct in bij de halve finales vanwege haar hoge positie op de Europese ranking. Ryan Clark strandde in de halve finales van de 800 meter. Hij kwam als achtste en laatste over de finish in 1.46,17. Jorinde van Klinken heeft zich geplaatst voor de finale van het discuswerpen op de EK Atletiek in Birmingham. De winnares van het zilver bij het kogelstoten had in de kwalificaties genoeg aan één worp om de limiet van 62,50 meter te slechten. Ze noteerde 62,74. Alida van Dalen voegde zich later ook bij de finalisten met een afstand van 62,58 in haar derde poging. Van Klinken voert met haar Nederlands record van 70,99 de Europese ranglijst aan en geldt als topkandidaat voor goud. De finale is vrijdag. Het wereldkampioenschap hockey dat zaterdag in Amstelveen van start gaat, is voorbereid op de droogte. Vanaf vrijdag geldt er een sproeiverbod in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, maar het hockeystadion in het Amsterdamse Bos valt net buiten die grenzen. De Hockeybond heeft afgelopen jaar het watermanagement aangepast en beschikt over voldoende wateropslagcapaciteit in bassins. Het water wordt hergebruikt en uitsluitend gebruikt om veilige speelomstandigheden te waarborgen. Het WK duurt van 15 tot en met 30 augustus. De helft van het toernooi wordt afgewerkt in het Belgische Waver. Lennart Hartjes blijft langer bij Excelsior. De 23-jarige middenvelder heeft zijn contract bij de Rotterdamse club verlengd tot medio 2028. Hartjes lag al vast tot de zomer van 2027. Technisch directeur Mark Ruil zegt dat Hartjes zich sterk heeft ontwikkeld en is uitgegroeid tot een dragende speler. Hartjes kwam in 2023 op huurbasis over van Feyenoord en werd een jaar later definitief ingelijfd door Excelsior. Jef Tesselaar staat na drie onderdelen tweede op de tienkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper eindigde als tweede op de 100 meter in 10,75 seconden, werd derde bij het verspringen met 7,67 meter en stootte de kogel naar de achtste plaats met een persoonlijk record van 15,11 meter. Alleen de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer staat boven hem. Tesselaar debuteerde 2 jaar geleden op het EK in Rome en werd in maart zevende op de zevenkamp bij de WK Indoor in Toeroen. De tienkamp gaat woensdagavond verder met het hoogspringen en de 400 meter. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het zonnig en droog. De temperatuur loopt uiteen van 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 32 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten. Vanavond is er geen bewolking, ideaal om de gedeeltelijke zonsverduistering te volgen. Vannacht blijft het helder met 12 tot 16 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zeer warm, tussen de 31 en lokaal 36 graden. Het Nationaal Hitteplan is actief in het zuidoosten en vanaf morgen geldt dat voor het hele land.
23: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel tegen 2 invalkrachten in de jeugdzorg voor verkrachting van 2 kinderen in de nacht van 5 op 6 november vorig jaar bij de Alphense vestiging van jeugdzorginstelling IHUB. De 29-jarige Bilal H. bekende woensdag dat hij een 15-jarig meisje heeft misbruikt. De 21-jarige Abdelouahab O. wordt verdacht van verkrachting van een 14-jarig meisje, maar zegt onschuldig te zijn. Beide mannen werkten via uitzendbureau Zorgwerk en moesten de meisjes juist veilig houden. De zorginstelling informeerde het uitzendbureau op 7 november en stapte op 10 november naar de politie. Mede doordat een van de slachtoffers bang was voor consequenties.
5: De brandweerman, die op donderdag 6 augustus zwaar gewond raakte bij het blussen van een duinbrand in Ouddorp, is op woensdagochtend overleden in het Erasmus MC. De man kwam tijdens de brand onder een brandweervoertuig terecht en werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond meldde al een dag na het ongeluk zich grote zorgen te maken over zijn gezondheid. De algemeen directeur van de veiligheidsregio noemt het overlijden een zwarte bladzijde in het 20-jarig bestaan van de organisatie. De man was actief bij het korps Middelharnis Sommelsdijk.
7: Een 32-jarige man uit Rotterdam is opgepakt voor het bekladden van gebouwen in Rotterdam en Utrecht. In de nacht van dinsdag op woensdag verschenen teksten als pedofielen, pedo's en 282 SR op onder meer de rechtbank in Rotterdam en het gerechtsgebouw in Utrecht. Ook gebouwen van het UWV en de reclassering in Rotterdam werden beklad. De verdachte was volgens de politie eerst in Utrecht en daarna in Rotterdam. De tekst 282 SR zou kunnen verwijzen naar artikel 282 van het Wetboek van Strafrecht. Dat gaat over wederrechtelijke vrijheidsberoving.
8: Bij de Zandenplas aan de Eperweg bij Nunspeet zijn vanmiddag een jongen en een man uit het water gehaald door hulpdiensten. Dat meldt de politie. De eerste melding kwam rond 12 uur binnen, waarna de hulpdiensten massaal uitrukten. Beiden zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie gaat uit van een ongeval. Voor omstanders die het zagen gebeuren of hielpen zoeken, is slachtofferhulp beschikbaar. 19% van de mensen die vanavond de eclips buiten wil bekijken, doet dat zonder bescherming. Dat meldt 1Vandaag na onderzoek onder leden van het opiniepanel. Vaak konden ze geen speciale bril meer krijgen, maar een kwart denkt ook dat het niet veel kwaad kan. 43% gebruikt wel een eclipsbril, terwijl anderen een zonnebril opzetten of door een cd of karton kijken, wat oogartsen afraden. De zonsverduistering begint rond 7:15 vanavond en is rond 7:50 op zijn hoogtepunt. De politie in Tilburg heeft 2 minderjarigen aangehouden voor een steekincident aan de Edisonlaan. Ze probeerden een fatbike te stelen en werden daarop aangesproken door de vader van de eigenaresse. De man werd gestoken en moest naar het ziekenhuis. Na een buurtonderzoek pakte de politie de 2 verdachten op. De rechtercommissaris besloot dat 1 van hen langer vastzit. De ander mag onder voorwaarden vrij de uitspraak afwachten.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. De NAVO-landen laten zich niet weerhouden van het steunen van Oekraïne, ondanks Russische luchtruimschendingen. De ambassadeurs van de 32 bondgenoten bespraken woensdag het groeiende aantal Russische projectielen dat hun luchtruim binnendringt. Rusland bestookt Oekraïne vrijwel dagelijks met drones en raketten, die geregeld ook in NAVO-landen belanden. Roemenië schoot eind vorige maand 3 dagen op rij een binnengedrongen Russische drone uit de lucht. En in Polen sloeg een kruisraket in. De NAVO noemt de schendingen gevaarlijk en onacceptabel en zegt dat Rusland de volle verantwoordelijkheid draagt.
26: Tienduizenden mensen maken zich woensdag in IJsland op om de totale zonsverduistering te bekijken. Het is de eerste in Europa in 27 jaar en de eerste in IJsland sinds 1954. Het land verwacht tot 80.000 bezoekers, terwijl IJsland zelf 400.000 inwoners telt. De totale verduistering is alleen in het westen te zien en duurt daar maximaal 2 minuten en 13 seconden. Voor een groot deel van het gebied worden bewolking en regen voorspeld. Maar NASA volgt de eclips wel met een vliegtuig en onderzoeksballonnen.
27: De topbestuurder van de Universiteit van Cambridge noemt het schandaal rond een zwarte professor een dwaling en belooft grondig onderzoek.
1: Hoogleraar onderwijssociologie Jason Ardee nam vorige week ontslag naar beschuldigingen van plagiaat in zijn proefschrift. De 37-jarige Ardee was sinds 2023 de jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van de universiteit. Vice-kanselier Deborah Prentice zegt dat Ardees vermeende misdragingen niet moeten worden gebruikt om twijfel te zaaien over andere academici van kleur. De universiteit gaat door met onderzoek naar zijn benoeming en evalueert de wervingsprocedure voor hoge functies.
2: De Duitse regering wil de inlichtingendiensten veel meer bevoegdheden geven. Ze mogen straks bijvoorbeeld terughacken om cyberaanvallen te stoppen, als het parlement instemt met het nieuwe wetsvoorstel. Duitsland hield zijn diensten sinds het nazi-bewind bewust tandenloos. Maar het groeiende gevaar van sabotage en misleiding door landen als Rusland vraagt volgens de regering van bondskanselier Friedrich Merz om meer armslag. De diensten krijgen ook meer mogelijkheden om in te breken in apparaten en digitale communicatie. Oppositiepartijen waarschuwen voor een geheime politie. Maar in de Bondsdag lijkt voldoende steun te zijn voor de veranderingen.
4: Op het Caribameer in Zimbabwe zijn 44 mensen omgekomen doordat een veerboot kapseisde. De boot kwam vermoedelijk in de problemen door een combinatie van slecht weer en overbelasting. De veerboot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk meer dan 120 mensen aan boord. Minstens 67 mensen zijn gered en verzorgd in een nabijgelegen school. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen er nog vermist worden.
12: De Spaanse autoriteiten nemen verkeersmaatregelen om problemen te voorkomen bij de zonsverduistering van woensdagavond. De totale verduistering is alleen te zien in een smalle strook over delen van Spanje, IJsland, Groenland en Rusland. De verkeersdienst houdt extra toezicht op wegen ten noorden van Madrid, terwijl Catalonië en Mallorca bepaalde wegen en natuurgebieden tijdelijk sluiten. Ook wordt de toegang tot uitzichtplekken beperkt en is zwaar vrachtverkeer in Baskenland tussen 5:00 PM en middernacht aan banden gelegd. De eclips is tussen ongeveer 20:25 en 20:33 te zien over een strook van La Coruña tot Valencia.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws.
16: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine winsten geopend. De inflatie in de Verenigde Staten bedroeg in juli 3,4% op jaarbasis, in lijn met de verwachting van economen. Beleggers leken opgelucht, omdat dit de Federal Reserve ruimte kan geven om in september geen renteverhoging door te voeren. De Dow Jones-index noteerde vlak na opening 0,1% hoger. De S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq steeg 0,6%. Datacenterbedrijf CoreWeave schoot bijna 23% omhoog na sterke kwartaalcijfers. Terwijl Supermicrocomputer 16% steeg door een hogere omzetprognose dan verwacht.
28: Investeringsmaatschappij Quanta Capital uit Ierland heeft interesse in de overname van Accel Groep, het moederbedrijf van fietsmerken als Sparta, Batavus en Babu. Dat zegt topman Mel Sutcliffe tegen Ierse en Britse media. Accel werd dinsdag failliet verklaard nadat het bedrijf vorige week uitstel van betaling had aangevraagd. Het fietsconcern kwam na de coronaperiode in financiële problemen door onverkochte voorraden en kampte ook met een massale terugroepactie van Babu bakfietsen. Sutcliffe verkocht 10 jaar geleden zijn bedrijf Eurotrek Rally Ireland aan Accel.
29: CNV en FNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol. De vakbonden geven de luchthaven en de 3 beveiligingsbedrijven tot volgende week woensdagmiddag de tijd om met concrete toezeggingen te komen voor betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Doen ze dat niet, dan komen de beveiligers kort daarna in actie. De bonden zeggen dat beveiligers sinds de teruggang van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven te maken hebben met grote problemen.
0: De werkdruk is bijzonder hoog, waardoor veel medewerkers ziek worden en een neerwaartse spiraal dreigt te ontstaan.
3: De Britse voormalige straaljagerpiloot Andy Green heeft in de Amerikaanse staat Utah een nieuw snelheidsrecord voor waterstofauto's gevestigd. Hij haalde met de JCB Hydromax een topsnelheid van 654 km per uur op de Bonneville zoutvlakte. De auto, die eruit ziet als een rijdende raket, heeft twee waterstof-aangedreven verbrandingsmotoren van graafmachines die geen CO2 uitstoten. Het vorige record stond sinds 2004 op naam van de BMW H2R met een snelheid van 302,4 km per uur. JCB ontwikkelt de waterstoftechnologie voor nieuwe graafmachines en werkt samen met het Formule 1-team van Aston Martin.
6: De productie van bedrijven in de chemische industrie ondervindt momenteel nog geen hinder van de droogte of de lage waterstanden. Dat meldt de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. De brancheorganisatie had vorige week gewaarschuwd dat chemiebedrijven de productie mogelijk deels moeten afschalen als de lage waterstanden langdurig aanhouden en er niet genoeg vervangende transportcapaciteit beschikbaar is. De bereikbaarheid binnen Nederland is relatief goed, omdat veel bedrijven in chemieclusters zijn gevestigd en aan elkaar leveren via pijpleidingen. Langdurig lage waterstanden kunnen wel leiden tot logistieke knelpunten en hogere kosten voor bedrijven die afhankelijk zijn van vervoer over water.
17: De bekende beleggingsexpert Geert Schaai roept Facebook-moeder Meta en de autoriteiten op harder op te treden tegen nepaccounts en frauduleuze WhatsApp-beleggingsgroepen. Oplichters maken steeds vaker misbruik van zijn naam en beeldtenis. Via advertenties op onder meer Facebook en Instagram worden consumenten doorgestuurd naar WhatsApp-groepen waarin personen zich voordoen als Schaai of als medewerkers van zijn platform Beursgenoten. Beursgenoten ontvangt vrijwel dagelijks telefoontjes en e-mails van mensen die slachtoffer zijn geworden of twijfelen of ze echt met de organisatie communiceren. Schaai zegt dat zijn belangrijkste zorg is dat mensen hierdoor hun spaargeld verliezen.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. Doelman Geronimo Rulli keert terug bij Manchester City. De 34-jarige Argentijn komt over van Olympique Marseille en tekent een contract voor 2 seizoenen. Rulli stond in het seizoen 2016-2017 ook al onder contract bij City, maar speelde toen geen wedstrijd in de hoofdmacht. Daarna kwam hij uit voor Real Sociedad, Montpellier, Villarreal en Ajax. Voor de Amsterdammers keepte Rulli van begin 2023 tot de zomer van 2024, waarna hij naar Marseille vertrok. Jorinde van Klinken heeft zich geplaatst voor de finale van het discuswerpen op de EK-atletiek in Birmingham. De winnares van het zilver bij het kogelstoten had in de kwalificaties genoeg aan één worp om de limiet van 62,50 meter te slechten. Ze noteerde 62,74. Alida van Dalen voegde zich later ook bij de finalisten met een afstand van 62,58 in haar derde poging. Van Klinken voert met haar Nederlands record van 70,99 de Europese ranglijst aan en geldt als topkandidaat voor goud. De finale is vrijdag. Meerte van der Schoot en Eveline Saalberg hebben zich geplaatst voor de halve finales van de 400 meter op de EK-atletiek in Birmingham. Van der Schoot noteerde in de series de tweede tijd van 51,21. Saalberg klokte de zesde tijd met 51,65. Lieke Klaver stroomt donderdag direct in bij de halve finales vanwege haar hoge positie op de Europese ranking. Ryan Clark strandde in de halve finales van de 800 meter. Hij kwam als achtste en laatste over de finish in 1.46,17. Lennart Hartjes blijft langer bij Excelsior. De 23-jarige middenvelder heeft zijn contract bij de Rotterdamse club verlengd tot medio 2028. Hartjes lag al vast tot de zomer van 2027. Technisch directeur Mark Ruil zegt dat Hartjes zich sterk heeft ontwikkeld en is uitgegroeid tot een dragende speler. Hartjes kwam in 2023 op huurbasis over van Feyenoord en werd een jaar later definitief ingelijfd door Excelsior.
5: Het wereldkampioenschap hockey dat zaterdag in Amstelveen van start gaat, is voorbereid op de droogte. Vanaf vrijdag geldt er een sproeiverbod in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Maar het hockeystadion in het Amsterdamse Bos valt net buiten die grenzen. De Hockeybond heeft afgelopen jaar het watermanagement aangepast en beschikt over voldoende wateropslagcapaciteit in bassins. Het water wordt hergebruikt en uitsluitend gebruikt om veilige speelomstandigheden te waarborgen. Het WK duurt van 15 tot en met 30 augustus. De helft van het toernooi wordt afgewerkt in het Belgische Waver.
7: Jef Tessen.

0: De 2 jaar geleden op het EK in Rome en werd in maart 7e op de zevenkamp bij de WK Indoor in Toeroen. De 10-kamp gaat woensdagavond verder met het hoogspringen en de 400 meter. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 24 graden op de Wadden en plaatselijk 32 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten. Vanavond blijft het helder, ideaal om de gedeeltelijke zonsverduistering te volgen. Vannacht helder met zo'n 12 tot 16 graden. Morgen wordt het tropisch warm met temperaturen tussen 31 graden in het noorden en lokaal 36 graden in het zuiden. Het Nationaal Hitteplan is actief, morgen en overmorgen in het hele land. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 32-jarige man uit Rotterdam is opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. In de nacht van dinsdag op woensdag verschenen teksten als pedofiele en 282 SR op de rechtbank, het UWV-gebouw en een gebouw van de reclassering in Rotterdam. En in de vroege ochtend op het gerechtsgebouw en het OM-pand in Utrecht. De politie arresteerde de verdachte woensdag in zijn woning in Rotterdam. De tekst 282 SR zou kunnen verwijzen naar het wetsartikel over wederrechtelijke vrijheidsberoving. De rechtbanken in beide steden hebben aangifte gedaan.
5: Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel tegen 2 invalkrachten in de jeugdzorg voor verkrachting van 2 kinderen in de nacht van 5 op 6 november vorig jaar bij de Alphense vestiging van jeugdzorginstelling IHUB. De 29-jarige Bilal H. bekende woensdag dat hij een 15-jarig meisje heeft misbruikt. De 21-jarige Abdelouahab O. wordt verdacht van verkrachting van een 14-jarig meisje, maar zegt onschuldig te zijn. Beide mannen werkten via uitzendbureau Zorgwerk en moesten de meisjes juist veilig houden. De zorginstelling informeerde het uitzendbureau op 7 november en stapte op 10 november naar de politie, mede doordat een van de slachtoffers bang was voor consequenties.
6: De brandweerman, die op donderdag 6 augustus zwaar gewond raakte bij het blussen van een duinbrand in Ouddorp, is op woensdagochtend overleden in het Erasmus MC. De man kwam tijdens de brand onder een brandweervoertuig terecht en werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond meldde al een dag na het ongeluk zich grote zorgen te maken over zijn gezondheid. De algemeen directeur van de veiligheidsregio noemt het overlijden een zwarte bladzijde in het 20-jarig bestaan van de organisatie. De man was actief bij het korps Middelharnis Sommelsdijk.
7: 19% van de mensen die vanavond de eclips buiten wil bekijken, doet dat zonder bescherming. Dat meldt 1Vandaag na onderzoek onder leden van het opiniepanel. Vaak konden ze geen speciale bril meer krijgen. Maar een kwart denkt ook dat het niet veel kwaad kan. 43% gebruikt wel een eclipsbril, terwijl anderen een zonnebril opzetten of door een cd of karton kijken, wat oogartsen afraden. De zonsverduistering begint rond 7:15 vanavond en is rond 7:50 op zijn hoogtepunt.
8: Bij de Zandenplas aan de Eperweg bij Nunspeet zijn vanmiddag een jongen en een man uit het water gehaald door hulpdiensten. Dat meldt de politie. De eerste melding kwam rond 12:00 binnen, waarna de hulpdiensten massaal uitrukten. Beiden zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie gaat uit van een ongeval. Voor omstanders die het zagen gebeuren of hielpen zoeken, is slachtofferhulp beschikbaar.
9: De politie in Tilburg heeft 2 minderjarigen aangehouden voor een steekincident aan de Edisonlaan. Ze probeerden een fatbike te stelen en werden daarop aangesproken.

0: gesproken door de vader van de eigenaresse. De man werd gestoken en moest naar het ziekenhuis. Na een buurtonderzoek pakte de politie de twee verdachten op. De rechtercommissaris besloot dat één van hen langer vastzit. De ander mag onder voorwaarden vrij de uitspraak afwachten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De NAVO-landen laten zich niet weerhouden van het steunen van Oekraïne, ondanks Russische luchtruimschendingen. De ambassadeurs van de 32 bondgenoten bespraken woensdag het groeiende aantal Russische projectielen dat hun luchtruim binnendringt. Rusland bestookt Oekraïne vrijwel dagelijks met drones en raketten die geregeld ook in NAVO-landen belanden. Roemenië schoot eind vorige maand 3 dagen op rij een binnengedrongen Russische drone uit de lucht. En in Polen sloeg een kruisraket in. De NAVO noemt de schendingen gevaarlijk en onacceptabel en zegt dat Rusland de volle verantwoordelijkheid draagt. Tienduizenden mensen maken zich woensdag in IJsland op om de totale zonsverduistering te bekijken. Het is de eerste in Europa in 27 jaar en de eerste in IJsland sinds 1954. Het land verwacht tot 80.000 bezoekers, terwijl IJsland zelf 400.000 inwoners telt. De totale verduistering is alleen in het westen te zien en duurt daar maximaal 2 minuten en 13 seconden. Voor een groot deel van het gebied worden bewolking en regen voorspeld. Maar NASA volgt de eclips wel met een vliegtuig en onderzoeksballonnen. De topbestuurder van de Universiteit van Cambridge noemt het schandaal rond een zwarte professor een dwaling en belooft grondig onderzoek. Hoogleraar onderwijssociologie Jason Ardee nam vorige week ontslag na beschuldigingen van plagiaat in zijn proefschrift. De 37-jarige Ardee was sinds 2023 de jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van de universiteit. Vicekanselier Deborah Prentice zegt dat Ardees vermeende misdragingen niet moeten worden gebruikt om twijfel te zaaien over andere academici van kleur. De universiteit gaat door met onderzoek naar zijn benoeming en evalueert de wervingsprocedure voor hoge functies. De Duitse regering wil de inlichtingendiensten veel meer bevoegdheden geven. Ze mogen straks bijvoorbeeld terughacken om cyberaanvallen te stoppen, als het parlement instemt met het nieuwe wetsvoorstel. Duitsland hield zijn diensten sinds het nazi-bewind bewust tandenloos. Maar het groeiende gevaar van sabotage en misleiding door landen als Rusland vraagt volgens de regering van bondskanselier Friedrich Merz om meer armslag. De diensten krijgen ook meer mogelijkheden om in te breken in apparaten en digitale communicatie. Oppositiepartijen waarschuwen voor een geheime politie. Maar in de Bondsdag lijkt voldoende steun te zijn voor de veranderingen. Op het Caribameer in Zimbabwe zijn 44 mensen omgekomen doordat een veerboot kapseisde. De boot kwam vermoedelijk in de problemen door een combinatie van slecht weer en overbelasting. De veerboot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk meer dan 120 mensen aan boord. Minstens 67 mensen zijn gered en verzorgd in een nabijgelegen school. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen er nog vermist worden. De Spaanse autoriteiten nemen verkeersmaatregelen om problemen te voorkomen bij de zonsverduistering van woensdagavond. De totale verduistering is alleen te zien in een smalle strook over delen van Spanje, IJsland, Groenland en Rusland. De verkeersdienst houdt extra toezicht op wegen ten noorden van Madrid, terwijl Catalonië en Mallorca bepaalde wegen en natuurgebieden tijdelijk sluiten. Ook wordt de toegang tot uitzichtplekken beperkt en is zwaar vrachtverkeer in Baskenland tussen 5 uur 's middags en middernacht aan banden gelegd. De eclips is tussen ongeveer 20:25 en 20:33 te zien over een strook van La Coruña tot Valencia. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine winsten geopend. De inflatie in de Verenigde Staten bedroeg in juli 3,4% op jaarbasis, in lijn met de verwachting van economen. Beleggers leken opgelucht, omdat dit de Federal Reserve ruimte kan geven om in september geen renteverhoging door te voeren. De Dow Jones-index noteerde vlak na opening 0,1% hoger. De S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq steeg 0,6%. Datacenterbedrijf CoreWeave schoot bijna 23% omhoog na sterke kwartaalcijfers. Terwijl Supermicrocomputer 16% steeg door een hogere omzetprognose dan verwacht. Investeringsmaatschappij Quanta Capital uit Ierland heeft interesse in de overname van Accel Groep, het moederbedrijf van fietsmerken als Sparta, Batavus en Babu. Dat zegt topman Mel Sutcliffe tegen Ierse en Britse media. Accel werd dinsdag failliet verklaard nadat het bedrijf vorige week uitstel van betaling had aangevraagd. Het fietsconcern kwam na de coronaperiode in financiële problemen door onverkochte voorraden en kampte ook met een massale terugroepactie van Babu bakfietsen. Sutcliffe verkocht 10 jaar geleden zijn bedrijf Eurotrek Rally Ireland aan Accel. CNV en FNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol. De vakbonden geven de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven tot volgende week woensdagmiddag de tijd om met concrete toezeggingen te komen voor betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Doen ze dat niet, dan komen de beveiligers kort daarna in actie. De bonden zeggen dat beveiligers sinds de teruggang van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven te maken hebben met grote problemen. De werkdruk is bijzonder hoog, waardoor veel medewerkers ziek worden en een neerwaartse spiraal dreigt te ontstaan. De Britse voormalige straaljagerpiloot Andy Green heeft in de Amerikaanse staat Utah een nieuw snelheidsrecord voor waterstofauto's gevestigd. Hij haalde met de JCB Hydromax een topsnelheid van 654 km per uur op de Bonneville zoutvlakte. De auto, die eruit ziet als een rijdende raket, heeft 2 waterstof aangedreven verbrandingsmotoren van graafmachines die geen CO2 uitstoten. Het vorige record stond sinds 2004 op naam van de BMW H2R met een snelheid van 302,4 km per uur. JCB ontwikkelt de waterstoftechnologie voor nieuwe graafmachines en werkt samen met het Formule 1-team van Aston Martin. De productie van bedrijven in de chemische industrie ondervindt momenteel nog geen hinder van de droogte of de lage waterstanden. Dat meldt de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. De brancheorganisatie had vorige week gewaarschuwd dat chemiebedrijven de productie mogelijk deels moeten afschalen als de lage waterstanden langdurig aanhouden en er niet genoeg vervangende transportcapaciteit beschikbaar is. De bereikbaarheid binnen Nederland is relatief goed, omdat veel bedrijven in chemieclusters zijn gevestigd en aan elkaar leveren via pijpleidingen. Langdurig lage waterstanden kunnen wel leiden tot logistieke knelpunten en hogere kosten voor bedrijven die afhankelijk zijn van vervoer over water. De bekende beleggingsexpert Geert Schaai roept Facebook-moeder Meta en de autoriteiten op harder op te treden tegen nepaccounts en frauduleuze WhatsApp-beleggingsgroepen. Oplichters maken steeds vaker misbruik van zijn naam en beeltenis. Via advertenties op onder meer Facebook en Instagram worden consumenten doorgestuurd naar WhatsApp-groepen waarin personen zich voordoen als Schaai of als medewerkers van zijn platform Beursgenoten. Beursgenoten ontvangt vrijwel dagelijks telefoontjes en e-mails van mensen die slachtoffer zijn geworden of twijfelen of ze echt met de organisatie communiceren. Schaai zegt dat zijn belangrijkste zorg is dat mensen hierdoor hun spaargeld verliezen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Doelman Geronimo Rulli keert terug bij Manchester City. De 34-jarige Argentijn komt over van Olympique Marseille en tekent een contract voor 2 seizoenen.
2: Roelie stond in het seizoen 2016-2017 ook al onder contract bij City, maar speelde toen geen wedstrijd in de hoofdmacht. Daarna kwam hij uit voor Real Sociedad, Montpellier, Villarreal en Ajax. Voor de Amsterdammers keepte Roelie van begin 2023 tot de zomer van 2024, waarna hij naar Marseille vertrok. Jorinde van Klinken heeft zich geplaatst voor de finale van het discuswerpen op de EK Atletiek in Birmingham. De winnares van het zilver bij het kogelstoten had in de kwalificaties genoeg aan één worp om de limiet van 62,50 meter te slechten. Ze noteerde 62,74. Alida van Dalen voegde zich later ook bij de finalisten met een afstand van 62,58 in haar derde poging. Van Klinken voert met haar Nederlands record van 70,99 de Europese ranglijst aan en geldt als topkandidaat voor goud. De finale is vrijdag. Meerte van der Schoot en Eveline Saalberg hebben zich geplaatst voor de halve finales van de 400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Van der Schoot noteerde in de series de tweede tijd van 51,21. Saalberg klokte de zesde tijd met 51,65. Lieke Klaver stroomt donderdag direct in bij de halve finales vanwege haar hoge positie op de Europese ranking. Ryan Clark strandde in de halve finales van de 800 meter. Hij kwam als achtste en laatste over de finish in 1,46,17. Lennart Hartjes blijft langer bij Excelsior. De 23-jarige middenvelder heeft zijn contract bij de Rotterdamse club verlengd tot medio 2028. Hartjes lag al vast tot de zomer van 2027. Technisch directeur Mark Ruil zegt dat Hartjes zich sterk heeft ontwikkeld en is uitgegroeid tot een dragende speler. Hartjes kwam in 2023 op huurbasis over van Feyenoord en werd een jaar later definitief ingelijfd door Excelsior. Het wereldkampioenschap hockey dat zaterdag in Amstelveen van start gaat, is voorbereid op de droogte. Vanaf vrijdag geldt er een sproeiverbod in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Maar het hockeystadion in het Amsterdamse Bos valt net buiten die grenzen. De Hockeybond heeft afgelopen jaar het watermanagement aangepast en beschikt over voldoende wateropslagcapaciteit in bassins. Het water wordt hergebruikt en uitsluitend gebruikt om veilige speelomstandigheden te waarborgen. Het WK duurt van 15 tot en met 30 augustus. De helft van het toernooi wordt afgewerkt in het Belgische Waver. Jef Tesselaar staat na drie onderdelen tweede op de tienkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper eindigde als tweede op de 100 meter in 10,75 seconden, werd derde bij het verspringen met 7,67 meter en stootte de kogel naar de achtste plaats met een persoonlijk record van 15,11 meter. Alleen de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer staat boven hem. Tesselaar debuteerde twee jaar geleden op het EK in Rome en werd in maart zevende op de zevenkamp bij de WK Indoor in Toeroen. De tienkamp gaat woensdagavond verder met het hoogspringen en de 400 meter. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag blijft het zonnig en droog. Het wordt tussen de 24 graden op de Wadden en plaatselijk 32 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten. Vanavond nauwelijks bewolking, ideaal om de gedeeltelijke zonsverduistering te volgen. Vannacht helder en droog met 12 tot 16 graden. Morgen volop zon en zeer warm, tussen de 31 graden in het noorden en 36 graden in het zuiden. Het Nationaal Hitteplan is actief in het zuidoosten. Morgen geldt dat voor het hele land.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 32-jarige man uit Rotterdam is opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. In de nacht van dinsdag op woensdag verschenen teksten als pedofiele en 282 SR op de rechtbank, het UWV-gebouw en een gebouw van de reclassering in Rotterdam. En in de vroege ochtend op het gerechtsgebouw en het OM-pand in Utrecht. De politie arresteerde de verdachte woensdag in zijn woning in Rotterdam. De tekst 282 SR zou kunnen verwijzen naar het wetsartikel over wederrechtelijke vrijheidsberoving. De rechtbanken in beide steden hebben aangifte gedaan. De brandweerman, die op donderdag 6 augustus zwaar gewond raakte bij het blussen van een duinbrand in Ouddorp, is op woensdagochtend overleden in het Erasmus MC. De man kwam tijdens de brand onder een brandweervoertuig terecht en werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond meldde al een dag na het ongeluk zich grote zorgen te maken over zijn gezondheid. De algemeen directeur van de veiligheidsregio noemt het overlijden een zwarte bladzijde in het 20-jarig bestaan van de organisatie. De man was actief bij het korps Middelharnis Sommelsdijk.
7: Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel tegen 2 invalkrachten in de jeugdzorg voor verkrachting van 2 kinderen in de nacht van 5 op 6 november vorig jaar bij de Alphense vestiging van jeugdzorginstelling IHUB. De 29-jarige Bilal H. bekende woensdag dat hij een 15-jarig meisje heeft misbruikt. De 21-jarige Abdelouahab O. wordt verdacht van verkrachting van een 14-jarig meisje, maar zegt onschuldig te zijn. Beide mannen werkten via uitzendbureau Zorgwerk en moesten de meisjes juist veilig houden. De zorginstelling informeerde het uitzendbureau op 7 november en stapte op 10 november naar de politie, mede doordat een van de slachtoffers bang was voor consequenties.
0: Bij de Zandenplas aan de Eperweg bij Nunspeet zijn vanmiddag een jongen en een man uit het water gehaald door hulpdiensten. Dat meldt de politie. De eerste melding kwam rond 12 uur binnen, waarna de hulpdiensten massaal uitrukten. Beiden zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie gaat uit van een ongeval. Voor omstanders die het zagen gebeuren of hielpen zoeken, is slachtofferhulp beschikbaar. 19% van de mensen die vanavond de eclips buiten wil bekijken, doet dat zonder bescherming. Dat meldt Eén Vandaag na onderzoek onder leden van het opiniepanel. Vaak konden ze geen speciale bril meer krijgen, maar een kwart denkt ook dat het niet veel kwaad kan. 43% gebruikt wel een eclipsbril, terwijl anderen een zonnebril opzetten of door een cd of karton kijken, wat oogartsen afraden. De zonsverduistering begint rond 7:15 vanavond en is rond 8:10 op zijn hoogtepunt. Twee mannen staan terecht voor de verkrachting van 2 minderjarige meisjes in jeugdzorginstelling IHUB in Alphen aan de Rijn. De 29-jarige Bilal H. bekent seks te hebben gehad met een 15-jarig meisje dat daar werd opgevangen. De 21-jarige Abdelouahab O. ontkent en wordt verdacht van de verkrachting van een 14-jarig meisje. Beide mannen werkten als invalkracht via uitzendbureau Zorgwerk en moesten 's nachts voorkomen dat de meisjes zouden ontsnappen. De zorginstelling meldde de signalen dagen later bij de politie, waardoor DNA-onderzoek werd bemoeilijkt.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Olie uit de gestrande tanker Caroline Bezenji bij Oman nadert de kust van het land. De olievlek beslaat volgens een expert meer dan 2000 vierkante kilometer, bijna even groot als de provincie Limburg. Milieuorganisaties waarschuwen dat het lek kan uitgroeien tot de ergste olieramp in jaren. Het schip strandde in juni bij een natuurreservaat met naar schatting 800.000 vaten olie aan boord. De tanker staat op sanctielijsten van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk vanwege het vervoeren van Russische olie. De NAVO-landen laten zich niet weerhouden van het steunen van Oekraïne, ondanks het binnenvliegen van Russische drones en raketten. De ambassadeurs van de 32 bondgenoten bespraken woensdag het groeiende aantal projectielen dat de laatste tijd hun luchtruim binnendringt. Roemenië schoot eind vorige maand 3 dagen op rij een binnengedrongen Russische drone uit de lucht. In Polen sloeg een kruisraket in. De NAVO noemt de luchtruimschendingen gevaarlijk en onacceptabel. De bondgenoten onderstreepten dat ze zich niet laten afschrikken door deze onverantwoordelijke daden van Rusland. Tienduizenden mensen maken zich woensdag in IJsland op om de totale zonsverduistering te bekijken. Het is de eerste in Europa in 27 jaar en de eerste in IJsland sinds 1954. Het land verwacht tot 80.000 bezoekers, terwijl IJsland zelf 400.000 inwoners telt. De totale verduistering is alleen in het westen te zien en duurt daar maximaal 2 minuten en 13 seconden. Voor een groot deel van het gebied worden bewolking en regen voorspeld. Maar NASA volgt de eclips wel met een vliegtuig en onderzoeksballonnen. De topbestuurder van de Universiteit van Cambridge noemt het schandaal rond een zwarte professor een dwaling en belooft grondig onderzoek. Hoogleraar onderwijssociologie Jason Ardet nam vorige week ontslag na beschuldigingen van plagiaat in zijn proefschrift. De 37-jarige Ardet was sinds 2023 de jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van de universiteit. Vice-kanselier Deborah Prentice zegt dat Ardet's vermeende misdragingen niet moeten worden gebruikt om twijfel te zaaien over andere academici van kleur. De universiteit gaat door met onderzoek naar zijn benoeming en evalueert de wervingsprocedure voor hoge functies. De Duitse regering wil de inlichtingendiensten veel meer bevoegdheden geven. Ze mogen straks bijvoorbeeld terughacken om cyberaanvallen te stoppen, als het parlement instemt met het nieuwe wetsvoorstel. Duitsland hield zijn diensten sinds het nazi-bewind bewust tandenloos. Maar het groeiende gevaar van sabotage en misleiding door landen als Rusland vraagt volgens de regering van bondskanselier Friedrich Merz om meer armslag. De diensten krijgen ook meer mogelijkheden om in te breken in apparaten en digitale communicatie. Oppositiepartijen waarschuwen voor een geheime politie. Maar in de Bondsdag lijkt voldoende steun te zijn voor de veranderingen. Op het Caribameer in Zimbabwe zijn 44 mensen omgekomen doordat een veerboot kapseisde. De boot kwam vermoedelijk in de problemen door een combinatie van slecht weer en overbelasting. De veerboot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk meer dan 120 mensen aan boord. Minstens 67 mensen zijn gered en verzorgd in een nabijgelegen school. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen er nog vermist worden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine winsten geopend. De inflatie in de Verenigde Staten bedroeg in juli 3,4% op jaarbasis, in lijn met de verwachting van economen. Beleggers leken opgelucht, omdat dit de Federal Reserve ruimte kan geven om in september geen renteverhoging door te voeren. De Dow Jones-index noteerde vlak na opening 0,1% hoger. De S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq steeg 0,6%. Datacenterbedrijf CoreWeave schoot bijna 23% omhoog na sterke kwartaalcijfers. Terwijl Supermicro Computer 16% steeg door een hogere omzetprognose dan verwacht. Investeringsmaatschappij Quanta Capital uit Ierland heeft interesse in de overname van Accel Groep, het moederbedrijf van fietsmerken als Sparta, Batavus en Babu. Dat zegt topman Mel Sutcliffe tegen Ierse en Britse media. Accel werd dinsdag failliet verklaard nadat het bedrijf vorige week uitstel van betaling had aangevraagd. Het fietsconcern kwam na de coronaperiode in financiële problemen door onverkochte voorraden
8: en kampte ook met een massale terugroepactie van Babu bakfietsen. Sutcliffe verkocht 10 jaar geleden zijn bedrijf Eurotrek Rally Ireland aan Accel. CNV en FNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol. De vakbonden geven de luchthaven en de 3 beveiligingsbedrijven tot volgende week woensdagmiddag de tijd om met concrete toezeggingen te komen voor betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Doen ze dat niet, dan komen de beveiligers kort daarna in actie. De bonden zeggen dat beveiligers sinds de teruggang van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven te maken hebben met grote problemen. De werkdruk is bijzonder hoog, waardoor veel medewerkers ziek worden en een neerwaartse spiraal dreigt te ontstaan. De Britse voormalige straaljagerpiloot Andy Green heeft in de Amerikaanse staat Utah een nieuw snelheidsrecord voor waterstofauto's gevestigd. Hij haalde met de JCB Hydromax een topsnelheid van 654 km per uur op de Bonneville zoutvlakte. De auto, die eruit ziet als een rijdende raket, heeft 2 waterstof aangedreven verbrandingsmotoren van graafmachines die geen CO2 uitstoten. Het vorige record stond sinds 2004 op naam van de BMW H2R met een snelheid van 302,4 km per uur. JCB ontwikkelt de waterstoftechnologie voor nieuwe graafmachines en werkt samen met het Formule 1-team van Aston Martin. De productie van bedrijven in de chemische industrie ondervindt momenteel nog geen hinder van de droogte of de lage waterstanden. Dat meldt de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. De brancheorganisatie had vorige week gewaarschuwd dat chemiebedrijven de productie mogelijk deels moeten afschalen als de lage waterstanden langdurig aanhouden en er niet genoeg vervangende transportcapaciteit beschikbaar is. De bereikbaarheid binnen Nederland is relatief goed, omdat veel bedrijven in chemieclusters zijn gevestigd en aan elkaar leveren via pijpleidingen. Langdurig lage waterstanden kunnen wel leiden tot logistieke knelpunten en hogere kosten voor bedrijven die afhankelijk zijn van vervoer over water.
9: De bekende beleggingsexpert Geert Schaai roept Facebook-moeder Meta en de autoriteiten op harder op te treden tegen nepaccounts en frauduleuze WhatsApp-beleggingsgroepen. Oplichters maken steeds vaker misbruik van zijn naam en beeltenis. Via advertenties op onder meer Facebook en Instagram worden consumenten doorgestuurd naar WhatsApp-groepen waarin personen zich voordoen als Schaai of als medewerkers van zijn platform Beursgenoten. Beursgenoten ontvangt vrijwel dagelijks telefoontjes en e-mails van mensen die slachtoffer zijn geworden of twijfelen of ze echt met de organisatie communiceren. Schaai zegt dat zijn belangrijkste zorg is dat mensen hierdoor hun spaargeld verliezen.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. Jorinde van Klinken heeft zich geplaatst voor de finale van het discuswerpen op de EK-atletiek in Birmingham. De winnares van het zilver bij het kogelstoten had in de kwalificaties genoeg aan 1 worp om de limiet van 62,50 meter te slechten. Ze noteerde 62,74. Alida van Dalen voegde zich later ook bij de finalisten met een afstand van 62,58 in haar 3e poging. Van Klinken voert met haar Nederlands record van 70,99 de Europese ranglijst aan en geldt als topkandidaat voor goud. De finale is vrijdag.
11: Meerte van der Schoot en Eveline Saalberg hebben zich geplaatst voor de halve finales van de 400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Van der Schoot noteerde in de series de 2e tijd van 51,21. Saalberg klokte de 6e tijd met 51,65. Lieke Klaver strandt donderdag direct in bij de halve finales vanwege haar hoge positie op de Europese ranking. Ryan Clark strandde in de halve finales van de 800 meter. Hij kwam als 8e en laatste over de finish in 1,46,17.
12: Het wereldkampioenschap hockey dat zaterdag in Amstelveen van start gaat, is voorbereid op de droogte. Vanaf vrijdag geldt er een sproeiverbod in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Maar het hockeystadion in het Amsterdamse Bos valt net buiten die grenzen. De Hockeybond heeft afgelopen jaar het watermanagement aangepast en beschikt over voldoende wateropslagcapaciteit in bassins. Het water wordt hergebruikt en uitsluitend gebruikt om veilige speelomstandigheden te waarborgen.
10: Het WK duurt van 15 tot en met 30 augustus. De helft van het toernooi wordt afgewerkt in het Belgische Waver. Lennart Hartjes blijft langer bij Excelsior. De 23-jarige middenvelder heeft zijn contract bij de Rotterdamse club verlengd tot medio 2028. Hartjes lag al vast tot de zomer van 2027. Technisch directeur Mark Ruil zegt dat Hartjes zich sterk heeft ontwikkeld en is uitgegroeid tot een dragende speler. Hartjes kwam in 2023 op huurbasis over van Feyenoord en werd een jaar later definitief ingelijfd door Excelsior. Jef Tesselaar staat na 3 onderdelen tweede op de 10-kamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper eindigde als tweede op de 100 meter in 10,75 seconden, werd derde bij het verspringen met 7,67 meter en stootte de kogel naar de 8e plaats met een persoonlijk record van 15,11 meter. Alleen de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer staat boven hem. Tesselaar debuteerde 2 jaar geleden op het EK in Rome en werd in maart 7e op de 7-kamp bij de WK Indoor in Toeroen. De 10-kamp gaat woensdagavond verder met het hoogspringen en de 400 meter. Lionel Messi twijfelt ernstig of hij nog lang doorgaat met voetballen. De 39-jarige Argentijn reageerde woensdag voor het eerst op het overlijden van zijn vader Jorge vorige week. Zijn vader was 68 jaar en speelde een belangrijke rol in Messi's carrière, al vanaf zijn overstap naar FC Barcelona. Op Instagram schrijft Messi dat hij niet weet hoe hij verder moet zonder zijn vader. Messi deed op verzoek van zijn vader nog mee aan het afgelopen WK, waar Argentinië als wereldkampioen in de finale werd onttroond door Spanje. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 24 graden op de Wadden en plaatselijk 32 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het oosten. Vanavond vrijwel geen bewolking, ideaal om de gedeeltelijke zonsverduistering te volgen. Vannacht helder met 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw volop zon en tropisch warm, tussen de 31 graden op de Wadden en lokaal 36 graden in het zuiden. Het Nationaal Hitteplan is nu actief in het zuidoosten en wordt morgen landelijk van kracht.
15: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 32-jarige man uit Rotterdam is opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. In de nacht van dinsdag op woensdag verschenen teksten als pedofiele en 282 SR op de rechtbank, het UWV-gebouw en een gebouw van de reclassering in Rotterdam. En in de vroege ochtend op het gerechtsgebouw en het OM-pand in Utrecht. De politie arresteerde de verdachte woensdag in zijn woning in Rotterdam. De tekst 282 SR zou kunnen verwijzen naar het wetsartikel over wederrechtelijke vrijheidsberoving. De rechtbanken in beide steden hebben aangifte gedaan.
17: De brandweerman, die op donderdag 6 augustus zwaar gewond raakte bij het blussen van een duinbrand in Ouddorp, is op woensdagochtend overleden in het Erasmus MC. De man kwam tijdens de brand onder een brandweervoertuig terecht en werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond meldde al een dag na het ongeluk zich grote zorgen te maken over zijn gezondheid. De algemeen directeur van de veiligheidsregio noemt het overlijden een zwarte bladzijde in het 20-jarig bestaan van de organisatie. De man was actief bij het korps Middelharnis Sommelsdijk.
18: Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel tegen 2 invalkrachten in de jeugdzorg voor verkrachting van 2 kinderen in de nacht van 5 op 6 november vorig jaar bij de Alphense vestiging van jeugdzorginstelling IHUB. De 29-jarige Bilal H. bekende woensdag dat hij een 15-jarig meisje heeft misbruikt.
19: De 21-jarige Abdelouahap O. wordt verdacht van verkrachting van een 14-jarig meisje, maar zegt onschuldig te zijn. Beide mannen werkten via uitzendbureau Zorgwerk en moesten de meisjes juist veilig houden. De zorginstelling informeerde het uitzendbureau op 7 november en stapte op 10 november naar de politie, mede doordat een van de slachtoffers bang was voor consequenties.
20: Bij de Zandenplas aan de Eperweg bij Nunspeet zijn vanmiddag een jongen en een man uit het water gehaald door hulpdiensten. Dat meldt de politie. De eerste melding kwam rond 12 uur binnen, waarna de hulpdiensten massaal uitrukten. Beiden zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie gaat uit van een ongeval. Voor omstanders die het zagen gebeuren of hielpen zoeken, is slachtofferhulp beschikbaar.
21: 19% van de mensen die vanavond de eclips buiten wil bekijken, doet dat zonder bescherming. Dat meldt 1Vandaag na onderzoek onder leden van het opiniepanel. Vaak konden ze geen speciale bril meer krijgen, maar een kwart denkt ook dat het niet veel kwaad kan. 43% gebruikt wel een eclipsbril, terwijl anderen een zonnebril opzetten of door een cd of karton kijken, wat oogartsen afraden. De zonsverduistering begint rond 7:15 vanavond en is rond 8:10 op zijn hoogtepunt.
22: Twee mannen staan terecht voor de verkrachting van twee minderjarige meisjes in jeugdzorginstelling IHUB in Alphen aan den Rijn. De 29-jarige Bilal H. bekent seks te hebben gehad met een 15-jarig meisje dat daar werd opgevangen. De 21-jarige Abdelouahap O. ontkent en wordt verdacht van de verkrachting van een 14-jarig meisje. Beide mannen werkten als invalkracht via uitzendbureau Zorgwerk en moesten 's nachts voorkomen dat de meisjes zouden ontsnappen. De zorginstelling meldde de signalen dagen later bij de politie, waardoor DNA-onderzoek werd bemoeilijkt.
23: Dit was het Binnenlands Nieuws.
24: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot 4:00 PM gesloten door de uitbarsting van vulkaan de Etna. De meest actieve vulkaan van Europa blaast sinds vorige week grote aswolken over de regio. De langdurige sluiting zorgt voor extra druk op andere Siciliaanse luchthavens, midden in een van de drukste toeristische periodes. Duizenden bezoekers trekken naar uitkijkpunten om de lavastromen te bekijken. Twee jongeren moesten worden gered nadat ze op de terugweg in ruw gebied terechtkwamen.
26: Bij een brand op een veerboot tussen Bali en Lombok zijn meer dan 200 opvarenden gered. Een 19-jarige Indonesiër kwam om het leven. De autoriteiten zochten woensdagmiddag nog naar mogelijke slachtoffers. Waardoor de brand uitbrak is niet duidelijk. Mogelijk waren er meer passagiers aan boord dan geregistreerd. Het is de tweede scheepsbrand in Indonesië in enkele dagen tijd.
27: De NAVO-landen laten zich niet weerhouden van het steunen van Oekraïne, ondanks het binnenvliegen van Russische drones en raketten. De ambassadeurs van de 32 bondgenoten bespraken woensdag het groeiende aantal projectielen dat de laatste tijd hun luchtruim binnendringt. Roemenië schoot eind vorige maand 3 dagen op rij een binnengedrongen Russische drone uit de lucht. In Polen sloeg een kruisraket in. De NAVO noemt de luchtruimschendingen gevaarlijk en onacceptabel. De bondgenoten onderstreepten dat ze zich niet laten afschrikken door deze onverantwoordelijke daden van Rusland.
28: Olie uit de gestrande tanker Caroline Bezenji bij Oman nadert de kust van het land. De olievlek beslaat volgens een expert meer dan 2000 vierkante kilometer, bijna even groot als de provincie Limburg. Milieuorganisaties waarschuwen dat het lek kan uitgroeien tot de ergste olieramp in jaren. Het schip strandde in juni bij een natuurreservaat met naar schatting 800.000 vaten olie aan boord.
0: De tanker staat op sanctielijsten van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk vanwege het vervoeren van Russische olie.
1: Tienduizenden mensen maken zich woensdag in IJsland op om de totale zonsverduistering te bekijken. Het is de eerste in Europa in 27 jaar en de eerste in IJsland sinds 1954. Het land verwacht tot 80.000 bezoekers, terwijl IJsland zelf 400.000 inwoners telt. De totale verduistering is alleen in het westen te zien en duurt daar maximaal 2 minuten en 13 seconden. Voor een groot deel van het gebied worden bewolking en regen voorspeld. Maar NASA volgt de eclips wel met een vliegtuig en onderzoeksballonnen.
2: De topbestuurder van de Universiteit van Cambridge noemt het schandaal rond een zwarte professor een dwaling en belooft grondig onderzoek. Hoogleraar onderwijssociologie Jason Ardet nam vorige week ontslag naar beschuldigingen van plagiaat in zijn proefschrift. De 37-jarige Ardet was sinds 2023 de jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van de universiteit. Vice-kanselier Deborah Prentice zegt dat Ardets vermeende misdragingen niet moeten worden gebruikt om twijfel te zaaien over andere academici van kleur. De universiteit gaat door met onderzoek naar zijn benoeming en evalueert de wervingsprocedure voor hoge functies.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws.
8: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine winsten geopend. De inflatie in de Verenigde Staten bedroeg in juli 3,4% op jaarbasis, in lijn met de verwachting van economen. Beleggers leken opgelucht, omdat dit de Federal Reserve ruimte kan geven om in september geen renteverhoging door te voeren. De Dow Jones-index noteerde vlak na opening 0,1% hoger. De S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq steeg 0,6%. Datacenterbedrijf CoreWeave schoot bijna 23% omhoog na sterke kwartaalcijfers. Terwijl Supermicrocomputer 16% steeg door een hogere omzetprognose dan verwacht.
9: Investeringsmaatschappij Quanta Capital uit Ierland heeft interesse in de overname van Accel Groep, het moederbedrijf van fietsmerken als Sparta, Batavus en Babu. Dat zegt topman Mel Sutcliffe tegen Ierse en Britse media. Accel werd dinsdag failliet verklaard nadat het bedrijf vorige week uitstel van betaling had aangevraagd. Het fietsconcern kwam na de coronaperiode in financiële problemen door onverkochte voorraden en kampte ook met een massale terugroepactie van Babu bakfietsen. Sutcliffe verkocht 10 jaar geleden zijn bedrijf Eurotrek Rally Ireland aan Accel.
11: CNV en FNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol. De vakbonden geven de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven tot volgende week woensdagmiddag de tijd om met concrete toezeggingen te komen voor betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Doen ze dat niet, dan komen de beveiligers kort daarna in actie. De bonden zeggen dat beveiligers sinds de teruggang van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven te maken hebben met grote problemen. De werkdruk is bijzonder hoog, waardoor veel medewerkers ziek worden en een neerwaartse spiraal dreigt te ontstaan.
29: De Britse voormalige straaljagerpiloot Andy Green heeft in de Amerikaanse staat Utah een nieuw snelheidsrecord voor waterstofauto's gevestigd. Hij haalde met de JCB Hydromax een topsnelheid van 654 km per uur op de Bonneville zoutvlakte. De auto, die eruit ziet als een rijdende raket, heeft 2 waterstof aangedreven verbrandingsmotoren van graafmachines die geen CO2 uitstoten. Het vorige record stond sinds 2004 op naam van de BMW H2R met een snelheid van 302,4 km per uur. JCB ontwikkelt de waterstoftechnologie voor nieuwe graafmachines en werkt samen met het Formule 1-team van Aston Martin.
30: De productie van bedrijven in de chemische industrie ondervindt momenteel nog geen hinder van de droogte of de lage waterstanden. Dat meldt de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie.
3: De brancheorganisatie had vorige week gewaarschuwd dat chemiebedrijven de productie mogelijk deels moeten afschalen als de lage waterstanden langdurig aanhouden en er niet genoeg vervangende transportcapaciteit beschikbaar is. De bereikbaarheid binnen Nederland is relatief goed, omdat veel bedrijven in chemieclusters zijn gevestigd en aan elkaar leveren via pijpleidingen. Langdurig lage waterstanden kunnen wel leiden tot logistieke knelpunten en hogere kosten voor bedrijven die afhankelijk zijn van vervoer over water.
6: De bekende beleggingsexpert Geert Schaai roept Facebook-moeder Meta en de autoriteiten op harder op te treden tegen nepaccounts en frauduleuze WhatsApp-beleggingsgroepen. Oplichters maken steeds vaker misbruik van zijn naam en beeltenis. Via advertenties op onder meer Facebook en Instagram worden consumenten doorgestuurd naar WhatsApp-groepen waarin personen zich voordoen als Schaai of als medewerkers van zijn platform Beursgenoten. Beursgenoten ontvangt vrijwel dagelijks telefoontjes en e-mails van mensen die slachtoffer zijn geworden of twijfelen of ze echt met de organisatie communiceren. Schaai zegt dat zijn belangrijkste zorg is dat mensen hierdoor hun spaargeld verliezen.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Meerte van der Schoot en Eveline Saalberg hebben zich geplaatst voor de halve finales van de 400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Van der Schoot noteerde in de series de tweede tijd van 51,21. Saalberg klokte de zesde tijd met 51,65. Lieke Klaver strandt donderdag direct in bij de halve finales vanwege haar hoge positie op de Europese ranking. Ryan Clark strandde in de halve finales van de 800 meter. Hij kwam als achtste en laatste over de finish in 1.46,17. Jorinde van Klinken heeft zich geplaatst voor de finale van het discuswerpen op de EK Atletiek in Birmingham. De winnares van het zilver bij het kogelstoten had in de kwalificaties genoeg aan één worp om de limiet van 62,50 meter te slechten. Ze noteerde 62,74. Alida van Dalen voegde zich later ook bij de finalisten met een afstand van 62,58 in haar derde poging. Van Klinken voert met haar Nederlands record van 70,99 de Europese ranglijst aan en geldt als topkandidaat voor goud. De finale is vrijdag.
13: Het wereldkampioenschap hockey dat zaterdag in Amstelveen van start gaat, is voorbereid op de droogte. Vanaf vrijdag geldt er een sproeiverbod in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, maar het hockeystadion in het Amsterdamse Bos valt net buiten die grenzen. De Hockeybond heeft afgelopen jaar het watermanagement aangepast en beschikt over voldoende wateropslagcapaciteit in bassins. Het water wordt hergebruikt en uitsluitend gebruikt om veilige speelomstandigheden te waarborgen. Het WK duurt van 15 tot en met 30 augustus. De helft van het toernooi wordt afgewerkt in het Belgische Waver. Lennart Hartjes blijft langer bij Excelsior. De 23-jarige middenvelder heeft zijn contract bij de Rotterdamse club verlengd tot medio 2028. Hartjes lag al vast tot de zomer van 2027. Technisch directeur Mark Ruil zegt dat Hartjes zich sterk heeft ontwikkeld en is uitgegroeid tot een dragende speler. Hartjes kwam in 2023 op huurbasis over van Feyenoord en werd een jaar later definitief ingelijfd door Excelsior. Jef Tesselaar staat na drie onderdelen tweede op de tienkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper eindigde als tweede op de 100 meter in 10,75 seconden, werd derde bij het verspringen met 7,67 meter en stootte de kogel naar de achtste plaats met een persoonlijk record van 15,11 meter. Alleen de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer staat boven hem. Tesselaar debuteerde 2 jaar geleden op het EK in Rome en werd in maart zevende op de zevenkamp bij de WK Indoor in Toeroen. De tienkamp gaat woensdagavond verder met het hoogspringen en de 400 meter. Lionel Messi twijfelt ernstig of hij nog veel langer blijft voetballen. De 39-jarige Argentijn reageerde woensdag voor het eerst op het overlijden van zijn vader, vorige week op 68-jarige leeftijd. Zijn vader Jorge was vanaf het begin nauw betrokken bij zijn carrière, al vanaf de overstap naar FC Barcelona. Messi deed op verzoek van zijn vader nog mee aan het afgelopen WK, waar Argentinië in de finale werd onttroond als wereldkampioen door Spanje.
14: De aanvaller van Inter Miami verlengde eind vorig jaar zijn contract nog met 3 jaar. Dit was het laatste sportnieuws.
15: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag zonnig en droog met temperaturen tussen 24 graden op de Wadden en plaatselijk 32 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten. Vanavond blijft het helder, ideaal om de gedeeltelijke zonsverduistering te volgen. Vannacht helder met 12 tot 16 graden. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief in het zuidoosten. Morgen volop zon en tropisch warm, met maxima tussen 31 graden op de Wadden en lokaal 36 graden in het zuiden. Dan geldt het hitteplan voor het hele land. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws.
20: Een 32-jarige man uit Rotterdam is opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. In de nacht van dinsdag op woensdag verschenen teksten als pedofiele en 282 SR op de rechtbank, het UWV-gebouw en een gebouw van de reclassering in Rotterdam. En in de vroege ochtend op het gerechtsgebouw en het OM-pand in Utrecht. De politie arresteerde de verdachte woensdag in zijn woning in Rotterdam. De tekst 282 SR zou kunnen verwijzen naar het wetsartikel over wederrechtelijke vrijheidsberoving. De rechtbanken in beide steden hebben aangifte gedaan.
21: De brandweerman, die op donderdag 6 augustus zwaar gewond raakte bij het blussen van een duinbrand in Ouddorp, is op woensdagochtend overleden in het Erasmus MC. De man kwam tijdens de brand onder een brandweervoertuig terecht en werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond meldde al een dag na het ongeluk zich grote zorgen te maken over zijn gezondheid. De algemeen directeur van de veiligheidsregio noemt het overlijden een zwarte bladzijde in het 20-jarig bestaan van de organisatie. De man was actief bij het korps Middelharnis Sommelsdijk.
22: Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel tegen 2 invalkrachten in de jeugdzorg voor verkrachting van 2 kinderen in de nacht van 5 op 6 november vorig jaar bij de Alphense vestiging van jeugdzorginstelling IHUB. De 29-jarige Bilal H. bekende woensdag dat hij een 15-jarig meisje heeft misbruikt. De 21-jarige Abdelouahab O. wordt verdacht van verkrachting van een 14-jarig meisje, maar zegt onschuldig te zijn. Beide mannen werkten via uitzendbureau Zorgwerk en moesten de meisjes juist veilig houden. De zorginstelling informeerde het uitzendbureau op 7 november en stapte op 10 november naar de politie, mede doordat een van de slachtoffers bang was voor consequenties.
23: Bij de Zandenplas aan de Eperweg bij Nunspeet zijn vanmiddag een jongen en een man uit het water gehaald door hulpdiensten. Dat meldt de politie. De eerste melding kwam rond 12 uur binnen, waarna de hulpdiensten massaal uitrukten. Beiden zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie gaat uit van een ongeval. Voor omstanders die het zagen gebeuren of hielpen zoeken, is slachtofferhulp beschikbaar.
24: 19% van de mensen die vanavond de eclips buiten wil bekijken, doet dat zonder bescherming. Dat meldt één vandaag, na onderzoek onder leden van het opiniepanel. Vaak konden ze geen speciale bril meer krijgen. Maar een kwart denkt ook dat het niet veel kwaad kan. 43% gebruikt wel een eclipsbril, terwijl anderen een zonnebril opzetten of door een cd of karton kijken, wat oogartsen afraden. De zonsverduistering begint rond 7:15 vanavond en is rond 7:50 op zijn hoogtepunt.
31: Twee mannen staan terecht voor de verkrachting van 2 minderjarige meisjes in jeugdzorginstelling IHUB in Alphen aan den Rijn. De 29-jarige Bilal H. bekent seks te hebben gehad met een 15-jarig meisje dat daar werd opgevangen. De 21-jarige Abdelouahab O. ontkent en wordt verdacht van de verkrachting van een 14-jarig meisje. Beide mannen werkten als invalkracht via uitzendbureau Zorgwerk en moesten 's nachts voorkomen dat de meisjes zouden ontsnappen. De zorginstelling meldde de signalen dagen later bij de politie, waardoor DNA-onderzoek werd bemoeilijkt.
0: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste.

0: veroordelen de Iraanse executies van demonstranten. In een gezamenlijke verklaring roepen ze Iran op onmiddellijk te stoppen met het toepassen van de doodstraf en alle willekeurig opgepakte personen vrij te laten. Volgens de landen gebruikt Iran de doodstraf om critici het zwijgen op te leggen, de bevolking te intimideren en mensen te straffen die hun mensenrechten uitoefenen. Dat kan volgens hen nooit worden gerechtvaardigd. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Noël Barrot, schrijft op X dat het Iraanse volk vrij uit moet kunnen beslissen over zijn toekomst. Landen in een gewapend conflict of een gevoelige geopolitieke situatie mogen niet automatisch meer het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft de European Broadcasting Union woensdag bekendgemaakt. Tot nu toe organiseerde de winnaar de volgende editie. De EBU kan voortaan een onafhankelijke inschatting laten maken van de veiligheid in de regio als dat nodig is. Door de nieuwe regels zou een songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. Afgelopen editie deden 5 landen, waaronder Nederland, niet mee aan het songfestival omdat Israël wel meedeed. Bij een brand op een veerboot tussen Bali en Lombok zijn meer dan 200 opvarenden gered. Een 19-jarige Indonesiër kwam om het leven. De autoriteiten zochten woensdagmiddag nog naar mogelijke slachtoffers. Waardoor de brand uitbrak is niet duidelijk. Mogelijk waren er meer passagiers aan boord dan geregistreerd. Het is de 2e scheepsbrand in Indonesië in enkele dagen tijd. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot donderdag 4 uur 's middags gesloten door de uitbarsting van vulkaan de Etna. De meest actieve vulkaan van Europa blaast sinds vorige week grote aswolken over de regio. De langdurige sluiting zorgt voor extra druk op andere Siciliaanse luchthavens, midden in een van de drukste toeristische periodes. Duizenden bezoekers trekken naar uitkijkpunten om de lavastromen te bekijken. 2 jongeren moesten worden gered nadat ze op de terugweg in ruw gebied terechtkwamen. De NAVO-landen laten zich niet weerhouden van het steunen van Oekraïne, ondanks het binnenvliegen van Russische drones en raketten. De ambassadeurs van de 32 bondgenoten bespraken woensdag het groeiende aantal projectielen dat de laatste tijd hun luchtruim binnendringt. Roemenië schoot eind vorige maand 3 dagen op rij een binnengedrongen Russische drone uit de lucht. In Polen sloeg een kruisraket in. De NAVO noemt de luchtruimschendingen gevaarlijk en onacceptabel. De bondgenoten onderstreepten dat ze zich niet laten afschrikken door deze onverantwoordelijke daden van Rusland. Olie uit de gestrande tanker Caroline Bezenji bij Oman nadert de kust van het land. De olievlek beslaat volgens een expert meer dan 2000 vierkante kilometer, bijna even groot als de provincie Limburg. Milieuorganisaties waarschuwen dat het lek kan uitgroeien tot de ergste olieramp in jaren. Het schip strandde in juni bij een natuurreservaat met naar schatting 800.000 vaten olie aan boord. De tanker staat op sanctielijsten van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk vanwege het vervoeren van Russische olie. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Schiphol vindt de wachttijden voor groepen reizigers te lang sinds de invoering van een digitaal grenscontrolesysteem. Aankomende passagiers met een niet-EU-paspoort moeten volgens de luchthaven gemiddeld 1 tot 2 uur wachten. Sinds april is in de Europese Unie het nieuwe grenscontrolesysteem Entry-Exit System, EES, in werking getreden. Niet-EU-burgers moeten bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen. Schiphol zet extra collega's in om reizigers te begeleiden, maar stelt dat de verantwoordelijkheid voor de grenscontrole en EES bij de Koninklijke Marechaussee en het ministerie van Defensie ligt. Investeringsmaatschappij Quanta Capital uit Ierland heeft interesse in de overname van Accel Groep, het moederbedrijf van fietsmerken als Sparta, Batavus en Babu.

0: Dat zegt topman Mel Sutcliffe tegen Ierse en Britse media. Accel werd dinsdag failliet verklaard nadat het bedrijf vorige week uitstel van betaling had aangevraagd. Het fietsconcern kwam na de coronaperiode in financiële problemen door onverkochte voorraden en kampte ook met een massale terugroepactie van Babu bakfietsen. Sutcliffe verkocht 10 jaar geleden zijn bedrijf Eurotrek Rally Ireland aan Accel. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine winsten geopend. De inflatie in de Verenigde Staten bedroeg in juli 3,4% op jaarbasis, in lijn met de verwachting van economen. Beleggers leken opgelucht, omdat dit de Federal Reserve ruimte kan geven om in september geen renteverhoging door te voeren. De Dow Jones-index noteerde vlak na opening 0,1% hoger. De S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq steeg 0,6%. Datacenterbedrijf CoreWeave schoot bijna 23% omhoog na sterke kwartaalcijfers, terwijl Supermicrocomputer 16% steeg door een hogere omzetprognose dan verwacht. CNV en FNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol. De vakbonden geven de luchthaven en de 3 beveiligingsbedrijven tot volgende week woensdagmiddag de tijd om met concrete toezeggingen te komen voor betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Doen ze dat niet, dan komen de beveiligers kort daarna in actie. De bonden zeggen dat beveiligers sinds de teruggang van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven te maken hebben met grote problemen. De werkdruk is bijzonder hoog, waardoor veel medewerkers ziek worden en een neerwaartse spiraal dreigt te ontstaan. De Britse voormalige straaljagerpiloot Andy Green heeft in de Amerikaanse staat Utah een nieuw snelheidsrecord voor waterstofauto's gevestigd. Hij haalde met de JCB Hydromax een topsnelheid van 654 km per uur op de Bonneville zoutvlakte. De auto, die eruit ziet als een rijdende raket, heeft 2 waterstof aangedreven verbrandingsmotoren van graafmachines die geen CO2 uitstoten. Het vorige record stond sinds 2004 op naam van de BMW H2R met een snelheid van 302,4 km per uur. JCB ontwikkelt de waterstoftechnologie voor nieuwe graafmachines en werkt samen met het Formule 1-team van Aston Martin. De productie van bedrijven in de chemische industrie ondervindt momenteel nog geen hinder van de droogte of de lage waterstanden. Dat meldt de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. De brancheorganisatie had vorige week gewaarschuwd dat chemiebedrijven de productie mogelijk deels moeten afschalen als de lage waterstanden langdurig aanhouden en er niet genoeg vervangende transportcapaciteit beschikbaar is. De bereikbaarheid binnen Nederland is relatief goed, omdat veel bedrijven in chemieclusters zijn gevestigd en aan elkaar leveren via pijpleidingen. Langdurig lage waterstanden kunnen wel leiden tot logistieke knelpunten en hogere kosten voor bedrijven die afhankelijk zijn van vervoer over water. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Meerte van der Schoot en Eveline Saalberg hebben zich geplaatst voor de halve finales van de 400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Van der Schoot noteerde in de series de 2e tijd van 51,21. Saalberg klokte de 6e tijd met 51,65. Lieke Klaver stroomt donderdag direct in bij de halve finales vanwege haar hoge positie op de Europese ranking. Ryan Clark strandde in de halve finales van de 800 meter. Hij kwam als 8e en laatste over de finish in 1.46,17. Jorinde van Klinken heeft zich geplaatst voor de finale van het discuswerpen op de EK Atletiek in Birmingham. De winnares van het zilver bij het kogelstoten had in de kwalificaties genoeg aan 1 worp om de limiet van 62,50 meter te slechten. Ze noteerde 62,74. Alida van Dalen voegde zich later ook bij de finalisten met een afstand van 62,58 in haar 3e poging. Van Klinken voert met haar Nederlands record van 70,99 de Europese ranglijst aan en geldt als topkandidaat voor goud. De finale is vrijdag. Het wereldkampioenschap hockey dat zaterdag in Amstelveen van start gaat, is voorbereid op de droogte. Vanaf vrijdag geldt er een sproeiverbod in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Maar het hockeystadion in het Amsterdamse Bos valt net buiten die grenzen. De Hockeybond heeft afgelopen jaar het watermanagement aangepast en beschikt over voldoende wateropslagcapaciteit in bassins. Het water wordt hergebruikt en uitsluitend gebruikt om veilige speelomstandigheden te waarborgen. Het WK duurt van 15 tot en met 30 augustus. De helft van het toernooi wordt afgewerkt in het Belgische Waver. Lennart Hartjes blijft langer bij Excelsior. De 23-jarige middenvelder heeft zijn contract bij de Rotterdamse club verlengd tot medio 2028. Hartjes lag al vast tot de zomer van 2027. Technisch directeur Mark Ruil zegt dat Hartjes zich sterk heeft ontwikkeld en is uitgegroeid tot een dragende speler. Hartjes kwam in 2023 op huurbasis over van Feyenoord en werd een jaar later definitief ingelijfd door Excelsior. Jef Tesselaar staat na 3 onderdelen tweede op de tienkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper eindigde als tweede op de 100 meter in 10,75 seconden, werd derde bij het verspringen met 7,67 meter en stootte de kogel naar de 8e plaats met een persoonlijk record van 15,11 meter. Alleen de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer staat boven hem. Tesselaar debuteerde 2 jaar geleden op het EK in Rome en werd in maart 7e op de zevenkamp bij de WK Indoor in Toeroen. De tienkamp gaat woensdagavond verder met het hoogspringen en de 400 meter. Lionel Messi twijfelt ernstig of hij nog veel langer blijft voetballen. De 39-jarige Argentijn reageerde woensdag voor het eerst op het overlijden van zijn vader, vorige week op 68-jarige leeftijd. Zijn vader Jorge was vanaf het begin nauw betrokken bij zijn carrière, al vanaf de overstap naar FC Barcelona. Messi deed op verzoek van zijn vader nog mee aan het afgelopen WK, waar Argentinië in de finale werd onttroond als wereldkampioen door Spanje. De aanvaller van Inter Miami verlengde eind vorig jaar zijn contract nog met 3 jaar. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 24 graden op de Wadden en plaatselijk 32 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten. Vanavond is er nauwelijks bewolking, ideaal om de gedeeltelijke zonsverduistering te volgen. Vannacht blijft het helder met minimumtemperaturen tussen 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden. Morgen volop zon en zeer warm, tussen de 31 graden op de Wadden en lokaal 36 graden in het zuiden. Het Nationaal Hitteplan is nu actief in het zuidoosten en geldt morgen en overmorgen voor het hele land. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 32-jarige man uit Rotterdam is woensdag opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. In de nacht van dinsdag op woensdag verschenen teksten als pedofielen, pedo's en verwijzingen naar wetsartikelen op de gevels van de rechtbank en het UWV in Rotterdam, de reclassering in Rotterdam en het gerechtsgebouw en het pand van het Openbaar Ministerie in Utrecht. De verdachte is aangehouden in zijn woning in Rotterdam, maar zijn motief is nog niet bekend. De politie wil in verhoren achterhalen waar de teksten over gaan. Beide rechtbanken hebben aangifte gedaan en zeggen geen aanwijzingen te zien dat de bekladdingen te maken hebben met een specifieke rechtszaak. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel tegen 2 invalkrachten in de jeugdzorg voor verkrachting van 2 kinderen bij jeugdzorginstelling IHUB in Alphen aan de Rijn. De 29-jarige Bilal H. bekende dat hij een 15-jarig meisje heeft misbruikt. De 21-jarige Abdelouahab O. ontkent de verkrachting van een 14-jarig meisje en weigerde vragen van de rechtbank te beantwoorden. Beide mannen werkten via uitzendbureau Zorgwerk en moesten de meisjes 's nachts veilig houden. De rechtbank doet uitspraak op 26 augustus.
5: Donderdagavond wordt in Den Haag een stille tocht gelopen voor de 34-jarige vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten door de vader van haar kinderen. De tocht staat naast herdenken in het teken van de strijd tegen femicide en is in goede afstemming met de directe familie opgezet. De organisatie is in handen van een goede vriendin. De tocht begint om 8:00 in de Betje Wolfstraat. Burgemeester Jan van Zanen is aanwezig en de politie begeleidt de tocht.
6: De brandweerman, die op donderdag 6 augustus zwaar gewond raakte bij het blussen van een duinbrand in Ouddorp, is op woensdagochtend overleden in het Erasmus MC. De man kwam tijdens de brand onder een brandweervoertuig terecht en werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond meldde al een dag na het ongeluk zich grote zorgen te maken over zijn gezondheid. De algemeen directeur van de veiligheidsregio noemt het overlijden een zwarte bladzijde in het 20-jarig bestaan van de organisatie. De man was actief bij het korps Middelharnis Sommelsdijk.
7: 19% van de mensen die vanavond de eclips buiten wil bekijken, doet dat zonder bescherming. Dat meldt Eén Vandaag na onderzoek onder leden van het opiniepanel. Vaak konden ze geen speciale bril meer krijgen, maar een kwart denkt ook dat het niet veel kwaad kan. 43% gebruikt wel een eclipsbril, terwijl anderen een zonnebril opzetten of door een cd of karton kijken, wat oogartsen afraden. De zonsverduistering begint rond 7:15 vanavond en is rond 7:50 op zijn hoogtepunt.
8: Bij de Zandenplas aan de Eperweg bij Nunspeet zijn vanmiddag een jongen en een man uit het water gehaald door hulpdiensten. Dat meldt de politie. De eerste melding kwam rond 12:00 binnen, waarna de hulpdiensten massaal uitrukten. Beiden zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie gaat uit van een ongeval. Voor omstanders die het zagen gebeuren of hielpen zoeken, is slachtofferhulp beschikbaar.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat zijn land dit jaar 745 vierkante kilometer aan grondgebied heeft heroverd op Rusland. Het gaat om 26 dorpen in de regio's Donetsk, Zaporizhia en Dnipropetrovsk. Zelensky meldt op X dat in het zuidoosten van het land een offensieve operatie met precisie is uitgevoerd, waarbij verschillende eenheden van de strijdkrachten betrokken waren. De president spreekt van aanzienlijke verliezen voor het bezettingsleger, minstens 9.550 doden en meer dan 6.600 gewonden. Ook zegt Zelensky dat het uitwisselingsfonds is aangevuld, waarmee hij vermoedelijk doelt op de gevangenname van Russische militairen die kunnen worden geruild voor Oekraïense krijgsgevangenen.
12: Landen in een gewapend conflict of een gevoelige geopolitieke situatie mogen niet automatisch meer het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft de European Broadcasting Union woensdag bekendgemaakt. De EBU kan voortaan een onafhankelijke veiligheidsinschatting laten maken van de regio. Als het winnende land niet geschikt wordt geacht, wijst de EBU een alternatief gastland aan. De nieuwe regel geldt vanaf de editie van 2027.
13: De Europese Unie en 26 landen, waaronder Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, veroordelen de Iraanse executies van demonstranten. In een gezamenlijke verklaring roepen ze Iran op onmiddellijk te stoppen met het toepassen van de doodstraf en alle willekeurig opgepakte personen vrij te laten. Volgens de landen gebruikt Iran de doodstraf om critici het zwijgen op te leggen, de bevolking te intimideren en mensen te straffen die hun mensenrechten uitoefenen. Dat kan volgens hen nooit worden gerechtvaardigd. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Noël Barrot, schrijft op X dat het Iraanse volk vrijuit moet kunnen beslissen over zijn toekomst.
14: De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot donderdag 4 uur 's middags gesloten door de uitbarsting van vulkaan de Etna. De meest actieve vulkaan van Europa blaast sinds vorige week grote aswolken over de regio. De langdurige sluiting zorgt voor extra druk op andere Siciliaanse luchthavens, midden in een van de drukste toeristische periodes. Duizenden bezoekers trekken naar uitkijkpunten om de lavastromen te bekijken. Twee jongeren moesten worden gered nadat ze op de terugweg in ruw gebied terechtkwamen.
15: Bij een brand op een veerboot tussen Bali en Lombok zijn meer dan 200 opvarenden gered. Een 19-jarige Indonesiër kwam om het leven. De autoriteiten zochten woensdagmiddag nog naar mogelijke slachtoffers. Waardoor de brand uitbrak is niet duidelijk. Mogelijk waren er meer passagiers aan boord dan geregistreerd. Het is de tweede scheepsbrand in Indonesië in enkele dagen tijd.
16: De NAVO-landen laten zich niet weerhouden van het steunen van Oekraïne, ondanks het binnenvliegen van Russische drones en raketten. De ambassadeurs van de 32 bondgenoten bespraken woensdag het groeiende aantal projectielen dat de laatste tijd hun luchtruim binnendringt. Roemenië schoot eind vorige maand 3 dagen op rij een binnengedrongen Russische drone uit de lucht. In Polen sloeg een kruisraket in. De NAVO noemt de luchtruimschendingen gevaarlijk en onacceptabel. De bondgenoten onderstreepten dat ze zich niet laten afschrikken door deze onverantwoordelijke daden van Rusland.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. De Rijn heeft in Duitsland een nieuw dieptepunt bereikt, waardoor vrachtschepen vastlopen. Het Duitse Agentschap voor de Binnenvaart meldt dat de bevaarbare waterdiepte bij Kaup, vlakbij Koblenz, woensdag 11 centimeter bedroeg. De meeste schepen kunnen daarom niet langs Kaup varen, waardoor de riviervaart op dit punt feitelijk stil ligt. Sommige schepen varen nu met slechts 20% van de capaciteit. De Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn probeert de problemen te verlichten door op korte termijn 400 extra goederenwagons te mobiliseren. En meerdere Duitse deelstaten hebben het rijverbod voor vrachtwagens op zondag opgeheven.
17: Schiphol vindt de wachttijden voor groepen reizigers te lang, sinds de invoering van een digitaal grenscontrolesysteem. Aankomende passagiers met een niet-EU-paspoort moeten gemiddeld 1 tot 2 uur wachten. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen voor het nieuwe grenscontrolesysteem. Entry-Exit System. Schiphol zet extra collega's in om reizigers te begeleiden, maar stelt dat de verantwoordelijkheid voor de grenscontrole bij de Koninklijke Marechaussee en het Ministerie van Defensie ligt. EU-lidstaten hebben tot september toestemming om de registratie van biometrische gegevens op te schorten bij lange wachttijden. En Nederland en een aantal andere lidstaten willen dat die mogelijkheid langer blijft.
18: Investeringsmaatschappij Quanta Capital uit Ierland heeft interesse in de overname van Accel Groep, het moederbedrijf van fietsmerken als Sparta, Batavus en Babu. Dat zegt topman Mel Sutcliffe tegen Ierse en Britse media. Accel werd dinsdag failliet verklaard nadat het bedrijf vorige week uitstel van betaling had aangevraagd. Het fietsconcern kwam na de coronaperiode in financiële problemen door onverkochte voorraden en kampte ook met een massale terugroepactie van Babu bakfietsen. Sutcliffe verkocht 10 jaar geleden zijn bedrijf Eurotrek Rally Ireland aan Accel.
19: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine winsten geopend. De inflatie in de Verenigde Staten bedroeg in juli 3,4% op jaarbasis, in lijn met de verwachting van economen. Beleggers leken opgelucht omdat dit de Federal Reserve ruimte kan geven om in september geen renteverhoging door te voeren. De Dow Jones-index noteerde vlak na opening 0,1% hoger. De S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq steeg 0,6%. Datacenterbedrijf CoreWeave schoot bijna 23% omhoog na sterke kwartaalcijfers.
20: terwijl Supermicro Computer 16% steeg door een hogere omzetprognose dan verwacht.
21: CNV en FNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol. De vakbonden geven de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven tot volgende week woensdagmiddag de tijd om met concrete toezeggingen te komen voor betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Doen ze dat niet, dan komen de beveiligers kort daarna in actie. De bonden zeggen dat beveiligers sinds de teruggang van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven te maken hebben met grote problemen. De werkdruk is bijzonder hoog, waardoor veel medewerkers ziek worden en een neerwaartse spiraal dreigt te ontstaan.
22: De Britse voormalige straaljagerpiloot Andy Green heeft in de Amerikaanse staat Utah een nieuw snelheidsrecord voor waterstofauto's gevestigd. Hij haalde met de JCB Hydromax een topsnelheid van 654 km per uur op de Bonneville zoutvlakte. De auto, die eruit ziet als een rijdende raket, heeft 2 waterstof aangedreven verbrandingsmotoren van graafmachines die geen CO2 uitstoten. Het vorige record stond sinds 2004 op naam van de BMW H2R met een snelheid van 302,4 km per uur. JCB ontwikkelt de waterstoftechnologie voor nieuwe graafmachines en werkt samen met het Formule 1-team van Aston Martin.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. Lennart Hartjes blijft langer bij Excelsior. De 23-jarige middenvelder heeft zijn contract bij de Rotterdamse club verlengd tot medio 2028. Hartjes lag al vast tot de zomer van 2027. Technisch directeur Mark Ruil zegt dat Hartjes zich sterk heeft ontwikkeld en is uitgegroeid tot een dragende speler. Hartjes kwam in 2023 op huurbasis over van Feyenoord en werd een jaar later definitief ingelijfd door Excelsior. Het wereldkampioenschap hockey dat zaterdag in Amstelveen van start gaat, is voorbereid op de droogte. Vanaf vrijdag geldt er een sproeiverbod in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, maar het hockeystadion in het Amsterdamse Bos valt net buiten die grenzen. De Hockeybond heeft afgelopen jaar het watermanagement aangepast en beschikt over voldoende wateropslagcapaciteit in bassins. Het water wordt hergebruikt en uitsluitend gebruikt om veilige speelomstandigheden te waarborgen. Het WK duurt van 15 tot en met 30 augustus. De helft van het toernooi wordt afgewerkt in het Belgische Waver. Jef Tesselaar staat na 3 onderdelen tweede op de 10-kamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper eindigde als tweede op de 100 meter in 10,75 seconden, werd derde bij het verspringen met 7,67 meter en stootte de kogel naar de achtste plaats met een persoonlijk record van 15,11 meter. Alleen de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer staat boven hem. Tesselaar debuteerde 2 jaar geleden op het EK in Rome en werd in maart zevende op de zevenkamp bij de WK Indoor in Toeroen. De tienkamp gaat woensdagavond verder met het hoogspringen en de 400 meter. Lionel Messi twijfelt ernstig of hij nog veel langer blijft voetballen. De 39-jarige Argentijn reageerde woensdag voor het eerst op het overlijden van zijn vader, vorige week op 68-jarige leeftijd. Zijn vader Jorge was vanaf het begin nauw betrokken bij zijn carrière, al vanaf de overstap naar FC Barcelona. Messi deed op verzoek van zijn vader nog mee aan het afgelopen WK, waar Argentinië in de finale werd onttroond als wereldkampioen door Spanje. De aanvaller van Inter Miami verlengde eind vorig jaar zijn contract nog met 3 jaar. Ajax speelt vanavond om 20:15 de return tegen Shelbourne in Dublin. Steven Berghuis is om privéomstandigheden niet meegereisd naar Ierland. Vorige week won Ajax de heenwedstrijd in Amsterdam met 3-1. Mika Gods zit wel bij de selectie, ondanks de belangstelling van Paris Saint-Germain, dat ruim 40 miljoen euro voor de Belgische vleugelspeler heeft geboden. Verdediger Dies Jansen is na enkele weken terug in de selectie.
25: Verdediger Mees Hilkers gaat weer meetrainen bij FC Twente. Dat is de uitkomst van een overleg tussen de club en de speler. De 25-jarige Hilkers ontbrak lang bij Twente door moeizame contractonderhandelingen en een blessure. Vorige maand zei trainer John van den Brom nog dat hij Hilkers al heel lang niet had gezien en gesproken. Hilgers wilde vorig jaar zomer vertrekken en kwam afgelopen seizoen door de onderhandelingen en een kruisbandblessure helemaal niet in actie voor de Enschedeërs. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 24 graden op de Wadden en lokaal 32 graden in het zuiden. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Vanavond blijft het helder, ideaal om de gedeeltelijke zonsverduistering te volgen. Vannacht helder en droog met minima tussen 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden. Morgen volop zon en tropisch warm, tussen 31 graden op de Wadden en lokaal 36 graden in het zuiden. Het Nationaal Hitteplan is actief in het zuidoosten. Morgen geldt dit voor heel Nederland. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 34-jarige vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten in een woning aan de New York Single in Den Haag, was zwanger. Dat bevestigt een woordvoerder van namens de familie. De drie kinderen waren op het moment van de schietpartij in het huis aanwezig. De 42-jarige vader van de kinderen is opgepakt als verdachte. Donderdagavond wordt in Den Haag een stille tocht gelopen voor de vrouw, die om 1 uur van start gaat in de Betje Wolfstraat. Een 32-jarige man uit Rotterdam is woensdag opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. In de nacht van dinsdag op woensdag verschenen teksten als pedofielen, pedo's en verwijzingen naar wetsartikelen op de gevels van de rechtbank en het UWV in Rotterdam, de reclassering in Rotterdam en het gerechtsgebouw en het pand van het Openbaar Ministerie in Utrecht. De verdachte is aangehouden in zijn woning in Rotterdam, maar zijn motief is nog niet bekend. De politie wil in verhoren achterhalen waar de teksten over gaan. Beide rechtbanken hebben aangifte gedaan en zeggen geen aanwijzingen te zien dat de bekladdingen te maken hebben met een specifieke rechtszaak. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel tegen 2 invalkrachten in de jeugdzorg voor verkrachting van 2 kinderen bij jeugdzorginstelling IHUB in Alphen aan de Rijn. De 29-jarige Bilal H. bekende dat hij een 15-jarig meisje heeft misbruikt. De 21-jarige Abdelouahab O. ontkent de verkrachting van een 14-jarig meisje en weigerde vragen van de rechtbank te beantwoorden. Beide mannen werkten via uitzendbureau Zorgwerk en moesten de meisjes 's nachts veilig houden. De rechtbank doet uitspraak op 26 augustus.
5: Donderdagavond wordt in Den Haag een stille tocht gelopen voor de 34-jarige vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten door de vader van haar kinderen. De tocht staat naast herdenken in het teken van de strijd tegen femicide en is in goede afstemming met de directe familie opgezet. De organisatie is in handen van een goede vriendin. De tocht begint om 8:00 in de Betje Wolfstraat. Burgemeester Jan van Zanen is aanwezig en de politie begeleidt de tocht.
6: De brandweerman, die op donderdag 6 augustus zwaar gewond raakte bij het blussen van een duinbrand in Ouddorp, is op woensdagochtend overleden in het Erasmus MC. De man kwam tijdens de brand onder een brandweervoertuig terecht en werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond meldde al een dag na het ongeluk zich grote zorgen te maken over zijn gezondheid. De algemeen directeur van de veiligheidsregio noemt het overlijden een zwarte bladzijde in het 20-jarig bestaan van de organisatie. De man was actief bij het korps Middelharnis Sommelsdijk.
26: Bij de Zandenplas aan de Eperweg bij Nunspeet zijn vanmiddag een jongen en een man uit het water gehaald door hulpdiensten. Dat meldt de politie. De eerste melding kwam rond 12:00 binnen, waarna de hulpdiensten massaal uitrukten. Beiden zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
7: De politie gaat uit van een ongeval. Voor omstanders die het zagen gebeuren of hielpen zoeken, is slachtofferhulp beschikbaar.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat zijn land dit jaar 745 vierkante kilometer aan grondgebied heeft heroverd op Rusland. Het gaat om 26 dorpen in de regio's Donetsk, Zaporizhia en Dnipropetrovsk. Zelensky meldt op X dat in het zuidoosten van het land een offensieve operatie met precisie is uitgevoerd, waarbij verschillende eenheden van de strijdkrachten betrokken waren. De president spreekt van aanzienlijke verliezen voor het bezettingsleger, minstens 9.550 doden en meer dan 6.600 gewonden. Ook zegt Zelensky dat het uitwisselingsfonds is aangevuld, waarmee hij vermoedelijk doelt op de gevangenname van Russische militairen die kunnen worden geruild voor Oekraïense krijgsgevangenen.
12: Landen in een gewapend conflict of een gevoelige geopolitieke situatie mogen niet automatisch meer het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft de European Broadcasting Union woensdag bekendgemaakt. De EBU kan voortaan een onafhankelijke veiligheidsinschatting laten maken van de regio. Als het winnende land niet geschikt wordt geacht, wijst de EBU een alternatief gastland aan. De nieuwe regel geldt vanaf de editie van 2027.
13: De Europese Unie en 26 landen, waaronder Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, veroordelen de Iraanse executies van demonstranten. In een gezamenlijke verklaring roepen ze Iran op onmiddellijk te stoppen met het toepassen van de doodstraf en alle willekeurig opgepakte personen vrij te laten. Volgens de landen gebruikt Iran de doodstraf om critici het zwijgen op te leggen, de bevolking te intimideren en mensen te straffen die hun mensenrechten uitoefenen. Dat kan volgens hen nooit worden gerechtvaardigd. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Noël Barrot, schrijft op X dat het Iraanse volk vrij uit moet kunnen beslissen over zijn toekomst.
14: De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot donderdag 4 uur 's middags gesloten door de uitbarsting van vulkaan de Etna. De meest actieve vulkaan van Europa blaast sinds vorige week grote aswolken over de regio. De langdurige sluiting zorgt voor extra druk op andere Siciliaanse luchthavens, midden in een van de drukste toeristische periodes. Duizenden bezoekers trekken naar uitkijkpunten om de lavastromen te bekijken. Twee jongeren moesten worden gered nadat ze op de terugweg in ruw gebied terechtkwamen.
27: Bij een brand op een veerboot tussen Bali en Lombok zijn meer dan 200 opvarenden gered. Een 19-jarige Indonesiër kwam om het leven. De autoriteiten zochten woensdagmiddag nog naar mogelijke slachtoffers. Waardoor de brand uitbrak is niet duidelijk. Mogelijk waren er meer passagiers aan boord dan geregistreerd. Het is de tweede scheepsbrand in Indonesië in enkele dagen tijd.
28: De NAVO-landen laten zich niet weerhouden van het steunen van Oekraïne, ondanks het binnenvliegen van Russische drones en raketten. De ambassadeurs van de 32 bondgenoten bespraken woensdag het groeiende aantal projectielen dat de laatste tijd hun luchtruim binnendringt. Roemenië schoot eind vorige maand 3 dagen op rij een binnengedrongen Russische drone uit de lucht. In Polen sloeg een kruisraket in. De NAVO noemt de luchtruimschendingen gevaarlijk en onacceptabel. De bondgenoten onderstreepten dat ze zich niet laten afschrikken door deze onverantwoordelijke daden van Rusland.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws.
9: Vakbonden hebben het cabinepersoneel van EasyJet Frankrijk opgeroepen om zaterdag en zondag te staken. De actie volgt op mislukte gesprekken met het management over betere werkomstandigheden. De vakbonden klagen al maanden over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en het ingeroosterd worden op meerdere dagen op rij. EasyJet zegt voorstellen te hebben ingediend om tegemoet te komen aan de vakbonden en benadrukt dat onderhandelingen gepland staan voor september. De luchtvaartmaatschappij vraagt de bonden om af te zien van de acties omdat die in een erg druk weekend vallen.
15: De Rijn heeft in Duitsland een nieuw dieptepunt bereikt, waardoor vrachtschepen vastlopen. Het Duitse Agentschap voor de Binnenvaart meldt dat de bevaarbare waterdiepte bij Kaup, vlakbij Koblenz, woensdag 11 centimeter bedroeg. De meeste schepen kunnen daarom niet langs Kaup varen, waardoor de riviervaart op dit punt feitelijk stil ligt. Sommige schepen varen nu met slechts 20% van de capaciteit. De Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn probeert de problemen te verlichten door op korte termijn 400 extra goederenwagons te mobiliseren. En meerdere Duitse deelstaten hebben het rijverbod voor vrachtwagens op zondag opgeheven.
16: Schiphol vindt de wachttijden voor groepen reizigers te lang, sinds de invoering van een digitaal grenscontrolesysteem. Aankomende passagiers met een niet-EU-paspoort moeten gemiddeld 1 tot 2 uur wachten. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen voor het nieuwe grenscontrolesysteem, Entry-Exit System. Schiphol zet extra collega's in om reizigers te begeleiden, maar stelt dat de verantwoordelijkheid voor de grenscontrole bij de Koninklijke Marechaussee en het ministerie van Defensie ligt. EU-lidstaten hebben tot september toestemming om de registratie van biometrische gegevens op te schorten bij lange wachttijden. En Nederland en een aantal andere lidstaten willen dat die mogelijkheid langer blijft.
17: Investeringsmaatschappij Quanta Capital uit Ierland heeft interesse in de overname van Accel Groep, het moederbedrijf van fietsmerken als Sparta, Batavus en Babu. Dat zegt topman Mel Sutcliffe tegen Ierse en Britse media. Accel werd dinsdag failliet verklaard nadat het bedrijf vorige week uitstel van betaling had aangevraagd. Het fietsconcern kwam na de coronaperiode in financiële problemen door onverkochte voorraden en kampte ook met een massale terugroepactie van Babu bakfietsen. Sutcliffe verkocht 10 jaar geleden zijn bedrijf Eurotrek Rally Ireland aan Accel.
18: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine winsten geopend. De inflatie in de Verenigde Staten bedroeg in juli 3,4% op jaarbasis, in lijn met de verwachting van economen. Beleggers leken opgelucht, omdat dit de Federal Reserve ruimte kan geven om in september geen renteverhoging door te voeren. De Dow Jones-index noteerde vlak na opening 0,1% hoger. De S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq steeg 0,6%. Datacenterbedrijf CoreWeave schoot bijna 23% omhoog na sterke kwartaalcijfers, terwijl Supermicro Computer 16% steeg door een hogere omzetprognose dan verwacht.
19: CNV en FNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol. De vakbonden geven de luchthaven en de 3 beveiligingsbedrijven tot volgende week woensdagmiddag de tijd om met concrete toezeggingen te komen voor betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Doen ze dat niet, dan komen de beveiligers kort daarna in actie. De bonden zeggen dat beveiligers sinds de teruggang van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven te maken hebben met grote problemen. De werkdruk is bijzonder hoog, waardoor veel medewerkers ziek worden en een neerwaartse spiraal dreigt te ontstaan.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws.
22: Het wereldkampioenschap hockey dat zaterdag in Amstelveen van start gaat, is voorbereid op de droogte. Vanaf vrijdag geldt er een sproeiverbod in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Maar het hockeystadion in het Amsterdamse Bos valt net buiten die grenzen. De Hockeybond heeft afgelopen jaar het watermanagement aangepast en beschikt over voldoende wateropslagcapaciteit in bassins. Het water wordt hergebruikt en uitsluitend gebruikt om veilige speelomstandigheden te waarborgen. Het WK duurt van 15 tot en met 30 augustus. De helft van het toernooi wordt afgewerkt in het Belgische Waver.
0: Jef Tesselaar staat na 3 onderdelen tweede op de 10-kamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper eindigde als tweede op de 100 meter in 10,75 seconden, werd derde bij het verspringen met 7,67 meter en stootte de kogel naar de 8e plaats met een persoonlijk record van 15,11 meter. Alleen de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer staat boven hem. Tesselaar debuteerde 2 jaar geleden op het EK in Rome en werd in maart 7e op de 7-kamp bij de WK Indoor in Toeroen. De 10-kamp gaat woensdagavond verder met het hoogspringen en de 400 meter. Lionel Messi twijfelt ernstig of hij nog veel langer blijft voetballen. De 39-jarige Argentijn reageerde woensdag voor het eerst op het overlijden van zijn vader, vorige week op 68-jarige leeftijd. Zijn vader Jorge was vanaf het begin nauw betrokken bij zijn carrière, al vanaf de overstap naar FC Barcelona. Messi deed op verzoek van zijn vader nog mee aan het afgelopen WK, waar Argentinië in de finale werd onttroond als wereldkampioen door Spanje. De aanvaller van Inter Miami verlengde eind vorig jaar zijn contract nog met 3 jaar. Ajax speelt vanavond om 20:15 de return tegen Shelbourne in Dublin. Steven Berghuis is om privéomstandigheden niet meegereisd naar Ierland. Vorige week won Ajax de heenwedstrijd in Amsterdam met 3-1. Mika Gods zit wel bij de selectie, ondanks de belangstelling van Paris Saint-Germain, dat ruim 40 miljoen euro voor de Belgische vleugelspeler heeft geboden. Verdediger Dies Jansen is na enkele weken terug in de selectie. Verdediger Mees Hilkers gaat weer meetrainen bij FC Twente. Dat is de uitkomst van een overleg tussen de club en de speler. De 25-jarige Hilkers ontbrak lang bij Twente door moeizame contractonderhandelingen en een blessure. Vorige maand zei trainer John van den Brom nog dat hij Hilkers al heel lang niet had gezien en gesproken. Hilkers wilde vorig jaar zomer vertrekken en kwam afgelopen seizoen door de onderhandelingen en een kruisbandblessure helemaal niet in actie voor de Enschedeërs. Marcin Butkowski is de nieuwe teambaas van Cadillac in de Formule 1. De 49-jarige Pool volgt de Brit Graham Loudon op. Butkowski werkte eerder voor Ferrari, McLaren en de Formule 1-organisator FIA. Cadillac staat laatste in het constructeurskampioenschap. Coureurs Valtteri Bottas en Sergio Perez scoorden dit seizoen nog geen punten. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het zonnig en droog. Het wordt tussen de 24 graden op de Wadden en plaatselijk 32 graden in het zuiden. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Vanavond blijft het helder, ideaal om de gedeeltelijke zonsverduistering te volgen. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen de 12 en 16 graden. Morgen volop zon en tropisch warm, tussen de 31 graden op de Wadden en lokaal 36 graden in het zuiden. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief, morgen en overmorgen voor het hele land.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een brandweerman die op donderdag 6 augustus zwaar gewond raakte bij het blussen van een duinbrand bij Ouddorp, is woensdagochtend overleden in het Erasmus MC. De man kwam tijdens het bestrijden van de brand onder een brandweervoertuig terecht en werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond meldde al een dag na het ongeluk zich grote zorgen te maken over zijn gezondheid. De algemeen directeur van de veiligheidsregio noemt het overlijden een zwarte bladzijde in het 20-jarig bestaan van de organisatie. Minister David van Weel spreekt van ontzettend verdrietig nieuws en wenst de familie en collega's van de brandweerman veel sterkte.
24: Een 34-jarige vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten in een woning aan de New York Single in Den Haag, was zwanger. Dat bevestigt een woordvoerder van namens de familie.
6: De drie kinderen waren op het moment van de schietpartij in het huis aanwezig. De 42-jarige vader van de kinderen is opgepakt als verdachte. Donderdagavond wordt in Den Haag een stille tocht gelopen voor de vrouw, die om 1 uur van start gaat in de Betje Wolfstraat. Een 32-jarige man uit Rotterdam is woensdag opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. In de nacht van dinsdag op woensdag verschenen teksten als pedofielen, pedo's en verwijzingen naar wetsartikelen op de gevels van de rechtbank en het UWV in Rotterdam, de reclassering in Rotterdam en het gerechtsgebouw en het pand van het Openbaar Ministerie in Utrecht. De verdachte is aangehouden in zijn woning in Rotterdam, maar zijn motief is nog niet bekend. De politie wil in verhoren achterhalen waar de teksten over gaan. Beide rechtbanken hebben aangifte gedaan en zeggen geen aanwijzingen te zien dat de bekladdingen te maken hebben met een specifieke rechtszaak.
7: Donderdagavond wordt in Den Haag een stille tocht gelopen voor de 34-jarige vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten door de vader van haar kinderen. De tocht staat naast herdenken in het teken van de strijd tegen femicide en is in goede afstemming met de directe familie opgezet. De organisatie is in handen van een goede vriendin. De tocht begint om 8:00 in de Betje Wolfstraat. Burgemeester Jan van Zanen is aanwezig en de politie begeleidt de tocht. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel tegen 2 invalkrachten in de jeugdzorg voor verkrachting van 2 kinderen bij jeugdzorginstelling IHUB in Alphen aan de Rijn. De 29-jarige Bilal H. bekende dat hij een 15-jarig meisje heeft misbruikt. De 21-jarige Abdelouahab O. ontkent de verkrachting van een 14-jarig meisje en weigerde vragen van de rechtbank te beantwoorden. Beide mannen werkten via uitzendbureau Zorgwerk en moesten de meisjes 's nachts veilig houden. De rechtbank doet uitspraak op 26 augustus. Bij de Zandenplas aan de Eperweg bij Nunspeet zijn vanmiddag een jongen en een man uit het water gehaald door hulpdiensten. Dat meldt de politie. De eerste melding kwam rond 12:00 binnen, waarna de hulpdiensten massaal uitrukten. Beiden zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie gaat uit van een ongeval. Voor omstanders die het zagen gebeuren of hielpen zoeken, is slachtofferhulp beschikbaar.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat zijn land dit jaar 745 vierkante kilometer aan grondgebied heeft heroverd op Rusland. Het gaat om 26 dorpen in de regio's Donetsk, Zaporizhia en Dnipropetrovsk. Zelensky meldt op X dat in het zuidoosten van het land een offensieve operatie met precisie is uitgevoerd, waarbij verschillende eenheden van de strijdkrachten betrokken waren. De president spreekt van aanzienlijke verliezen voor het bezettingsleger, minstens 9.550 doden en meer dan 6.600 gewonden. Ook zegt Zelensky dat het uitwisselingsfonds is aangevuld, waarmee hij vermoedelijk doelt op de gevangenname van Russische militairen die kunnen worden geruild voor Oekraïense krijgsgevangenen.
14: Landen in een gewapend conflict of een gevoelige geopolitieke situatie mogen niet automatisch meer het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft de European Broadcasting Union woensdag bekendgemaakt. De EBU kan voortaan een onafhankelijke veiligheidsinschatting laten maken van de regio. Als het winnende land niet geschikt wordt geacht, wijst de EBU een alternatief gastland aan. De nieuwe regel geldt vanaf de editie van 2027.
25: De Europese Unie en 26 landen, waaronder Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, veroordelen de Iraanse executies van demonstranten. In een gezamenlijke verklaring roepen ze Iran op onmiddellijk te stoppen met het toepassen van de doodstraf en alle willekeurig opgepakte personen vrij te laten.
8: Volgens de landen gebruikt Iran de doodstraf om critici het zwijgen op te leggen, de bevolking te intimideren en mensen te straffen die hun mensenrechten uitoefenen. Dat kan volgens hen nooit worden gerechtvaardigd. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Noël Barrot, schrijft op X dat het Iraanse volk vrij uit moet kunnen beslissen over zijn toekomst.
9: De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot donderdag 4 uur 's middags gesloten door de uitbarsting van vulkaan de Etna. De meest actieve vulkaan van Europa blaast sinds vorige week grote aswolken over de regio. De langdurige sluiting zorgt voor extra druk op andere Siciliaanse luchthavens, midden in een van de drukste toeristische periodes. Duizenden bezoekers trekken naar uitkijkpunten om de lavastromen te bekijken. Twee jongeren moesten worden gered nadat ze op de terugweg in ruw gebied terechtkwamen. Bij een brand op een veerboot tussen Bali en Lombok zijn meer dan 200 opvarenden gered. Een 19-jarige Indonesiër kwam om het leven. De autoriteiten zochten woensdagmiddag nog naar mogelijke slachtoffers. Waardoor de brand uitbrak is niet duidelijk. Mogelijk waren er meer passagiers aan boord dan geregistreerd. Het is de tweede scheepsbrand in Indonesië in enkele dagen tijd. De NAVO-landen laten zich niet weerhouden van het steunen van Oekraïne, ondanks het binnenvliegen van Russische drones en raketten. De ambassadeurs van de 32 bondgenoten bespraken woensdag het groeiende aantal projectielen dat de laatste tijd hun luchtruim binnendringt. Roemenië schoot eind vorige maand 3 dagen op rij een binnengedrongen Russische drone uit de lucht. In Polen sloeg een kruisraket in. De NAVO noemt de luchtruimschendingen gevaarlijk en onacceptabel. De bondgenoten onderstreepten dat ze zich niet laten afschrikken door deze onverantwoordelijke daden van Rusland.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. De Ierse investeringsmaatschappij Quanta Capital heeft interesse in de overname van Excel Group, het moederbedrijf van fietsmerken als Sparta, Batavus en Babu. Topman Mel Sutcliffe heeft dat bekendgemaakt in een verklaring. Axel werd dinsdag failliet verklaard nadat het bedrijf vorige week uitstel van betaling had aangevraagd. Het fietsconcern kwam na corona in de problemen door onverkochte voorraden en een massale terugroepactie van Babu bakfietsen. Quanta Capital meldt dat de beoordeling zich nog in een vroeg stadium bevindt en nog moet worden goedgekeurd. De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met een verlies van 0,4% gesloten. De AEX eindigde op 11.012,28 punten. Tech-investeerder Prosus was de grootste daler met een verlies van bijna 6% na kwartaalcijfers van het Chinese internetconcern Tencent. Tencent maakte bekend de uitgaven aan AI-projecten te verdubbelen. De vrije kaststroom was negatief doordat de kapitaaluitgaven in het afgelopen kwartaal meer dan verdubbelden. Vakbonden hebben het cabinepersoneel van EasyJet Frankrijk opgeroepen om zaterdag en zondag te staken. De actie volgt op mislukte gesprekken met het management over betere werkomstandigheden. De vakbonden klagen al maanden over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en het ingeroosterd worden op meerdere dagen op rij. EasyJet zegt voorstellen te hebben ingediend om tegemoet te komen aan de vakbonden en benadrukt dat onderhandelingen gepland staan voor september. De luchtvaartmaatschappij vraagt de bonden om af te zien van de acties, omdat die in een erg druk weekend vallen. De Rijn heeft in Duitsland een nieuw dieptepunt bereikt, waardoor vrachtschepen vastlopen. Het Duitse Agentschap voor de Binnenvaart meldt dat de bevaarbare waterdiepte bij Kaup, vlakbij Koblenz, woensdag 11 centimeter bedroeg. De meeste schepen kunnen daarom niet langs Kaup varen, waardoor de riviervaart op dit punt feitelijk stil ligt. Sommige schepen varen nu met slechts 20% van de capaciteit. De Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn probeert de problemen te verlichten door op korte termijn 400 extra goederenwagons te mobiliseren
16: en meerdere Duitse deelstaten hebben het rijverbod voor vrachtwagens op zondag opgeheven.
17: Schiphol vindt de wachttijden voor groepen reizigers te lang sinds de invoering van een digitaal grenscontrolesysteem. Aankomende passagiers met een niet-EU-paspoort moeten gemiddeld 1 tot 2 uur wachten. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen voor het nieuwe grenscontrolesysteem, Entry-Exit System. Schiphol zet extra collega's in om reizigers te begeleiden, maar stelt dat de verantwoordelijkheid

0: 5% op jaarbasis, in lijn met de verwachting van economen. Beleggers leken opgelucht omdat dit de Federal Reserve ruimte kan geven om in september geen renteverhoging door te voeren. De Dow Jones-index noteerde vlak na opening 0,1% hoger. De S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq steeg 0,6%. Datacenterbedrijf CoreWeave schoot bijna 23% omhoog na sterke kwartaalcijfers. Terwijl Supermicro Computer 16% steeg door een hogere omzetprognose dan verwacht. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws.
2: Het wereldkampioenschap hockey dat zaterdag in Amstelveen van start gaat, is voorbereid op de droogte. Vanaf vrijdag geldt er een sproeiverbod in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Maar het hockeystadion in het Amsterdamse Bos valt net buiten die grenzen. De Hockeybond heeft afgelopen jaar het watermanagement aangepast en beschikt over voldoende wateropslagcapaciteit in bassins. Het water wordt hergebruikt en uitsluitend gebruikt om veilige speelomstandigheden te waarborgen. Het WK duurt van 15 tot en met 30 augustus. De helft van het toernooi wordt afgewerkt in het Belgische Waver. Jef Tesselaar staat na 3 onderdelen tweede op de 10-kamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper eindigde als tweede op de 100 meter in 10,75 seconden, werd derde bij het verspringen met 7,67 meter en stootte de kogel naar de 8e plaats met een persoonlijk record van 15,11 meter. Alleen de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer staat boven hem. Tesselaar debuteerde 2 jaar geleden op het EK in Rome en werd in maart 7e op de 7-kamp bij de WK Indoor in Toeroen. De 10-kamp gaat woensdagavond verder met het hoogspringen en de 400 meter. Lionel Messi twijfelt ernstig of hij nog veel langer blijft voetballen. De 39-jarige Argentijn reageerde woensdag voor het eerst op het overlijden van zijn vader, vorige week op 68-jarige leeftijd. Zijn vader Jorge was vanaf het begin nauw betrokken bij zijn carrière, al vanaf de overstap naar FC Barcelona. Messi deed op verzoek van zijn vader nog mee aan het afgelopen WK, waar Argentinië in de finale werd onttroond als wereldkampioen door Spanje. De aanvaller van Inter Miami verlengde eind vorig jaar zijn contract nog met 3 jaar. Ajax speelt vanavond om 20:15 de return tegen Shelbourne in Dublin. Steven Berghuis is om privéomstandigheden niet meegereisd naar Ierland. Vorige week won Ajax de heenwedstrijd in Amsterdam met 3-1. Mika Gods zit wel bij de selectie, ondanks de belangstelling van Paris Saint-Germain, dat ruim 40 miljoen euro voor de Belgische vleugelspeler heeft geboden. Verdediger Dies Jansen is na enkele weken terug in de selectie. Verdediger Mees Hilkers gaat weer meetrainen bij FC Twente. Dat is de uitkomst van een overleg tussen de club en de speler. De 25-jarige Hilkers ontbrak lang bij Twente door moeizame contractonderhandelingen en een blessure. Vorige maand zei trainer John van den Brom nog dat hij Hilkers al heel lang niet had gezien en gesproken. Hilkers wilde vorig jaar zomer vertrekken en kwam afgelopen seizoen door de onderhandelingen en een kruisbandblessure helemaal niet in actie voor de Enschedeers. Marcin Butkowski is de nieuwe teambaas van Cadillac in de Formule 1. De 49-jarige Pool volgt de Brit Graham Loudon op. Butkowski werkte eerder voor Ferrari, McLaren en de Formule 1-organisator FIA. Cadillac staat laatste in het constructeurskampioenschap. Coureurs Valtteri Bottas en Sergio Perez scoorden dit seizoen nog geen punten.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag blijft het zonnig en droog. De temperatuur loopt op naar 24 graden op de Wadden en plaatselijk 32 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke richting. Vanavond geen bewolking, dus de gedeeltelijke zonsverduistering is overal goed te zien. Vannacht helder en droog, met temperaturen tussen de 12 en 16 graden. Morgen opnieuw volop zon en dan wordt het nog warmer. Tussen de 31 graden in het noorden en plaatselijk 36 graden.

0: in het zuiden. Het Nationaal Hitteplan is actief in het zuidoosten, morgen en overmorgen voor het hele land. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een brandweerman die op donderdag 6 augustus zwaar gewond raakte bij het blussen van een duinbrand bij Ouddorp, is woensdagochtend overleden in het Erasmus MC. De man kwam tijdens het bestrijden van de brand onder een brandweervoertuig terecht en werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond meldde al een dag na het ongeluk zich grote zorgen te maken over zijn gezondheid. De algemeen directeur van de veiligheidsregio noemt het overlijden een zwarte bladzijde in het 20-jarig bestaan van de organisatie. Minister David van Weel spreekt van ontzettend verdrietig nieuws en wenst de familie en collega's van de brandweerman veel sterkte. Een 34-jarige vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten in een woning aan de New York Single in Den Haag was zwanger. Dat bevestigt een woordvoerder van namens de familie. De drie kinderen waren op het moment van de schietpartij in het huis aanwezig. De 42-jarige vader van de kinderen is opgepakt als verdachte. Donderdagavond wordt in Den Haag een stille tocht gelopen voor de vrouw, die om 1 uur van start gaat in de Betje Wolfstraat. Een 32-jarige man uit Rotterdam is woensdag opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. In de nacht van dinsdag op woensdag verschenen teksten als pedofielen, pedo's en verwijzingen naar wetsartikelen op de gevels van de rechtbank en het UWV in Rotterdam, de reclassering in Rotterdam en het gerechtsgebouw en het pand van het Openbaar Ministerie in Utrecht. De verdachte is aangehouden in zijn woning in Rotterdam, maar zijn motief is nog niet bekend. De politie wil in verhoren achterhalen waar de teksten over gaan. Beide rechtbanken hebben aangifte gedaan en zeggen geen aanwijzingen te zien dat de bekladdingen te maken hebben met een specifieke rechtszaak. Donderdagavond wordt in Den Haag een stille tocht gelopen voor de 34-jarige vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten door de vader van haar kinderen. De tocht staat naast herdenken in het teken van de strijd tegen femicide en is in goede afstemming met de directe familie opgezet. De organisatie is in handen van een goede vriendin. De tocht begint om 8 uur in de Betje Wolfstraat. Burgemeester Jan van Zanen is aanwezig en de politie begeleidt de tocht. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel tegen 2 invalkrachten in de jeugdzorg voor verkrachting van 2 kinderen bij jeugdzorginstelling IHUB in Alphen aan de Rijn. De 29-jarige Bilal H. bekende dat hij een 15-jarig meisje heeft misbruikt. De 21-jarige Abdelouahab O. ontkent de verkrachting van een 14-jarig meisje en weigerde vragen van de rechtbank te beantwoorden. Beide mannen werkten via uitzendbureau Zorgwerk en moesten de meisjes 's nachts veilig houden. De rechtbank doet uitspraak op 26 augustus. Bij de Zandenplas aan de Eperweg bij Nunspeet zijn vanmiddag een jongen en een man uit het water gehaald door hulpdiensten. Dat meldt de politie. De eerste melding kwam rond 12 uur binnen, waarna de hulpdiensten massaal uitrukten. Beiden zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie gaat uit van een ongeval. Voor omstanders die het zagen gebeuren of hielpen zoeken, is slachtofferhulp beschikbaar. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat zijn land dit jaar 745 vierkante kilometer aan grondgebied heeft heroverd op Rusland. Het gaat om 26 dorpen in de regio's Donetsk, Zaporizhia en Dnipropetrovsk. Zelensky meldt op X dat in het zuidoosten van het land een offensieve operatie met precisie is uitgevoerd, waarbij verschillende eenheden van de strijdkrachten betrokken waren. De president spreekt van aanzienlijke verliezen voor het bezettingsleger, minstens 9.550 doden en meer dan 6.600 gewonden. Ook zegt Zelensky dat het uitwisselingsfonds is aangevuld, waarmee hij vermoedelijk doelt op de gevangenname van Russische militairen die kunnen worden geruild voor Oekraïense krijgsgevangenen. Landen in een gewapend conflict of een gevoelige geopolitieke situatie mogen niet automatisch meer het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft de European Broadcasting Union woensdag bekendgemaakt. De EBU kan voortaan een onafhankelijke veiligheidsinschatting laten maken van de regio. Als het winnende land niet geschikt wordt geacht, wijst de EBU een alternatief gastland aan. De nieuwe regel geldt vanaf de editie van 2027. De Europese Unie en 26 landen, waaronder Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, veroordelen de Iraanse executies van demonstranten. In een gezamenlijke verklaring roepen ze Iran op onmiddellijk te stoppen met het toepassen van de doodstraf en alle willekeurig opgepakte personen vrij te laten. Volgens de landen gebruikt Iran de doodstraf om critici het zwijgen op te leggen, de bevolking te intimideren en mensen te straffen die hun mensenrechten uitoefenen. Dat kan volgens hen nooit worden gerechtvaardigd. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Noël Barrot, schrijft op X dat het Iraanse volk vrijuit moet kunnen beslissen over zijn toekomst. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot donderdag 4 uur 's middags gesloten door de uitbarsting van vulkaan de Etna. De meest actieve vulkaan van Europa blaast sinds vorige week grote aswolken over de regio. De langdurige sluiting zorgt voor extra druk op andere Siciliaanse luchthavens, midden in een van de drukste toeristische periodes. Duizenden bezoekers trekken naar uitkijkpunten om de lavastromen te bekijken. Twee jongeren moesten worden gered nadat ze op de terugweg in ruw gebied terechtkwamen. Bij een brand op een veerboot tussen Bali en Lombok zijn meer dan 200 opvarenden gered. Een 19-jarige Indonesiër kwam om het leven. De autoriteiten zochten woensdagmiddag nog naar mogelijke slachtoffers. Waardoor de brand uitbrak is niet duidelijk. Mogelijk waren er meer passagiers aan boord dan geregistreerd. Het is de tweede scheepsbrand in Indonesië in enkele dagen tijd. De NAVO-landen laten zich niet weerhouden van het steunen van Oekraïne, ondanks het binnenvliegen van Russische drones en raketten. De ambassadeurs van de 32 bondgenoten bespraken woensdag het groeiende aantal projectielen dat de laatste tijd hun luchtruim binnendringt. Roemenië schoot eind vorige maand 3 dagen op rij een binnengedrongen Russische drone uit de lucht. In Polen sloeg een kruisraket in. De NAVO noemt de luchtruimschendingen gevaarlijk en onacceptabel. De bondgenoten onderstreepten dat ze zich niet laten afschrikken door deze onverantwoordelijke daden van Rusland. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De Amsterdamse aandelenbeurs sloot woensdag 0,4% lager op 1112,28 punten. Tech-investeerder Prozis zakte bijna 6% na kwartaalcijfers van het Chinese Tencent, waarin Prozis een groot belang heeft. Tencent verdubbelt de uitgaven aan AI-projecten, waardoor de vrije kasstroom negatief werd. ABN AMRO steeg daarentegen 5% na sterke kwartaalcijfers, met een winststijging van bijna een derde. Beleggers verwerkten ook Amerikaanse inflatiecijfers die iets afkoelden, waardoor de kans op een renteverlaging door de Federal Reserve in september groter wordt. De Ierse investeringsmaatschappij Quanta Capital heeft interesse in de overname van Excel Group, het moederbedrijf van fietsmerken als Sparta, Batavus en Babu. Topman Mel Sutcliffe heeft dat bekendgemaakt in een verklaring.
3: Axel werd dinsdag failliet verklaard nadat het bedrijf vorige week uitstel van betaling had aangevraagd. Het fietsconcern kwam na corona in de problemen door onverkochte voorraden en een massale terugroepactie van Babu bakfietsen. Quanta Capital meldt dat de beoordeling zich nog in een vroeg stadium bevindt en nog moet worden goedgekeurd. Vakbonden hebben het cabinepersoneel van EasyJet Frankrijk opgeroepen om zaterdag en zondag te staken. De actie volgt op mislukte gesprekken met het management over betere werkomstandigheden. De vakbonden klagen al maanden over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en het ingeroosterd worden op meerdere dagen op rij. EasyJet zegt voorstellen te hebben ingediend om tegemoet te komen aan de vakbonden en benadrukt dat onderhandelingen gepland staan voor september. De luchtvaartmaatschappij vraagt de bonden om af te zien van de acties, omdat die in een erg druk weekend vallen. De Rijn heeft in Duitsland een nieuw dieptepunt bereikt, waardoor vrachtschepen vastlopen. Het Duitse Agentschap voor de Binnenvaart meldt dat de bevaarbare waterdiepte bij Kaup, vlakbij Koblenz, woensdag 11 centimeter bedroeg. De meeste schepen kunnen daarom niet langs Kaup varen, waardoor de riviervaart op dit punt feitelijk stil ligt. Sommige schepen varen nu met slechts 20% van de capaciteit. De Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn probeert de problemen te verlichten door op korte termijn 400 extra goederenwagons te mobiliseren. En meerdere Duitse deelstaten hebben het rijverbod voor vrachtwagens op zondag opgeheven. Schiphol vindt de wachttijden voor groepen reizigers te lang, sinds de invoering van een digitaal grenscontrolesysteem. Aankomende passagiers met een niet-EU-paspoort moeten gemiddeld 1 tot 2 uur wachten. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen voor het nieuwe grenscontrolesysteem, Entry-Exit System. Schiphol zet extra collega's in om reizigers te begeleiden, maar stelt dat de verantwoordelijkheid voor de grenscontrole bij de Koninklijke Marechaussee en het ministerie van Defensie ligt. EU-lidstaten hebben tot september toestemming om de registratie van biometrische gegevens op te schorten bij lange wachttijden. En Nederland en een aantal andere lidstaten willen dat die mogelijkheid langer blijft. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine winsten geopend. De inflatie in de Verenigde Staten bedroeg in juli 3,4% op jaarbasis, in lijn met de verwachting van economen. Beleggers leken opgelucht, omdat dit de Federal Reserve ruimte kan geven om in september geen renteverhoging door te voeren. De Dow Jones-index noteerde vlak na opening 0,1% hoger. De S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq steeg 0,6%. Datacenterbedrijf CoreWeave schoot bijna 23% omhoog na sterke kwartaalcijfers, terwijl Supermicro Computer 16% steeg door een hogere omzetprognose dan verwacht. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Lionel Messi twijfelt ernstig of hij nog veel langer blijft voetballen. De 39-jarige Argentijn reageerde woensdag voor het eerst op het overlijden van zijn vader, vorige week op 68-jarige leeftijd. Zijn vader Jorge was vanaf het begin nauw betrokken bij zijn carrière, al vanaf de overstap naar FC Barcelona. Messi deed op verzoek van zijn vader nog mee aan het afgelopen WK, waar Argentinië in de finale werd onttroond als wereldkampioen door Spanje. De aanvaller van Inter Miami verlengde eind vorig jaar zijn contract nog met 3 jaar. Ajax speelt vanavond om 20:15 de return tegen Shelbourne in Dublin. Steven Berghuis is om privéomstandigheden niet meegereisd naar Ierland. Vorige week won Ajax de heenwedstrijd in Amsterdam met 3-1. Mika Gods zit wel bij de selectie, ondanks de belangstelling van Paris Saint-Germain, dat ruim 40 miljoen euro voor de Belgische vleugelspeler heeft geboden. Verdediger Dies Jansen is na enkele weken terug in de selectie.
5: Verdediger Mees Hilkers gaat weer meetrainen bij FC Twente. Dat is de uitkomst van een overleg tussen de club en de speler. De 25-jarige Hilkers ontbrak lang bij Twente door moeizame contractonderhandelingen en een blessure. Vorige maand zei trainer John van den Brom nog dat hij Hilkers al heel lang niet had gezien en gesproken. Hilgers wilde vorig jaar zomer vertrekken en kwam afgelopen seizoen door de onderhandelingen en een kruisbandblessure helemaal niet in actie voor de Enschedeërs. Marcin Butkowski is de nieuwe teambaas van Cadillac in de Formule 1. De 49-jarige Pool volgt de Brit Graham Loudon op. Butkowski werkte eerder voor Ferrari, McLaren en de Formule 1-organisator FIA. Cadillac staat laatste in het constructeurskampioenschap. Coureurs Valtteri Bottas en Sergio Perez scoorden dit seizoen nog geen punten. Investeerder Josh Kushner en voormalig Disney-topman Bob Iger kopen basketbalclub Los Angeles Lakers voor 12,5 miljard dollar, omgerekend bijna 11 miljard euro. Dat melden bronnen aan persbureau Bloomberg en sportzender ESPN. De club werd vorig jaar juni nog voor 10 miljard dollar overgenomen door zakenman Mark Walter van de familie Bass. Kushner en Iger zeggen zich vereerd te voelen om de leiding te mogen nemen over een van de meest iconische sportclubs ter wereld. Ze waren eerder van plan een nieuwe NBA-club in Las Vegas te beginnen. Zlatko Dalic wordt de nieuwe bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten. Dat meldt de voetbalbond van de VAE woensdag. De 59-jarige Dalic was 9 jaar lang bondscoach van Kroatië en behaalde met dat land een tweede en een derde plaats op de wereldkampioenschappen van 2018 en 2022. Afgelopen zomer werd Kroatië onder zijn leiding uitgeschakeld in de 16e finales van het WK door Portugal. De Verenigde Arabische Emiraten kwalificeerden zich alleen in 1990 voor het WK en werden in 2025 derde in de Arab Cup. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond nauwelijks bewolking, dus de gedeeltelijke zonsverduistering is in het hele land goed te zien. Het blijft droog met een zwakke tot matige wind uit het oosten. Vannacht helder en droog, met temperaturen tussen 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden. Morgen volop zon en tropisch warm. 31 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief. Morgen en overmorgen voor heel Nederland.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pompinstallatie bij gemaal Ankersmit in Deventer aangezet. Door de lage waterstand van de IJssel kan het gemaal zelf geen water meer oppompen naar de Deventerhaven en een groot deel van Salland. De tijdelijke pomp wordt alleen gebruikt om de waterpeilen van het Overijsselskanaal, de soestwetering en de zandwetering op peil te houden. In andere watergangen en sloten houdt het waterschap het water zo lang mogelijk vast. Maar door de aanhoudende droogte zullen die uiteindelijk droogvallen. Het waterschap houdt kwetsbare plekken in de gaten en verplaatst waar nodig vissen, met hulp van de Hengelsportfederatie.
11: Een brandweerman die op donderdag 6 augustus zwaar gewond raakte bij het blussen van een duinbrand bij Ouddorp, is woensdagochtend overleden in het Erasmus MC. De man kwam tijdens het bestrijden van de brand onder een brandweervoertuig terecht en werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond meldde al een dag na het ongeluk zich grote zorgen te maken over zijn gezondheid. De algemeen directeur van de veiligheidsregio noemt het overlijden een zwarte bladzijde in het 20-jarig bestaan van de organisatie. Minister David van Weel spreekt van ontzettend verdrietig nieuws en wenst de familie en collega's van de brandweerman veel sterkte.
12: Een 34-jarige vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten in een woning aan de New York Single in Den Haag, was zwanger. Dat bevestigt een woordvoerder van namens de familie. De drie kinderen waren op het moment van de schietpartij in het huis aanwezig. De 42-jarige vader van de kinderen is opgepakt als verdachte.
13: Donderdagavond wordt in Den Haag een stille tocht gelopen voor de vrouw, die om 1 uur van start gaat in de Betje Wolfstraat. Een 32-jarige man uit Rotterdam is woensdag opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. In de nacht van dinsdag op woensdag verschenen teksten als pedofielen, pedo's en verwijzingen naar wetsartikelen op de gevels van de rechtbank en het UWV in Rotterdam, de reclassering in Rotterdam en het gerechtsgebouw en het pand van het Openbaar Ministerie in Utrecht. De verdachte is aangehouden in zijn woning in Rotterdam, maar zijn motief is nog niet bekend. De politie wil in verhoren achterhalen waar de teksten over gaan. Beide rechtbanken hebben aangifte gedaan en zeggen geen aanwijzingen te zien dat de bekladdingen te maken hebben met een specifieke rechtszaak.
14: Donderdagavond wordt in Den Haag een stille tocht gelopen voor de 34-jarige vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten door de vader van haar kinderen. De tocht staat naast herdenken in het teken van de strijd tegen femicide en is in goede afstemming met de directe familie opgezet. De organisatie is in handen van een goede vriendin. De tocht begint om 8 uur in de Betje Wolfstraat. Burgemeester Jan van Zanen is aanwezig en de politie begeleidt de tocht. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel tegen 2 invalkrachten in de jeugdzorg voor verkrachting van 2 kinderen bij jeugdzorginstelling IHUB in Alphen aan de Rijn. De 29-jarige Bilal H. bekende dat hij een 15-jarig meisje heeft misbruikt. De 21-jarige Abdelouahab O. ontkent de verkrachting van een 14-jarig meisje en weigerde vragen van de rechtbank te beantwoorden. Beide mannen werkten via uitzendbureau Zorgwerk en moesten de meisjes 's nachts veilig houden. De rechtbank doet uitspraak op 26 augustus. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat zijn land dit jaar 745 vierkante kilometer aan grondgebied heeft heroverd op Rusland. Het gaat om 26 dorpen in de regio's Donetsk, Zaporizhia en Dnipropetrovsk. Volgens Zelensky zijn bij de operatie in het zuidoosten minstens 9550 Russische militairen gedood en meer dan 6600 gewond geraakt. Ook zijn Russische militairen gevangen genomen die kunnen worden ingezet voor gevangenenruil. De uitspraken zijn niet onafhankelijk bevestigd en volgens monitoringsgroep Deep State bevindt een groot deel van het gebied zich nog in een grijze zone of staat een deel van het gebied nog aangegeven als onder Russische controle. Landen in een gewapend conflict of een gevoelige geopolitieke situatie mogen niet automatisch meer het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft de European Broadcasting Union woensdag bekendgemaakt. De EBU kan voortaan een onafhankelijke veiligheidsinschatting laten maken van de regio. Als het winnende land niet geschikt wordt geacht, wijst de EBU een alternatief gastland aan. De nieuwe regel geldt vanaf de editie van 2027. De Europese Unie en 26 landen, waaronder Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, veroordelen de Iraanse executies van demonstranten. In een gezamenlijke verklaring roepen ze Iran op onmiddellijk te stoppen met het toepassen van de doodstraf en alle willekeurig opgepakte personen vrij te laten. Volgens de landen gebruikt Iran de doodstraf om critici het zwijgen op te leggen, de bevolking te intimideren en mensen te straffen die hun mensenrechten uitoefenen. Dat kan volgens hen nooit worden gerechtvaardigd. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Noël Barrot, schrijft op X dat het Iraanse volk vrijuit moet kunnen beslissen over zijn toekomst. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot donderdag 4 uur 's middags gesloten door de uitbarsting van vulkaan de Etna. De meest actieve vulkaan van Europa blaast sinds vorige week grote aswolken over de regio.
15: De langdurige sluiting zorgt voor extra druk op andere Siciliaanse luchthavens, midden in een van de drukste toeristische periodes. Duizenden bezoekers trekken naar uitkijkpunten om de lavastromen te bekijken. Twee jongeren moesten worden gered nadat ze op de terugweg in ruw gebied terechtkwamen.
16: Bij een brand op een veerboot tussen Bali en Lombok zijn meer dan 200 opvarenden gered. Een 19-jarige Indonesiër kwam om het leven. De autoriteiten zochten woensdagmiddag nog naar mogelijke slachtoffers. Waardoor de brand uitbrak is niet duidelijk. Mogelijk waren er meer passagiers aan boord dan geregistreerd. Het is de tweede scheepsbrand in Indonesië in enkele dagen tijd.
17: De NAVO-landen laten zich niet weerhouden van het steunen van Oekraïne, ondanks het binnenvliegen van Russische drones en raketten. De ambassadeurs van de 32 bondgenoten bespraken woensdag het groeiende aantal projectielen dat de laatste tijd hun luchtruim binnendringt. Roemenië schoot eind vorige maand 3 dagen op rij een binnengedrongen Russische drone uit de lucht. In Polen sloeg een kruisraket in. De NAVO noemt de luchtruimschendingen gevaarlijk en onacceptabel. De bondgenoten onderstreepten dat ze zich niet laten afschrikken door deze onverantwoordelijke daden van Rusland.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws.
19: De Amsterdamse aandelenbeurs sloot woensdag 0,4% lager op 1112,28 punten. Tech-investeerder Prozis zakte bijna 6% na kwartaalcijfers van het Chinese Tencent, waarin Prozis een groot belang heeft. Tencent verdubbelt de uitgaven aan AI-projecten, waardoor de vrije kasstroom negatief werd. ABN AMRO steeg daarentegen 5% na sterke kwartaalcijfers, met een winststijging van bijna een derde. Beleggers verwerkten ook Amerikaanse inflatiecijfers die iets afkoelden, waardoor de kans op een renteverlaging door de Federal Reserve in september groter wordt.
20: De Ierse investeringsmaatschappij Quanta Capital heeft interesse in de overname van Excel Group, het moederbedrijf van fietsmerken als Sparta, Batavus en Babu. Topman Mel Sutcliffe heeft dat bekendgemaakt in een verklaring. Excel werd dinsdag failliet verklaard nadat het bedrijf vorige week uitstel van betaling had aangevraagd. Het fietsconcern kwam na corona in de problemen door onverkochte voorraden en een massale terugroepactie van Babu bakfietsen. Quanta Capital meldt dat de beoordeling zich nog in een vroeg stadium bevindt en nog moet worden goedgekeurd.
21: Vakbonden hebben het cabinepersoneel van EasyJet Frankrijk opgeroepen om zaterdag en zondag te staken. De actie volgt op mislukte gesprekken met het management over betere werkomstandigheden. De vakbonden klagen al maanden over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en het ingeroosterd worden op meerdere dagen op rij. EasyJet zegt voorstellen te hebben ingediend om tegemoet te komen aan de vakbonden en benadrukt dat onderhandelingen gepland staan voor september. De luchtvaartmaatschappij vraagt de bonden om af te zien van de acties, omdat die in een erg druk weekend vallen.
22: De Rijn heeft in Duitsland een nieuw dieptepunt bereikt, waardoor vrachtschepen vastlopen. Het Duitse Agentschap voor de Binnenvaart meldt dat de bevaarbare waterdiepte bij Kaup, vlakbij Koblenz, woensdag 11 centimeter bedroeg. De meeste schepen kunnen daarom niet langs Kaup varen, waardoor de riviervaart op dit punt feitelijk stil ligt. Sommige schepen varen nu met slechts 20% van de capaciteit. De Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn probeert de problemen te verlichten door op korte termijn 400 extra goederenwagons te mobiliseren. En meerdere Duitse deelstaten hebben het rijverbod voor vrachtwagens op zondag opgeheven.
23: Schiphol vindt de wachttijden voor groepen reizigers te lang sinds de invoering van een digitaal grenscontrolesysteem. Aankomende passagiers met een niet-EU-paspoort moeten gemiddeld 1 tot 2 uur wachten. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen voor het nieuwe grenscontrolesysteem, Entry-Exit System.
0: Schiphol zet extra collega's in om reizigers te begeleiden. Maar stelt dat de verantwoordelijkheid voor de grenscontrole bij de Koninklijke Marechaussee en het ministerie van Defensie ligt. EU-lidstaten hebben tot september toestemming om de registratie van biometrische gegevens op te schorten bij lange wachttijden. En Nederland en een aantal andere lidstaten willen dat die mogelijkheid langer blijft.
2: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine winsten geopend. De inflatie in de Verenigde Staten bedroeg in juli 3,4% op jaarbasis, in lijn met de verwachting van economen. Beleggers leken opgelucht, omdat dit de Federal Reserve ruimte kan geven om in september geen renteverhoging door te voeren. De Dow Jones-index noteerde vlak na opening 0,1% hoger. De S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq steeg 0,6%. Datacenterbedrijf CoreWeave schoot bijna 23% omhoog na sterke kwartaalcijfers, terwijl Supermicrocomputer 16% steeg door een hogere omzetprognose dan verwacht.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Ajax speelt vanavond om 20:15 de return tegen Shelbourne in Dublin. Steven Berghuis is om privéomstandigheden niet meegereisd naar Ierland. Vorige week won Ajax de heenwedstrijd in Amsterdam met 3-1. Mika Gods zit wel bij de selectie, ondanks de belangstelling van Paris Saint-Germain, dat ruim 40 miljoen euro voor de Belgische vleugelspeler heeft geboden. Verdediger Dies Jansen is na enkele weken terug in de selectie.
24: Verdediger Mees Hilkers gaat weer meetrainen bij FC Twente. Dat is de uitkomst van een overleg tussen de club en de speler. De 25-jarige Hilkers ontbrak lang bij Twente door moeizame contractonderhandelingen en een blessure. Vorige maand zei trainer John van den Brom nog dat hij Hilkers al heel lang niet had gezien en gesproken. Hilkers wilde vorig jaar zomer vertrekken en kwam afgelopen seizoen door de onderhandelingen en een kruisbandblessure helemaal niet in actie voor de Enschedeërs.
25: Marcin Butkowski is de nieuwe teambaas van Cadillac in de Formule 1. De 49-jarige Pool volgt de Brit Graham Loudon op. Butkowski werkte eerder voor Ferrari, McLaren en de Formule 1-organisator FIA. Cadillac staat laatste in het constructeurskampioenschap. Coureurs Valtteri Bottas en Sergio Perez scoorden dit seizoen nog geen punten.
26: Investeerder Josh Kushner en voormalig Disney-topman Bob Iger kopen basketbalclub Los Angeles Lakers voor $12,5 miljard, omgerekend bijna €11 miljard. Dat melden bronnen aan persbureau Bloomberg en sportzender ESPN. De club werd vorig jaar juni nog voor $10 miljard overgenomen door zakenman Mark Walter van de familie Bass. Kushner en Iger zeggen zich vereerd te voelen om de leiding te mogen nemen over een van de meest iconische sportclubs ter wereld. Ze waren eerder van plan een nieuwe NBA-club in Las Vegas te beginnen.
27: Zlatko Dalic wordt de nieuwe bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten. Dat meldt de voetbalbond van de VAE woensdag. De 59-jarige Dalic was 9 jaar lang bondscoach van Kroatië en behaalde met dat land een tweede en een derde plaats op de wereldkampioenschappen van 2018 en 2022. Afgelopen zomer werd Kroatië onder zijn leiding uitgeschakeld in de 16e finales van het WK door Portugal. De Verenigde Arabische Emiraten kwalificeerden zich alleen in 1990 voor het WK en werden in 2025 derde in de Arab Cup.
28: De Nederlandse dressuurploeg heeft zich op de WK in Aken geplaatst voor de Olympische Spelen van Los Angeles. De vijfde plek in de landenwedstrijd was daarvoor genoeg. Duitsland won met 235,63 punten, gevolgd door Groot-Brittannië en Denemarken. Marieke van der Putten was met Santana de beste Nederlandse met 77,764 punten. Van der Putten en Dinja van Lieren plaatsten zich voor de Grand Prix Special van vrijdag.
29: Dit was het laatste sportnieuws.
30: Je luistert naar Talk Radio.
31: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder en droog, met nagenoeg geen bewolking. De gedeeltelijke zonsverduistering zal in het hele land goed te volgen zijn. De zwakke tot matige wind komt uit het oosten. Vannacht blijft het helder en droog. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden en aan zee. Morgen schijnt de zon volop en wordt het tropisch warm. Tussen de 31 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. De wind blijft zwak tot matig uit het oosten. Het Nationaal Hitteplan wordt morgen landelijk van kracht.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pompinstallatie bij gemaal Ankersmit in Deventer aangezet. Door de lage waterstand van de IJssel kan het gemaal zelf geen water meer oppompen naar de Deventerhaven en een groot deel van Salland. De tijdelijke pomp wordt alleen gebruikt om de waterpeilen van het Overijsselskanaal, de soestwetering en de zandwetering op peil te houden. In andere watergangen en sloten houdt het waterschap het water zo lang mogelijk vast. Maar door de aanhoudende droogte zullen die uiteindelijk droogvallen. Het waterschap houdt kwetsbare plekken in de gaten en verplaatst waar nodig vissen, met hulp van de Hengelsportfederatie.
8: Een brandweerman die op donderdag 6 augustus zwaar gewond raakte bij het blussen van een duinbrand bij Ouddorp, is woensdagochtend overleden in het Erasmus MC. De man kwam tijdens het bestrijden van de brand onder een brandweervoertuig terecht en werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond meldde al een dag na het ongeluk zich grote zorgen te maken over zijn gezondheid. De algemeen directeur van de veiligheidsregio noemt het overlijden een zwarte bladzijde in het 20-jarig bestaan van de organisatie. Minister David van Weel spreekt van ontzettend verdrietig nieuws en wenst de familie en collega's van de brandweerman veel sterkte.
9: Een 34-jarige vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten in een woning aan de New York Single in Den Haag, was zwanger. Dat bevestigt een woordvoerder van namens de familie. De drie kinderen waren op het moment van de schietpartij in het huis aanwezig. De 42-jarige vader van de kinderen is opgepakt als verdachte. Donderdagavond wordt in Den Haag een stille tocht gelopen voor de vrouw, die om 1 uur van start gaat in de Betje Wolfstraat.
10: Een 32-jarige man uit Rotterdam is woensdag opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. In de nacht van dinsdag op woensdag verschenen teksten als pedofiele, pedo's en verwijzingen naar wetsartikelen op de gevels van de rechtbank en het UWV in Rotterdam, de reclassering in Rotterdam en het gerechtsgebouw en het pand van het Openbaar Ministerie in Utrecht. De verdachte is aangehouden in zijn woning in Rotterdam, maar zijn motief is nog niet bekend. De politie wil in verhoren achterhalen waar de teksten over gaan. Beide rechtbanken hebben aangifte gedaan en zeggen geen aanwijzingen te zien dat de bekladdingen te maken hebben met een specifieke rechtszaak.
11: Donderdagavond wordt in Den Haag een stille tocht gelopen voor de 34-jarige vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten door de vader van haar kinderen. De tocht staat naast herdenken in het teken van de strijd tegen femicide en is in goede afstemming met de directe familie opgezet. De organisatie is in handen van een goede vriendin. De tocht begint om 8 uur in de Betje Wolfstraat. Burgemeester Jan van Zanen is aanwezig en de politie begeleidt de tocht.
12: Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel tegen 2 invalkrachten in de jeugdzorg voor verkrachting van 2 kinderen bij jeugdzorginstelling IHUB in Alphen aan de Rijn. De 29-jarige Bilal H. bekende dat hij een 15-jarig meisje heeft misbruikt. De 21-jarige Abdelouahab O. ontkent de verkrachting van een 14-jarig meisje en weigerde vragen van de rechtbank te beantwoorden. Beide mannen werkten via uitzendbureau Zorgwerk en moesten de meisjes 's nachts veilig houden. De rechtbank doet uitspraak op 26 augustus.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Vlak bij het Belgische pretpark Plopsaland Ardennen is woensdagmiddag een oude bom ontploft. 3 mensen raakten licht gewond. 2 bezoekers en een personeelslid. 2 personen klaagden over hun trommelvliezen. De derde kreeg een klein projectiel in het been. De bom komt vermoedelijk nog uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de oever van een rivier die langs het pretpark stroomt. De omgeving is geëvacueerd en afgesloten. De 3 verdachten in de zaak rond de dood van een 7-jarige jongen in het Belgische Merchtem blijven vastzitten. Het gaat om de moeder en de oom van het kind en een vriendin van de moeder. De moeder en de vriendin worden verdacht van het niet verlenen van hulp. De oom wordt verdacht van moord. De jongen overleed vorige week in een appartement in Merchtem met zichtbare verwondingen en kneuzingen. Bij de autopsie is vastgesteld dat zijn verwondingen mogelijk wijzen op kindermishandeling. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat zijn land dit jaar 745 vierkante kilometer aan grondgebied heeft heroverd op Rusland. Het gaat om 26 dorpen in de regio's Donetsk, Zaporizhia en Dnipropetrovsk. Volgens Zelensky zijn bij de operatie in het zuidoosten minstens 9550 Russische militairen gedood en meer dan 6600 gewond geraakt. Ook zijn Russische militairen gevangen genomen die kunnen worden ingezet voor gevangenenruil. De uitspraken zijn niet onafhankelijk bevestigd en volgens monitoringsgroep Deep State bevindt een groot deel van het gebied zich nog in een grijze zone of staat een deel van het gebied nog aangegeven als onder Russische controle.
2: Landen in een gewapend conflict of een gevoelige geopolitieke situatie mogen niet automatisch meer het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft de European Broadcasting Union woensdag bekendgemaakt. De EBU kan voortaan een onafhankelijke veiligheidsinschatting laten maken van de regio. Als het winnende land niet geschikt wordt geacht, wijst de EBU een alternatief gastland aan. De nieuwe regel geldt vanaf de editie van 2027.
14: De Europese Unie en 26 landen, waaronder Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, veroordelen de Iraanse executies van demonstranten. In een gezamenlijke verklaring roepen ze Iran op onmiddellijk te stoppen met het toepassen van de doodstraf en alle willekeurig opgepakte personen vrij te laten. Volgens de landen gebruikt Iran de doodstraf om critici het zwijgen op te leggen, de bevolking te intimideren en mensen te straffen die hun mensenrechten uitoefenen. Dat kan volgens hen nooit worden gerechtvaardigd. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Noël Barrot, schrijft op X dat het Iraanse volk vrij uit moet kunnen beslissen over zijn toekomst.
15: De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot donderdag 4:00 middags gesloten door de uitbarsting van vulkaan de Etna. De meest actieve vulkaan van Europa blaast sinds vorige week grote aswolken over de regio. De langdurige sluiting zorgt voor extra druk op andere Siciliaanse luchthavens, midden in een van de drukste toeristische periodes. Duizenden bezoekers trekken naar uitkijkpunten om de lavastromen te bekijken. 2 jongeren moesten worden gered nadat ze op de terugweg in ruw gebied terechtkwamen.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. De Amsterdamse aandelenbeurs sloot woensdag 0,4% lager op 1112,28 punten. Tech-investeerder Prozis zakte bijna 6% na kwartaalcijfers van het Chinese Tencent, waarin Prozis een groot belang heeft. Tencent verdubbelt de uitgaven aan AI-projecten, waardoor de vrije kasstroom negatief werd. ABN AMRO steeg daarentegen 5% na sterke kwartaalcijfers, met een winststijging van bijna een derde.
3: Beleggers verwerkten ook Amerikaanse inflatiecijfers die iets afkoelden, waardoor de kans op een renteverlaging door de Federal Reserve in september groter wordt.
4: De Ierse investeringsmaatschappij Quanta Capital heeft interesse in de overname van Excel Group, het moederbedrijf van fietsmerken als Sparta, Batavus en Babu. Topman Mel Sutcliffe heeft dat bekendgemaakt in een verklaring. Axel werd dinsdag failliet verklaard nadat het bedrijf vorige week uitstel van betaling had aangevraagd. Het fietsconcern kwam na corona in de problemen door onverkochte voorraden en een massale terugroepactie van Babu bakfietsen. Quanta Capital meldt dat de beoordeling zich nog in een vroeg stadium bevindt en nog moet worden goedgekeurd.
18: Vakbonden hebben het cabinepersoneel van EasyJet Frankrijk opgeroepen om zaterdag en zondag te staken. De actie volgt op mislukte gesprekken met het management over betere werkomstandigheden. De vakbonden klagen al maanden over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en het ingeroosterd worden op meerdere dagen op rij. EasyJet zegt voorstellen te hebben ingediend om tegemoet te komen aan de vakbonden en benadrukt dat onderhandelingen gepland staan voor september. De luchtvaartmaatschappij vraagt de bonden om af te zien van de acties, omdat die in een erg druk weekend vallen.
19: De Rijn heeft in Duitsland een nieuw dieptepunt bereikt, waardoor vrachtschepen vastlopen. Het Duitse Agentschap voor de Binnenvaart meldt dat de bevaarbare waterdiepte bij Kaup, vlakbij Koblenz, woensdag 11 centimeter bedroeg. De meeste schepen kunnen daarom niet langs Kaup varen, waardoor de riviervaart op dit punt feitelijk stil ligt. Sommige schepen varen nu met slechts 20% van de capaciteit. De Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn probeert de problemen te verlichten door op korte termijn 400 extra goederenwagons te mobiliseren. En meerdere Duitse deelstaten hebben het rijverbod voor vrachtwagens op zondag opgeheven.
20: Schiphol vindt de wachttijden voor groepen reizigers te lang, sinds de invoering van een digitaal grenscontrolesysteem. Aankomende passagiers met een niet-EU-paspoort moeten gemiddeld 1 tot 2 uur wachten. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen voor het nieuwe grenscontrolesysteem, Entry-Exit System. Schiphol zet extra collega's in om reizigers te begeleiden, maar stelt dat de verantwoordelijkheid voor de grenscontrole bij de Koninklijke Marechaussee en het Ministerie van Defensie ligt. EU-lidstaten hebben tot september toestemming om de registratie van biometrische gegevens op te schorten bij lange wachttijden. En Nederland en een aantal andere lidstaten willen dat die mogelijkheid langer blijft.
21: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine winsten geopend. De inflatie in de Verenigde Staten bedroeg in juli 3,4% op jaarbasis, in lijn met de verwachting van economen. Beleggers leken opgelucht, omdat dit de Federal Reserve ruimte kan geven om in september geen renteverhoging door te voeren. De Dow Jones-index noteerde vlak na opening 0,1% hoger. De S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq steeg 0,6%. Datacenterbedrijf CoreWeave schoot bijna 23% omhoog na sterke kwartaalcijfers, terwijl Supermicro Computer 16% steeg door een hogere omzetprognose dan verwacht.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
29: Tot slot het sportnieuws. Verdediger Mees Hilkers gaat weer meetrainen bij FC Twente. Dat is de uitkomst van een overleg tussen de club en de speler. De 25-jarige Hilkers ontbrak lang bij Twente door moeizame contractonderhandelingen en een blessure. Vorige maand zei trainer John van den Brom nog dat hij Hilkers al heel lang niet had gezien en gesproken. Hilkers wilde vorig jaar zomer vertrekken en kwam afgelopen seizoen door de onderhandelingen en een kruisbandblessure helemaal niet in actie voor de Enschedeërs. Marcin Butkowski is de nieuwe teambaas van Cadillac in de Formule 1. De 49-jarige Pool volgt de Brit Graham Loudon op. Butkowski werkte eerder voor Ferrari, McLaren en de Formule 1-organisator FIA. Cadillac staat laatste in het constructeurskampioenschap. Coureurs Valtteri Bottas en Sergio Perez scoorden dit seizoen nog geen punten. Investeerder Josh Kushner en voormalig Disney-topman Bob Iger kopen basketbalclub Los Angeles Lakers voor $12,5 miljard, omgerekend bijna €11 miljard. Dat melden bronnen aan persbureau Bloomberg en sportzender ESPN. De club werd vorig jaar juni nog voor $10 miljard overgenomen door zakenman Mark Walter van de familie Bass. Kushner en Iger zeggen zich vereerd te voelen om de leiding te mogen nemen over een van de meest iconische sportclubs ter wereld. Ze waren eerder van plan een nieuwe NBA-club in Las Vegas te beginnen. Zlatko Dalic wordt de nieuwe bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten. Dat meldt de voetbalbond van de VAE woensdag. De 59-jarige Dalic was 9 jaar lang bondscoach van Kroatië en behaalde met dat land een tweede en een derde plaats op de wereldkampioenschappen van 2018 en 2022. Afgelopen zomer werd Kroatië onder zijn leiding uitgeschakeld in de 16e finales van het WK door Portugal. De Verenigde Arabische Emiraten kwalificeerden zich alleen in 1990 voor het WK en werden in 2025 derde in de Arab Cup. De Nederlandse dressuurploeg heeft zich op de WK in Aken geplaatst voor de Olympische Spelen van Los Angeles. De vijfde plek in de landenwedstrijd was daarvoor genoeg. Duitsland won met 235,63 punten, gevolgd door Groot-Brittannië en Denemarken. Marieke van der Putten was met Santana de beste Nederlandse met 77,764 punten. Van der Putten en Dinja van Lieren plaatsten zich voor de Grand Prix Special van vrijdag. Romelu Lukaku verruilt Napoli voor Fenerbahçe, dat melden beide clubs. De 33-jarige Belgische spits speelde de afgelopen 2 seizoenen in Napels. In zijn eerste jaar werd Napoli kampioen van Italië, maar afgelopen seizoen kampte Lukaku met blessures. Fenerbahçe werd vorig seizoen tweede in Turkije en speelt tegen Olympique Lyon in de play-offs voor de Champions League. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het zonnig en warm met nauwelijks bewolking. De gedeeltelijke zonsverduistering is in het hele land goed te zien. Het blijft droog bij een zwakke tot matige wind uit het oosten. Annacht helder en droog met temperaturen tussen 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden. Morgen volop zon en tropisch warm tussen de 31 graden op de Wadden en lokaal 36 graden in het zuiden. Let op, het Nationaal Hitteplan geldt morgen voor het hele land. Ook overmorgen blijft code geel van kracht.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de wegen richting de stranden in Noord-Holland is het woensdagavond drukker dan normaal. Vooral richting Zandvoort staat file. Op de N201 is dat ongeveer een half uur. Ook op de N200 richting Bloemendaal aan Zee is het druk. Of mensen specifiek voor de gedeeltelijke zonsverduistering onderweg zijn, is onduidelijk. Want het is ook gewoon een prachtige avond om naar het strand te gaan. Het hoogtepunt van de eclips is rond 20:11.
24: Het waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pompinstallatie bij gemaal Ankersmit in Deventer aangezet. Door de lage waterstand van de IJssel kan het gemaal zelf geen water meer oppompen naar de Deventerhaven en een groot deel van Salland. De tijdelijke pomp wordt alleen gebruikt om de waterpeilen van het Overijsselskanaal, de soestwetering en de zandwetering op peil te houden. In andere watergangen en sloten houdt het waterschap het water zo lang mogelijk vast. Maar door de aanhoudende droogte zullen die uiteindelijk droogvallen. Het waterschap houdt kwetsbare plekken in de gaten en verplaatst waar nodig vissen, met hulp van de Hengelsportfederatie.
25: Een brandweerman die op donderdag 6 augustus zwaar gewond raakte bij het blussen van een duinbrand bij Ouddorp, is woensdagochtend overleden in het Erasmus MC. De man kwam tijdens het bestrijden van de brand onder een brandweervoertuig terecht en werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.
0: De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond meldde al een dag na het ongeluk zich grote zorgen te maken over zijn gezondheid. De algemeen directeur van de veiligheidsregio noemt het overlijden een zwarte bladzijde in het 20-jarig bestaan van de organisatie. Minister David van Weel spreekt van ontzettend verdrietig nieuws en wenst de familie en collega's van de brandweerman veel sterkte.
2: Een 34-jarige vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten in een woning aan de New York Single in Den Haag, was zwanger. Dat bevestigt een woordvoerder van

0: en verwijzingen naar wetsartikelen op de gevels van de rechtbank en het UWV in Rotterdam, de reclassering in Rotterdam en het gerechtsgebouw en het pand van het Openbaar Ministerie in Utrecht. De verdachte is aangehouden in zijn woning in Rotterdam, maar zijn motief is nog niet bekend. De politie wil in verhoren achterhalen waar de teksten over gaan. Beide rechtbanken hebben aangifte gedaan en zeggen geen aanwijzingen te zien dat de bekladdingen te maken hebben met een specifieke rechtszaak.
1: Donderdagavond wordt in Den Haag een stille tocht gelopen voor de 34-jarige vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten door de vader van haar kinderen. De tocht staat naast herdenken in het teken van de strijd tegen femicide en is in goede afstemming met de directe familie opgezet. De organisatie is in handen van een goede vriendin. De tocht begint om 8:00 in de Betje Wolfstraat. Burgemeester Jan van Zanen is aanwezig en de politie begeleidt de tocht.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws.
1: De drie verdachten in de zaak rond de dood van een 7-jarige jongen in het Belgische Merchtem blijven vastzitten. Het gaat om de moeder en de oom van het kind en een vriendin van de moeder. De moeder en de vriendin worden verdacht van het niet verlenen van hulp. De oom wordt verdacht van moord. De jongen overleed vorige week in een appartement in Merchtem met zichtbare verwondingen en kneuzingen. Bij de autopsie is vastgesteld dat zijn verwondingen mogelijk wijzen op kindermishandeling.
0: Vlak bij het Belgische pretpark Plopsaland Ardennen is woensdagmiddag een oude bom ontploft. Drie mensen raakten licht gewond. Twee bezoekers en een personeelslid. Twee personen klaagden over hun trommelvliezen. De derde kreeg een klein projectiel in het been. De bom komt vermoedelijk nog uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de oever van een rivier die langs het pretpark stroomt. De omgeving is geëvacueerd en afgesloten.
1: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat zijn land dit jaar 745 vierkante kilometer aan grondgebied heeft heroverd op Rusland. Het gaat om 26 dorpen in de regio's Donetsk, Zaporizhia en Dnipropetrovsk. Volgens Zelensky zijn bij de operatie in het zuidoosten minstens 9550 Russische militairen gedood en meer dan 6600 gewond geraakt. Ook zijn Russische militairen gevangen genomen die kunnen worden ingezet voor gevangenenruil. De uitspraken zijn niet onafhankelijk bevestigd en volgens monitoringsgroep Deep State bevindt een groot deel van het gebied zich nog in een grijze zone of staat een deel van het gebied nog aangegeven als onder Russische controle.
5: Landen in een gewapend conflict of een gevoelige geopolitieke situatie mogen niet automatisch meer het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft de European Broadcasting Union woensdag bekendgemaakt. De EBU kan voortaan een onafhankelijke veiligheidsinschatting laten maken van de regio. Als het winnende land niet geschikt wordt geacht, wijst de EBU een alternatief gastland aan. De nieuwe regel geldt vanaf de editie van 2027.
1: De Europese Unie en 26 landen, waaronder Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, veroordelen de Iraanse executies van demonstranten. In een gezamenlijke verklaring roepen ze Iran op onmiddellijk te stoppen met het toepassen van de doodstraf en alle willekeurig opgepakte personen vrij te laten. Volgens de landen gebruikt Iran de doodstraf om critici het zwijgen op te leggen, de bevolking te intimideren en mensen te straffen die hun mensenrechten uitoefenen. Dat kan volgens hen nooit worden gerechtvaardigd. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Noël Barrot, schrijft op X dat het Iraanse volk vrij uit moet kunnen beslissen over zijn toekomst.
6: De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot donderdag 4:00 middags gesloten door de uitbarsting van vulkaan de Etna. De meest actieve vulkaan van Europa blaast sinds vorige week grote aswolken over de regio. De langdurige sluiting zorgt voor extra druk op andere Siciliaanse luchthavens,

0: midden in een van de drukste toeristische periodes. Duizenden bezoekers trekken naar uitkijkpunten om de lavastromen te bekijken. Twee jongeren moesten worden gered nadat ze op de terugweg in ruw gebied terechtkwamen.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
0: President Donald Trump is aangeklaagd door twee mediaorganisaties vanwege plannen om betalende klanten snellere toegang te geven tot zijn berichten op Truth Social. Het gaat om het product Truth API, dat tussen de $60.000 en $100.000 per maand kost. Gebruikers krijgen daarmee snellere toegang tot Trumps berichten, wat belangrijk kan zijn omdat sommige daarvan de financiële markten beïnvloeden. The Intercept Media en Freedom of the Press Foundation hebben de rechtbank in New York gevraagd het plan te blokkeren. Ze stellen dat gelijke toegang tot openbare verklaringen van een president niet toestaat dat vroegtijdige toegang wordt verkocht. De Amsterdamse aandelenbeurs sloot woensdag 0,4% lager op 1112,28 punten. Tech-investeerder Prozis zakte bijna 6% na kwartaalcijfers van het Chinese Tencent, waarin Prozis een groot belang heeft. Tencent verdubbelt de uitgaven aan AI-projecten, waardoor de vrije kasstroom negatief werd. ABN AMRO steeg daarentegen 5% na sterke kwartaalcijfers, met een winststijging van bijna een derde. Beleggers verwerkten ook Amerikaanse inflatiecijfers die iets afkoelden, waardoor de kans op een renteverlaging door de Federal Reserve in september groter wordt. De Ierse investeringsmaatschappij Quanta Capital heeft interesse in de overname van Excel Group, het moederbedrijf van fietsmerken als Sparta, Batavus en Babu. Topman Mel Sutcliffe heeft dat bekendgemaakt in een verklaring. Excel werd dinsdag failliet verklaard nadat het bedrijf vorige week uitstel van betaling had aangevraagd. Het fietsconcern kwam na corona in de problemen door onverkochte voorraden en een massale terugroepactie van Babu bakfietsen. Quanta Capital meldt dat de beoordeling zich nog in een vroeg stadium bevindt en nog moet worden goedgekeurd. Vakbonden hebben het cabinepersoneel van EasyJet Frankrijk opgeroepen om zaterdag en zondag te staken. De actie volgt op mislukte gesprekken met het management over betere werkomstandigheden. De vakbonden klagen al maanden over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en het ingeroosterd worden op meerdere dagen op rij. EasyJet zegt voorstellen te hebben ingediend om tegemoet te komen aan de vakbonden en benadrukt dat onderhandelingen gepland staan voor september. De luchtvaartmaatschappij vraagt de bonden om af te zien van de acties omdat die in een erg druk weekend vallen. De Rijn heeft in Duitsland een nieuw dieptepunt bereikt, waardoor vrachtschepen vastlopen. Het Duitse Agentschap voor de Binnenvaart meldt dat de bevaarbare waterdiepte bij Kaup, vlakbij Koblenz, woensdag 11 centimeter bedroeg. De meeste schepen kunnen daarom niet langs Kaup varen, waardoor de riviervaart op dit punt feitelijk stil ligt. Sommige schepen varen nu met slechts 20% van de capaciteit. De Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn probeert de problemen te verlichten door op korte termijn 400 extra goederenwagons te mobiliseren. En meerdere Duitse deelstaten hebben het rijverbod voor vrachtwagens op zondag opgeheven. Schiphol vindt de wachttijden voor groepen reizigers te lang, sinds de invoering van een digitaal grenscontrolesysteem. Aankomende passagiers met een niet-EU-paspoort moeten gemiddeld 1 tot 2 uur wachten. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen voor het nieuwe grenscontrolesysteem, Entry-Exit System. Schiphol zet extra collega's in om reizigers te begeleiden, maar stelt dat de verantwoordelijkheid voor de grenscontrole bij de Koninklijke Marechaussee en het Ministerie van Defensie ligt. EU-lidstaten hebben tot september toestemming om de registratie van biometrische gegevens op te schorten bij lange wachttijden. En Nederland en een aantal andere lidstaten willen dat die mogelijkheid langer blijft. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Zlatko Dalic wordt de nieuwe bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten. Dat meldt de voetbalbond van de VAE woensdag. De 59-jarige Dalic was 9 jaar lang bondscoach van Kroatië en behaalde met dat land een tweede en een derde plaats op de wereldkampioenschappen van 2018 en 2022. Afgelopen zomer werd Kroatië onder zijn leiding uitgeschakeld in de 16e finales van het WK door Portugal. De Verenigde Arabische Emiraten kwalificeerden zich alleen in 1990 voor het WK en werden in 2025 derde in de Arab Cup. Investeerder Josh Kushner en voormalig Disney-topman Bob Iger kopen basketbalclub Los Angeles Lakers voor $12,5 miljard, omgerekend bijna €11 miljard. Dat melden bronnen aan persbureau Bloomberg en sportzender ESPN. De club werd vorig jaar juni nog voor $10 miljard overgenomen door zakenman Mark Walter van de familie Bas. Kushner en Iger zeggen zich vereerd te voelen om de leiding te mogen nemen over een van de meest iconische sportclubs ter wereld. Ze waren eerder van plan een nieuwe NBA-club in Las Vegas te beginnen. De Nederlandse dressuurploeg heeft zich op de WK in Aken geplaatst voor de Olympische Spelen van Los Angeles. De vijfde plek in de landenwedstrijd was daarvoor genoeg. Duitsland won met 235,63 punten, gevolgd door Groot-Brittannië en Denemarken. Marieke van der Putten was met Santana de beste Nederlandse met 77,764 punten. Van der Putten en Dinja van Lieren plaatsten zich voor de Grand Prix Special van vrijdag. Romelu Lukaku verruilt Napoli voor Fenerbahce, dat melden beide clubs. De 33-jarige Belgische spits speelde de afgelopen 2 seizoenen in Napels. In zijn eerste jaar werd Napoli kampioen van Italië, maar afgelopen seizoen kampte Lukaku met blessures. Fenerbahce werd vorig seizoen tweede in Turkije en speelt tegen Olympique Lyon in de play-offs voor de Champions League. Talon Griekspoor en Botik van de Zandschulp spelen donderdag tegen elkaar in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Cincinnati. Afgelopen week presteerden beide Nederlanders goed in Montreal, waar Griekspoor won van de Duitse nummer 3 van de wereld, Alexander Zverev, en van de Zandschulp de Russische nummer 6, Daniil Medvedev, versloeg. Beide strandden daar in de vierde ronde. In hun 4 eerdere onderlinge duels won Griekspoor er 3. Op de wereldranglijst staan de 30-jarige tennissers vlak bij elkaar. Griekspoor op plek 69, van de Zandschulp op 70. Zwemster Marit Steenberg heeft zich geplaatst voor de finale van de 200 meter vrije slag op de EK Zwemmen in Parijs. De 26-jarige Friesin won haar halve finale in 1 minuut en 56,35 seconden, de derde tijd van allemaal. Steenbergen veroverde dinsdagavond al goud op de 100 meter vrije slag en zilver met de estafetteploeg op de 400 meter wisselslag gemengd. Later vanavond komt ze nog in actie op de 50 meter rugslag en de 400 meter vrije slag voor vrouwen. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het zonnig en warm met nauwelijks bewolking. De gedeeltelijke zonsverduistering is in het hele land goed te zien. Het blijft droog bij een zwakke tot matige wind uit het oosten. Annacht helder en droog met temperaturen tussen 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden. Morgen volop zon en tropisch warm, tussen de 31 graden op de Wadden en lokaal 36 graden in het zuiden. Let op, het Nationaal Hitteplan geldt morgen voor het hele land. Ook overmorgen blijft code geel van kracht.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de wegen richting de stranden in Noord-Holland is het woensdagavond drukker dan normaal. Vooral richting Zandvoort staat file. Op de N201 is dat ongeveer een half uur. Ook op de N200 richting Bloemendaal aan Zee is het druk. Of mensen specifiek voor de gedeeltelijke zonsverduistering onderweg zijn, is onduidelijk. Want het is ook gewoon een prachtige avond om naar het strand te gaan. Het hoogtepunt van de eclips is rond 20:11. Het waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pompinstallatie bij gemaal Ankersmit in Deventer aangezet. Door de lage waterstand van de IJssel kan het gemaal zelf geen water meer oppompen naar de Deventerhaven en een groot deel van Salland. De tijdelijke pomp wordt alleen gebruikt om de waterpeilen van het Overijsselskanaal, de Soestwetering en de Zandwetering op peil te houden. In andere watergangen en sloten houdt het waterschap het water zo lang mogelijk vast. Maar door de aanhoudende droogte zullen die uiteindelijk droogvallen. Het waterschap houdt kwetsbare plekken in de gaten en verplaatst waar nodig vissen, met hulp van de Hengelsportfederatie. Een brandweerman die op donderdag 6 augustus zwaar gewond raakte bij het blussen van een duinbrand bij Ouddorp, is woensdagochtend overleden in het Erasmus MC. De man kwam tijdens het bestrijden van de brand onder een brandweervoertuig terecht en werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond meldde al een dag na het ongeluk zich grote zorgen te maken over zijn gezondheid. De algemeen directeur van de veiligheidsregio noemt het overlijden een zwarte bladzijde in het 20-jarig bestaan van de organisatie. Minister David van Weel spreekt van ontzettend verdrietig nieuws en wenst de familie en collega's van de brandweerman veel sterkte. Een 34-jarige vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten in een woning aan de New York Single in Den Haag, was zwanger. Dat bevestigt een woordvoerder van namens de familie. De drie kinderen waren op het moment van de schietpartij in het huis aanwezig. De 42-jarige vader van de kinderen is opgepakt als verdachte. Donderdagavond wordt in Den Haag een stille tocht gelopen voor de vrouw, die om 1:00 van start gaat in de Betje Wolfstraat. Een 32-jarige man uit Rotterdam is woensdag opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. In de nacht van dinsdag op woensdag verschenen teksten als pedofielen, pedo's en verwijzingen naar wetsartikelen op de gevels van de rechtbank en het UWV in Rotterdam, de reclassering in Rotterdam en het gerechtsgebouw en het pand van het Openbaar Ministerie in Utrecht. De verdachte is aangehouden in zijn woning in Rotterdam, maar zijn motief is nog niet bekend. De politie wil in verhoren achterhalen waar de teksten over gaan. Beide rechtbanken hebben aangifte gedaan en zeggen geen aanwijzingen te zien dat de bekladdingen te maken hebben met een specifieke rechtszaak. Donderdagavond wordt in Den Haag een stille tocht gelopen voor de 34-jarige vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten door de vader van haar kinderen. De tocht staat naast herdenken in het teken van de strijd tegen femicide en is in goede afstemming met de directe familie opgezet. De organisatie is in handen van een goede vriendin. De tocht begint om 8:00 in de Betje Wolfstraat. Burgemeester Jan van Zanen is aanwezig en de politie begeleidt de tocht. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De drie verdachten in de zaak rond de dood van een 7-jarige jongen in het Belgische Merchtem blijven vastzitten. Het gaat om de moeder en de oom van het kind en een vriendin van de moeder. De moeder en de vriendin worden verdacht van het niet verlenen van hulp. De oom wordt verdacht van moord. De jongen overleed vorige week in een appartement in Merchtem met zichtbare verwondingen en kneuzingen. Bij de autopsie is vastgesteld dat zijn verwondingen mogelijk wijzen op kindermishandeling. Vlak bij het Belgische pretpark Plopsaland Ardennen is woensdagmiddag een oude bom ontploft. Drie mensen raakten licht gewond, twee bezoekers en een personeelslid. Twee personen klaagden over hun trommelvliezen. De derde kreeg een klein projectiel in het been. De bom komt vermoedelijk nog uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de oever van een rivier die langs het pretpark stroomt. De omgeving is geëvacueerd en afgesloten. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat zijn land dit jaar 745 vierkante kilometer aan grondgebied heeft heroverd op Rusland. Het gaat om 26 dorpen in de regio's Donetsk, Zaporizhia en Dnipropetrovsk. Volgens Zelensky zijn bij de operatie in het zuidoosten minstens 9550 Russische militairen gedood en meer dan 6600 gewond geraakt. Ook zijn Russische militairen gevangen genomen die kunnen worden ingezet voor gevangenenruil. De uitspraken zijn niet onafhankelijk bevestigd en volgens monitoringsgroep Deep State bevindt een groot deel van het gebied zich nog in een grijze zone of staat een deel van het gebied nog aangegeven als onder Russische controle. Landen in een gewapend conflict of een gevoelige geopolitieke situatie mogen niet automatisch meer het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft de European Broadcasting Union woensdag bekendgemaakt. De EBU kan voortaan een onafhankelijke veiligheidsinschatting laten maken van de regio. Als het winnende land niet geschikt wordt geacht, wijst de EBU een alternatief gastland aan. De nieuwe regel geldt vanaf de editie van 2027. De Europese Unie en 26 landen, waaronder Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, veroordelen de Iraanse executies van demonstranten. In een gezamenlijke verklaring roepen ze Iran op onmiddellijk te stoppen met het toepassen van de doodstraf en alle willekeurig opgepakte personen vrij te laten. Volgens de landen gebruikt Iran de doodstraf om critici het zwijgen op te leggen, de bevolking te intimideren en mensen te straffen die hun mensenrechten uitoefenen. Dat kan volgens hen nooit worden gerechtvaardigd. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Noël Barrot, schrijft op X dat het Iraanse volk vrijuit moet kunnen beslissen over zijn toekomst. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot donderdag 4 uur 's middags gesloten door de uitbarsting van vulkaan de Etna. De meest actieve vulkaan van Europa blaast sinds vorige week grote aswolken over de regio. De langdurige sluiting zorgt voor extra druk op andere Siciliaanse luchthavens, midden in een van de drukste toeristische periodes. Duizenden bezoekers trekken naar uitkijkpunten om de lavastromen te bekijken. Twee jongeren moesten worden gered nadat ze op de terugweg in ruw gebied terechtkwamen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. President Donald Trump is aangeklaagd door twee mediaorganisaties vanwege plannen om betalende klanten snellere toegang te geven tot zijn berichten op Truth Social. Het gaat om het product Truth API, dat tussen de 60.000 en $100.000 per maand kost. Gebruikers krijgen daarmee snellere toegang tot Trumps berichten, wat belangrijk kan zijn omdat sommige daarvan de financiële markten beïnvloeden. The Intercept Media en Freedom of the Press Foundation hebben de rechtbank in New York gevraagd het plan te blokkeren. Ze stellen dat gelijke toegang tot openbare verklaringen van een president niet toestaat dat vroegtijdige toegang wordt verkocht. De Amsterdamse aandelenbeurs sloot woensdag 0,4% lager op 1112,28 punten. Tech-investeerder Prozis zakte bijna 6% na kwartaalcijfers van het Chinese Tencent, waarin Prozis een groot belang heeft. Tencent verdubbelt de uitgaven aan AI-projecten, waardoor de vrije kasstroom negatief werd. ABN AMRO steeg daarentegen 5% na sterke kwartaalcijfers, met een winststijging van bijna een derde. Beleggers verwerkten ook Amerikaanse inflatiecijfers die iets afkoelden, waardoor de kans op een renteverlaging door de Federal Reserve in september groter wordt. De Ierse investeringsmaatschappij Quanta Capital heeft interesse in de overname van Excel Group, het moederbedrijf van fietsmerken als Sparta, Batavus en Babu. Topman Mel Sutcliffe heeft dat bekendgemaakt in een verklaring. Axel werd dinsdag failliet verklaard nadat het bedrijf vorige week uitstel van betaling had aangevraagd. Het fietsconcern kwam na corona in de problemen door onverkochte voorraden en een massale terugroepactie van Babu bakfietsen.
0: Quanta Capital meldt dat de beoordeling zich nog in een vroeg stadium bevindt en nog moet worden goedgekeurd.
7: Vakbonden hebben het cabinepersoneel van EasyJet Frankrijk opgeroepen om zaterdag en zondag te staken. De actie volgt op mislukte gesprekken met het management over betere werkomstandigheden. De vakbonden klagen al maanden over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en het ingeroosterd worden op meerdere dagen op rij. EasyJet zegt voorstellen te hebben ingediend om tegemoet te komen aan de vakbonden en benadrukt dat onderhandelingen gepland staan voor september. De luchtvaartmaatschappij vraagt de bonden om af te zien van de acties omdat die in een erg druk weekend vallen.
8: De Rijn heeft in Duitsland een nieuw dieptepunt bereikt, waardoor vrachtschepen vastlopen. Het Duitse Agentschap voor de Binnenvaart meldt dat de bevaarbare waterdiepte bij Kaup, vlakbij Koblenz, woensdag 11 centimeter bedroeg. De meeste schepen kunnen daarom niet langs Kaup varen, waardoor de riviervaart op dit punt feitelijk stil ligt. Sommige schepen varen nu met slechts 20% van de capaciteit. De Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn probeert de problemen te verlichten door op korte termijn 400 extra goederenwagons te mobiliseren. En meerdere Duitse deelstaten hebben het rijverbod voor vrachtwagens op zondag opgeheven.
0: Schiphol vindt de wachttijden voor groepen reizigers te lang, sinds de invoering van een digitaal grenscontrolesysteem. Aankomende passagiers met een niet-EU-paspoort moeten gemiddeld 1 tot 2 uur wachten. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen voor het nieuwe grenscontrolesysteem, Entry-Exit System. Schiphol zet extra collega's in om reizigers te begeleiden, maar stelt dat de verantwoordelijkheid voor de grenscontrole bij de Koninklijke Marechaussee en het ministerie van Defensie ligt. EU-lidstaten hebben tot september toestemming om de registratie van biometrische gegevens op te schorten bij lange wachttijden. En Nederland en een aantal andere lidstaten willen dat die mogelijkheid langer blijft.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Zlatko Dalic wordt de nieuwe bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten. Dat meldt de voetbalbond van de VAE woensdag. De 59-jarige Dalic was 9 jaar lang bondscoach van Kroatië en behaalde met dat land een tweede en een derde plaats op de wereldkampioenschappen van 2018 en 2022. Afgelopen zomer werd Kroatië onder zijn leiding uitgeschakeld in de 16e finales van het WK door Portugal. De Verenigde Arabische Emiraten kwalificeerden zich alleen in 1990 voor het WK en werden in 2025 derde in de Arab Cup. Investeerder Josh Kushner en voormalig Disney-topman Bob Iger kopen basketbalclub Los Angeles Lakers voor $12,5 miljard, omgerekend bijna €11 miljard. Dat melden bronnen aan persbureau Bloomberg en sportzender ESPN. De club werd vorig jaar juni nog voor $10 miljard overgenomen door zakenman Mark Walter van de familie Bass. Kushner en Iger zeggen zich vereerd te voelen om de leiding te mogen nemen over een van de meest iconische sportclubs ter wereld. Ze waren eerder van plan een nieuwe NBA-club in Las Vegas te beginnen. De Nederlandse dressuurploeg heeft zich op de WK in Aken geplaatst voor de Olympische Spelen van Los Angeles. De vijfde plek in de landenwedstrijd was daarvoor genoeg. Duitsland won met 235,63 punten, gevolgd door Groot-Brittannië en Denemarken. Marieke van der Putten was met Santana de beste Nederlandse met 77,764 punten. Van der Putten en Dinja van Lieren plaatsten zich voor de Grand Prix Special van vrijdag. Romelu Lukaku verruilt Napoli voor Fenerbahçe, dat melden beide clubs. De 33-jarige Belgische spits speelde de afgelopen 2 seizoenen in Napels. In zijn eerste jaar werd Napoli kampioen van Italië, maar afgelopen seizoen kampte Lukaku met blessures. Fenerbahçe werd vorig seizoen tweede in Turkije en speelt tegen Olympique Lyon in de play-offs voor de Champions League. Talon Griekspoor en Botik van de Zandschulp spelen donderdag tegen elkaar in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Cincinnati. Afgelopen week presteerden beide Nederlanders goed in Montreal, waar Griekspoor won van de Duitse nummer 3 van de wereld, Alexander Zverev, en van de Zandschulp de Russische nummer 6, Daniil Medvedev, versloeg. Beide stranden daar in de vierde ronde. In hun vier eerdere onderlinge duels won Griekspoor er 3. Op de wereldranglijst staan de 30-jarige tennissers vlak bij elkaar. Griekspoor op plek 69, Van de Zandschulp op 70. Zwemster Marit Steenberg heeft zich geplaatst voor de finale van de 200 meter vrije slag op de EK Zwemmen in Parijs. De 26-jarige Friesin won haar halve finale in 1 minuut en 56,35 seconden, de derde tijd van allemaal. Steenbergen veroverde dinsdagavond al goud op de 100 meter vrije slag en zilver met de estafetteploeg op de 400 meter wisselslag gemengd. Later vanavond komt ze nog in actie op de 50 meter rugslag en de 400 meter vrije slag voor vrouwen. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het nagenoeg onbewolkt, dus de gedeeltelijke zonsverduistering is in het hele land goed te volgen. Het blijft droog en vooral in het zuiden nog lang warm. Vannacht helder en droog, met temperaturen tussen 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig. Morgen volop zon en zeer warm, tussen 31 graden op de Wadden en lokaal 36 graden in het zuiden. Het Nationaal Hitteplan is nu actief in het zuidoosten en geldt morgen voor het hele land. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De zuidkant van de Rotterdamse Ringweg wordt de komende maanden aangepakt. Rijkswaterstaat vervangt het asfalt op de A15 tussen de Maasvlakte en knooppunt Vaanplein. De weg gaat daarvoor meermaals dicht in weekenden en vakanties. Volgende week sluit de hoofdrijbaan richting het oosten tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de extra reistijd tijdens doordeweekse afsluitingen kan oplopen tot 1 uur. Op de wegen richting de stranden in Noord-Holland is het woensdagavond drukker dan normaal. Vooral richting Zandvoort staat file. Op de N201 is dat ongeveer een half uur. Ook op de N200 richting Bloemendaal aan Zee is het druk. Of mensen specifiek voor de gedeeltelijke zonsverduistering onderweg zijn, is onduidelijk. Want het is ook gewoon een prachtige avond om naar het strand te gaan. Het hoogtepunt van de eclips is rond 20 uur 11. Het waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pompinstallatie bij gemaal Ankersmit in Deventer aangezet. Door de lage waterstand van de IJssel kan het gemaal zelf geen water meer oppompen naar de Deventerhaven en een groot deel van Salland. De tijdelijke pomp wordt alleen gebruikt om de waterpeilen van het Overijsselskanaal, de soestwetering en de zandwetering op peil te houden. In andere watergangen en sloten houdt het waterschap het water zo lang mogelijk vast. Maar door de aanhoudende droogte zullen die uiteindelijk droogvallen. Het waterschap houdt kwetsbare plekken in de gaten en verplaatst waar nodig vissen, met hulp van de Hengelsportfederatie. Een brandweerman die op donderdag 6 augustus zwaar gewond raakte bij het blussen van een duinbrand bij Ouddorp, is woensdagochtend overleden in het Erasmus MC. De man kwam tijdens het bestrijden van de brand onder een brandweervoertuig terecht en werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond meldde al een dag na het ongeluk zich grote zorgen te maken over zijn gezondheid. De algemeen directeur van de veiligheidsregio noemt het overlijden een zwarte bladzijde in het 20-jarig bestaan van de organisatie. Minister David van Weel spreekt van ontzettend verdrietig nieuws en wenst de familie en collega's van de brandweerman veel sterkte. Een 34-jarige vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten in een woning aan de New York Single in Den Haag, was zwanger. Dat bevestigt een woordvoerder van namens de familie. De drie kinderen waren op het moment van de schietpartij in het huis aanwezig. De 42-jarige vader van de kinderen is opgepakt als verdachte. Donderdagavond wordt in Den Haag een stille tocht gelopen voor de vrouw, die om 1 uur van start gaat in de Betje Wolfstraat. Een 32-jarige man uit Rotterdam is woensdag opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. In de nacht van dinsdag op woensdag verschenen teksten als pedofielen, pedo's en verwijzingen naar wetsartikelen op de gevels van de rechtbank en het UWV in Rotterdam, de reclassering in Rotterdam en het gerechtsgebouw en het pand van het Openbaar Ministerie in Utrecht. De verdachte is aangehouden in zijn woning in Rotterdam, maar zijn motief is nog niet bekend. De politie wil in verhoren achterhalen waar de teksten over gaan. Beide rechtbanken hebben aangifte gedaan en zeggen geen aanwijzingen te zien dat de bekladdingen te maken hebben met een specifieke rechtszaak. Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De olie uit de gestrande tanker voor de kust van Oman heeft het vasteland bereikt. Stranden in het zuidoosten van het land zijn vervuild. En de verwachting is dat de komende uren een kuststrook van tot wel 40 kilometer wordt geraakt. De tanker Caroline Bezenji lekt al weken ruwe olie, nadat er in juni een explosie plaatsvond, waarna het schip strandde bij een natuurreservaat. De olievlek beslaat volgens het Omaanse Milieuagentschap een gebied van bijna 400 vierkante kilometer. Het schip heeft ongeveer 1 miljoen vaten ruwe olie aan boord en zou deel uitmaken van de Russische schaduwvloot. Schepen die onder een andere vlag varen om sancties te omzeilen. De volledige zonsverduistering is begonnen in het Russische Poolgebied. Rusland is een van de weinige landen waar op plekken een volledige zonsverduistering te zien is. Net als in delen van IJsland, Groenland en Spanje. In veel andere landen, waaronder Nederland, is een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Op plekken waar de volledige zonsverduistering te zien is, is het erg druk. IJsland verwacht ongeveer 80.000 bezoekers en in delen van Spanje staan lange files richting het noorden. De laatste keer dat een volledige zonsverduistering voor het vasteland van Europa zo goed te zien was, was in 1999. De drie verdachten in de zaak rond de dood van een 7-jarige jongen in het Belgische Merchtem blijven vastzitten. Het gaat om de moeder en de oom van het kind en een vriendin van de moeder. De moeder en de vriendin worden verdacht van het niet verlenen van hulp. De oom wordt verdacht van moord. De jongen overleed vorige week in een appartement in Merchtem met zichtbare verwondingen en kneuzingen. Bij de autopsie is vastgesteld dat zijn verwondingen mogelijk wijzen op kindermishandeling. Vlak bij het Belgische pretpark Plopsaland Ardennen is woensdagmiddag een oude bom ontploft. 3 mensen raakten licht gewond, 2 bezoekers en een personeelslid. 2 personen klaagden over hun trommelvliezen. De derde kreeg een klein projectiel in het been. De bom komt vermoedelijk nog uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de oever van een rivier die langs het pretpark stroomt. De omgeving is geëvacueerd en afgesloten. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat zijn land dit jaar 745 vierkante kilometer aan grondgebied heeft heroverd op Rusland. Het gaat om 26 dorpen in de regio's Donetsk, Zaporizhia en Dnipropetrovsk. Volgens Zelensky zijn bij de operatie in het zuidoosten minstens 9550 Russische militairen gedood en meer dan 6600 gewond geraakt. Ook zijn Russische militairen gevangen genomen die kunnen worden ingezet voor gevangenenruil. De uitspraken zijn niet onafhankelijk bevestigd en volgens monitoringsgroep Deep State bevindt een groot deel van het gebied zich nog in een grijze zone of staat een deel van het gebied nog aangegeven als onder Russische controle. Landen in een gewapend conflict of een gevoelige geopolitieke situatie mogen niet automatisch meer het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft de European Broadcasting Union woensdag bekendgemaakt. De EBU kan voortaan een onafhankelijke veiligheidsinschatting laten maken van de regio. Als het winnende land niet geschikt wordt geacht, wijst de EBU een alternatief gastland aan. De nieuwe regel geldt vanaf de editie van 2027.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. President Trump is aangeklaagd door twee mediaorganisaties vanwege plannen om betalende klanten snellere toegang te geven tot zijn berichten op Truth Social. Het gaat om een dienst die Truth API heet en tussen de $60.000 en $100.000 per maand kost. The Intercept Media en Freedom of the Press Foundation vinden dat ongrondwettelijk en willen dat de rechtbank in New York het plan blokkeert. Zij stellen dat gelijke toegang tot openbare verklaringen van een president niet mag worden verkocht. Trump heeft een belang van 41% in het sociale mediabedrijf, dat in het tweede kwartaal een verlies leed van $238 miljoen. De Amsterdamse aandelenbeurs sloot woensdag 0,4% lager op 1112,28 punten. Tech-investeerder Prozis zakte bijna 6% na kwartaalcijfers van het Chinese Tencent, waarin Prozis een groot belang heeft. Tencent verdubbelt de uitgaven aan AI-projecten, waardoor de vrije kaststroom negatief werd. ABN AMRO steeg daarentegen 5% na sterke kwartaalcijfers, met een winststijging van bijna een derde. Beleggers verwerkten ook Amerikaanse inflatiecijfers die iets afkoelden, waardoor de kans op een renteverlaging door de Federal Reserve in september groter wordt. De Ierse investeringsmaatschappij Quanta Capital heeft interesse in de overname van Excel Group, het moederbedrijf van fietsmerken als Sparta, Batavus en Babu. Topman Mel Sutcliffe heeft dat bekendgemaakt in een verklaring. Excel werd dinsdag failliet verklaard nadat het bedrijf vorige week uitstel van betaling had aangevraagd. Het fietsconcern kwam na corona in de problemen door onverkochte voorraden en een massale terugroepactie van Babu bakfietsen. Quanta Capital meldt dat de beoordeling zich nog in een vroeg stadium bevindt en nog moet worden goedgekeurd. Vakbonden hebben het cabinepersoneel van EasyJet Frankrijk opgeroepen om zaterdag en zondag te staken. De actie volgt op mislukte gesprekken met het management over betere werkomstandigheden. De vakbonden klagen al maanden over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en het ingeroosterd worden op meerdere dagen op rij. EasyJet zegt voorstellen te hebben ingediend om tegemoet te komen aan de vakbonden en benadrukt dat onderhandelingen gepland staan voor september. De luchtvaartmaatschappij vraagt de bonden om af te zien van de acties omdat die in een erg druk weekend vallen. De Rijn heeft in Duitsland een nieuw dieptepunt bereikt, waardoor vrachtschepen vastlopen. Het Duitse Agentschap voor de Binnenvaart meldt dat de bevaarbare waterdiepte bij Kaup, vlakbij Koblenz, woensdag 11 centimeter bedroeg. De meeste schepen kunnen daarom niet langs Kaup varen, waardoor de riviervaart op dit punt feitelijk stil ligt. Sommige schepen varen nu met slechts 20% van de capaciteit. De Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn probeert de problemen te verlichten door op korte termijn 400 extra goederenwagons te mobiliseren. En meerdere Duitse deelstaten hebben het rijverbod voor vrachtwagens op zondag opgeheven. Schiphol vindt de wachttijden voor groepen reizigers te lang sinds de invoering van een digitaal grenscontrolesysteem. Aankomende passagiers met een niet-EU-paspoort moeten gemiddeld 1 tot 2 uur wachten. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen voor het nieuwe grenscontrolesysteem, Entry-Exit System. Schiphol zet extra collega's in om reizigers te begeleiden, maar stelt dat de verantwoordelijkheid voor de grenscontrole bij de Koninklijke Marechaussee en het ministerie van Defensie ligt. EU-lidstaten hebben tot september toestemming om de registratie van biometrische gegevens op te schorten bij lange wachttijden. En Nederland en een aantal andere lidstaten willen dat die mogelijkheid langer blijft.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Zlatko Dalic wordt de nieuwe bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten. Dat meldt de voetbalbond van de VAE woensdag. De 59-jarige Dalic was 9 jaar lang bondscoach van Kroatië en behaalde met dat land een tweede en een derde plaats op de wereldkampioenschappen van 2018 en 2022. Afgelopen zomer werd Kroatië onder zijn leiding uitgeschakeld in de 16e finales van het WK door Portugal. De Verenigde Arabische Emiraten kwalificeerden zich alleen in 1990 voor het WK en werden in 2025 derde in de Arab Cup. De Nederlandse dressuurploeg heeft zich op de WK in Aken geplaatst voor de Olympische Spelen van Los Angeles. De vijfde plek in de landenwedstrijd was daarvoor genoeg. Duitsland won met 235,63 punten, gevolgd door Groot-Brittannië en Denemarken. Marieke van der Putten was met Santana de beste Nederlandse met 77,764 punten. Van der Putten en Dinja van Lieren plaatsten zich voor de Grand Prix Special van vrijdag. Romelu Lukaku verruilt Napoli voor Fenerbahce, dat melden beide clubs. De 33-jarige Belgische spits speelde de afgelopen 2 seizoenen in Napels. In zijn eerste jaar werd Napoli kampioen van Italië, maar afgelopen seizoen kampte Lukaku met blessures. Fenerbahce werd vorig seizoen tweede in Turkije en speelt tegen Olympique Lyon in de play-offs voor de Champions League. Talon Griekspoor en Botik van de Zandschulp spelen donderdag tegen elkaar in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Cincinnati. Afgelopen week presteerden beide Nederlanders goed in Montreal, waar Griekspoor won van de Duitse nummer 3 van de wereld, Alexander Zverev, en van de Zandschulp de Russische nummer 6, Daniil Medvedev, versloeg. Beide strandden daar in de vierde ronde. In hun 4 eerdere onderlinge duels won Griekspoor er 3. Op de wereldranglijst staan de 30-jarige tennissers vlak bij elkaar. Griekspoor op plek 69, van de Zandschulp op 70. Zwemster Marit Steenbergen heeft zich geplaatst voor de finale van de 200 meter vrije slag op de EK. De 26-jarige Friesin won de eerste halve finale in 1.56,35, de derde tijd van allemaal. Dinsdagavond veroverde Steenbergen al 2 medailles. Goud op de 100 meter vrije slag en zilver op de 4x100 meter wisselslag gemengd. Later op woensdagavond komt ze nog in actie op de 50 meter rugslag en de 4x100 meter vrije slag voor vrouwen. Tess Schouten werd 6e in de finale van de 100 meter schoolslag, haar eerste grote finale sinds de Spelen van 2024. Sherida Spitsen is fel gekant tegen de commerciële houding van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De recordintestinal van het Nederlands voetbalelftal vindt het niet oké dat de FIFA geld verdient over de ruggen van spelers en speelsters. De UEFA boycott alle FIFA-evenementen totdat de garantie er is dat de onlangs ingetrokken commercialiseringsplannen van Infantino voorgoed van tafel zijn. Spitsen heeft veel respect voor de Noorse bondsvoorzitter Lise Klaveness, die het aftreden van Infantino eist. De voetbalster van Ajax denkt nog niet aan stoppen en wil in de toekomst graag bijdragen aan de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal.
9: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het nagenoeg onbewolkt, dus de gedeeltelijke zonsverduistering is in het hele land goed te volgen. Het blijft droog en vooral in het zuiden nog lang warm. Vannacht helder en droog, met temperaturen tussen 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig. Morgen volop zon en zeer warm, tussen 31 graden op de Wadden en lokaal 36 graden in het zuiden. Het Nationaal Hitteplan is nu actief in het Zuidoosten en geldt morgen voor het hele land. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. De zuidkant van de Rotterdamse Ringweg wordt de komende maanden aangepakt. Rijkswaterstaat vervangt het asfalt op de A15 tussen de Maasvlakte en knooppunt Vaanplein. De weg gaat daarvoor meermaals dicht in weekenden en vakanties. Volgende week sluit de hoofdrijbaan richting het oosten tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de extra reistijd tijdens doordeweekse afsluitingen kan oplopen tot 1 uur. Op de wegen richting de stranden in Noord-Holland is het woensdagavond drukker dan normaal. Vooral richting Zandvoort staat file. Op de N201 is dat ongeveer een half uur. Ook op de N200 richting Bloemendaal aan Zee is het druk. Of mensen specifiek voor de gedeeltelijke zonsverduistering onderweg zijn, is onduidelijk. Want het is ook gewoon een prachtige avond om naar het strand te gaan. Het hoogtepunt van de eclips is rond 20:11. Het waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pompinstallatie bij gemaal Ankersmit in Deventer aangezet. Door de lage waterstand van de IJssel kan het gemaal zelf geen water meer oppompen naar de Deventerhaven en een groot deel van Salland. De tijdelijke pomp wordt alleen gebruikt om de waterpeilen van het Overijsselskanaal, de soestwetering en de zandwetering op peil te houden. In andere watergangen en sloten houdt het waterschap het water zo lang mogelijk vast. Maar door de aanhoudende droogte zullen die uiteindelijk droogvallen. Het waterschap houdt kwetsbare plekken in de gaten en verplaatst waar nodig vissen met hulp van de Hengelsportfederatie. Een brandweerman die op donderdag 6 augustus zwaar gewond raakte bij het blussen van een duinbrand bij Ouddorp is woensdagochtend overleden in het Erasmus MC. De man kwam tijdens het bestrijden van de brand onder een brandweervoertuig terecht en werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond meldde al een dag na het ongeluk zich grote zorgen te maken over zijn gezondheid. De algemeen directeur van de veiligheidsregio noemt het overlijden een zwarte bladzijde in het 20-jarig bestaan van de organisatie. Minister David van Weel spreekt van ontzettend verdrietig nieuws en wenst de familie en collega's van de brandweerman veel sterkte. Een 34-jarige vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten in een woning aan de New York Single in Den Haag was zwanger. Dat bevestigt een woordvoerder van namens de familie. De drie kinderen waren op het moment van de schietpartij in het huis aanwezig. De 42-jarige vader van de kinderen is opgepakt als verdachte. Donderdagavond wordt in Den Haag een stille tocht gelopen voor de vrouw, die om 1 uur van start gaat in de Betje Wolfstraat. Een 32-jarige man uit Rotterdam is woensdag opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. In de nacht van dinsdag op woensdag verschenen teksten als pedofielen, pedo's en verwijzingen naar wetsartikelen op de gevels van de rechtbank en het UWV in Rotterdam, de reclassering in Rotterdam en het gerechtsgebouw en het pand van het Openbaar Ministerie in Utrecht. De verdachte is aangehouden in zijn woning in Rotterdam, maar zijn motief is nog niet bekend. De politie wil in verhoren achterhalen waar de teksten over gaan. Beide rechtbanken hebben aangifte gedaan en zeggen geen aanwijzingen te zien dat de bekladdingen te maken hebben met een specifieke rechtszaak. Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlandsnieuws. De olie uit de gestrande tanker voor de kust van Oman heeft het vasteland bereikt. Stranden in het zuidoosten van het land zijn vervuild. En de verwachting is dat de komende uren een kuststrook van tot wel 40 kilometer wordt geraakt. De tanker Caroline Bezenji lekt al weken ruwe olie, nadat er in juni een explosie plaatsvond, waarna het schip strandde bij een natuurreservaat. De olievlek beslaat volgens het Omaanse Milieuagentschap een gebied van bijna 400 vierkante kilometer. Het schip heeft ongeveer 1 miljoen vaten ruwe olie aan boord en zou deel uitmaken van de Russische schaduwvloot, schepen die onder een andere vlag varen om sancties te omzeilen.
7: De volledige zonsverduistering is begonnen in het Russische Poolgebied. Rusland is een van de weinige landen waar op plekken een volledige zonsverduistering te zien is. Net als in delen van IJsland, Groenland en Spanje. In veel andere landen, waaronder Nederland, is een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Op plekken waar de volledige zonsverduistering te zien is, is het erg druk. IJsland verwacht ongeveer 80.000 bezoekers en in delen van Spanje staan lange files richting het noorden. De laatste keer dat een volledige zonsverduistering voor het vasteland van Europa zo goed te zien was, was in 1999. De drie verdachten in de zaak rond de dood van een 7-jarige jongen in het Belgische Merchtem blijven vastzitten. Het gaat om de moeder en de oom van het kind en een vriendin van de moeder. De moeder en de vriendin worden verdacht van het niet verlenen van hulp. De oom wordt verdacht van moord. De jongen overleed vorige week in een appartement in Merchtem met zichtbare verwondingen en kneuzingen. Bij de autopsie is vastgesteld dat zijn verwondingen mogelijk wijzen op kindermishandeling. Vlak bij het Belgische pretpark Plopsaland Ardennen is woensdagmiddag een oude bom ontploft. Drie mensen raakten licht gewond, twee bezoekers en een personeelslid. Twee personen klaagden over hun trommelvliezen. De derde kreeg een klein projectiel in het been. De bom komt vermoedelijk nog uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de oever van een rivier die langs het pretpark stroomt. De omgeving is geëvacueerd en afgesloten. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat zijn land dit jaar 745 vierkante kilometer aan grondgebied heeft heroverd op Rusland. Het gaat om 26 dorpen in de regio's Donetsk, Zaporizhia en Dnipropetrovsk. Volgens Zelensky zijn bij de operatie in het zuidoosten minstens 9550 Russische militairen gedood en meer dan 6600 gewond geraakt. Ook zijn Russische militairen gevangen genomen die kunnen worden ingezet voor gevangenenruil. De uitspraken zijn niet onafhankelijk bevestigd en volgens monitoringsgroep Deep State bevindt een groot deel van het gebied zich nog in een grijze zone of staat een deel van het gebied nog aangegeven als onder Russische controle. Landen in een gewapend conflict of een gevoelige geopolitieke situatie mogen niet automatisch meer het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft de European Broadcasting Union woensdag bekendgemaakt. De EBU kan voortaan een onafhankelijke veiligheidsinschatting laten maken van de regio. Als het winnende land niet geschikt wordt geacht, wijst de EBU een alternatief gastland aan. De nieuwe regel geldt vanaf de editie van 2027. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. President Trump is aangeklaagd door twee mediaorganisaties vanwege plannen om betalende klanten snellere toegang te geven tot zijn berichten op Truth Social. Het gaat om een dienst die Truth API heet en tussen de $60.000 en $100.000 per maand kost. The Intercept Media en Freedom of the Press Foundation vinden dat ongrondwettelijk en willen dat de rechtbank in New York het plan blokkeert. Zij stellen dat gelijke toegang tot openbare verklaringen van een president niet mag worden verkocht. Trump heeft een belang van 41% in het sociale mediabedrijf, dat in het tweede kwartaal een verlies leed van $238 miljoen. De Amsterdamse aandelenbeurs sloot woensdag 0,4% lager op 1112,28 punten. Tech-investeerder Prozis zakte bijna 6% na kwartaalcijfers van het Chinese Tencent, waarin Prozis een groot belang heeft. Tencent verdubbelt de uitgaven aan AI-projecten, waardoor de vrije kasstroom negatief werd. ABN AMRO steeg daarentegen 5% na sterke kwartaalcijfers, met een winststijging van bijna een derde. Beleggers verwerkten ook Amerikaanse inflatiecijfers die iets afkoelden, waardoor de kans op een renteverlaging door de Federal Reserve in september groter wordt. De Ierse investeringsmaatschappij Quanta Capital heeft interesse in de overname van Accel Group, het moederbedrijf van fietsmerken als Sparta, Batavus en Babu. Topman Mel Sutcliffe heeft dat bekendgemaakt in een verklaring. Axel werd dinsdag failliet verklaard nadat het bedrijf vorige week uitstel van betaling had aangevraagd. Het fietsconcern kwam na corona in de problemen door onverkochte voorraden

0: De vakbonden klagen al maanden over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en het ingeroosterd worden op meerdere dagen op rij. EasyJet zegt voorstellen te hebben ingediend om tegemoet te komen aan de vakbonden en benadrukt dat onderhandelingen gepland staan voor september. De luchtvaartmaatschappij vraagt de bonden om af te zien van de acties omdat die in een erg druk weekend vallen. De Rijn heeft in Duitsland een nieuw dieptepunt bereikt, waardoor vrachtschepen vastlopen. Het Duitse Agentschap voor de Binnenvaart meldt dat de bevaarbare waterdiepte bij Kaup, vlakbij Koblenz, woensdag 11 centimeter bedroeg. De meeste schepen kunnen daarom niet langs Kaup varen, waardoor de riviervaart op dit punt feitelijk stil ligt. Sommige schepen varen nu met slechts 20% van de capaciteit. De Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn probeert de problemen te verlichten door op korte termijn 400 extra goederenwagons te mobiliseren. En meerdere Duitse deelstaten hebben het rijverbod voor vrachtwagens op zondag opgeheven. Schiphol vindt de wachttijden voor groepen reizigers te lang, sinds de invoering van een digitaal grenscontrolesysteem. Aankomende passagiers met een niet-EU-paspoort moeten gemiddeld 1 tot 2 uur wachten. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen voor het nieuwe grenscontrolesysteem, Entry-Exit System. Schiphol zet extra collega's in om reizigers te begeleiden, maar stelt dat de verantwoordelijkheid voor de grenscontrole bij de Koninklijke Marechaussee en het ministerie van Defensie ligt. EU-lidstaten hebben tot september toestemming om de registratie van biometrische gegevens op te schorten bij lange wachttijden. En Nederland en een aantal andere lidstaten willen dat die mogelijkheid langer blijft. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Zlatko Dalic wordt de nieuwe bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten. Dat meldt de voetbalbond van de VAE woensdag. De 59-jarige Dalic was 9 jaar lang bondscoach van Kroatië en behaalde met dat land een tweede en een derde plaats op de wereldkampioenschappen van 2018 en 2022. Afgelopen zomer werd Kroatië onder zijn leiding uitgeschakeld in de 16e finales van het WK door Portugal. De Verenigde Arabische Emiraten kwalificeerden zich alleen in 1990 voor het WK en werden in 2025 derde in de Arab Cup. De Nederlandse dressuurploeg heeft zich op de WK in Aken geplaatst voor de Olympische Spelen van Los Angeles. De vijfde plek in de landenwedstrijd was daarvoor genoeg. Duitsland won met 235,63 punten, gevolgd door Groot-Brittannië en Denemarken. Marieke van der Putten was met Santana de beste Nederlandse met 77,764 punten. Van der Putten en Dinja van Lieren plaatsten zich voor de Grand Prix Special van vrijdag. Romelu Lukaku verruilt Napoli voor Fenerbahçe, dat melden beide clubs. De 33-jarige Belgische spits speelde de afgelopen 2 seizoenen in Napels. In zijn eerste jaar werd Napoli kampioen van Italië, maar afgelopen seizoen kampte Lukaku met blessures. Fenerbahçe werd vorig seizoen tweede in Turkije en speelt tegen Olympique Lyon in de play-offs voor de Champions League. Talon Griekspoor en Botik van de Zandschulp spelen donderdag tegen elkaar in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Cincinnati. Afgelopen week presteerden beide Nederlanders goed in Montreal, waar Griekspoor won van de Duitse nummer 3 van de wereld, Alexander Zverev, en van de Zandschulp de Russische nummer 6, Daniil Medvedev, versloeg. Beide strandden daar in de vierde ronde. In hun 4 eerdere onderlinge duels won Griekspoor er 3. Op de wereldranglijst staan de 30-jarige tennissers vlak bij elkaar. Griekspoor op plek 69, van de Zandschulp op 70. Zwemster Marit Steenbergen heeft zich geplaatst voor de finale van de 200 meter vrije slag op de EK. De 26-jarige Friesin won de eerste halve finale in 1.56,35, de derde tijd van allemaal. Dinsdagavond veroverde Steenbergen al 2 medailles. Goud op de 100 meter vrije slag en zilver op de 4x100 meter wisselslag gemengd. Later op woensdagavond komt ze nog in actie op de 50 meter rugslag en de 4x100 meter vrije slag voor vrouwen. Tess Schouten werd 6e in de finale van de 100 meter schoolslag. Haar eerste grote finale sinds de Spelen van 2024. Sherida Spit.

0: Intussen is fel gekant tegen de commerciële houding van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De recordintestino van het Nederlands voetbalelftal vindt het niet oké dat de FIFA geld verdient over de ruggen van spelers en speelsters. De UEFA boycott alle FIFA-evenementen totdat de garantie er is dat de onlangs ingetrokken commercialiseringsplannen van Infantino voorgoed van tafel zijn. Spitsen heeft veel respect voor de Noorse bondsvoorzitter Lise Klaveness, die het aftreden van Infantino eist. De voetbalster van Ajax denkt nog niet aan stoppen en wil in de toekomst graag bijdragen aan de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is er nauwelijks bewolking, dus de gedeeltelijke zonsverduistering is in het hele land goed te zien. Het blijft droog en vooral in het zuiden is het nog lang warm. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Vannacht helder en droog, met temperaturen tussen de 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zeer warm. 31 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Het Nationaal Hitteplan is actief. Morgen en overmorgen voor het hele land. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De zuidkant van de Rotterdamse Ringweg wordt de komende maanden aangepakt. Rijkswaterstaat vervangt het asfalt op de A15 tussen de Maasvlakte en knooppunt Vaanplein. De weg gaat daarvoor meermaals dicht in weekenden en vakanties. Volgende week sluit de hoofdrijbaan richting het oosten tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de extra reistijd tijdens doordeweekse afsluitingen kan oplopen tot 1 uur. Op de wegen richting de stranden in Noord-Holland is het woensdagavond drukker dan normaal. Vooral richting Zandvoort staat file. Op de N201 is dat ongeveer een half uur. Ook op de N200 richting Bloemendaal aan Zee is het druk. Of mensen specifiek voor de gedeeltelijke zonsverduistering onderweg zijn, is onduidelijk. Want het is ook gewoon een prachtige avond om naar het strand te gaan. Het hoogtepunt van de eclips is rond 20:11. Het waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pompinstallatie bij gemaal Ankersmit in Deventer aangezet. Door de lage waterstand van de IJssel kan het gemaal zelf geen water meer oppompen naar de Deventerhaven en een groot deel van Salland. De tijdelijke pomp wordt alleen gebruikt om de waterpeilen van het Overijsselskanaal, de soestwetering en de zandwetering op peil te houden. In andere watergangen en sloten houdt het waterschap het water zo lang mogelijk vast. Maar door de aanhoudende droogte zullen die uiteindelijk droogvallen. Het waterschap houdt kwetsbare plekken in de gaten en verplaatst waar nodig vissen, met hulp van de Hengelsportfederatie. Een brandweerman die op donderdag 6 augustus zwaar gewond raakte bij het blussen van een duinbrand bij Ouddorp, is woensdagochtend overleden in het Erasmus MC. De man kwam tijdens het bestrijden van de brand onder een brandweervoertuig terecht en werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond meldde al een dag na het ongeluk zich grote zorgen te maken over zijn gezondheid. De algemeen directeur van de veiligheidsregio noemt het overlijden een zwarte bladzijde in het 20-jarig bestaan van de organisatie. Minister David van Weel spreekt van ontzettend verdrietig nieuws en wenst de familie en collega's van de brandweerman veel sterkte. Een 34-jarige vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten in een woning aan de New York-single in Den Haag, was zwanger. Dat bevestigt een woordvoerder van namens de familie. De drie kinderen waren op het moment van de schietpartij in het huis aanwezig. De 42-jarige vader van de kinderen is opgepakt als verdachte. Donderdagavond wordt in Den Haag een stille tocht gelopen voor de vrouw, die om 1 uur van start gaat in de Betje Wolfstraat. Een 32-jarige man uit Rotterdam is woensdag opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. In de nacht van dinsdag op woensdag verschenen teksten als pedofielen, pedo's en verwijzingen naar wetsartikelen op de gevels van de rechtbank en het UWV in Rotterdam, de reclassering in Rotterdam en het gerechtsgebouw en het pand van het Openbaar Ministerie in Utrecht. De verdachte is aangehouden in zijn woning in Rotterdam, maar zijn motief is nog niet bekend. De politie wil in verhoren achterhalen waar de teksten over gaan. Beide rechtbanken hebben aangifte gedaan en zeggen geen aanwijzingen te zien dat de bekladdingen te maken hebben met een specifieke rechtszaak. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne heeft 3 Russische oorlogsschepen getroffen bij een aanval op de haven van Novorossiysk. Dat meldt de Oekraïense veiligheidsdienst SBU. 2 van de schepen hadden raketten aan boord. Het derde was een patrouillevaartuig. Volgens de SBU vermindert de aanval het vermogen van Rusland om de Zwarte Zee te controleren. Bij de aanval op de stad kwamen 3 mensen om het leven en raakten woongebouwen en onderwijsinstellingen beschadigd. De volledige zonsverduistering is begonnen in het Russische Poolgebied. Rusland is een van de weinige landen waar op plekken een volledige zonsverduistering te zien is. Net als in delen van IJsland, Groenland en Spanje. In veel andere landen, waaronder Nederland, is een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Op plekken waar de volledige zonsverduistering te zien is, is het erg druk. IJsland verwacht ongeveer 80.000 bezoekers en in delen van Spanje staan lange files richting het noorden. De laatste keer dat een volledige zonsverduistering voor het vasteland van Europa zo goed te zien was, was in 1999. De olie uit de gestrande tanker voor de kust van Oman heeft het vasteland bereikt. Stranden in het zuidoosten van het land zijn vervuild. En de verwachting is dat de komende uren een kuststrook van tot wel 40 kilometer wordt geraakt. De tanker Caroline Bezenji lekt al weken ruwe olie, nadat er in juni een explosie plaatsvond, waarna het schip strandde bij een natuurreservaat. De olievlek beslaat volgens het Omaanse Milieuagentschap een gebied van bijna 400 vierkante kilometer. Het schip heeft ongeveer 1 miljoen vaten ruwe olie aan boord en zou deel uitmaken van de Russische schaduwvloot. Schepen die onder een andere vlag varen om sancties te omzeilen. Vlak bij het Belgische pretpark Plopsaland Ardennen is woensdagmiddag een oude bom ontploft. 3 mensen raakten licht gewond. 2 bezoekers en een personeelslid. 2 personen klaagden over hun trommelvliezen. De derde kreeg een klein projectiel in het been. De bom komt vermoedelijk nog uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de oever van een rivier die langs het pretpark stroomt. De omgeving is geëvacueerd en afgesloten. De 3 verdachten in de zaak rond de dood van een 7-jarige jongen in het Belgische Merchtem blijven vastzitten. Het gaat om de moeder en de oom van het kind en een vriendin van de moeder. De moeder en de vriendin worden verdacht van het niet verlenen van hulp. De oom wordt verdacht van moord. De jongen overleed vorige week in een appartement in Merchtem met zichtbare verwondingen en kneuzingen. Bij de autopsie is vastgesteld dat zijn verwondingen mogelijk wijzen op kindermishandeling. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat zijn land dit jaar 745 vierkante kilometer aan grondgebied heeft heroverd op Rusland. Het gaat om 26 dorpen in de regio's Donetsk, Zaporizhia en Dnipropetrovsk. Volgens Zelensky zijn bij de operatie in het zuidoosten minstens 9550 Russische militairen gedood en meer dan 6600 gewond geraakt. Ook zijn Russische militairen gevangen genomen die kunnen worden ingezet voor gevangenenruil. De uitspraken zijn niet onafhankelijk bevestigd en volgens monitoringsgroep Deep State bevindt een groot deel van het gebied zich nog in een grijze zone of staat een deel van het gebied nog aangegeven als onder Russische controle.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Roemenië schakelt vanaf donderdag zijn enige kerncentrale uit vanwege de extreem lage waterstand van de Donau. De Cernavoda-centrale heeft voldoende koelwater nodig om operationeel te blijven. Vorige maand werd al één van de twee kernreactoren stilgelegd vanwege droogte. Het ministerie van Energie kijkt naar alternatieve energiebronnen, waaronder windenergie en import, om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit. De centrale produceert doorgaans een vijfde van de totale elektriciteitsproductie van Roemenië. President Trump is aangeklaagd door twee mediaorganisaties vanwege plannen om betalende klanten snellere toegang te geven tot zijn berichten op Truth Social. Het gaat om een dienst die Truth API heet en tussen de $60.000 en $100.000 per maand kost. The Intercept Media en Freedom of the Press Foundation vinden dat ongrondwettelijk en willen dat de rechtbank in New York het plan blokkeert. Zij stellen dat gelijke toegang tot openbare verklaringen van een president niet mag worden verkocht. Trump heeft een belang van 41% in het sociale mediabedrijf, dat in het tweede kwartaal een verlies leed van $238 miljoen. De Amsterdamse aandelenbeurs sloot woensdag 0,4% lager op 1112,28 punten. Tech-investeerder Prosus zakte bijna 6% na kwartaalcijfers van het Chinese Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft. Tencent verdubbelt de uitgaven aan AI-projecten, waardoor de vrije kasstroom negatief werd. ABN AMRO steeg daarentegen 5% na sterke kwartaalcijfers, met een winststijging van bijna een derde. Beleggers verwerkten ook Amerikaanse inflatiecijfers die iets afkoelden, waardoor de kans op een renteverlaging door de Federal Reserve in september groter wordt. De Ierse investeringsmaatschappij Quanta Capital heeft interesse in de overname van Excel Group, het moederbedrijf van fietsmerken als Sparta, Batavus en Babu. Topman Mel Sutcliffe heeft dat bekendgemaakt in een verklaring. Excel werd dinsdag failliet verklaard nadat het bedrijf vorige week uitstel van betaling had aangevraagd. Het fietsconcern kwam na corona in de problemen door onverkochte voorraden en een massale terugroepactie van Babu bakfietsen. Quanta Capital meldt dat de beoordeling zich nog in een vroeg stadium bevindt en nog moet worden goedgekeurd. Vakbonden hebben het cabinepersoneel van EasyJet Frankrijk opgeroepen om zaterdag en zondag te staken. De actie volgt op mislukte gesprekken met het management over betere werkomstandigheden. De vakbonden klagen al maanden over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en het ingeroosterd worden op meerdere dagen op rij. EasyJet zegt voorstellen te hebben ingediend om tegemoet te komen aan de vakbonden en benadrukt dat onderhandelingen gepland staan voor september. De luchtvaartmaatschappij vraagt de bonden om af te zien van de acties omdat die in een erg druk weekend vallen. De Rijn heeft in Duitsland een nieuw dieptepunt bereikt, waardoor vrachtschepen vastlopen. Het Duitse Agentschap voor de Binnenvaart meldt dat de bevaarbare waterdiepte bij Kaup, vlakbij Koblenz, woensdag 11 centimeter bedroeg. De meeste schepen kunnen daarom niet langs Kaup varen, waardoor de riviervaart op dit punt feitelijk stil ligt. Sommige schepen varen nu met slechts 20% van de capaciteit. De Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn probeert de problemen te verlichten door op korte termijn 400 extra goederenwagons te mobiliseren. En meerdere Duitse deelstaten hebben het rijverbod voor vrachtwagens op zondag opgeheven.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse dressuurploeg heeft zich op de WK in Aken geplaatst voor de Olympische Spelen van Los Angeles. De vijfde plek in de landenwedstrijd was daarvoor genoeg. Duitsland won met 235,63 punten, gevolgd door Groot-Brittannië en Denemarken. Marieke van der Putten was met Santana de beste Nederlandse met 77,764 punten. Van de Putten en Dinja van Lieren plaatsten zich voor de Grand Prix Special van vrijdag. Romelu Lukaku verruilt Napoli voor Fenerbahce, dat melden beide clubs. De 33-jarige Belgische spits speelde de afgelopen twee seizoenen in Napels. In zijn eerste jaar werd Napoli kampioen van Italië, maar afgelopen seizoen kampte Lukaku met blessures. Fenerbahce werd vorig seizoen tweede in Turkije en speelt tegen Olympique Lyon in de play-offs voor de Champions League. Talon Griekspoor en Botik van de Zandschulp spelen donderdag tegen elkaar in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Cincinnati. Afgelopen week presteerden beide Nederlanders goed in Montreal, waar Griekspoor won van de Duitse nummer 3 van de wereld, Alexander Zverev, en van de Zandschulp de Russische nummer 6, Daniil Medvedev, versloeg. Beide strandden daar in de vierde ronde. In hun vier eerdere onderlinge duels won Griekspoor er 3. Op de wereldranglijst staan de 30-jarige tennissers vlak bij elkaar. Griekspoor op plek 69, van de Zandschulp op 70. Sherida Spitsen is fel gekant tegen de commerciële houding van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De record-intestino van het Nederlands voetbalelftal vindt het niet oké dat de FIFA geld verdient over de ruggen van spelers en speelsters. De UEFA boycott alle FIFA-evenementen totdat de garantie er is dat de onlangs ingetrokken commercialiseringsplannen van Infantino voorgoed van tafel zijn. Spitsen heeft veel respect voor de Noorse bondsvoorzitter Lise Klaveness, die het aftreden van Infantino eist. De voetbalster van Ajax denkt nog niet aan stoppen en wil in de toekomst graag bijdragen aan de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Zwemster Marit Steenbergen heeft zich geplaatst voor de finale van de 200 meter vrije slag op de EK. De 26-jarige Friesin won de eerste halve finale in 1.56,35, de derde tijd van allemaal. Dinsdagavond veroverde Steenbergen al 2 medailles. Goud op de 100 meter vrije slag en zilver op de 4x100 meter wisselslag gemengd. Later op woensdagavond komt ze nog in actie op de 50 meter rugslag en de 4x100 meter vrije slag voor vrouwen. Tess Schouten werd zesde in de finale van de 100 meter schoolslag, haar eerste grote finale sinds de Spelen van 2024. De 19-jarige Italiaanse Sara Curtis heeft tijdens de EK-zwemmen het wereldrecord op de 50 meter rugslag verbeterd. Curtis tikte in de halve finales in Parijs aan in 26,63 seconden, ruim 2/10 sneller dan het oude record van de Australische Kayleigh McKeown uit 2023. Marit Steenbergen en Tessa Gielen plaatsen zich ook voor de finale van donderdagavond. Beide zwommen een persoonlijk record, respectievelijk 27,31 en 27,30 seconden, goed voor de vijfde en vierde tijd. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is er nauwelijks bewolking, dus de gedeeltelijke zonsverduistering is in het hele land goed te zien. Het blijft droog en vooral in het zuiden is het nog lang warm. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Vannacht helder en droog, met temperaturen tussen de 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zeer warm. 31 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Het Nationaal Hitteplan is actief. Morgen en overmorgen voor het hele land. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. De zuidkant van de Rotterdamse Ringweg wordt de komende maanden aangepakt. Rijkswaterstaat vervangt het asfalt op de A15 tussen de Maasvlakte en knooppunt Vaanplein. De weg gaat daarvoor meermaals dicht in weekenden en vakanties. Volgende week sluit de hoofdrijbaan richting het oosten tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de extra reistijd tijdens doordeweekse afsluitingen kan oplopen tot 1 uur.
10: Op de wegen richting de stranden in Noord-Holland is het woensdagavond drukker dan normaal. Vooral richting Zandvoort staat file. Op de N201 is dat ongeveer een half uur. Ook op de N200 richting Bloemendaal aan Zee is het druk. Of mensen specifiek voor de gedeeltelijke zonsverduistering onderweg zijn, is onduidelijk. Want het is ook gewoon een prachtige avond om naar het strand te gaan. Het hoogtepunt van de eclips is rond 20:11. Het waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pompinstallatie bij gemaal Ankersmit in Deventer aangezet. Door de lage waterstand van de IJssel kan het gemaal zelf geen water meer oppompen naar de Deventerhaven en een groot deel van Salland. De tijdelijke pomp wordt alleen gebruikt om de waterpeilen van het Overijsselskanaal, de soestwetering en de zandwetering op peil te houden. In andere watergangen en sloten houdt het waterschap het water zo lang mogelijk vast. Maar door de aanhoudende droogte zullen die uiteindelijk droogvallen. Het waterschap houdt kwetsbare plekken in de gaten en verplaatst waar nodig vissen, met hulp van de Hengelsportfederatie.
2: Een brandweerman die op donderdag 6 augustus zwaar gewond raakte bij het blussen van een duinbrand bij Ouddorp, is woensdagochtend overleden in het Erasmus MC. De man kwam tijdens het bestrijden van de brand onder een brandweervoertuig terecht en werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond meldde al een dag na het ongeluk zich grote zorgen te maken over zijn gezondheid. De algemeen directeur van de veiligheidsregio noemt het overlijden een zwarte bladzijde in het 20-jarig bestaan van de organisatie. Minister David van Weel spreekt van ontzettend verdrietig nieuws en wenst de familie en collega's van de brandweerman veel sterkte. Een 34-jarige vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten in een woning aan de New York Single in Den Haag, was zwanger. Dat bevestigt een woordvoerder van namens de familie. De drie kinderen waren op het moment van de schietpartij in het huis aanwezig. De 42-jarige vader van de kinderen is opgepakt als verdachte. Donderdagavond wordt in Den Haag een stille tocht gelopen voor de vrouw, die om 1 uur van start gaat in de Betje Wolfstraat. Een 32-jarige man uit Rotterdam is woensdag opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. In de nacht van dinsdag op woensdag verschenen teksten als pedofiele, pedo's en verwijzingen naar wetsartikelen op de gevels van de rechtbank en het UWV in Rotterdam, de reclassering in Rotterdam en het gerechtsgebouw en het pand van het Openbaar Ministerie in Utrecht. De verdachte is aangehouden in zijn woning in Rotterdam, maar zijn motief is nog niet bekend. De politie wil in verhoren achterhalen waar de teksten over gaan. Beide rechtbanken hebben aangifte gedaan en zeggen geen aanwijzingen te zien dat de bekladdingen te maken hebben met een specifieke rechtszaak. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne heeft 3 Russische oorlogsschepen getroffen bij een aanval op de haven van Novorossiysk. Dat meldt de Oekraïnse veiligheidsdienst SBU. 2 van de schepen hadden raketten aan boord. Het derde was een patrouillevaartuig. Volgens de SBU vermindert de aanval het vermogen van Rusland om de Zwarte Zee te controleren. Bij de aanval op de stad kwamen 3 mensen om het leven en raakten woongebouwen en onderwijsinstellingen beschadigd. De volledige zonsverduistering is begonnen in het Russische Poolgebied. Rusland is een van de weinige landen waar op plekken een volledige zonsverduistering te zien is. Net als in delen van IJsland, Groenland en Spanje. In veel andere landen, waaronder Nederland, is een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Op plekken waar de volledige zonsverduistering te zien is, is het erg druk. IJsland verwacht ongeveer 80.000 bezoekers en in delen van Spanje staan lange files richting het noorden. De laatste keer dat een volledige zonsverduistering voor het vasteland van Europa zo goed te zien was, was in 1999.
11: De olie uit de gestrande tanker voor de kust van Oman heeft het vasteland bereikt. Stranden in het zuidoosten van het land zijn vervuild. En de verwachting is dat de komende uren een kuststrook van tot wel 40 kilometer wordt geraakt. De tanker Caroline Bezenji lekt al weken ruwe olie, nadat er in juni een explosie plaatsvond, waarna het schip strandde bij een natuurreservaat. De olievlek beslaat volgens het Omaanse Milieuagentschap een gebied van bijna 400 vierkante kilometer. Het schip heeft ongeveer 1 miljoen vaten ruwe olie aan boord en zou deel uitmaken van de Russische schaduwvloot. Schepen die onder een andere vlag varen om sancties te omzeilen. Vlak bij het Belgische pretpark Plopsaland Ardennen is woensdagmiddag een oude bom ontploft. 3 mensen raakten licht gewond. 2 bezoekers en een personeelslid. 2 personen klaagden over hun trommelvliezen. De derde kreeg een klein projectiel in het been. De bom komt vermoedelijk nog uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de oever van een rivier die langs het pretpark stroomt. De omgeving is geëvacueerd en afgesloten. De 3 verdachten in de zaak rond de dood van een 7-jarige jongen in het Belgische Merchtem blijven vastzitten. Het gaat om de moeder en de oom van het kind en een vriendin van de moeder. De moeder en de vriendin worden verdacht van het niet verlenen van hulp. De oom wordt verdacht van moord. De jongen overleed vorige week in een appartement in Merchtem met zichtbare verwondingen en kneuzingen. Bij de autopsie is vastgesteld dat zijn verwondingen mogelijk wijzen op kindermishandeling. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat zijn land dit jaar 745 vierkante kilometer aan grondgebied heeft heroverd op Rusland. Het gaat om 26 dorpen in de regio's Donetsk, Zaporizhia en Dnipropetrovsk. Volgens Zelensky zijn bij de operatie in het zuidoosten minstens 9550 Russische militairen gedood en meer dan 6600 gewond geraakt. Ook zijn Russische militairen gevangen genomen die kunnen worden ingezet voor gevangenenruil. De uitspraken zijn niet onafhankelijk bevestigd en volgens monitoringsgroep Deep State bevindt een groot deel van het gebied zich nog in een grijze zone of staat een deel van het gebied nog aangegeven als onder Russische controle.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Roemenië schakelt vanaf donderdag zijn enige kerncentrale uit vanwege de extreem lage waterstand van de Donau. De Cernavoda-centrale heeft voldoende koelwater nodig om operationeel te blijven. Vorige maand werd al 1 van de 2 kernreactoren stilgelegd vanwege droogte. Het ministerie van Energie kijkt naar alternatieve energiebronnen, waaronder windenergie en import, om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit. De centrale produceert doorgaans een 1/5 van de totale elektriciteitsproductie van Roemenië. President Trump is aangeklaagd door 2 mediaorganisaties vanwege plannen om betalende klanten snellere toegang te geven tot zijn berichten op Truth Social. Het gaat om een dienst die Truth API heet en tussen de $60.000 en $100.000 per maand kost. The Intercept Media en Freedom of the Press Foundation vinden dat ongrondwettelijk en willen dat de rechtbank in New York het plan blokkeert. Zij stellen dat gelijke toegang tot openbare verklaringen van een president niet mag worden verkocht. Trump heeft een belang van 41% in het sociale mediabedrijf, dat in het tweede kwartaal een verlies leed van $238 miljoen. De Amsterdamse aandelenbeurs sloot woensdag 0,4% lager op 1112,28 punten. Tech-investeerder Prozis zakte bijna 6% na kwartaalcijfers van het Chinese Tencent, waarin Prozis een groot belang heeft. Tencent verdubbelt de uitgaven aan AI-projecten, waardoor de vrije kaststroom negatief werd. ABN AMRO steeg daarentegen 5% na sterke kwartaalcijfers, met een winststijging van bijna 1/3. Beleggers verwerkten ook Amerikaanse inflatiecijfers die iets afkoelden, waardoor de kans op een renteverlaging door de Federal Reserve in september groter wordt.
12: De Ierse investeringsmaatschappij Quanta Capital heeft interesse in de overname van Excel Group, het moederbedrijf van fietsmerken als Sparta, Batavus en Babu. Topman Mel Sutcliffe heeft dat bekendgemaakt in een verklaring. Axel werd dinsdag failliet verklaard nadat het bedrijf vorige week uitstel van betaling had aangevraagd. Het fietsconcern kwam na corona in de problemen door onverkochte voorraden en een massale terugroepactie van Babu bakfietsen. Quanta Capital meldt dat de beoordeling zich nog in een vroeg stadium bevindt en nog moet worden goedgekeurd.
13: Vakbonden hebben het cabinepersoneel van EasyJet Frankrijk opgeroepen om zaterdag en zondag te staken. De actie volgt op mislukte gesprekken met het management over betere werkomstandigheden. De vakbonden klagen al maanden over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en het ingeroosterd worden op meerdere dagen op rij. EasyJet zegt voorstellen te hebben ingediend om tegemoet te komen aan de vakbonden en benadrukt dat onderhandelingen gepland staan voor september. De luchtvaartmaatschappij vraagt de bonden om af te zien van de acties, omdat die in een erg druk weekend vallen.
14: De Rijn heeft in Duitsland een nieuw dieptepunt bereikt, waardoor vrachtschepen vastlopen. Het Duitse Agentschap voor de Binnenvaart meldt dat de bevaarbare waterdiepte bij Kaup, vlakbij Koblenz, woensdag 11 centimeter bedroeg. De meeste schepen kunnen daarom niet langs Kaup varen, waardoor de riviervaart op dit punt feitelijk stil ligt. Sommige schepen varen nu met slechts 20% van de capaciteit. De Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn probeert de problemen te verlichten door op korte termijn 400 extra goederenwagons te mobiliseren. En meerdere Duitse deelstaten hebben het rijverbod voor vrachtwagens op zondag opgeheven.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse dressuurploeg heeft zich op de WK in Aken geplaatst voor de Olympische Spelen van Los Angeles. De vijfde plek in de landenwedstrijd was daarvoor genoeg. Duitsland won met 235,63 punten, gevolgd door Groot-Brittannië en Denemarken. Marieke van der Putten was met Santana de beste Nederlandse met 77,764 punten. Van der Putten en Dinja van Lieren plaatsten zich voor de Grand Prix Special van vrijdag. Romelu Lukaku verruilt Napoli voor Fenerbahçe, dat melden beide clubs. De 33-jarige Belgische spits speelde de afgelopen twee seizoenen in Napels. In zijn eerste jaar werd Napoli kampioen van Italië, maar afgelopen seizoen kampte Lukaku met blessures. Fenerbahçe werd vorig seizoen tweede in Turkije en speelt tegen Olympique Lyon in de play-offs voor de Champions League. Talon Griekspoor en Botik van de Zandschulp spelen donderdag tegen elkaar in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Cincinnati. Afgelopen week presteerden beide Nederlanders goed in Montreal, waar Griekspoor won van de Duitse nummer 3 van de wereld, Alexander Zverev, en van de Zandschulp de Russische nummer 6, Daniil Medvedev, versloeg. Beide strandden daar in de vierde ronde. In hun vier eerdere onderlinge duels won Griekspoor er 3. Op de wereldranglijst staan de 30-jarige tennissers vlak bij elkaar. Griekspoor op plek 69, Van de Zandschulp op 70. Sherida Spitsen is fel gekant tegen de commerciële houding van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De recordintestino van het Nederlands voetbalelftal vindt het niet oké dat de FIFA geld verdient over de ruggen van spelers en speelsters. De UEFA boycott alle FIFA-evenementen totdat de garantie er is dat de onlangs ingetrokken commercialiseringsplannen van Infantino voorgoed van tafel zijn. Spitsen heeft veel respect voor de Noorse bondsvoorzitter Lise Klaveness, die het aftreden van Infantino eist. De voetbalster van Ajax denkt nog niet aan stoppen en wil in de toekomst graag bijdragen aan de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Zwemster Marit Steenbergen heeft zich geplaatst voor de finale van de 200 meter vrije slag op de EK. De 26-jarige Friesin won de eerste halve finale in 1.56,35, de derde tijd van allemaal. Dinsdagavond veroverde Steenbergen al twee medailles, goud op de 100 meter vrije slag en zilver op de 4x100 meter wisselslag gemengd. Later op woensdagavond komt ze nog in actie op de 50 meter rugslag en de 4x100 meter vrije slag voor vrouwen. Tess Schouten werd zesde in de finale van de 100 meter schoolslag.
15: haar eerste grote finale sinds de Spelen van 2024. De 19-jarige Italiaanse Sara Curtis heeft tijdens de EK-zwemmen het wereldrecord op de 50 meter rugslag verbeterd. Curtis tikte in de halve finales in Parijs aan in 26,63 seconden, ruim 2/10 sneller dan het oude record van de Australische Kayleigh McKeown uit 2023. Marit Steenbergen en Tessa Gielen plaatsten zich ook voor de finale van donderdagavond. Beiden zwommen een persoonlijk record, respectievelijk 27,31 en 27,30 seconden, goed voor de vijfde en vierde tijd. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het nagenoeg onbewolkt, dus de gedeeltelijke zonsverduistering is in het hele land prima te volgen. Het blijft droog en vooral in het zuiden blijft het nog lang warm. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig. Vannacht helder en droog, met temperaturen tussen de 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden en aan zee. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zeer warm. Op de Wadden rond de 31 graden, in het zuiden plaatselijk tot 36 graden. De wind blijft zwak tot matig uit oostelijke richting. Het Nationaal Hitteplan is actief in het zuidoosten en geldt morgen voor het hele land.
17: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Woensdagavond zijn veel mensen naar het strand getrokken om de gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Op het Zuiderstrand in Den Haag en op de boulevard tussen Zandvoort en Bloemendaal is het erg druk. Veel mensen hebben eclipsbrillen bij zich. De ANWB zag aan het begin van de avond files ontstaan richting de stranden, met name in Noord-Holland. Ook in steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verzamelen mensen zich op plekken als het Museumplein en de Wilhelminapier om het fenomeen te bekijken.
19: De zuidkant van de Rotterdamse Ringweg wordt de komende maanden aangepakt. Rijkswaterstaat vervangt het asfalt op de A15 tussen de Maasvlakte en knooppunt Vaanplein. De weg gaat daarvoor meermaals dicht in weekenden en vakanties. Volgende week sluit de hoofdrijbaan richting het oosten tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de extra reistijd tijdens doordeweekse afsluitingen kan oplopen tot 1 uur.
20: Op de wegen richting de stranden in Noord-Holland is het woensdagavond drukker dan normaal. Vooral richting Zandvoort staat file. Op de N201 is dat ongeveer een half uur. Ook op de N200 richting Bloemendaal aan Zee is het druk. Of mensen specifiek voor de gedeeltelijke zonsverduistering onderweg zijn, is onduidelijk. Want het is ook gewoon een prachtige avond om naar het strand te gaan. Het hoogtepunt van de eclips is rond 20:11.
21: Het waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pompinstallatie bij gemaal Ankersmit in Deventer aangezet. Door de lage waterstand van de IJssel kan het gemaal zelf geen water meer oppompen naar de Deventerhaven en een groot deel van Salland. De tijdelijke pomp wordt alleen gebruikt om de waterpeilen van het Overijsselskanaal, de soestwetering en de zandwetering op peil te houden. In andere watergangen en sloten houdt het waterschap het water zo lang mogelijk vast. Maar door de aanhoudende droogte zullen die uiteindelijk droogvallen. Het waterschap houdt kwetsbare plekken in de gaten en verplaatst waar nodig vissen met hulp van de Hengelsportfederatie.
22: Een brandweerman die op donderdag 6 augustus zwaar gewond raakte bij het blussen van een duinbrand bij Ouddorp is woensdagochtend overleden in het Erasmus MC. De man kwam tijdens het bestrijden van de brand onder een brandweervoertuig terecht en werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond meldde al een dag na het ongeluk zich grote zorgen te maken over zijn gezondheid.
0: De algemeen directeur van de veiligheidsregio noemt het overlijden een zwarte bladzijde in het 20-jarig bestaan van de organisatie. Minister David van Weel spreekt van ontzettend verdrietig nieuws en wenst de familie en collega's van de brandweerman veel sterkte.
8: Een 34-jarige vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten in een woning aan de New York Single in Den Haag, was zwanger. Dat bevestigt een woordvoerder van namens de familie. De drie kinderen waren op het moment van de schietpartij in het huis aanwezig. De 42-jarige vader van de kinderen is opgepakt als verdachte. Donderdagavond wordt in Den Haag een stille tocht gelopen voor de vrouw, die om 1 uur van start gaat in de Betje Wolfstraat.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne heeft 3 Russische oorlogsschepen getroffen bij een aanval op de haven van Novorossiysk. Dat meldt de Oekraïense veiligheidsdienst SBU. 2 van de schepen hadden raketten aan boord. Het derde was een patrouillevaartuig. Volgens de SBU vermindert de aanval het vermogen van Rusland om de Zwarte Zee te controleren. Bij de aanval op de stad kwamen 3 mensen om het leven en raakten woongebouwen en onderwijsinstellingen beschadigd. De olie uit de gestrande tanker voor de kust van Oman heeft het vasteland bereikt. Stranden in het zuidoosten van het land zijn vervuild. En de verwachting is dat de komende uren een kuststrook van tot wel 40 kilometer wordt geraakt. De tanker Caroline Bezenji lekt al weken ruwe olie, nadat er in juni een explosie plaatsvond, waarna het schip strandde bij een natuurreservaat. De olievlek beslaat volgens het Omaanse Milieuagentschap een gebied van bijna 400 vierkante kilometer. Het schip heeft ongeveer 1 miljoen vaten ruwe olie aan boord en zou deel uitmaken van de Russische schaduwvloot. Schepen die onder een andere vlag varen om sancties te omzeilen.
25: De volledige zonsverduistering is begonnen in het Russische Poolgebied. Rusland is een van de weinige landen waar op plekken een volledige zonsverduistering te zien is. Net als in delen van IJsland, Groenland en Spanje. In veel andere landen, waaronder Nederland, is een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Op plekken waar de volledige zonsverduistering te zien is, is het erg druk. IJsland verwacht ongeveer 80.000 bezoekers en in delen van Spanje staan lange files richting het noorden. De laatste keer dat een volledige zonsverduistering voor het vasteland van Europa zo goed te zien was, was in 1999.
26: De 3 verdachten in de zaak rond de dood van een 7-jarige jongen in het Belgische Merchtem blijven vastzitten. Het gaat om de moeder en de oom van het kind en een vriendin van de moeder. De moeder en de vriendin worden verdacht van het niet verlenen van hulp. De oom wordt verdacht van moord. De jongen overleed vorige week in een appartement in Merchtem met zichtbare verwondingen en kneuzingen. Bij de autopsie is vastgesteld dat zijn verwondingen mogelijk wijzen op kindermishandeling.
27: Vlak bij het Belgische pretpark Plopsaland Ardennen is woensdagmiddag een oude bom ontploft. 3 mensen raakten licht gewond, 2 bezoekers en een personeelslid. 2 personen klaagden over hun trommelvliezen. De derde kreeg een klein projectiel in het been. De bom komt vermoedelijk nog uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de oever van een rivier die langs het pretpark stroomt. De omgeving is geëvacueerd en afgesloten.
28: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat zijn land dit jaar 745 vierkante kilometer aan grondgebied heeft heroverd op Rusland. Het gaat om 26 dorpen in de regio's Donetsk, Zaporizhia en Dnipropetrovsk. Volgens Zelensky zijn bij de operatie in het zuidoosten minstens 9550 Russische militairen gedood en meer dan 6600 gewond geraakt. Ook zijn Russische militairen gevangen genomen die kunnen worden ingezet voor gevangenenruil. De uitspraken zijn niet onafhankelijk bevestigd en volgens monitoringsgroep Deep State bevindt een groot deel van het gebied zich nog in een grijze zone
25: of staat een deel van het gebied nog aangegeven als onder Russische controle?
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
25: Roemenië schakelt vanaf donderdag zijn enige kerncentrale uit vanwege de extreem lage waterstand van de Donau. De Cernavoda-centrale heeft voldoende koelwater nodig om operationeel te blijven. Vorige maand werd al één van de twee kernreactoren stilgelegd vanwege droogte. Het ministerie van Energie kijkt naar alternatieve energiebronnen, waaronder windenergie en import, om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit. De centrale produceert doorgaans een vijfde van de totale elektriciteitsproductie van Roemenië.
6: President Trump is aangeklaagd door twee mediaorganisaties vanwege plannen om betalende klanten snellere toegang te geven tot zijn berichten op Truth Social. Het gaat om een dienst die Truth API heet en tussen de $60.000 en $100.000 per maand kost. The Intercept Media en Freedom of the Press Foundation vinden dat ongrondwettelijk en willen dat de rechtbank in New York het plan blokkeert. Zij stellen dat gelijke toegang tot openbare verklaringen van een president niet mag worden verkocht. Trump heeft een belang van 41% in het sociale mediabedrijf, dat in het tweede kwartaal een verlies leed van $238 miljoen.
25: De Amsterdamse aandelenbeurs sloot woensdag 0,4% lager op 1112,28 punten. Tech-investeerder Prosus zakte bijna 6% na kwartaalcijfers van het Chinese Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft. Tencent verdubbelt de uitgaven aan AI-projecten, waardoor de vrije kaststroom negatief werd. ABN AMRO steeg daarentegen 5% na sterke kwartaalcijfers, met een winststijging van bijna een derde. Beleggers verwerkten ook Amerikaanse inflatiecijfers die iets afkoelden, waardoor de kans op een renteverlaging door de Federal Reserve in september groter wordt.
6: De Ierse investeringsmaatschappij Quanta Capital heeft interesse in de overname van Excel Group, het moederbedrijf van fietsmerken als Sparta, Batavus en Babu. Topman Mel Sutcliffe heeft dat bekendgemaakt in een verklaring. Excel werd dinsdag failliet verklaard nadat het bedrijf vorige week uitstel van betaling had aangevraagd. Het fietsconcern kwam na corona in de problemen door onverkochte voorraden en een massale terugroepactie van Babu bakfietsen. Quanta Capital meldt dat de beoordeling zich nog in een vroeg stadium bevindt en nog moet worden goedgekeurd. Vakbonden hebben het cabinepersoneel van EasyJet Frankrijk opgeroepen om zaterdag en zondag te staken. De actie volgt op mislukte gesprekken met het management over betere werkomstandigheden. De vakbonden klagen al maanden over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en het ingeroosterd worden op meerdere dagen op rij. EasyJet zegt voorstellen te hebben ingediend om tegemoet te komen aan de vakbonden en benadrukt dat onderhandelingen gepland staan voor september. De luchtvaartmaatschappij vraagt de bonden om af te zien van de acties omdat die in een erg druk weekend vallen.
25: De Rijn heeft in Duitsland een nieuw dieptepunt bereikt, waardoor vrachtschepen vastlopen. Het Duitse Agentschap voor de Binnenvaart meldt dat de bevaarbare waterdiepte bij Kaup, vlakbij Koblenz, woensdag 11 centimeter bedroeg. De meeste schepen kunnen daarom niet langs Kaup varen, waardoor de riviervaart op dit punt feitelijk stil ligt. Sommige schepen varen nu met slechts 20% van de capaciteit. De Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn probeert de problemen te verlichten door op korte termijn 400 extra goederenwagons te mobiliseren. En meerdere Duitse deelstaten hebben het rijverbod voor vrachtwagens op zondag opgeheven.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Romelu Lukaku verruilt Napoli voor Fenerbahçe, dat melden beide clubs. De 33-jarige Belgische spits speelde de afgelopen twee seizoenen in Napels. In zijn eerste jaar werd Napoli kampioen van Italië, maar afgelopen seizoen kampte Lukaku met blessures.
1: Fenerbahçe werd vorig seizoen tweede in Turkije en speelt tegen Olympique Lyon in de play-offs voor de Champions League. Talon Griekspoor en Botik van de Zandschulp spelen donderdag tegen elkaar in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Cincinnati. Afgelopen week presteerden beide Nederlanders goed in Montreal, waar Griekspoor won van de Duitse nummer 3 van de wereld, Alexander Zverev, en van de Zandschulp de Russische nummer 6, Daniil Medvedev, versloeg. Beide strandden daar in de vierde ronde. In hun vier eerdere onderlinge duels won Griekspoor er 3. Op de wereldranglijst staan de 30-jarige tennissers vlak bij elkaar. Griekspoor op plek 69, van de Zandschulp op 70. Zwemster Marit Steenbergen heeft zich geplaatst voor de finale van de 200 meter vrije slag op de EK. De 26-jarige Friesin won de eerste halve finale in 1.56,35, de derde tijd van allemaal. Dinsdagavond veroverde Steenbergen al 2 medailles. Goud op de 100 meter vrije slag en zilver op de 4x100 meter wisselslag gemengd. Later op woensdagavond komt ze nog in actie op de 50 meter rugslag en de 4x100 meter vrije slag voor vrouwen. Tess Schouten werd zesde in de finale van de 100 meter schoolslag, haar eerste grote finale sinds de Spelen van 2024. Sherida Spitsen is fel gekant tegen de commerciële houding van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De recordintestenaal van het Nederlands voetbalelftal vindt het niet oké dat de FIFA geld verdient over de ruggen van spelers en speelsters. De UEFA boycott alle FIFA-evenementen totdat de garantie er is dat de onlangs ingetrokken commercialiseringsplannen van Infantino voorgoed van tafel zijn. Spitsen heeft veel respect voor de Noorse bondsvoorzitter Lise Klaveness, die het aftreden van Infantino eist. De voetbalster van Ajax denkt nog niet aan stoppen en wil in de toekomst graag bijdragen aan de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. De 19-jarige Italiaanse Sara Curtis heeft tijdens de EK-zwemmen het wereldrecord op de 50 meter rugslag verbeterd. Curtis tikte in de halve finales in Parijs aan in 26,63 seconden, ruim 2/10 sneller dan het oude record van de Australische Kayleigh McKeown uit 2023. Marit Steenbergen en Tessa Giele plaatsen zich ook voor de finale van donderdagavond. Beide zwommen een persoonlijk record, respectievelijk 27,31 en 27,30 seconden, goed voor de vijfde en vierde tijd. De Nederlandse estafettezwemsters hebben de Europese titel veroverd op de 4x100 meter vrije slag. Marit Steenbergen maakte als slotzwemster een achterstand goed in het Olympic Aquatic Center van Parijs en hield Italië en Rusland ruim achter zich. Milou van Wijk, Imani de Jong, Yara van Kalmthout en Steenbergen zwommen 3 minuut 31,89. Dat was iets boven het Europees record van 3 minuut 31,72 van Nederland uit 2009. Steenbergen veroverde eerder dit EK ook al goud op de 100 meter vrij. Van Wijk werd toen tweede. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder en vrijwel onbewolkt. De gedeeltelijke zonsverduistering is daarom in het hele land goed te zien. Het blijft droog en vooral in het zuiden nog lang warm. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Vannacht helder en droog met minimumtemperaturen tussen de 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden en aan zee. Morgen volop zon en zeer warm weer. De temperatuur loopt op naar 31 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. De wind blijft zwak tot matig en komt uit oostelijke richting. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief in het zuidoosten. Morgen en overmorgen geldt dat voor het hele land. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op verschillende plekken in Nederland is woensdagavond geapplaudisseerd tijdens de zonsverduistering.
25: Dat gebeurde onder meer op het Museumplein in Amsterdam en het Zuiderstrand in Den Haag. Op het strand van Noordwijk aan Zee vroeg een man zijn vriendin ten huwelijk tijdens het schouwspel, wat ook veel applaus opleverde. Het hoogtepunt van de gedeeltelijke zonsverduistering was rond 20:11. De maan bedekte toen bijna 90% van de zon.
3: Woensdagavond zijn veel mensen naar het strand getrokken om de gedeeltelijke zonsverduistering te zien.

0: De zuidkant van de Rotterdamse Ringweg wordt de komende maanden aangepakt. Rijkswaterstaat vervangt het asfalt op de A15 tussen de Maasvlakte en knooppunt Vaanplein. De weg gaat daarvoor meermaals dicht in weekenden en vakanties. Volgende week sluit de hoofdrijbaan richting het oosten tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de extra reistijd tijdens doordeweekse afsluitingen kan oplopen tot 1 uur. Op de wegen richting de stranden in Noord-Holland is het woensdagavond drukker dan normaal. Vooral richting Zandvoort staat file. Op de N201 is dat ongeveer een half uur. Ook op de N200 richting Bloemendaal aan Zee is het druk. Of mensen specifiek voor de gedeeltelijke zonsverduistering onderweg zijn, is onduidelijk. Want het is ook gewoon een prachtige avond om naar het strand te gaan. Het hoogtepunt van de eclips is rond 20:11. Het waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pompinstallatie bij gemaal Ankersmit in Deventer aangezet. Door de lage waterstand van de IJssel kan het gemaal zelf geen water meer oppompen naar de Deventerhaven en een groot deel van Salland. De tijdelijke pomp wordt alleen gebruikt om de waterpeilen van het Overijsselskanaal, de soestwetering en de zandwetering op peil te houden. In andere watergangen en sloten houdt het waterschap het water zo lang mogelijk vast. Maar door de aanhoudende droogte zullen die uiteindelijk droogvallen. Het waterschap houdt kwetsbare plekken in de gaten en verplaatst waar nodig vissen met hulp van de Hengelsportfederatie. Een brandweerman die op donderdag 6 augustus zwaar gewond raakte bij het blussen van een duinbrand bij Ouddorp is woensdagochtend overleden in het Erasmus MC. De man kwam tijdens het bestrijden van de brand onder een brandweervoertuig terecht en werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond meldde al een dag na het ongeluk zich grote zorgen te maken over zijn gezondheid. De algemeen directeur van de veiligheidsregio noemt het overlijden een zwarte bladzijde in het 20-jarig bestaan van de organisatie. Minister David van Weel spreekt van ontzettend verdrietig nieuws en wenst de familie en collega's van de brandweerman veel sterkte. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De volledige zonsverduistering is geëindigd in de Middellandse Zee, voorbij de Spaanse Balearen. Dat was de laatste plek waar het weerfenomeen te zien was. In delen van IJsland, Groenland, Portugal en Spanje kwam de volledige verduistering voorbij. In veel andere landen, waaronder Nederland, was een gedeeltelijke eclips te zien. De eerstvolgende keer dat er een verduistering van deze omvang te zien is op het Europese vasteland is in 2081. Oekraïne heeft 3 Russische oorlogsschepen getroffen bij een aanval op de haven van Novorossiysk. Dat meldt de Oekraïense veiligheidsdienst SBU. 2 van de schepen hadden raketten aan boord. Het derde was een patrouillevaartuig. Volgens de SBU vermindert de aanval het vermogen van Rusland om de Zwarte Zee te controleren. Bij de aanval op de stad kwamen 3 mensen om het leven en raakten woongebouwen en onderwijsinstellingen beschadigd. De volledige zonsverduistering is begonnen in het Russische Poolgebied. Rusland is een van de weinige landen waar op plekken een volledige zonsverduistering te zien is. Net als in delen van IJsland, Groenland en Spanje. In veel andere landen, waaronder Nederland, is een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Op plekken waar de volledige zonsverduistering te zien is, is het erg druk. IJsland verwacht ongeveer 80.000 bezoekers en in delen van Spanje staan lange files richting het noorden. De laatste keer dat een volledige zonsverduistering voor het vasteland van Europa zo goed te zien was, was in 1999. De olie uit de gestrande tanker voor de kust van Oman heeft het vasteland bereikt. Stranden in het zuidoosten van het land zijn vervuild. En de verwachting is dat de komende uren een kuststrook van tot wel 40 kilometer wordt geraakt. De tanker

0: Caroline Bezenji lekt al weken ruwe olie, nadat er in juni een explosie plaatsvond, waarna het schip strandde bij een natuurreservaat. De olievlek beslaat volgens het Omaanse Milieuagentschap een gebied van bijna 400 vierkante kilometer. Het schip heeft ongeveer 1 miljoen vaten ruwe olie aan boord en zou deel uitmaken van de Russische schaduwvloot. Schepen die onder een andere vlag varen om sancties te omzeilen.
1: De drie verdachten in de zaak rond de dood van een 7-jarige jongen in het Belgische Merchtem blijven vastzitten. Het gaat om de moeder en de oom van het kind en een vriendin van de moeder. De moeder en de vriendin worden verdacht van het niet verlenen van hulp. De oom wordt verdacht van moord. De jongen overleed vorige week in een appartement in Merchtem met zichtbare verwondingen en kneuzingen. Bij de autopsie is vastgesteld dat zijn verwondingen mogelijk wijzen op kindermishandeling. Vlak bij het Belgische pretpark Plopsaland Ardennen is woensdagmiddag een oude bom ontploft. Drie mensen raakten licht gewond, twee bezoekers en een personeelslid. Twee personen klaagden over hun trommelvliezen. De derde kreeg een klein projectiel in het been. De bom komt vermoedelijk nog uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de oever van een rivier die langs het pretpark stroomt. De omgeving is geëvacueerd en afgesloten.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Roemenië schakelt vanaf donderdag zijn enige kerncentrale uit vanwege de extreem lage waterstand van de Donau. De Cernavoda-centrale heeft voldoende koelwater nodig om operationeel te blijven. Vorige maand werd al één van de twee kernreactoren stilgelegd vanwege droogte. Het ministerie van Energie kijkt naar alternatieve energiebronnen, waaronder windenergie en import, om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit. De centrale produceert doorgaans een vijfde van de totale elektriciteitsproductie van Roemenië.
4: President Trump is aangeklaagd door twee mediaorganisaties vanwege plannen om betalende klanten snellere toegang te geven tot zijn berichten op Truth Social. Het gaat om een dienst die Truth API heet en tussen de $60.000 en $100.000 per maand kost. The Intercept Media en Freedom of the Press Foundation vinden dat ongrondwettelijk en willen dat de rechtbank in New York het plan blokkeert. Zij stellen dat gelijke toegang tot openbare verklaringen van een president niet mag worden verkocht. Trump heeft een belang van 41% in het sociale mediabedrijf, dat in het tweede kwartaal een verlies leed van $238 miljoen.
2: De Amsterdamse aandelenbeurs sloot woensdag 0,4% lager op 1112,28 punten. Tech-investeerder Prozis zakte bijna 6% na kwartaalcijfers van het Chinese Tencent, waarin Prozis een groot belang heeft. Tencent verdubbelt de uitgaven aan AI-projecten, waardoor de vrije kasstroom negatief werd. ABN AMRO steeg daarentegen 5% na sterke kwartaalcijfers, met een winststijging van bijna een derde. Beleggers verwerkten ook Amerikaanse inflatiecijfers die iets afkoelden, waardoor de kans op een renteverlaging door de Federal Reserve in september groter wordt.
5: De Ierse investeringsmaatschappij Quanta Capital heeft interesse in de overname van Excel Group, het moederbedrijf van fietsmerken als Sparta, Batavus en Babu. Topman Mel Sutcliffe heeft dat bekendgemaakt in een verklaring. Excel werd dinsdag failliet verklaard nadat het bedrijf vorige week uitstel van betaling had aangevraagd. Het fietsconcern kwam na corona in de problemen door onverkochte voorraden en een massale terugroepactie van Babu bakfietsen. Quanta Capital meldt dat de beoordeling zich nog in een vroeg stadium bevindt en nog moet worden goedgekeurd.
6: Vakbonden hebben het cabinepersoneel van EasyJet Frankrijk opgeroepen om zaterdag en zondag te staken. De actie volgt op mislukte gesprekken met het management over betere werkomstandigheden. De vakbonden klagen al maanden over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en het ingeroosterd worden op meerdere dagen op rij. EasyJet zegt voorstellen te hebben ingediend om tegemoet te komen aan de vakbonden
5: en benadrukt dat onderhandelingen gepland staan voor september. De luchtvaartmaatschappij vraagt de bonden om af te zien van de acties, omdat die in een erg druk weekend vallen.
7: De Rijn heeft in Duitsland een nieuw dieptepunt bereikt, waardoor vrachtschepen vastlopen. Het Duitse Agentschap voor de Binnenvaart meldt dat de bevaarbare waterdiepte bij Kaup, vlakbij Koblenz, woensdag 11 centimeter bedroeg. De meeste schepen kunnen daarom niet langs Kaup varen, waardoor de riviervaart op dit punt feitelijk stil ligt. Sommige schepen varen nu met slechts 20% van de capaciteit. De Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn probeert de problemen te verlichten door op korte termijn 400 extra goederenwagons te mobiliseren. En meerdere Duitse deelstaten hebben het rijverbod voor vrachtwagens op zondag opgeheven.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Romelu Lukaku verruilt Napoli voor Fenerbahce, dat melden beide clubs. De 33-jarige Belgische spits speelde de afgelopen twee seizoenen in Napels. In zijn eerste jaar werd Napoli kampioen van Italië, maar afgelopen seizoen kampte Lukaku met blessures. Fenerbahce werd vorig seizoen tweede in Turkije en speelt tegen Olympique Lyon in de play-offs voor de Champions League. Talon Griekspoor en Botik van de Zandschulp spelen donderdag tegen elkaar in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Cincinnati. Afgelopen week presteerden beide Nederlanders goed in Montreal, waar Griekspoor won van de Duitse nummer 3 van de wereld, Alexander Zverev, en van de Zandschulp de Russische nummer 6, Daniil Medvedev, versloeg. Beide stranden daar in de vierde ronde. In hun vier eerdere onderlinge duels won Griekspoor er 3. Op de wereldranglijst staan de 30-jarige tennissers vlak bij elkaar. Griekspoor op plek 69, van de Zandschulp op 70. Zwemster Marit Steenbergen heeft zich geplaatst voor de finale van de 200 meter vrije slag op de EK. De 26-jarige Friesin won de eerste halve finale in 1.56,35, de derde tijd van allemaal. Dinsdagavond veroverde Steenbergen al 2 medailles, goud op de 100 meter vrije slag en zilver op de 4x100 meter wisselslag gemengd. Later op woensdagavond komt ze nog in actie op de 50 meter rugslag en de 4x100 meter vrije slag voor vrouwen. Tess Schouten werd zesde in de finale van de 100 meter schoolslag. Haar eerste grote finale sinds de Spelen van 2024. Sherida Spitze is fel gekant tegen de commerciële houding van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De recordintestinal van het Nederlands voetbalelftal vindt het niet oké dat de FIFA geld verdient over de ruggen van spelers en speelsters. De UEFA boycott alle FIFA-evenementen, totdat de garantie er is dat de onlangs ingetrokken commercialiseringsplannen van Infantino voorgoed van tafel zijn. Spitze heeft veel respect voor de Noorse bondsvoorzitter Lise Klaveness, die het aftreden van Infantino eist. De voetbalster van Ajax denkt nog niet aan stoppen en wil in de toekomst graag bijdragen aan de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. De 19-jarige Italiaanse Sara Curtis heeft tijdens de EK-zwemmen het wereldrecord op de 50 meter rugslag verbeterd. Curtis tikte in de halve finales in Parijs aan in 26,63 seconden, ruim 2/10 sneller dan het oude record van de Australische Kayleigh McKeown uit 2023. Marit Steenbergen en Tessa Giele plaatsen zich ook voor de finale van donderdagavond. Beide zwommen een persoonlijk record, respectievelijk 27,31 en 27,30 seconden, goed voor de vijfde en vierde tijd. De Nederlandse estafettezwemsters hebben de Europese titel veroverd op de 4x100 meter vrije slag. Marit Steenbergen maakte als slotzwemster een achterstand goed en hield Italië en Rusland ruim achter zich. Samen met Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kalmthout zwom ze 3 minuten en 31,89. Dat was net iets boven het Europees record uit 2009. Steenbergen verkeert in topvorm en veroverde eerder EK-goud op de 100 meter vrij.
10: Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie.
13: virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder en vrijwel onbewolkt. De gedeeltelijke zonsverduistering is daarom in het hele land goed te zien. Het blijft droog en vooral in het zuiden nog lang warm. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Vannacht helder en droog met minimumtemperaturen tussen de 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden en aan zee. Morgen volop zon en zeer warm weer. De temperatuur loopt op naar 31 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. De wind blijft zwak tot matig en komt uit oostelijke richting. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief in het zuidoosten. Morgen en overmorgen geldt dat voor het hele land. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op verschillende plekken in Nederland is woensdagavond geapplaudisseerd tijdens de zonsverduistering. Dat gebeurde onder meer op het Museumplein in Amsterdam en het Zuiderstrand in Den Haag. Op het strand van Noordwijk aan Zee vroeg een man zijn vriendin ten huwelijk tijdens het schouwspel, wat ook veel applaus opleverde. Het hoogtepunt van de gedeeltelijke zonsverduistering was rond 20:11. De maan bedekte toen bijna 90% van de zon. Woensdagavond zijn veel mensen naar het strand getrokken om de gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Op het Zuiderstrand in Den Haag en op de boulevard tussen Zandvoort en Bloemendaal is het erg druk. Veel mensen hebben eclipsbrillen bij zich. De ANWB zag aan het begin van de avond files ontstaan richting de stranden, met name in Noord-Holland. Ook in steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verzamelen mensen zich op plekken als het Museumplein en de Wilhelminapier om het fenomeen te bekijken.
17: De zuidkant van de Rotterdamse Ringweg wordt de komende maanden aangepakt. Rijkswaterstaat vervangt het asfalt op de A15 tussen de Maasvlakte en knooppunt Vaanplein. De weg gaat daarvoor meermaals dicht in weekenden en vakanties. Volgende week sluit de hoofdrijbaan richting het oosten tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de extra reistijd tijdens doordeweekse afsluitingen kan oplopen tot 1 uur. Op de wegen richting de stranden in Noord-Holland is het woensdagavond drukker dan normaal. Vooral richting Zandvoort staat file. Op de N201 is dat ongeveer een half uur. Ook op de N200 richting Bloemendaal aan Zee is het druk. Of mensen specifiek voor de gedeeltelijke zonsverduistering onderweg zijn, is onduidelijk. Want het is ook gewoon een prachtige avond om naar het strand te gaan. Het hoogtepunt van de eclips is rond 20:11. Het waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pompinstallatie bij gemaal Ankersmit in Deventer aangezet. Door de lage waterstand van de IJssel kan het gemaal zelf geen water meer oppompen naar de Deventerhaven en een groot deel van Salland. De tijdelijke pomp wordt alleen gebruikt om de waterpeilen van het Overijsselskanaal, de soestwetering en de zandwetering op peil te houden. In andere watergangen en sloten houdt het waterschap het water zo lang mogelijk vast. Maar door de aanhoudende droogte zullen die uiteindelijk droogvallen. Het waterschap houdt kwetsbare plekken in de gaten en verplaatst waar nodig vissen, met hulp van de Hengelsportfederatie. Een brandweerman die op donderdag 6 augustus zwaar gewond raakte bij het blussen van een duinbrand bij Ouddorp, is woensdagochtend overleden in het Erasmus MC. De man kwam tijdens het bestrijden van de brand onder een brandweervoertuig terecht en werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond meldde al een dag na het ongeluk zich grote zorgen te maken over zijn gezondheid. De algemeen directeur van de veiligheidsregio noemt het overlijden een zwarte bladzijde in het 20-jarig bestaan van de organisatie. Minister David van Weel spreekt van ontzettend verdrietig nieuws en wenst de familie en collega's van de brandweerman veel sterkte.
18: Dit was het Binnenlands Nieuws.
19: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg.
20: Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws.

0: Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlandsnieuws. De volledige zonsverduistering is geëindigd in de Middellandse Zee, voorbij de Spaanse Balearen. Dat was de laatste plek waar het weerfenomeen te zien was. In delen van IJsland, Groenland, Portugal en Spanje kwam de volledige verduistering voorbij. In veel andere landen, waaronder Nederland, was een gedeeltelijke eclips te zien. De eerstvolgende keer dat er een verduistering van deze omvang te zien is op het Europese vasteland is in 2081. Oekraïne heeft 3 Russische oorlogsschepen getroffen bij een aanval op de haven van Novorossiysk. Dat meldt de Oekraïnse veiligheidsdienst SBU. 2 van de schepen hadden raketten aan boord. Het derde was een patrouillevaartuig. Volgens de SBU vermindert de aanval het vermogen van Rusland om de Zwarte Zee te controleren. Bij de aanval op de stad kwamen 3 mensen om het leven en raakten woongebouwen en onderwijsinstellingen beschadigd. De volledige zonsverduistering is begonnen in het Russische Poolgebied. Rusland is een van de weinige landen waar op plekken een volledige zonsverduistering te zien is. Net als in delen van IJsland, Groenland en Spanje. In veel andere landen, waaronder Nederland, is een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Op plekken waar de volledige zonsverduistering te zien is, is het erg druk. IJsland verwacht ongeveer 80.000 bezoekers en in delen van Spanje staan lange files richting het noorden. De laatste keer dat een volledige zonsverduistering voor het vasteland van Europa zo goed te zien was, was in 1999. De olie uit de gestrande tanker voor de kust van Oman heeft het vasteland bereikt. Stranden in het zuidoosten van het land zijn vervuild. En de verwachting is dat de komende uren een kuststrook van tot wel 40 kilometer wordt geraakt. De tanker Caroline Bezenji lekt al weken ruwe olie, nadat er in juni een explosie plaatsvond, waarna het schip strandde bij een natuurreservaat. De olievlek beslaat volgens het Omaanse Milieuagentschap een gebied van bijna 400 vierkante kilometer. Het schip heeft ongeveer 1 miljoen vaten ruwe olie aan boord en zou deel uitmaken van de Russische schaduwvloot. Schepen die onder een andere vlag varen om sancties te omzeilen. De 3 verdachten in de zaak rond de dood van een 7-jarige jongen in het Belgische Merchtem blijven vastzitten. Het gaat om de moeder en de oom van het kind en een vriendin van de moeder. De moeder en de vriendin worden verdacht van het niet verlenen van hulp. De oom wordt verdacht van moord. De jongen overleed vorige week in een appartement in Merchtem met zichtbare verwondingen en kneuzingen. Bij de autopsie is vastgesteld dat zijn verwondingen mogelijk wijzen op kindermishandeling. Vlak bij het Belgische pretpark Plopsaland Ardennen is woensdagmiddag een oude bom ontploft. 3 mensen raakten licht gewond, 2 bezoekers en een personeelslid. 2 personen klaagden over hun trommelvliezen. De derde kreeg een klein projectiel in het been. De bom komt vermoedelijk nog uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de oever van een rivier die langs het pretpark stroomt. De omgeving is geëvacueerd en afgesloten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Roemenië schakelt vanaf donderdag zijn enige kerncentrale uit vanwege de extreem lage waterstand van de Donau. De Cernavoda-centrale heeft voldoende koelwater nodig om operationeel te blijven. Vorige maand werd al 1 van de 2 kernreactoren stilgelegd vanwege droogte. Het ministerie van Energie kijkt naar alternatieve energiebronnen, waaronder windenergie en import, om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit. De centrale produceert doorgaans een 1/5 van de totale elektriciteitsproductie van Roemenië. President Trump is aangeklaagd door 2 mediaorganisaties vanwege plannen om betalende klanten snellere toegang te geven tot zijn berichten op Truth Social. Het gaat om een dienst die Truth API heet en tussen de $60.000 en $100.000 per maand kost. The Intercept Media en Freedom of the Press Foundation vinden dat ongrondwettelijk en willen dat de rechtbank in New York het plan blokkeert. Zij stellen dat gelijke toegang tot openbare verklaringen van een president niet mag worden verkocht. Trump heeft een belang van 41% in het sociale mediabedrijf, dat in het tweede kwartaal een verlies leed van $238 miljoen. De Amsterdamse aandelenbeurs sloot woensdag 0,4% lager op 1112,28 punten. Tech-investeerder Prosus zakte bijna 6% na kwartaalcijfers van het Chinese Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft. Tencent verdubbelt de uitgaven aan AI-projecten, waardoor de vrije kasstroom negatief werd. ABN AMRO steeg daarentegen 5% na sterke kwartaalcijfers, met een winststijging van bijna een derde. Beleggers verwerkten ook Amerikaanse inflatiecijfers die iets afkoelden, waardoor de kans op een renteverlaging door de Federal Reserve in september groter wordt. De Ierse investeringsmaatschappij Quanta Capital heeft interesse in de overname van Excel Group, het moederbedrijf van fietsmerken als Sparta, Batavus en Babu. Topman Mel Sutcliffe heeft dat bekendgemaakt in een verklaring. Excel werd dinsdag failliet verklaard nadat het bedrijf vorige week uitstel van betaling had aangevraagd. Het fietsconcern kwam na corona in de problemen door onverkochte voorraden en een massale terugroepactie van Babu bakfietsen. Quanta Capital meldt dat de beoordeling zich nog in een vroeg stadium bevindt en nog moet worden goedgekeurd. Vakbonden hebben het cabinepersoneel van EasyJet Frankrijk opgeroepen om zaterdag en zondag te staken. De actie volgt op mislukte gesprekken met het management over betere werkomstandigheden. De vakbonden klagen al maanden over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en het ingeroosterd worden op meerdere dagen op rij. EasyJet zegt voorstellen te hebben ingediend om tegemoet te komen aan de vakbonden en benadrukt dat onderhandelingen gepland staan voor september. De luchtvaartmaatschappij vraagt de bonden om af te zien van de acties omdat die in een erg druk weekend vallen. De Rijn heeft in Duitsland een nieuw dieptepunt bereikt, waardoor vrachtschepen vastlopen. Het Duitse Agentschap voor de Binnenvaart meldt dat de bevaarbare waterdiepte bij Kaup, vlakbij Koblenz, woensdag 11 centimeter bedroeg. De meeste schepen kunnen daarom niet langs Kaup varen, waardoor de riviervaart op dit punt feitelijk stil ligt. Sommige schepen varen nu met slechts 20% van de capaciteit. De Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn probeert de problemen te verlichten door op korte termijn 400 extra goederenwagons te mobiliseren. En meerdere Duitse deelstaten hebben het rijverbod voor vrachtwagens op zondag opgeheven. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Romelu Lukaku verruilt Napoli voor Fenerbahce, dat melden beide clubs. De 33-jarige Belgische spits speelde de afgelopen twee seizoenen in Napels. In zijn eerste jaar werd Napoli kampioen van Italië, maar afgelopen seizoen kampte Lukaku met blessures. Fenerbahce werd vorig seizoen tweede in Turkije en speelt tegen Olympique Lyon in de play-offs voor de Champions League. Talon Griekspoor en Botik van de Zandschulp spelen donderdag tegen elkaar in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Cincinnati. Afgelopen week presteerden beide Nederlanders goed in Montreal, waar Griekspoor won van de Duitse nummer 3 van de wereld, Alexander Zverev, en van de Zandschulp de Russische nummer 6, Daniil Medvedev, versloeg. Beide strandden daar in de vierde ronde. In hun vier eerdere onderlinge duels won Griekspoor er 3. Op de wereldranglijst staan de 30-jarige tennissers vlak bij elkaar. Griekspoor op plek 69, van de Zandschulp op 70. Zwemster Marit Steenbergen heeft zich geplaatst voor de finale van de 200 meter vrije slag op de EK. De 26-jarige Friesin won de eerste halve finale in 1.56,35, de derde tijd van allemaal. Dinsdagavond veroverde Steenbergen al 2 medailles, goud op de 100 meter vrije slag en zilver op de 4x100 meter wisselslag gemengd. Later op woensdagavond komt ze nog in actie op de 50 meter rugslag en de 4x100 meter vrije slag voor vrouwen. Tess Schouten werd zesde in de finale van de 100 meter schoolslag, haar eerste grote finale sinds de Spelen van 2024.
2: Sherida Spitze is fel gekant tegen de commerciële houding van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De recordintestino van het Nederlands voetbalelftal vindt het niet oké dat de FIFA geld verdient over de ruggen van spelers en speelsters. De UEFA boycott alle FIFA-evenementen totdat de garantie er is dat de onlangs ingetrokken commercialiseringsplannen van Infantino voorgoed van tafel zijn. Spitze heeft veel respect voor de Noorse bondsvoorzitter Lise Klaveness, die het aftreden van Infantino eist. De voetbalster van Ajax denkt nog niet aan stoppen en wil in de toekomst graag bijdragen aan de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. De 19-jarige Italiaanse Sarah Curtis heeft tijdens de EK-zwemmen het wereldrecord op de 50 meter rugslag verbeterd. Curtis tikte in de halve finales in Parijs aan in 26,63 seconden, ruim 2/10 sneller dan het oude record van de Australische Kayleigh McKeown uit 2023. Marit Steenbergen en Tessa Giele plaatsen zich ook voor de finale van donderdagavond. Beide zwommen een persoonlijk record, respectievelijk 27,31 en 27,30 seconden, goed voor de vijfde en vierde tijd. De Nederlandse estafettezwemsters hebben de Europese titel veroverd op de 4x100 meter vrije slag. Marit Steenbergen maakte als slotzwemster een achterstand goed en hield Italië en Rusland ruim achter zich. Samen met Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kalmthout zwom ze 3 minuten en 31,89. Dat was net iets boven het Europees record uit 2009. Steenbergen verkeert in topvorm en veroverde eerder EK-goud op de 100 meter vrij. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder en droog met weinig wind uit het oosten. Vannacht blijft het rustig weer met temperaturen tussen de 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het tropisch warm. Op de Wadden rond de 31 graden. In het zuiden kan het lokaal oplopen tot 36 graden. De wind blijft zwak tot matig uit oostelijke richting. Het Nationaal Hitteplan is morgen en overmorgen actief voor het hele land. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Boeren hebben woensdagavond in Gelderland en Drenthe actie gevoerd. In Meppel verzamelden zich veel trekkers aan de rand van de stad. Ze maakten een toertocht langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen door de gemeente. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractors naar het gemeentehuis. De actie was rond 8 uur 's avonds voorbij. Vrijdag staat een groot protest gepland bij het provinciehuis in Den Bosch, waar wordt vergaderd over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders. Op verschillende plekken in Nederland is woensdagavond geapplaudisseerd tijdens de zonsverduistering. Dat gebeurde onder meer op het Museumplein in Amsterdam en het Zuiderstrand in Den Haag. Op het strand van Noordwijk aan Zee vroeg een man zijn vriendin ten huwelijk tijdens het schouwspel, wat ook veel applaus opleverde. Het hoogtepunt van de gedeeltelijke zonsverduistering was rond 20:11. De maan bedekte toen bijna 90% van de zon. Woensdagavond zijn veel mensen naar het strand getrokken om de gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Op het Zuiderstrand in Den Haag en op de boulevard tussen Zandvoort en Bloemendaal is het erg druk. Veel mensen hebben eclipsbrillen bij zich. De ANWB zag aan het begin van de avond files ontstaan richting de stranden, met name in Noord-Holland. Ook in steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verzamelen mensen zich op plekken als het Museumplein en de Wilhelminapier om het fenomeen te bekijken. De zuidkant van de Rotterdamse Ringweg wordt de komende maanden aangepakt. Rijkswaterstaat vervangt het asfalt op de A15 tussen de Maasvlakte en knooppunt Vaanplein. De weg gaat daarvoor meermaals dicht in weekenden en vakanties. Volgende week sluit de hoofdrijbaan richting het oosten tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de extra reistijd tijdens doordeweekse afsluitingen kan oplopen tot 1 uur. Op de wegen richting de stranden in Noord-Holland is het woensdagavond drukker dan normaal. Vooral richting Zandvoort staat file. Op de N201 is dat ongeveer een half uur. Ook op de N200 richting Bloemendaal aan Zee is het druk. Of mensen specifiek voor de gedeeltelijke zonsverduistering onderweg zijn, is onduidelijk. Want het is ook gewoon een prachtige avond om naar het strand te gaan. Het hoogtepunt van de eclips is rond 20:11. Het waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pompinstallatie bij gemaal Ankersmit in Deventer aangezet. Door de lage waterstand van de IJssel kan het gemaal zelf geen water meer oppompen naar de Deventerhaven en een groot deel van Salland. De tijdelijke pomp wordt alleen gebruikt om de waterpeilen van het Overijsselskanaal, de soestwetering en de zandwetering op peil te houden. In andere watergangen en sloten houdt het waterschap het water zo lang mogelijk vast. Maar door de aanhoudende droogte zullen die uiteindelijk droogvallen. Het waterschap houdt kwetsbare plekken in de gaten en verplaatst waar nodig vissen met hulp van de Hengelsportfederatie. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Nick Reiner is in Los Angeles in staat van beschuldiging gesteld voor de moord op zijn ouders, Rob en Michelle Reiner. Dat heeft de openbaar aanklager woensdag gemeld tijdens een korte zitting waar Reiner zelf bij aanwezig was. De aanklacht is verzwaard en bevat nu ook de beschuldiging dat hij doelbewust op de loer lag om zijn slachtoffers aan te vallen. In de aanklacht staat dat Reiner zijn ouders bewust met een mes heeft aangevallen. Door de verzwaarde aanklacht kan hij worden veroordeeld tot levenslang zonder vervoegde vrijlating of zelfs tot de doodstraf. De volledige zonsverduistering is geëindigd in de Middellandse Zee, voorbij de Spaanse Balearen. Dat was de laatste plek waar het weerfenomeen te zien was. In delen van IJsland, Groenland, Portugal en Spanje kwam de volledige verduistering voorbij. In veel andere landen, waaronder Nederland, was een gedeeltelijke eclips te zien. De eerstvolgende keer dat er een verduistering van deze omvang te zien is op het Europese vasteland is in 2081. Oekraïne heeft 3 Russische oorlogsschepen getroffen bij een aanval op de haven van Novorossiysk. Dat meldt de Oekraïense Veiligheidsdienst SBU. 2 van de schepen hadden raketten aan boord. Het derde was een patrouillevaartuig. Volgens de SBU vermindert de aanval het vermogen van Rusland om de Zwarte Zee te controleren. Bij de aanval op de stad kwamen 3 mensen om het leven en raakten woongebouwen en onderwijsinstellingen beschadigd. De volledige zonsverduistering is begonnen in het Russische Poolgebied. Rusland is een van de weinige landen waar op plekken een volledige zonsverduistering te zien is. Net als in delen van IJsland, Groenland en Spanje. In veel andere landen, waaronder Nederland, is een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Op plekken waar de volledige zonsverduistering te zien is, is het erg druk. IJsland verwacht ongeveer 80.000 bezoekers en in delen van Spanje staan lange files richting het noorden. De laatste keer dat een volledige zonsverduistering voor het vasteland van Europa zo goed te zien was, was in 1999. De olie uit de gestrande tanker voor de kust van Oman heeft het vasteland bereikt. Stranden in het zuidoosten van het land zijn vervuild. En de verwachting is dat de komende uren een kuststrook van tot wel 40 kilometer wordt geraakt. De tanker Caroline Bezenji lekt al weken ruwe olie, nadat er in juni een explosie plaatsvond, waarna het schip strandde bij een natuurreservaat. De olievlek beslaat volgens het Omaanse Milieuagentschap een gebied van bijna 400 vierkante kilometer. Het schip heeft ongeveer 1 miljoen vaten ruwe olie aan boord en zou deel uitmaken van de Russische schaduwvloot. Schepen die onder een andere vlag varen om sancties te omzeilen. Vlak bij het Belgische pretpark Plopsaland Ardennen is woensdagmiddag een oude bom ontploft. 3 mensen raakten licht gewond. 2 bezoekers en een personeelslid. 2 personen klaagden over hun trommelvliezen. De derde kreeg een klein projectiel in het been. De bom komt vermoedelijk nog uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de oever van een rivier die langs het pretpark stroomt. De omgeving is geëvacueerd en afgesloten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Roemenië schakelt vanaf donderdag zijn enige kerncentrale uit vanwege de extreem lage waterstand van de Donau. De Cernavoda-centrale heeft voldoende koelwater nodig om operationeel te blijven. Vorige maand werd al 1 van de 2 kernreactoren stilgelegd vanwege droogte. Het ministerie van Energie kijkt naar alternatieve energiebronnen, waaronder windenergie en import, om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit. De centrale produceert doorgaans een vijfde van de totale elektriciteitsproductie van Roemenië. President Trump is aangeklaagd door 2 mediaorganisaties vanwege plannen om betalende klanten snellere toegang te geven tot zijn berichten op Truth Social. Het gaat om een dienst die Truth API heet en tussen de $60,000 en $100,000 per maand kost. The Intercept Media en Freedom of the Press Foundation vinden dat ongrondwettelijk en willen dat de rechtbank in New York het plan blokkeert. Zij stellen dat gelijke toegang tot openbare verklaringen van een president niet mag worden verkocht. Trump heeft een belang van 41% in het sociale mediabedrijf, dat in het tweede kwartaal een verlies leed van $238 miljoen. De Amsterdamse aandelenbeurs sloot woensdag 0,4% lager op 1112,28 punten. Tech-investeerder Prozis zakte bijna 6% na kwartaalcijfers van het Chinese Tencent, waarin Prozis een groot belang heeft. Tencent verdubbelt de uitgaven aan AI-projecten, waardoor de vrije kasstroom negatief werd. ABN AMRO steeg daarentegen 5% na sterke kwartaalcijfers, met een winststijging van bijna een derde. Beleggers verwerkten ook Amerikaanse inflatiecijfers die iets afkoelden, waardoor de kans op een renteverlaging door de Federal Reserve in september groter wordt. De Ierse investeringsmaatschappij Quanta Capital heeft interesse in de overname van Excel Group, het moederbedrijf van fietsmerken als Sparta, Batavus en Babu. Topman Mel Sutcliffe heeft dat bekendgemaakt in een verklaring. Excel werd dinsdag failliet verklaard nadat het bedrijf vorige week uitstel van betaling had aangevraagd. Het fietsconcern kwam na corona in de problemen door onverkochte voorraden en een massale terugroepactie van Babu bakfietsen. Quanta Capital meldt dat de beoordeling zich nog in een vroeg stadium bevindt en nog moet worden goedgekeurd. Vakbonden hebben het cabinepersoneel van EasyJet Frankrijk opgeroepen om zaterdag en zondag te staken. De actie volgt op mislukte gesprekken met het management over betere werkomstandigheden. De vakbonden klagen al maanden over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en het ingeroosterd worden op meerdere dagen op rij. EasyJet zegt voorstellen te hebben ingediend om tegemoet te komen aan de vakbonden en benadrukt dat onderhandelingen gepland staan voor september. De luchtvaartmaatschappij vraagt de bonden om af te zien van de acties omdat die in een erg druk weekend vallen. De Rijn heeft in Duitsland een nieuw dieptepunt bereikt, waardoor vrachtschepen vastlopen. Het Duitse Agentschap voor de Binnenvaart meldt dat de bevaarbare waterdiepte bij Kaup, vlakbij Koblenz, woensdag 11 centimeter bedroeg. De meeste schepen kunnen daarom niet langs Kaup varen, waardoor de riviervaart op dit punt feitelijk stil ligt. Sommige schepen varen nu met slechts 20% van de capaciteit. De Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn probeert de problemen te verlichten door op korte termijn 400 extra goederenwagons te mobiliseren, en meerdere Duitse deelstaten hebben het rijverbod voor vrachtwagens op zondag opgeheven.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Zwemster Marit Steenbergen heeft zich geplaatst voor de finale van de 200 meter vrije slag op de EK. De 26-jarige Friesin won de eerste halve finale in 1.56,35, de derde tijd van allemaal. Dinsdagavond veroverde Steenbergen al twee medailles. Goud op de 100 meter vrije slag en zilver op de 4x100 meter wisselslag gemengd. Later op woensdagavond komt ze nog in actie op de 50 meter rugslag en de 4x100 meter vrije slag voor vrouwen. Tess Schouten werd zesde in de finale van de 100 meter schoolslag, haar eerste grote finale sinds de Spelen van 2024. De 19-jarige Italiaanse Sara Curtis heeft tijdens de EK-zwemmen het wereldrecord op de 50 meter rugslag verbeterd. Curtis tikte in de halve finales in Parijs aan in 26,63 seconden, ruim 2/10 sneller dan het oude record van de Australische Kayleigh McKeown uit 2023. Marit Steenbergen en Tessa Gielen plaatsen zich ook voor de finale van donderdagavond. Beide zwommen een persoonlijk record, respectievelijk 27,31 en 27,30 seconden, goed voor de vijfde en vierde tijd. De Nederlandse estafettezwemsters hebben de Europese titel veroverd op de 4x100 meter vrije slag. Marit Steenbergen maakte als slotzwemster een achterstand goed en hield Italië en Rusland ruim achter zich. Samen met Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kalmthout zwom ze 3 minuten en 31,89. Dat was net iets boven het Europees record uit 2009. Steenbergen verkeert in topvorm en veroverde eerder EK-goud op de 100 meter vrij. Xavi Hernandez noemt zichzelf een beetje een zoon van het Nederlandse voetbal. De nieuwe bondscoach van Oranje zegt dat hij zich verbonden voelt met Nederland door de invloeden van Johan Cruijff en Rinus Michels. Ook Louis van Gaal en Frank Rijkaard speelden een belangrijke rol in zijn vorming als speler en coach. Xavi wil met het Nederlands elftal aanvallend voetbal spelen, vanuit balbezit en met creativiteit. Winnen is het belangrijkste doel, maar het liefst op een manier waar mensen van kunnen genieten. De drie Nederlandse atleten zijn uitgeschakeld in de halve finales van de EK-atletiek in Birmingham. Matthew, Sophia, Joas van Hellemond en Liam van der Schaaf haalden op de 110 meter horde de finale niet. Sophia finishte als zesde in zijn heat in 13,55 seconden. Van Hellemond werd vierde in 13,49 en van der Schaaf eindigde als vijfde in 13,55. De snelste tijd in de halve finales liep de Pool Jakub Szymanski met 13,26 seconden. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030 en volgt Ronald Koeman op. Xavi zat zonder club sinds zijn vertrek bij Barcelona in 2024, waar hij in 2023 de landstitel won. Als speler was hij een van de beste middenvelders ter wereld en won hij onder meer het WK van 2010 met Spanje in de finale tegen Oranje. De KNVB komt bij Xavi uit na een lange zoektocht waarbij ook met Arne Slot werd gesproken. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder en droog met weinig wind uit het oosten. Vannacht blijft het rustig weer met temperaturen tussen de 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het tropisch warm. Op de Wadden rond de 31 graden. In het zuiden kan het lokaal oplopen tot 36 graden. De wind blijft zwak tot matig uit oostelijke richting. Het Nationaal Hitteplan is morgen en overmorgen actief voor het hele land. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Boeren hebben woensdagavond in Gelderland en Drenthe actie gevoerd.

0: Apple verzamelden zich veel trekkers aan de rand van de stad. Ze maakten een toertocht langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen door de gemeente. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractors naar het gemeentehuis. De actie was rond 8 uur 's avonds voorbij. Vrijdag staat een groot protest gepland bij het provinciehuis in Den Bosch, waar wordt vergaderd over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders. Op verschillende plekken in Nederland is woensdagavond geapplaudisseerd tijdens de zonsverduistering. Dat gebeurde onder meer op het Museumplein in Amsterdam en het Zuiderstrand in Den Haag. Op het strand van Noordwijk aan Zee vroeg een man zijn vriendin ten huwelijk tijdens het schouwspel, wat ook veel applaus opleverde. Het hoogtepunt van de gedeeltelijke zonsverduistering was rond 20:11. De maan bedekte toen bijna 90% van de zon. Woensdagavond zijn veel mensen naar het strand getrokken om de gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Op het Zuiderstrand in Den Haag en op de boulevard tussen Zandvoort en Bloemendaal is het erg druk. Veel mensen hebben eclipsbrillen bij zich. De ANWB zag aan het begin van de avond files ontstaan richting de stranden, met name in Noord-Holland. Ook in steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verzamelen mensen zich op plekken als het Museumplein en de Wilhelminapier om het fenomeen te bekijken. De zuidkant van de Rotterdamse Ringweg wordt de komende maanden aangepakt. Rijkswaterstaat vervangt het asfalt op de A15 tussen de Maasvlakte en knooppunt Vaanplein. De weg gaat daarvoor meermaals dicht in weekenden en vakanties. Volgende week sluit de hoofdrijbaan richting het oosten tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de extra reistijd tijdens doordeweekse afsluitingen kan oplopen tot 1 uur. Op de wegen richting de stranden in Noord-Holland is het woensdagavond drukker dan normaal. Vooral richting Zandvoort staat file. Op de N201 is dat ongeveer een half uur. Ook op de N200 richting Bloemendaal aan Zee is het druk. Of mensen specifiek voor de gedeeltelijke zonsverduistering onderweg zijn, is onduidelijk. Want het is ook gewoon een prachtige avond om naar het strand te gaan. Het hoogtepunt van de eclips is rond 20:11. Het waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pompinstallatie bij gemaal Ankersmit in Deventer aangezet. Door de lage waterstand van de IJssel kan het gemaal zelf geen water meer oppompen naar de Deventerhaven en een groot deel van Salland. De tijdelijke pomp wordt alleen gebruikt om de waterpeilen van het Overijsselskanaal, de soestwetering en de zandwetering op peil te houden. In andere watergangen en sloten houdt het waterschap het water zo lang mogelijk vast. Maar door de aanhoudende droogte zullen die uiteindelijk droogvallen. Het waterschap houdt kwetsbare plekken in de gaten en verplaatst waar nodig vissen, met hulp van de Hengelsportfederatie. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Nick Reiner is in Los Angeles in staat van beschuldiging gesteld voor de moord op zijn ouders Rob en Michelle Reiner. Dat heeft de openbaar aanklager woensdag gemeld tijdens een korte zitting waar Reiner zelf bij aanwezig was. De aanklacht is verzwaard en bevat nu ook de beschuldiging dat hij doelbewust op de loer lag om zijn slachtoffers aan te vallen. In de aanklacht staat dat Reiner zijn ouders bewust met een mes heeft aangevallen. Door de verzwaarde aanklacht kan hij worden veroordeeld tot levenslang zonder vervoegde vrijlating of zelfs tot de doodstraf. De volledige zonsverduistering is geëindigd in de Middellandse Zee, voorbij de Spaanse Balearen. Dat was de laatste plek waar het weerfenomeen te zien was. In delen van IJsland, Groenland, Portugal en Spanje kwam de volledige verduistering voorbij. In veel andere landen, waaronder Nederland, was een gedeeltelijke eclips te zien. De eerstvolgende keer dat er een verduistering van deze omvang te zien is op het Europese vasteland is in 2081. Oekraïne heeft 3 Russische oorlogsschepen getroffen bij een aanval op de haven van Novorossiysk. Dat meldt de Oekraïnse veiligheidsdienst SBU. 2 van de schepen hadden raketten aan boord. Het derde was een patrouillevaartuig. Volgens de SBU vermindert de aanval het vermogen van Rusland om de Zwarte Zee te controleren. Bij de aanval op de stad kwamen 3 mensen om het leven en raakten woongebouwen en onderwijsinstellingen beschadigd. De volledige zonsverduistering is begonnen in het Russische Poolgebied. Rusland is een van de weinige landen waar op plekken een volledige zonsverduistering te zien is. Net als in delen van IJsland, Groenland en Spanje. In veel andere landen, waaronder Nederland, is een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Op plekken waar de volledige zonsverduistering te zien is, is het erg druk. IJsland verwacht ongeveer 80.000 bezoekers en in delen van Spanje staan lange files richting het noorden. De laatste keer dat een volledige zonsverduistering voor het vasteland van Europa zo goed te zien was, was in 1999. De olie uit de gestrande tanker voor de kust van Oman heeft het vasteland bereikt. Stranden in het zuidoosten van het land zijn vervuild. En de verwachting is dat de komende uren een kuststrook van tot wel 40 kilometer wordt geraakt. De tanker Caroline Bezenji lekt al weken ruwe olie, nadat er in juni een explosie plaatsvond, waarna het schip strandde bij een natuurreservaat. De olievlek beslaat volgens het Omaanse Milieuagentschap een gebied van bijna 400 vierkante kilometer. Het schip heeft ongeveer 1 miljoen vaten ruwe olie aan boord en zou deel uitmaken van de Russische schaduwvloot. Schepen die onder een andere vlag varen om sancties te omzeilen. Vlak bij het Belgische pretpark Plopsaland Ardennen is woensdagmiddag een oude bom ontploft. 3 mensen raakten licht gewond. 2 bezoekers en een personeelslid. 2 personen klaagden over hun trommelvliezen. De derde kreeg een klein projectiel in het been. De bom komt vermoedelijk nog uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de oever van een rivier die langs het pretpark stroomt. De omgeving is geëvacueerd en afgesloten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Roemenië schakelt vanaf donderdag zijn enige kerncentrale uit vanwege de extreem lage waterstand van de Donau. De Cernavoda-centrale heeft voldoende koelwater nodig om operationeel te blijven. Vorige maand werd al 1 van de 2 kernreactoren stilgelegd vanwege droogte. Het ministerie van Energie kijkt naar alternatieve energiebronnen, waaronder windenergie en import, om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit. De centrale produceert doorgaans een vijfde van de totale elektriciteitsproductie van Roemenië. President Trump is aangeklaagd door 2 mediaorganisaties vanwege plannen om betalende klanten snellere toegang te geven tot zijn berichten op Truth Social. Het gaat om een dienst die Truth API heet en tussen de $60.000 en $100.000 per maand kost. The Intercept Media en Freedom of the Press Foundation vinden dat ongrondwettelijk en willen dat de rechtbank in New York het plan blokkeert. Zij stellen dat gelijke toegang tot openbare verklaringen van een president niet mag worden verkocht. Trump heeft een belang van 41% in het sociale mediabedrijf, dat in het tweede kwartaal een verlies leed van $238 miljoen. De Amsterdamse aandelenbeurs sloot woensdag 0,4% lager op 1112,28 punten. Tech-investeerder Prozis zakte bijna 6% na kwartaalcijfers van het Chinese Tencent, waarin Prozis een groot belang heeft. Tencent verdubbelt de uitgaven aan AI-projecten, waardoor de vrije kasstroom negatief werd. ABN AMRO steeg daarentegen 5% na sterke kwartaalcijfers, met een winststijging van bijna een derde. Beleggers verwerkten ook Amerikaanse inflatiecijfers die iets afkoelden, waardoor de kans op een renteverlaging door de Federal Reserve in september groter wordt. De Ierse investeringsmaatschappij Quanta Capital heeft interesse in de overname van Accel Group, het moederbedrijf van fietsmerken als Sparta, Batavers en Babboe. Topman Mel Sutcliffe heeft dat bekendgemaakt in een verklaring. Accel werd dinsdag failliet verklaard nadat het bedrijf vorige week uitstel van betaling had aangevraagd.

0: De actie volgt op mislukte gesprekken met het management over betere werkomstandigheden. De vakbonden klagen al maanden over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en het ingeroosterd worden op meerdere dagen op rij. EasyJet zegt voorstellen te hebben ingediend om tegemoet te komen aan de vakbonden en benadrukt dat onderhandelingen gepland staan voor september. De luchtvaartmaatschappij vraagt de bonden om af te zien van de acties omdat die in een erg druk weekend vallen. De Rijn heeft in Duitsland een nieuw dieptepunt bereikt, waardoor vrachtschepen vastlopen. Het Duitse Agentschap voor de Binnenvaart meldt dat de bevaarbare waterdiepte bij Kaup, vlakbij Koblenz, woensdag 11 centimeter bedroeg. De meeste schepen kunnen daarom niet langs Kaup varen, waardoor de riviervaart op dit punt feitelijk stil ligt. Sommige schepen varen nu met slechts 20% van de capaciteit. De Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn probeert de problemen te verlichten door op korte termijn 400 extra goederenwagons te mobiliseren. En meerdere Duitse deelstaten hebben het rijverbod voor vrachtwagens op zondag opgeheven. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Zwemster Marit Steenbergen heeft zich geplaatst voor de finale van de 200 meter vrije slag op de EK. De 26-jarige Friesin won de eerste halve finale in 1.56,35, de derde tijd van allemaal. Dinsdagavond veroverde Steenbergen al twee medailles. Goud op de 100 meter vrije slag en zilver op de 4x100 meter wisselslag gemengd. Later op woensdagavond komt ze nog in actie op de 50 meter rugslag en de 4x100 meter vrije slag voor vrouwen. Tess Schouten werd zesde in de finale van de 100 meter schoolslag, haar eerste grote finale sinds de Spelen van 2024. De 19-jarige Italiaanse Sara Curtis heeft tijdens de EK-zwemmen het wereldrecord op de 50 meter rugslag verbeterd. Curtis tikte in de halve finales in Parijs aan in 26,63 seconden, ruim 2/10 sneller dan het oude record van de Australische Kayleigh McKeown uit 2023. Marit Steenbergen en Tessa Gielen plaatsen zich ook voor de finale van donderdagavond. Beide zwommen een persoonlijk record, respectievelijk 27,31 en 27,30 seconden, goed voor de vijfde en vierde tijd. De Nederlandse estafettezwemsters hebben de Europese titel veroverd op de 4x100 meter vrije slag. Marit Steenbergen maakte als slotzwemster een achterstand goed en hield Italië en Rusland ruim achter zich. Samen met Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kalmthout zwom ze 3 minuten en 31,89. Dat was net iets boven het Europees record uit 2009. Steenbergen verkeert in topvorm en veroverde eerder EK-goud op de 100 meter vrij. Xavi Hernandez noemt zichzelf een beetje een zoon van het Nederlandse voetbal. De nieuwe bondscoach van Oranje zegt dat hij zich verbonden voelt met Nederland door de invloeden van Johan Cruijff en Rinus Michels. Ook Louis van Gaal en Frank Rijkaard speelden een belangrijke rol in zijn vorming als speler en coach. Xavi wil met het Nederlands elftal aanvallend voetbal spelen, vanuit balbezit en met creativiteit. Winnen is het belangrijkste doel, maar het liefst op een manier waar mensen van kunnen genieten. De drie Nederlandse atleten zijn uitgeschakeld in de halve finales van de EK Atletiek in Birmingham. Matthew, Sophia, Joas van Hellemond en Liam van der Schaaf haalden op de 110 meter horde de finale niet. Sophia finishte als zesde in zijn heat in 13,55 seconden. Van Hellemond werd vierde in 13,49 en van der Schaaf eindigde als vijfde in 13,55. De snelste tijd in de halve finales liep de Pool Jakub Szymanski met 13,26 seconden. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030 en volgt Ronald Koeman op. Xavi zat zonder club sinds zijn vertrek bij Barcelona in 2024, waar hij in 2023 de landstitel won. Als speler was hij een van de beste middenvelders ter wereld en won hij onder meer het WK van 2010 met Spanje in de finale tegen Oranje. De KNVB komt bij Xavi uit na een lange zoektocht waarbij ook met Arne Slot werd gesproken. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.

0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder en droog. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Vannacht blijft het helder met temperaturen tussen 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden en aan zee. Morgen schijnt de zon de hele dag en wordt het tropisch warm. De middagtemperatuur loopt op van 31 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Ook morgenavond blijft het nog lang warm. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief in het zuidoosten. Morgen en overmorgen geldt dit voor heel Nederland. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Honderden mensen kwamen woensdagavond naar Sterrenwachten om de zonsverduistering te bekijken. Bij Sterrenwacht Halley in Vinkel waren ongeveer 300 bezoekers. Maar de organisatie moest naar schatting 2000 mensen weigeren. Er stond een file van auto's tot aan het 5 kilometer verderop gelegen Hees. Sterrenwacht Copernicus in Bloemendaal had 1200 eclipsbrillen te koop, met ruim 500 mensen in de rij voordat de verkoop begon. Bij Sterrenwacht Phoenix in Lochem kwamen tussen de 150 en 200 bezoekers, onder wie ook bewoners van een nabijgelegen asielzoekerscentrum. Boeren hebben woensdagavond in Gelderland en Drenthe actie gevoerd. In Meppel verzamelden zich veel trekkers aan de rand van de stad. Ze maakten een toertocht langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen door de gemeente. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractors naar het gemeentehuis. De actie was rond 8 uur 's avonds voorbij. Vrijdag staat een groot protest gepland bij het provinciehuis in Den Bosch, waar wordt vergaderd over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders. Op verschillende plekken in Nederland is woensdagavond geapplaudisseerd tijdens de zonsverduistering. Dat gebeurde onder meer op het Museumplein in Amsterdam en het Zuiderstrand in Den Haag. Op het strand van Noordwijk aan Zee vroeg een man zijn vriendin ten huwelijk tijdens het schouwspel, wat ook veel applaus opleverde. Het hoogtepunt van de gedeeltelijke zonsverduistering was rond 20:11. De maan bedekte toen bijna 90% van de zon. Woensdagavond zijn veel mensen naar het strand getrokken om de gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Op het Zuiderstrand in Den Haag en op de boulevard tussen Zandvoort en Bloemendaal is het erg druk. Veel mensen hebben eclipsbrillen bij zich. De ANWB zag aan het begin van de avond files ontstaan richting de stranden, met name in Noord-Holland. Ook in steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verzamelen mensen zich op plekken als het Museumplein en de Wilhelminapier om het fenomeen te bekijken. De zuidkant van de Rotterdamse Ringweg wordt de komende maanden aangepakt. Rijkswaterstaat vervangt het asfalt op de A15 tussen de Maasvlakte en knooppunt Vaanplein. De weg gaat daarvoor meermaals dicht in weekenden en vakanties. Volgende week sluit de hoofdrijbaan richting het oosten tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de extra reistijd tijdens doordeweekse afsluitingen kan oplopen tot 1 uur. Op de wegen richting de stranden in Noord-Holland is het woensdagavond drukker dan normaal. Vooral richting Zandvoort staat file. Op de N201 is dat ongeveer een half uur. Ook op de N200 richting Bloemendaal aan Zee is het druk. Of mensen specifiek voor de gedeeltelijke zonsverduistering onderweg zijn, is onduidelijk. Want het is ook gewoon een prachtige avond om naar het strand te gaan. Het hoogtepunt van de eclips is rond 20:11. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Witte Huiswoordvoerder Caroline Leavitt vertrekt eind augustus om meer tijd door te brengen met haar familie. President Trump noemt haar een van de beste woordvoerders in de geschiedenis van het ambt. Leavitt wordt nu een van zijn belangrijkste externe adviseurs en een invloedrijke stem binnen de Republikeinse Partij. Ze trad in januari 2025 aan en is tot nu toe de jongste Witte Huiswoordvoerder ooit. Leavitt heeft twee jonge kinderen, waarvan de jongste ongeveer 3 maanden geleden is geboren. Nick Reiner is in staat van beschuldiging gesteld voor de moord op zijn ouders, Rob en Michelle Reiner. De aanklacht is verzwaard met een beschuldiging voor op de loer liggen, wat betekent dat hij doelbewust wachtte om zijn slachtoffers aan te vallen. Reiner kan daardoor tot een levenslange celstraf zonder vervroegde vrijlating of zelfs tot de doodstraf worden veroordeeld. Rob Reiner en zijn vrouw werden half december dood aangetroffen in hun huis in Los Angeles. Hun 32-jarige zoon werd enkele uren later gearresteerd. Buitenlandse media hebben volop geschreven over de zonsverduistering die in vooral Europese landen te zien was. Op meerdere plekken begonnen toeschouwers te klappen toen de maan volledig voor de zon langschoof. De laatste keer dat een volledige zonsverduistering zo goed te zien was op het vasteland van Europa was in 1999. De eerstvolgende keer is op 3 september 2081. De volledige zonsverduistering is geëindigd in de Middellandse Zee, voorbij de Spaanse Balearen. Dat was de laatste plek waar het weerfenomeen te zien was. In delen van IJsland, Groenland, Portugal en Spanje kwam de volledige verduistering voorbij. In veel andere landen, waaronder Nederland, was een gedeeltelijke eclips te zien. De eerstvolgende keer dat er een verduistering van deze omvang te zien is op het Europese vasteland is in 2081. Oekraïne heeft 3 Russische oorlogsschepen getroffen bij een aanval op de haven van Novorossiysk. Dat meldt de Oekraïense Veiligheidsdienst SBU. 2 van de schepen hadden raketten aan boord. Het derde was een patrouillevaartuig. Volgens de SBU vermindert de aanval het vermogen van Rusland om de Zwarte Zee te controleren. Bij de aanval op de stad kwamen 3 mensen om het leven en raakten woongebouwen en onderwijsinstellingen beschadigd. De volledige zonsverduistering is begonnen in het Russische Poolgebied. Rusland is een van de weinige landen waar op plekken een volledige zonsverduistering te zien is. Net als in delen van IJsland, Groenland en Spanje. In veel andere landen, waaronder Nederland, is een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Op plekken waar de volledige zonsverduistering te zien is, is het erg druk. IJsland verwacht ongeveer 80.000 bezoekers en in delen van Spanje staan lange files richting het noorden. De laatste keer dat een volledige zonsverduistering voor het vasteland van Europa zo goed te zien was, was in 1999. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Brazilië heeft chat- en videoplatform Discord opgedragen om livestreams in het land stop te zetten. Aanleiding is de zelfmoord van een 13-jarig meisje dat tijdens een livestream zou zijn aangemoedigd om zichzelf pijn te doen. Datawaakhond ANPD stelt dat Discord te weinig heeft gedaan om kinderen en jongeren te beschermen. De politie heeft in verband met de zaak 5 tieners gearresteerd en een ander meisje gered. Discord heeft 3 dagen de tijd om de livestreams op te schorten en laat weten het bevel zorgvuldig te onderzoeken. Roemenië schakelt vanaf donderdag zijn enige kerncentrale uit vanwege de extreem lage waterstand van de Donau. De Cernavoda-centrale heeft voldoende koelwater nodig om operationeel te blijven. Vorige maand werd al 1 van de 2 kernreactoren stilgelegd vanwege droogte. Het ministerie van Energie kijkt naar alternatieve energiebronnen, waaronder windenergie en import, om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit. De centrale produceert doorgaans een vijfde van de totale elektriciteitsproductie van Roemenië. President Trump is aangeklaagd door twee mediaorganisaties vanwege plannen om betalende klanten snellere toegang te geven tot zijn berichten op Truth Social. Het gaat om een dienst die Truth API heet en tussen de $60.000 en $100.000 per maand kost. The Intercept Media en Freedom of the Press Foundation vinden dat ongrondwettelijk en willen dat de rechtbank in New York het plan blokkeert. Zij stellen dat gelijke toegang tot openbare verklaringen van een president niet mag worden verkocht. Trump heeft een belang van 41% in het sociale mediabedrijf, dat in het tweede kwartaal een verlies leed van $238 miljoen. De Amsterdamse aandelenbeurs sloot woensdag 0,4% lager op 1112,28 punten. Tech-investeerder Prosus zakte bijna 6% na kwartaalcijfers van het Chinese Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft. Tencent verdubbelt de uitgaven aan AI-projecten, waardoor de vrije kaststroom negatief werd. ABN AMRO steeg daarentegen 5% na sterke kwartaalcijfers, met een winststijging van bijna een derde. Beleggers verwerkten ook Amerikaanse inflatiecijfers die iets afkoelden, waardoor de kans op een renteverlaging door de Federal Reserve in september groter wordt. De Ierse investeringsmaatschappij Quanta Capital heeft interesse in de overname van Excel Group, het moederbedrijf van fietsmerken als Sparta, Batavus en Babu. Topman Mel Sutcliffe heeft dat bekendgemaakt in een verklaring. Axel werd dinsdag failliet verklaard nadat het bedrijf vorige week uitstel van betaling had aangevraagd. Het fietsconcern kwam na corona in de problemen door onverkochte voorraden en een massale terugroepactie van Babu bakfietsen. Quanta Capital meldt dat de beoordeling zich nog in een vroeg stadium bevindt en nog moet worden goedgekeurd. Vakbonden hebben het cabinepersoneel van EasyJet Frankrijk opgeroepen om zaterdag en zondag te staken. De actie volgt op mislukte gesprekken met het management over betere werkomstandigheden. De vakbonden klagen al maanden over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en het ingeroosterd worden op meerdere dagen op rij. EasyJet zegt voorstellen te hebben ingediend om tegemoet te komen aan de vakbonden en benadrukt dat onderhandelingen gepland staan voor september. De luchtvaartmaatschappij vraagt de bonden om af te zien van de acties omdat die in een erg druk weekend vallen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettezwemsters hebben de Europese titel veroverd op de 4x100 meter vrije slag. Marit Steenbergen maakte als slotzwemster een achterstand goed en hield Italië en Rusland ruim achter zich. Samen met Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kalmthout zwom ze 3 minuten en 31,89. Dat was net iets boven het Europees record uit 2009. Steenbergen verkeert in topvorm en veroverde eerder EK-goud op de 100 meter vrij. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030 en volgt Ronald Koeman op. Xavi zat zonder club sinds zijn vertrek bij Barcelona in 2024, waar hij in 2023 de landstitel won. Als speler was hij een van de beste middenvelders ter wereld en won hij onder meer het WK van 2010 met Spanje in de finale tegen Oranje. De KNVB komt bij Xavi uit na een lange zoektocht, waarbij ook met Arne Slot werd gesproken. De drie Nederlandse atleten zijn uitgeschakeld in de halve finales van de EK Atletiek in Birmingham. Matthew, Sophia, Joas van Hellemond en Liam van der Schaaf haalden op de 110 meter horde de finale niet. Sophia finishte als zesde in zijn heat in 13,55 seconden. Van Hellemond werd vierde in 13,49. En Van der Schaaf eindigde als vijfde in 13,55. De snelste tijd in de halve finales liep de Pool Jakub Szymanski met 13,26 seconden. Jonas Vijvers heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham. de 23-jarige atleet uit Hellendoorn, finishte als derde in 44,41 seconden en verbeterde daarmee het Nederlands record van Limarvin Bonavacia uit 2021. De Brit Matthew Hudson-Smith pakte goud in 44,17, de Fransman Mohamed Abdallah Kunta zilver in 44,40. Vijvers had een sterke laatste 200 meter en rukte geleidelijk op naar voren om een medaille te pakken. Xavi wil Nederlandse kennis en ervaring inbrengen in zijn technische staf bij het Nederlands elftal. De nieuwe bondscoach zegt dat de Nederlandse kennis van het voetbal, de spelers en de cultuur van grote waarde is. Onder voorganger Ronald Koeman maakten onder andere Ruud van Nistelrooy, Erwin Koeman en Wim Jonk deel uit van de staf. De KNVB meldt dat de nieuwe technische staf de komende weken vorm krijgt. Xavi wordt dinsdag 25 augustus officieel gepresenteerd in Zeist. Xavi noemt zichzelf een beetje een zoon van het Nederlandse voetbal. De nieuwe bondscoach van Oranje zegt dat hij zijn opleiding genoot aan de academie van FC Barcelona, met sterke invloeden van Johan Cruijff en Rinus Michels. Ook trainers als Louis van Gaal en Frank Rijkaard speelden een belangrijke rol in zijn vorming. Xavi wil met het Nederlands elftal aanvallend voetbal spelen, vanuit balbezit en met creativiteit. Hij debuteert op 24 september met een thuiswedstrijd tegen Duitsland in de Nations League. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder en droog. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Vannacht blijft het helder met temperaturen tussen 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden en aan zee. Morgen schijnt de zon de hele dag en wordt het tropisch warm. De middagtemperatuur loopt op van 31 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Ook morgenavond blijft het nog lang warm. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief in het zuidoosten. Morgen en overmorgen geldt dit voor heel Nederland. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Honderden mensen kwamen woensdagavond naar Sterrenwachten om de zonsverduistering te bekijken. Bij Sterrenwacht Halley in Vinkel waren ongeveer 300 bezoekers. Maar de organisatie moest naar schatting 2000 mensen weigeren. Er stond een file van auto's tot aan het 5 kilometer verderop gelegen Hees. Sterrenwacht Copernicus in Bloemendaal had 1200 eclipsbrillen te koop, met ruim 500 mensen in de rij voordat de verkoop begon. Bij Sterrenwacht Phoenix in Lochem kwamen tussen de 150 en 200 bezoekers, onder wie ook bewoners van een nabijgelegen asielzoekerscentrum. Boeren hebben woensdagavond in Gelderland en Drenthe actie gevoerd. In Meppel verzamelden zich veel trekkers aan de rand van de stad. Ze maakten een toertocht langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen door de gemeente. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractors naar het gemeentehuis. De actie was rond 8 uur 's avonds voorbij. Vrijdag staat een groot protest gepland bij het provinciehuis in Den Bosch, waar wordt vergaderd over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders. Op verschillende plekken in Nederland is woensdagavond geapplaudisseerd tijdens de zonsverduistering. Dat gebeurde onder meer op het Museumplein in Amsterdam en het Zuiderstrand in Den Haag. Op het strand van Noordwijk aan Zee vroeg een man zijn vriendin ten huwelijk tijdens het schouwspel, wat ook veel applaus opleverde. Het hoogtepunt van de gedeeltelijke zonsverduistering was rond 20 uur 11. De maan bedekte toen bijna 90% van de zon. Woensdagavond zijn veel mensen naar het strand getrokken om de gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Op het Zuiderstrand in Den Haag en op de boulevard tussen Zandvoort en Bloemendaal is het erg druk. Veel mensen hebben eclipsbrillen bij zich. De ANWB zag aan het begin van de avond files ontstaan richting de stranden, met name in Noord-Holland. Ook in steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verzamelen mensen zich op plekken als het Museumplein en de Wilhelminapier om het fenomeen te bekijken.
6: De zuidkant van de Rotterdamse Ringweg wordt de komende maanden aangepakt. Rijkswaterstaat vervangt het asfalt op de A15 tussen de Maasvlakte en knooppunt Vaanplein. De weg gaat daarvoor meermaals dicht in weekenden en vakanties. Volgende week sluit de hoofdrijbaan richting het oosten tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de extra reistijd tijdens doordeweekse afsluitingen kan oplopen tot 1 uur. Op de wegen richting de stranden in Noord-Holland is het woensdagavond drukker dan normaal. Vooral richting Zandvoort staat file. Op de N201 is dat ongeveer een half uur. Ook op de N200 richting Bloemendaal aan Zee is het druk. Of mensen specifiek voor de gedeeltelijke zonsverduistering onderweg zijn, is onduidelijk. Want het is ook gewoon een prachtige avond om naar het strand te gaan. Het hoogtepunt van de eclips is rond 20:11. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Witte Huis-woordvoerder Caroline Leavitt vertrekt eind augustus om meer tijd door te brengen met haar familie. President Trump noemt haar een van de beste woordvoerders in de geschiedenis van het ambt. Leavitt wordt nu een van zijn belangrijkste externe adviseurs en een invloedrijke stem binnen de Republikeinse Partij. Ze trad in januari 2025 aan en is tot nu toe de jongste Witte Huis-woordvoerder ooit. Leavitt heeft 2 jonge kinderen, waarvan de jongste ongeveer 3 maanden geleden is geboren. Nick Reiner is in staat van beschuldiging gesteld voor de moord op zijn ouders, Rob en Michelle Reiner. De aanklacht is verzwaard met een beschuldiging voor op de loer liggen, wat betekent dat hij doelbewust wachtte om zijn slachtoffers aan te vallen. Reiner kan daardoor tot een levenslange celstraf zonder vervroegde vrijlating of zelfs tot de doodstraf worden veroordeeld. Rob Reiner en zijn vrouw werden half december dood aangetroffen in hun huis in Los Angeles. Hun 32-jarige zoon werd enkele uren later gearresteerd. Buitenlandse media hebben volop geschreven over de zonsverduistering die in vooral Europese landen te zien was. Op meerdere plekken begonnen toeschouwers te klappen toen de maan volledig voor de zon langschoof. De laatste keer dat een volledige zonsverduistering zo goed te zien was op het vasteland van Europa was in 1999. De eerstvolgende keer is op 3 september 2081. De volledige zonsverduistering is geëindigd in de Middellandse Zee, voorbij de Spaanse Balearen. Dat was de laatste plek waar het weerfenomeen te zien was. In delen van IJsland, Groenland, Portugal en Spanje kwam de volledige verduistering voorbij. In veel andere landen, waaronder Nederland, was een gedeeltelijke eclips te zien. De eerstvolgende keer dat er een verduistering van deze omvang te zien is op het Europese vasteland is in 2081. Oekraïne heeft 3 Russische oorlogsschepen getroffen bij een aanval op de haven van Novorossiysk. Dat meldt de Oekraïense veiligheidsdienst SBU. 2 van de schepen hadden raketten aan boord. Het derde was een patrouillevaartuig. Volgens de SBU vermindert de aanval het vermogen van Rusland om de Zwarte Zee te controleren. Bij de aanval op de stad kwamen 3 mensen om het leven en raakten woongebouwen en onderwijsinstellingen beschadigd. De volledige zonsverduistering is begonnen in het Russische Poolgebied. Rusland is een van de weinige landen waar op plekken een volledige zonsverduistering te zien is. Net als in delen van IJsland, Groenland en Spanje. In veel andere landen, waaronder Nederland, is een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Op plekken waar de volledige zonsverduistering te zien is, is het erg druk. IJsland verwacht ongeveer 80.000 bezoekers en in delen van Spanje staan lange files richting het noorden. De laatste keer dat een volledige zonsverduistering voor het vasteland van Europa zo goed te zien was, was in 1999.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. Brazilië heeft chat- en videoplatform Discord opgedragen om livestreams in het land stop te zetten. Aanleiding is de zelfmoord van een 13-jarig meisje dat tijdens een livestream zou zijn aangemoedigd om zichzelf pijn te doen. Datawaakhond ANPD stelt dat Discord te weinig heeft gedaan om kinderen en jongeren te beschermen. De politie heeft in verband met de zaak 5 tieners gearresteerd en een ander meisje gered. Discord heeft 3 dagen de tijd om de livestreams op te schorten en laat weten het bevel zorgvuldig te onderzoeken.
10: Roemenië schakelt vanaf donderdag zijn enige kerncentrale uit vanwege de extreem lage waterstand van de Donau. De Cernavoda-centrale heeft voldoende koelwater nodig om operationeel te blijven. Vorige maand werd al 1 van de 2 kernreactoren stilgelegd vanwege droogte. Het ministerie van Energie kijkt naar alternatieve energiebronnen, waaronder windenergie en import, om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit. De centrale produceert doorgaans 1/5 van de totale elektriciteitsproductie van Roemenië.
11: President Trump is aangeklaagd door 2 mediaorganisaties vanwege plannen om betalende klanten snellere toegang te geven tot zijn berichten op Truth Social. Het gaat om een dienst die Truth API heet en tussen de $60.000 en $100.000 per maand kost. The Intercept Media en Freedom of the Press Foundation vinden dat ongrondwettelijk en willen dat de rechtbank in New York het plan blokkeert. Zij stellen dat gelijke toegang tot openbare verklaringen van een president niet mag worden verkocht. Trump heeft een belang van 41% in het sociale mediabedrijf, dat in het tweede kwartaal een verlies leed van $238 miljoen.
12: De Amsterdamse aandelenbeurs sloot woensdag 0,4% lager op 1112,28 punten. Tech-investeerder Prozis zakte bijna 6% na kwartaalcijfers van het Chinese Tencent, waarin Prozis een groot belang heeft. Tencent verdubbelt de uitgaven aan AI-projecten, waardoor de vrije kasstroom negatief werd. ABN AMRO steeg daarentegen 5% na sterke kwartaalcijfers, met een winststijging van bijna 1/3. Beleggers verwerkten ook Amerikaanse inflatiecijfers die iets afkoelden, waardoor de kans op een renteverlaging door de Federal Reserve in september groter wordt.
13: De Ierse investeringsmaatschappij Quanta Capital heeft interesse in de overname van Excel Group, het moederbedrijf van fietsmerken als Sparta, Batavus en Babu. Topman Mel Sutcliffe heeft dat bekendgemaakt in een verklaring. Excel werd dinsdag failliet verklaard nadat het bedrijf vorige week uitstel van betaling had aangevraagd. Het fietsconcern kwam na corona in de problemen door onverkochte voorraden en een massale terugroepactie van Babu bakfietsen. Quanta Capital meldt dat de beoordeling zich nog in een vroeg stadium bevindt en nog moet worden goedgekeurd.
14: Vakbonden hebben het cabinepersoneel van EasyJet Frankrijk opgeroepen om zaterdag en zondag te staken. De actie volgt op mislukte gesprekken met het management over betere werkomstandigheden. De vakbonden klagen al maanden over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en het ingeroosterd worden op meerdere dagen op rij. EasyJet zegt voorstellen te hebben ingediend om tegemoet te komen aan de vakbonden en benadrukt dat onderhandelingen gepland staan voor september. De luchtvaartmaatschappij vraagt de bonden om af te zien van de acties omdat die in een erg druk weekend vallen.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettezwemsters hebben de Europese titel veroverd op de 4x100 meter vrije slag.
4: Marit Steenbergen maakte als slotzwemster een achterstand goed en hield Italië en Rusland ruim achter zich. Samen met Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kalmthout zwom ze 3 minuten en 31,89. Dat was net iets boven het Europees record uit 2009. Steenbergen verkeert in topvorm en veroverde eerder EK-goud op de 100 meter vrij. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030 en volgt Ronald Koeman op. Xavi zat zonder club sinds zijn vertrek bij Barcelona in 2024, waar hij in 2023 de landstitel won. Als speler was hij een van de beste middenvelders ter wereld en won hij onder meer het WK van 2010 met Spanje in de finale tegen Oranje. De KNVB komt bij Xavi uit na een lange zoektocht, waarbij ook met Arne Slot werd gesproken. De 3 Nederlandse atleten zijn uitgeschakeld in de halve finales van de EK-atletiek in Birmingham. Matthew, Sophia, Joas van Hellemond en Liam van der Schaaf haalden op de 110 meter horde de finale niet. Sophia finishte als 6e in zijn heat in 13,55 seconden. Van Hellemond werd 4e in 13,49. En Van der Schaaf eindigde als 5e in 13,55. De snelste tijd in de halve finales liep de Pool Jakub Szymanski met 13,26 seconden. Jonas Vijvers heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Hellendoorn finishte als 3e in 44,41 seconden en verbeterde daarmee het Nederlands record van Limarvin Bonaventia uit 2021. De Brit Matthew Hudson-Smith pakte goud in 44,17. De Fransman Mohamed Abdallah Kunta zilver in 44,40. Vijvers had een sterke laatste 200 meter en rukte geleidelijk op naar voren om een medaille te pakken. Xavi wil Nederlandse kennis en ervaring inbrengen in zijn technische staf bij het Nederlands elftal. De nieuwe bondscoach zegt dat de Nederlandse kennis van het voetbal, de spelers en de cultuur van grote waarde is. Onder voorganger Ronald Koeman maakten onder andere Ruud van Nistelrooy, Erwin Koeman en Wim Jonk deel uit van de staf. De KNVB meldt dat de nieuwe technische staf de komende weken vorm krijgt. Xavi wordt dinsdag 25 augustus officieel gepresenteerd in Zeist. Xavi noemt zichzelf een beetje een zoon van het Nederlandse voetbal. De nieuwe bondscoach van Oranje zegt dat hij zijn opleiding genoot aan de academie van FC Barcelona, met sterke invloeden van Johan Cruijff en Rinus Michels. Ook trainers als Louis van Gaal en Frank Rijkaard speelden een belangrijke rol in zijn vorming. Xavi wil met het Nederlands elftal aanvallend voetbal spelen, vanuit balbezit en met creativiteit. Hij debuteert op 24 september met een thuiswedstrijd tegen Duitsland in de Nations League. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder en droog. Vannacht blijft het helder met minimumtemperaturen tussen 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het oosten. Morgen schijnt de zon volop en wordt het opnieuw zeer warm. De middagtemperatuur loopt op tot 31 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. Het Nationaal Hitteplan wordt morgen voor het hele land actief. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Honderden mensen kwamen woensdagavond naar Sterrenwachten om de zonsverduistering te bekijken. Bij Sterrenwacht Halley in Vinkel waren ongeveer 300 bezoekers. Maar de organisatie moest naar schatting 2000 mensen weigeren. Er stond een file van auto's tot aan het 5 kilometer verderop gelegen Hees. Sterrenwacht Copernicus in Bloemendaal had 1200 eclipsbrillen te koop,
19: met ruim 500 mensen in de rij voordat de verkoop begon. Bij Sterrenwacht Phoenix in Lochem kwamen tussen de 150 en 200 bezoekers, onder wie ook bewoners van een nabijgelegen asielzoekerscentrum.
20: Boeren hebben woensdagavond in Gelderland en Drenthe actie gevoerd. In Meppel verzamelden zich veel trekkers aan de rand van de stad. Ze maakten een toertocht langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen door de gemeente. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractors naar het gemeentehuis. De actie was rond 8 uur 's avonds voorbij. Vrijdag staat een groot protest gepland bij het provinciehuis in Den Bosch, waar wordt vergaderd over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders. Op verschillende plekken in Nederland is woensdagavond geapplaudisseerd tijdens de zonsverduistering. Dat gebeurde onder meer op het Museumplein in Amsterdam en het Zuiderstrand in Den Haag. Op het strand van Noordwijk aan Zee vroeg een man zijn vriendin ten huwelijk tijdens het schouwspel, wat ook veel applaus opleverde. Het hoogtepunt van de gedeeltelijke zonsverduistering was rond 20:11. De maan bedekte toen bijna 90% van de zon. Woensdagavond zijn veel mensen naar het strand getrokken om de gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Op het Zuiderstrand in Den Haag en op de boulevard tussen Zandvoort en Bloemendaal is het erg druk. Veel mensen hebben eclipsbrillen bij zich. De ANWB zag aan het begin van de avond files ontstaan richting de stranden, met name in Noord-Holland. Ook in steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verzamelen mensen zich op plekken als het Museumplein en de Wilhelminapier om het fenomeen te bekijken.
21: De zuidkant van de Rotterdamse Ringweg wordt de komende maanden aangepakt. Rijkswaterstaat vervangt het asfalt op de A15 tussen de Maasvlakte en knooppunt Vaanplein. De weg gaat daarvoor meermaals dicht in weekenden en vakanties. Volgende week sluit de hoofdrijbaan richting het oosten tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de extra reistijd tijdens doordeweekse afsluitingen kan oplopen tot 1 uur. Op de wegen richting de stranden in Noord-Holland is het woensdagavond drukker dan normaal. Vooral richting Zandvoort staat file. Op de N201 is dat ongeveer een half uur. Ook op de N200 richting Bloemendaal aan Zee is het druk. Of mensen specifiek voor de gedeeltelijke zonsverduistering onderweg zijn, is onduidelijk. Want het is ook gewoon een prachtige avond om naar het strand te gaan. Het hoogtepunt van de eclips is rond 20:11. Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. Witte Huiswoordvoerder Caroline Leavitt vertrekt eind augustus om meer tijd door te brengen met haar familie. President Trump noemt haar een van de beste woordvoerders in de geschiedenis van het ambt. Leavitt wordt nu een van zijn belangrijkste externe adviseurs en een invloedrijke stem binnen de Republikeinse Partij. Ze trad in januari 2025 aan en is tot nu toe de jongste Witte Huis woordvoerder ooit. Leavitt heeft 2 jonge kinderen, waarvan de jongste ongeveer 3 maanden geleden is geboren.
24: Nick Reiner is in staat van beschuldiging gesteld voor de moord op zijn ouders, Rob en Michelle Reiner. De aanklacht is verzwaard met een beschuldiging voor op de loer liggen, wat betekent dat hij doelbewust wachtte om zijn slachtoffers aan te vallen. Reiner kan daardoor tot een levenslange celstraf zonder vervroegde vrijlating of zelfs tot de doodstraf worden veroordeeld. Rob Reiner en zijn vrouw werden half december dood aangetroffen in hun huis in Los Angeles. Hun 32-jarige zoon werd enkele uren later gearresteerd.
25: Buitenlandse media hebben volop geschreven over de zonsverduistering die in vooral Europese landen te zien was. Op meerdere plekken begonnen toeschouwers te klappen toen de maan volledig voor de zon langschoof. De laatste keer dat een volledige zonsverduistering zo goed te zien was op het vasteland van Europa was in 1999.
0: De eerstvolgende keer is op 3 september 2081.
3: De volledige zonsverduistering is geëindigd in de Middellandse Zee, voorbij de Spaanse Balearen. Dat was de laatste plek waar het weerfenomeen te zien was. In delen van IJsland, Groenland, Portugal en Spanje kwam de volledige verduistering voorbij. In veel andere landen, waaronder Nederland, was een gedeeltelijke eclips te zien. De eerstvolgende keer dat er een verduistering van deze omvang te zien is op het Europese vasteland, is in 2081.
6: Oekraïne heeft 3 Russische oorlogsschepen getroffen bij een aanval op de haven van Novorossiysk. Dat meldt de Oekraïense Veiligheidsdienst SBU. 2 van de schepen hadden raketten aan boord. Het derde was een patrouillevaartuig. Volgens de SBU vermindert de aanval het vermogen van Rusland om de Zwarte Zee te controleren. Bij de aanval op de stad kwamen 3 mensen om het leven en raakten woongebouwen en onderwijsinstellingen beschadigd.
7: De volledige zonsverduistering is begonnen in het Russische Poolgebied. Rusland is een van de weinige landen waar op plekken een volledige zonsverduistering te zien is. Net als in delen van IJsland, Groenland en Spanje. In veel andere landen, waaronder Nederland, is een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Op plekken waar de volledige zonsverduistering te zien is, is het erg druk. IJsland verwacht ongeveer 80.000 bezoekers en in delen van Spanje staan lange files richting het noorden. De laatste keer dat een volledige zonsverduistering voor het vasteland van Europa zo goed te zien was, was in 1999.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn overwegend met winst gesloten. Beleggers reageerden opgelucht op de Amerikaanse inflatiecijfers, die grotendeels in lijn waren met de verwachtingen. De inflatie kwam in juli uit op 3,4%, iets lager dan een maand eerder. De Dow Jones-index daalde licht, maar de S&P 500 steeg 0,3% en techbeurs Nasdaq won 0,5%. Na tegenvallende arbeidsmarktcijfers vorige week schatten financiële markten de kans nu groter in dat de Federal Reserve de rente in september onveranderd laat.
27: Brazilië heeft chat- en videoplatform Discord opgedragen om livestreams in het land stop te zetten. Aanleiding is de zelfmoord van een 13-jarig meisje dat tijdens een livestream zou zijn aangemoedigd om zichzelf pijn te doen. Datawaakhond ANPD stelt dat Discord te weinig heeft gedaan om kinderen en jongeren te beschermen. De politie heeft in verband met de zaak 5 tieners gearresteerd en een ander meisje gered. Discord heeft 3 dagen de tijd om de livestreams op te schorten en laat weten het bevel zorgvuldig te onderzoeken.
28: Roemenië schakelt vanaf donderdag zijn enige kerncentrale uit vanwege de extreem lage waterstand van de Donau. De Cernavoda-centrale heeft voldoende koelwater nodig om operationeel te blijven. Vorige maand werd al 1 van de 2 kernreactoren stilgelegd vanwege droogte. Het ministerie van Energie kijkt naar alternatieve energiebronnen, waaronder windenergie en import, om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit. De centrale produceert doorgaans een 1/5 van de totale elektriciteitsproductie van Roemenië.
29: President Trump is aangeklaagd door 2 mediaorganisaties vanwege plannen om betalende klanten snellere toegang te geven tot zijn berichten op Truth Social. Het gaat om een dienst die Truth API heet en tussen de $60.000 en $100.000 per maand kost. The Intercept Media en Freedom of the Press Foundation vinden dat ongrondwettelijk en willen dat de rechtbank in New York het plan blokkeert. Zij stellen dat gelijke toegang tot openbare verklaringen van een president niet mag worden verkocht. Trump heeft een belang van 41% in het sociale mediabedrijf, dat in het tweede kwartaal een verlies leed van $238 miljoen.
4: De Amsterdamse aandelenbeurs sloot woensdag 0,4% lager op 1112,28 punten. Tech-investeerder Prosus zakte bijna 6% na kwartaalcijfers van het Chinese Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft. Tencent verdubbelt de uitgaven aan AI-projecten, waardoor de vrije kasstroom negatief werd. ABN AMRO steeg daarentegen 5% na sterke kwartaalcijfers, met een winststijging van bijna een derde. Beleggers verwerkten ook Amerikaanse inflatiecijfers die iets afkoelden, waardoor de kans op een renteverlaging door de Federal Reserve in september groter wordt.
5: De Ierse investeringsmaatschappij Quanta Capital heeft interesse in de overname van Excel Group, het moederbedrijf van fietsmerken als Sparta, Batavus en Babu. Topman Mel Sutcliffe heeft dat bekendgemaakt in een verklaring. Axel werd dinsdag failliet verklaard nadat het bedrijf vorige week uitstel van betaling had aangevraagd. Het fietsconcern kwam na corona in de problemen door onverkochte voorraden en een massale terugroepactie van Babu bakfietsen. Quanta Capital meldt dat de beoordeling zich nog in een vroeg stadium bevindt en nog moet worden goedgekeurd.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. Xavi noemt zichzelf een beetje een zoon van het Nederlandse voetbal. De nieuwe bondscoach van Oranje zegt dat hij zijn opleiding genoot aan de academie van FC Barcelona, met sterke invloeden van Johan Cruijff en Rinus Michels. Ook trainers als Louis van Gaal en Frank Rijkaard speelden een belangrijke rol in zijn vorming. Xavi wil met het Nederlands elftal aanvallend voetbal spelen, vanuit balbezit en met creativiteit. Hij debuteert op 24 september met een thuiswedstrijd tegen Duitsland in de Nations League. Xavi wil Nederlandse kennis en ervaring inbrengen in zijn technische staf bij het Nederlands elftal. De nieuwe bondscoach zegt dat de Nederlandse kennis van het voetbal, de spelers en de cultuur van grote waarde is. Onder voorganger Ronald Koeman maakten onder andere Ruud van Nistelrooy, Erwin Koeman en Wim Jonk deel uit van de staf. De KNVB meldt dat de nieuwe technische staf de komende weken vorm krijgt. Xavi wordt dinsdag 25 augustus officieel gepresenteerd in Zeist. De Spanjaard Xavi is de eerste buitenlandse bondscoach van Oranje sinds de Oostenrijker Ernst Happel in 1978. Tot de jaren 70 had het Nederlands elftal juist geregeld een trainer uit een ander land. Xavi is ook de jongste bondscoach van Oranje sinds Marco van Basten in 2004. Onder Happel haalde het Nederlands elftal in 1978 voor de tweede keer op rij de WK-finale. Die werd verloren van Argentinië. De KNVB heeft de Spaanse oud-voetballer Xavi Hernández aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige voormalig trainer van onder meer FC Barcelona heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Xavi is de opvolger van Ronald Koeman, die vertrok na het teleurstellend verlopen WK van deze zomer. Als speler was Xavi een van de beste middenvelders ter wereld en won hij met Spanje het EK van 2008 en 2012 en versloeg hij Oranje in de WK-finale van 2010. Directeur topvoetbal Nigel de Jong zegt dat Xavi's voetbalvisie goed aansluit bij de manier waarop de KNVB met het Nederlands elftal wil spelen. De Nederlandse estafettezwemsters hebben de Europese titel veroverd op de 4x100 meter vrije slag. Marit Steenbergen maakte als slotzwemster een achterstand goed in het Olympic Aquatic Center van Parijs en hield Italië en Rusland ruim achter zich. De tijd van 3 minuten 31,89 van Milou van Wijk, Imani de Jong, Yara van Kanthout en Steenbergen was iets boven het Europees record uit 2009. Steenbergen verkeert in topvorm en hielp de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag dinsdag met een eindsprint naar het zilver. Rond de Olympische Spelen van 2008 domineerde Nederland op de 4x100 vrij met Femke Heemskerk, Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker en Marleen Veldhuis. Jonas Vijvers heeft verrast met een bronzen medaille op de 400 meter bij de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Hellendoorn kwam in de finale als derde over de finish in een tijd van 44,41, een Nederlands record.
1: De Brit Matthew Hudson-Smith won voor eigen publiek zijn derde Europese titel in 44,17. Vijvers is de derde Nederlandse atleet bij de mannen met een EK-medaille op de 400 meter. Hij maakte maandag ook deel uit van de ploeg die brons won op de 4x400 meter gemengd. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder en droog. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden en aan zee. Morgen begint zonnig en droog. In de middag wordt het zeer warm. Op de Wadden rond de 31 graden. In het zuiden plaatselijk zelfs 36 graden. De wind blijft zwak tot matig uit het oosten. Het Nationaal Hitteplan is actief. Morgen geldt code geel voor het hele land. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Honderden mensen kwamen woensdagavond naar Sterrenwachten om de zonsverduistering te bekijken. Bij Sterrenwacht Halley in Vinkel waren ongeveer 300 bezoekers. Maar de organisatie moest naar schatting 2000 mensen weigeren. Er stond een file van auto's tot aan het 5 kilometer verderop gelegen Hees. Sterrenwacht Copernicus in Bloemendaal had 1200 eclipsbrillen te koop, met ruim 500 mensen in de rij voordat de verkoop begon. Bij Sterrenwacht Phoenix in Lochem kwamen tussen de 150 en 200 bezoekers, onder wie ook bewoners van een nabijgelegen asielzoekerscentrum.
16: Boeren hebben woensdagavond in Gelderland en Drenthe actie gevoerd. In Meppel verzamelden zich veel trekkers aan de rand van de stad. Ze maakten een toertocht langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen door de gemeente. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractors naar het gemeentehuis. De actie was rond 8 uur 's avonds voorbij. Vrijdag staat een groot protest gepland bij het provinciehuis in Den Bosch, waar wordt vergaderd over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders.
17: Op verschillende plekken in Nederland is woensdagavond geapplaudisseerd tijdens de zonsverduistering. Dat gebeurde onder meer op het Museumplein in Amsterdam en het Zuiderstrand in Den Haag. Op het strand van Noordwijk aan Zee vroeg een man zijn vriendin ten huwelijk tijdens het schouwspel, wat ook veel applaus opleverde. Het hoogtepunt van de gedeeltelijke zonsverduistering was rond 20 uur 11. De maan bedekte toen bijna 90% van de zon.
18: Woensdagavond zijn veel mensen naar het strand getrokken om de gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Op het Zuiderstrand in Den Haag en op de boulevard tussen Zandvoort en Bloemendaal is het erg druk. Veel mensen hebben eclipsbrillen bij zich. De ANWB zag aan het begin van de avond files ontstaan richting de stranden, met name in Noord-Holland. Ook in steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verzamelen mensen zich op plekken als het Museumplein en de Wilhelminapier om het fenomeen te bekijken.
19: De zuidkant van de Rotterdamse Ringweg wordt de komende maanden aangepakt. Rijkswaterstaat vervangt het asfalt op de A15 tussen de Maasvlakte en knooppunt Vaanplein. De weg gaat daarvoor meermaals dicht in weekenden en vakanties. Volgende week sluit de hoofdrijbaan richting het oosten tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de extra reistijd tijdens doordeweekse afsluitingen kan oplopen tot 1 uur.
30: Op de wegen richting de stranden in Noord-Holland is het woensdagavond drukker dan normaal. Vooral richting Zandvoort staat file. Op de N201 is dat ongeveer een half uur. Ook op de N200 richting Bloemendaal aan Zee is het druk. Of mensen specifiek voor de gedeeltelijke zonsverduistering onderweg zijn, is onduidelijk. Want het is ook gewoon een prachtige avond om naar het strand te gaan. Het hoogtepunt van de eclips is rond 20 uur 11.
31: Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Witte Huiswoordvoerder Caroline Leavitt vertrekt eind augustus om meer tijd met haar gezin door te brengen. De 28-jarige Leavitt heeft 2 jaar...

0: Buitenlandse media hebben volop geschreven over de zonsverduistering die in vooral Europese landen te zien was. Op meerdere plekken begonnen toeschouwers te klappen toen de maan volledig voor de zon langschoof. De laatste keer dat een volledige zonsverduistering zo goed te zien was op het vasteland van Europa was in 1999. De eerstvolgende keer is op 3 september 2081. Nick Reiner is in staat van beschuldiging gesteld voor de moord op zijn ouders, Rob en Michelle Reiner. De aanklacht is verzwaard met een beschuldiging voor op de loer liggen, wat betekent dat hij doelbewust wachtte om zijn slachtoffers aan te vallen. Reiner kan daardoor tot een levenslange celstraf zonder vervroegde vrijlating of zelfs tot de doodstraf worden veroordeeld. Rob Reiner en zijn vrouw werden half december dood aangetroffen in hun huis in Los Angeles. Hun 32-jarige zoon werd enkele uren later gearresteerd. De volledige zonsverduistering is geëindigd in de Middellandse Zee, voorbij de Spaanse Balearen. Dat was de laatste plek waar het weerfenomeen te zien was. In delen van IJsland, Groenland, Portugal en Spanje kwam de volledige verduistering voorbij. In veel andere landen, waaronder Nederland, was een gedeeltelijke eclips te zien. De eerstvolgende keer dat er een verduistering van deze omvang te zien is op het Europese vasteland is in 2081. Oekraïne heeft 3 Russische oorlogsschepen getroffen bij een aanval op de haven van Novorossiysk. Dat meldt de Oekraïense veiligheidsdienst SBU. 2 van de schepen hadden raketten aan boord. Het derde was een patrouillevaartuig. Volgens de SBU vermindert de aanval het vermogen van Rusland om de Zwarte Zee te controleren. Bij de aanval op de stad kwamen 3 mensen om het leven en raakten woongebouwen en onderwijsinstellingen beschadigd. De volledige zonsverduistering is begonnen in het Russische Poolgebied. Rusland is een van de weinige landen waar op plekken een volledige zonsverduistering te zien is. Net als in delen van IJsland, Groenland en Spanje. In veel andere landen, waaronder Nederland, is een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Op plekken waar de volledige zonsverduistering te zien is, is het erg druk. IJsland verwacht ongeveer 80.000 bezoekers en in delen van Spanje staan lange files richting het noorden. De laatste keer dat een volledige zonsverduistering voor het vasteland van Europa zo goed te zien was, was in 1999. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn overwegend met winsten geëindigd. De S&P 500 steeg 0,3% en techbeurs Nasdaq won 0,5%. De Dow Jones-index zakte licht. Beleggers reageerden opgelucht op de nieuwste inflatiecijfers, die grotendeels in lijn met de verwachting waren. Datacenterbedrijven als CoreWeave en Supermicrocomputer stegen fors, dankzij goede resultaten en optimisme over de groei van de AI-sector. Brazilië heeft chat- en videoplatform Discord opgedragen om livestreams in het land stop te zetten. Aanleiding is de zelfmoord van een 13-jarig meisje dat tijdens een livestream zou zijn aangemoedigd om zichzelf pijn te doen. Datawaakhond ANPD stelt dat Discord te weinig heeft gedaan om kinderen en jongeren te beschermen. De politie heeft in verband met de zaak 5 tieners gearresteerd en een ander meisje gered. Discord heeft 3 dagen de tijd om de livestreams op te schorten en laat weten het bevel zorgvuldig te onderzoeken. Roemenië schakelt vanaf donderdag zijn enige kerncentrale uit vanwege de extreem lage waterstand van de Donau. De Cernavoda-centrale heeft voldoende koelwater nodig om operationeel te blijven. Vorige maand werd al 1 van de 2 kernreactoren stilgelegd vanwege droogte. Het ministerie van Energie kijkt naar alternatieve energiebronnen, waaronder windenergie en import, om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit. De centrale produceert doorgaans een vijfde van de totale elektriciteitsproductie van Roemenië.

0: President Trump is aangeklaagd door twee mediaorganisaties vanwege plannen om betalende klanten snellere toegang te geven tot zijn berichten op Truth Social. Het gaat om een dienst die Truth API heet en tussen de $60.000 en $100.000 per maand kost. The Intercept Media en Freedom of the Press Foundation vinden dat ongrondwettelijk en willen dat de rechtbank in New York het plan blokkeert. Zij stellen dat gelijke toegang tot openbare verklaringen van een president niet mag worden verkocht. Trump heeft een belang van 41% in het sociale mediabedrijf, dat in het tweede kwartaal een verlies leed van $238 miljoen. De Amsterdamse aandelenbeurs sloot woensdag 0,4% lager op 1112,28 punten. Tech-investeerder Prosus zakte bijna 6% na kwartaalcijfers van het Chinese Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft. Tencent verdubbelt de uitgaven aan AI-projecten, waardoor de vrije kaststroom negatief werd. ABN AMRO steeg daarentegen 5% na sterke kwartaalcijfers, met een winststijging van bijna een derde. Beleggers verwerkten ook Amerikaanse inflatiecijfers die iets afkoelden, waardoor de kans op een renteverlaging door de Federal Reserve in september groter wordt. De Ierse investeringsmaatschappij Quanta Capital heeft interesse in de overname van Excel Group, het moederbedrijf van fietsmerken als Sparta, Batavus en Babu. Topman Mel Sutcliffe heeft dat bekendgemaakt in een verklaring. Axel werd dinsdag failliet verklaard nadat het bedrijf vorige week uitstel van betaling had aangevraagd. Het fietsconcern kwam na corona in de problemen door onverkochte voorraden en een massale terugroepactie van Babu bakfietsen. Quanta Capital meldt dat de beoordeling zich nog in een vroeg stadium bevindt en nog moet worden goedgekeurd. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Jonas Vijvers heeft verrast met een bronzen medaille op de 400 meter bij de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Hellendoorn kwam in de finale als derde over de finish in een tijd van 44,41, een Nederlands record. De Brit Matthew Hudson-Smith won voor eigen publiek zijn derde Europese titel in 44,17. Vijvers is de derde Nederlandse atleet bij de mannen met een EK-medaille op de 400 meter. Hij maakte maandag ook deel uit van de ploeg die brons won op de 4x400 meter gemengd. De Spanjaard Xavi is de eerste buitenlandse bondscoach van Oranje sinds de Oostenrijker Ernst Happel in 1978. Tot de jaren 70 had het Nederlands elftal juist geregeld een trainer uit een ander land. Xavi is ook de jongste bondscoach van Oranje sinds Marco van Basten in 2004. Onder Happel haalde het Nederlands elftal in 1978 voor de tweede keer op rij de WK-finale. Die werd verloren van Argentinië. De Nederlandse estafettezwemsters hebben de Europese titel veroverd op de 4x100 meter vrije slag. Marit Steenbergen maakte als slotzwemster een achterstand goed in het Olympic Aquatic Center van Parijs en hield Italië en Rusland ruim achter zich. De tijd van 3 minuten 31,89 van Milou van Wijk, Imani de Jong, Yara van Kanthout en Steenbergen was iets boven het Europees record uit 2009. Steenbergen verkeert in topvorm en hielp de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag dinsdag met een eindsprint naar het zilver. Rond de Olympische Spelen van 2008 domineerde Nederland op de 4x100 vrij met Femke Heemskerk, Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker en Marleen Veldhuis. De KNVB heeft de Spaanse oud-voetballer Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige voormalig trainer van onder meer FC Barcelona heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Xavi is de opvolger van Ronald Koeman, die vertrok na het teleurstellend verlopen WK van deze zomer. Als speler was Xavi een van de beste middenvelders ter wereld en won hij met Spanje het EK van 2008 en 2012 en versloeg hij Oranje in de WK-finale van 2010. Directeur topvoetbal Nigel de Jong zegt dat Xavi's voetbalvisie goed aansluit bij de manier waarop de KNVB met het Nederlands elftal wil spelen. Paris Saint-Germain heeft voor het tweede jaar op rij de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg Europa League-winnaar Aston Villa met 2-1 in Salzburg. Ficha Kvaratskhelia opende de score voor PSG, waarna de 17-jarige Brian Maggio vlak voor rust gelijk maakte. Na een uur maakte Désiré Doué het winnende doelpunt op aangeven van Ousmane Dembélé. Bij Aston Villa speelde doelman Marco Bizot en verdediger Ian Maatsen de hele wedstrijd mee. Lamar Bogarde viel in. Oranje international Xavi Simons heeft de Spanjaard Xavi welkom geheten als nieuwe bondscoach van Nederland. De speler van Tottenham Hotspur plaatste op sociale media een foto van zichzelf als kind met het eerste elftal van FC Barcelona, waarvan Xavi toen aanvoerder was. Simons speelde van 2010 tot 2019 in de jeugdopleiding van Barcelona, maar haalde er niet het eerste elftal. De 23-jarige Simons miste het afgelopen WK door een zware knieblessure die hij in april opliep. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder en droog. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden en aan zee. Morgen begint zonnig en droog. In de middag wordt het zeer warm, op de Wadden rond de 31 graden. In het zuiden plaatselijk zelfs 36 graden. De wind blijft zwak tot matig uit het oosten. Het Nationaal Hitteplan is actief. Morgen geldt code geel voor het hele land. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Honderden mensen kwamen woensdagavond naar Sterrenwachten om de zonsverduistering te bekijken. Bij Sterrenwacht Halley in Vinkel waren ongeveer 300 bezoekers. Maar de organisatie moest naar schatting 2000 mensen weigeren. Er stond een file van auto's tot aan het 5 kilometer verderop gelegen Hees. Sterrenwacht Copernicus in Bloemendaal had 1200 eclipsbrillen te koop, met ruim 500 mensen in de rij voordat de verkoop begon. Bij Sterrenwacht Phoenix in Lochem kwamen tussen de 150 en 200 bezoekers, onder wie ook bewoners van een nabijgelegen asielzoekerscentrum. Boeren hebben woensdagavond in Gelderland en Drenthe actie gevoerd. In Meppel verzamelden zich veel trekkers aan de rand van de stad. Ze maakten een toertocht langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen door de gemeente. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractors naar het gemeentehuis. De actie was rond 8 uur 's avonds voorbij. Vrijdag staat een groot protest gepland bij het provinciehuis in Den Bosch, waar wordt vergaderd over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders. Op verschillende plekken in Nederland is woensdagavond geapplaudisseerd tijdens de zonsverduistering. Dat gebeurde onder meer op het Museumplein in Amsterdam en het Zuiderstrand in Den Haag. Op het strand van Noordwijk aan Zee vroeg een man zijn vriendin ten huwelijk tijdens het schouwspel, wat ook veel applaus opleverde. Het hoogtepunt van de gedeeltelijke zonsverduistering was rond 20 uur 11. De maan bedekte toen bijna 90% van de zon. Woensdagavond zijn veel mensen naar het strand getrokken om de gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Op het Zuiderstrand in Den Haag en op de boulevard tussen Zandvoort en Bloemendaal is het erg druk. Veel mensen hebben eclipsbrillen bij zich. De ANWB zag aan het begin van de avond files ontstaan richting de stranden, met name in Noord-Holland. Ook in steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verzamelen mensen zich op plekken als het Museumplein en de Wilhelminapier om het fenomeen te bekijken. De zuidkant van de Rotterdamse Ringweg wordt de komende maanden aangepakt. Rijkswaterstaat vervangt het asfalt op de A15 tussen de Maasvlakte en knooppunt Vaanplein. De weg gaat daarvoor meermaals dicht in weekenden en vakanties. Volgende week sluit de hoofdrijbaan richting het oosten tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de extra reistijd tijdens doordeweekse afsluitingen kan oplopen tot 1 uur. Op de wegen richting de stranden in Noord-Holland is het woensdagavond drukker dan normaal. Vooral richting Zandvoort staat file. Op de N201 is dat ongeveer een half uur. Ook op de N200 richting Bloemendaal aan Zee is het druk. Of mensen specifiek voor de gedeeltelijke zonsverduistering onderweg zijn, is onduidelijk. Want het is ook gewoon een prachtige avond om naar het strand te gaan. Het hoogtepunt van de eclips is rond 20:11. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Witte Huiswoordvoerder Caroline Leavitt vertrekt eind augustus om meer tijd met haar gezin door te brengen. De 28-jarige Leavitt heeft 2 jonge kinderen, waarvan de jongste ongeveer 3 maanden geleden is geboren. President Trump noemt haar een van de beste woordvoerders in de geschiedenis van het ambt. Leavitt trad in januari 2025 aan en is de jongste Witte Huiswoordvoerder ooit. Ze wordt volgens Trump een belangrijke externe adviseur en invloedrijke stem binnen de Republikeinse Partij. Buitenlandse media hebben volop geschreven over de zonsverduistering die in vooral Europese landen te zien was. Op meerdere plekken begonnen toeschouwers te klappen toen de maan volledig voor de zon langschoof. De laatste keer dat een volledige zonsverduistering zo goed te zien was op het vasteland van Europa was in 1999. De eerstvolgende keer is op 3 september 2081. Nick Reiner is in staat van beschuldiging gesteld voor de moord op zijn ouders, Rob en Michelle Reiner. De aanklacht is verzwaard met een beschuldiging voor op de loer liggen, wat betekent dat hij doelbewust wachtte om zijn slachtoffers aan te vallen. Reiner kan daardoor tot een levenslange celstraf zonder vervroegde vrijlating of zelfs tot de doodstraf worden veroordeeld. Rob Reiner en zijn vrouw werden half december dood aangetroffen in hun huis in Los Angeles. Hun 32-jarige zoon werd enkele uren later gearresteerd. De volledige zonsverduistering is geëindigd in de Middellandse Zee, voorbij de Spaanse Balearen. Dat was de laatste plek waar het weerfenomeen te zien was. In delen van IJsland, Groenland, Portugal en Spanje kwam de volledige verduistering voorbij. In veel andere landen, waaronder Nederland, was een gedeeltelijke eclips te zien. De eerstvolgende keer dat er een verduistering van deze omvang te zien is op het Europese vasteland is in 2081. Oekraïne heeft 3 Russische oorlogsschepen getroffen bij een aanval op de haven van Novorossiysk. Dat meldt de Oekraïnse veiligheidsdienst SBU. 2 van de schepen hadden raketten aan boord. Het derde was een patrouillevaartuig. Volgens de SBU vermindert de aanval het vermogen van Rusland om de Zwarte Zee te controleren. Bij de aanval op de stad kwamen 3 mensen om het leven en raakten woongebouwen en onderwijsinstellingen beschadigd. De volledige zonsverduistering is begonnen in het Russische Poolgebied. Rusland is een van de weinige landen waar op plekken een volledige zonsverduistering te zien is. Net als in delen van IJsland, Groenland en Spanje. In veel andere landen, waaronder Nederland, is een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Op plekken waar de volledige zonsverduistering te zien is, is het erg druk. IJsland verwacht ongeveer 80.000 bezoekers en in delen van Spanje staan lange files richting het noorden. De laatste keer dat een volledige zonsverduistering voor het vasteland van Europa zo goed te zien was, was in 1999. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal,
5: Altijd nu.
0: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn overwegend met winsten geëindigd. De S&P 500 steeg 0,3% en techbeurs Nasdaq won 0,5%. De Dow Jones-index zakte licht. Beleggers reageerden opgelucht op de nieuwste inflatiecijfers, die grotendeels in lijn met de verwachting waren. Datacenterbedrijven als CoreWeave en Supermicrocomputer stegen fors, dankzij goede resultaten en optimisme over de groei van de AI-sector. Brazilië heeft chat- en videoplatform Discord opgedragen om livestreams in het land stop te zetten. Aanleiding is de zelfmoord van een 13-jarig meisje dat tijdens een livestream zou zijn aangemoedigd om zichzelf pijn te doen. Datawaakhond ANPD stelt dat Discord te weinig heeft gedaan om kinderen en jongeren te beschermen. De politie heeft in verband met de zaak 5 tieners gearresteerd en een ander meisje gered. Discord heeft 3 dagen de tijd om de livestreams op te schorten en laat weten het bevel zorgvuldig te onderzoeken. Roemenië schakelt vanaf donderdag zijn enige kerncentrale uit vanwege de extreem lage waterstand van de Donau. De Cernavoda-centrale heeft voldoende koelwater nodig om operationeel te blijven. Vorige maand werd al 1 van de 2 kernreactoren stilgelegd vanwege droogte. Het ministerie van Energie kijkt naar alternatieve energiebronnen, waaronder windenergie en import, om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit. De centrale produceert doorgaans 1/5 van de totale elektriciteitsproductie van Roemenië. President Trump is aangeklaagd door 2 mediaorganisaties vanwege plannen om betalende klanten snellere toegang te geven tot zijn berichten op Truth Social. Het gaat om een dienst die Truth API heet en tussen de $60,000 en $100,000 per maand kost. The Intercept Media en Freedom of the Press Foundation vinden dat ongrondwettelijk en willen dat de rechtbank in New York het plan blokkeert. Zij stellen dat gelijke toegang tot openbare verklaringen van een president niet mag worden verkocht. Trump heeft een belang van 41% in het sociale mediabedrijf, dat in het tweede kwartaal een verlies leed van $238 miljoen. De Amsterdamse aandelenbeurs sloot woensdag 0,4% lager op 1112,28 punten. Tech-investeerder Prozis zakte bijna 6% na kwartaalcijfers van het Chinese Tencent, waarin Prozis een groot belang heeft. Tencent verdubbelt de uitgaven aan AI-projecten, waardoor de vrije kasstroom negatief werd. ABN AMRO steeg daarentegen 5% na sterke kwartaalcijfers, met een winststijging van bijna 1/3. Beleggers verwerkten ook Amerikaanse inflatiecijfers die iets afkoelden, waardoor de kans op een renteverlaging door de Federal Reserve in september groter wordt. De Ierse investeringsmaatschappij Quanta Capital heeft interesse in de overname van Excel Group, het moederbedrijf van fietsmerken als Sparta, Batavus en Babu. Topman Mel Sutcliffe heeft dat bekendgemaakt in een verklaring. Excel werd dinsdag failliet verklaard nadat het bedrijf vorige week uitstel van betaling had aangevraagd. Het fietsconcern kwam na corona in de problemen door onverkochte voorraden en een massale terugroepactie van Babu bakfietsen. Quanta Capital meldt dat de beoordeling zich nog in een vroeg stadium bevindt en nog moet worden goedgekeurd. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Jonas Vijvers heeft verrast met een bronzen medaille op de 400 meter bij de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Hellendoorn kwam in de finale als 3e over de finish in een tijd van 44,41, een Nederlands record. De Brit Matthew Hudson-Smith won voor eigen publiek zijn 3e Europese titel in 44,17. Vijvers is de 3e Nederlandse atleet bij de mannen met een EK-medaille op de 400 meter. Hij maakte maandag ook deel uit van de ploeg die brons won op de 4x400 meter gemengd. De Spanjaard Xavi is de eerste buitenlandse bondscoach van Oranje sinds de Oostenrijker Ernst Happel in 1978. Tot de jaren 70 had het Nederlands elftal juist geregeld een trainer uit een ander land. Xavi is ook de jongste bondscoach van Oranje sinds Marco van Basten in 2004. Onder Happel haalde het Nederlands elftal in 1978 voor de tweede keer op rij de WK-finale. Die werd verloren van Argentinië. De Nederlandse estafettezwemsters hebben de Europese titel veroverd op de 4x100 meter vrije slag. Marit Steenbergen maakte als slotzwemster een achterstand goed in het Olympic Aquatic Center van Parijs en hield Italië en Rusland ruim achter zich. De tijd van 3 minuten 31,89 van Milou van Wijk, Imani de Jong, Yara van Kanthout en Steenbergen was iets boven het Europees record uit 2009. Steenbergen verkeert in topvorm en hielp de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag dinsdag met een eindsprint naar het zilver. Rond de Olympische Spelen van 2008 domineerde Nederland op de 4x100 vrij met Femke Heemskerk, Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker en Marleen Veldhuis. De KNVB heeft de Spaanse oud-voetballer Xavi Hernández aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige voormalig trainer van onder meer FC Barcelona heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Xavi is de opvolger van Ronald Koeman, die vertrok na het teleurstellend verlopen WK van deze zomer. Als speler was Xavi een van de beste middenvelders ter wereld en won hij met Spanje het EK van 2008 en 2012 en versloeg hij Oranje in de WK-finale van 2010. Directeur topvoetbal Nigel de Jong zegt dat Xavi's voetbalvisie goed aansluit bij de manier waarop de KNVB met het Nederlands elftal wil spelen. Paris Saint-Germain heeft voor het tweede jaar op rij de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg Europa League-winnaar Aston Villa met 2-1 in Salzburg. Ficha Kvaratskhelia opende de score voor PSG, waarna de 17-jarige Brian Maggio vlak voor rust gelijk maakte. Na een uur maakte Désirée Doué het winnende doelpunt op aangeven van Ousmane Dembélé. Bij Aston Villa speelde doelman Marco Bizot en verdediger Ian Maatsen de hele wedstrijd mee. Lamar Bogarde viel in. Oranje international Xavi Simons heeft de Spanjaard Xavi welkom geheten als nieuwe bondscoach van Nederland. De speler van Tottenham Hotspur plaatste op sociale media een foto van zichzelf als kind met het eerste elftal van FC Barcelona, waarvan Xavi toen aanvoerder was. Simons speelde van 2010 tot 2019 in de jeugdopleiding van Barcelona, maar haalde er niet het eerste elftal. De 23-jarige Simons miste het afgelopen WK door een zware knieblessure die hij in april opliep. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het helder en droog. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Vannacht blijft het helder, met temperaturen tussen de 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden en aan de kust. Morgen schijnt de zon volop en wordt het tropisch warm. De middagtemperatuur loopt op van 31 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. De wind blijft zwak tot matig uit het oosten. Het Nationaal Hitteplan is actief. Morgen geldt code geel voor het hele land. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Honderden mensen kwamen woensdagavond naar Sterrenwachten om de zonsverduistering te bekijken. Bij Sterrenwacht Halley in Vinkel waren ongeveer 300 bezoekers. Maar de organisatie moest naar schatting 2000 mensen weigeren. Er stond een file van auto's tot aan het 5 kilometer verderop gelegen Hees. Sterrenwacht Copernicus in Bloemendaal had 1200 eclipsbrillen te koop, met ruim 500 mensen in de rij voordat de verkoop begon. Bij Sterrenwacht Phoenix in Lochem kwamen tussen de 150 en 200 bezoekers, onder wie ook bewoners van een nabijgelegen asielzoekerscentrum. Boeren hebben woensdagavond in Gelderland en Drenthe actie gevoerd. In Meppel verzamelden zich veel trekkers aan de rand van de stad. Ze maakten een toertocht langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen door de gemeente. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractors naar het gemeentehuis. De actie was rond 8 uur 's avonds voorbij. Vrijdag staat een groot protest gepland bij het provinciehuis in Den Bosch, waar wordt vergaderd over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders. Op verschillende plekken in Nederland is woensdagavond geapplaudisseerd tijdens de zonsverduistering. Dat gebeurde onder meer op het Museumplein in Amsterdam en het Zuiderstrand in Den Haag. Op het strand van Noordwijk aan Zee vroeg een man zijn vriendin ten huwelijk tijdens het schouwspel, wat ook veel applaus opleverde. Het hoogtepunt van de gedeeltelijke zonsverduistering was rond 20:11. De maan bedekte toen bijna 90% van de zon. Woensdagavond zijn veel mensen naar het strand getrokken om de gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Op het Zuiderstrand in Den Haag en op de boulevard tussen Zandvoort en Bloemendaal is het erg druk. Veel mensen hebben eclipsbrillen bij zich. De ANWB zag aan het begin van de avond files ontstaan richting de stranden, met name in Noord-Holland. Ook in steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verzamelen mensen zich op plekken als het Museumplein en de Wilhelminapier om het fenomeen te bekijken. De zuidkant van de Rotterdamse Ringweg wordt de komende maanden aangepakt. Rijkswaterstaat vervangt het asfalt op de A15 tussen de Maasvlakte en knooppunt Vaanplein. De weg gaat daarvoor meermaals dicht in weekenden en vakanties. Volgende week sluit de hoofdrijbaan richting het oosten tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de extra reistijd tijdens doordeweekse afsluitingen kan oplopen tot 1 uur. Op de wegen richting de stranden in Noord-Holland is het woensdagavond drukker dan normaal. Vooral richting Zandvoort staat file. Op de N201 is dat ongeveer een half uur. Ook op de N200 richting Bloemendaal aan Zee is het druk. Of mensen specifiek voor de gedeeltelijke zonsverduistering onderweg zijn, is onduidelijk. Want het is ook gewoon een prachtige avond om naar het strand te gaan. Het hoogtepunt van de eclips is rond 20:11. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Witte Huiswoordvoerder Caroline Leavitt vertrekt eind augustus om meer tijd met haar gezin door te brengen. De 28-jarige Leavitt heeft 2 jonge kinderen, waarvan de jongste ongeveer 3 maanden geleden is geboren. President Trump noemt haar een van de beste woordvoerders in de geschiedenis van het ambt. Leavitt trad in januari 2025 aan en is de jongste Witte Huiswoordvoerder ooit. Ze wordt volgens Trump een belangrijke externe adviseur en invloedrijke stem binnen de Republikeinse Partij. Buitenlandse media hebben volop geschreven over de zonsverduistering die in vooral Europese landen te zien was. Op meerdere plekken begonnen toeschouwers te klappen toen de maan volledig voor de zon langschoof. De laatste keer dat een volledige zonsverduistering zo goed te zien was op het vasteland van Europa was in 1999. De eerstvolgende keer is op 3 september 2081. Nick Reiner is in staat van beschuldiging gesteld voor de moord op zijn ouders, Rob en Michelle Reiner. De aanklacht is verzwaard met een beschuldiging voor op de loer liggen, wat betekent dat hij doelbewust wachtte om zijn slachtoffers aan te vallen. Reiner kan daardoor tot een levenslange celstraf zonder vervroegde vrijlating of zelfs tot de doodstraf worden veroordeeld. Rob Reiner en zijn vrouw werden half december dood aangetroffen in hun huis in Los Angeles. Hun 32-jarige zoon werd enkele uren later gearresteerd. De volledige zonsverduistering is geëindigd in de Middellandse Zee, voorbij de Spaanse Balearen. Dat was de laatste plek waar het weerfenomeen te zien was. In delen van IJsland, Groenland, Portugal en Spanje kwam de volledige verduistering voorbij. In veel andere landen, waaronder Nederland, was een gedeeltelijke eclips te zien. De eerstvolgende keer dat er een verduistering van deze omvang te zien is op het Europese vasteland is in 2081. Oekraïne heeft 3 Russische oorlogsschepen getroffen bij een aanval op de haven van Novorossiysk. Dat meldt de Oekraïense veiligheidsdienst SBU. 2 van de schepen hadden raketten aan boord. Het derde was een patrouillevaartuig. Volgens de SBU vermindert de aanval het vermogen van Rusland om de Zwarte Zee te controleren. Bij de aanval op de stad kwamen 3 mensen om het leven en raakten woongebouwen en onderwijsinstellingen beschadigd. De volledige zonsverduistering is begonnen in het Russische Poolgebied. Rusland is een van de weinige landen waar op plekken een volledige zonsverduistering te zien is. Net als in delen van IJsland, Groenland en Spanje. In veel andere landen, waaronder Nederland, is een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Op plekken waar de volledige zonsverduistering te zien is, is het erg druk. IJsland verwacht ongeveer 80.000 bezoekers en in delen van Spanje staan lange files richting het noorden. De laatste keer dat een volledige zonsverduistering voor het vasteland van Europa zo goed te zien was, was in 1999. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn overwegend met winsten geëindigd. De S&P 500 steeg 0,3% en techbeurs Nasdaq won 0,5%. De Dow Jones-index zakte licht. Beleggers reageerden opgelucht op de nieuwste inflatiecijfers, die grotendeels in lijn met de verwachting waren. Datacenterbedrijven als CoreWeave en Supermicrocomputer stegen fors, dankzij goede resultaten en optimisme over de groei van de AI-sector. Brazilië heeft chat- en videoplatform Discord opgedragen om livestreams in het land stop te zetten. Aanleiding is de zelfmoord van een 13-jarig meisje dat tijdens een livestream zou zijn aangemoedigd om zichzelf pijn te doen. Datawaakhond ANPD stelt dat Discord te weinig heeft gedaan om kinderen en jongeren te beschermen. De politie heeft in verband met de zaak 5 tieners gearresteerd en een ander meisje gered. Discord heeft 3 dagen de tijd om de livestreams op te schorten en laat weten het bevel zorgvuldig te onderzoeken. Roemenië schakelt vanaf donderdag zijn enige kerncentrale uit vanwege de extreem lage waterstand van de Donau. De Cernavoda-centrale heeft voldoende koelwater nodig om operationeel te blijven. Vorige maand werd al 1 van de 2 kernreactoren stilgelegd vanwege droogte. Het ministerie van Energie kijkt naar alternatieve energiebronnen, waaronder windenergie en import, om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit. De centrale produceert doorgaans 1/5 van de totale elektriciteitsproductie van Roemenië. President Trump is aangeklaagd door 2 mediaorganisaties vanwege plannen om betalende klanten snellere toegang te geven tot zijn berichten op Truth Social. Het gaat om een dienst die Truth API heet en tussen de $60.000 en $100.000 per maand kost. The Intercept Media en Freedom of the Press Foundation vinden dat ongrondwettelijk en willen dat de rechtbank in New York het plan blokkeert. Zij stellen dat gelijke toegang tot openbare verklaringen van een president niet mag worden verkocht. Trump heeft een belang van 41% in het sociale mediabedrijf, dat in het tweede kwartaal een verlies leed van $238 miljoen. De Amsterdamse aandelenbeurs sloot woensdag 0,4% lager op 1112,28 punten. Tech-investeerder Prozis zakte bijna 6% na kwartaalcijfers van het Chinese Tencent, waarin Prozis een groot belang heeft. Tencent verdubbelt de uitgaven aan AI-projecten, waardoor de vrije kasstroom negatief werd. ABN AMRO steeg daarentegen 5% na sterke kwartaalcijfers, met een winststijging van bijna 1/3. Beleggers verwerkten ook Amerikaanse inflatiecijfers die iets afkoelden, waardoor de kans op een renteverlaging door de Federal Reserve in september groter wordt. De Ierse investeringsmaatschappij Quanta Capital heeft interesse in de overname van Excel Group, het moederbedrijf van fietsmerken als Sparta, Batavus en Babu. Topman Mel Sutcliffe heeft dat bekendgemaakt in een verklaring. Axel werd dinsdag failliet verklaard nadat het bedrijf vorige week uitstel van betaling had aangevraagd. Het fietsconcern kwam na corona in de problemen door onverkochte voorraden en een massale terugroepactie van Babu bakfietsen. Quanta Capital meldt dat de beoordeling zich nog in een vroeg stadium bevindt en nog moet worden goedgekeurd. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Spanjaard Xavi is de eerste buitenlandse bondscoach van Oranje sinds de Oostenrijker Ernst Happel in 1978. Tot de jaren 70 had het Nederlands elftal juist geregeld een trainer uit een ander land. Xavi is ook de jongste bondscoach van Oranje sinds Marco van Basten in 2004. Onder Happel haalde het Nederlands elftal in 1978 voor de tweede keer op rij de WK-finale. Die werd verloren van Argentinië. De Nederlandse estafettezwemsters hebben de Europese titel veroverd op de 4x100 meter vrije slag. Marit Steenbergen maakte als slotzwemster een achterstand goed in het Olympic Aquatic Center van Parijs en hield Italië en Rusland ruim achter zich. De tijd van 3 minuten 31,89 van Milou van Wijk, Imani de Jong, Yara van Kanthout en Steenbergen was iets boven het Europees record uit 2009. Steenbergen verkeert in topvorm en hielp de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag dinsdag met een eindsprint naar het zilver. Rond de Olympische Spelen van 2008 domineerde Nederland op de 4x100 vrij met Femke Heemskerk, Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker en Marleen Veldhuis. Oranje international Xavi Simons heeft de Spanjaard Xavi welkom geheten als nieuwe bondscoach van Nederland. De speler van Tottenham Hotspur plaatste op sociale media een foto van zichzelf als kind met het eerste elftal van FC Barcelona, waarvan Xavi toen aanvoerder was. Simons speelde van 2010 tot 2019 in de jeugdopleiding van Barcelona, maar haalde er niet het eerste elftal. De 23-jarige Simons miste het afgelopen WK door een zware knieblessure die hij in april opliep. Paris Saint-Germain heeft voor het tweede jaar op rij de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg Europa League-winnaar Aston Villa met 2-1 in Salzburg. Ficha Kvaratskhelia opende de score voor PSG, waarna de 17-jarige Brian Maggio vlak voor rust gelijk maakte. Na een uur maakte Désirée Doué het winnende doelpunt op aangeven van Ousmane Dembélé. Bij Aston Villa speelde doelman Marco Bizot en verdediger Ian Maatsen de hele wedstrijd mee. Lamar Bogarde viel in. Jonas Vijvers heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Hellendoorn miste het zilver op 1/100ste van een seconde, maar daar baalde hij niet van. Hij liep 3 dagen achter elkaar constant goede tijden en verbeterde ook het Nederlands record. Vijvers zegt dat hij in bloedvorm is en zichzelf heeft verrast door zo goed te lopen. Jef Tesselaar staat na de eerste dag van de teamkamp bij de EK Atletiek in Birmingham op de tweede plaats. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard verzamelde na 5 onderdelen 4412 punten, vlak achter de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer. Tesselaar liep persoonlijke records op het kogelstoten en de 400 meter, maar hij de snelste was in 47,06 seconden. Luc Pelkman staat 8e met 4194 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het helder en droog. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Vannacht blijft het helder, met temperaturen tussen de 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden en aan de kust. Morgen schijnt de zon volop en wordt het tropisch warm. De middagtemperatuur loopt op van 31 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. De wind blijft zwak tot matig uit het oosten. Het Nationaal Hitteplan is actief. Morgen geldt code geel voor het hele land. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Honderden mensen kwamen woensdagavond naar Sterrenwachten om de zonsverduistering te bekijken. Bij Sterrenwacht Halley in Vinkel waren ongeveer 300 bezoekers. Maar de organisatie moest naar schatting 2000 mensen weigeren. Er stond een file van auto's tot aan het 5 kilometer verderop gelegen Hees. Sterrenwacht Copernicus in Bloemendaal had 1200 eclipsbrillen te koop, met ruim 500 mensen in de rij voordat de verkoop begon. Bij Sterrenwacht Phoenix in Lochem kwamen tussen de 150 en 200 bezoekers, onder wie ook bewoners van een nabijgelegen asielzoekerscentrum. Boeren hebben woensdagavond in Gelderland en Drenthe actie gevoerd. In Meppel verzamelden zich veel trekkers aan de rand van de stad. Ze maakten een toertocht langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen door de gemeente. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractors naar het gemeentehuis. De actie was rond 8 uur 's avonds voorbij. Vrijdag staat een groot protest gepland bij het provinciehuis in Den Bosch, waar wordt vergaderd over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders. Op verschillende plekken in Nederland is woensdagavond geapplaudisseerd tijdens de zonsverduistering. Dat gebeurde onder meer op het Museumplein in Amsterdam en het Zuiderstrand in Den Haag. Op het strand van Noordwijk aan Zee vroeg een man zijn vriendin ten huwelijk tijdens het schouwspel, wat ook veel applaus opleverde. Het hoogtepunt van de gedeeltelijke zonsverduistering was rond 20 uur 11. De maan bedekte toen bijna 90% van de zon. Woensdagavond zijn veel mensen naar het strand getrokken om de gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Op het Zuiderstrand in Den Haag en op de boulevard tussen Zandvoort en Bloemendaal is het erg druk. Veel mensen hebben eclipsbrillen bij zich. De ANWB zag aan het begin van de avond files ontstaan richting de stranden, met name in Noord-Holland. Ook in steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verzamelen mensen zich op plekken als het Museumplein en de Wilhelminapier om het fenomeen te bekijken. De zuidkant van de Rotterdamse Ringweg wordt de komende maanden aangepakt. Rijkswaterstaat vervangt het asfalt op de A15 tussen de Maasvlakte en knooppunt Vaanplein. De weg gaat daarvoor meermaals dicht in weekenden en vakanties. Volgende week sluit de hoofdrijbaan richting het oosten tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de extra reistijd tijdens doordeweekse afsluitingen kan oplopen tot 1 uur. Op de wegen richting de stranden in Noord-Holland is het woensdagavond drukker dan normaal. Vooral richting Zandvoort staat file. Op de N201 is dat ongeveer een half uur. Ook op de N200 richting Bloemendaal aan Zee is het druk. Of mensen specifiek voor de gedeeltelijke zonsverduistering onderweg zijn, is onduidelijk. Want het is ook gewoon een prachtige avond om naar het strand te gaan. Het hoogtepunt van de eclips is rond 20 uur 11. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Witte Huiswoordvoerder Caroline Leavitt vertrekt eind augustus om meer tijd met haar gezin door te brengen. De 28-jarige Leavitt heeft 2 jonge kinderen, waarvan de jongste ongeveer 3 maanden geleden is geboren. President Trump noemt haar een van de beste woordvoerders in de geschiedenis van het ambt. Leavitt trad in januari 2025 aan en is de jongste Witte Huiswoordvoerder ooit. Ze wordt volgens Trump een belangrijke externe adviseur en invloedrijke stem binnen de Republikeinse Partij.
5: Buitenlandse media hebben volop geschreven over de zonsverduistering die in vooral Europese landen te zien was. Op meerdere plekken begonnen toeschouwers te klappen toen de maan volledig voor de zon langschoof. De laatste keer dat een volledige zonsverduistering zo goed te zien was op het vasteland van Europa was in 1999. De eerstvolgende keer is op 3 september 2081. Nick Reiner is in staat van beschuldiging gesteld voor de moord op zijn ouders, Rob en Michelle Reiner. De aanklacht is verzwaard met een beschuldiging voor op de loer liggen, wat betekent dat hij doelbewust wachtte om zijn slachtoffers aan te vallen. Reiner kan daardoor tot een levenslange celstraf zonder vervroegde vrijlating of zelfs tot de doodstraf worden veroordeeld. Rob Reiner en zijn vrouw werden half december dood aangetroffen in hun huis in Los Angeles. Hun 32-jarige zoon werd enkele uren later gearresteerd. De volledige zonsverduistering is geëindigd in de Middellandse Zee, voorbij de Spaanse Balearen. Dat was de laatste plek waar het weerfenomeen te zien was. In delen van IJsland, Groenland, Portugal en Spanje kwam de volledige verduistering voorbij. In veel andere landen, waaronder Nederland, was een gedeeltelijke eclips te zien. De eerstvolgende keer dat er een verduistering van deze omvang te zien is op het Europese vasteland is in 2081. Oekraïne heeft 3 Russische oorlogsschepen getroffen bij een aanval op de haven van Novorossiysk. Dat meldt de Oekraïnse Veiligheidsdienst SBU. 2 van de schepen hadden raketten aan boord. Het derde was een patrouillevaartuig. Volgens de SBU vermindert de aanval het vermogen van Rusland om de Zwarte Zee te controleren. Bij de aanval op de stad kwamen 3 mensen om het leven en raakten woongebouwen en onderwijsinstellingen beschadigd. De volledige zonsverduistering is begonnen in het Russische Poolgebied. Rusland is een van de weinige landen waar op plekken een volledige zonsverduistering te zien is. Net als in delen van IJsland, Groenland en Spanje. In veel andere landen, waaronder Nederland, is een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Op plekken waar de volledige zonsverduistering te zien is, is het erg druk. IJsland verwacht ongeveer 80.000 bezoekers en in delen van Spanje staan lange files richting het noorden. De laatste keer dat een volledige zonsverduistering voor het vasteland van Europa zo goed te zien was, was in 1999. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn overwegend met winsten geëindigd. De S&P 500 steeg 0,3% en techbeurs Nasdaq won 0,5%. De Dow Jones-index zakte licht. Beleggers reageerden opgelucht op de nieuwste inflatiecijfers, die grotendeels in lijn met de verwachting waren. Datacenterbedrijven als CoreWeave en Supermicrocomputer stegen fors, dankzij goede resultaten en optimisme over de groei van de AI-sector. Brazilië heeft chat- en videoplatform Discord opgedragen om livestreams in het land stop te zetten. Aanleiding is de zelfmoord van een 13-jarig meisje dat tijdens een livestream zou zijn aangemoedigd om zichzelf pijn te doen. Datawaakhond ANPD stelt dat Discord te weinig heeft gedaan om kinderen en jongeren te beschermen. De politie heeft in verband met de zaak 5 tieners gearresteerd en een ander meisje gered. Discord heeft 3 dagen de tijd om de livestreams op te schorten en laat weten het bevel zorgvuldig te onderzoeken. Roemenië schakelt vanaf donderdag zijn enige kerncentrale uit vanwege de extreem lage waterstand van de Donau. De Cernavoda-centrale heeft voldoende koelwater nodig om operationeel te blijven. Vorige maand werd al 1 van de 2 kernreactoren stilgelegd vanwege droogte. Het ministerie van Energie kijkt naar alternatieve energiebronnen, waaronder windenergie en import, om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit. De centrale produceert doorgaans een vijfde van de totale elektriciteitsproductie van Roemenië. President Trump is aangeklaagd door twee mediaorganisaties vanwege plannen om betalende klanten snellere toegang te geven tot zijn berichten op Truth Social. Het gaat om een dienst die Truth API heet en tussen de $60.000 en $100.000 per maand kost. The Intercept Media en Freedom of the Press Foundation vinden dat ongrondwettelijk en willen dat de rechtbank in New York het plan blokkeert. Zij stellen dat gelijke toegang tot openbare verklaringen van een president niet mag worden verkocht. Trump heeft een belang van 41% in het sociale mediabedrijf, dat in het tweede kwartaal een verlies leed van $238 miljoen. De Amsterdamse aandelenbeurs sloot woensdag 0,4% lager op 1112,28 punten. Tech-investeerder Prosus zakte bijna 6% na kwartaalcijfers van het Chinese Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft. Tencent verdubbelt de uitgaven aan AI-projecten, waardoor de vrije kasstroom negatief werd. ABN AMRO steeg daarentegen 5% na sterke kwartaalcijfers, met een winststijging van bijna een derde. Beleggers verwerkten ook Amerikaanse inflatiecijfers die iets afkoelden, waardoor de kans op een renteverlaging door de Federal Reserve in september groter wordt. De Ierse investeringsmaatschappij Quanta Capital heeft interesse in de overname van Excel Group, het moederbedrijf van fietsmerken als Sparta, Batavus en Babu. Topman Mel Sutcliffe heeft dat bekendgemaakt in een verklaring. Axel werd dinsdag failliet verklaard nadat het bedrijf vorige week uitstel van betaling had aangevraagd. Het fietsconcern kwam na corona in de problemen door onverkochte voorraden en een massale terugroepactie van Babu bakfietsen. Quanta Capital meldt dat de beoordeling zich nog in een vroeg stadium bevindt en nog moet worden goedgekeurd. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Spanjaard Xavi is de eerste buitenlandse bondscoach van Oranje sinds de Oostenrijker Ernst Happel in 1978. Tot de jaren 70 had het Nederlands elftal juist geregeld een trainer uit een ander land. Xavi is ook de jongste bondscoach van Oranje sinds Marco van Basten in 2004. Onder Happel haalde het Nederlands elftal in 1978 voor de tweede keer op rij de WK-finale. Die werd verloren van Argentinië. De Nederlandse estafettezwemsters hebben de Europese titel veroverd op de 4x100 meter vrije slag. Marit Steenbergen maakte als slotzwemster een achterstand goed in het Olympic Aquatic Center van Parijs en hield Italië en Rusland ruim achter zich. De tijd van 3 minuten 31,89 van Milou van Wijk, Imani de Jong, Yara van Kanthout en Steenbergen was iets boven het Europees record uit 2009. Steenbergen verkeert in topvorm en hielp de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag dinsdag met een eindsprint naar het zilver. Rond de Olympische Spelen van 2008 domineerde Nederland op de 4x100 vrij met Femke Heemskerk, Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker en Marleen Veldhuis. Oranje international Xavi Simons heeft de Spanjaard Xavi welkom geheten als nieuwe bondscoach van Nederland. De speler van Tottenham Hotspur plaatste op sociale media een foto van zichzelf als kind met het eerste elftal van FC Barcelona, waarvan Xavi toen aanvoerder was. Simons speelde van 2010 tot 2019 in de jeugdopleiding van Barcelona, maar haalde er niet het eerste elftal. De 23-jarige Simons miste het afgelopen WK door een zware knieblessure die hij in april opliep. Paris Saint-Germain heeft voor het tweede jaar op rij de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg Europa League-winnaar Aston Villa met 2-1 in Salzburg. Fichia Kvaratskhelia opende de score voor PSG, waarna de 17-jarige Brian Maggio vlak voor rust gelijk maakte. Na een uur maakte Désiré Doué het winnende doelpunt op aangeven van Ousmane Dembélé. Bij Aston Villa speelde doelman Marco Bizot en verdediger Ian Maatsen de hele wedstrijd mee. Lamar Bogarde viel in. Jonas Vijvers heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Hellendoorn miste het zilver op 1/100ste van een seconde, maar daar baalde hij niet van. Hij liep 3 dagen achter elkaar constant goede tijden en verbeterde ook het Nederlands record. Vijvers zegt dat hij in bloedvorm is en zichzelf heeft verrast door zo goed te lopen. Jef Tesselaar staat na de eerste dag van de teamkamp bij de EK Atletiek in Birmingham

0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder en droog. Vannacht blijft het rustig met een heldere lucht. De temperatuur zakt naar een graad of 12 in het noordoosten en rond de 16 graden in het zuiden en aan zee. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Morgen wordt het zonnig en tropisch warm. De middagtemperatuur loopt op naar 31 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Het blijft droog met een zwakke tot matige wind uit het oosten. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief. Morgen en overmorgen voor het hele land. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Honderden mensen kwamen woensdagavond naar Sterrenwachten om de zonsverduistering te bekijken. Bij Sterrenwacht Halley in Vinkel waren ongeveer 300 bezoekers. Maar de organisatie moest naar schatting 2000 mensen weigeren. Er stond een file van auto's tot aan het 5 kilometer verderop gelegen Hees. Sterrenwacht Copernicus in Bloemendaal had 1200 eclipsbrillen te koop, met ruim 500 mensen in de rij voordat de verkoop begon. Bij Sterrenwacht Phoenix in Lochem kwamen tussen de 150 en 200 bezoekers, onder wie ook bewoners van een nabijgelegen asielzoekerscentrum. Boeren hebben woensdagavond in Gelderland en Drenthe actie gevoerd. In Meppel verzamelden zich veel trekkers aan de rand van de stad. Ze maakten een toertocht langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen door de gemeente. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractors naar het gemeentehuis. De actie was rond 8 uur 's avonds voorbij. Vrijdag staat een groot protest gepland bij het provinciehuis in Den Bosch, waar wordt vergaderd over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders. Op verschillende plekken in Nederland is woensdagavond geapplaudisseerd tijdens de zonsverduistering. Dat gebeurde onder meer op het Museumplein in Amsterdam en het Zuiderstrand in Den Haag. Op het strand van Noordwijk aan Zee vroeg een man zijn vriendin ten huwelijk tijdens het schouwspel, wat ook veel applaus opleverde. Het hoogtepunt van de gedeeltelijke zonsverduistering was rond 20 uur 11. De maan bedekte toen bijna 90% van de zon. Woensdagavond zijn veel mensen naar het strand getrokken om de gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Op het Zuiderstrand in Den Haag en op de boulevard tussen Zandvoort en Bloemendaal is het erg druk. Veel mensen hebben eclipsbrillen bij zich. De ANWB zag aan het begin van de avond files ontstaan richting de stranden, met name in Noord-Holland. Ook in steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verzamelen mensen zich op plekken als het Museumplein en de Wilhelminapier om het fenomeen te bekijken. De zuidkant van de Rotterdamse Ringweg wordt de komende maanden aangepakt. Rijkswaterstaat vervangt het asfalt op de A15 tussen de Maasvlakte en knooppunt Vaanplein. De weg gaat daarvoor meermaals dicht in weekenden en vakanties. Volgende week sluit de hoofdrijbaan richting het oosten tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de extra reistijd tijdens doordeweekse afsluitingen kan oplopen tot 1 uur. Op de wegen richting de stranden in Noord-Holland is het woensdagavond drukker dan normaal. Vooral richting Zandvoort staat file. Op de N201 is dat ongeveer een half uur. Ook op de N200 richting Bloemendaal aan Zee is het druk. Of mensen specifiek voor de gedeeltelijke zonsverduistering onderweg zijn, is onduidelijk. Want het is ook gewoon een prachtige avond om naar het strand te gaan. Het hoogtepunt van de eclips is rond 20 uur 11. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal,

0: tijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws.
2: Witte Huiswoordvoerder Caroline Leavitt vertrekt eind augustus om meer tijd met haar gezin door te brengen. De 28-jarige Leavitt heeft twee jonge kinderen, waarvan de jongste ongeveer 3 maanden geleden is geboren. President Trump noemt haar een van de beste woordvoerders in de geschiedenis van het ambt. Leavitt trad in januari 2025 aan en is de jongste Witte Huiswoordvoerder ooit. Ze wordt volgens Trump een belangrijke externe adviseur en invloedrijke stem binnen de Republikeinse Partij.
3: Buitenlandse media hebben volop geschreven over de zonsverduistering die in vooral Europese landen te zien was. Op meerdere plekken begonnen toeschouwers te klappen toen de maan volledig voor de zon langschoof. De laatste keer dat een volledige zonsverduistering zo goed te zien was op het vasteland van Europa was in 1999. De eerstvolgende keer is op 3 september 2081. Nick Reiner is in staat van beschuldiging gesteld voor de moord op zijn ouders, Rob en Michelle Reiner. De aanklacht is verzwaard met een beschuldiging voor op de loer liggen, wat betekent dat hij doelbewust wachtte om zijn slachtoffers aan te vallen. Reiner kan daardoor tot een levenslange celstraf zonder vervroegde vrijlating of zelfs tot de doodstraf worden veroordeeld. Rob Reiner en zijn vrouw werden half december dood aangetroffen in hun huis in Los Angeles. Hun 32-jarige zoon werd enkele uren later gearresteerd. De volledige zonsverduistering is geëindigd in de Middellandse Zee, voorbij de Spaanse Balearen. Dat was de laatste plek waar het weerfenomeen te zien was. In delen van IJsland, Groenland, Portugal en Spanje kwam de volledige verduistering voorbij. In veel andere landen, waaronder Nederland, was een gedeeltelijke eclips te zien. De eerstvolgende keer dat er een verduistering van deze omvang te zien is op het Europese vasteland is in 2081.
4: Oekraïne heeft 3 Russische oorlogsschepen getroffen bij een aanval op de haven van Novorossiysk. Dat meldt de Oekraïnse veiligheidsdienst SBU. 2 van de schepen hadden raketten aan boord. Het derde was een patrouillevaartuig. Volgens de SBU vermindert de aanval het vermogen van Rusland om de Zwarte Zee te controleren. Bij de aanval op de stad kwamen 3 mensen om het leven en raakten woongebouwen en onderwijsinstellingen beschadigd.
5: De volledige zonsverduistering is begonnen in het Russische Poolgebied. Rusland is een van de weinige landen waar op plekken een volledige zonsverduistering te zien is. Net als in delen van IJsland, Groenland en Spanje. In veel andere landen, waaronder Nederland, is een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Op plekken waar de volledige zonsverduistering te zien is, is het erg druk. IJsland verwacht ongeveer 80.000 bezoekers en in delen van Spanje staan lange files richting het noorden. De laatste keer dat een volledige zonsverduistering voor het vasteland van Europa zo goed te zien was, was in 1999.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn overwegend met winsten geëindigd. De S&P 500 steeg 0,3% en techbeurs Nasdaq won 0,5%. De Dow Jones-index zakte licht. Beleggers reageerden opgelucht op de nieuwste inflatiecijfers, die grotendeels in lijn met de verwachting waren. Datacenterbedrijven als CoreWeave en Supermicrocomputer stegen fors, dankzij goede resultaten en optimisme over de groei van de AI-sector.
8: Brazilië heeft chat- en videoplatform Discord opgedragen om livestreams in het land stop te zetten. Aanleiding is de zelfmoord van een 13-jarig meisje dat tijdens een livestream zou zijn aangemoedigd om zichzelf pijn te doen. Datawaakhond ANPD stelt dat Discord te weinig heeft gedaan om kinderen en jongeren te beschermen. De politie heeft in verband met de zaak 5 tieners gearresteerd en een ander meisje gered.
9: Discord heeft 3 dagen de tijd om de livestreams op te schorten en laat weten het bevel zorgvuldig te onderzoeken.
10: Roemenië schakelt vanaf donderdag zijn enige kerncentrale uit vanwege de extreem lage waterstand van de Donau. De Cernavoda-centrale heeft voldoende koelwater nodig om operationeel te blijven. Vorige maand werd al 1 van de 2 kernreactoren stilgelegd vanwege droogte. Het ministerie van Energie kijkt naar alternatieve energiebronnen, waaronder windenergie en import, om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit. De centrale produceert doorgaans 1/5 van de totale elektriciteitsproductie van Roemenië.
11: President Trump is aangeklaagd door 2 mediaorganisaties vanwege plannen om betalende klanten snellere toegang te geven tot zijn berichten op Truth Social. Het gaat om een dienst die Truth API heet en tussen de $60.000 en $100.000 per maand kost. The Intercept Media en Freedom of the Press Foundation vinden dat ongrondwettelijk en willen dat de rechtbank in New York het plan blokkeert. Zij stellen dat gelijke toegang tot openbare verklaringen van een president niet mag worden verkocht. Trump heeft een belang van 41% in het sociale mediabedrijf, dat in het tweede kwartaal een verlies leed van $238 miljoen.
12: De Amsterdamse aandelenbeurs sloot woensdag 0,4% lager op 1112,28 punten. Tech-investeerder Prozis zakte bijna 6% na kwartaalcijfers van het Chinese Tencent, waarin Prozis een groot belang heeft. Tencent verdubbelt de uitgaven aan AI-projecten, waardoor de vrije kasstroom negatief werd. ABN AMRO steeg daarentegen 5% na sterke kwartaalcijfers, met een winststijging van bijna 1/3. Beleggers verwerkten ook Amerikaanse inflatiecijfers die iets afkoelden, waardoor de kans op een renteverlaging door de Federal Reserve in september groter wordt.
13: De Ierse investeringsmaatschappij Quanta Capital heeft interesse in de overname van Excel Group, het moederbedrijf van fietsmerken als Sparta, Batavus en Babu. Topman Mel Sutcliffe heeft dat bekendgemaakt in een verklaring. Axel werd dinsdag failliet verklaard nadat het bedrijf vorige week uitstel van betaling had aangevraagd. Het fietsconcern kwam na corona in de problemen door onverkochte voorraden en een massale terugroepactie van Babu bakfietsen. Quanta Capital meldt dat de beoordeling zich nog in een vroeg stadium bevindt en nog moet worden goedgekeurd.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Jonas Vijvers heeft verrast met een bronzen medaille op de 400 meter bij de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Hellendoorn kwam in de finale als 3e over de finish in een tijd van 44,41, een Nederlands record. De Brit Matthew Hudson-Smith won voor eigen publiek zijn 3e Europese titel in 44,17. Vijvers is de 3e Nederlandse atleet bij de mannen met een EK-medaille op de 400 meter. Hij maakte maandag ook deel uit van de ploeg die brons won op de 4x400 meter gemengd. Paris Saint-Germain heeft voor het 2e jaar op rij de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg Europa League-winnaar Aston Villa met 2-1 in Salzburg. Ficha Kvaratskhelia opende de score voor PSG, waarna de 17-jarige Brian Maggio vlak voor rust gelijk maakte. Na een uur maakte Désirée Doué het winnende doelpunt op aangeven van Ousmane Dembélé. Bij Aston Villa speelde doelman Marco Bizot en verdediger Ian Maatsen de hele wedstrijd mee. Lamar Bogarde viel in. Oranje international Xavi Simons heeft de Spanjaard Xavi welkom geheten als nieuwe bondscoach van Nederland. De speler van Tottenham Hotspur plaatste op sociale media een foto van zichzelf als kind met het eerste elftal van FC Barcelona, waarvan Xavi toen aanvoerder was. Simons speelde van 2010 tot 2019 in de jeugdopleiding van Barcelona, maar haalde er niet het eerste elftal. De 23-jarige Simons miste het afgelopen WK door een zware knieblessure die hij in april opliep. Jef Tesselaar staat na de eerste dag van de teamkamp bij de EK Atletiek in Birmingham op de 2e plaats. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard verzamelde na 5 onderdelen 4412 punten, vlak achter de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer. Tesselaar liep persoonlijke records op het kogelstoten en de 400 meter, waar hij de snelste was in 47,06 seconden. Luc Pelkman staat achtste met 4194 punten. De Nederlandse linksback Bjorn Meijer verruilt Club Brugge voor Sampdoria, dat uitkomt op het tweede niveau in Italië. De 23-jarige verdediger maakte ruim 4 jaar geleden de overstap van FC Groningen naar de Belgische club. In totaal speelde Meijer 145 wedstrijden voor Club Brugge, waarin hij 8 keer scoorde en 17 assists leverde. Hij pakte 2 landstitels met de regerend kampioen van België. Jonas Vijvers heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Hellendoorn miste op 100ste het zilver, maar dat deerde hem niet. Vijvers liep 3 dagen op rij constant goede tijden en vestigde ook het Nederlands record. Hij sloeg afgelopen winter bewust de WK indoor over om zich beter voor te bereiden op het zomerseizoen. Zijn trainer Betty Hofmeijer zegt dat geduld bewaren het sleutelwoord was in de finale, waardoor hij in de laatste 100 meter aan een inhaalrace kon beginnen. Dit was het laatste sportnieuws.
16: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder en droog. Vannacht blijft het rustig met een heldere lucht. De temperatuur zakt naar een graad of 12 in het noordoosten en rond de 16 graden in het zuiden en aan zee. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Morgen wordt het zonnig en tropisch warm. De middagtemperatuur loopt op naar 31 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Het blijft droog met een zwakke tot matige wind uit het oosten. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief. Morgen en overmorgen voor het hele land. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
19: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. Honderden mensen kwamen woensdagavond naar Sterrenwachten om de zonsverduistering te bekijken. Bij Sterrenwacht Halley in Vinkel waren ongeveer 300 bezoekers. Maar de organisatie moest naar schatting 2000 mensen weigeren. Er stond een file van auto's tot aan het 5 kilometer verderop gelegen Hees. Sterrenwacht Copernicus in Bloemendaal had 1200 eclipsbrillen te koop, met ruim 500 mensen in de rij voordat de verkoop begon. Bij Sterrenwacht Phoenix in Lochem kwamen tussen de 150 en 200 bezoekers, onder wie ook bewoners van een nabijgelegen asielzoekerscentrum.
21: Boeren hebben woensdagavond in Gelderland en Drenthe actie gevoerd. In Meppel verzamelden zich veel trekkers aan de rand van de stad. Ze maakten een toertocht langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen door de gemeente. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractors naar het gemeentehuis. De actie was rond 8 uur 's avonds voorbij. Vrijdag staat een groot protest gepland bij het provinciehuis in Den Bosch, waar wordt vergaderd over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders.
22: Op verschillende plekken in Nederland is woensdagavond geapplaudisseerd tijdens de zonsverduistering. Dat gebeurde onder meer op het Museumplein in Amsterdam en het Zuiderstrand in Den Haag. Op het strand van Noordwijk aan Zee vroeg een man zijn vriendin ten huwelijk tijdens het schouwspel, wat ook veel applaus opleverde. Het hoogtepunt van de gedeeltelijke zonsverduistering was rond 20:11. De maan bedekte toen bijna 90% van de zon.
23: Woensdagavond zijn veel mensen naar het strand getrokken om de gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Op het Zuiderstrand in Den Haag en op de boulevard tussen Zandvoort en Bloemendaal is het erg druk. Veel mensen hebben eclipsbrillen bij zich. De ANWB zag aan het begin van de avond files ontstaan richting de stranden, met name in Noord-Holland.
1: Ook in steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verzamelen mensen zich op plekken als het Museumplein en de Wilhelminapier om het fenomeen te bekijken.
2: De zuidkant van de Rotterdamse Ringweg wordt de komende maanden aangepakt. Rijkswaterstaat vervangt het asfalt op de A15 tussen de Maasvlakte en knooppunt Vaanplein. De weg gaat daarvoor meermaals dicht in weekenden en vakanties. Volgende week sluit de hoofdrijbaan richting het oosten tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de extra reistijd tijdens doordeweekse afsluitingen kan oplopen tot 1 uur.
3: Op de wegen richting de stranden in Noord-Holland is het woensdagavond drukker dan normaal. Vooral richting Zandvoort staat file. Op de N201 is dat ongeveer een half uur. Ook op de N200 richting Bloemendaal aan Zee is het druk. Of mensen specifiek voor de gedeeltelijke zonsverduistering onderweg zijn, is onduidelijk. Want het is ook gewoon een prachtige avond om naar het strand te gaan. Het hoogtepunt van de eclips is rond 20:11.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
24: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws.
26: Witte Huiswoordvoerder Caroline Leavitt vertrekt eind augustus om meer tijd met haar gezin door te brengen. De 28-jarige Leavitt heeft twee jonge kinderen, waarvan de jongste ongeveer 3 maanden geleden is geboren. President Trump noemt haar een van de beste woordvoerders in de geschiedenis van het ambt. Leavitt trad in januari 2025 aan en is de jongste Witte Huiswoordvoerder ooit. Ze wordt volgens Trump een belangrijke externe adviseur en invloedrijke stem binnen de Republikeinse Partij.
27: Buitenlandse media hebben volop geschreven over de zonsverduistering die in vooral Europese landen te zien was. Op meerdere plekken begonnen toeschouwers te klappen toen de maan volledig voor de zon langschoof. De laatste keer dat een volledige zonsverduistering zo goed te zien was op het vasteland van Europa was in 1999. De eerstvolgende keer is op 3 september 2081.
28: Nick Reiner is in staat van beschuldiging gesteld voor de moord op zijn ouders, Rob en Michelle Reiner. De aanklacht is verzwaard met een beschuldiging voor op de loer liggen, wat betekent dat hij doelbewust wachtte om zijn slachtoffers aan te vallen. Reiner kan daardoor tot een levenslange celstraf zonder vervroegde vrijlating of zelfs tot de doodstraf worden veroordeeld. Rob Reiner en zijn vrouw werden half december dood aangetroffen in hun huis in Los Angeles. Hun 32-jarige zoon werd enkele uren later gearresteerd.
29: De volledige zonsverduistering is geëindigd in de Middellandse Zee, voorbij de Spaanse Balearen. Dat was de laatste plek waar het weerfenomeen te zien was. In delen van IJsland, Groenland, Portugal en Spanje kwam de volledige verduistering voorbij. In veel andere landen, waaronder Nederland, was een gedeeltelijke eclips te zien. De eerstvolgende keer dat er een verduistering van deze omvang te zien is op het Europese vasteland is in 2081.
30: Oekraïne heeft 3 Russische oorlogsschepen getroffen bij een aanval op de haven van Novorossiysk. Dat meldt de Oekraïnse veiligheidsdienst SBU. 2 van de schepen hadden raketten aan boord. Het derde was een patrouillevaartuig. Volgens de SBU vermindert de aanval het vermogen van Rusland om de Zwarte Zee te controleren. Bij de aanval op de stad kwamen 3 mensen om het leven en raakten woongebouwen en onderwijsinstellingen beschadigd.
31: De volledige zonsverduistering is begonnen in het Russische Poolgebied. Rusland is een van de weinige landen waar op plekken een volledige zonsverduistering te zien is. Net als in delen van IJsland, Groenland en Spanje. In veel andere landen, waaronder Nederland, is een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Op plekken waar de volledige zonsverduistering te zien is, is het erg druk. IJsland verwacht ongeveer 80.000 bezoekers en in delen van Spanje staan lange files richting het noorden.
0: De laatste keer dat een volledige zonsverduistering voor het vasteland van Europa zo goed te zien was, was in 1999.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn overwegend met winsten geëindigd. De S&P 500 steeg 0,3% en techbeurs Nasdaq won 0,5%. De Dow Jones-index zakte licht. Beleggers reageerden opgelucht op de nieuwste inflatiecijfers, die grotendeels in lijn met de verwachting waren. Datacenterbedrijven als CoreWeave en Supermicrocomputer stegen fors, dankzij goede resultaten en optimisme over de groei van de AI-sector.
8: Brazilië heeft chat- en videoplatform Discord opgedragen om livestreams in het land stop te zetten. Aanleiding is de zelfmoord van een 13-jarig meisje dat tijdens een livestream zou zijn aangemoedigd om zichzelf pijn te doen. Datawaakhond ANPD stelt dat Discord te weinig heeft gedaan om kinderen en jongeren te beschermen. De politie heeft in verband met de zaak 5 tieners gearresteerd en een ander meisje gered. Discord heeft 3 dagen de tijd om de livestreams op te schorten en laat weten het bevel zorgvuldig te onderzoeken.
9: Roemenië schakelt vanaf donderdag zijn enige kerncentrale uit vanwege de extreem lage waterstand van de Donau. De Cernavoda-centrale heeft voldoende koelwater nodig om operationeel te blijven. Vorige maand werd al 1 van de 2 kernreactoren stilgelegd vanwege droogte. Het ministerie van Energie kijkt naar alternatieve energiebronnen, waaronder windenergie en import, om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit. De centrale produceert doorgaans 1/5 van de totale elektriciteitsproductie van Roemenië.
10: President Trump is aangeklaagd door 2 mediaorganisaties vanwege plannen om betalende klanten snellere toegang te geven tot zijn berichten op Truth Social. Het gaat om een dienst die Truth API heet en tussen de $60,000 en $100,000 per maand kost. The Intercept Media en Freedom of the Press Foundation vinden dat ongrondwettelijk en willen dat de rechtbank in New York het plan blokkeert. Zij stellen dat gelijke toegang tot openbare verklaringen van een president niet mag worden verkocht. Trump heeft een belang van 41% in het sociale mediabedrijf, dat in het tweede kwartaal een verlies leed van $238 miljoen.
11: De Amsterdamse aandelenbeurs sloot woensdag 0,4% lager op 1112,28 punten. Tech-investeerder Prozis zakte bijna 6% na kwartaalcijfers van het Chinese Tencent, waarin Prozis een groot belang heeft. Tencent verdubbelt de uitgaven aan AI-projecten, waardoor de vrije kasstroom negatief werd. ABN AMRO steeg daarentegen 5% na sterke kwartaalcijfers, met een winststijging van bijna 1/3. Beleggers verwerkten ook Amerikaanse inflatiecijfers die iets afkoelden, waardoor de kans op een renteverlaging door de Federal Reserve in september groter wordt.
12: De Ierse investeringsmaatschappij Quanta Capital heeft interesse in de overname van Excel Group, het moederbedrijf van fietsmerken als Sparta, Batavus en Babu. Topman Mel Sutcliffe heeft dat bekendgemaakt in een verklaring. Axel werd dinsdag failliet verklaard nadat het bedrijf vorige week uitstel van betaling had aangevraagd. Het fietsconcern kwam na corona in de problemen door onverkochte voorraden en een massale terugroepactie van Babu bakfietsen. Quanta Capital meldt dat de beoordeling zich nog in een vroeg stadium bevindt en nog moet worden goedgekeurd.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. Jonas Vijvers heeft verrast met een bronzen medaille op de 400 meter bij de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Hellendoorn kwam in de finale als 3e over de finish in een tijd van 44,41, een Nederlands record. De Brit Matthew Hudson-Smith won voor eigen publiek zijn 3e Europese titel in 44,17. Vijvers is de derde Nederlandse atleet bij de mannen met een EK-medaille op de 400 meter. Hij maakte maandag ook deel uit van de ploeg die brons won op de 4x400 meter gemengd. Paris Saint-Germain heeft voor het tweede jaar op rij de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg Europa League-winnaar Aston Villa met 2-1 in Salzburg. Ficha Kvaratskhelia opende de score voor PSG, waarna de 17-jarige Brian Maggio vlak voor rust gelijk maakte. Na een uur maakte Désiré Doué het winnende doelpunt op aangeven van Ousmane Dembélé. Bij Aston Villa speelde doelman Marco Bizot en verdediger Ian Maatsen de hele wedstrijd mee. Lamar Bogarde viel in. Oranje international Xavi Simons heeft de Spanjaard Xavi welkom geheten als nieuwe bondscoach van Nederland. De speler van Tottenham Hotspur plaatste op sociale media een foto van zichzelf als kind met het eerste elftal van FC Barcelona, waarvan Xavi toen aanvoerder was. Simons speelde van 2010 tot 2019 in de jeugdopleiding van Barcelona, maar haalde er niet het eerste elftal. De 23-jarige Simons miste het afgelopen WK door een zware knieblessure die hij in april opliep. Jef Tesselaar staat na de eerste dag van de teamkamp bij de EK-atletiek in Birmingham op de tweede plaats. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard verzamelde na 5 onderdelen 4412 punten, vlak achter de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer. Tesselaar liep persoonlijke records op het kogelstoten en de 400 meter, maar hij de snelste was in 47,06 seconden. Luc Pelkman staat achtste met 4.194 punten. De Nederlandse linksback Bjorn Meijer verruilt Club Brugge voor Sampdoria, dat uitkomt op het tweede niveau in Italië. De 23-jarige verdediger maakte ruim 4 jaar geleden de overstap van FC Groningen naar de Belgische club. In totaal speelde Meijer 145 wedstrijden voor Club Brugge, waarin hij 8 keer scoorde en 17 assists leverde. Hij pakte 2 landstitels met de regerend kampioen van België. Jonas Vijvers heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Hellendoorn miste op 1/100ste het zilver, maar dat deerde hem niet. Vijvers liep 3 dagen op rij constant goede tijden en vestigde ook het Nederlands record. Hij sloeg afgelopen winter bewust de WK indoor over om zich beter voor te bereiden op het zomerseizoen. Zijn trainer Betty Hofmeijer zegt dat geduld bewaren het sleutelwoord was in de finale, waardoor hij in de laatste 100 meter aan een inhaalrace kon beginnen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht helder en droog, met temperaturen tussen 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het oosten. Overdag volop zon en zeer warm, tussen 31 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. Het Nationaal Hitteplan is vanaf vanochtend voor het hele land actief, code geel. Morgen wordt het nog warmer, met middagtemperaturen rond 35 graden, in het zuiden lokaal 37. Op de stranden blijft het iets koeler, rond 30 graden.
15: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Spaanse politie heeft samen met Nederland een criminele organisatie opgerold in de provincie Malaga. Bij de operatie werden 5 mensen opgepakt, onder wie 2 Nederlanders die zijn overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. De bende smokkelde grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen via de haven van Rotterdam en investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Costa del Sol. Ook de leider van de organisatie werd opgepakt. Een witwasser die bekend staat als de financieel architect van de Costa del Sol en voor meerdere criminele netwerken werkte.
4: De actie kwam in een stroomversnelling omdat er aanwijzingen waren dat het kopstuk van plan was Europa te ontvluchten.
18: Bij kinderen met de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter vertraagt of stopt de ziekte als zij een bepaald medicijn tegen hoge bloeddruk gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC dat donderdag wordt gepubliceerd in The Lancet Neurology. In het onderzoek kregen 33 kinderen uit diverse landen het bloeddrukmedicijn Guanabens en werden 4 jaar lang gevolgd. De kinderen die het middel kregen, werden minder vaak of minder snel rolstoelafhankelijk dan kinderen die het niet kregen. En tijdens de onderzoeksperiode overleed niemand van hen. Hoogleraar kinderneurologie Mario van der Knaap noemt het een grote, hoopvolle stap dat voor het eerst is aangetoond dat deze dodelijke hersenziekte bij kinderen te beïnvloeden is.
19: Honderden mensen kwamen woensdagavond naar sterrenwachten om de zonsverduistering te bekijken. Bij Sterrenwacht Halley in Vinkel waren ongeveer 300 bezoekers, maar de organisatie moest naar schatting 2000 mensen weigeren. Er stond een file van auto's tot aan het 5 kilometer verderop gelegen Hees. Sterrenwacht Copernicus in Bloemendaal had 1200 eclipsbrillen te koop, met ruim 500 mensen in de rij voordat de verkoop begon. Bij Sterrenwacht Phoenix in Lochem kwamen tussen de 150 en 200 bezoekers, onder wie ook bewoners van een nabijgelegen asielzoekerscentrum.
20: Boeren hebben woensdagavond in Gelderland en Drenthe actie gevoerd. In Meppel verzamelden zich veel trekkers aan de rand van de stad. Ze maakten een toertocht langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen door de gemeente. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractors naar het gemeentehuis. De actie was rond 8 uur 's avonds voorbij. Vrijdag staat een groot protest gepland bij het provinciehuis in Den Bosch, waar wordt vergaderd over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders.
21: Op verschillende plekken in Nederland is woensdagavond geapplaudisseerd tijdens de zonsverduistering. Dat gebeurde onder meer op het Museumplein in Amsterdam en het Zuiderstrand in Den Haag. Op het strand van Noordwijk aan Zee vroeg een man zijn vriendin ten huwelijk tijdens het schouwspel, wat ook veel applaus opleverde. Het hoogtepunt van de gedeeltelijke zonsverduistering was rond 20:11. De maan bedekte toen bijna 90% van de zon.
22: Woensdagavond zijn veel mensen naar het strand getrokken om de gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Op het Zuiderstrand in Den Haag en op de boulevard tussen Zandvoort en Bloemendaal is het erg druk. Veel mensen hebben eclipsbrillen bij zich. De ANWB zag aan het begin van de avond files ontstaan richting de stranden, met name in Noord-Holland. Ook in steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verzamelen mensen zich op plekken als het Museumplein en de Wilhelminapier om het fenomeen te bekijken.
23: Dit was het Binnenlands Nieuws.
24: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws.
26: Witte Huiswoordvoerder Caroline Leavitt vertrekt eind augustus om meer tijd met haar gezin door te brengen. De 28-jarige Leavitt heeft 2 jonge kinderen, waarvan de jongste ongeveer 3 maanden geleden is geboren. President Trump noemt haar een van de beste woordvoerders in de geschiedenis van het ambt. Leavitt trad in januari 2025 aan en is de jongste Witte Huiswoordvoerder ooit. Ze wordt volgens Trump een belangrijke externe adviseur en invloedrijke stem binnen de Republikeinse Partij.
27: Buitenlandse media hebben volop geschreven over de zonsverduistering die in vooral Europese landen te zien was. Op meerdere plekken begonnen toeschouwers te klappen toen de maan volledig voor de zon langschoof. De laatste keer dat een volledige zonsverduistering zo goed te zien was op het vasteland van Europa was in 1999. De eerstvolgende keer is op 3 september 2081.
0: Nick Reiner is in staat van beschuldiging gesteld voor de moord op zijn ouders, Rob en Michelle Reiner. De aanklacht is verzwaard met een beschuldiging voor op de loer liggen, wat betekent dat hij doelbewust wachtte om zijn slachtoffers aan te vallen. Reiner kan daardoor tot een levenslange celstraf zonder vervroegde vrijlating of zelfs tot de doodstraf worden veroordeeld. Rob Reiner en zijn vrouw werden half december dood aangetroffen in hun huis in Los Angeles. Hun 32-jarige zoon werd enkele uren later gearresteerd. De volledige zonsverduistering is geëindigd in de Middellandse Zee, voorbij de Spaanse Balearen. Dat was de laatste plek waar het weerfenomeen te zien was. In delen van IJsland, Groenland, Portugal en Spanje kwam de volledige verduistering voorbij. In veel andere landen, waaronder Nederland, was een gedeeltelijke eclips te zien. De eerstvolgende keer dat er een verduistering van deze omvang te zien is op het Europese vasteland is in 2081. Oekraïne heeft 3 Russische oorlogsschepen getroffen bij een aanval op de haven van Novorossiysk. Dat meldt de Oekraïense veiligheidsdienst SBU. 2 van de schepen hadden raketten aan boord. Het derde was een patrouillevaartuig. Volgens de SBU vermindert de aanval het vermogen van Rusland om de Zwarte Zee te controleren. Bij de aanval op de stad kwamen 3 mensen om het leven en raakten woongebouwen en onderwijsinstellingen beschadigd. De volledige zonsverduistering is begonnen in het Russische Poolgebied. Rusland is een van de weinige landen waar op plekken een volledige zonsverduistering te zien is. Net als in delen van IJsland, Groenland en Spanje. In veel andere landen, waaronder Nederland, is een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Op plekken waar de volledige zonsverduistering te zien is, is het erg druk. IJsland verwacht ongeveer 80.000 bezoekers en in delen van Spanje staan lange files richting het noorden. De laatste keer dat een volledige zonsverduistering voor het vasteland van Europa zo goed te zien was, was in 1999. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel, kunnen volgend jaar mogelijk een bescheiden pensioenverhoging krijgen. Pensioenfonds Zorg en Welzijn en BPF Bouw schatten dat de uitkeringen met ongeveer 0,6% omhoog gaan. Pensioenfonds Metaal en Techniek rekent op 0,15%. De fondsen hebben hun financiële situatie in het tweede kwartaal duidelijk verbeterd. Vooral dankzij recordstanden op de aandelenmarkten. Daarmee is het negatieve effect uit het eerste kwartaal voor de meeste deelnemers grotendeels ingehaald. De daadwerkelijke gevolgen voor pensioenuitkeringen in 2027 worden pas bepaald op basis van de cijfers per eind september. De aandelenbeurzen in New York zijn overwegend met winsten geëindigd. De S&P 500 steeg 0,3% en techbeurs Nasdaq won 0,5%. De Dow Jones-index zakte licht. Beleggers reageerden opgelucht op de nieuwste inflatiecijfers, die grotendeels in lijn met de verwachting waren. Datacenterbedrijven als CoreWeave en Supermicrocomputer stegen fors, dankzij goede resultaten en optimisme over de groei van de AI-sector. Brazilië heeft chat- en videoplatform Discord opgedragen om livestreams in het land stop te zetten. Aanleiding is de zelfmoord van een 13-jarig meisje dat tijdens een livestream zou zijn aangemoedigd om zichzelf pijn te doen. Datawaakhond ANPD stelt dat Discord te weinig heeft gedaan om kinderen en jongeren te beschermen. De politie heeft in verband met de zaak 5 tieners gearresteerd en een ander meisje gered. Discord heeft 3 dagen de tijd om de livestreams op te schorten en laat weten het bevel zorgvuldig te onderzoeken. Roemenië schakelt vanaf donderdag zijn enige kerncentrale uit vanwege de extreem lage waterstand van de Donau. De Cernavoda-centrale heeft voldoende koelwater nodig om operationeel te blijven.
5: Vorige maand werd al één van de twee kernreactoren stilgelegd vanwege droogte. Het ministerie van Energie kijkt naar alternatieve energiebronnen, waaronder windenergie en import, om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit. De centrale produceert doorgaans een vijfde van de totale elektriciteitsproductie van Roemenië.
6: President Trump is aangeklaagd door twee mediaorganisaties vanwege plannen om betalende klanten snellere toegang te geven tot zijn berichten op Truth Social. Het gaat om een dienst die Truth API heet en tussen de $60,000 en $100,000 per maand kost. The Intercept Media en Freedom of the Press Foundation vinden dat ongrondwettelijk en willen dat de rechtbank in New York het plan blokkeert. Zij stellen dat gelijke toegang tot openbare verklaringen van een president niet mag worden verkocht. Trump heeft een belang van 41% in het sociale mediabedrijf, dat in het tweede kwartaal een verlies leed van $238 miljoen.
7: De Amsterdamse aandelenbeurs sloot woensdag 0,4% lager op 1112,28 punten. Tech-investeerder Prosus zakte bijna 6% na kwartaalcijfers van het Chinese Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft. Tencent verdubbelt de uitgaven aan AI-projecten, waardoor de vrije kasstroom negatief werd. ABN AMRO steeg daarentegen 5% na sterke kwartaalcijfers, met een winststijging van bijna een derde. Beleggers verwerkten ook Amerikaanse inflatiecijfers die iets afkoelden, waardoor de kans op een renteverlaging door de Federal Reserve in september groter wordt.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettezwemsters hebben de Europese titel veroverd op de 4x100 meter vrije slag. Marit Steenbergen maakte als slotzwemster een achterstand goed in het Olympic Aquatic Center van Parijs en hield Italië en Rusland ruim achter zich. De tijd van 3 minuten 31,89 van Milou van Wijk, Imani de Jong, Yara van Kanthout en Steenbergen was iets boven het Europees record uit 2009. Steenbergen verkeert in topvorm en hielp de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag dinsdag met een eindsprint naar het zilver. Rond de Olympische Spelen van 2008 domineerde Nederland op de 4x100 vrij met Femke Heemskerk, Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker en Marleen Veldhuis. Oranje International Xavi Simons heeft de Spanjaard Xavi welkom geheten als nieuwe bondscoach van Nederland. De speler van Tottenham Hotspur plaatste op sociale media een foto van zichzelf als kind met het eerste elftal van FC Barcelona, waarvan Xavi toen aanvoerder was. Simons speelde van 2010 tot 2019 in de jeugdopleiding van Barcelona, maar haalde er niet het eerste elftal. De 23-jarige Simons miste het afgelopen WK door een zware knieblessure die hij in april opliep. Paris Saint-Germain heeft voor het tweede jaar op rij de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg Europa League-winnaar Aston Villa met 2-1 in Salzburg. Ficha Kvaratskhelia opende de score voor PSG, waarna de 17-jarige Brian Maggio vlak voor rust gelijk maakte. Na een uur maakte Désirée Doué het winnende doelpunt op aangeven van Ousmane Dembélé. Bij Aston Villa speelde doelman Marco Bizot en verdediger Ian Maatsen de hele wedstrijd mee. Lamar Bogarde viel in. Jef Tesselaar staat na de eerste dag van de teamkamp bij de EK Atletiek in Birmingham op de tweede plaats. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard verzamelde na 5 onderdelen 4412 punten, vlak achter de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer. Tesselaar liep persoonlijke records op het kogelstoten en de 400 meter, waar hij de snelste was in 47,06 seconden. Luc Pelkman staat achtste met 4.194 punten. Jonas Vijvers heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Hellendoorn miste op 1/100ste het zilver, maar dat deerde hem niet. Vijvers liep 3 dagen op rij constant goede tijden en vestigde ook het Nederlands record. Hij sloeg afgelopen winter bewust de WK Indoor over om zich beter voor te bereiden op het zomerseizoen. Zijn trainer Betty Hofmeijer zegt dat geduld bewaren het sleutelwoord was in de finale, waardoor hij in de laatste 100 meter aan een inhaalrace kon beginnen.
1: De Nederlandse linksback Bjorn Meijer verruilt Club Brugge voor Sampdoria, dat uitkomt op het tweede niveau in Italië. De 23-jarige verdediger maakte ruim 4 jaar geleden de overstap van FC Groningen naar de Belgische club. In totaal speelde Meijer 145 wedstrijden voor Club Brugge, waarin hij 8 keer scoorde en 17 assists leverde. Hij pakte 2 landstitels met de regerend kampioen van België. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht helder en droog, met temperaturen tussen 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het oosten. Overdag volop zon en zeer warm, tussen 31 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. Het Nationaal Hitteplan is vanaf vanochtend voor het hele land actief, code geel. Morgen wordt het nog warmer, met middagtemperaturen rond 35 graden, in het zuiden lokaal 37. Op de stranden blijft het iets koeler, rond 30 graden.
11: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws.
14: De Spaanse politie heeft samen met Nederland een criminele organisatie opgerold in de provincie Malaga. Bij de operatie werden 5 mensen opgepakt, onder wie 2 Nederlanders die zijn overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. De bende smokkelde grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen via de haven van Rotterdam en investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Costa del Sol. Ook de leider van de organisatie werd opgepakt. Een witwasser die bekend staat als de financieel architect van de Costa del Sol en voor meerdere criminele netwerken werkte. De actie kwam in een stroomversnelling omdat er aanwijzingen waren dat het kopstuk van plan was Europa te ontvluchten.
28: Bij kinderen met de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter vertraagt of stopt de ziekte als zij een bepaald medicijn tegen hoge bloeddruk gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC, dat donderdag wordt gepubliceerd in The Lancet Neurology. In het onderzoek kregen 33 kinderen uit diverse landen het bloeddrukmedicijn Guanabens en werden 4 jaar lang gevolgd. De kinderen die het middel kregen, werden minder vaak of minder snel rolstoelafhankelijk dan kinderen die het niet kregen. En tijdens de onderzoeksperiode overleed niemand van hen. Hoogleraar kinderneurologie Mario van der Knaap noemt het een grote, hoopvolle stap dat voor het eerst is aangetoond dat deze dodelijke hersenziekte bij kinderen te beïnvloeden is.
29: Honderden mensen kwamen woensdagavond naar Sterrenwachten om de zonsverduistering te bekijken. Bij Sterrenwacht Halley in Vinkel waren ongeveer 300 bezoekers, maar de organisatie moest naar schatting 2000 mensen weigeren. Er stond een file van auto's tot aan het 5 kilometer verderop gelegen Hees. Sterrenwacht Copernicus in Bloemendaal had 1200 eclipsbrillen te koop, met ruim 500 mensen in de rij voordat de verkoop begon. Bij Sterrenwacht Phoenix in Lochem kwamen tussen de 150 en 200 bezoekers, onder wie ook bewoners van een nabijgelegen asielzoekerscentrum.
30: Boeren hebben woensdagavond in Gelderland en Drenthe actie gevoerd. In Meppel verzamelden zich veel trekkers aan de rand van de stad. Ze maakten een toertocht langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen door de gemeente. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractors naar het gemeentehuis. De actie was rond 8 uur 's avonds voorbij. Vrijdag staat een groot protest gepland bij het provinciehuis in Den Bosch, waar wordt vergaderd over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders.
31: Op verschillende plekken in Nederland is woensdagavond geapplaudisseerd tijdens de zonsverduistering. Dat gebeurde onder meer op het Museumplein in Amsterdam en het Zuiderstrand in Den Haag.
4: Op het strand van Noordwijk aan Zee vroeg een man zijn vriendin ten huwelijk tijdens het schouwspel, wat ook veel applaus opleverde. Het hoogtepunt van de gedeeltelijke zonsverduistering was rond 20:11. De maan bedekte toen bijna 90% van de zon.
15: Woensdagavond zijn veel mensen naar het strand getrokken om de gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Op het Zuiderstrand in Den Haag en op de boulevard tussen Zandvoort en Bloemendaal is het erg druk. Veel mensen hebben eclipsbrillen bij zich. De ANWB zag aan het begin van de avond files ontstaan richting de stranden, met name in Noord-Holland. Ook in steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verzamelen mensen zich op plekken als het Museumplein en de Wilhelminapier om het fenomeen te bekijken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. Witte Huiswoordvoerder Caroline Leavitt vertrekt eind augustus om meer tijd met haar gezin door te brengen. De 28-jarige Leavitt heeft twee jonge kinderen, waarvan de jongste ongeveer 3 maanden geleden is geboren. President Trump noemt haar een van de beste woordvoerders in de geschiedenis van het ambt. Leavitt trad in januari 2025 aan en is de jongste Witte Huiswoordvoerder ooit. Ze wordt volgens Trump een belangrijke externe adviseur en invloedrijke stem binnen de Republikeinse Partij.
18: Buitenlandse media hebben volop geschreven over de zonsverduistering die in vooral Europese landen te zien was. Op meerdere plekken begonnen toeschouwers te klappen toen de maan volledig voor de zon langschoof. De laatste keer dat een volledige zonsverduistering zo goed te zien was op het vasteland van Europa was in 1999. De eerstvolgende keer is op 3 september 2081.
19: Nick Reiner is in staat van beschuldiging gesteld voor de moord op zijn ouders, Rob en Michelle Reiner. De aanklacht is verzwaard met een beschuldiging voor op de loer liggen, wat betekent dat hij doelbewust wachtte om zijn slachtoffers aan te vallen. Reiner kan daardoor tot een levenslange celstraf zonder vervroegde vrijlating of zelfs tot de doodstraf worden veroordeeld. Rob Reiner en zijn vrouw werden half december dood aangetroffen in hun huis in Los Angeles. Hun 32-jarige zoon werd enkele uren later gearresteerd.
20: De volledige zonsverduistering is geëindigd in de Middellandse Zee, voorbij de Spaanse Balearen. Dat was de laatste plek waar het weerfenomeen te zien was. In delen van IJsland, Groenland, Portugal en Spanje kwam de volledige verduistering voorbij. In veel andere landen, waaronder Nederland, was een gedeeltelijke eclips te zien. De eerstvolgende keer dat er een verduistering van deze omvang te zien is op het Europese vasteland is in 2081.
21: Oekraïne heeft 3 Russische oorlogsschepen getroffen bij een aanval op de haven van Novorossiysk. Dat meldt de Oekraïense Veiligheidsdienst SBU. 2 van de schepen hadden raketten aan boord. Het derde was een patrouillevaartuig. Volgens de SBU vermindert de aanval het vermogen van Rusland om de Zwarte Zee te controleren. Bij de aanval op de stad kwamen 3 mensen om het leven en raakten woongebouwen en onderwijsinstellingen beschadigd.
22: De volledige zonsverduistering is begonnen in het Russische Poolgebied. Rusland is een van de weinige landen waar op plekken een volledige zonsverduistering te zien is. Net als in delen van IJsland, Groenland en Spanje. In veel andere landen, waaronder Nederland, is een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Op plekken waar de volledige zonsverduistering te zien is, is het erg druk. IJsland verwacht ongeveer 80.000 bezoekers en in delen van Spanje staan lange files richting het noorden. De laatste keer dat een volledige zonsverduistering voor het vasteland van Europa zo goed te zien was, was in 1999.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten.
0: Gewoon Nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel, kunnen volgend jaar mogelijk een bescheiden pensioenverhoging krijgen. Pensioenfonds Zorg en Welzijn en BPF Bouw schatten dat de uitkeringen met ongeveer 0,6% omhoog gaan. Pensioenfonds Metaal en Techniek rekent op 0,15%. De fondsen hebben hun financiële situatie in het tweede kwartaal duidelijk verbeterd. Vooral dankzij recordstanden op de aandelenmarkten.

0: won 0,5%. De Dow Jones-index zakte licht. Beleggers reageerden opgelucht op de nieuwste inflatiecijfers, die grotendeels in lijn met de verwachting waren. Datacenterbedrijven als CoreWeave en Supermicrocomputer stegen fors, dankzij goede resultaten en optimisme over de groei van de AI-sector. Brazilië heeft chat- en videoplatform Discord opgedragen om livestreams in het land stop te zetten. Aanleiding is de zelfmoord van een 13-jarig meisje dat tijdens een livestream zou zijn aangemoedigd om zichzelf pijn te doen. Datawaakhond ANPD stelt dat Discord te weinig heeft gedaan om kinderen en jongeren te beschermen. De politie heeft in verband met de zaak 5 tieners gearresteerd en een ander meisje gered. Discord heeft 3 dagen de tijd om de livestreams op te schorten en laat weten het bevel zorgvuldig te onderzoeken. Roemenië schakelt vanaf donderdag zijn enige kerncentrale uit vanwege de extreem lage waterstand van de Donau. De Cernavoda-centrale heeft voldoende koelwater nodig om operationeel te blijven. Vorige maand werd al 1 van de 2 kernreactoren stilgelegd vanwege droogte. Het ministerie van Energie kijkt naar alternatieve energiebronnen, waaronder windenergie en import, om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit. De centrale produceert doorgaans 1/5 van de totale elektriciteitsproductie van Roemenië. President Trump is aangeklaagd door 2 mediaorganisaties vanwege plannen om betalende klanten snellere toegang te geven tot zijn berichten op Truth Social. Het gaat om een dienst die Truth API heet en tussen de $60.000 en $100.000 per maand kost. The Intercept Media en Freedom of the Press Foundation vinden dat ongrondwettelijk en willen dat de rechtbank in New York het plan blokkeert. Zij stellen dat gelijke toegang tot openbare verklaringen van een president niet mag worden verkocht. Trump heeft een belang van 41% in het sociale mediabedrijf, dat in het tweede kwartaal een verlies leed van $238 miljoen. De Amsterdamse aandelenbeurs sloot woensdag 0,4% lager op 1112,28 punten. Tech-investeerder Prozis zakte bijna 6% na kwartaalcijfers van het Chinese Tencent, waarin Prozis een groot belang heeft. Tencent verdubbelt de uitgaven aan AI-projecten, waardoor de vrije kasstroom negatief werd. ABN AMRO steeg daarentegen 5% na sterke kwartaalcijfers, met een winststijging van bijna 1/3. Beleggers verwerkten ook Amerikaanse inflatiecijfers die iets afkoelden, waardoor de kans op een renteverlaging door de Federal Reserve in september groter wordt.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettezwemsters hebben de Europese titel veroverd op de 4x100 meter vrije slag. Marit Steenbergen maakte als slotzwemster een achterstand goed in het Olympic Aquatic Center van Parijs en hield Italië en Rusland ruim achter zich. De tijd van 3 minuten 31,89 van Milou van Wijk, Imani de Jong, Yara van Kanthout en Steenbergen was iets boven het Europees record uit 2009. Steenbergen verkeert in topvorm en hielp de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag dinsdag met een eindsprint naar het zilver. Rond de Olympische Spelen van 2008 domineerde Nederland op de 4x100 vrij met Femke Heemskerk, Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker en Marleen Veldhuis. Oranje international Xavi Simons heeft de Spanjaard Xavi welkom geheten als nieuwe bondscoach van Nederland. De speler van Tottenham Hotspur plaatste op sociale media een foto van zichzelf als kind met het eerste elftal van FC Barcelona, waarvan Xavi toen aanvoerder was. Simons speelde van 2010 tot 2019 in de jeugdopleiding van Barcelona, maar haalde er niet het eerste elftal. De 23-jarige Simons miste het afgelopen WK door een zware knieblessure die hij in april opliep. Paris Saint-Germain heeft voor het 2e jaar op rij de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg Europa League-winnaar Aston Villa met 2-1 in Salzburg. Ficha Kvaratskhelia opende de score voor PSG, waarna de 17-jarige Brian Maggio vlak voor rust gelijk maakte. Na een uur maakte Désiré Doué het winnende doelpunt op aangeven van Ousmane

0: Dembele. Bij Aston Villa speelde doelman Marco Bizot en verdediger Ian Maatsen de hele wedstrijd mee. Lamar Bogarde viel in. Jef Tesselaar staat na de eerste dag van de teamkamp bij de EK Atletiek in Birmingham op de tweede plaats. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard verzamelde na 5 onderdelen 4412 punten, vlak achter de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer. Tesselaar liep persoonlijke records op het kogelstoten en de 400 meter, waar hij de snelste was in 47,06 seconden. Luc Pelkman staat achtste met 4194 punten. Jonas Vijvers heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Hellendoorn miste op 100ste het zilver, maar dat deerde hem niet. Vijvers liep 3 dagen op rij constant goede tijden en vestigde ook het Nederlands record. Hij sloeg afgelopen winter bewust de WK indoor over om zich beter voor te bereiden op het zomerseizoen. Zijn trainer Betty Hofmeijer zegt dat geduld bewaren het sleutelwoord was in de finale, waardoor hij in de laatste 100 meter aan een inhaalrace kon beginnen. De Nederlandse linksback Bjorn Meijer verruilt Club Brugge voor Sampdoria, dat uitkomt op het tweede niveau in Italië. De 23-jarige verdediger maakte ruim 4 jaar geleden de overstap van FC Groningen naar de Belgische club. In totaal speelde Meijer 145 wedstrijden voor Club Brugge, waarin hij 8 keer scoorde en 17 assists leverde. Hij pakte 2 landstitels met de regerend kampioen van België. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
4: Vannacht is het helder en droog met temperaturen tussen de 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het oosten. Morgenochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. In de middag wordt het zeer warm met temperaturen tussen de 31 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. De wind blijft zwak tot matig uit oostelijke richting. Het Nationaal Hitteplan wordt vanaf morgenochtend landelijk actief met code geel. Vrijdag wordt het nog warmer met temperaturen rond de 35 graden en in het zuiden lokaal 37 graden.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij kinderen met de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter vertraagt of stopt de ziekte als zij een bepaald medicijn tegen hoge bloeddruk gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC, dat donderdag wordt gepubliceerd in The Lancet Neurology. In het onderzoek kregen 33 kinderen uit diverse landen het bloeddrukmedicijn Guanabens en werden 4 jaar lang gevolgd. De kinderen die het middel kregen werden minder vaak of minder snel rolstoelafhankelijk dan kinderen die het niet kregen. En tijdens de onderzoeksperiode overleed niemand van hen. Hoogleraar kinderneurologie Mario van der Knaap noemt het een grote, hoopvolle stap dat voor het eerst is aangetoond dat deze dodelijke hersenziekte bij kinderen te beïnvloeden is. De Spaanse politie heeft samen met Nederland een criminele organisatie opgerold in de provincie Malaga. Bij de operatie werden 5 mensen opgepakt, onder wie 2 Nederlanders die zijn overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. De bende smokkelde grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen via de haven van Rotterdam en investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Costa del Sol. Ook de leider van de organisatie werd opgepakt. Een witwasser die bekend staat als de financieel architect van de Costa del Sol en voor meerdere criminele netwerken werkte. De actie kwam in een stroomversnelling omdat er aanwijzingen waren dat het kopstuk van plan was Europa te ontvluchten. Honderden mensen kwamen woensdagavond naar Sterrenwachten om de zonsverduistering te bekijken. Bij Sterrenwacht Halley in Vinkel waren ongeveer 300 bezoekers. maar de organisatie moest naar schatting 2000 mensen weigeren. Er stond een file van auto's tot aan het 5 kilometer verderop gelegen Hees. Sterrenwacht Copernicus in Bloemendaal had 1200 eclipsbrillen te koop, met ruim 500 mensen in de rij voordat de verkoop begon. Bij Sterrenwacht Phoenix in Lochem kwamen tussen de 150 en 200 bezoekers, onder wie ook bewoners van een nabijgelegen asielzoekerscentrum. Boeren hebben woensdagavond in Gelderland en Drenthe actie gevoerd. In Meppel verzamelden zich veel trekkers aan de rand van de stad. Ze maakten een toertocht langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen door de gemeente. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractors naar het gemeentehuis. De actie was rond 8 uur 's avonds voorbij. Vrijdag staat een groot protest gepland bij het provinciehuis in Den Bosch, waar wordt vergaderd over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders. Op verschillende plekken in Nederland is woensdagavond geapplaudisseerd tijdens de zonsverduistering. Dat gebeurde onder meer op het Museumplein in Amsterdam en het Zuiderstrand in Den Haag. Op het strand van Noordwijk aan Zee vroeg een man zijn vriendin ten huwelijk tijdens het schouwspel, wat ook veel applaus opleverde. Het hoogtepunt van de gedeeltelijke zonsverduistering was rond 20 uur 11. De maan bedekte toen bijna 90% van de zon. Woensdagavond zijn veel mensen naar het strand getrokken om de gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Op het Zuiderstrand in Den Haag en op de boulevard tussen Zandvoort en Bloemendaal is het erg druk. Veel mensen hebben eclipsbrillen bij zich. De ANWB zag aan het begin van de avond files ontstaan richting de stranden, met name in Noord-Holland. Ook in steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verzamelen mensen zich op plekken als het Museumplein en de Wilhelminapier om het fenomeen te bekijken.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Colombiaanse president Abelardo de la Espriaya heeft een economische noodtoestand afgekondigd na de dodelijke aardbeving van maandag in het westen van het land. Hij beloofde dat Colombia weer wordt opgebouwd. Maandagavond riep de regering al een algemene noodtoestand uit om sneller hulpverlening te kunnen regelen. De regering ontkent dat ze alleen hulp aanneemt van ideologisch gelijkgestemde landen, nadat kritiek ontstond over de keuze voor reddingsteams uit landen met een rechtse regering, zoals de Verenigde Staten, Israël, Ecuador en El Salvador. Het dodental van de aardbeving, met een kracht van 7,4, staat inmiddels op 265. Bijna 3500 mensen raakten gewond.
8: Witte Huiswoordvoerder Caroline Leavitt vertrekt eind augustus om meer tijd met haar gezin door te brengen. De 28-jarige Leavitt heeft 2 jonge kinderen, waarvan de jongste ongeveer 3 maanden geleden is geboren. President Trump noemt haar een van de beste woordvoerders in de geschiedenis van het ambt. Leavitt trad in januari 2025 aan en is de jongste Witte Huiswoordvoerder ooit. Ze wordt volgens Trump een belangrijke externe adviseur en invloedrijke stem binnen de Republikeinse Partij.
9: Nick Reiner is in staat van beschuldiging gesteld voor de moord op zijn ouders, Rob en Michelle Reiner. De aanklacht is verzwaard met een beschuldiging voor op de loer liggen, wat betekent dat hij doelbewust wachtte om zijn slachtoffers aan te vallen. Reiner kan daardoor tot een levenslange celstraf zonder vervroegde vrijlating of zelfs tot de doodstraf worden veroordeeld. Rob Reiner en zijn vrouw werden half december dood aangetroffen in hun huis in Los Angeles. Hun 32-jarige zoon werd enkele uren later gearresteerd.
10: Buitenlandse media hebben volop geschreven over de zonsverduistering die in vooral Europese landen te zien was. Op meerdere plekken begonnen toeschouwers te klappen toen de maan volledig voor de zon langschoof.
11: De laatste keer dat een volledige zonsverduistering zo goed te zien was op het vasteland van Europa was in 1999. De eerstvolgende keer is op 3 september 2081.
12: De volledige zonsverduistering is geëindigd in de Middellandse Zee, voorbij de Spaanse Balearen. Dat was de laatste plek waar het weerfenomeen te zien was. In delen van IJsland, Groenland, Portugal en Spanje kwam de volledige verduistering voorbij. In veel andere landen, waaronder Nederland, was een gedeeltelijke eclips te zien. De eerstvolgende keer dat er een verduistering van deze omvang te zien is op het Europese vasteland, is in 2081.
13: Oekraïne heeft 3 Russische oorlogsschepen getroffen bij een aanval op de haven van Novorossiysk. Dat meldt de Oekraïnse Veiligheidsdienst SBU. 2 van de schepen hadden raketten aan boord. Het derde was een patrouillevaartuig. Volgens de SBU vermindert de aanval het vermogen van Rusland om de Zwarte Zee te controleren. Bij de aanval op de stad kwamen 3 mensen om het leven en raakten woongebouwen en onderwijsinstellingen beschadigd.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws.
17: Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel, kunnen volgend jaar mogelijk een bescheiden pensioenverhoging krijgen. Pensioenfonds Zorg en Welzijn en BPF Bouw schatten dat de uitkeringen met ongeveer 16% omhoog gaan. Pensioenfonds Metaal en Techniek rekent op 15%. De fondsen hebben hun financiële situatie in het tweede kwartaal duidelijk verbeterd, vooral dankzij recordstanden op de aandelenmarkten. Daarmee is het negatieve effect uit het eerste kwartaal voor de meeste deelnemers grotendeels ingehaald. De daadwerkelijke gevolgen voor pensioenuitkeringen in 2027 worden pas bepaald op basis van de cijfers per eind september.
18: De aandelenbeurzen in New York zijn overwegend met winsten geëindigd. De S&P 500 steeg 0,3% en techbeurs Nasdaq won 0,5%. De Dow Jones-index zakte licht. Beleggers reageerden opgelucht op de nieuwste inflatiecijfers, die grotendeels in lijn met de verwachting waren. Datacenterbedrijven als CoreWeave en Supermicrocomputer stegen fors, dankzij goede resultaten en optimisme over de groei van de AI-sector.
19: Brazilië heeft chat- en videoplatform Discord opgedragen om livestreams in het land stop te zetten. Aanleiding is de zelfmoord van een 13-jarig meisje dat tijdens een livestream zou zijn aangemoedigd om zichzelf pijn te doen. Datawaakhond ANPD stelt dat Discord te weinig heeft gedaan om kinderen en jongeren te beschermen. De politie heeft in verband met de zaak 5 tieners gearresteerd en een ander meisje gered. Discord heeft 3 dagen de tijd om de livestreams op te schorten en laat weten het bevel zorgvuldig te onderzoeken.
20: Roemenië schakelt vanaf donderdag zijn enige kerncentrale uit vanwege de extreem lage waterstand van de Donau. De Cernavoda-centrale heeft voldoende koelwater nodig om operationeel te blijven. Vorige maand werd al 1 van de 2 kernreactoren stilgelegd vanwege droogte. Het ministerie van Energie kijkt naar alternatieve energiebronnen, waaronder windenergie en import, om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit. De centrale produceert doorgaans 1/5 van de totale elektriciteitsproductie van Roemenië.
21: President Trump is aangeklaagd door 2 mediaorganisaties vanwege plannen om betalende klanten snellere toegang te geven tot zijn berichten op Truth Social. Het gaat om een dienst die Truth API heet en tussen de $60.000 en $100.000 per maand kost. The Intercept Media en Freedom of the Press Foundation vinden dat ongrondwettelijk en willen dat de rechtbank in New York het plan blokkeert. Zij stellen dat gelijke toegang tot openbare verklaringen van een president niet mag worden verkocht. Trump heeft een belang van 41% in het sociale mediabedrijf, dat in het tweede kwartaal een verlies leed van $238 miljoen.
0: De Amsterdamse aandelenbeurs sloot woensdag 0,4% lager op 1112,28 punten. Tech-investeerder Prosus zakte bijna 6% na kwartaalcijfers van het Chinese Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft. Tencent verdubbelt de uitgaven aan AI-projecten, waardoor de vrije kaststroom negatief werd. ABN AMRO steeg daarentegen 5% na sterke kwartaalcijfers, met een winststijging van bijna een derde. Beleggers verwerkten ook Amerikaanse inflatiecijfers die iets afkoelden, waardoor de kans op een renteverlaging door de Federal Reserve in september groter wordt.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettezwemsters hebben de Europese titel veroverd op de 4x100 meter vrije slag. Marit Steenbergen maakte als slotzwemster een achterstand goed in het Olympic Aquatic Center van Parijs en hield Italië en Rusland ruim achter zich. De tijd van 3 minuten 31,89 van Milou van Wijk, Imani de Jong, Yara van Kanthout en Steenbergen was iets boven het Europees record uit 2009. Steenbergen verkeert in topvorm en hielp de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag dinsdag met een eindsprint naar het zilver. Rond de Olympische Spelen van 2008 domineerde Nederland op de 4x100 vrij met Femke Heemskerk, Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker en Marleen Veldhuis. Oranje International Xavi Simons heeft de Spanjaard Xavi welkom geheten als nieuwe bondscoach van Nederland. De speler van Tottenham Hotspur plaatste op sociale media een foto van zichzelf als kind met het eerste elftal van FC Barcelona, waarvan Xavi toen aanvoerder was. Simons speelde van 2010 tot 2019 in de jeugdopleiding van Barcelona, maar haalde er niet het eerste elftal. De 23-jarige Simons miste het afgelopen WK door een zware knieblessure die hij in april opliep. Paris Saint-Germain heeft voor het tweede jaar op rij de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg Europa League-winnaar Aston Villa met 2-1 in Salzburg. Ficha Kvaratskhelia opende de score voor PSG, waarna de 17-jarige Brian Maggio vlak voor rust gelijk maakte. Na een uur maakte Désirée Doué het winnende doelpunt op aangeven van Ousmane Dembélé. Bij Aston Villa speelde doelman Marco Bizot en verdediger Ian Maatsen de hele wedstrijd mee. Lamar Bogarde viel in. Jef Tesselaar staat na de eerste dag van de teamkamp bij de EK Atletiek in Birmingham op de tweede plaats. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard verzamelde na 5 onderdelen 4412 punten, vlak achter de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer. Tesselaar liep persoonlijke records op het kogelstoten en de 400 meter, waar hij de snelste was in 47,06 seconden. Luc Pelkman staat achtste met 4194 punten. Jonas Vijvers heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Hellendoorn miste op 100ste het zilver, maar dat deerde hem niet. Vijvers liep 3 dagen op rij constant goede tijden en vestigde ook het Nederlands record. Hij sloeg afgelopen winter bewust de WK Indoor over om zich beter voor te bereiden op het zomerseizoen. Zijn trainer Betty Hofmeijer zegt dat geduld bewaren het sleutelwoord was in de finale, waardoor hij in de laatste 100 meter aan een inhaalrace kon beginnen. De Nederlandse linksback Bjorn Meijer verruilt Club Brugge voor Sampdoria, dat uitkomt op het tweede niveau in Italië. De 23-jarige verdediger maakte ruim 4 jaar geleden de overstap van FC Groningen naar de Belgische club. In totaal speelde Meijer 145 wedstrijden voor Club Brugge, waarin hij 8 keer scoorde en 17 assists leverde. Hij pakte 2 landstitels met de regerend kampioen van België. Dit was het laatste sportnieuws.
23: Je luistert naar Talk Radio.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
25: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het helder en droog met temperaturen tussen 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Morgen schijnt de zon volop en wordt het tropisch warm. De middagtemperatuur loopt op van 31 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Het blijft de hele dag droog met een zwakke tot matige oostenwind. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief. Vanaf morgenochtend geldt code geel voor het hele land. Vrijdag wordt het nog warmer, met temperaturen rond 35 graden. In het zuiden lokaal 37 graden. Aan de kust blijft het iets koeler, rond de 30 graden.
2: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij kinderen met de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter vertraagt of stopt de ziekte als zij een bepaald medicijn tegen hoge bloeddruk gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC, dat donderdag wordt gepubliceerd in The Lancet Neurology. In het onderzoek kregen 33 kinderen uit diverse landen het bloeddrukmedicijn Guanabens en werden 4 jaar lang gevolgd. De kinderen die het middel kregen werden minder vaak of minder snel rolstoelafhankelijk dan kinderen die het niet kregen. En tijdens de onderzoeksperiode overleed niemand van hen. Hoogleraar kinderneurologie Mario van der Knaap noemt het een grote, hoopvolle stap dat voor het eerst is aangetoond dat deze dodelijke hersenziekte bij kinderen te beïnvloeden is.
5: De Spaanse politie heeft samen met Nederland een criminele organisatie opgerold in de provincie Malaga. Bij de operatie werden 5 mensen opgepakt, onder wie 2 Nederlanders die zijn overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. De bende smokkelde grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen via de haven van Rotterdam en investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Costa del Sol. Ook de leider van de organisatie werd opgepakt. Een witwasser die bekend staat als de financieel architect van de Costa del Sol en voor meerdere criminele netwerken werkte. De actie kwam in een stroomversnelling omdat er aanwijzingen waren dat het kopstuk van plan was Europa te ontvluchten.
6: Honderden mensen kwamen woensdagavond naar Sterrenwachten om de zonsverduistering te bekijken. Bij Sterrenwacht Halley in Vinkel waren ongeveer 300 bezoekers. Maar de organisatie moest naar schatting 2000 mensen weigeren. Er stond een file van auto's tot aan het 5 kilometer verderop gelegen Hees. Sterrenwacht Copernicus in Bloemendaal had 1200 eclipsbrillen te koop, met ruim 500 mensen in de rij voordat de verkoop begon. Bij Sterrenwacht Phoenix in Lochem kwamen tussen de 150 en 200 bezoekers, onder wie ook bewoners van een nabijgelegen asielzoekerscentrum.
7: Boeren hebben woensdagavond in Gelderland en Drenthe actie gevoerd. In Meppel verzamelden zich veel trekkers aan de rand van de stad. Ze maakten een toertocht langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen door de gemeente. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractors naar het gemeentehuis. De actie was rond 8 uur 's avonds voorbij. Vrijdag staat een groot protest gepland bij het provinciehuis in Den Bosch, waar wordt vergaderd over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders.
26: Op verschillende plekken in Nederland is woensdagavond geapplaudisseerd tijdens de zonsverduistering. Dat gebeurde onder meer op het Museumplein in Amsterdam en het Zuiderstrand in Den Haag. Op het strand van Noordwijk aan Zee vroeg een man zijn vriendin ten huwelijk tijdens het schouwspel, wat ook veel applaus opleverde. Het hoogtepunt van de gedeeltelijke zonsverduistering was rond 20 uur 11. De maan bedekte toen bijna 90% van de zon.
27: Woensdagavond zijn veel mensen naar het strand getrokken om de gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Op het Zuiderstrand in Den Haag en op de boulevard tussen Zandvoort en Bloemendaal is het erg druk. Veel mensen hebben eclipsbrillen bij zich. De ANWB zag aan het begin van de avond files ontstaan richting de stranden, met name in Noord-Holland. Ook in steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verzamelen mensen zich op plekken als het Museumplein en de Wilhelmina Pier om het fenomeen te bekijken.
28: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws.
8: alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. In de Amerikaanse staat Texas is woensdag een militaire helikopter neergestort. Daarbij kwamen twee Amerikaanse militairen om het leven. Dat meldt legerpost Fort Hood, de basis waar de helikopter gestationeerd was. De Apache-helikopter kwam neer in een weiland in het dorp Salado, waardoor een groot grasoppervlak in brand vloog. Meerdere lokale brandweerkorpsen kwamen in actie om de brand te blussen. De Colombiaanse president Abelardo de la Espriaya heeft een economische noodtoestand afgekondigd na de dodelijke aardbeving van maandag in het westen van het land. Hij beloofde dat Colombia weer wordt opgebouwd. Maandagavond riep de regering al een algemene noodtoestand uit om sneller hulpverlening te kunnen regelen. De regering ontkent dat ze alleen hulp aanneemt van ideologisch gelijkgestemde landen, nadat kritiek ontstond over de keuze voor reddingsteams uit landen met een rechtse regering, zoals de Verenigde Staten, Israël, Ecuador en El Salvador. Het dodental van de aardbeving, met een kracht van 7,4, staat inmiddels op 265. Bijna 3500 mensen raakten gewond.
10: Witte Huiswoordvoerder Caroline Leavitt vertrekt eind augustus om meer tijd met haar gezin door te brengen. De 28-jarige Leavitt heeft twee jonge kinderen, waarvan de jongste ongeveer 3 maanden geleden is geboren. President Trump noemt haar een van de beste woordvoerders in de geschiedenis van het ambt. Leavitt trad in januari 2025 aan en is de jongste Witte Huiswoordvoerder ooit. Ze wordt volgens Trump een belangrijke externe adviseur en invloedrijke stem binnen de Republikeinse Partij.
11: Buitenlandse media hebben volop geschreven over de zonsverduistering die in vooral Europese landen te zien was. Op meerdere plekken begonnen toeschouwers te klappen toen de maan volledig voor de zon langschoof. De laatste keer dat een volledige zonsverduistering zo goed te zien was op het vasteland van Europa was in 1999. De eerstvolgende keer is op 3 september 2081.
12: Nick Reiner is in staat van beschuldiging gesteld voor de moord op zijn ouders, Rob en Michelle Reiner. De aanklacht is verzwaard met een beschuldiging voor op de loer liggen, wat betekent dat hij doelbewust wachtte om zijn slachtoffers aan te vallen. Reiner kan daardoor tot een levenslange celstraf zonder vervroegde vrijlating of zelfs tot de doodstraf worden veroordeeld. Rob Reiner en zijn vrouw werden half december dood aangetroffen in hun huis in Los Angeles. Hun 32-jarige zoon werd enkele uren later gearresteerd.
13: De volledige zonsverduistering is geëindigd in de Middellandse Zee, voorbij de Spaanse Balearen. Dat was de laatste plek waar het weerfenomeen te zien was. In delen van IJsland, Groenland, Portugal en Spanje kwam de volledige verduistering voorbij. In veel andere landen, waaronder Nederland, was een gedeeltelijke eclips te zien. De eerstvolgende keer dat er een verduistering van deze omvang te zien is op het Europese vasteland is in 2081.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel, kunnen volgend jaar mogelijk een bescheiden pensioenverhoging krijgen. Pensioenfonds Zorg en Welzijn en BPF Bouw schatten dat de uitkeringen met ongeveer 16% omhoog gaan. Pensioenfonds Metaal en Techniek rekent op 15%. De fondsen hebben hun financiële situatie in het tweede kwartaal duidelijk verbeterd. Vooral dankzij recordstanden op de aandelenmarkten. Daarmee is het negatieve effect uit het eerste kwartaal voor de meeste deelnemers grotendeels ingehaald. De daadwerkelijke gevolgen voor pensioenuitkeringen in 2027
0: worden pas bepaald op basis van de cijfers per eind september. De aandelenbeurzen in New York zijn overwegend met winsten geëindigd. De S&P 500 steeg 0,3% en techbeurs Nasdaq won 0,5%. De Dow Jones-index zakte licht. Beleggers reageerden opgelucht op de nieuwste inflatiecijfers, die grotendeels in lijn met de verwachting waren. Datacenterbedrijven als CoreWeave en Supermicrocomputer stegen fors, dankzij goede resultaten en optimisme over de groei van de AI-sector. Brazilië heeft chat- en videoplatform Discord opgedragen om livestreams in het land stop te zetten. Aanleiding is de zelfmoord van een 13-jarig meisje dat tijdens een livestream zou zijn aangemoedigd om zichzelf pijn te doen. Datawaakhond ANPD stelt dat Discord te weinig heeft gedaan om kinderen en jongeren te beschermen. De politie heeft in verband met de zaak 5 tieners gearresteerd en een ander meisje gered. Discord heeft 3 dagen de tijd om de livestreams op te schorten en laat weten het bevel zorgvuldig te onderzoeken. Roemenië schakelt vanaf donderdag zijn enige kerncentrale uit vanwege de extreem lage waterstand van de Donau. De Cernavoda-centrale heeft voldoende koelwater nodig om operationeel te blijven. Vorige maand werd al 1 van de 2 kernreactoren stilgelegd vanwege droogte. Het ministerie van Energie kijkt naar alternatieve energiebronnen, waaronder windenergie en import, om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit. De centrale produceert doorgaans 1/5 van de totale elektriciteitsproductie van Roemenië. President Trump is aangeklaagd door 2 mediaorganisaties vanwege plannen om betalende klanten snellere toegang te geven tot zijn berichten op Truth Social. Het gaat om een dienst die Truth API heet en tussen de $60,000 en $100,000 per maand kost. The Intercept Media en Freedom of the Press Foundation vinden dat ongrondwettelijk en willen dat de rechtbank in New York het plan blokkeert. Zij stellen dat gelijke toegang tot openbare verklaringen van een president niet mag worden verkocht. Trump heeft een belang van 41% in het sociale mediabedrijf, dat in het tweede kwartaal een verlies leed van $238 miljoen. De Amsterdamse aandelenbeurs sloot woensdag 0,4% lager op 1112,28 punten. Tech-investeerder Prozis zakte bijna 6% na kwartaalcijfers van het Chinese Tencent, waarin Prozis een groot belang heeft. Tencent verdubbelt de uitgaven aan AI-projecten, waardoor de vrije kasstroom negatief werd. ABN AMRO steeg daarentegen 5% na sterke kwartaalcijfers, met een winststijging van bijna 1/3. Beleggers verwerkten ook Amerikaanse inflatiecijfers die iets afkoelden, waardoor de kans op een renteverlaging door de Federal Reserve in september groter wordt.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettezwemsters hebben de Europese titel veroverd op de 4x100 meter vrije slag. Marit Steenbergen maakte als slotzwemster een achterstand goed in het Olympic Aquatic Center van Parijs en hield Italië en Rusland ruim achter zich. De tijd van 3 minuten 31,89 van Milou van Wijk, Imani de Jong, Yara van Kanthout en Steenbergen was iets boven het Europees record uit 2009. Steenbergen verkeert in topvorm en hielp de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag dinsdag met een eindsprint naar het zilver. Rond de Olympische Spelen van 2008 domineerde Nederland op de 4x100 vrij met Femke Heemskerk, Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker en Marleen Veldhuis. Oranje international Xavi Simons heeft de Spanjaard Xavi welkom geheten als nieuwe bondscoach van Nederland. De speler van Tottenham Hotspur plaatste op sociale media een foto van zichzelf als kind met het eerste elftal van FC Barcelona, waarvan Xavi toen aanvoerder was. Simons speelde van 2010 tot 2019 in de jeugdopleiding van Barcelona, maar haalde er niet het eerste elftal. De 23-jarige Simons miste het afgelopen WK door een zware knieblessure die hij in april opliep. Paris Saint-Germain heeft voor het 2e jaar op rij de Europese Supercup gewonnen.
2: De Champions League-winnaar versloeg Europa League-winnaar Aston Villa met 2-1 in Salzburg. Ficha Kvaratskhelia opende de score voor PSG, waarna de 17-jarige Brian Maggio vlak voor rust gelijk maakte. Na een uur maakte Désiré Doué het winnende doelpunt op aangeven van Ousmane Dembélé. Bij Aston Villa speelde doelman Marco Bizot en verdediger Ian Maatsen de hele wedstrijd mee. Lamar Bogarde viel in. Jef Tesselaar staat na de eerste dag van de teamkamp bij de EK Atletiek in Birmingham op de tweede plaats. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard verzamelde na 5 onderdelen 4412 punten, vlak achter de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer. Tesselaar liep persoonlijke records op het kogelstoten en de 400 meter, waar hij de snelste was in 47,06 seconden. Luc Pelkman staat achtste met 4194 punten. Jonas Vijvers heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Hellendoorn miste op 100ste het zilver, maar dat deerde hem niet. Vijvers liep 3 dagen op rij constant goede tijden en vestigde ook het Nederlands record. Hij sloeg afgelopen winter bewust de WK indoor over om zich beter voor te bereiden op het zomerseizoen. Zijn trainer Betty Hofmeijer zegt dat geduld bewaren het sleutelwoord was in de finale, waardoor hij in de laatste 100 meter aan een inhaalrace kon beginnen. De Nederlandse linksback Bjorn Meijer verruilt Club Brugge voor Sampdoria, dat uitkomt op het tweede niveau in Italië. De 23-jarige verdediger maakte ruim 4 jaar geleden de overstap van FC Groningen naar de Belgische club. In totaal speelde Meijer 145 wedstrijden voor Club Brugge, waarin hij 8 keer scoorde en 17 assists leverde. Hij pakte 2 landstitels met de regerend kampioen van België. Dit was het laatste sportnieuws.
18: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het helder en droog met temperaturen tussen 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Morgen schijnt de zon volop en wordt het tropisch warm. De middagtemperatuur loopt op van 31 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Het blijft de hele dag droog met een zwakke tot matige oostenwind. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief. Vanaf morgenochtend geldt code geel voor het hele land. Vrijdag wordt het nog warmer, met temperaturen rond 35 graden. In het zuiden lokaal 37 graden. Aan de kust blijft het iets koeler, rond de 30 graden.
21: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij kinderen met de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter vertraagt of stopt de ziekte als zij een bepaald medicijn tegen hoge bloeddruk gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC, dat donderdag wordt gepubliceerd in The Lancet Neurology. In het onderzoek kregen 33 kinderen uit diverse landen het bloeddrukmedicijn Guanabens en werden 4 jaar lang gevolgd. De kinderen die het middel kregen, werden minder vaak of minder snel rolstoelafhankelijk dan kinderen die het niet kregen. En tijdens de onderzoeksperiode overleed niemand van hen. Hoogleraar kinderneurologie Mario van der Knaap noemt het een grote, hoopvolle stap dat voor het eerst is aangetoond dat deze dodelijke hersenziekte bij kinderen te beïnvloeden is.
24: De Spaanse politie heeft samen met Nederland een criminele organisatie opgerold in de provincie Malaga. Bij de operatie werden 5 mensen opgepakt, onder wie 2 Nederlanders die zijn overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. De bende smokkelde grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen via de haven van Rotterdam en investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Costa del Sol. Ook de leider van de organisatie werd opgepakt. Een witwasser die bekend staat als de financieel architect van de Costa del Sol en voor meerdere criminele netwerken werkte.
3: De actie kwam in een stroomversnelling omdat er aanwijzingen waren dat het kopstuk van plan